0: BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
1: De olieproductie van OPEC is gedaald naar het laagste niveau in 36 jaar tijd. Wat zijn de gevolgen? En het CPB waarschuwt dat het Nederlandse belastingstelsel de economische ongelijkheid verder kan vergroten. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Economenpanel. Martin Visser is hier, econoom, financieel journalist bij de Telegraaf. En oud en vertrouwd, maar met een nieuwe baan, Rens van Tilburg. Sinds 1 mei hoofdeconoom energie- en materialentransitie bij TNO. Welkom.
2: Ja.
1: En allereerst een felicitatie aan het adres van Rens.
3: Dankjewel.
1: Mooie
3: dankjewel.
1: Nieuwe baan, wat ga je precies doen?
3: Nou ja, we kennen allemaal TNO natuurlijk vooral van de technologische kant. En de meeste van de 4000 medewerkers daar, die zijn ook allemaal echt met die techniek bezig. Maar er zit ook een aardig handjevol economen. Die groep ga ik versterken. Dus juist die brug slaan tussen zeg maar die technologische kennis en het economendebat wat ja, toch daar soms wat los van staat. Dus ik denk dat daar een hele hoop winst te behalen valt.
1: En wanneer is het gelukt, de energie- en materialentransitie? Ik bedoel, Rens, ja, er rust behoorlijk wat op je schouders.
3: Ja, we hebben hele duidelijke doelen gesteld. Hè, voor 2050, tussendoelen voor 2030.
1: Dus wordt er af en toe ook bijgehouden door wat planbureaus.
3: Precies, hè, dus we weten wat ons te doen staat. Nee, en ik denk een hele belangrijke de plek waar ik bij TNO ga zitten, die heeft heel scherp in beeld van waar zitten nou eigenlijk de Nederlanders die financieel in de problemen komen door die energietransitie. En ik denk dus dat door daar scherper op in te spelen, te zorgen dat ja, uiteindelijk niemand door het ijs zakt van die energietransitie, dat je ook veel meer draagvlak gaat krijgen. Ja, en daarmee hopelijk dan die doelen toch kunnen bereiken.
1: Dan nog even naar de fossiele wereld van dit moment. Want jij had ook iets gelezen waar het Internationaal Energieagentschap mee naar buiten is gekomen, namelijk.
3: Ja, die hebben wat op een rijtje gezet vanwege dus waar we het straks ook over gaan hebben, de problemen in de straat van Hormuz. Het gas wat daar niet weg kan. En wat zij hebben gevonden is dat eigenlijk als je kijkt de hele gasproductie die daar niet weg kan, wat ongeveer 20% is van de jaarlijkse gebruik van gas op de wereld, is ongeveer de helft van wat we jaarlijks aan gas gewoon de lucht in laten gaan. Dus bij het naar boven halen van olie komt ook vaak heel veel gas naar boven. En dat wordt niet opgevangen, maar dat wordt gewoon losgelaten. De lekken, precies. Ook van methaangas. Dat is dus 2 keer zoveel als wat we nu niet naar buiten kunnen krijgen door die straat van Hormuz. Dat kan dus gewoon opgevangen worden. Dat is ook iets waar eigenlijk al jaren voor gepleit wordt. Hè, want het is natuurlijk ook vanuit milieuoogpunt niet handig. En waar zij natuurlijk een beetje op aansturen, is dat dit moment misschien wel eens het goede moment zou kunnen zijn om daar wel in te gaan investeren. Er moeten natuurlijk ook allemaal pijpleidingen voor aangelegd worden. Maar ze zeggen dat ongeveer een derde van wat we nu niet uit die straat van Hormuz krijgen, dat zou je vrij snel kunnen opvangen. Dus dat zou toch weer een aardige pleister op de wonden zijn.
1: Dan gaan we naar de vakbonden. Daar is de handschoen al een tijdje uit, Martin. Maar inmiddels hoort er ook een agenda bij.
2: Ja.
1: Op maandag. Dus vandaag aangekondigd. En Nieuwsport konden ze nog net de Telegraaf van dit weekend meepikken met een groot stuk van de ene Martin Visser.
2: Ja.
1: Want wat hebben die vakbonden zojuist bekendgemaakt?
2: Nou, die geven het kabinet nog een week of 2 om de bezuinigingen op het sociale sector van tafel te halen. En anders gaan er acties volgen. Het is wel een belangrijk moment, omdat eerder al op 1 mei liet de FNV al weten via hun spoorbestuurder dat er OV-acties aankomen. Maar nu is echt het moment dat de 3 vakbonden gezamenlijk, dus FNV, CNV, VCP aankondigen dat zij gezamenlijke acties gaan voorbereiden. Waarschijnlijk natuurlijk vooral in sectoren waar ze goed georganiseerd zijn. Dat is niet overal, maar OV is er wel eentje van.
1: Begrijp je dat het zo gespeeld wordt?
2: Nou, dat begrijp ik wel. Want dit is natuurlijk een goed moment om je te profileren. FNV en CNV hebben allebei een nieuwe voorzitter. Dus dat helpt. En het kabinet wil heel graag draagvlak voor het beleid. En nodigt ook de vakbonden uit aan een onderhandelingstafel. En dit is hun voorwaarde. We gaan alleen maar praten als niet alleen de AOW, maar ook de bezuiniging op de WW en de WIA van tafel gaan. Dan is natuurlijk wel de vraag, waar praat je dan nog over? Dus ik denk dat we ook met elkaar moeten bedenken. Daar ging mijn weekendverhaal een beetje over. Ja, dan moet je ook wel een thema bedenken. Waar kabinet, werkgevers en vakbonden ook iets mee te schaffen hebben, waar ze iets mee kunnen.
1: En als jij dan je creativiteit aan het werk zet, wat zou zo'n gedeeld thema kunnen zijn?
2: Nou ja, dat zou het verdienvermogen van Nederland kunnen zijn. Je komt al snel op iets wat abstracter is dan keihard 6,5 miljard bezuinigen op WW en WIA. Dat is natuurlijk heel financieel gericht. Ik denk dat als je met elkaar gaat praten, ontkom je er niet aan om die primaire bezuinigingsdoelstellingen even te parkeren. Want dan valt er ook van de vakbond niet veel te winnen. Die kunnen hooguit het een beetje verzachten, de pijn. Maar je moet komen met een grote thema. Dat kan zijn dus de toekomst van de Nederlandse economie of van de arbeidsmarkt. Ja, of alleen maar op de WIA.
4: Er is een rapport over verschenen van Peter Wenning. En er was geen enkel vakbondslid voor uitgenodigd. Geloof ik,
2: nee,
4: om
2: zeker. Die zaten toen niet in die klankbordgroep. Nee. Maar bijvoorbeeld de WIA kan natuurlijk ook. Ik bedoel, je kan ook wel dicht bij het kabinet doel blijven. Want met de WIA, de arbeidsongeschiktheidsregeling, is natuurlijk echt wel iets aan de hand. Dat loopt helemaal vast. Geeft de UWV ook toe. En we zijn onderweg naar 1 miljoen arbeidsongeschikten. En dat doet weer een belletje rinkelen aan lang vervlogen tijden. En dat is iets wat zowel aan de werkgeverskant als aan de vakbondskant en kabinetskant echt belangen zijn om te kijken wat moeten we in de toekomst doen met die WIA. Dus dat kan een goed onderwerp zijn.
4: Wat moeten we in de toekomst doen met ons belastingstelsel? Op dit moment, concludeert het Centraal Planbureau, kan dat economische ongelijkheid in de hand werken. De hoogste bomen vangen de minste wind, luidt de titel van dat rapport. Vermogenden kunnen namelijk gemakkelijk belasting uitstellen, profiteren van fiscale voordelen. Tegelijkertijd groeit ook de kloof op de woningmarkt, waar starters steeds moeilijker kunnen aanhaken. En, zegt de TPB, is er ook een groot rol weggelegd voor vermogen dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Heb je veel nieuwe dingen gelezen, Rens?
3: Nou, het rapport bevat eigenlijk niet veel nieuws. Hè. Het is een grotendeels samenstelling van eerdere rapporten. Maar ik denk dat het wel een belangrijke optelsom is die ze laten zien. En wat volgens mij nieuw is dat cijfers over het inkomen van de directeur groot aandeelhouders, dat nu over een langere periode geschat is. Dat was eerst een puntschatting, 2016, en nu is dat een langere periode. De uitkomst blijkt eigenlijk, dat maakt dus niet uit. Hè. Als je naar die langere periode kijkt, het is wel belangrijk om te weten, want de gedachte was van als je alleen naar dat ene jaar kijkt, dan was dat misschien wel een uitzonderlijk jaar. Nou, nu weten we, dat was niet uitzonderlijk. Dus dat verschil in inkomen tussen de directeur groot aandeelhouders en de mensen die gewoon in loondienst zijn, ja, dat is gewoon wel echt groot en groeiende.
4: Jij hebt dit met een kritische bril op bekeken, Martin. Waarom?
2: Nou ja, omdat ik wel zag dat her en der allerlei commentatoren hier een gelijk en bevestigd zagen, alsof er een grote ongelijkheid gaande is. Helemaal aangejaagd door het belastingstelsel. En voor je het wist ging het over het vermogen in box 3. Ging het over de hypotheekrente aftrekken. Ging het over ons belastingstelsel dat niet meer progressief zou zijn. Nou, het helder is als je goed doorleest en even door de wat ronkende conclusies van het CPB heen kijkt, is dat ons in grote lijn ons belastingstelsel nog steeds heel progressief is. De hogere inkomens betalen aanzienlijk meer belasting dan de lagere inkomens. Dus dat is allemaal keurig op orde. Alleen wat hiernaar gekeken wordt is heel specifiek. Nou, wat is het? De top 0,1% van de Nederlandse inkomens. En dat zit vooral bij BV's. En dan is de veronderstelling dat alle bedrijfswinsten die dan in die BV vloeien en allemaal geparkeerd worden in die box 2, dat daar veel minder belasting over wordt betaald, omdat die belasting kan worden uitgesteld. Dus dat is een heel specifiek probleem.
4: Maar dat vind jij ook te veel een veronderstelling? Of zou je niet met een andere reden dat toch in je BV parkeren om er zo min mogelijk belasting over te betalen?
2: Nou ja, kijk, en dan wordt het denk, uitgevonden is. Zeker, en dan wordt het natuurlijk wel ingewikkeld. Want ik had ook even contact met een van de auteurs en die zegt, we zien ook wel een toename van het aantal BV's. En het kan dus ook zijn dat een regeling die met een goede reden ooit is opgetuigd, namelijk dat je in dit geval voor die bedrijven natuurlijk ook wil dat die vermogens ook beschikbaar blijven als kapitaal voor investeringen. En het kan natuurlijk best wel zijn dat er steeds meer mensen zo'n BV niet voor de bedoelde voor de juiste bedoelingen gaan gebruiken en dat het tegen zich werkt. Maar je moet wel een onderscheid dan gaan maken tussen mensen die het oneigenlijk gebruiken en niet oneigenlijk gebruiken. Want de veronderstelling is, ze hebben de belasting uitgesteld, maar die belasting gaat ooit natuurlijk wel betaald worden. Dus dat was een ding. En wat me wel heel erg opviel, er worden wat algemene conclusies getrokken over dat ons belastingstelsel dan ongelijkheid in de hand werkt. Maar voor het gemak werden alle toeslagen buiten haken geplaatst. Waardoor je niet al te algemene uitspraken kan doen over de mate waarin wij als overheid, als Nederland, nog heel erg nivellerend zijn. Maar dat zijn we namelijk wel. Alleen in toenemende mate via de toeslagen en veel minder via de belastingen.
4: Rent?
3: Ja. Nou ja, kijk, er staat een mooi kadertje over de toeslagen ook in. Hè. Dus dat wordt wel benoemd. Ik denk wat interessant is, dat is ook wat Martin benoemt, is dat eigenlijk het probleem voor een belangrijk deel bij een heel kleine groep zit. Hè. Dus Martin noemde 0,1%, wordt eigenlijk 0,01%, daar is het probleem nog groter.
2: Maar 1400 huishoudens zijn dat.
3: Maar ja, ook bij de 1%, hè, dan zie je nog steeds dat er een groot verschil is tussen die 1% en de 99% daarachter. Maar goed, die 1%, dat zijn natuurlijk wel, hè, dat zijn aardig wat Nederlanders. En daar zit gewoon wel ontzettend veel geld. Hè. Dus ik denk voor Nederland is wel een van de grote vragen... hoe gaan we uiteindelijk die mensen wel ook gewoon mee laten betalen? Want je ziet dus wel dat het belastingtarief van die 1% een stuk lager is dan van die andere 99%. Hè, dus op dat vlak is Nederland gewoon niet progressief qua belastingheffing.
4: Maar Martin zegt hij wel hoog op de bal, uiteindelijk... is ons belastingstelsel nivellerend en valt het met die ongelijkheid in Nederland nog reuze mee.
3: Ja, maar het is dus heel ingewikkeld om... want als het rapport één ding laat zien... dan is het dat het er enorm van afhangt wat je met wat aan het vergelijken bent. Hè? Dus welke inkomensgroepen, op welke regelingen. Maar ik denk dus dat het CPB wel de vinger goed op... in ieder geval een paar zere plekken heeft gelegd. En eentje daarvan is het feit dat die 1% een veel lager belastingtarief heeft... dan die andere 99%.
2: Met uitgestelde belasting. Hè? De tarieven zijn hoog. Ook in box 2 zijn de tarieven natuurlijk verhoogd.
3: Maar wat CPB dus ook zegt, hè, is van het is uitgestelde belasting. Maar wat we zien gebeuren, is dat ook bij het overlijden... dat vermogen in het bedrijf blijft. Hè, dus dat de kinderen het vervolgens, die krijgen het bedrijf... en gaan gewoon ook weer van het bedrijf lenen. Hè, dus daar wordt geen belasting over betaald. De facto is het dan gewoon niet betaalde belasting. Want zij kunnen dat ook weer met hun kinderen gaan doen. Dus we zitten in Nederland, natuurlijk staan aan de vooravond... van een enorme vermogensoverdracht van de babyboomers naar hun kinderen. En al die regelingen, juist rondom bedrijfsoverdracht... die bieden heel veel mogelijkheden om gewoon geen erfenisbelasting te betalen. Dus wat je dan eigenlijk ziet, is dat verschil tussen rijk en... die 1% en de 99%, ja, wel wordt voortgezet en inderdaad dan groot. Wordt. Dus ik denk dat is echt wel een serieus probleem.
4: En dan zegt het CPB ook nog, als de welvaart in toenemende mate ook geconcentreerd wordt in een kleiner clubpie, dan tast dat uiteindelijk de welvaart in brede zin aan.
2: Ja, nee, dus ik vind de conclusies groter dan dat het onderzoek rechtvaardigt. Ik bedoel, ik snap best wel dat als jij ziet dat er bij een hele kleine groep dit aan de gang is.
3: Maar 1% is niet een hele kleine groep, hè?
2: Nee, maar de 0,1, die 0,01
3: is wel 0,01.
2: Kijk, het begint natuurlijk wat mij betreft mee dat dit allemaal succesvolle ondernemers zijn die geld verdiend hebben, flink geld hebben verdiend. Vervolgens in een bedrijf vennootschapsbelasting hebben betaald. En vervolgens dat in box 2 uitgestelde belasting hebben. Dat is waar. En vervolgens worden die vermogens doorgeërfd aan hun kinderen. Maar dat is wel gewoon keurig welverdiend geld. Ik bedoel, ik vind het lastig om nou meteen van die grote conclusies aan te verbinden, wat CPB dus ook doet.
4: CPB zegt, je wie gaat steeds meer bepalen hoe je uiteindelijk je leven kunt leiden.
2: Dat vind ik, daar ben ik niet van overtuigd nog.
3: Ik begrijp je even niet, want ik volg je als je zegt van het zijn succesvolle ondernemers, hebben het geld zelf verdiend. Maar op het moment dat het overgaat naar hun kinderen.
2: Ja.
3: En daar wordt dan geen erfenisbelasting betaald. Of een veel lager percentage dan jij en ik zullen gaan krijgen bij een erfenis. Dan is dat toch niet in lijn met het hele idee wat we hebben achter belastingheffing. Waarbij we zeggen we willen het progressief belasten. Dat betekent dat hoe meer geld je gaat nalaten aan je kinderen. Ja, dan komt er ook een wat hoger tarief over. En dan zien we dat juist zeg maar de hoogste vermogens dat niet doen.
4: Nee, zeker.
2: Reactie? Nee, ja, en dan ben ik het met je eens. Ik bedoel, als je daardoor erfbelasting kan ontduiken of weten voorkomen.
3: En dat is wat CPB zegt, hè, dat
2: precies,
3: gebeurt.
2: Maar dan moet je natuurlijk heel specifiek daarna gaan kijken. Maar wat ik natuurlijk zie, is dat door de vrij ronkende conclusies allerlei commentatoren mee aan de haal gaan. En ook vinden dat de erfbelasting in het algemeen het omhoog moet. En daar maak ik bezwaar tegen dat hoge vermogens en het overerven van hoge vermogens in zichzelf al een probleem zou zijn.
4: Sommige mensen vonden dat overigens ook al voordat deze publicatie
2: Dit
4: gewoon een mooi argument.
2: Die hadden het allemaal niet nodig. Dat snap ik allemaal wel.
3: Ik zeg, dit is een hele ingewikkelde discussie waar je dingen uit elkaar moet houden. Hè, dus de 1%, dat zit hem zeg maar in die bedrijfsoverdracht heel sterk. Ik denk die meer algemene conclusies die je net ook ziet, maar die kun je denk ik ook uit het Centraal Planbureau rapport afleiden. Alleen dan gaat het over het andere probleem, namelijk het verschil tussen de huurders en de woningeigenaren. Ja. Hè, en daar zie je dat er in Nederland wel echt ook een tweedeling is ontstaan, waarbij mensen die dus een woning hebben gekocht, die hebben al het stijgende vermogen van de stijgende en huizenprijzen meegekregen.
2: Ja. En huurders niet.
3: En huurders niet.
2: Ja, maar dat is als zo oud als de weg naar Rome. Hè? Dat is toch logisch? Als je huurt, dan bepaal je geen vermogen op. Dat is toch zo logisch als wat?
4: We gaan naar andere vrij vaak besproken thema's, maar ze krijgen toch telkens een nieuw jasje. Nu weer van de Nederlandse Bank. Bart de Visser en Rens van Tilburg zijn er leden van het Economenpanel. De Nederlandse economie moet de komende jaren vooral groeien via een hogere arbeidsproductiviteit.
3: Innovatie.
4: Jawel. Ach, nou ja, je werkt bij TNO.
3: Ligt voor in de mond.
4: Er wordt gezegd, Rens, door de Nederlandse Bank, dat kapitaal en arbeid eigenlijk niet altijd op de juiste plek zitten om de Nederlandse economie echt vooruit te helpen, om die arbeidsproductiviteit aan te jagen. Misallocatie wordt dat genoemd in de Nederlandse bank. Hoe groot is dat probleem?
3: Dat is een groot probleem. En dat is aanzienlijk groter geworden sinds de coronacrisis. Dus je ziet eigenlijk, er is een heel mooi staartje zit er in dat rapport, waar je ziet dat die misallocatie, en dat wordt dan eigenlijk gemeten door te kijken van wat zijn nou de meest productieve bedrijven in het land en wat zijn de minst productieve bedrijven en hoe snel groeien die. En als het goed is, dan gaan die productieve bedrijven die gaan juist snel groeien en die minst productieve die moeten uiteindelijk verdwijnen.
4: Creatieve destructie. Maak hem ook weer voorbij.
3: Ja. En je ziet dat op het moment dat, zoals met de coronapandemie, de overheid die stapt in met allerlei regelingen, ja, dan stopt die creatieve destructie eigenlijk. En vindt die verplaatsing van de factoren arbeid en kapitaal niet of veel minder plaats.
4: Er was toen tijdens corona, want er werd regelmatig naar verwezen door de Nederlandse Bank, best wel veel voor te zeggen om ook wel bedrijven in leven te houden.
2: De Nederlandse Bank is daarbij ook wel redelijk mild over. In tegenstelling tot het Centraal Planbureau, die heel expliciet heeft gezegd dat het te lang zijn doorgegaan met de coronasteun. Ja, ik vond het destijds zeker wat voor te zeggen. Je hebt de dynamiek in de economie eigenlijk kalt gesteld. Maar ja, omdat je toen lockdowns had als een overheid bepaalde bedrijvigheid gewoon feitelijk onmogelijk maakt, vind ik ook heel logisch dat er een schadeloosstelling tegenover staat. En je zou denken dat als dat effect heeft gehad voor de dynamiek van het bedrijfsleven, dat nadien met enige vertraging op een gegeven moment dat wel weer op gang komt. En als dat niet zo is, dan is er wezenlijk iets anders aan de hand dan alleen maar zeggen, die coronagelden waren destijds wat al te...
4: Wordt ook niet meer zo gezegd, maar dan is er dus blijkbaar nog iets anders aan de hand. Nou ja, gelukkig heb ik jullie uitgenodigd. Ja, wat is er aan de hand?
2: Nou ja,
4: de
2: Nederlandse Bank die wijst onder andere naar dat de dienstverlening in Nederland een grote factor is. En een dienstverlening heeft een lagere productiviteitsstijging dan andere delen van het bedrijfsleven. Opmars van ZZP'ers wordt ook genoemd. Dus heel veel eenpitters en niet bedrijven met personeel. Maar goed, daar wordt de DNB al op zijn wenken bediend. Want van de zelfstandige aftrek is inmiddels ongeveer niets meer over.
4: Energiesteunpakketten.
2: Alleen je ziet wel het kabinet nog steeds worstelen van hoe ga je werknemers en ZZP'ers nou toch gelijk behandelen. Nu maken we nou dat goede onderscheid. En wat volgens mij in Nederland ook speelt, is het hele vraagstuk van de financiering. Hoe komt het nu dat succesvolle start-ups in Nederland vervolgens ervoor kiezen om elders dan groter te gaan groeien? Daar gaat het stuk wel ietsje minder over. Maar dat is iets waar Peter Wennink op gewezen heeft, wat ik ook Europa breed ook wel speelt. Hoe zorg je dat er in Europa en in Nederland voldoende geld beschikbaar is, risicodragend kapitaal, ook voor dit soort bedrijven?
4: Overigens bleek uit de recente cijfers van het CBS, ik dacht, ik heb hier iets over gelezen niet zo lang geleden, dat de arbeidsproductiviteit vorig jaar met 2,4% is gestegen. Dat is de grootste stijging in 20 jaar tijd. We vinden het! Het is bijna opgelost!
3: Ja, ik ben daar toen niet ingedoken. Ik weet niet, Martin, of dat voor jou wel geldt.
4: Nee, TBS zocht nog naar verklaringen.
3: Precies,
4: dat moet niet helemaal duiden.
2: En nu ligt de site plat. Ja,
3: de mogelijkheid dat het meer met een soort van statistiek te maken had.
2: Maar uitschieten zegt nog niet zoveel natuurlijk.
3: Nee. Dus, maar ik denk wat ik een interessante vind in die discussie over productiviteit. Hè, want het wordt natuurlijk vaak ingestoken van hoe kunnen we productiever worden? Wat kunnen we voor slimme dingen verzinnen? Ik denk dat er ook heel veel winst te halen valt door toch als Nederland wat makkelijker afscheid te nemen van dingen die gewoon niet zo productief zijn. Martin heeft natuurlijk gelijk dat tijdens de corona, toen is er even heel groots ingegrepen. Ik heb wel het gevoel dat sindsdien de overheid überhaupt meer genegen is om eigenlijk alles en iedereen overeind te houden. Dus je merkt ook dat als er ergens iets gebeurt, en dat is nooit anders geweest, dan staan natuurlijk ook de ondernemers en hun belangenorganisaties voorop en die zeggen, er moet nu een regeling komen, we moeten nu gecompenseerd worden. Maar dat de politiek daar ook wel heel makkelijk aan toegeeft.
4: Nou, dat energiesteunpakket, dat is eigenlijk nog best wel, vinden veel mensen in ieder geval, afgewogen. Dat is niet meteen gepresenteerd. Zeker. Er werd toch nog wel enig geduld betracht.
3: Nee, dus als je een lichtpuntje wilt over de Haagse politiek, dan is dat laatste energiepakket is er absoluut eentje. Hè? Ja, en je ziet ook dat op heel veel andere plekken in Europa de overheid daar niet zo zijn rug recht heeft gehouden. Okay.
2: Nou, mijn zorg zit er nog maar een ander ding. Dat sluit elkaar overigens helemaal niet uit, hoor. Is DNB constateert dat de concentratie niet is toegenomen. Ik vraag me dat wel ten zeerste af. We hebben inderdaad een overheid die heel vaak in de compensatiestand staat. Maar volgens mij is er ook in Nederland sprake van een afnemende marktwerking. Autoriteit Consumentenmarkt is daar ook wel mee bezig om dat per sector in kaart te brengen. Ik ben er niet van het DNB stuk overtuigd. Voor mij zijn er heel veel sectoren waarin de grote 3, 4, 5 spelers een groeiende markt aan delen hebben.
4: Zij zeggen dus expliciet van niet, hè? Die marktconcentratie is niet of nauwelijks toegenomen.
2: Nou, ik hoop dat ACM daar nog dieper in duikt. Die doen het ook op heel veel sectoren, want ACM heeft eerder al wel de noodklok geluid. Dat gaat gewoon niet goed met de mededinging in Nederland. En dat heeft ook met het politieke klimaat te maken. Dat vindt men op dit moment even wat minder belangrijk dan we in het verleden hebben gevonden.
4: In de blessuretijd, Rens, hoe goed gaat het met de OPEC op dit moment?
3: De OPEC? Met de OPEC gaat het absoluut niet goed.
2: Goed nieuws toch, of niet?
3: Dat is dus de vraag of het goed nieuws is. Hè. Dus, wat je ziet is dat de Verenigde Arabische Emiraten er nu uit zijn gestapt. Hè, dus ja. daar gaat het gewoon echt niet goed met ze. Ze hebben natuurlijk ook de productiebeperking daar in het Midden-Oosten. En de vraag is of dat goed nieuws is voor de duurzaamheidstransitie.
4: Ja, bereikt het dan ook de markt? Want ze gaan volgens mij van dat laagste niveau in 36 jaar tijd nu wel, laatste besluit, iets meer oppompen. Maar ja, dan ben je er verder natuurlijk nog niet.
3: Nee, maar kijk, de Verenigde Arabische Emiraten, die willen op het moment dat het weer kan, willen ze duidelijk veel meer gaan produceren dan ze tot nu toe gedaan hebben. En of dit goed nieuws is voor de duurzaamheid, is dus maar zeer de vraag. En een oud leerstuk in de milieueconomie is de groene paradox. Bedacht door de Duitse econoom Hans-Werner Sinn in 2008. En wat hij daar eigenlijk voorspelde was van op het moment dat je milieubeleid gaat krijgen, wat echt zeg maar tanden krijgt, dan zal de reactie zijn van de olieproducerende landen om veel meer te gaan produceren. Om nog eventjes mee te kunnen pakken wat ze kunnen meepakken. En wat dat betreft is denk ik het uit de OPEC stappen van de Emiraten wel een hele interessante. Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat duurzame energie eigenlijk op de meeste plekken in de wereld goedkoper is geworden dan fossiele energie. En dat is natuurlijk wel een soort van, hè, dus wat we eigenlijk anders dan wat Sinn in 2008 voorspelde. Die dacht van de overheid gaat met klimaatbeleid komen. Dat is niet echt gebeurd. Hè? Niet in de mate die nodig was. Maar de technologie is wel doorgegaan. Hè? En die heeft ervoor gezorgd dat die duurzame energie eigenlijk goedkoper is geworden. Ja, en dat is natuurlijk wel een moment dat je dan als olieproducerend land denkt van oké, dan hebben we nu echt nog maar een paar jaar te gaan. Dan gooien we ook alles op de markt.
4: Ken je deze paradox?
2: Ja, nou, ik kan hem wel volgen. Hans-Werner Sinn ken ik van heel andere onderwerpen overigens. Maar dus ik had even een flashback naar allemaal.
3: Zeker, hij is later rond de eurocrisis als een hele kritische Duitser bij ons bekend geworden.
2: Een hele kritische Duitser. Ja. Nee, ja, maar ik snap deze redenering. Tegelijkertijd denk ik, ja, het is uiteindelijk in het belang van ons als consument, als kartels uit elkaar vallen. Ja. Zo simpel is het.
4: Waarom vinden we kartels overal een probleem en zeggen we dat ook?
2: Nou, ja, hier snap ik hem wel. Want als je veronderstelt dat een kartel dan de olieprijs kunstmatig hoog houdt, betekent dus dat het duurzaam alternatief een beter verdienmodel heeft. Dus dat begrijp ik. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat wij zelf de drijvende kracht moeten zijn achter die verduurzaming. Dat gebeurt ook al volop. Dat zie je, de klap van nu is anders dan van 2022. Er zijn al enorme stappen gezet. Het kan misschien allemaal sneller. Gaat al gezegd worden. Maar ik denk dat als een kartel een beetje afbrokkelt, dat het alleen maar goed nieuws is.
4: Martin Visser, econoom, financieel journalist bij de Telegraaf. Ja, ik zou willen dat het economenpanel nooit afbrokkelt, maar mijn stopwatch brokkelt af. Dus Rens van Tilburg bedank ik ook. Hoofdeconoom Energie en Materialentransitie bij TNO. Tot snel weer. Jo. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken.

0: De Nationale Autoshow.
1: Ja, echt door een rivier. Gewoon harder. Blijft toch kleine kinderen.
0: Meindert en Bouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
4: Elke vrijdag om 3:00.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
7: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De twee laatste vliegtuigen zijn rond 12:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten passagiers uit Australië en Nieuw-Zeeland en een deel van de bemanning van het schip. Het schip zelf is ook vertrokken naar Tenerife en onderweg naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Bij demonstraties tegen een AZC in Apeldoorn is een meisje van 17 opgepakt. Nadat de demonstranten een uur lang hun gang mochten gaan, wilden ze niet luisteren toen iedereen werd weggestuurd. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en werden er rookbommen afgestoken. President Zelensky zegt dat er gisteren gewoon werd gevochten aan het front tijdens het staakt het vuren. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze zich niet aan het bestand hebben gehouden. Zelensky zegt dat ze de Russische acties allemaal hebben vastgelegd. Hij zei ook dat Rusland niets doet om de oorlog te beëindigen. En in Groot-Brittannië is steeds minder steun voor premier Starmer. Meerdere ministers hebben opnieuw gezegd dat hij moet vertrekken. Hij zou vanmiddag in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer probeerde gisterochtend nog om de boel te redden met een toespraak. Daarna wilden nog meer mensen hem weg hebben. Het weer van Weer Online? In het

0: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
2: 10 april van Hypersolid, welkom.
3: Dank je.
2: Hoe is het? Want jij was al CFO.
3: Nee,
2: dacht ik, of
3: nee
2: jij...
3: dat is beter dat ik dat ook niet doe.
2: Oh,
3: CFO.
2: Pardon. Ja, wat was nee, je wel? Je, was al, je zat al wel hoog in de boom, laat ik het zo zeggen.
3: Nee, er zat nog een C'tje tussen. Oh. Dus ik was commercieel eindverantwoordelijk. Okay. Voordat ik 4 weken geleden CEO benoemd ben.
2: Je telt het nog wel dag voor dag voor dag. Het voelt
3: absoluut.
2: Nog vers.
3: Absoluut, ja, het voelt nog vers. Ja,
2: en wat verandert er dan als je van commercieel directeur nu al heel eindverantwoordelijk bent?
3: Sowieso de scope. Kijk, praktisch gezien verandert de scope. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het bij ons best een natuurlijk verloop was. De founder van een van de bedrijven waar Hypersolid uit ontstaan is, Trippel Schalk Stalman, was de voorgaande CEO. En wij werkten al zo nauw samen dat de benoeming en ook de activiteitenset een heel natuurlijk verloop is geweest.
2: Maar toch dacht Schalk Stalman, blijkbaar, wij komen in een nieuwe fase. Daar hoort voor mij een andere rol bij, want anders had hij dat stokje niet overgegeven.
3: Ja, dat klopt. Schalk wilde zich heel bewust, zeker nu met alles wat er gebeurt op technologisch gebied, agentic AI, hij wilde zich heel bewust gaan richten op de techvisie, de toekomst, maar ook de versnelling van de adoptie van deze nieuwe technologie voor onze klanten en voor zijn eigen bedrijf. Dat kan hij beter doen als executive chairman, waar hij zich dan volledig kan focussen op dat stuk. En ik neem de taak over om de internationale uitbreiding van het bedrijf te gaan vormgeven, maar ook de verandering die dat voor onszelf als bedrijf, voor onze mensen meeneemt.
2: Bepaalde zaken die je noemt, namelijk technologische veranderingen, de visie van het bedrijf, de toekomst van het bedrijf, dat zijn toch ook zaken waar je als topvrouw mee bezig zou moeten houden? Dat kun je toch niet zomaar bij een executive chairman beleggen?
3: Dat klopt. De lijnen zijn heel erg kort. Dus daar benutten we ook elkaars krachten. En ik denk het mooie zit ook in de naam. Hyper and the Solid. Alleen maar tech en hele snelle vooruitgang zonder dat je daar een bedrijf ook goed in meeneemt op schaal. Dat is waar wij samen heel erg goed in zijn.
2: Maar ga jij een beetje het saaie gedeelte voor je rekening nemen? Maar ga jij het saaie gedeelte voor je rekening nemen? Zorgen
3: voor
2: dat
3: mij
2: het ook nog een bedrijf wordt?
3: Voor mij is dat het meest interessante gedeelte. Omdat dan de business impact echt gaat plaatsvinden. Dus ik krijg hier heel veel energie van. Ik vind dat absoluut niet saai. En ik merk dat dat voor veel van onze klanten ook het topic van de dag is.
2: Ja. Nou, mijn topic van deze dag is te achterhalen wat jullie nu precies doen.
3: Ja, dat
2: kun je daar
3: ik.
2: Iets over zeggen?
3: Zeker, daar kan ik heel veel over vertellen. Wat wij doen, wij bouwen techplatformen waar veel business en interactie overheen loopt. Dus dan moet je voorstellen, het kunnen e-commerce platformen zijn, maar ook media en tech en streaming platformen of employee engagement en loyaliteitsplatformen.
2: Ja, nou, je kunt er meer over vertellen. Dus wat betekent dat dan? Stel, er komt een grote klant bij jullie aan, want het zijn niet zomaar de eerste, de beste bedrijven. Wat doen jullie dan voor ze?
3: Nou, ik denk heel belangrijk, we gaan eerst in gesprek. Niet zozeer wat wil je dat we bouwen, maar wat wil je gewoon bereiken? Welk doel moet dit dienen? Vaak komen ze met een technische vraag bij ons. En op basis daarvan kijken we, oké, als dit je businessdoelstelling is, wat moet er dan gebeuren aan de technologiekant, de datakant? Maar vaak als je het hebt over techplatformen, dan is het belangrijk dat er adoptie en gebruik plaatsvindt. Dus we kijken ook heel erg naar de creatie. Kant en de experience.
2: Maar als jullie klanten voor een deel bestaan uit techplatforms of streamingdiensten, noem maar wat, dan hebben die toch zelf, neem ik aan, ook wel de nodige technische kennis in huis. Waarom zouden ze het bij jullie beleggen en niet zelf doen? Wat kunnen jullie extra?
3: Wat wij extra kunnen is dat wij heel snel zijn in de adoptie en het schaalbaar maken van de innovatie. We hebben vanuit onze historie bouwen wij ook eigen ventures. Dus dat betekent dat de vertaalslag van technologie, innovatie naar de daadwerkelijke business impact, die doorleven wij zelf ook. Daarom noemen wij ook, we zijn geen consultant. We zijn iemand die we bouwen. En naast dat het feit dat we het ook bouwen, onderhouden we het
2: maar
3: ook.
2: Als
3: en dat
2: iemand
3: maakt ons
2: voor
3: uniek.
2: Jullie toch wat consultancy diensten

0: wil afnemen, bijvoorbeeld advies wil inwinnen, dan zeggen jullie nee, wij zijn geen consultant. Of kan dat ook?
1: Dan zeggen we, wij kunnen dat, maar op het moment dat jullie alleen maar consultancy willen en niets met de resultaten daarvan gaan doen of gaan implementeren, daar worden wij minder enthousiast van. Dus...
0: Okay, maar dan gaat de deur nog steeds open? Of leg je de horen op de haak?
1: Dan gaat onze deur open.
0: Oké, dus jullie zijn eigenlijk vrij flexibel. Als mensen zeggen, wij willen toch vooral wat advies voordat we ergens aan beginnen. En we hoeven niet per se met jullie een contract tot de dood ons scheidt. Omdat jullie ook nog bepaalde zaken willen onderhouden of implementeren. Is dat ook goed?
1: Ja, we hebben behoorlijk veel vertrouwen in het feit dat ons advies dan ook daadwerkelijk wel gaat leiden tot de implementatie.
0: Wat is dat het idee? Dat je dus betrokken blijft en niet zegt, het staat er nu, wij verdwijnen weer.
1: Dat is zeker waar we het voor doen. Dat blijkt ook uit de langdurige klantrelaties die we nu op dit moment ook al hebben. Als wij wat bouwen, dan weten we ook hoe alle integraties in elkaar zitten, waar de risico's zitten. Dus wij onderhouden dat ook 24/7 support. Dus die langdurige relaties, daar worden onze mensen ook blij van.
0: Maar jullie hebben zelf, je gaf het al aan, eigen ventures, merken in het verleden. Soms leidde dat ook tot grote successen. Het is natuurlijk riskant. Je weet nooit helemaal of het een succes wordt, maar is dat dan niet uiteindelijk, mocht het een succes blijken te zijn, veel lucratiever? Want dan bouw je iets op. Team Gullit is een voorbeeld. Zo zijn er nog een paar. En als dat echt potten breekt, dan kun je dat weer verkopen.
1: Dat klopt. En dat doen we ook. Team Gullit is bijvoorbeeld onlangs verkocht aan Team Liquid.
0: Daarom dacht ik, ik noem dat even. Maar is het niet veel lucratiever om dan vooral daarop in te zetten?
1: Nou, wat lucratief is, is de kruisbestuiving tussen Hypersolid als bedrijf en de ventures die vaak starten aan de rand van het bedrijf. Dus waar vindt die kruisbestuiving dan plaats? Adoptie van nieuwe technologieën kan ook uitdagend zijn, kan spannend zijn, brengt verandering met zich mee. Wij vinden het prettig om dat ook snel zelf te kunnen toetsen in de praktijk. Dus de ventures zijn voor ons ook eigenlijk de playground waar we nieuwe technologieën gaan toepassen, daar zelf van leren, zodat we heel goed advies ook kunnen uitbrengen aan onze klanten als we het daar op nog grotere schaal vaak implementeren. Ja. Dus er is veel kruisbestuiving.
0: Dus die ventures die kunnen, zolang het maar intern blijft, ook af en toe mislukken. Daar kun je tegen een bepaalde grens oplopen en dan probeer je die intern te verhelpen, zodat je extern die fout niet maakt.
1: Exact.
0: En noem eens, want dat hebben we volgens mij nog niet voorbij horen komen, nou een voorbeeld van iets waar jullie de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest voor een grote klant, je mag zelfs een naam noemen, om het geheel nog wat concreter te maken.
1: Ja, nog wat concreter. Nou, ik denk wat belangrijk is, zeker ook om je goed voor te bereiden op agentic AI, is om eerst te kijken naar hoe zit je datahuishouding in elkaar. Dus een van de klanten waar we een smart data platform voor hebben gebouwd, is Heineken, waar we gekeken hebben, oké, hoe kan je de informatie van de verkoper, wat vaak via resellers gaat, uiteindelijk naar de eindklant, hoe kun je dat op een makkelijke manier ontsluiten, zodat je daar verschillende supply chain besluiten op los kan laten. Een ander.
0: En als je die oplossing dan hebt gebouwd, want dit klinkt wel als iets dat er dan op een gegeven moment is, en dan kan Heineken met die gegevens verder aan de slag. Wat is dan de blijvende rol voor Hypersolid in dit verband?
1: De blijvende rol is dat wij continu betrokken blijven bij de doorontwikkeling, maar ook het onderhoud van dit soort platformen. En er gebeurt natuurlijk continu iets, waardoor er updates nodig zijn, security. Wij blijven continu betrokken om te zorgen dat het up-to-date blijft.
0: Hoe bijzonder is dit? Want jullie hebben internationale ambities. Ik kwam Gdansk tegen in Polen. Ik kwam een vestiging in Amerika tegen. Ja, blijkbaar kunnen jullie iets en proberen jullie dat internationaal uit te rollen, dat niet zomaar overal op straat ligt. Terwijl ik dacht, ja, dit is een thema. Jullie begeven je op een terrein dat de afgelopen jaren behoorlijk ontdekt is. Zo uniek zal het niet zijn. Waarom is het dat blijkbaar wel?
1: Nou, dat zou je eigenlijk aan onze klanten moeten vragen, inderdaad. Maar Google heeft ons ook uitgekozen als het bedrijf om de hele in-office experience en de schermen die daar hangen, om daar het design voor te doen. Ja, wat maakt ons bijzonder en waarom kiezen zij ons? Dat is met name, denk ik, om de mensen. En het persoonlijke aspect, de benadering en hoe allround onze mensen zijn. Allemaal geboren uit tech, dus Dus of je in design werkt of een andere discipline. Iedereen denkt tech first. Dat sluit erg aan op dit moment. Maar we zitten ook allemaal heel ondernemend in de wedstrijd. En dat is echt het DNA van de founders van ook de individuele bedrijven waar HyperSolid uit
0: ontstaan is. Ik had het idee dat jullie in alles proberen uit te stralen dat jullie niet een bedrijf zijn met een mega kantoor en veel mensen die daar werken, maar dat het allemaal heel fluïde is. Maar als er een reden is om voor jullie te kiezen, dan zijn dat wel de mensen.
1: Het zijn dan zeker de mensen.
0: En hoe werkt dat bijvoorbeeld als je zegt, wij gaan nu proberen Amerika te veroveren? Dan kan ik me voorstellen dat er America First nog altijd wel een bedrijf is waar Amerikaanse klanten dan in eerste instantie naar kijken, omdat ze denken wat hier van ons eigen continent komt, dat verdient enige voorrang. Maar is dat helemaal niet aan de orde?
1: Dat zou aan de orde kunnen zijn. Op dit moment groeien wij goed in Amerika. Dus wij zien nu niet dat dat een barrière is voor onze groei in Amerika.
0: Bij jullie is het gewoon één grote vriendelijke wereld waarin Europa en Amerika zaken doen en er helemaal niet wordt nagedacht over waar gegevens staan of dat je toch probeert je eigen bedrijven net een tikkeltje voor te trekken. Want dat is natuurlijk waar het in dit programma bijna elke dag over gaat. Bij jullie werkt iedereen vrolijk.
1: Nou, het thema is niet zozeer Amerika en Europa. Het thema is wel flexibiliteit en afhankelijkheid bij ons en onze klanten. Dus onze techfilosofie, als wij platformen bouwen, dan zorgen wij ervoor dat we nooit een te grote afhankelijkheid inbouwen. Of dat nou is van een Amerikaanse cloud provider, of wat doen we bijvoorbeeld on-prem in onze datacenters in Europa. Dus flexibiliteit is heel erg een topic, los van het continent of de nationaliteit. Dat is altijd een onderwerp geweest en dat is wel een veel actueler onderwerp op dit moment.
0: Maar je gaf eerder aan in het programma dat jullie inderdaad bezig zijn om die afhankelijkheden te proberen af te bouwen. En tegelijkertijd zijn er voor bepaalde voorzieningen nu eenmaal niet heel veel spelers. Het gaat vaak over de cloud, het gaat over grote techbedrijven en dat zijn er 3, 4, 5 als je misschien alles uit de kast trekt. Hoe kun je dan toch zorgen dat je die afhankelijkheid niet zo dominant laat worden?
1: Ja, dat klopt. Er is zeker een afhankelijkheid. En je kunt kijken naar welke werkprocessen beleg je waar. Wat we wel merken is dat veel klanten binnen Europa wel actief het gesprek nu ook opstarten over wat zijn de Europese cloud-oplossingen. Kunnen we bepaalde werkprocessen wat meer naar Europa brengen? En de eerste discussie die er vaak plaatsvindt, die is nu heel relevant. Wat zijn nou echt je bedrijfskritische processen? Want daar is een bedrijf dan het meest kwetsbaar. Dus we zien zeker dat dat een enorm groot punt aan
0: en
1: het worden is.
0: En hoe oordeel jij dan over die Europese alternatieven? Want wat soeverein is, dat kun je ook aan een heel legertje experts voorleggen en dan zullen ze allemaal een ander antwoord geven. Heb jij dan het antwoord?
1: Nou, ik gelukkig niet, maar heel veel van de mensen die bij HyperSolid werken, die hebben wel een antwoord wat past bij de klant. Ik denk dat het echt een op maat advies is. En daarom kijken we ook echt wat is de situatie bij de klant. En die expertise, die hebben wij wel in huis. Wij monitoren en bekijken ook continu wat de Europese oplossingen zijn. Werken daar ook mee om kennis op te doen.
0: En wat is precies jullie huis? Want ik gaf al aan, HyperSolid is ontstaan uit 4 bedrijven, een fusie, die, als je puur en alleen Google zou gebruiken en gaat opzoeken of die bedrijven er nog zijn, nog wel onder eigen vlag opereren, maar dat is uiterlijke schijn.
1: Ja, die opereren sinds kort, want we hebben de rebranding gedaan, niet onder eigen vlag. We zijn nu 1 bedrijf, HyperSolid. Aan de buitenkant, dat waren we eigenlijk van binnen al veel langer. We zitten ook in Amsterdam op 1 kantoor. Daar zit het voormalige Wonderland Côte d'Azur al bij elkaar. Dus we zijn 1 HyperSolid.
0: Jullie moeten
1: niet
0: al die websites
1: extern
0: uit de lucht halen en dan ben je klaar.
1: Dan zijn wij zeker klaar. En de reden waarom we dat nog niet gedaan hebben is omdat het bedrijf al behoorlijk lang bestaat. Het zou zonde zijn om mensen die bijvoorbeeld de naam Triple nog kennen, niet door te verwijzen naar HyperSolid. Dus als je gaat googlen, vind je zeker ook nog even een Triple website.
0: En waarom zou je niet, als dat toch een household name is, daaraan vasthouden en zeggen, jullie maken onderdeel uit, die vorm kom je ook wel tegen, van 1 en dezelfde familie, namelijk HyperSolid?
1: We hebben besloten om echt naar één merk te gaan als Hypersolid. Omdat het gewoon heel duidelijk is. En ook beter wat we intern al doen. We werken echt multifunctioneel op die klant. Dus de scheidslijn tussen de capabilities bestaat niet meer. En het houden van de individuele merken zou dat bekrachtigen. Terwijl we dat juist niet zijn en niet willen.
0: Want waarom moest die fusie, die bundeling er komen als het ook nog bedrijven zijn die ieder voor zich ook meer dan levensvatbaar zijn?
1: Omdat wij juist de som beter vinden dan de losse disciplines en de servicelijnen. En zeker nu als je kijkt naar waar het naartoe gaat met de Agentic AI. De tech kan niet meer zonder het design, kan ook niet zonder data. Dus dat die versmelting is voor ons een hele logische. Dus ook het hebben van één merk.
0: Want je zou ook kunnen zeggen, maar goed, ik begrijp dat jullie een andere keuze hebben gemaakt. Je kunt als bedrijven onderdeel van dezelfde familie voor andere expertise naar elkaar verwijzen. En dan komt die klant dezelfde bedrijven tegen.
1: Ja, vinden we allemaal heel ingewikkeld. Waarom moeilijk doen als simpel kan?
0: Ja, en dat is dus al, die klus is al geklaard. Dus jij die bent een nieuwe topvrouw. Je hoeft je niet meer bezig te houden met organisatorische romslomp.
1: Er is altijd organisatorische romslomp.
0: Wat leuk, nou, dan gaan we daar wat uitgebreider op in.
1: Maar niet rondom de rebranding.
0: Wat,
1: nee.
0: Wat is dan nu het papierwerk, de organisatorische romslomp, waarvan je denkt, nou, als ik daar morgen mee kan afrekenen, dan doe ik het vandaag?
1: Nou, weet je wat leuk is? Dat ik dat lijstje nu gewoon kan aanleveren.
0: Gaan andere mensen het doen.
1: Dan gaan we kijken of we daar agents voor in kunnen zetten. Ja, echt, daar maak ik geen grap over. Ja, we zijn heel kritisch aan het kijken naar, als wij klanten adviseren om te transformeren, dan moeten wij daar uiteindelijk zelf natuurlijk ook op voorop lopen. Dus ja, weet je, ik las laatst ook 60% van het werk op een dag is bezighouden met het werk. Nou, dat speelt overal. We zijn serieuze gesprekken aan het voeren, bijvoorbeeld ook finance-afdelingen, support-afdelingen. Hoe gaan wij dingen anders doen met elkaar? Dus het bevrijd worden van wat jij misschien kwalificeert als rompslomp is een hele opportunity om daar goed naar te kijken.
0: Het is toch ook wel rompslomp, anders zou je er niet vanaf willen.
1: Nou, ik vind dat mijn tijd daar niet het meest nuttige is als ik het daar te veel aan besteed. Dus ik probeer echt na te denken over de toekomst van het bedrijf.
0: Rianne Meijerman is hier van Hypersolid. Ik kwam ook bij jullie tegen. AI komt eraan. Of je daar nu schuchter tegenaan kijkt. Of dat je al denkt, wij hebben het zo ongeveer. Wij werken ook met de Brave and the Bold. De bedrijven die wat verder durven te kijken. Waar zie je nu nog wat skepsis? Want die zal er wel zijn. Of kom je daar alleen maar bij klanten die zeggen AI, ik omarm dat.
1: Nee, er is best veel skepsis ook nog. En vooral veel vragen. Wat ik veel merk is, er is een hele hype geweest van tool-adoptie. Dus ik werk met Claude of ik werk met Codex. Dat zie je ook bij klanten. En dat bereikt nu wel een punt dat mensen zich eigenlijk afvragen, Oké, nou doe ik hetzelfde werk, dat doe ik sneller en dat doe ik efficiënter. Maar ik loop vast nu, want ik begin of tijd over te houden. Maar wat, dus de existentiële vragen komen nu over wat ben ik eigenlijk voor bedrijf en waar wil ik dan nog echt, wat wil ik onder controle houden? En als productie op dit moment eigenlijk niet meer de bottleneck is, omdat dat zo schaalbaar is, dan is je kennis en je toegevoegde waarde wordt meer je advantage als bedrijf. Dus ik merk dat we nu van tooling naar gaan naar waar staan we nu voor als bedrijf. En dat vraagt best wel wat denkcapaciteit.
0: Maar die vraag over wie ben ik, wat doe ik, waartoe ben ik op aarde, die moeten mensen toch vooral zelf met hun eigen bedrijf beantwoorden, of zouden ze dat aan jullie moeten vragen?
1: Dat is altijd prettig als je daar een externe bij hebt. En ik denk dat wij die rol goed kunnen vervullen. Omdat we weten wat de tech kan. We snappen dat uitvoering ineens heel schaalbaar is. Dus het klankborden met een partij zoals Hypersolid is vaak heel waardevol. Omdat wij snel ook de dingen kunnen bouwen. En wij merken dat wanneer je innovatie toegepast in werking ziet, dat het vaak hele mooie processen bij de klant zelf te werk stelt.
0: En hoe gaat dat in je eigen huis als je zegt, de mensen kiezen voor ons omdat ze weten dat bij ons de beste mensen werken? En tegelijkertijd zeg je, wij gaan zelf ook eens kijken wat we met bijvoorbeeld AI-agents voor elkaar kunnen krijgen. Waar zie je dan de verhouding bij Hypersolid tussen mens en machine?
1: Ja, je ziet, wij gaan door dezelfde curve. Dus laten we zeggen, de tool-adoptie bij de development teams is al heel erg hoog op dit moment. Eigenlijk zeggen we ook, alle code die niet meer gegenereerd wordt met behulp van AI is legacy code. Dus die tool-adoptie gaat heel goed. Wij zitten nu op het punt dat we echt kijken van alle andere processen voor onszelf, hoe kunnen we dat nog verder optimaliseren met elkaar door echt anders te gaan denken. Ik had een leuk gesprek met onze finance afdeling laatst over waarom wil je maandrapportages hebben? Je wil weten hoe je je bedrijf aanstuurt. Maar het efficiënter maken van een maandrapportage in PowerPoint, dat is niet een doel op zich. En daar samen met die afdeling zijn we nu aan het kijken hoe we een toekomstige finance functie eigenlijk gaan neerzetten en inrichten.
0: En waar denk je dat zo ongeveer op uit gaat komen? Als jij zegt die maandelijkse rapportages, daar houden we onszelf ook maar mee bezig. En dat vooral optimaliseren, dat kan toch slimmer? Je wil inderdaad wel niet sturen in de mist.
1: Dat klopt. Ik heb daar hele mooie toekomstdromen over. Hoe ik uiteindelijk gewoon hoe ik een agent heb die mij gewoon, als ik op de fiets zit, met mijn oortjes in vertelt waar ik mij de komende weken en dagen op moet gaan richten. Zodat ik vooral met de mensen en de gesprekken bezig kan zijn zonder dat ik naar een scherm hoef te kijken en het uit de rapporten halen.
0: Maar jij is sceptisch, want ik vroeg jou net, is er nog enige skepsis bij klanten onder andere. Er zijn veel vragen, maar jij verheugt je op allerlei AI-agents die jou omringen en die van alles uit handen gaan nemen. Waar denk jij, hier ligt voor mij een grens. Dit blijft toch een zaak van mens tot mens, of dit doe ik liever zelf. Heb jij die?
1: Ja, die heb ik zeker wel. Ja, ik de relatie tussen mensen, ook mensen doen zaken met mensen. Dus ik denk dat de relatie met je klant, maar ook de finesse die je uit gesprekken haalt, dat lijkt mij nu heel moeilijk om dat te vervangen door een agent. Ook omdat dat een gedeelte is, ook voor mezelf, van mijn werkvreugde en waarom ik het werk gewoon heel erg leuk vind.
0: Ja, ik zag jou zo stralen bij die finance AI agent dat ik het even moest vragen.
1: Ja, ik ook. Ja, maar die samenwerking is ook weer heel erg leuk natuurlijk. Want een ander aspect wat ook wel belangrijk is, is ik sta heel dicht bij het vuur. Dat realiseer ik me ook terdege. Hoe zorgen we dat de samenleving en iedereen toch wel een gelijke kans houdt om mee te groeien in deze technologische ontwikkeling, is wel een onderwerp wat mij bezighoudt. En binnen een techbedrijf zit je er heel dichtbij. Ik vind dat ook het feit dat ik omringd ben door mensen die allemaal voorop lopen op dit gebied, vind ik nu ook wel een voorrecht. En het houdt me wel bezig, hoe kunnen we zorgen dat het voor de samenleving open staat en open blijft staan. Dat houdt mij bezig. Daar heb ik het antwoord niet op als dat je vervolgvraag wordt. Maar
0: vervolgvragen stellen. Ik houd er maar op een volgende uitnodiging om deze grote vragen van grote antwoorden te voorzien. Rianne Meijerman van HyperSolid, dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik had met Mark Wezendonk. Hij is van Creative Technology over alle geluid, techniek, licht. Dat komt kijken bij bijvoorbeeld de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Net over de Duitse grens bij Roermond is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij gisteravond. Een man zou uit zijn auto zijn gestapt en een andere man hebben doodgeschoten. Daarna sloeg hij op de vlucht, misschien met hulp van een handlanger. Volgens de Duitse politie zouden andere mensen geen gevaar lopen. Medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen hebben de regels niet gevolgd bij patiënten met het Hantavirus. Daarom moeten ook zij 6 weken in quarantaine. Andere patiënten in het Nijmeegse ziekenhuis zouden geen gevaar lopen. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hantapatiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. Streamingdienst Netflix zou jarenlang informatie hebben verzameld van gebruikers, terwijl ze beloofden dat niet te doen. Daarom zijn ze in de Amerikaanse staat Texas aangeklaagd. Met die informatie zou Netflix mensen bewust verslaafd hebben gemaakt. Ze krijgen te zien wat ze willen en nieuwe afleveringen worden automatisch gestart. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de overheid hebben ertegen geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. Het weer van Weer Online? In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
6: Welkom bij Make Europe Great Again, de wekelijkse XL-versie, een extra lange aflevering van de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week praten we maar weer eens over de handelsoorlog. Want na de uitgeleide van Friedrich Merz was Donald Trump er als de chickens bij om zijn lievelingsmiddel in te zetten.
7: I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
6: Ja, en wij hebben dat woordenboek niet in Europa. Wij snappen niet helemaal hoe Trump daar doorheen bladert. Nu heeft hij weer gevonden dat ergens in dat woordenboek staat dat 4 juli de deadline is voor ons om eruit te komen met hem. We gaan het toch proberen te ontleden met Michal van der Toorn en met Stefan de Vries. Allebei net terug uit Azië.
8: Ja, Hallo, goedemiddag.
6: Fijn dat jullie een uitstapje buiten ons continent hebben gemaakt.
9: Zeker, om even te weten hoe cool dit continent eigenlijk is.
8: Nou, soms moet je eventjes inderdaad iets heel anders zien om te waarderen wat je hier hebt.
6: En dat betekent dat we aan het eind van deze uitzending met extra liefde gaan praten over een cultureel pareltje uit Europa. Maar eerst...
4: The Gradometer.
6: In Make Europe Great Again volgen we de ontwikkelingen en de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Wat gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Michal, wat is jou deze week opgevallen?
8: De mediaoptredens van Geoffrey van Leeuwen, de stafchef van Rutte bij de NAVO. Eerst zat hij bij Jinek, maar natuurlijk veel belangrijker en interessanter bij BNR De Wereld.
6: Link in de show notes.
8: Bij Bernard Hammelburg. En hij heeft tijdens zijn mediaoptredens verteld over hoe de NAVO en hoe hij persoonlijk in zijn werk omgaat met de onvoorspelbaarheid van Amerika als bondgenoot. Europa, en daar gaan we het zo meteen over hebben, je kondigde het net al eventjes aan, heeft wel moeite met de manier waarop Amerika onder leiding van Trump met ons continent omgaat. Maar het verbreken met de banden met elkaar is juist niet wat we moeten doen, zegt hij in ieder geval.
10: Als je gaat roepen, en ik zie dat heel veel in Nederland, ja, laat maar weg met de Amerikanen, we gaan het zelf doen. Dat er in Amerika, dat weet je ook Bernard, weet u ook, zowel aan de democratische kant als de republikeinse kant is er een enorme isolationistische stroming, traditioneel.
6: Ja.
10: Op het moment dat zij horen dat Europa genoeg heeft van Amerikanen, zeggen ze oké, good luck. En dan is het ook good luck Oekraïne.
6: Nou, pak ik dat woordenboek er weer even bij de T van Transatlanticus. Hoor
8: dan
6: ik
8: kom je
6: van Leeuwen?
8: Van Leeuwen tegen. Heel erg. En ze werken natuurlijk ook samen, dus het is geen toeval. Maar Mark Rutte zegt dit ook meermaals, de hele tijd. Als hij zei, bijvoorbeeld een beroemde uitspraak van hem is: als iemand denkt dat Europa zichzelf kan verdedigen zonder de Verenigde Staten, keep on dreaming. Ja, dus het is duidelijk wat zij ervan denken. En wat dat betreft hoorden we deze week van de Europese Defensie-Unie. Ja. Wat is dat, vraag je dan af? Nou, dat is een netwerk van Europarlementariërs die een manier willen vinden waarop Europa zich daadwerkelijk zelf kan verdedigen zonder te breken met de VS, voegen ze er wel aan toe. En een voortrekker in dit, op dit gebied was Renier van Lanschot, Europarlementariër namens Volt. En hij wil samen dus met die andere Europarlementariërs die hij heeft gevonden een sterke Europese tak binnen de NAVO. Hij zegt eigenlijk, of zij zeggen, inderdaad, we zijn op dit moment nog steeds afhankelijk van Amerika met communicatiesystemen, hoofdkwartieren, commandostructuren, alles wat we waarvan we weten, dat hebben we, daarvoor hebben we de Amerikanen echt nog nodig. Alleen zij zeggen, we moeten dit ook gewoon zelf gaan doen. We moeten ergens beginnen. En ja, dat is wat er deze week werd aangekondigd.
6: En wat vond Van Lanschot dan van die uitspraken van Van Leeuwen?
8: Ja, daar heb ik hem wel even naar gevraagd vanochtend. Dus laten we even luisteren.
11: De Amerikanen zeggen in hun nationale veiligheidsstrategie dat ze willen dat Europa veel meer verantwoordelijkheid gaat nemen voor de eigen conventionele defensie. Dat betekent dat als wij willen dat de Amerikanen aan boord blijven binnen de NAVO, dat we ook zelfstandiger moeten worden. Dus in het geval dat de Amerikanen niet met ons mee willen doen, dan is het belangrijk dat we zelfstandig kunnen opereren. Maar in het geval dat we de Amerikanen binnen boord willen houden, is het ook belangrijk dat we zelfstandig willen opereren. Het initiatief dat wij met deze groep Europarlementariërs zijn gestart is erop gericht dat we sneller onszelf zelfstandig kunnen verdedigen. En dat is wat ons betreft binnen de NAVO. Dus wij zeggen, creëer een Europa dat zelf kan opereren als het moet, maar erop gericht is om primair gezamenlijk met de Amerikanen op te trekken.
6: Renier van Lanschot van de partij Volt, onderdeel van de Groene fractie in het Europees Parlement. Hoe moet dit nou in de praktijk iets gaan oplossen? Want papier, ja, strategie, daar hebben we al heel veel van,
8: ja,
6: in Europa.
8: Dat horen we natuurlijk al de hele tijd. Wat ik hier goed aan vind aan dit initiatief is dat het uitgaat van de kracht van Europa. Want ik denk, je kan wel de hele tijd zeggen, we hebben Amerika nog nodig, maar als je daar iets aan wil veranderen, dan moet je ergens beginnen. Dus dat vind ik er goed aan. Wat ik me wel afvraag is inderdaad, hoe moet het nou echt concreet iets gaan oplossen? Want Europa wil, dit horen we ook vanuit de commissie, dit willen we allemaal, ja, maar hoe gaan we het doen? Daar is nog steeds niet echt een heel duidelijk antwoord op. Wat zij willen gaan doen is meer samenwerken, wat ik ook tussen landen en ook misschien het nationalisme een klein beetje wegnemen, want er zijn nog steeds, dat weten we, landen als Frankrijk, Polen, Duitsland die hun eigen industrie heel erg willen beschermen. Misschien dat dit een begin is om die muren een beetje door te breken. Want als wij als Europa het zelf willen doen, dan moeten we echt beter samenwerken.
6: Deze week op defensiegebied, autonomie, great, not so great.
8: Wat ik great vond aan de uitspraak van Geoffrey van Leeuwen is dat hij er helemaal van uitgaat dat de Nederlanders en Europeanen op durven te staan en opstaan tegen de Amerikanen. Dus hij gaat uit van het idee dat Europeanen klaar zijn in meer of mindere mate met Amerika. Dat vond ik wel great om te horen. Het is lastig om hier echt een heel duidelijke oordeel op te plakken, maar ik zou zeggen medium great. Goed gedaan.
12: Make Europe great again.
13: De Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie heeft Brussel laten weten dat de verhoogde importheffing op auto's en vrachtauto's snel wordt doorgevoerd als de handelsdeal niet heel snel wordt geratificeerd.
14: We informed the very beautiful country of Germany that because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal, so we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks.
15: Dear Mr. President, come take a walk with me.
16: Die discussie wordt vanzelfsprekend moeilijker gemaakt op het moment dat een president van Amerika ook continu weer het speelveld probeert te veranderen.

0: honestly.
1: Ja, dat was Pink.
2: Aha, ik dacht wat.
1: Dear Mr. President, en dat ging volgens mij over George W. Bush. Maar misschien dat ze een actuelere versie zou kunnen maken. Trumps handelsoorlog met Europa is in ieder geval weer springlevend. Nadat Friedrich Merz uitsprak dat Amerika zich liet vernederen in Iran, kwam Trump met 25% aan heffing op auto's, waarmee hij vooral natuurlijk de Duitse auto-industrie raakt. En hij heeft er nu ook een deadline opgeplakt. 4 juli, de 4th of July, moeten we eruit zijn met hem, want dan kan hij daarmee mooie sier maken. En Europa moet nu met een reactie komen, daar werken we aan. Maar waar werken we precies aan? Dus dat gaan we onder de loep nemen. Stefan, we weten dat Trump van heffingen houdt. Bij de H van heffingen. Dus moeten we in dit geval vooral naar Merz kijken en hem aanspreken op zijn ongelooflijk domme uitspraken richting Trump. Toch?
3: Nee hoor, helemaal niet. Merz heeft groot gelijk. En ja, die heffingen uiteindelijk worden die betaald door de Amerikanen. Dus die raken ons niet als burgers. Natuurlijk wel, het bedrijfsleven kan invloed ondervinden van het feit dat het duurder wordt om Europese producten te verkopen in de Verenigde Staten. Maar het punt hier is dat Trump iedere dag iets anders zegt. En ik vind dat we moeten stoppen om te reageren iedere keer als Europa op wat hij nu weer zegt. Vandaag of gisteren is Trump ook weer teruggefloten door het gerechtshof voor heffingen van 10%.
1: Maar je moet er toch wel op reageren?
3: Waarom zou je erop reageren? Het is een totale idioot. En je kan niet reageren op iemand die op maandag wit zegt, dinsdag zwart, woensdag groen.
1: Misschien is het wit, geel. Misschien is het zwart.
3: Ja, vaar je eigen koers. En dat is eigenlijk de rode draad in het hele Europese verhaal van de afgelopen jaren. Die koers wordt niet vastgehouden.
1: Maar hoe kun je nou zeggen, we hebben het over handel?
3: Ja.
1: Dan, dat is toch expliciet iets tussen A en B? Dus als A daar iets mee wil, dan moet B daar toch iets mee?
3: Ja, maar je kan er niets mee, omdat A totaal onbetrouwbaar is en wispelturig. Dus als B dan iets zegt, dan is het alweer achterhaald, want A heeft alweer iets nieuws bedacht. Bovendien, A wordt teruggefloten door C, door zijn eigen gerechtshoven. Door D, door zijn eigen kiezers. Door E, door zijn partijgenoten. Kortom, wij hebben hier eigenlijk niets mee te maken. We moeten de kracht hebben om te zeggen, ja, die heffingen, ja, doe maar, we zien wel wat er van komt.
1: Nou, we dragen wel de gevolgen, ja. Of we er nou op reageren of niet. Althans, dat wil ik even van jou weten, Michal.
2: Ik denk dat jullie hier zojuist heel goed hebben geschetst hoe er binnen Brussel is gedebatteerd.
1: Dit was
2: deze
1: de korte
2: week.
1: Versie van de uitzending.
2: Korte versie. Maar daar komen we zo op. Nee, de gevolgen. Ja, daar zijn de meningen eerlijk gezegd een beetje over verdeeld. Wat zijn nou de gevolgen van weer die nieuwe heffingen van Trump? Een Duits onderzoeksbureau zegt 30 miljard euro schade. Sommige mensen zeggen, of Karsten Brzeski zei dat geloof ik gisteren bij ons op zender. Hooguit 1 miljard. Ja, dat loopt uiteen, maar de grootste klacht van het bedrijfsleven die handel moet drijven is dat het gewoon heel onvoorspelbaar is.
3: Precies,
2: dus wat dat betreft heeft Stefan toch een klein beetje gelijk. Dat is het grootste gevolg voor in ieder geval het bedrijfsleven.
3: En dat niet alleen. Hè. Die 4 juli is natuurlijk niet voor niets gekozen. Dat is pure propaganda van Donald Trump. Moet je meewerken aan de propaganda van een vreemde mogendheid? De 4th of July, onafhankelijkheidsdag. 250 jaar dankzij Frankrijk dat de Amerikanen onafhankelijk zijn. Moet je daarin meegaan? Ja, alleen als je zwak bent en een gebrek aan zelfvertrouwen, zoals de meeste Europese leiders, dan wel. Maar in dit geval, hij heeft in 1 week al 2, 3 verschillende dingen gezegd. Volgende week, weet ik zeker, bij Mega XL, volgende week vrijdag, hebben we weer een heel ander verhaal over.
1: Maar
3: die
1: Trump zit volgende week in China, hè, bij Xi Jinping.
3: Ja.
1: Hoe kijk jij nou naar hoe wij ons in Europa dan moeten positioneren ten opzichte van Amerika op dit dossier? Lachen Rusland en China zich rot over hoe wij dus met elkaar in gesprek gaan hierover en toch met een tegenbod proberen te komen?
3: Ik denk dat we, dat zei Michal net ook al, we moeten uitgaan van onze eigen kracht op alle dossiers. En daar schort het aan. Ik denk niet dat Rusland en China hier om zullen lachen. Want ook zij hebben belang bij een open wereldhandel. Het is niet voor niets dat de Europeanen toenadering zoeken tot Australië, handelsakkoord, Mercosur, Zuid-Amerika, China, India. We zijn al langer op zoek naar nieuwe partners. En die partners die hebben ook al het belang bij dat de handel vrij is met de Europeanen. En ja, de Verenigde Staten is maar een kleine fractie, hè, van de buitenlandse handel van de Europese Unie. Niemand heeft belang bij een handelsoorlog. Niemand ter wereld. Wat Donald Trump hier doet, is vooral zichzelf in de eigen voeten schieten. En de Europeanen, als antwoord moeten ze komen met een heel stabiel, visionair plan, of in ieder geval een kijk op wat betekent buitenlandse handel voor ons. En wat kunnen we doen als die buitenlandse handel wordt bedreigd? Hebben we natuurlijk al, want we hebben de bazooka. Die is niet voor niets bedacht.
1: Ja. We gaan heel even terug met jouw goedkeuren naar de deal, wat er nu ligt. Als je het een deal mag noemen, want het was een handdruk zonder een handtekening. Ja. Nog heel even kort de recap van wat er nu ligt aan afspraken met Amerika onder Trump.
2: Wat hebben we nou eigenlijk? Nou, dus die handshake in Schotland. Toen stemde de Europese Unie ermee in, of eigenlijk von der Leyen ermee in, om de importheffingen op de Amerikaanse industriële goederen af te schaffen. Washington heeft beloofd om de importheffingen op de meeste goederen te beperken tot 15%. Die 15%, dat is daar afgesproken. Met wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld inmiddels voor de staalsector geldt er nog steeds 50% aan heffingen met een quotum, dat wel. Maar het grootste belangrijke punt wat er nu eigenlijk speelt is dat de Europese Unie nog niet dit alles in praktijk heeft gebracht, doordat er wetgeving aangenomen moet worden, wat in de ogen van Trump heel langzaam staat. Geduld.
1: In onze ogen heel snel.
2: In onze ogen misschien wel snel. Ja, snel. Maar goed, dat geduld staat denk ik niet in het woordenboek van Trump. Hij is daar boos over. Hij heeft zijn onvrede daarover meerdere keren geuit. Onze handelscommissaris Sefcovic die heeft nog proberen uit te leggen dat het zo werkt. Dat het even tijd kost. Nou, zonder veel resultaat. Dus dat is een beetje waar we staan.
1: Ja, het kost zoveel tijd, omdat het heel sectoraal natuurlijk is. Handel beslaat zoveel verschillende sectoren, categorieën, dat je overal
2: hebben
1: weer
2: die lijsten gezien,
1: notitie
2: toch?
1: Voor hebt.
2: Dat was hoeveel producten stonden daar wel niet op. Ja,
1: en dat was ooit uitonderhandeld. En dan lag dat op het bureau van Trump en hij veegt dat van tafel. Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Maar Stefan, we hebben Ursula von der Leyen, die dus in Schotland akkoord ging met 15%. Nu niet blij is met de nieuwe eis van Trump. Hoe kijk je naar haar rol en die van de commissie?
3: Ja, ze doen wat ze kunnen, maar ze zijn wel heel, heel snel. We hebben het er al over gehad vorig jaar, toen in augustus. Trump ontving von der Leyen als een koning op zijn golfresort in Schotland. Daar ging de Europese Commissie leidzaam naartoe. Dat is natuurlijk allemaal strategisch heel dom, ook qua beeld. Totaal niet gelijkwaardig. Ik denk dat er een punt is gekomen waarop de Europese Commissie moet zeggen, maar dat gaan ze toch niet doen, want daar zijn ze veel te slap voor. De Verenigde Staten en de Amerikaanse president zijn onbetrouwbare bondgenoten geworden. Daar kunnen we geen zaken meer mee doen. Kom maar terug als je aan je woord houdt. Toedeloe, we zijn de grootste markt ter wereld. Jullie hebben allerlei producten nodig uit Europa. Jullie hebben onze basis nodig. We hebben heel veel leverage om jullie echt het leven zuur te maken. Afspraak is afspraak. En anders, ga lekker golfen en laat ons met rust.
1: Michal, Trump houdt zich dus niet aan zijn eigen deal. Dan zou je zeggen, Europa laat deze week veel van zich horen. Maar niets van dat alles. Het lijkt eigenlijk alsof Trump ons weer te slim of te snel is afgeweest. Door met die deal, met die deadline van 4 juli te komen. Heb jij ferme taal gezien? Gehoord?
2: Nee, ik heb geen ferme taal gezien of gehoord. Jij wel?
1: Nee. En waarom niet, denk je?
2: Ik denk dat de Europese leiders willen liever niet hun handen
1: hier aanbrengen. Wopke Hoekstra was op onze zender trouwens.
2: Ja, dat is waar.
1: Koeders voor Wopke.
2: Klopt, ja. Maar de leiders willen niet echt hun handen hier aan branden. Je hebt gezien wat er met Merz is gebeurd. En die denken, wij wachten even op onze beurt. Dat is wat ik denk. De Europese Commissie die zegt, wij zijn er in mei uit. Want afgelopen week hadden zij samen met de onderhandelaars van het Europese parlement overleg in Brussel. Het één na laatste overleg hebben wij gehoord van Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor de EVP. En er komt nog één overleg en dan zijn ze eruit. Dus waarom zou je dan voor je beurt praten? De Europese, volgens von der Leyen zijn wij als Europa eruit. Op 19 mei.
1: Ja, want dit hebben we een vorige keer ook even kort uitgelegd. Je hebt een Europese Commissie, dus Ursula von der Leyen is in principe gemachtigd om een handdruk met Trump te doen.
2: Als zij dat wil, mag ze dat doen, ja.
1: Maar afgelopen week zagen we dan weer onderhandelingen tussen de Europese Raad, dus de lidstaten, en het Europese parlement. En het gaat dus altijd met die drie organen die dus met elkaar hetzelfde lied moeten kunnen zingen.
3: Ja, zo werkt de Europese Unie. En dat kan je betreuren. Maar het is ook de rijkdom en de kracht van 27 landen. Die proberen op een bepaalde manier toch het beste te regelen voor die 450 miljoen leden van de Europese Unie. Het is wat het is. En dat weten de Amerikanen ook donders goed. Zij hebben iets voorgesteld. Daar, op basis daarvan, is de Europese Unie en de Europese Commissie aan de slag gegaan. Ja, dan moet je maar even geduld hebben. En dan kan je niet zomaar halverwege weer gaan iets zeggen van ja, op 4th of July, bam, vuurwerk. En,
1: die plaat heb ik nu 4 keer gehoord. Michal, we hebben nu wel ten opzichte van die Turnberry deal, dat golfresort in Schotland, hebben we wel een iets andere aanpak in Europa. Namelijk, we werken met safeguards, we werken met voorwaarden.
2: Ja.
1: Met sunset clauses, met allemaal ideeën. En die proberen we uit te werken in een document. Waarbij we dus eigenlijk zeggen tegen Trump: Oké, nu is het klaar met al die repeterende platen die Stefan Leuk imiteert. Ja. Dus als je nog 1 keer je tarief verhoogt, dan gaat voor ons de hele deal niet door. Kun je daar een kleine indruk van geven?
2: Nou, er zijn inderdaad wat termen. Die zal ik eventjes een beetje achterwege laten. Maar het belangrijkste hieraan is: als eigenlijk Europa zegt, als we een deal hebben gesloten, als wij eruit zijn met die wetgeving, dan willen we ook dat er ook echt een deal is en dat die zekerheid er is voor bedrijven. Dus dit zijn safeguards, voorwaarden om ervoor te zorgen dat Trump niet met het zoveelste dreigement kan komen en die deal dus weer op kan blazen. Er zijn verschillende scholen, maar in ieder geval, Europa wil dat wij dan dus iets terug kunnen doen.
1: Niet gelijk een bazooka, toch?
2: Niet gelijk een bazooka, maar een klein noodremmetje.
3: Een waterpistooltje.
2: Een waterpistooltje. Dit is eigenlijk heel grof gezegd wat het is. Dus we willen gewoon niet dat we weer het slachtoffer zijn van de grillen van Trump. Tenminste, dat wordt dus geprobeerd. Niet iedereen is het er helemaal mee eens in Europa, hoe dit nou precies moet gaan. Er zijn landen die wat voorzichtiger willen zijn, wat meer uit willen gaan van de voorspelbaarheid. Bijvoorbeeld Duitsland. Er zijn ook landen die wat meer Stefans koers kiezen.
1: Ja, we hebben ook even kort aan Jeroen Leenaars, vicevoorzitter van de EVP-fractie en Europarlementariër namens het CDA, om een reactie gevraagd.
0: Dus op het moment dat allebei de partijen zich aan de afspraken houden, dan gaat de wetgeving ook van kracht. Dus dan hebben we al ons huiswerk gedaan. Maar we vertrouwen ook de Verenigde Staten niet op de blauwe ogen. Dus we gaan ze pas invoeren op het moment dat we ook echt die zekerheid hebben dat ze wederkerig zijn. En ik denk dat dat niet moeilijk is, dat dat niet te veel gevraagd is. En dat we daar ook hopelijk volgende week gewoon een akkoord over kunnen hebben.
1: Ja, we gaan ervan uit dat eind mei de positie van Europa bekend is. En dan hebben we dus tot de 4th of July heeft Mr. Sefcovic, onze eurocommissaris, om eruit te komen met de Amerikanen. Nog even, wat betekent dit nu voor onze Europese wens om onafhankelijker te zijn? Want ik probeerde dat al te schetsen aan het begin, Stefan. Op gebied van handel heb je A en B nou eenmaal nodig. Anders is het geen handel.
3: Nee, nou, daarom is de Europese Unie als een gek allerlei vrijhandelsakkoorden aan het sluiten met andere blokken in de wereld om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten. En het is niet een heel groot deel van de buitenlandse handel van de Europese Unie. De grootste handel vindt toch plaats binnen de Europese Unie onderling tussen de lidstaten. Maar ja, die buitenlandse handel kan heel makkelijk een balans verstoren, zoals we hebben gezien met de Iran-oorlog. Een paar raketten op Teheran en we zitten in een economische crisis. Dus die onafhankelijkheid, die wens van onafhankelijkheid, die wordt wel gerealiseerd door veel meer de banden aan te halen met andere blokken in de wereld die wel te vertrouwen zijn en die niet volgende week donderdag ineens weer met iets anders komen of op hun nationale feestdag hebben bedacht dat als de Europeanen niet de vlag uithangen van dat land, dan krijgen ze op hun billen. De Europeanen moeten ervan uitgaan, de Amerikanen zijn niet te vertrouwen. En zolang dat niet het geval is, kunnen we denk ik geen zaken met ze doen.
1: Dankjewel Stefan, weer voor deze troostende woorden. We gaan door.
4: BNR's mega hit.
1: Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor een Europees cultureel pareltje. Dat kan muziek zijn of film of cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, voor jouw mega hit verlaten we de EU even, maar we blijven wel in Europa.
5: Kenya, famous for its big cats, the supreme hunters. Cheetahs specialize in hunting at speed. Though fast, they're fragile creatures built to sprint after small prey. They don't have the strength or weight of a lion to bring down larger animals. This male is different. He doesn't hunt alone. He's learnt that there is strength in numbers.
1: Yes, sir. Ja. Waarom heb je deze meegenomen? David Attenborough?
3: Ja, iedereen herkent nu natuurlijk direct zijn stem. Hij behoeft bijna geen introductie. Maar David Attenborough wordt vandaag 100 jaar oud. Het is de 100ste verjaardag vandaag van Sir David Attenborough. De man die al sinds de jaren 50 de natuur filmt. En die heel veel mensen wereldwijd laat zien hoe de wereld eraan toe is. Hoe mooi die wereld is. Maar ook hoe die wereld leidt aan het ingrijpen van de mens. Die man wordt dus 100 jaar vandaag. Ik vind het ongelooflijk, want ik denk iedereen hier is daar ook wel met hem opgegroeid.
1: Is hij een hit of kan hij een hit worden? Wat zoeken we uit deze rubriek? Hoe werkt dat voor iemand die 100 is?
3: Ja, we kennen hem natuurlijk van zijn natuurdocumentaires, maar hij heeft ook heel veel invloed gehad op het maatschappelijk debat, omdat hij al zo lang filmt, op heel veel plekken in de wereld komt, heeft hij met eigen ogen gezien wat voor schade er wordt aangericht en hoe onomkeerbaar het eigenlijk aan het worden is. Maar toch is hij nooit cynisch. Dat vind ik ook bewonderenswaardig. Ik ben wel een beetje ambivalent over hem vanwege Brexit. Hij is dus niet een enorme held wat dat betreft. Ik vind dat het minst bewonderenswaardige aan hem. Want toen Europa en de Britten een existentiële keuze maakten, koos hij eigenlijk om een beetje op de achtergrond te blijven. Hij wilde niet echt duidelijk maken of hij nou voor of tegen Brexit was. Voor iemand die klimaatverandering het grote urgente probleem van onze tijd noemt, had ik ook wel verwacht dat hij een beetje positie zou nemen over de Britten in Europa. Heeft hij niet gedaan. Ik hoop, het is natuurlijk een fantastisch monument eigenlijk, deze Attenborough, een monument voor Europa. En ik hoop dat de Attenborough voor de komende eeuw, want die hebben we echt wel nodig, dat die al geboren is, waar dan ook op de planeet. Dus happy birthday, Mr. Attenborough.
1: En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Mega XL, de wekelijkse extra lange editie van onze dagelijkse podcast. Make Europe Great Again. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met onze dagelijkse update van het laatste nieuws in Europa. Heel graag, tot dan.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Net over de Duitse grens bij Roermond is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij gisteravond. Een man zou uit zijn auto zijn gestapt en een andere man hebben doodgeschoten. Daarna sloeg hij op de vlucht, misschien met hulp van een handlanger. Volgens de Duitse politie zouden andere mensen geen gevaar lopen. Medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen hebben de regels niet gevolgd bij patiënten met het Hantavirus. Daarom moeten ook zij 6 weken in quarantaine. Andere patiënten in het Nijmeegse ziekenhuis zouden geen gevaar lopen. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. Streamingdienst Netflix zou jarenlang informatie hebben verzameld van gebruikers, terwijl ze beloofden dat niet te doen. Daarom zijn ze in de Amerikaanse staat Texas aangeklaagd. Met die informatie zou Netflix mensen bewust verslaafd hebben gemaakt. Ze krijgen te zien wat ze willen en nieuwe afleveringen worden automatisch gestart. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen.
5: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Krijgt. En wat velen niet weten is dat het een vroeg signaal kan zijn van andere gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Ik ga er vandaag over praten met Kobi Rijsman. Hij is arts, seksuoloog en expert op het gebied van mannengezondheid. Welkom. En Sybren Tolsma, tegenover jou, medeoprichter van Fellows. En dat is de eerste digitale mannenkliniek van Nederland. Welkom, Sybren.
3: Dankjewel.
2: Kobi, om met jou te beginnen. Ik vond het zelf een enorm hoog percentage. 2/3 van de mannen die aangeeft van ik heb wel eens last van erectieproblemen. Het kan wel us zijn, het kan langere tijd zijn, het kan misschien wel permanent zijn. Vind jij dat ook heel veel?
4: Nou, het is afhankelijk van hoe het wordt gevraagd. In het algemeen, als je kijkt naar echt erectieproblemen, en dat moet langdurig en repetitief zijn, laat maar zo zeggen, eer gedurende 3 maanden, 4 maanden, dat er is een probleem, niet, of niet altijd.
2: Ja, dan maar wel dat het heel vaak terugkomt.
4: Precies. Dan schatten we de epidemiologische onderzoek rond de 50%. Ook afhankelijk van de leeftijd, maar in het algemeen 50%.
2: Ja.
4: De vraag was, komen erectieproblemen wel eens voor? En dan kom je zeker bij de 60% of 70%.
2: Ja, en dan heb je het over wel eens. Dus dat is wel de vraagstelling, dat het gewoon niet altijd lukt wanneer je dat eigenlijk wel wil.
4: Ja. Ja. Maar 50% is nog steeds hoger getal.
2: Ja, want dat is dus echt mensen die er langduriger last van hebben, ja. 50%. Is het een leeftijdsprobleem?
4: De prevalentie, dus hoe vaak het komt, neemt toe met de leeftijd.
2: Ja, oké, want ik kan me ook voorstellen dat veel mannen denken van ja, ik word nou eenmaal ouder, het zal er wel bij horen.
4: Nou, dat was de gedachte 50 jaar geleden en dat klopt niet. Omdat seksuele problemen in het algemeen hebben impact op kwaliteit van het leven. Heb ik niet gedefinieerd. De World Health Organization hebben het gedefinieerd.
2: Mm-hmm.
4: Het is een van de pijlers van de kwaliteit van het leven. Voor de ene is minder belangrijk dan voor de andere.
2: Mm-hmm.
4: En mensen geven aan in het algemeen in de hele wereld, tussen de 70% en 90% van de mensen geven aan dat het is belangrijk voor hun kwaliteit van het leven.
2: Dus heel simpel, als het niet lukt, je kan geen seks meer hebben, dan doet dat behoorlijk af aan je levensgeluk.
4: Zeker.
2: Het is natuurlijk echt een enorm taboe onderwerp. En dan kijk ik ook Sybren even aan. Jij hebt geen medische achtergrond, wel even goed om te weten. Maar je bent dus wel een kliniek gestart in mannengezondheid, voor mannengezondheid, waar dit wel echt een pijler is, hè? Die erectieproblemen.
5: Zeker, dat klopt. Dus dat is een van de problemen waar we ons op richten. En ik denk dat je het goed zegt, er heerst een taboe op. Alleen dat is van wat wij zien niet de enige reden dat mensen geen hulp zoeken. Althans, niet de reguliere zorg daar hulp zoeken.
2: Dat je echt voor naar de huisarts gaat.
5: Dat je naar de huisarts gaat of een andere. Komen hier eens uroloog of een uroloog op zoek of een andere arts die erbij kan helpen. En een van de belangrijkste pijlers die wij zien is de overvloed van illegale alternatieven die er beschikbaar zijn in de markt. Het onderzoek blijkt dat 80% van de gebruikte erectiemedicatie illegaal verkregen is.
2: Gewoon Viagra dat je dan online bestelt via een niet-officieel kanaal.
5: En dat zijn dan geen echte Viagra. Maar dat zijn namaakmedicijnen. En die zijn heel makkelijk toegankelijk. En daar kiezen mensen dan voor. Dus omdat dat zo makkelijk toegankelijk is, wordt de reguliere zorg eigenlijk een beetje ontweken door mensen die met deze problemen lopen.
2: Ja, en dat is dus vaak wel omdat het zo'n taboe onderwerp is. Heel weinig mensen, ook vrouwen, hebben zin om tegenover een huisarts te zitten en te zeggen... ik heb een probleempje daar beneden. Oké, als we het dan hebben over die taboesfeer. Ik ben een vrouw, jullie zijn mannen. Hoe is het bij een avondje in de kroeg. Kun je dan met vrienden of bekenden zeggen van, bij wijze van spreken, grappend, ja, nou, bij mij lukt het niet helemaal meer.
4: Er is een enorm cultuurverschil.
2: Ja?
4: Ja, zeker. Het klinkt ouderwets, heteronormatief, maar mannen zien de hele seksualiteit als prestatie.
2: Ook onder elkaar?
4: Ook onder elkaar, zijn ook competitief.
2: Ja.
4: Dus mannen praten niet zo makkelijk over het probleem. Vrouwen iets beter, die vragen een advies. Maar ook als ze krijgen een advies, de volgende stap om hulp te vragen, is een grote drempel.
2: Ja.
4: En het probleem is met de alternatieve middelen, noem maar op, is niet alleen dat ze krijgen middelen die fake zijn of gevaarlijk zijn.
2: Mm-hmm.
4: Ze krijgen ook niet de juiste advies en niet de juiste dosering. En ze missen een hele belangrijke kans om opsporen van het echte reden van het probleem.
2: Je moet dat onderzoeken bij een arts. Dat is jouw advies.
4: Je moet goed naar kijken.
2: Mm-hmm.
4: Mis niet de kans om de bron van te vinden. En ga maar mee aan de slag.

0: ook met de bronnen, niet alleen met de symptomatische behandeling. Erectieprobleem is een symptoom. Het is een verschijnsel die wordt veroorzaakt door iets anders.
1: Ja.
0: En het kan lichamelijk en het kan geestelijk. Maakt niks uit, het is allebei belangrijk.
1: Ja.
0: En misschien kom je erop terug, maar ik roep al jaren, de penis is de antenne van het hart.
1: De penis is de antenne van het hart?
0: Ja.
1: Wat een bijzondere uitdrukking.
0: Is niet bijzonder. En je kan het kijken lichamelijk of
1: geestelijk. Wat ik wou zeggen, ja, want het hart is iets lichamelijks. Ja, maar werkt ook met de hoofd. Met
0: maar we roepen altijd dat onze emoties zijn in het hart. Ligt dicht bij mijn hart. En noem maar op, ik voel mijn pijn in het hart.
1: En seks en is ook emotie?
0: En seks is ook emotie. Seks is een beleving.
1: Mm.
0: Okay? Dus als het gaat niet goed met de relatie. Ben je angstig? Ben je depressief? Heb je enorm stress? En dan is
1: dat het werkt door ook in de
0: op het lichaam.
1: Ja.
0: Maar erectieprobleem kan een signaal zijn van aankomende hart- en vaatziekte.
1: Ja, want dat is inderdaad, dat hoorde je mij al zeggen in de introductie van deze aflevering. Dat is echt het kan een vroeg signaal zijn van iets serieus, van, ja, van een onderliggend probleem. Hoe kom je daarachter? Want als je dan naar een huisarts gaat, gaat daar dan meteen allerlei alarmbellen af. Wat gebeurt er dan?
0: Ook de huisarts en ook in de tweede lijn weten we inmiddels dat bij 70% van de mannen die hartinfarct of vasculair problemen hebben gehad, was erectieprobleem gemiddeld tussen de 2 en 5 jaren al aanwezig. Okay,
1: dus het is echt 1-op-1 te relateren, is wetenschappelijk bewezen.
0: Hetzelfde risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn hetzelfde risicofactoren voor erectieprobleem.
1: Mm-hmm.
0: Overgewicht, niet bewegen, roken, overmatig alcohol. En er zijn de dingen dat we niet merken. Verborgen suikerziekte, die net aan het begin is.
1: Dat is ook een symptoom.
0: Ja, zeker.
1: Bij suikerziekte.
0: Ja, mensen met diabetes hebben 3 keer meer kans dan de algemene populatie om erectieprobleem te krijgen.
1: Mm-hmm.
0: En het gebeurt ook 10 jaar eerder dan de vergelijkbare leeftijdgenoten.
1: Ja, en ik denk dat veel mannen dit niet weten.
0: Precies.
1: Dat er heel veel mannen absoluut niet een link leggen van, goh, ik krijg hem niet meer omhoog en misschien al echt al een tijd niet. En dat dus een medische oorzaak kan hebben. Hoe verklaar je dat zoveel mannen dat niet weten?
0: Ga niet zoeken. Terwijl kijken op de social media of de internet zitten goede dingen, maar ziet ook heel veel, sorry om te zeggen,
1: allemaal fake nieuws. Ja.
0: En dat levert een probleem mee.
1: Ja.
0: Mensen lezen niet soms. We kunnen niet al die informatie die we krijgen lezen tegenwoordig. Het is zoveel.
1: Ja.
0: Er komt een tijdtekort. Dus mensen krijgen niet die informatie. Wij leveren niet voldoende informatie. En dan zoeken ze naar quick fix.
1: Ja, precies. Gewoon een quick fix.
0: Quick fix.
1: Ja, en dan kom je, wat Sybren al zei, een beetje in dat misschien wel illegale circuit met echte medicijnen. Terwijl je misschien wel denkt dat het echt is. Kan wel werken, toch?
2: Het kan wel werken. Verschilt. Je weet niet wat erin zijn, zoals Kobe al goed zei. Dus het kan verschillen. Je hebt geen idee van de inhoud.
1: Mm.
2: In sommige gevallen kan het wel werken, inderdaad. En dat is ook de reden, denk ik, dat mensen daarnaar grijpen. Omdat ze zich niet bewust zijn, zoals je zelf goed zei, van de onderliggende risico's die eraan vastzitten. Het is makkelijk voorhanden. En die gaan er voor de quick fix, zoals Kobe terecht zei.
1: Ja.
2: En daarom denk ik goed dat we dit gesprek hebben. Dat we mensen daarop kunnen wijzen.
1: Ja, want we hadden het net over de taboesfeer. Het is ingewikkeld voor mannen en ook voor vrouwen om erover te praten. Het is zeker bij mannen ook iets van, ja, ik schaam me ervoor. Ik vind het gênant. Ik ga dat echt niet met een huisarts bespreken. Misschien is het helemaal niet nodig om met een huisarts. Want ja, ik word wat ouder. Het zal er wel bij horen. Jij bent daar ook dus op ingesprongen, Sybren. Om eigenlijk mensen, mannen, een digitale, veilige alternatief te geven.
2: Exact. Dus wat wij zagen is inderdaad die illegale, die grote van die illegale markt. Ook heel veel supplementen. Er was een paar weken geleden was het een groot nieuw supplement waar ook wel verontreinigde spullen in zaten die makkelijk voorhanden waren.
1: Mm.
2: Om daar een gedegen, kwalitatief alternatief tegenover te zetten dat wel laagdrempelig is. Want je moet het wel soort van concurreren met die illegale markt, om het zo te zeggen.
1: Ja, maar dus even de eerste vraag. Is het medisch wat je aanbiedt? Is het medisch goedgekeurd?
2: Het is reguliere zorg eigenlijk. We werken met Nederlandse artsen, BIG geregistreerd. We leveren, als we een behandeling leveren, is dat een CBG, EMA goedgekeurde behandeling. Dus dezelfde behandelingen die Kobe hiervoor zou schrijven. Die is geleverd door Nederlandse apotheek met Nederlandse apothekers en Nederlandse apothekersassistenten.
1: Ja. Maar je doet alles online. Zorg. Dus je hebt een platform online, dat heet dus Fellows.
2: Ja.
1: En daar kan je als man terecht.
2: Een online consult kan je krijgen. Dus je een kan online in contact consult. Komen met een arts. En dat is natuurlijk een stuk laagdrempeliger dan wanneer je dat in iemand misschien in persoon moet.
1: Weet ik niet, is het een videocall of wat moet je doen?
2: Nee, het gaat via chat. Dus in
1: ja,
2: die zin is
1: dat is slim. Ja, en kan het anoniem of moet ik mijn naam dan?
2: Nee, het kan niet anoniem, want we moeten zeker weten wie we tegenover ons hebben staan. Dus via IDIN, verifieer je identiteit. We weten zeker met wie we contact hebben. En dan heb je via chat is er een consult met een arts. Mm-hmm. En die schrijft wanneer mogelijk een behandeling voor. Wat ook belangrijk is om te melden, want dat zei Kobi, is de antenne van je gezondheid. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Dus iedereen die ouder is dan 40 jaar of ouder, die wijzen daar ook op. Van hij weet dat het een vroegtijdig teken kan zijn van aderverkalking.
1: Ja, ja.
2: En ga daarvoor naar je huisarts. Want dat benoemen bij je huisarts is natuurlijk een stuk simpeler en laagdrempeliger.
1: Nee, maar ben je dan niet al bij je huisarts? Hè? Althans, niet jouw huisarts, maar dan, je bent wel bij een arts.
2: Exact, je bent wel bij een arts, dus die wijst je daarop. Alleen omdat het natuurlijk online is, kunnen wij verder die
1: onderzoeken niet doen.
2: Er zijn natuurlijk limitaties aan wat je wel en niet online kan doen. Dus die verwijzen we dan door van, weet dat dit kan spelen.
1: Oké, okay, en dus eigenlijk iedereen die 40 plus is, zou ik dan zeggen, verwijs je al automatisch door?
2: Nee, niet, we wijzen ze erop dat het een mogelijkheid is dat het een teken kan zijn van aderverkalking.
1: Hmm. Oké, okay, en wat kun je wel doen voor de doelgroep die binnenkomt?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wat Kobi zei, leefstijl. Dus ze wijzen van veel mensen, als je wat ouder wordt en het zijn fysieke problemen, psychisch is anders, maar als het een fysiek probleem is, dan is het vaak, heb je vaak te maken met overgewicht. Dat soort zaken die een oorzaak kunnen zijn. En dan kan je dan mensen op wijzen, als je daarmee aan de slag gaat, heeft dat een positief effect op jouw vermogen om een erectie te verkrijgen.
1: Hmm.
2: Tegelijkertijd zien we ook, en ik denk dat Kobi dat kan beamen, mensen zijn ook op zoek naar een quick fix. Dus mensen echt overtuigen om actief aan de slag te gaan met hun leefstijl. Om daar hun algemene gezondheid, maar ook het vermogen om een erectie te krijgen, te verbeteren.
1: Mm-hmm.
2: Is wel een lastig.
1: Het lijkt mij lastig, want je ziet ze niet. Je hebt ze dan een contact met iemand via de chat. Je kan dus iemand niet onderzoeken. Dus je kan ook niet vaststellen of het een medisch probleem is of dat het psychologisch is bij iemand.
2: Ja, maar
1: dus hoe doe je dat dan?
2: De huisartspraktijk die onderzoekt je ook niet als je erectieproblemen hebt. Dus
1: dan kijk ik Kobi even aan.
0: Ja. Nou, dat is niet helemaal zo. Laat maar zo zeggen, ik ben helemaal voorstander van dit soort activiteiten. Omdat we vangen de mensen die zouden via de internet allerlei rare dingen bestellen.
1: Ja.
0: En er is onderzoek gedaan in Nederland, ook door de RIVM. En blijkt dat het bevat heel vaak de bestanddelen van een erectiepil of erectiemiddel.
1: Mm-hmm.
0: Alleen, het is soms vervuild met zware metalen, met amfetamine, met alle stoffen die je niet wil dat er zijn in dit soort dingen.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb een soort fabriek bezocht in India en dat wil je daar niet zijn. Heel duidelijk. Dat is niet een gereguleerde.
1: Want niet hygiënisch.
0: Niet
1: aan onze richtlijnen. Oké.
0: Okay. Jij wil, als ik wil dat de patiënt van mij krijgt 20 milligram of 50 milligram van bepaalde bestanddeel, dan wil ik weten dat in de pil.
1: Dat klopt.
0: In de tegenwoordig er is ook een stickertje op de tong die je kan gebruiken. Allerlei methodes. Dat de hoeveelheid daarin zit.
1: Ja.
0: En ik wil weten dat het is gewoon. Het wordt niet vervuild met allerlei dingen.
1: Nee, dus daar ben je helemaal voor, want dat biedt Cibren ook aan.
0: Maar online kan je niet alles doen. En bij de huisartspraktijk, en daar kom ik terug op de eerste lijn zorg, niet alleen de huisarts, maar de praktijkondersteuners en de medisch specialisten. Op het moment dat je denkt dat iemand heeft een aandoening of gebruikt medicatie die invloed kan hebben op de seksualiteit, vraag het dan. Bied het aan om iets mee te doen.
1: Ja.
0: Ja, je kan iemand aanbieden om te helpen, maar je kan niet verplichten.
1: Nee.
0: Heel vaak zeggen patiënten van, nou, alles is oké, maar dan komen ze terug. En dat maakt het verschil. Het tweede, kan je, als je denkt dat is lichamelijk oorzaak, dan kan je wel bepaalde dingen instellen om meteen te onderzoeken bij de huisarts of bij die specialist.
1: Ja.
0: Okay, dus dan doe je bloeddrukmeting en gewicht, bijkomvang. De bijkomvang is echt rampzalig. Het is onderdeel van het metaboolsyndroom. En het metaboolsyndroom is een voorbode voor de suikerziekte en voor de oogcholesterol en de hart- en vaatziekte.
1: Ja. En dat dus, kun je dus allemaal doen in de spreekkamer.
0: Precies.
1: En Cibren, daar zit natuurlijk bij jou dan dat kan niet. Waar houdt het bij jou op? Dus jullie kunnen informatie verschaffen. Je kan mensen zeggen van, nou, ik zou toch even bij de huisarts gaan kijken. Maar je kan uiteindelijk ook gewoon Viagra of andere soorten medicijnen voorschrijven.
2: Ja, exact. Dus het houdt op waar jij zegt. Dus op het moment dat iemand fysiek onderzocht moet worden, dat kunnen we niet doen. We kunnen wel kennis delen, maar het is denk ik ook goed om te vermelden. Met fellows zijn we echt een aanvulling op het zorg. aanbod, geen vervanging van. Dus de mensen die naar de huisarts gaan of naar een uroloog gaan, die ontvangen goede zorg. En die zijn daar goed onder de pannen, om het zo te zeggen. Het grootste gedeelte van Nederland, hè, want 80% van de medicatie wordt
1: veel dus niet naar de huisarts.
2: Ja. Die is daar niet, om welke reden ook. Schaamte is er één van, maar we zien ook andere redenen. Mensen zijn zich dus niet bewust van de risico's. En kunnen laagdrempelig aan die illegale alternatieven komen. Daar richten wij ons op, om die mensen wel te helpen. En de groep die misschien wel helemaal geen hulp zoekt. En zoals Kobi zei, waarbij dat een significant impact heeft op de kwaliteit van leven. Die willen wij een laagdrempelig, maar gedegen alternatief bieden. En waar nodig ook wijzen op de risico's en doorverwijzen naar de huisarts.
1: Ja, en ik zag dat voor een consult bij jullie. Dus je vult eigenlijk een soort aanmeldformulier in. Consult is nog geen €15. Dat moet je dan betalen. En dan daarna is het, als je medicijnen wil, dan betaal je natuurlijk voor die medicijnen. Is dat ook jouw verdienmodel?
2: Ja, dus is daar een soort margesplit zitten tussen. Dus er moet ook geld naar de arts natuurlijk en naar de apotheek voor de medicatie. Alleen ons uitgangspunt is, we moeten niet duurder zijn dan die illegale alternatief. Want we moeten de drempel juist verlagen om voor een veilige en gezondere optie te kiezen voor jezelf. Ja. Dat is ons uitgangspunt en daar kiezen we voor. Dus we moeten die prijzen laag houden.
1: En lukt dat? Werkt dat dat mensen jou inderdaad echt al vinden en denken, nou, ik ga het liever bij jullie bestellen dan illegaal?
2: Ja, dus we hebben inmiddels meer dan 20.000 mannen geholpen. Dus dat is een grote groep.
1: In hoe lange tijd?
2: 2 jaar zijn we nu bezig.
1: Dus je doet gewoon heel goed aan Google Ads of zo. Dat je, mensen gaan als eerste vaak googlen.
2: Er wordt heel veel gezocht op seksualiteit. Volgens mij is het een van de grootste zoekdingen. Dus inderdaad, dat is
1: daar moet je zichtbaar zijn dan.
2: Exact, dus dat is belangrijk. Gelijkertijd lijkt het veel. Nog steeds zien we dat de grootste groep kiest voor die illegale alternatieven en voor die supplementen met verontreinigde middelen.
1: Dat kan je zien, dat kan je tracken.
2: Waar? Ja, dat blijkt dus uit onderzoek. Hè. Dus dus rioolwater is wel eens onderzocht van welke
1: mensen. Oh ja, wat er allemaal in zit. Ja, precies. Ik zie Kobi ook knikken.
0: Ja, kijk, deel van de mensen die met de alternatieve circuit gebruiken, zijn niet de mensen die echt erectiedysfunctie hebben een probleem. Of het is de mensen in de party scene.
1: Ja,
0: om een voorbeeld te noemen, waarbij de MD, ecstasy, noem maar precies, op, wordt gebruikt. En dit soort middelen werken averechts op seksualiteit in het algemeen. Hm. Ook als het zijn appers en noem maar op. En dan zoeken ze ook alternatieven om de kwaliteit van de erectie of de seksuele functie te verbeteren. Mensen met depressie of angststoornissen krijgen antidepressiva of angstreducerende medicatie. 80% bijwerking op seksuele gebied. Mm-hmm. Met invloed op zin en erectiekwaliteit en lubricatiekwaliteit en orgasme. Niet iedereen weet ervan. Wordt niet verteld. De SSRI, de antidepressiva, is de derde voorgeschreven medicatie in de westerse wereld.
1: De derde, ja. Ja, dat is fors.
0: Is fors. Dus er zit een hele cirkel. En is het lichamelijk of is het geestelijk of is het de relatie? Dan kunnen we aan het eind van het verhaal al een beetje differentiëren en ook op de juiste manier de patiënten verwijzen.
1: Ja, precies. Sybren, is dat ook iets waar jullie naar vragen? Dus als je dan iemand krijgt bij fellows die zegt, nou, het lukt allemaal niet meer zo, gaat de arts dan inderdaad echt doorvragen, hoe zit het, heb je een relatie, hoe zit dat, zit die relatie goed, et cetera?
2: Ja, zeker bij jonge mensen verwijzen we mensen ook naar een seksuoloog. Alleen daar zie je ook, hè, hoewel we dat doen, zie je ook de bereidheid om naar een seksuoloog te gaan, zeker bij jonge mensen, is niet altijd daar. Dat heeft ermee te maken, ze zijn op zoek naar een quick fix. Dus eigenlijk zien we daar twee dingen waarom mensen daar soms liever niet voor kiezen. Ten eerste is het, vinden mensen het nogal wat, hè? Je hele persoonlijke verhaal daar neerleggen, met iemand in gesprek gaan. Mensen ervaren er echt een drempel om dat te doen. Vaak ook niet voor één gesprek, maar voor, je bent zo 4, 5 keer in gesprek.
1: Het is aan de andere kant,
2: Je wil het oplossen, exact. Het is ook vrij prijzig. Hè? 4, 5 keer in gesprek, je bent zo meer dan €500 kwijt.
1: Mijn seksuoloog, wat dan niet wordt vergoed.
2: Wordt niet vergoed, volgens mij in alle gevallen. Dus dat is een hoop. En aan de andere kant, wat je ook ziet, een erectiepil is één een quick fix. Dus het helpt gelijk. Ook vaak bij psychische problemen kan het een goede oplossing zijn. En ook na een paar keer. Dus het helpt soms ook mensen net dat drempeltje over van, hey, ik kan het wel.
1: Nog één kritische vraag dan richting jou. Het feit dat jij natuurlijk verdient aan het medicijnenverkoop. Is dat niet een heel perverse prikkel? Want uiteindelijk is het dan die quick fix. Het is wel veilig, hè, veilige medicatie. Maar het lost misschien het onderliggende probleem bij die man niet op.
2: Nee, in die zin is denk ik ons verdienmodel niet anders dan een reguliere huisartspraktijk of een
1: maar die wil uiteindelijk natuurlijk gewoon het probleem oplossen.
2: Ja, wij ook uiteraard. Dus bij onze huisartsen, dus arts die bij ons werken, is er geen financiële prikkel om iets voor te schrijven. Die verdienen niks meer als ze wel voorschrijven of niet voorschrijven. alleen maar advies geven. Die prikkel hebben we weggelaten natuurlijk, want dat wil je niet.
1: Ja, maar uiteindelijk kun je wel maar zoveel doen als die arts. Hè? Want je kunt dus niet dat onderzoek doen. Je kan niet zeggen, we gaan even een uitgebreide psychologische sessie houden.
2: Nee, maar je
1: eigenlijk
2: moet
1: kun je het als enige dat medicijn voorschrijven.
2: Ja, en advies geven dus. Hè? Dus vertellen, je hebt last van misschien wel van aderverkalking, maar ook op psychische problemen.
1: Ja, precies.
2: Geef een brochure mee over wat nou belangrijk is. Hè? Praat met je partner over dingen. Hoe ga je om met seksualiteit? En je moet het dus benchmarken, niet versus de huisartsen in de praktijk. Wat ik zei, die krijgen goede zorg, maar zijn echt een aanvulling. Versus dat grijze circuit waar we tegen optreden.
1: Ja.
2: Dat we dan een goed alternatief zijn, want veilige medicatie. Want een arts doet een controle op medicatiebewaking. Een apotheek checkt je medicatiehistorie. We geven advies over psychische oorzaken, hoe daarmee om te gaan. We verwijzen naar de huisarts, naar de seksuoloog. En als je daar tegen afstreept en ziet dat we dan even duur zijn, ja, dan is er een financiële prikkel. We doen het niet om niet, dat is zo. Maar ik denk wel dat we een goed doel dienen.
1: Helder. Kobi, eindigen met jou. Want mensen die nu luisteren en denken van, goh, misschien moet ik hier toch wat mee. Maar ik twijfel, wanneer ga je nou naar een huisarts? Wanneer is dat moment?
0: Het moment is dat je ervaart een probleem. Oké. Okay. Het kan beginnen al bij bezorgdheid.
1: Dus dat is al reden genoeg.
0: Is al reden genoeg. Neem de informatie. Als de informatie is niet voldoende, zoek naar betrouwbare informatie. Dat is het moment om even een stap. En dan kan het heel snel opgelost worden. Zoals ik zei, met informatie en communicatie lossen we heel veel dingen op.
1: Kennis is macht, hè?
0: Precies. En als ik mag, zeg ik over vrouwen. Vrouwen en mannen qua seksualiteit werken bijna hetzelfde.
1: Ja.
0: We moeten stoppen denken in dit is voor de man, dit is voor de vrouw. Een vrouw heeft een clitoris. De lengte van de clitoris is tussen de 8 en 11 centimeter en die werkt precies hetzelfde als de penis. Okay? Alleen, ze zien het niet. Een vrouw ziet haar genitalia niet en om dat te kunnen doen moet een spiegel gebruiken of voelen. En als de boodschap is dat is vies, dat is dit, dat is dat, dan gaan ze niet erkennen.
1: Nou, ik leerde dit al op mijn 11e uit de breakout, hoor, dat tijdschrift.
0: Nou, gelukkig. Maar niet iedereen weet het. En ook vrouwen hebben seksuele problemen. En misschien in de jonge vrouwen de pijn. No way.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat moet ook genoeg aandacht.
1: Precies.
0: En ik blijf hameren. Informatie, communicatie. En er zijn oplossingen. En de pillen en de plakketje op de tong. Dat tegenwoordig is vrij nieuw. Wel zien in Nederland. Maar die bestaat al in Europa lang. Zijn uitstekende middel. Met de juiste informaties.
1: Precies.
0: Met de juiste dosering. En de juiste instructies.
1: Mooi gezegd. Dank jullie wel dat jullie hierover wilden praten. Kobi Rijsman, arts-seksuoloog, expert op het gebied van mannengezondheid. En Sybren Tolsma, medeoprichter van Fellows. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we langer door. Ook over concrete tips voor wat je nou zelf kunt doen als je hier last van hebt. Je kan lekker verder luisteren via bnr.nl/beter. Of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dank je wel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekers.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal gevallen van identiteitsfraude in Nederland is explosief gestegen. Dat komt vooral doordat op steeds meer plaatsen om een kopie van een identiteitsbewijs wordt gevraagd, schrijft de Telegraaf. Bijvoorbeeld om nepprofielen en leeftijdsfraude te voorkomen. Maar dat maakt het ook interessant voor hackers om die info te stelen. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. De politie in Mexico heeft een bendeleider opgepakt die nauwe banden heeft met een berucht drugskartel. Bij hem thuis zijn 7 tijgers in beslag genomen. Exotische dieren zijn in Mexico een symbool van status voor criminelen en moeten anderen afschrikken. Er zijn ook wapens, drugs, auto's en motoren in beslag genomen. En Jake Paul kan misschien nooit meer de boksring in. Het liefje van Jutta Leerdam heeft complicaties overgehouden na een kaakbreuk na een gevecht eind vorig jaar. Zijn arts adviseert hem ook om te stoppen, maar daar denkt Paul zelf anders over. Blessures horen erbij en hij heeft nog genoeg gevechten in zich, zei hij in een interview. Het weer van Weer Online? Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen, het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Maandag 11 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit weekend vielen opnieuw veel doden bij Israëlische aanvallen op Libanon. Overleg tussen Iran en de VS lijkt geen meter opgeschoten. Zaterdag werden in Zuid-Libanon 31 doden gemeld nadat Hezbollah vrijdag de verantwoordelijkheid opeiste voor 2 aanvallen op militaire basis in Noord-Israël. Gisteren vielen in Libanon volgens Al Jazeera opnieuw 24 doden. De Amerikanen schoten dit weekend op 2 Iraanse olietankers in de Golf van Oman. Iran liet een LNG-schip door de straat van Hormuz en vanmiddag nog eentje. Iran heeft een nieuw voorstel gedaan aan de Amerikanen. Dat volgens bronnen gaat dan om opheffing van de blokkade. Dus van zowel Iran als de Amerikanen in ruil voor eind aan de oorlog en opheffing van de sancties. Ook de aanvallen op Libanon zouden moeten stoppen. De nucleaire kwestie zou later aan de orde komen. Trump heeft dat voorstel afgelopen nacht afgedaan als volkomen onacceptabel. Waarop de olieprijs weer is opgelopen naar $103 per vat.
5: Sorry. Nou ja, de grote vraag is natuurlijk zo langzamerhand, wat gebeurt er nou eigenlijk met dat hele vredesvoorstel?
6: Ja.
5: Ik vind het heel erg lastig om dat nog zo langzamerhand te duiden, hoor.
6: Ja. Er staat een artikel van Robert Kagan in Atlantic. En die zegt gewoon van ja, voor Iran zijn de problemen existentieel. Voor Trump is het eigenlijk maar één slecht weekend in Mar-a-Lago. Hè? En het is gewoon op alle terreinen verliest hij gewoon grond, hè? Want ja, ja, de Iran gaat helemaal niet het uranium niet meer verrijken. Dat is helemaal geen dorst. En ze houden gewoon Hormuz en ze houden gewoon ook die tolinkomsten daar. Dus ik moet je zeggen dat ik buitengewoon somber ben over de positie van Trump. Maar nou ja, dat ben ik al een hele tijd.
5: Iran die stelt zich gewoon keihard op. Hè. Die zegt van er moet eerst worden gesproken om een geleidelijke opening van de straat van Hormuz. Ze willen eigenlijk de hele discussie over verrijkte uranium willen ze voor zich uitschuiven. Ze hebben al gezegd van een volledige stop daarop gaat niet gebeuren. Ze hebben nu kennelijk in dat laatste voorstel hebben ze gezegd dat is afgewegen door Trump. Van ja, we zullen misschien wel enige verdunning willen plaatsen laten vinden vinden van dat verrijkt uranium. En misschien zouden we ook nog wel bereid zijn om een deel het land uit te gaan transporteren. Daarvan heeft Rusland al gezegd, nou, het uranium is hier welkom. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk, hoeveel gaat er dan het land uit? Want ze zeggen, we willen ook nog wat, wat behouden. Ze houden ook recht op verrijking van uranium. Dat mag ook volgens het internationale recht. Dus daar valt niet over te discussiëren. Maar dat wil Amerika niet. Dat wil Netanyahu ook niet. Ze zijn ook nog bereid om hoogverrijking, om dat enige tijd in de ijskast te stoppen. Een periode van minder dan 20 jaar. Nou ja, als je gewoon kijkt, dan zijn de eisen van Iran niet echt veranderd gedurende de afgelopen tijd. En ja, volgens mij is het onacceptabel voor de Amerikanen. En ik zie het niet goed hoe je hieruit moet komen. Ja. Toch?
7: De situatie van de Iraanse economie is natuurlijk, die was al dramatisch. Maar met die blokkade wordt het waarschijnlijk ook wel op sommige punten echt acuut. Ja.
6: Maar een autocratie kan gewoon, weet je, een autocratie kan heel veel pijn verdragen. Hè? Want gewoon met repressie ga je dat gewoon iedereen slaan van de straat die daartegen in opstand komt. Ik ben niet heel pessimistisch.
5: Nou ja, goed, we hebben die economie hebben natuurlijk eerder genoemd hoe slecht die gaat. Percentages van 75% inflatie op dit ogenblik. 1 miljoen werklozen zijn erbij gekomen. Het gaat echt totaal dramatisch slecht. Dus dat is op zich is dat ook essentieel voor het regime. Ik heb het gevoel dat het ook in die zin een gok tegen de klok is. Niet eens een race tegen de klok, maar een gok tegen de klok. Namelijk van zou het kunnen zijn dat als je die druk maar hoog genoeg opbouwt vanuit de Verenigde Staten en ook zegt van ik wil het helemaal niet, dat het regime vanzelf implodeert. Doordat die economie zo slecht is. Maar eerlijk gezegd is dat bonus. Want wil je als Amerika echt, maar dat geldt eigenlijk ook voor Netanyahu. En Netanyahu heeft ook gezegd, we hebben dat verrijkte uranium nodig. Dat moet echt het land uit worden gehaald. En we moeten dat maar gaan halen. Ja, als je dat dus gaat doen. En als dus echt verrijkt uranium de norm is, op basis waarvan je kunt zeggen of je wat bereikt hebt. Ja, dan moet je dus inderdaad weer oorlog gaan voeren.
6: En maar zegt dan doodleuk van Trump heeft me verteld dat hij ook graag dat verrijkte uranium eruit wil halen. Ja. Terwijl dat dus een zeer hachelijke militaire operatie is. Ja. Netanyahu zegt ook doodleuk, ja, we moeten gewoon die oorlog weer beginnen, want het werk is nog lang niet klaar. Terwijl dus Trump er heel anders in staat, omdat de Amerikaanse belangen, die worden enorm geschaad door die hele operatie.
5: Ja, maar Arjan, dat is allemaal wel zo. Maar Trump die heeft zichzelf in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd, omdat hij, ja, maar hij moet met een succes thuiskomen. En het enige succes is, nou ja, of de ineenstorting van het regime. Dat zou kunnen, maar daar zou ik niet direct op gokken. Dat kan nog een hele tijd te duren. Ja. Maar het andere punt is, ja, dat is echt gewoon het verrijkt uranium. Dat moet er op een of andere manier, linksom of rechtsom, moeten ze dat in handen zien te krijgen.
7: En waarschijnlijk, Trump een beetje kennende, zou hij liever een vervolg op de oorlog riskeren dan dat iemand kan zeggen dat hij een slechtere deal heeft gesloten dan Obama.
5: Ik denk dat zo is.
6: Maar Trump heeft ook bij een tv-interview gezegd van, nou, we kunnen ook met satellieten heel goed die nucleaire site in de gaten houden. En als daar iemand dan opduikt, dan kunnen we hem al neerschieten. Weet je, dat soort zinnetjes zegt hij ook. Waaruit blijkt dat die militaire operatie natuurlijk ook ongelooflijk riskant is. Dat is het ook.
5: Ja, dat is het ook.
7: Het blijft allemaal heel erg onduidelijk. Laten we even kijken naar de situatie in Gaza. Daar is natuurlijk al helemaal dramatisch en al veel langer. Ja. Wat hadden we daarover gezien nu?
6: Nou, we zien dus dat er een tekort aan water is, waardoor er ook allemaal ziektes ontstaan. Er is een tekort aan medicijnen, tekort aan vitaminesupplementen. Het Rode Kruis was vanmorgen vroeg op de radio. En ze krijgen 200 vrachtwagens per dag, maar ze hebben er honderden meer nodig. En het is ook een beetje duidelijk dat Israël dat bewust afknijpt, ook in de hoop dat er dus mensen vertrekken. Hè? Maar waar moeten ze naartoe?
7: Het is, Ja, dit was een ander vredesplan van Donald Trump dat een beetje zo gauw er doorheen is gejast. En de details zien we later wel. Misschien dat dat ook een beetje het voorland is voor een Iran-deal.
5: Maar Hugo, we horen ook helemaal niks meer over dat geweldige initiatief van die Vredesraad. Daar horen we ook helemaal niks meer over.
6: Oh ja. Niks meer.
5: Is je dat ook opgevallen, dat je daar, dat niet meer opvalt? Dat was ook zo'n fantastisch initiatief. Ja.
6: En de ontwapening van Hamas is ook vrij stil, hè? Word je daar...
5: Nou ja, dat is gewoon niet gelukt. Dat kun je wel constateren. En overigens is het ingaan van de staakt het vuren. Dat was volgens mij oktober. Zijn er 750 doden gevallen. Dus, ja. Nou, hoezo staakt het vuren? Ik bedoel, er wordt nog rustig. Wordt er, komen de mensen om.
7: Ja. Nou ja, misschien is het dan logisch om door te gaan naar die andere oorlog die Trump binnen de kortst mogelijke tijd zou beëindigen, maar nog steeds doorgaat. Oekraïne. Daar een weekend zonder grootschalige Russische aanvallen, nadat een soort van staakt het vuren werd overeengekomen voor de Russische viering van het eind van de Tweede Wereldoorlog. Aan het front zijn wel aanvallen gemeld, maar president Zelensky noemde het desalniettemin bemoedigend en beloofde dat Oekraïne geen lange afstand aanvallen zal uitvoeren zolang Rusland dat ook niet doet. En voor zover ik zie op dit moment is dat nog steeds het geval.
5: Ja, er gebeurt wel het een en ander op de grond, hoor. Ik bedoel, Zelensky zegt er zijn 150 operaties op de grond geweest. Luchtmacht van Oekraïne heeft gezegd, ja, er zijn 27 drones afgevuurd. Maar tegelijkertijd zie je weer dat Zelensky heeft gezegd, er zijn 11.000 drones ingezet. Ik heb geen idee wie je nu eigenlijk moet geloven. Volgens mij helemaal niemand op dit ogenblik. Want Rusland, het ministerie van Defensie, die zegt ook van er zijn 8 grote grondoperaties geweest tijdens het staakt het vuren. Dat gaat zomaar door. En die spreekt dan van ruim 6300 droneaanvallen. Dus er is wel het een en ander gebeurd. Maar kennelijk is dat nog maar een fractie van wat anders gebeurt. Ik denk dat we het zomaar moeten interpreteren. Dus dat is dan een goed nieuws op zich.
7: Zaterdag was de dag van de overwinning, zoals dat heet. Sinds de Sovjet-tijd, hè, dus het eind van de Tweede Wereldoorlog, dat wordt altijd gevierd met een grootse parade, met veel militair materieel. Dit keer niet, uit angst voor Oekraïense drones. Ook zonder prominente buitenlandse gasten. Ik denk dat meneer Fico uit Slowakije de meest prominente was, naast de chef van Noord-Ossetië of dat soort woorden die dan daar op het podium mochten staan. Er was een kort toespraakje van Poetin. Ja, dit moet normaal altijd de grote show zijn van de kracht van Rusland, hè? Maar dat is volgens mij niet wat er nu uit bleek.
5: Nee, want hij ten eerste blijkt hier dus uit dat hij dat hele Rode Plein niet kan verdedigen. Want anders hoeft hij niet zo hoog van de doren te blazen in de richting van Oekraïne door te zeggen van jullie mogen absoluut geen aanvallen uitvoeren op het Rode Plein. Dus kennelijk is Rusland zo kwetsbaar geworden dat dat dus kan gebeuren. Ik denk dat dat ook zo is trouwens. Mm. En het andere punt is, ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt, Arjan. Geen grote wapensystemen tonen op het Rode Plein. En dan ook nog een keer zeggen van ja, dat is ook nodig voor Oekraïne om daar te kunnen vechten. Het is natuurlijk altijd een show van allerlei exotisch wapentuig wat ze daar gebruiken. Dus ik denk dat ze dan willen zeggen van al die kernraketten die ze laten zien, die dual capable, dus waarmee je dus zowel kernwapens als niet-kernwapens als conventionele munitie kan afschieten. Dat moet dan angst inboezemen dat al die troep op dit ogenblik in Oekraïne staat. Maar volgens mij is het echte signaal wat eruit blijkt. En dat versterkt het signaal wat jij eerder hebt genoemd, Hugo. Namelijk dat je het spul gewoon daar niet meer durft te tonen. Of dat je zo weinig hebt dat je het ook gewoon niet meer kan tonen. Dat zou ook nog een keer kunnen. Maar in alle opzichten is het voor mij gewoon een bot van zwakte. Arjan?
6: Maar luister, kijk. Poetin is intelligent genoeg dat dit alleen maar negatief kan worden geïnterpreteerd. Hè? Gewoon, hij is een man, is een machtsdenker. Hij denkt vanuit een positie van militaire kracht. En daar sta je nu bij dat lullige lege plein. Dat is gewoon niet goed. Bovendien, alleen Fico stond er nog zijn neus te snuiten en de man van Wit-Rusland. Dat was het zo ongeveer. Het is allemaal heel treurig. Hè? Maar waar we over moeten praten, het is allemaal zo moeilijk. Hè? Hij zegt dus een paar uur na die parade komt met dat zinnetje van... ja, ik geloof toch dat de Oekraïne-oorlog aan het aflopen is.
7: Ja, het was een persbijeenkomst volgens mij een paar uur na de parade op het Rode Plein. Nou, ja, wat is dat voor uitspraak?
5: Ja, maar daar heeft hij nog gezegd dat de overwinning nabij is. En dat er gevochten moet worden tot die overwinning er daadwerkelijk is. En dat we nu de laatste fase ingaan. Dan kan je moeilijk zeggen, want het loopt nu af. Dus...
7: ik begrijp het ook niet. Maar hij zei het wel.
5: Ja, Arjan, hoe interpreteer jij dat?
6: Ja, weet je, dit is zo lastig, hè? Maar het is, aan de ene kant kan je dus zeggen van... Oké, de Oekraïne-oorlog loopt af. Misschien gaat hij dan met een serieus onderhandelingsvoorstel komen. Maar dan komt hij even later met Schröder aanzetten. Waarvan hij echt wel weet dat ongeveer het hele Westen dan uit elkaar knalt. Behalve Trump. Hè? Want Schröder was de man van de SPD die prachtige commissariaten haalde bij die grote Russische... multinational zou je bijna kunnen zeggen.
7: Huh? Ja, maar dit klonk ook als een handreiking, toch? Eerder wilde die nooit praten met Europa. Nu doet hij een voorstel voor een bemiddelaar.
6: Dus je kunt allemaal scenario's, allemaal interpretaties. Zou die nu ook beseffen, het gaat gewoon helemaal niet goed? En ja, ik ga nu besluiten om te onderhandelen. Dat is één interpretatie. Tweede is dat je gewoon met de Russische tactiek... Hè, van dan ga je mensen op de verkeerde been zetten... en dan vervolgens ga je onderhandelen... en hou je vast aan al je oude standpunt. Zeg het maar, ja. Ik weet niet hoe ik dat moet interpreteren, Rob.
5: Het is heel lastig. Het is tegenstrijdig. Hij begint dus inderdaad op Trump te lijken. Ja. Maar één ding is zeker. Het gaat gewoon niet goed. En we hebben vorige week ook een aantal malen geconstateerd. Het lijkt alsof er iets broeit. In het Kremlin, om het maar zo te zeggen. Dus zijn ratings die gaan naar beneden. Dus zijn populariteit die hobbelt achteruit, net zoals bij Poetin. Hij komt op een slagveld niet veel verder. Dus dan hebben we het over... Nou, eigenlijk hebben we het over Trump ook, als het gaat om Oekraïne. Ja. Maar Poetin komt al een hele tijd niet veel verder op het slagveld. En hij gaat nu zelfs de afgelopen maand is hij er net op achteruit gegaan. Dus dat is veelzeggend. De retoriek blijft gewoon doorgaan. De propaganda wordt ook steeds groter. Het aantal AI-filmpjes met soldaten die vlaggen planten in gebieden die nog niet bezet zijn, die exploderen op dit ogenblik op het internet. Dus dat is ook heel erg vreemd. Dus hij moet wat. Ik heb het gevoel dat hij op dit ogenblik ook een reactie aan het formuleren is op die hele discussie die loopt bij sommige politici in het Westen om te gaan onderhandelen, om te gaan praten met Poetin. Dat gebeurt. Dat zou wel eens een keer kunnen zijn dat die Schröder om die reden naar voren schuift. Dat hij zegt van, nou, dat is een vent waarmee wel te praten valt. Maar daarvan zegt hij eigenlijk alleen maar, ik wil praten over de Europese veiligheidsorde. En daar heb je inderdaad de Europeanen voor nodig. En tegelijkertijd weten we dat Kushner en Witkoff over niet al te lange tijd komen... En het zou best kunnen zijn dat hij die gok, dat hij de Donbass kan oplossen met Trump. En dat hij vervolgens de Europeanen campagne met een discussie over de Europese veiligheidsorde via Schröder. Ja, ik denk dat beide niet gaan werken op dit ogenblik.
6: Weet je, ik heb begrepen dat er zijn twee groepen binnen in het Kremlin. Mm-hmm. Eén groep zijn de Haviken, die willen gewoon door naar Kiev beuken. En die hebben geen behoefte aan militaire tegenslagen. Die zijn gewoon Haviken. En de andere groep zegt, het gaat militair helemaal niet goed. En we moeten gaan praten en dan maar gewoon een deal sluiten. Hè? Nou ja, een van de interpretaties die je nou kan doen van kennelijk... is die groep die wil gaan praten nu wat sterker geworden. En is de positie van Poetin nu zo dat hij iets zijn oren meer moet laten hangen naar die tweede groep. Of het waar is, weet ik niet. Maar het is allemaal, ik probeer maar te gokken, jongens.
7: Bezorgde burgers een beetje geruststellen. Dat heb je soms ook wel, hè? Dat leiders uitspraken doen die je niet helemaal kan plaatsen. En dan is achteraf de verklaring dat het eigenlijk meer bedoeld was voor binnenlandse consumptie dan iets serieus. Dat kan ook.
5: Nou, we zijn wel terecht 50 jaar terug aan het gaan in de tijd. Hè? Toen hadden we het fenomeen van het Kremlin-watchen. Ja. En dat zijn we dus nu op dit ogenblik ook aan het doen. En meestal klopt het niet hoor, wat er toen gewatcht werd. De conclusies die werden getroffen.
7: Ja. Nou ja, dan gaan we door naar een bericht waar ik ook wel van opkeek. Jullie zeiden die mogelijkheid werd eerder wel opengehouden. Maar je had dus die 5000 soldaten waarvan Trump zei die ga ik terughalen uit Duitsland. Daarvan heeft hij nu in antwoord op vragen van journalisten, mij was dan ook weer niet duidelijk waar die vraag dan vandaan kwam, gezegd nee, die kunnen misschien ook wel naar Polen gaan. En vervolgens hebben Letland en Litouwen gezegd, nou, bij ons zijn ze ook wel welkom. Ja, dat is natuurlijk een heel ander signaal. Of je ze terughaalt naar huis, of dat je ze juist verder naar het oosten schuift, die troepen.
5: Ja, dat mag je wel zeggen. Hij is er ook onduidelijk over geweest toen die aankondiging kwam. Ging het om redeployment. En redeployment betekent dus dat je de troepen verplaatst. Dus je zet ze ergens anders neer. En redeployment kan van alles betekenen. Dat kan dus in dit geval naar Amerika terug. Maar normaal gesproken is redeployment binnen het gebied waar je operaties zou moeten gaan uitvoeren. Ja, dus dit kan. Maar ja, tegelijkertijd weten we dat er al een hele tijd, al meer dan een jaar, wordt gesproken in het Pentagon over troepenreducties uit Europa. Ja. En dan vallen getallen van 20.000. Die uit Europa zouden moeten worden teruggetrokken. Dus ook hier geldt weer, dit is, hier valt geen touw aan vast te knopen.
6: Nee. Weet je, en wat Hexet en Trump denken, is natuurlijk heel iets anders dan wat de Amerikaanse generaals denken.
5: Ja.
6: Die zijn eigenlijk veel meer pro-NAVO, veel meer ook van troepenverplaatsing naar Polen. Dat komt meer uit die koker. En kennelijk is hij ergens beïnvloed, Trump. Maar ja, ik weet het niet.
5: Ik weet niet of deze man beïnvloedbaar is. We hebben afgelopen zaterdag gesproken met een psychiater. En ik trok daar toch de conclusie uit dat deze man niet echt optimaal beïnvloedbaar is, om het maar zo te zeggen.
6: De psychiater heeft hem opgegeven, weet je?
5: Ja.
7: Hij had, geloof ik, hij dacht meer aan medicatie. Ja. Als oplossing.
5: Maar dan was dat medicatie waardoor hij helemaal niks meer zou kunnen zeggen.
7: Ja.
5: Dat voegt hij eraan toe.
7: Ik denk dat we hier nog even moeten melden dat volgens Politico de EU werkt aan een nieuw sanctiepakket tegen Rusland dat zich vooral zal richten tegen de Russische schaduwvloot. Tegelijk kwam via de Telegraaf vanochtend dat het kabinet hier werkt aan wetgeving. Een turboproces werd van gesproken. Om het mogelijk te maken om schepen van de schaduwvloot hier op de Noordzee aan te pakken als die varen onder valse vlag. En dat zou, meen ik, ook richting de zomer zouden ze dat klaar willen hebben. Nou ja, ook dit is natuurlijk slecht nieuws voor Poetin. Er gebeurt wat meer met die schepen van de schaduwvloot. Engeland pakt er wel eens een, Frankrijk, Zweden, meerdere. En als daar serieus werk van wordt gemaakt, dan is dat wel een probleem voor de Russische olieinkomsten.
6: Ja.
5: Jazeker. Nou ja, goed. We horen wel wat eruit komt.
7: We horen wel wat eruit komt. Heel goed. Oké, we komen hierop terug. Voor nu, bedankt. En tot morgen.
5: Tot morgen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 16:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het aantal gevallen van identiteitsfraude in Nederland is explosief gestegen. Dat komt vooral doordat op steeds meer plaatsen om een kopie van een identiteitsbewijs wordt gevraagd, schrijft de Telegraaf. Bijvoorbeeld om nepprofielen en leeftijdsfraude te voorkomen. Maar dat maakt het ook interessant voor hackers om die info te stelen. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. De politie in Mexico heeft een bendeleider opgepakt die nauwe banden heeft met een berucht drugskartel. Bij hem thuis zijn 7 tijgers in beslag genomen. Exotische dieren zijn in Mexico een symbool van status voor criminelen en moeten anderen afschrikken. Er zijn ook wapens, drugs, auto's en motoren in beslag genomen. En Jake Paul kan misschien nooit meer de boksring in. Het liefje van Jutta Leerdam heeft complicaties overgehouden na een kaakbreuk na een gevecht eind vorig jaar. Zijn arts adviseert hem ook om te stoppen, maar daar denkt Paul zelf anders over. Blessures horen erbij en hij heeft nog genoeg gevechten in zich, zei hij in een interview. Het weer van Weer Online? Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen, het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jochem Visser.
6: Hallo, hallo en welkom op deze maandag 11 mei. De dag dat we de taco inwisselen voor de nacho.
7: For weeks we've had the taco trade. But it's giving way to a scarier trade. The nacho trade. Who would have thought nachos are scarier?
6: Een nacho, dat staat voor Not a Chance, Hormuz Opens.
8: En dat betekent higher for longer, een hogere olieprijs en een hoge inflatie voor langere tijd. Over dat trieste scenario praten we in deze aflevering bij.
6: Hebben we het ook over een defensieaandeel dat het, ondanks al het leed in de wereld, niet goed doet.
0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Vervangen. Dan gaan we door naar de bommen en granaten, over conflict gesproken. Want Rheinmetall is het meest populaire defensieaandeel van Nederland. Ook al 27% gedaald dit jaar als aandeel. Morgenochtend wordt er vergaderd en boze aandeelhouders die stellen al voor om het dividend van 8 naar bijna 12 euro op te hogen. Want het bedrijf zit in de spagaat. Het orderboek zit ramvol en de Duitse overheid gaat ook echt wel miljarden meer uitgeven. Maar om al die tanks en howitzerkegels te produceren moet je wel enorme investeringen doen. En daarom dook de vrije kaststroom voor de zoveelste keer in het negatief dit eerste kwartaal. En dus staat de meest pure meting van je winst, vrije kaststroom dus, nu nog lager dan die vorig jaar stond in dezelfde periode. Ja, Corné, er worden heel veel redenen genoemd voor de daling van Rheinmetall dit jaar tot nu toe. Energieprijzen, hoog opgelopen koers. Waar komt het nou eigenlijk allemaal door?
5: Nou ja, heel simpel. We begonnen eigenlijk uit een hele enthousiaste periode. Ik zat net nog eventjes het appverkeer tussen mij en Jelle even erop na te slaan. Oh, en toen noemde hij augustus vorig jaar al dat het meest populaire aandeel onder Nederlandse particuliere beleggers was. Nou, je raadt wel wat de koers heeft gedaan. De koers was toen niet van 1700 en nu een flink stukje lager. Nou ja, dat is natuurlijk een slechte startpositie. En het tweede, waarom de koers vandaag bijvoorbeeld zo hard naar beneden ging, omdat Poetin in wat gesprekken liet weten dat hij toch wel een beetje het einde van de oorlog zoekt. En dat is natuurlijk heel erg nieuw. En dat is een extra verklaring waarom het sentiment rond dit soort aandelen toch even wel iets veranderd is. Kijk, het orderboek zit heel erg propvol. Die extreme waardering is ook een beetje genormaliseerd. En je betaalt nu 21,5 keer de winst van 2027. En dat begint bijna redelijk te worden. Dus al met al een combinatie van factoren.
6: Ga ik door voordat Corné nog meer uit onze WhatsApp-geschiedenis gaat onthullen. Ik wil het nog even hebben over de speech die de Britse premier Keir Starmer gaf. Je weet wel, de man die moet vechten voor zijn politieke toekomst nadat zijn Labour Party onlangs flink werd afgestraft bij de lokale verkiezingen.
7: The election results last week were tough. Very tough. We lost some brilliant Labour representatives. That hurts. And it should hurt. I get it. I feel it. And I take responsibility. But it's not just about taking responsibility for the result. It's about taking responsibility to explain how, as a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
6: Ja, je hoort hem zeggen, ik neem verantwoordelijkheid, maar hij stapt niet op. Ondanks dat verlies, 60% van de raadszetels verloren. Ondanks dat meerdere mensen uit zijn eigen partij zeggen, je moet weg. Het worden de komende dagen spannende dagen voor de Britse rente en de pond. Want ja, die kunnen natuurlijk wel op en neer gaan bewegen, voorspellen deskundigen als Starmer alsnog het veld moet ruimen.
4: Ja, we zijn eigenlijk gilt ook een beetje dalen vandaag en de rente omhoog gaan. Ja. En heb ik nog een koers voor je waar je vanaf kan skiën? Die van Wingtech. Meer dan 50% gedaald in het afgelopen half jaar. Dat is het moederbedrijf van chipmaker Nexperia. Ja, oftewel dat chipbedrijf waar minister Karremans van Economische Zaken even de macht greep met een noodwet, waarna de ondernemingskamer de Chinese topman eruit mieterde en alle aandelen onder curatele liet stellen. Dat is de reden van de koersval van Wingtech, want ja, er valt een hele operatie opeens uit je boekhouding, dus willen ze nu verhaal halen. De Chinezen die starten een internationale arbitrageprocedure waarbij ze spreken van bijna 7 miljard euro aan geleden schade door het ingrijpen van Karremans en de ondernemingskamer. Maar dat wordt een flink lastige zaak, want je gaat dan langs bij het Internationaal Centrum voor Meningsverschillen over Investeringen. Ik moest dit opzoeken. Dat is een arbitragehof gelieerd aan de Wereldbank. En dan wijst elke partij een arbitrator aan en dan mag Wingtech gaan bewijzen welke schade er nou precies is geleden. En dan mogen ze gaan rollenbollen met de overheid. De Nederlandse overheid wel te verstaan. Kortom, dat blijft nog wel even een latrelatie, die band tussen Den Haag en Beijing.
6: Straks hebben we het over Elon Musk. Die mag ineens mee met president Trump naar China.
4: En een spannend verhaal over een netwerk van advocaten dat maar liefst 12 jaar lang de boel besodemieterde.
6: Maar we beginnen in Iran. Of in dit geval met het voorstel van dat land. Iran kwam met een tegenvoorstel om de oorlog te beëindigen een paar dagen nadat de VS een vredesvoorstel had gedaan. Maar daar heeft Trump geen trek in.
8: De Amerikaanse president Trump heeft geen goed woord over voor het vredesvoorstel van Iran. Hij wijst het voorstel keihard af.
6: Ja, Iran had heel wat eisen. De VS moest de zeeblokkade stoppen.

0: toppen garanderen dat er geen verdere aanvallen zouden plaatsvinden. Ook moesten de sancties worden opgeheven. En er moest een einde komen aan het Amerikaanse verbod op de verkoop van Iraanse olie.
1: Ja, geen wonder dat Trump dat alles volkomen onacceptabel noemt. Waardoor de chaos dus weer compleet is. De olieprijs stijgt verder. Een deal lijkt weer ver weg. Waardoor beleggers nu niet meer rekening houden met de taco trade. Oftewel Trump always chickens out. Maar met de nacho trade. Oftewel not a chance Hormuz opens. Veel investeerders die gaan er nu vanuit dat die olieprijs en inflatie langer hoog blijven. We zien het ook op de obligatiemarkt. Het renteverschil tussen korte en langlopende Amerikaanse staatsobligaties is afgenomen. En dat komt omdat er eigenlijk minder of geen renteverlagingen van de Federal Reserve worden verwacht. De hogere inflatie biedt daar gewoon steeds minder ruimte toe, zeggen de markten, de Fed futures in ieder geval. Maar we horen altijd hetzelfde van beleggers, Corné. We halen de schouders op. We zien wel, oorlog doet niet zoveel. Het einde komt er toch wel een keer aan. Waar sta jij deze week? Wat is jouw scenario?
2: Nou, die scenario's veranderen bijna met de dag, zou ik zeggen. Maar iedere keer is het ook weer een herhaling. Sinds 28 februari lijken we al in een eeuwige herhaling van de film Groundhog Day te zijn. Iedere dag begint optimistisch. Dan komt er weer wat berichtgeving uit de Verenigde Staten van Axios. Die zegt, nou ja, de deal is aanstaande. En vervolgens komt Trump er weer met een tweet overheen. Die zegt, nou ja, het is waardeloos, het gaat voorlopig niet door. En zo gaat het maar door en door en door. Maar iedere dag dat die straat dus een keer dicht is, betekent wel dat er grotere problemen komen qua productie. En die voorraad raakt iedere dag een beetje verder leeg. En dat gaat op een gegeven moment wel pijn doen. Hè. We zitten nou nog een kleine 4 weken... totdat we echt bij een bare minimum zijn, zoals ze dat noemen. En daar zijn de discussies tussen alle experts. Sommigen zeggen 6 weken, sommigen zeggen 3 weken. Waar het ook ligt, we komen er wel dichterbij. En dan gaat het op een gegeven moment wel pijn doen. En dan gaan we er wel wat waarde aan hechten.
0: Is het wel een scenario waar jij mee worstelt, bang voor bent, want die nacho, dat gerecht is heel lekker, maar dit is niet zo lekker dat die straat van Hormuz dan voor weken of maanden dicht blijft.
2: Nee, want het grote verschil met Taco is, bij Taco ging het altijd over zaken waar hij bij zelf zich kon terugtrekken en zegt, nou ja, alles is normaal, hè, met Groenland, met alle discussies met Liberation Day over de tarieven, maar hier niet. Hier is hij afhankelijk van wat de andere partij doet. En die zegt van, ja, wij kunnen heel veel pijn lijden. Bekijk het maar eventjes. Wij houden de boel hier ook onder controle. Dus hij kan zich niet zo makkelijk meer terugtrekken. En dat is wel een groot verschil met al die andere zaken.
0: Wat heeft dit voor gevolgen voor het beleid van de Fed? Want zijn man, hij heeft Kevin Warsaw aangesteld als opvolger van Jerome Powell. Die moet binnenkort met een rentebeleid komen. Wat heeft het voor gevolgen voor dat beleid?
2: Nou, wat je ziet is dat de renteverwachtingen al echt danig veranderd zijn. Eerst gingen we aan begin van het jaar uit van 2 tot 3 kwartjes verlaging. Nou, dat is er al helemaal uitgeprijsd. Ja. En waar je wel rekening mee moet houden, en dat is wat Paul ook wel gezegd heeft, van ja, we kunnen nu wel gaan reageren, maar ja, de effecten zijn pas over 6 tot 8 maanden zichtbaar. En ja, tot over 6 tot 8 maanden zal dat wel een keertje opgelost zijn, mag je hopen. En dan ben je dus nu aan het je rentebeleid aan het aanpassen op iets wat over 6 tot 8 maanden alweer helemaal over is. Waar je wel rekening mee moet houden is ook dat de inflatie is nu heel duidelijk. Dus vanwege de inflatie zou je de rente moeten verhogen. Tenminste, renteverhoging doet natuurlijk niet zoveel met de olieprijs, maar dat terzijde. Maar het gaat wel economische schade opleveren. Dus voor je het weet zet je de rente te verhogen, terwijl eigenlijk zou het over een jaar weer moeten verlagen, omdat dan alle economische schade zichtbaar wordt. Dus het is een inflatie, op korte termijn inflatie verhogend. En op lange termijn, zo over een jaar, is het groeiverlagend. En met beide zou je moeten dealen als centrale bank.
1: En dan even ongeacht wat er gebeurt, hè, die oliemarkten even. Want als je oliehandelaar bent, dan speel je een beetje Leonardo DiCaprio in Don't Look Up. Je kondigt de hele tijd het einde van de wereld aan. Dit is het ergste schok in mijn leven, zeggen ze dan allemaal. En niemand luistert naar je, want de beurs haalt zijn schouders op. Die zegt, ik ga weer chipaandelen kopen en we gaan weer verder. Dus even die oliemarkten. Jij zegt 4 weken. Hoeveel schade is er nou al gedaan aan de reserves op aarde en de energiemarkten als geheel? Is daar iets over te zeggen?
2: Er valt veel over te zeggen, maar dan heb je wel een paar uur nodig, denk ik. Wat denk ik wel. Het belangrijkste is dat een heleboel van die capaciteit, dat duurt natuurlijk ook weer een paar weken voordat het opgestart is. In Saudi-Arabië gaat dat wat makkelijker dan in andere dingen. Maar op een gegeven moment wordt dat gewoon wel een probleem. Je komt 20% van je totale wereldwijde productie tekort. Ja, linksom of rechtsom, dat moet ergens worden opgelost. Nou, een simpele vraag aan aanbodcurve betekent dat, dat als die voorraden op zijn, dat je echt die 20% tekort hebt. En vervolgens gaat dus de prijs verder omhoog en dan gaat het pijn doen. En degene die met de grootste portemonnee kan het betalen. En degene met de kleinste portemonnee, denk aan India en andere emerging markets. Ja, daar zullen ze gewoon de vraag moeten aanpassen. En dat heeft een impact op de wereldwijde economische groei.
1: En dat hebben we premier Modi van India ook al een beetje zien zeggen natuurlijk. Ja. Iets wat we vaak vergeten is namelijk ook wel dat 80% van die 20 die jij noemt uit de Straat van Hormuz, dat stroomt niet naar het westen, maar naar het oosten, bijvoorbeeld naar China. En je ziet inflatie in China nu oplopen, boze consumenten, boze automakers. Begint de tijd niet juist heel erg te dringen voor hen?
2: Ja. Op zich wel. Het is wel zo, als je nou naar voorraden gaat kijken, landen die altijd heel erg afhankelijk zijn en zich niet zoveel hoeven aan te trekken van de bevolking, zoals China, die kunnen echt enorme voorraden aanleggen. En dat hebben ze dus ook gedaan, gewoon strategisch. Ze weten dat de wereld boos kan worden en dan moet je op jezelf afgaan. Dus die hebben wel extreem grote voorraden en die kunnen ook echt heel lang ermee vooruit. Maar ook daar, ja, bij hun geldt het van zij zijn alleen maar vooral afhankelijk van wat er uit het Midden-Oosten komt. En inderdaad, wat je zegt, 80%. En dat betekent dus dat wel bij hun die voorraden ook het hardst naar beneden gaan.
1: En wat betekent dat eigenlijk voor de meeting tussen Trump en Xi woensdag? Want eerder stelde Trump die meeting juist uit. Toen zeiden, ja, nu er nog geen deal is rond Hormuz, ga ik daar nog even niet heen. Wat gaan die bespreken als het zo doorgaat?
2: Ik denk dat Xi toch wel heel graag wil dat er een oplossing komt. Maar ik denk ook dat ze denken van Iran is wel een hele mooie tegenstander. En als daar weer een oorlog komt, dan staan wij er weer strategisch voor. Mochten we eens een keertje Taiwan willen binnenvallen. Want de raketten zijn dan op een gegeven moment op. En kunnen ze Taiwan niet meer beschermen. Dus ik denk dat die heel goed nadenken over alle mogelijke scenario's. En ik ben bang dat Trump daar wat minder goed over nadenkt.
0: Ja, we hebben het dus over die scenario's gehad tussen die twee leiders. Wat besproken gaat worden over obligatiemarkt, de oliemarkt. Nog even over de beurs. Want wat betekent dit concreet voor die particuliere belegger die nu naar ons zit te luisteren en die denkt, ja, als die Straat van Hormuz nog heel lang dicht blijft, gaat dat gevolgen hebben voor mijn aandelen?
2: Ja, het is wel een feit dat we kijken nu allemaal naar de tech-aandelen. En die zijn ook by far het grootste deel van de totale markt. Mm-hmm. Bedrijven die je last van hebben, chemie, staal, airlines. Dat is allemaal peanuts in totale marktweging. Als je gaat kijken, de S&P 500, de grote 7 technamen zijn 32% van de hele S&P 500. En 24% van de totale winst. Ja, dat wordt niet echt beïnvloed wat voor oliecrisis er is. Ik kan me wel voorstellen dat die belegger een beetje schouderophalend naar deze bewegingen zit te kijken.
3: BNR Beurs.
0: Vliegen we door naar die, zoals Corné het zei, die peanuts, naar Air France KLM. Dat gaat verdwijnen, lezen we in de Telegraaf. Topman Ben Smith wil op overnamepad, wil meer luchtvaartmaatschappijen gaan toevoegen aan het bedrijf en vindt de naam Air France KLM dan niet meer passen. De topman zou het Scandinavische SAS en later ook het Portugese TAP willen toevoegen, waardoor dus het hele bedrijf op de schop gaat. Corné, leek ons een goed moment om even te kijken naar dat nieuwe luchtvaart consortium dat dan ontstaat. Frans, Nederlands, Scandinavisch en Portugees allemaal onder één dak. Is dat een match made in heaven?
2: Nou, dat is denk ik. Heaven slaat meer op hoe hoog die vliegtuigen vliegen, maar niet echt op de industrie. Dat is natuurlijk altijd één groot drama geweest. Het is wel zo dat deze combinatie zorgt er wel voor dat het allemaal veel efficiënter kan. Ja. En dat is wel heel hard nodig. En ik wil ook wel even wijzen op de situatie die je in de Verenigde Staten hebt gezien. Ook daar hadden we een situatie zoals we hier hadden. Maar daar zijn een heleboel van die grote airlines bij elkaar gegaan. En dat heeft gezorgd voor een totale andere prijsstelling. Omdat er minder concurrentie is. En daar, vroeger was Amerika altijd veel goedkoper, interne vluchten, dan Europa. En dat is nu andersom geworden. Omdat hier meer concurrentie is in de Verenigde Staten door die combinaties minder concurrentie. En dat betekent dus dat je daar een duurdere vlucht hebt. En dat is wel bijzonder om te zien. En dat zou ook in Europa kunnen gebeuren.
0: Gaan we uiteindelijk een grote Europese speler zien met dus wat gezondere marges dan wat we nu elke keer voorbij zien komen?
2: Dat is een mogelijkheid. En die marges kan je verhogen ook. Als je met 4 maatschappijen bij elkaar bent, dan kan je dat allemaal veel efficiënter inrichten. En dat is denk ik wel het grote voordeel van zo'n grote maatschappij. En dat betekent daadwerkelijk inderdaad dat je op die manier kosten kan besparen.
0: Ik ga je niet vragen of je nieuwe naam weet, maar denk je dat een nieuwe naam wel voor meer interesse kan zorgen?
2: Nou, we hebben Iberia en British Airways gezien. En dat is de gecombineerde naam IAG. Ik ken weinig mensen die überhaupt de naam kennen of daar warme gevoelens bij hebben. Dus dat zal bij deze namen ook zo zijn. De warme gevoelens krijg je bij KLM als je daar al behoefte aan hebt. En daar blijft het allemaal bij.
3: BNR Beurs.
0: Warme gevoelens krijgen we ook altijd een beetje van die bel, hè, Jochem?
1: Zeker, Wall Street.
0: Ja, we gaan naar de vrienden in New York. Alles in het groen daar. Of, nou ja, dat wil zeggen, de Dow Jones staat op dit moment onveranderd. De S&P 500 wint wel. 0.3%. De Nasdaq krijgt er 0.2% bij. We hadden het net al even over dat bezoek van Trump aan Xi Jinping aan China. Woensdag gaat het gebeuren. Afgelopen vrijdag hadden we het in BNR Beurs nog over de mogelijke CEO's die mee mochten gaan. Jens Huang van Nvidia zat toen nog te slijmen voor een plekje aan boord bij de handelsdelegatie. Maar het komt net binnen. Hij mag niet mee. Jawel, het meest waardevolle beursbedrijf mag niet mee naar China. Toch wel opvallend. Elon Musk van Tesla mag dan wel weer mee. Net als Tim Cook. Snap je dat, Corné?
2: Beide hebben heel veel directe verkopen in China. Ik sta er altijd van te kijken hoeveel iPhones er in China nog worden verkocht. Ik kan me voorstellen dat China denkt van als je nou aan één ding met qua spionage denkt, dan wil je zeker geen iPhone en ook geen Tesla's hebben rijden. En die zijn al verboden vanaf, die mag je niet op overheidsterrein
0: parkeren. Maar dat die Jens Huang niet meeneemt, bedoel ik meer?
2: Dat hij, ik zou niet weten waarom die niet mee mag, inderdaad.
1: Nou, dan moeten we maar eens iets anders waar we warme gevoelens van krijgen. Namelijk de handel met voorkennis. Daar worden we vaak ook van, namelijk als beleggers. Want de Amerikaanse autoriteiten en de toezichthouder SEC vervolgt een netwerk van advocaten die meer dan 12 jaar lang informatie aan elkaar en andere handelaren toespeelden. Dat ging dan over meer dan 30 dikke deals waar zij aan werkten. En betrokkenen kochten dan opties en aandelen voor zo'n fusie of overname gemaakt werd. En zo profiteerde men dus van de koersgevoelige informatie. Bijvoorbeeld die overname van Roomba-maker iRobot door Amazon, maar ook overnames van Johnson & Johnson, oliereus Occidental en wat investeringsbanken. Advocaten van Wachtell Lipton, toch wel de bekendste van het stel die aan fusies en overnames doet, tot en met Goodwin en andere partijen en andere bekende firma's, die waren er allemaal bij betrokken. Vrij pikant, omdat dat echt elite adviseurs zijn op Wall Street. Eén advocaat die verdiende bijvoorbeeld makkelijk $6 miljoen aan één Russische handelaar die maar bleef betalen voor tips over de deals waar hij aan werkte. En als je de documenten leest, dan kan je zelfs zien dat ze heel graag champagne-emojis aan elkaar doorsturen zodra de buit binnen was. Maar Corné, nou ben ik toch een beetje in de war. Want we hoorden eerder juist, zeker sinds Trump aan is gesteld, dat juist de SEC en ook de CFTC, twee toezichthouders van financiële markten in de VS, dat een beetje papieren tijgers waren geworden. Zeker als het om Trump, crypto, voorspelmarkten enzovoort ging. Maar nu hebben we toch dit soort grote zaken, dus wordt er toch een deuk in een pakje boter geslagen.
2: Ja, ik denk dat je het zelf al aangeeft. De reden, het grote verschil is, dit zijn Ivy League lawyers. En die horen niet zozeer tot de Trump insider crypto deals.
1: Ze zijn veel te elitair en te slim, zeg je eigenlijk.
2: Ze zijn veel te elitair, inderdaad. Hoewel, ik moet zeggen, als je ziet hoe ze het hebben gedaan, dat de domheid er wel vanaf druipt. Een van de mooiste voorbeelden vond ik dat er een van die advocaten, die had het aan zijn broer doorgespeeld, die zei het weer tegen de kapper en die zei het weer tegen een vriend van die kapper. Als je dat netwerk zo groot maakt, dan zit je erop te wachten tot het ontdekt wordt. Dit is een tip voor degene die de insider tips wil volgen. Met dit soort dingen ga je altijd door de mand vallen. Maar laten we hopen dat altijd blijft gebeuren.
0: Wil ik nog even heel snel een voorspelling erin gooien van Dan Ives, een bekende Amerikaanse tech-analyst. Die is laaiend enthousiast over diezelfde tech-aandelen, Amerikaanse om precies te zijn. En daarom denkt hij dat de Nasdaq flink gaat stijgen.
4: Look, we are in the early days still of the AI revolution. I think, look, the haters will hate, and we know that. But we're going to be talking about tech stocks for the coming year, because I think we're going to Nasdaq 30,000 as this all plays out, given where I see now it spreads the second, third, fourth derivatives.
0: Hij staat op dit moment boven de 26.000 punten. Maar hij zegt, dit jaar gaat de Nasdaq door die 30.000 punten gaan zijn.
1: En dit was hem alweer bijna. Eerst nog even naar morgen. Na al het bijzonder uitbundige cijfergeweld van de laatste paar weken kunnen beleggers weer even rustig ademhalen. Er schittert weer eens een macrobericht tussen alle kwartaalrapportjes, want de Amerikaanse consumentenprijzen over april vallen weer op de mat. Wie afgelopen maand wel eens een tank vol heeft gegooid in de VS snapt wat er gebeurt. De verwachting is dat de inflatie op jaarbasis is gestegen naar 3,7% in april. En die prijsstijging en het onvermogen om rust in de straat van Hormuz te brengen zetten ook de kans op renteverlagingen weer ver naar achter in het jaar. Pas vanaf oktober komt er een klein beetje kans op zo'n verlaging volgens de Fed Futuresmarkt. Verder nog wat cijfers. Industrieleveranciers TKH Group en het kleinere Kendrion doen de boeken open. En mocht je nou somber zijn omdat je niet enkel chipbedrijven in je portefeuille hebt zitten en al je vrienden wel, sla dan s'avonds laat nog even de cijfers van The Beachbody Company open. Die rapporteren na beurs in de VS, want je kan ook altijd nog beleggen in fitnessketens in Californië. En als je dan even naar de koers kijkt, dan zie je wat het betekent om de afgelopen 5 jaar 97% van je belegging te hebben verloren. Het kan, kortom, altijd erger.
0: Dit was de BNR Beurs van maandag 11 mei. De dag dat we leerden dat Jens Huang eruit ligt bij president Trump. De man die altijd bij ons mag aanschuiven. Die altijd met ons mee op beursreis mag. En altijd in ons hartje zit. Corné van Zijl van Cardano. Dankjewel.
2: Mijn avond is weer goed.
1: En jij, lieve luisteraar, jij mag ook altijd in ons bootje stappen. Heel veel dank daarvoor weer. Morgen zijn we er weer. Hopelijk jij ook.
0: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De informatie die hackers hebben gestolen van onderwijsplatform Canvas is teruggegeven en vernietigd. Het bedrijf heeft een deal gesloten met de hackers. Het is niet bekend of er losgeld is betaald. 7 Nederlandse universiteiten gebruiken het systeem ook. Dat willen ze het liefst deze week weer veilig in gebruik nemen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht net over de grens bij Roermond. Op straat in het plaatsje Wassenberg is gisteravond een man doodgeschoten. De dader is daarna gevlucht in een auto, misschien met hulp van een handlanger. Een militair heeft nog geprobeerd het slachtoffer te helpen, maar die hulp kwam te laat. De Chinese ambassade in Nederland roept hun landgenoten op om contact met knaagdieren te vermijden. Dat doen ze na een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de uitbraak van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Het wordt overgebracht door knaagdieren. Passagiers van het schip moeten thuis 6 weken in quarantaine. En Rusland heeft Kiev aangevallen met drones, meteen nadat het staakt het vuren was verlopen. Het luchtalarm ging af en mensen moesten de schuilkelders in. De drones zijn uit de lucht gehaald voor ze schade konden aanrichten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar er ook van tijdens het staakt het vuren te zijn doorgegaan met vechten. Het weer van Weer Online? Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: De wereldorde verandert. We zien het natuurlijk allemaal gebeuren. En dus de macht ook. Voor Europa vraagt dat om meer strategische autonomie. Kort gezegd minder afhankelijkheid van landen als China, Rusland en de Verenigde Staten. Maar wat betekent het nou echt? Hoe krijgen we dit goed van de grond? En heel belangrijk, zijn we intussen wakker genoeg? Daarover ga ik deze week in gesprek met 4 kopstukken. Niet 5 zoals jullie van ons gewend zijn. Want we hebben natuurlijk hemelvaart deze week. Dus 1 uitzending minder. In BNR Big Five van de strategische autonomie. En ik begin deze week met journalist Caroline de Gruyter, die al vanaf 1999 schrijft over Europa en politiek. Van harte welkom bij de Big Five.
6: Dankjewel.
5: Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent, want ik had zoiets, ik wil niet die week eigenlijk zonder jou maken, want jij brengt zoveel kennis mee wat betreft dit onderwerp. Je bent columnist en Europa-correspondent voor NRC. Je publiceert ook in de Standaard, Foreign Policy en de New York Times. Daarbij ben je ook nog eens lid van een denktank, European Council on Foreign Relations. En je bent auteur van meerdere boeken. Het meest recent is jouw boek Zondagskinderen. Ik denk dat dat ook wel vaak gaat vallen, want dat zegt ook iets over onze naïviteit als het over de strategische autonomie gaat. Dus dat gaat allemaal aan bod komen. Het eerste wat ik eigenlijk aan je wil vragen, want los van jouw werk als journalist heb je door je werk ook op heel veel verschillende plekken gewoond. Dus ook heel veel daar gezien. Gazastrook, Jeruzalem, Genève, Wenen, Oslo. Heb ik hem dan helemaal compleet? Ja, nu natuurlijk
6: ja,
5: Brussel.
6: Ja, wel Brussel. Ja. Brussel 3 keer.
5: Ja. Brussel 3 keer, ja.
6: Ja, tussendoor.
5: Dan heb je dus ontzettend veel gezien. Heb je ooit zo'n complexe tijd meegemaakt als waar we nu in leven?
6: Nee, denk ik niet. Het zijn, zoals de Chinezen zeggen, interessante tijden. Ja. Nou ja, kijk. De overgang van de Koude Oorlog naar de val van de muur en zo was natuurlijk ook een complexe tijd.
5: Ja.
6: In die zin dat we toen ook niet precies wisten wat er daarna zou komen.
5: Ja. Alleen, is er nu
6: dat
5: complexer?
6: Dat was een upbeat periode. Hè? Toen dachten we, oké, nu zijn de conflicten voorbij, die kunnen we nu allemaal gaan oplossen. En toen ging ik naar de Gazastrook. Hè? En wij dachten toen, we kunnen nu eindelijk al die conflicten tot een goed eind brengen. En wij kunnen als Europa, omdat wij zelf al heel lang erin geslaagd zijn om geen oorlog met elkaar te voeren en alleen maar ruzie te maken over handel en dat soort dingen, zijn we erin geslaagd om vrede te hebben en voorspoed. Dus we gaan hen nu ook helpen om dat te doen. Dus het was een upbeat periode. En nu zitten we natuurlijk in het omgekeerde.
5: Ja.
6: Namelijk dat heel veel mensen ongelooflijk bang zijn. En angstig dat alles slechter gaat worden. Niet beter, maar slechter. Conflicten komen toch ook weer dichterbij Europa. Hoe gaan we daarmee om? Dus het is een periode waarin mensen best angstig zijn. En denken dat dingen niet beter worden.
5: Ben je zelf angstig over deze tijd?
6: Nee, ik ben niet zo angstig, eerlijk gezegd.
5: Nee.
6: Altijd. Mensen noemen mij wel eens een optimist, maar ik ben helemaal geen optimist. Maar ik ben wel iemand die zegt, oké, ik zie waarom het allemaal van de rails kan lopen. Ik zie dat heel goed. Maar ik zie ook een heleboel redenen waarom dat, als we dat en dat en dat doen, dan is dat helemaal niet nodig. Dan hoeft dat niet.
5: Okay.
6: Dus ik ben meer ik probeer toch. We hebben decennia lang hebben we ons totaal onkwetsbaar gevoeld. Te onkwetsbaar, denk ik. En daar betalen we dus nu de prijs voor.
5: Ja.
6: En nu denk ik dat we soms een beetje doorslaan naar de andere kant.
5: Op welke manier?
6: Dat we ons veel te kwetsbaar voelen. Hè? We denken dat Europa niks kan. Dat we onder de voet worden gelopen door iedereen. En dat we uit elkaar gespeeld worden. Maar keer op keer zie je toch in Europa. We hebben een heleboel crisis al meegemaakt natuurlijk de afgelopen 20 jaar. Mm-hmm. Hè, sinds de bankencrisis. Toen zou ook alles van de rails lopen en in een afgrond vallen. En zo. En iedere keer al die crisis. Dus eurocrisis, migratiecrisis, Brexit. Hè, dat zou de EU ook noodlottig worden. We zouden allemaal weer in kleine landjes uiteenvallen. We zouden weer beginnen met oorlog voeren en zo. Dat is allemaal
5: niet gebeurd.
6: Dus wij kunnen. Ik wil niet zeggen dat we allemaal de beste oplossing hebben gevonden. Want dat bestaat niet in de EU. Hè, want iedereen moet wat krijgen. Dat is de truc, de compromissen. Die zijn nooit perfect. En verdienen nooit een schoonheidsprijs. Maar we hebben al die conflicten min of meer opgelost. We zijn uit die crisis gekomen. Dus er is geen enkele reden om aan te nemen waarom het meer nu niet weer gebeurt.
5: Nee, oké. En ik hou altijd van lichtpuntjes en positiviteit. Maar die andere crisis waren toch wat meer interne Europese aangelegenheden misschien. Nou ja, de pandemie was
6: maar
5: natuurlijk.
6: Maar dat is dit ook.
5: Ja.
6: Dat is dit ook. Kijk, Europa. Onze grote uitdaging is natuurlijk nu dat de grootmachten in de wereld, dat die bezig zijn om ons onderuit te trekken. De Russen doen dat, de Chinezen doen dat en de Amerikanen doen het net zo hard. Dat is heel moeilijk, want we staan dus ineens alleen. En vroeger, 150 jaar geleden, waren Europese landen bepaalden wat er in de wereld gebeurde. Tegenwoordig is het andersom. De rest van de wereld bepaalt wat er in Europa gebeurt.
5: Ja.
6: En wij slaan dus eigenlijk individueel ook grote landen als Duitsland niet, of Frankrijk, geen deuk in een pakje boter. Mm-hmm. En dus wat ik zie in Brussel is dat al die leiders, die spreken allemaal voor een nationaal publiek, die lopen allemaal te schelden op Brussel altijd, van die lui die beslissen dat over ons. Maar die hebben heel erg goed begrepen dat zij in hun eentje niks kunnen. Zeker niet tegenover die giganten met hun hard power.
5: Dus daar zit ook een vorm van positiviteit voor jou. Dat
6: en
5: we denken
6: dus,
5: dat we dit kunnen.
6: Ik zie dat zij in Brussel. De fase komt nu dat ze het ook hardop moeten zeggen tegen hun eigen electoraten. En dat begint in sommige landen ook. Ik zie. Het verhaal is altijd geweest. Je geeft soevereiniteit aan Brussel als je wat samen doet. Je raakt wat kwijt. Dat doet pijn. Maar ze snappen dus steeds meer dat doordat je bij de club hoort, hoe hard je er ook op scheldt, daar krijg je soevereiniteit van terug. Want het helpt jou jouw natiestaat overeind te houden. Ik heb altijd het voorbeeld van Facebook. Als Facebook de nationale databeschermingsregels overtreedt en de Nederlandse premier belt de baas van Facebook, meneer Zuckerberg, dan zal die denken, vader, je trekt wel een keer bij, hè? Ik ga mijn regels niet aanpassen en ik betaal helemaal geen boete. Als de eurocommissaris het doet, die zegt, u heeft de Europese databeschermingsregels overtreden, dan betaalt die man een boete en binnen 2 weken heeft hij zijn gedrag aangepast. Waarom? Omdat hij die Europese markt op moet, die zo ongelooflijk groot is. En die eurocommissaris die spreekt namens, niet eens 27 landen, maar nog meer. Want de Nooren doen mee, de IJslanders doen mee, Oekraïne doet al mee. Dus dat is 30 plus landen. Ja, zij kunnen zich dat niet permitteren.
5: Nee.
6: Om
5: Dus daar zie je de goede dingen gebeuren.
6: En dat snappen die regeringsleiders, snappen dat.
5: Ja, en toch heb ik je onlangs gezien, ook bij het afscheid van Ingrid Thijssen. Daar waren wij allebei, de boegbeeld van VNO-NCW, die nu intussen weg is als voorzitter. En daar sprak jij ontzettend, jij gaf een van de toespraken. En jij was ontzettend bevlogen, merkte ik, rond het onderwerp strategische autonomie. Maar je wilde ook wakker schudden, dat merkte ik ook aan jou in de zaal. Hè? Dus ik hoor positiviteit bij jou, maar ook wel, jongens, word echt wakker.
6: Kijk, en ik denk dat we daarvoor heel veel nationale leiders hebben dus deze grote uitdaging begrepen. Kijk, Europa wordt nooit een hard power. Maar onze grote macht is de markt. En is het feit dat wij een soort, toch een waardegemeenschap zijn. Dat wordt, we hebben natuurlijk de kantjes ook wel een beetje eraf gelopen met Gaza en zo, door niks te zeggen. Veel te lang. Gaza is verloren. Maar we beginnen nu toch langzamerhand te zien. Wij moeten samen blijven en samenwerken, ook militair nu. Als wij overeind willen blijven.
5: Om dus ook niet te afhankelijk te zijn van al die andere landen, wat er al die jaren zijn geweest.
6: Ja, want die landen gooien ons voor de bus. Ja. Zelfs de Amerikanen. Ja. Als Trump al zegt, NATO is a paper tiger. Ja, dan weten we wel hoe laat het is. En dan hopen we maar dat Poetin het niet gaat testen. Maar als ik Poetin was, dan zou ik denken, nou is het de moment. Ja. En ik zeg niet dat hij het gaat doen. Hè? Maar hij heeft natuurlijk al heel vaak duidelijk aangekondigd dat hij andere landen ging binnenvallen. En dan doet hij het ook steeds. Poetin is een oude imperialist. Mm-hmm. Dat verbloemt hij ook helemaal niet. Maar wij zijn in Europa geen imperialisten. Wij gaan geen grond veroveren. Daar krijgen we trouwens alle 27 neuzen toch niet dezelfde kant voor op. Maar wat we wel kunnen, is verdedigen wat we hebben. En dat wordt denk ik steeds duidelijker. En het moet ook steeds duidelijker worden.
5: Maar we zijn dus wakker aan het worden. Maar zijn we wakker genoeg als jij daarnaar kijkt?
6: Wij zijn wakker aan het worden. Mensen worden denk ik wel bang. Je ziet ook dat wat Europeanen van Europa verwachten. 20 jaar geleden wilden ze welvaart en rechten en diversiteit. Nu willen ze veiligheid. Ze willen een nest. Mm-hmm. Dus dat geeft aan, ze zien dat de wind aan het draaien is. De volgende stap die we nu moeten zetten natuurlijk is ook dat regeringsleiders die toch liever mensen niet wakker willen schudden, mensen niet bang willen maken, dat die gewoon toch gaan praten over, maar hoe moeten we dat dan doen met z'n allen? Militair, economisch en op gebied van data.
7: De Big Five. Diana Matroos.
5: Mijn gast vandaag is Carlien de Gruyter. Zij is Europa-correspondent voor NRC en nog zoveel meer. We maken deze week over strategische autonomie. En in ieder geval is het een buzzword. Iedereen praat erover. Op congressen komt het ook allemaal voorbij in de media. Wat versta jij eronder?
6: Dat Europa zijn eigen bonen gaat doppen. Dat wil niet zeggen dat we. Kijk, Europa is heel lang volkomen open geweest. Die happy period van de globalisering met open kanalen, waarin iedereen kon investeren in elk ander land van de wereld, enzovoort enzoverder. We hebben daar wel bij gevaren. Maar die openheid is nu onze zwakte. Want onze tegenstrevers, of vijanden, whatever you want to call them, die komen dus door die open kanalen naar binnen en vallen onze infrastructuur aan, vallen onze bedrijven aan, gooien fake news over onze hoofden heen, enzovoort. Dus wij moeten nu alles gaan beveiligen. Mm-hmm. En dat moeten we dus doen met één belang voor ogen, namelijk het eigen Europese belang. En dat is wat ik daaronder versta.
5: Ja, ja. En dan heb je ook het boek Zondagskinderen geschreven. En dat is misschien mooi om eens te kijken hoe er toen over strategische autonomie werd gedacht. En ook de naïviteit die je bij jezelf toen hebt gezien, die ook nu in deze tijd er nog is. Werd er toen eigenlijk over strategische autonomie gesproken, zo'n 20 jaar geleden?
6: Nee, absoluut niet. Nee. Absoluut niet. Kijk, wij komen natuurlijk. Europa is. Milan Kundera heeft ooit gezegd, Europa is een maximum aan diversiteit op een minimum aan grondgebied. En er zijn hier zoveel oorlogen gevoerd dat zelfs militaire historici de tel niet hebben kunnen bijhouden. Altijd wel ergens en vaak meerdere tegelijkertijd. Nou, dat werd natuurlijk allemaal professioneler en groter. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. We gaan nu even met 7 mijlslaarzen. We hebben elkaar echt op industriële schaal uitgemoord. En na de Tweede Wereldoorlog zijn we met de Europese integratie begonnen. En je kan van de EU vinden wat je wil. Met al zijn halfzachte oplossingen en zijn compromissen van compromissen. Allemaal tot je dienst. Maar de reden dat we dat hebben gedaan, nooit meer oorlog. Hè? We gaan nu handel drijven en geen oorlog meer met elkaar voeren. Ja, dat is natuurlijk een waanzinnig succes geworden. Zo'n succes dat wij allemaal zijn gaan denken in de loop der jaren. Wij kunnen dit. Ja. Hè? Wij kunnen, wij staan hierboven.
5: Ja.
6: En jij en ik en een heleboel andere mensen, meerdere generaties, zijn natuurlijk grootgebracht in die mindset. Zo van, kijk, wij hebben dit gedaan en we zijn daar goed in. En we ruzien dag en nacht natuurlijk. Lees de kranten er maar op na. Maar alleen maar met geld en met belangen, maar niet meer met munitie.
5: Ja.
6: En dus wij denken dat we dit kunnen. En we zijn zeker na de val van de muur, hè, zijn we daar, hebben we gedacht, oké, nou, de grote vijand is weggevallen, de Sovjet-Unie. Dus nu hoeven we ook niet meer te investeren in defensie.
5: Ja. Hè?
6: Dus weg met die legers, of ja, is een beetje minimaal. Een beetje,
5: dus daarom hebben we zo weinig geïnvesteerd.
6: Die helpen met natuurrampen. Ja. Ja. En nu ineens komt, en we zijn natuurlijk één vraag vergeten te stellen. Namelijk, oké, als wij elkaar niet meer aanvallen, tot je dienst. Maar wat gebeurt er als iemand van buiten denkt, hé, die verzwakte Europese landjes, dat is eigenlijk wel een lekker hapje. En dit is dus precies wat er nu gebeurt.
5: Ja.
6: Poetin wil over ons heen lopen. Trump wil over ons heen lopen. De Xi, hè? Dus ja. willen op een andere manier, misschien niet militair, maar wel zeer economisch over ons heen. Die willen ons allemaal een poot uitdraaien.
5: Ja. Of en we hebben dat eigenlijk al die tijd niet gezien. We dachten, we zijn vriendjes, we drijven handel.
6: Ja,
5: wij laten zien vrede. Hè, onze waarden hier, luister maar naar ons.
6: We zijn naïef geweest. Kortom, we hebben ons veel te veilig gewaand. En ik denk dat het moment dat wij, ik heb een tijd in Wenen gewoond. En dus toen Poetin de Krim annexeerde en de Donbass binnenviel. En
5: 2014,
6: zo.
5: Hè?
6: 2014 was dat. De grens met Oekraïne is dichter bij Wenen dan de grens met Zwitserland. Dat zijn altijd van die prachtige beelden die je nooit meer uit je kop krijgt. En dus er zaten heel veel mensen uit Midden- en Oost-Europa daar in Wenen. En ik dacht, jeetje, ik hoor Poetin echt al jaren. Hij begon met Tsjetsjenië in de jaren 90. Georgië heeft die happen uitgenomen.
5: 2008,
6: Belarus is volkomen vazalstaat geworden. Oekraïne weigerde dat, dus dat probeert hij nu ook onder de voet te lopen. Kijk uit, want Poetin zegt dus ook dat de Baltische landen eigenlijk bij het Russische Rijk horen, dat hij weer aan het optuigen is. Weet je, we better take this seriously. En ik ben daarvoor gaan waarschuwen toen ik in Wenen zat.
5: Ja.
6: Jongens, kijk uit. En wat is ons antwoord daarop?
5: Dus praten we dus dik 10 jaar geleden, dat jij daarover bent gaan waarschuwen.
6: Praten we ruim 10 jaar geleden.
5: Ja.
6: En toen werd ik nog echt wel uitgemaakt voor warmonger. Oorlogshitser, ophitser. Waarom provoceer jij die Russen en zo?
5: Ja.
6: Ja, dat hoor ik niet meer zo.
5: Nee, frustreerde je dat in die tijd? Want je bent
6: natuurlijk
5: eigenlijk best wel lang aan die poort aan het rammelen.
6: Ja, dat frustreerde mij wel.
5: Ja. Ja.
6: Maar je merkt nu toch, en dat komt niet door mij en het komt ook niet door Poetin, vrees ik. Het komt door Trump.
5: Ja.
6: Kijk, waarom waren wij niet bang voor Poetin? Is omdat wij dachten, Poetin die durft gewoon niks te doen. Want dan komt hij op NAVO-gebied. En dan de Amerikanen die rammen hem er zo uit. Wij hebben ons veilig gewaand omdat we dachten dat we de NAVO hadden, dat de Amerikanen aan onze kant stonden.
5: Ja, vind je ons dom dat we
6: van de wereld?
5: Ja, snap je dat we ons hebben vergist in Trump? Of vind je dat toch ook stom als je ziet hoe zijn eerste termijn al was?
6: Ik vind het vrij stom, omdat zelfs onder Obama al, waren de Amerikanen, en zelfs eerder, hebben de Amerikanen erop gehamerd van Europa, wij doen een pivot to Asia. Wij moeten onze krachten versterken in Zuidoost-Azië. Dus ook Obama heeft al soldaten weggehaald uit Europa. Maar wij dachten, uiteindelijk, doordat de Amerikanen ons toch blijven dekken, dan misschien met minder mensen, zijn we veilig.
5: Ja.
6: Maar het was natuurlijk een ontwikkeling. Trump komt niet uit de lucht vallen. Hè? Die ramt het er alleen veel harder in.
5: Ja.
6: Veel harder in.
5: Ja.
6: Maar doordat Trump dus eigenlijk vaak onder één hoedje speelt, ook met Poetin, zijn heel veel mensen denken nu, wacht eventjes. Hè, wij vonden Poetin natuurlijk heel vervelend voor die Oekraïners, maar we betrokken dat nooit op onszelf. Maar wacht even, als Oekraïne valt en Poetin staat aan de Europese poorten, Misschien gaat hij dan inderdaad, zoals hij al heel vaak heeft aangekondigd, toch die Baltische staten binnenvallen. Of één van die staten. Mm-hmm. Kijken wat er gebeurt. Even testen, artikel 5. Hè? Een aanval op één is een aanval op alle. En door Poetin, door Trump, die ineens dus de NAVO een papieren tijger noemt en ook twijfel zaait over de vraag of die wel iets zal ondernemen met ons.
5: En of hij wel of niet uit de NAVO gaat, ja.
6: En of die wel of niet uit de NAVO gaat, hopen we dus nu ineens allemaal dat Poetin dat niet gaat testen. Dus ineens begrijpen wij dat als Oekraïne die oorlog verliest, dan komt die oorlog wel heel erg dicht bij ons. Mm-hmm. Nou, liever niet.
5: Ja.
6: En daarmee.
5: Denk jij dat die oorlog nou echt gaat komen? Is dat gewoon een kwestie van, hè, want we horen ook NAVO-chef Rutte zeggen, ja, ergens tussen nu en 5 jaar.
6: Ja.
5: Kijk, waarvan je ook kan zeggen, hij heeft ook een belang om ons naar dat draagvlak te krijgen voor die NAVO-norm. Dus dan helpt dat als je daar een beetje dat aanzet. Wat denk jij?
6: Wat Poetin gaat doen, weet ik niet.
5: Nee.
6: En wat die grote invasie in Oekraïne ons geleerd heeft, is dat je niet rationeel kunt voorspellen. Ik hoor nu mensen zeggen, ja, Poetin staat veel te zwak. Die heeft al zoveel mannen verloren. De verliezen ook economisch zijn gigantisch. Die man leeft in bunkers. Die wordt alsmaar banger voor zijn eigen volk. Bla, bla, bla. Dus dat doet hij toch niet.
5: Nee.
6: Dat kan hij niet op dit moment.
5: Nou, sterker nog, hij zegt dat hij nu over vrede wil praten. En hij wil de oud-bondskanselier Schröder naar voren schuiven.
6: Poetin is een oude vos. Maar wat ik bedoel eigenlijk, ja, is dat wij niet alleen maar op basis van rationele argumenten kunnen voorspellen of Poetin wel of niet ten strijde trekt. Tegen wie dan ook en tegen ons. Mm-hmm. Want als je al die rationele argumenten destijds had losgelaten op Rusland, op Poetin, vlak voor de grote invasie van Oekraïne in 2022, dan hadden wij voorspelden allemaal dat hij het niet zou doen. Zelfs de Europese veiligheidsdiensten.
5: Ja, hier ook alle experts op zender hebben gezegd, het gaat niet gebeuren. Exact. Die hebben allemaal moeten zeggen, ja, sorry.
6: Exact. En wat doet hij? Die man doet het toch. Met andere woorden, dat zijn niet alleen maar rationele argumenten die Poetin gebruikt. Die man is sentimenteel. Hij is emotioneel. Hij wil de gekrenkte trots van zijn land.
5: Mm-hmm.
6: Wil die wreken.
5: En Trump heeft dezelfde emoties, maar dan op andere punten. Hè? Dus dat is de cocktail waar we nu in zitten.
6: Ja, wij hebben te maken met mensen die niet alleen maar uit rationele motieven handelen. En dat doet eigenlijk ook niemand. Alleen, wij zijn zo niet meer gewend om met oorlog om te gaan. En daar gaat mijn boek natuurlijk ook over. Dat we oorlog niet meer bestuderen. We hebben ook die oorlog in Oekraïne niet bestudeerd. Wij weten eigenlijk, beginnen wij nu pas een beetje te ontdekken dat een soort loopgravenoorlog is. Nou, als we dat nou een tijd geleden hadden geweten bij de invasie, dan hadden we natuurlijk hele andere dingen gedaan om Oekraïne te helpen. Want hoe eindigt een loopgravenoorlog? Niet doordat de een de ander het wint van de ander, maar omdat er eentje inzakt. En dus dat is een heel ander soort van dynamiek. En dan hadden wij kunnen helpen zorgen dat Oekraïne niet zou inzakken.
5: Ja.
6: En dan hadden ze waarschijnlijk er veel beter voor gestaan.
5: En dus moeten we ook gaan leren om oorlog te herkennen. Is ook mooi om straks met jou te praten over de tijd in Joegoslavië. Toen merkte je zelf eigenlijk dat je oorlog niet herkende, terwijl je er gewoon in zat. Laten we daar zo meteen over doorpraten. Mijn gast is Carolien de Gruyter. Zij is Europa-correspondent voor NRC. En dan gaan we ook kijken wat we nou aan die strategische autonomie concreet moeten doen. Blijf dus luisteren.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
1: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
3: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
4: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
3: Welk bedrag gaan ze je geven?
5: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
3: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
6: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
3: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
7: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 17:30.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De informatie die hackers hebben gestolen van onderwijsplatform Canvas is teruggegeven en vernietigd. Het bedrijf heeft een deal gesloten met de hackers. Het is niet bekend of er losgeld is betaald. 7 Nederlandse universiteiten gebruiken het systeem ook. Dat willen ze het liefst deze week weer veilig in gebruik nemen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht net over de grens bij Roermond. Op straat in het plaatsje Wassenberg is gisteravond een man doodgeschoten. De dader is daarna gevlucht in een auto, misschien met hulp van een handlanger. Een militair heeft nog geprobeerd het slachtoffer te helpen, maar die hulp kwam te laat. De Chinese ambassade in Nederland roept hun landgenoten op om contact met knaagdieren te vermijden. Dat doen ze na een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de uitbraak van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Het wordt overgebracht door knaagdieren. Passagiers van het schip moeten thuis 6 weken in quarantaine. En Rusland heeft Kiev aangevallen met drones, meteen nadat het staakt het vuren was verlopen. Het luchtalarm ging af en mensen moesten de schuilkelders in. De drones zijn uit de lucht gehaald voor ze schade konden aanrichten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar er ook van tijdens het staakt het vuren te zijn doorgegaan met vechten. Het weer van Weer Online? Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
10: Welkom bij het tweede halfuur van The Big Five. Eigenlijk is het een Big Four deze week, want in verband met hemelvaart hebben we niet 5, maar 4 kopstukken waarmee ik spreek. En deze week gaat het over strategische autonomie. Later deze week zal ik nog praten met Pieter Hazekamp. Hij is directeur van het CPB. En aan strategische autonomie hangt ook een prijskaartje. Wat kost het ons om los te komen van die andere landen, hè, Verenigde Staten, Rusland, China, en wat levert het ons uiteindelijk op? Vandaag spreek ik met Caroline de Gruyter over dit onderwerp. Zij is Europa-correspondent voor NRC en zit ook bij Tal van Denktanks is aangesloten en doet nog zoveel meer dan alleen voor NRC schrijven. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Wat onze politiek leiders nou moeten doen. Brussel, jouw stamplaats. Wat moeten zij echt doen om die strategische autonomie van de grond te krijgen? En eigenlijk het herkennen van de tijd waar we nu in zitten. En dan ook het herkennen van oorlog. En laten we daarmee beginnen, hè, want we hebben die strategische autonomie ook nodig, doordat die oorlog steeds meer dreigt. We moeten van onze afhankelijkheden moeten we af en we moeten onszelf weer veel kunnen verdedigen ook. En daar zit ook een gevoel aan vast, dat je ook snapt in welke tijd we leven. Uh-huh. En daarmee wil ik toch ook even naar jouw boek Zondagskinderen, want dan maak je het vergelijk met jouw eigen naïviteit of voortschrijdend inzicht later, als het gaat om de oorlog in Joegoslavië. Je was daar toen en je zat midden in die oorlog, maar eigenlijk snapte je toen ook niet echt wat dat was.
11: Nee, totaal niet. Dus dat was, dan hebben we het over begin jaren 90. Joegoslavië viel uiteen.
12: Trulies met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Van we hebben dit, we fixed it, we hebben dit gedaan en wij kunnen dit. Kom je dus in een oorlogssituatie die je totaal niet begrijpt. Ik ben ook bijna op, beschrijf ik ook in mijn boek. Ik heb mijn oude aantekeningen allemaal weer gevonden. Dat was heel leuk natuurlijk. En dan zie je uit wat voor een wereld je komt. Bijna op een landmijn gereden, omdat ik gewoon niet wist hoe een landmijn eruit zag. Dat.
3: Je werd eigenlijk gered door de taxichauffeur?
2: Ja, want die wist het wel natuurlijk. Ja. die was niet gek, gelukkig.
3: Ja.
2: Anders zou ik hier nu niet gezeten hebben, denk ik.
3: Ja.
2: Maar het was een beetje Caroline in de dierentuin. Van god, moet je die mensen nou toch eens kijken. En niet uit arrogantie, maar gewoon uit naïviteit. Omdat je dus denkt, nou, wij zijn ook zo geweest. En dat was ook zo natuurlijk. Maar wij drijven nu handel met elkaar. Trade, not war.
3: Ja.
2: En als die Joegoslaven nou even zijn uitgevochten. Hè, als er maar een staakt het vuren is, dan zullen die ook wel. Ook wel denken van, waar zijn we in vredesnaam mee bezig? En dan stopt het en dan kan er hier ook vrede komen. Zo keken wij naar de wereld in Europa.
3: En je vertelt over die landmijn, maar er is dan ook nog een andere situatie. Dat er een tank en daar zit dan een overleden iemand in. En zelfs daar stap je redelijk makkelijk overheen.
2: Ja, in mijn aantekenboekje zie je dan de beschrijving van zo'n toilettasje. Als die tank geëxplodeerd is. Een toilettasje in een plas bloed. En wat er dan in dat toilettasje zit. Ik kwam totaal uit een andere wereld.
3: Ja.
2: En ik betrok het ook, en dat is belangrijk natuurlijk. Ik dacht, deze mensen zijn gek. En wij hebben deze animale driften eigenlijk. De neiging om elkaar te haten, conflicten zoeken, oorlog voeren, geweld gebruiken. Wij hebben dat, we've been there, we hebben dat overwonnen.
3: Mm-hmm.
2: Daarna ben ik naar de Gazastrook verhuisd. Toen daar net vrede was uitgebroken, de Oslo-akkoorden. En weer met die houding van, we hebben dit gedaan en we gaan nu hen helpen om hetzelfde te doen. En dan zie je dus dat er vlak, dat veel Israëli's en Palestijnen zelf iets hadden van, nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Hè? En waarom doen we dit? Ja, je kan niet altijd oorlog voeren. Ook zo'n soort. En daar eigenlijk ben ik toch gaan denken, hoe sterk die Oslo-akkoorden ook zijn. Hè? En de Amerikanen stonden erachter. Het was allemaal in het Witte Huis beklonken. En hoe graag de politici dat misschien ook willen. En de meesten wilden dat ook wel. Het vernis van de beschaving is heel dun.
3: Ja, dus daar kwam bij jou meer besef.
2: Hoe meer je buiten Europa reisde,
3: mm-hmm.
2: hoe meer je toch dacht van, wat een fijn reservaatje hebben wij toch eigenlijk in Europa.
3: Ja, ja.
2: Ik weet niet meer of ik die woorden in mijn boek ook beschrijf, maar gebruik. Maar dat je toch denkt van, ja, misschien zijn wij wel degene die de uitzondering zijn in de wereld. En dat is voortschrijdend.
3: En dat maakt het dus ook zo moeilijk dat wij steeds meer nu naar een situatie van oorlog gaan. Je hebt in Foreign Policy heb je ook gezegd, wij lijden aan PTSS.
2: Ja.
3: Wat, nou,
2: Kijk, de Europese eenwording, de Europese integratie, we gaan handel drijven en niet meer oorlog voeren, heeft ons alle landen in Europa in staat gesteld om al onze oorlogstrauma's onder het kleed te vegen. In Nederland, er is geen land in Europa behalve Duitsland en Oostenrijk waar zoveel Joden zijn weggevoerd. Nou, ongelooflijk trauma is dat natuurlijk. Hebben we lekker onder het kleed kunnen vegen. We zaten allemaal in het verzet. Dat hoorden wij tot voor kort en soms nog wel. Duitsland heeft zijn oorlogstrauma's, maar de Fransen ook. De meeste mensen die in Frankrijk zijn weggevoerd naar de kampen, die werden door Franse politieagenten op transport gesteld. En niet door de Duitsers. Hè. Dus we hebben allemaal onze trauma's, allemaal onze. En doordat we geen oorlog meer voerden, hebben we die bladzij gewoon kunnen omslaan. We hebben niet aan die trauma's echt hoeven werken.
3: En wat voor effect heeft dat dan nu?
2: En dat heeft we willen niet terug naar die tijd.
3: Ja.
2: Want hoe meer je dus nu weer over geweld moet gaan nadenken en over de rol van oorlog in onze samenleving. Dat doet pijn. Er zit onverwerkt leed. Daar zit schande. Daar zitten.

0: Door dat trauma. We het dus zo moeilijk vinden om daarover na te denken. Het liever niet willen horen. Hoewel je ook wel zegt, we worden steeds meer wakker. En we zijn steeds meer bezig om onze defensie op orde te krijgen. Op eigen benen te staan. En dat moet ook doorgaan op andere punten. Komen we straks nog op. Toch zit er ergens nog een soort... We willen het niet. We willen er toch niet echt aan.
1: Ik beschrijf in mijn boek op een gegeven moment de bankencrisis in Slovenië. 2014, 6 jaar na onze bankencrisis. Dus ik daarheen, want ik dacht, waarom duurt dit 6 jaar nog? Zo'n laatste hikje in Slovenië. Waarom nu pas? Dus ik spreek af met iemand die ik daar ken. En die wil off the record wel praten. En we spreken af voor de lunch. Die man komt binnen met zo'n envelop. En die keert die envelop om op de tafel. En er zitten dus allemaal foto's van massagraven uit de Tweede Wereldoorlog. En ik zei tegen hem, wacht, we gingen het toch hebben over de bankencrisis. Zegt hij, ja, maar die massagraven, de partizanen tegen de nazi's... dat is toch uiteindelijk, dat is de reden... dat wij nu die bankencrisis hebben. En die man heeft er 2,5 uur over gedaan om dat uit te leggen, wat het verband was tussen die twee.
0: Aan jou?
1: Ah ja. En zo zie je hoe de hele politiek... Nou, ik ga nu niet in detail, maar dat duurt te lang.
0: Nee, maar kan je wel vertellen wat het punt was waar je dacht... ik snap dit nu.
1: Ze hebben elkaar het leven zo ongelooflijk zuur gemaakt. Mensen over de kling gejaagd. Dat Joegoslavië dat heeft als een zwaar tapijt over al die trauma's gelegen. Mm-hmm. En niemand wil dat tapijt oplichten. Want ze zijn allemaal bang dat die oude, de partizanen tegen de nazi's, extreem links tegen extreem rechts, dat weer terugkomt. Ja. En al die families zijn die verhalen, hebben ze natuurlijk door de jaren heen, als de deuren dicht waren en de luiken dicht, hebben ze die verhalen verteld.
0: Ja.
1: Iedereen weet precies wie zijn familie wat was in die periode. Iedereen is bang dat weer terugkomt.
0: Ja. Terwijl je dus juist wel onder ogen moet zien, want dan kan je ook het gevaar herkennen. Ja. En daar, dus hoe zouden we er meer mee om moeten gaan? Zouden we meer moed moeten tonen? Zouden onze leiders meer moed moeten tonen?
1: Ik denk dat we hebben heel lang leiders gehad die de happy globalization vereisten, namelijk de managers, de Mark Rutte's. Hè? Gewoon het schip, mensen niet met veel visie, het schip een beetje op koers houden. Wat we nu nodig hebben, is niet leiders in de zin van Poetin of Trump. Hè? Geen autocraten, alsjeblieft niet. Wat we nodig hebben, is mensen die wat verder kijken. Mm-hmm. Hè? Dan de wisselkoersen van vandaag. Mensen die die het grotere verhaal vertellen. Poetin en Trump, maar ook Xi, gebruiken leugens, oude mythes, religie. Hè, die maken daar een scherpe cocktail van, half gelogen. Mm-hmm. Om miljoenen mensen op de been te krijgen, te mobiliseren. En de oorlog te laten uitvoeren.
0: Nou ja, en ook ons te beïnvloeden met allerlei fake news. Hè, want dat
1: en
0: komt
1: ons
0: natuurlijk
1: te beïnvloeden.
0: Ook,
1: Waarom vertellen wij in Europa dat grotere verhaal niet? Dat grotere verhaal is er nu. Als wij niet de handen ineen slaan in Europa, op economisch gebied doorpakken, onze markt sterker maken, als wij niet wat meer resilient worden, wat meer weerbaar worden, als het gaat om... Hè, we moeten alles beveiligen. We moeten onze bedrijven beveiligen. We moeten onze politiek, onze democratie beveiligen. We moeten onze economie beveiligen. Alles moeten wij beveiligen. Als we dat niet doen, en als we dus niet leiders hebben die dat ook uitleggen, dat we dat het alleen maar zin heeft als we dat samen doen, dan gaan wij Europa, ons fijne Europa, met zijn waarden en zijn democratie en zijn compromissen, gaan wij niet overeind houden.
0: Nee.
1: En dat verhaal, maar we kunnen dat heel goed. En dat verhaal moeten onze politici nu gaan vertellen.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de strategische autonomie. Later deze week zal ik nog spreken met Boudewijn Simons. Hij is de CEO van havenbedrijf Rotterdam over het belang van de Rotterdamse haven als het gaat om de strategische autonomie van Nederland en Europa. En nou, belangrijk natuurlijk, maar wat moeten we daar allemaal voor doen? Vandaag spreek ik over het onderwerp strategische autonomie met Caroline de Gruyter. Zij is Europa-correspondent voor NRC. En we hebben altijd de kettingvraag in deze uitzending, waarin gasten elkaar vragen stellen. vertellen. In de vorige aflevering was Lokke Moerel te gast. Zij is tech-advocaat en hoogleraar internationaal ICT-recht aan de Tilburg University. Het was een andere week die mijn collega Art Rooijakkers presenteerde over sociale media en hoe gevaarlijk dat is en waar dat allemaal staat. En Lokke wilde dit graag van jou weten. Luister maar.
3: Nou, ik zie in het parlement nu vooral dat het alle ballen tegen big tech is. En ik wil even zeggen dat social media is wel iets heel anders dan een clouddienst. Hè? En dat zijn ook een heel ander soort bedrijven. Microsoft is heel groot in Europa. Anyway, mijn vraag is, ik vind het te extreem worden. Het is dat alles Europees moet. En mijn ideeën zou zijn, 30% Europees. Dat het streven is, zodat je multivendor choice hebt, dat je over kan stappen. Mm-hmm. Nou, de vraag is of ze dat met me eens is. En wat dat percentage dan moet zijn. Ja, dat is mijn vraag.
1: Oké, ik denk dat dit niet in percentages te vangen is. Ik denk ook helemaal niet dat alles Europees zou moeten zijn. Wat ik wel denk, is, en dat moet het focus in mijn ogen ook zijn, dat bedrijven die van buiten komen, maar ook bedrijven van binnen, moeten zich aan de Europese regels houden. Die regels die zijn democratisch besloten. Hè, en daar liggen onze waarden in vervat. En ik zou graag willen dat we er zeker van kunnen zijn dat bedrijven van binnen, maar ook bedrijven dus van buiten, zich aan die regels houden. Dus het gaat niet om 30-70 of 40-60 of 20-80%. Het gaat erom dat we op de een of andere manier een veilige doos moeten creëren waar onze social media in kunnen zitten. Hè, een soort safe house, zou je zeggen. Waar je als consument van sociale media weet van oké, de social media die zich aan die waarden houden.
0: Ik snap je.
1: Die gaan in die doos zitten. En als ik dus in social media uit die doos haal, dan weet ik dat het oké is. Dat ik niet gepakt word.
0: Maar met de afhankelijkheden die we nu zien, en ook een Amerika die ook, even plat gezegd, scheid heeft aan de regels. Gaat dat natuurlijk dan niet werken.
1: En het is nog erger, want de grote techbedrijven uit Amerika, die worden politiek, worden als lange arm van dit Amerikaanse regime gebruikt om de Europese marktregels kapot te maken. En daarmee ook dus de Europese interne markt kapot te maken. Mm-hmm. En dat gaat niet alleen op het gebied van tech, maar ook op het gebied van pharma bijvoorbeeld, de farmaceutische industrie, die willen af van alle regels.
0: Ja.
1: Die willen gewoon vrij spel op onze interne markt.
0: Ja.
1: Met hun totaal gedereguleerde wereld als uitgangspunt.
0: Ja, dat willen wij niet. Dat willen wij niet. En dan zeg je, het zou fijn zijn als ze zich aan onze regels, dat zou ik willen, het hoeft niet
1: maar
0: per
1: niet
0: se.
1: Maar niet zou fijn zijn, ze moeten dat gewoon.
0: Ze moeten dat.
1: Anders
0: mag je dat voor elkaar. Hoe krijgen we dat voor elkaar dan? Want moeten we niet toch dan zeggen, bepaalde dingen moet je zorgen dat die gewoon in Europese handen blijven?
1: Luister, wij hebben hele duidelijke regels in Europa. Gelukkig worden die goed afgedwongen. Hè? Mm-hmm. Waarom krijgt Microsoft of Google om de zoveel maanden een miljardenboete aan zijn broek? Omdat ze onze regels overtreden. Hè? Ze proberen het steeds weer. En dus daar balen ze van. Maar die regels worden dus afgedwongen. En als zij hun gedrag niet veranderen, dan mogen ze de interne markt niet meer op. Dus veranderen ze hun gedrag. En dit is denk ik wat belangrijk is. Dat we A, die regels zelf bepalen, maar B, dat die regels ook worden afgedwongen. En als wij de interne markt, 27 landen, maar een heleboel andere landen, Oekraïne doet al bijna mee, Noorwegen doet mee, IJsland doet mee, Zwitserland voor een groot deel. Die zijn ook niet gek. Want op die manier kun jij dus de regels met z'n allen de regels afdwingen. En die giganten uit Amerika, maar ook uit China, die komen gewoon die markt niet meer op.
0: Ja.
1: En dat is een van de grootste markten ter wereld. Ja. Dus op die manier is onze interne markt.
0: Ja. Maar je kan zeggen, die komen dan de markt niet op. Maar je kan niet bij alles zeggen, die komen de markt niet op. Je zou het moeten doen. Maar als we er zo
1: ook
0: afhankelijk van zijn, want dan kom je weer bij de strategische autonomie uit. Ja, dan kan je ook niet zonder dat natuurlijk. Je kan niet zomaar zeggen tegen onze burgers, nou, dan komen al die bedrijven maar niet meer. En dan laten we het voorbeeld nemen, misschien de kettingvraag.
1: Maar waarom houden Waarom houden die bedrijven als Microsoft en Google, de Big Seven, de Magnificent Seven noemen ze ze wel eens, zichzelf in Amerika aan de Europese databeschermingsregels? Waarom?
0: Ja.
1: Omdat het de strengste regels ter wereld zijn van de grootste markt. Een van de grootste markten ter wereld. En omdat ze worden afgedwongen. Dus als wij die regels afdwingen. Bedrijven, dit soort grote bedrijven, hebben een ongelofelijke hekel aan al die nationale jurisdicties, al die regelsystemen. Mm-hmm. Want ieder land is het weer anders. In Maleisië is het anders dan in Ecuador enzovoort. En Europa. Maar als je je aan het strengste systeem van de hele wereld houdt, dan zit je over de hele wereld goed. En dat doen dus die bedrijven.
0: Ja, dus we moeten daar komen we eigenlijk weer bij het begin van ons gesprek. Dat je eigenlijk zegt, we hebben veel meer kracht in ons.
1: Ja.
0: Waar we meer gebruik van moeten maken. Daar zit het hem nu in.
1: Ja. Daar zit het hem nu in.
0: Ja.
1: En het is niet het enige, maar het is heel belangrijk. Want in, kijk, een bedrijf in Australië of een bedrijf in Angola dat de Europese markt op wil, moet zich aan al die regels houden.
0: Ja.
1: Dat gaat om bloemisten, dat gaat om kinderspeelgoedbedrijven, whatever. Maar daar zitten dus die interne marktregels, die we allemaal zo haten natuurlijk.
0: Ja,
1: regels.
0: Ja.
1: Wie haat geen regels?
0: Is juist onze kracht.
1: Dat is juist onze kracht.
0: Ja.
1: Want daar liggen onze democratische waarden in besloten. Geen smerige plastics waar kinderen dood van kunnen gaan. Geen kinderarbeid. Al die dingen die liggen vervat in die regels.
0: Ja.
1: En daar stemmen nationale parlementen over. Daar stemt het Europees parlement over. Daar zitten democratisch gekozen mensen.
0: Maar nou weer naar die geopolitieke druk waar we in moeten opereren. Hè? Als je kijkt hoe Trump ons continu... Ja. Elke keer raken we toch weer in paniek. Op een bepaalde manier, waarvan trouwens een van de oud-veiligheidsadviseurs van Trump, Bolton, zegt: jullie moeten niet zo in paniek raken elke keer. Maar dat is.
1: Hij heeft gelijk.
0: Hij heeft gelijk, ja. Ja. Maar dat is wel elke keer wat we zien. We zien nu Poetin die zegt: ik wil praten over vrede. En ik schuif oud-bondskanselier Schreuder naar voren, waar jij een beetje bij moest gliffelen. Dat neem je niet serieus. Terwijl tegelijkertijd zou je kunnen zeggen: misschien neemt Poetin ons wel serieus, zodat hij Europa nu aanspreekt. Of zie je dat ook niet?
1: Nee, dat denk ik niet. Schreuder is natuurlijk, heeft partij gekozen. Meneer Schreuder is compleet pro-Russisch.
0: Ja.
1: Dat is een goede vriend van Poetin.
0: Ja.
1: Dus zulke bemiddelaars. Daar hebben we natuurlijk heel erg weinig aan, want hij wil dat Poetin dit wint.
0: En dus hoe moeten we dan met dit soort leiders, waar we nu toch mee zitten, in een wereld dat we weten dat we meer op eigen benen moeten staan, hoe moeten we met die leiders omgaan? Met een,
1: ik denk dat we, kijk, je kunt altijd met Poetin praten, maar je gaat natuurlijk niet je eigen waarden en het internationale recht. Poetin heeft gewoon het internationaal recht geschonden. Hij heeft een soeverein land. Is hij gewoon met militair geweld binnengevallen en hij bombardeert het dus nu al jarenlang helemaal plat. Burgerdoelen. Het humanitair internationaal recht wordt geschonden. Moeten wij daarover marchanderen met Poetin? Zou ik toch denken van niet. Ik denk dat we daar als Europa daar niet aan vasthoudt, dan is het internationaal recht weg.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En het is ook niks nieuws dat het internationaal recht...
0: Ik heb net een Big Five gemaakt over het internationaal recht.
1: Oké, nou, dat wordt al jarenlang geschonden door de groten.
0: En nu dus ook door Trump. Hè?
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk niet wat we gewend waren van de Amerikanen. Tenminste, niet in hoedanigheid die we nu zien, toch?
1: Jawel.
0: Met Trump 2.
1: De Amerikaan, nee, Trump 2 gaat harder.
0: Ja.
1: Net als Netanyahu 3 of 4, hoeveel zijn we al?
0: Ja.
1: Die man was al premier toen ik daar woonde in de jaren 90. Vroeger deden de Israëli's het heel voorzichtig. Hè? Palestijns huis voor Palestijns huis. Nu gooien ze gewoon heel Gaza plat ineens. Dus het gaat harder, dat is waar. Maar die schendingen zijn er altijd geweest. De Amerikanen in Irak, de Amerikanen in Afghanistan.
0: Ja.
1: Dat waren allemaal schendingen. Maar toen kwamen ze nog voor de VN-tribunalen. Ik woonde in Genève en ik heb al die Rumsfelds voorbij zien trekken.
0: Allemaal...
1: En die gingen dan uitleggen van... nou ja, maar volgens ons is dit toch niet echt waterboarden wat we hebben gedaan.
0: Ja,
1: wij natuurlijk allemaal wisten...
0: Zeker.
1: Sorry,
0: zeker.
1: Maar dit is een
0: maar
1: een,
0: dit weten dat het nog harder
1: geval.
0: Gaat. Wat is in gaat, één zin wat we moeten
1: Het gaat nu
0: doen.
1: Harder. Wij moeten als Europa voor het internationaal recht gaan liggen en gewoon laten zien dat je zo op de wereld niet met elkaar om kan gaan. Klaar. En dat is wat we moeten doen.
0: Helder. Nog een korte kettingvraag voor mijn gast morgen. Dat is Pieter van den Oort. Hij is de voormalig Chief Privacy Officer bij Logius, de overheidsdienst die eigenaar is van DigiD. Ik ga met hem uitgebreid praten over wat we riskeren nu DigiD hoogstwaarschijnlijk in Amerikaanse handen valt. Hij is de klokkenluider. Hij wil overigens geen klokkenluider genoemd worden. Dus daar ga ik het morgen ook met hem over hebben. Maar wat zou jij hem, Pieter, willen vragen?
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het moment waarop hij dit begon in te zien. Wat was voor hem het omslagpunt? Wanneer was dat? Of wat was dat?
0: Prachtige vraag, die ga ik hem zeker stellen. En ik wil jou heel erg, Carolien de Gruyter, journalist, bedanken voor al jouw boeiende inzichten het afgelopen uur. En natuurlijk zijn alle andere afleveringen ook zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app, daar vind je alles netjes onder elkaar. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: sportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die hadden ingebroken. De gestolen informatie is teruggegeven en de hackers hebben alles vernietigd. Het is niet bekend of er losgeld voor is betaald. 7 Nederlandse universiteiten die het systeem gebruikten willen dat zo snel mogelijk weer kunnen gebruiken. In Bunnik bij Utrecht staat een autobedrijf in brand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar huizen in de buurt. De brand is ook niet meer zo hevig als toen die vannacht werd ontdekt. Het water om de brand te blussen wordt uit de Kromme Rijn gehaald. Daarom is een provinciale weg voorlopig dicht. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De 2 laatste reddingsvliegtuigen zijn vannacht rond 12:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten onder meer mensen uit Australië en Nieuw-Zeeland. Volgens de gezondheidsminister in Australië is het complex om hen naar huis te krijgen door de grote afstand met Nederland. Netflix heeft misschien een groot probleem in Amerika. In de staat Texas zijn ze aangeklaagd omdat ze zonder toestemming informatie hebben verzameld van gebruikers, ook van kinderen. Netflix beweerde altijd dat ze dat niet deden. In de aanklacht staat ook dat ze bewust verslavend zijn door bijvoorbeeld automatisch nieuwe afleveringen te starten. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de regionale overheden hebben geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Later vandaag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden.
5: Ja, en dan zometeen. De Europese minister van Buitenlandse Zaken gaan rode lijnen opstellen voor het overleg met Rusland. Vredesbesprekingen dus, maar ja, waar liggen die grenzen dan, die rode lijnen? Gaan we het zo over hebben in de podcast Ochtendnieuws.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
9: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
10: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
11: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
12: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
13: Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Hele goedemorgen, het is dinsdag 12 mei 2026. We beginnen met deze podcast Ochtendnieuws. Iwan, wat gaan we allemaal doen het komende half uur?
14: Bas, goedemorgen. Reizen rond en in Amsterdam wordt de komende dagen een uitdaging. Werkzaamheden aan station Zuid, nog steeds. Dat zorgt er voor problemen op het spoor, ook op de weg. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die via of naar Amsterdam moeten. Bijvoorbeeld ook naar de Nationale Luchthaven, exact. Ja. Nou, waar je allemaal rekening mee moet houden, bespreken we zo meteen met Rijkswaterstaat. En we hebben uiteraard weer veel buitenland nieuws. De Verenigde Arabische Emiraten hebben vorige maand in het geheim aanvallen uitgevoerd op Iran, meldt de Wall Street Journal. Oké, wat ze dan gedaan hebben en wat dat voor de oorlog daar betekent. De rol van Trump ook, die op het punt zou staan om Iran wellicht weer aan te gaan vallen, bespreken we allemaal zo meteen met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
5: Kortom, je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld, maar de vliegende start van je werkdag, die begint vandaag in Brussel en die gaat over het andere conflict, de oorlog in Oekraïne. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken gaan namelijk aan het eind van deze maand bepalen waarover ze willen spreken met de Russen. En daarbij zullen ook red lines, rode lijnen, worden opgesteld. Grenzen, maakte EU-buitenlandcommissaris Kaya Kallas bekend na afloop van een overleg met de ministers in Brussel.
15: In coordination with Ukraine, EU has always supported attempts to achieve a just and lasting peace. For Europe to take more active role, we must agree amongst ourselves what we want to talk to Russia about and what are our red lines.
5: Ja, nou, Europa moet dus een actieve rol gaan spelen om vrede in Oekraïne te bereiken. En dat is een beetje ingegeven omdat Poetin eerder aangaf dat hij best bereid is om met Europa in gesprek te gaan. We gaan erover praten met Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Bas.
5: Nou, we horen het alles dus zeggen. Actieve rol spelen, maar wel met rode lijnen. En daar moeten we het over eens worden. Maar allereerst, als ik praat over die actieve rol in vredesbespreking, hoe zien we dat voor ons? En zij, Kallas.
16: Ja, dat is inderdaad de vraag. En we hoorden haar eigenlijk net zeggen dat we voorlopig nog praten over of we gaan praten. Ja. Concreet betekent het dat de EU eerst dus intern wil afstemmen wat de Europeanen precies willen bereiken. Dus welke veiligheidsgaranties voor Oekraïne, welke sancties eventueel kunnen verdwijnen en onder welke voorwaarden, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, er überhaupt met Rusland gepraat gaan worden. En ja, dat wordt nu afgestemd en dat overleg, het concrete besluit daarover zou eind deze maand kunnen vallen tijdens een informele top van de Europese minister van Buitenlandse Zaken. Maar vooralsnog praat de EU dus nog vooral over de vraag of ze wil praten.
5: Ja, als er gepraat gaat worden, nou, dat heeft Kallas al gezegd, dan komen er ook red lines, de grenzen aan wat het wel en niet toelaatbaar is. Waar moeten we aan denken?
16: Ja, de belangrijkste rode lijn is waarschijnlijk een letterlijke grens. Namelijk dat Oekraïne geen opgelegde territoriale concessies gaat doen krijgt vanuit Moskou of Washington. Dus dat de grenzen van Oekraïne, zoals voor de oorlog, dat die intact blijven. En ook de belangrijkste rode lijn is dat Oekraïne zelf daarover moet beslissen, over de toekomst. En ja, dat klinkt logisch, maar de meningsverschillen zijn aanzienlijk. Sommige landen willen bijvoorbeeld nieuwe sancties in plaats van dialoog. Zweden zegt gisteren ronduit dat Poetin helemaal niet klaar is voor echte vredesbesprekingen. En ja, er zijn verschillende standpunten. Een eensgezind Europees standpunt is voorlopig nog niet in zicht. Maar over het algemeen staat men wel op het punt dat de toekomst van Oekraïne ligt in de handen van Oekraïne en niet in Moskou, Washington of in Brussel.
5: Ja, en dat is op zich wel aardig. Dat besef is na 4 jaar toch al gekomen bij de Europese Unie. Dat is rijkelijk laat, zou je kunnen zeggen. Want tot nog toe, als er al sprake was van enige schermutselingen in het kader van vredesbesprekingen, dan ging dat inderdaad of in Moskou of in Washington en werd Oekraïne volledig buitenspel gezet. Hoe gaat dat er nu uitzien? Want als de EU een plek opeist, ingegeven door wat Poetin nu zegt, kunnen ze dan een serieuze rol spelen?
16: Ja, dat is tot nu toe de zwakke plek geweest. Eigenlijk zie je wel dat het afgelopen jaar de Europeanen de grootste bijdrage leveren aan Oekraïne. De rol van de Verenigde Staten is nog steeds cruciaal, maar wel een stuk kleiner geworden. En ook Poetin zelf is natuurlijk, wordt nu gezien toch wel als zwakker. En dat geeft de Europeanen wat meer zelfvertrouwen. Waar de ministers het gisteren wel over eens waren, is dat Europa zelf de onderhandelaar ook kiest. Ja. En dat ligt dus niet aan Moskou. Ja. Daar gaan we zelf over. Misschien Kaya Kallas zelf wel. Die hintte toch wel op een rol als onderhandelaar voor zichzelf. Ze zei dat ze als voormalig advocaat in heel veel onderhandelingen heeft gezeten. Ze voegde eraan toe dat ze de vallen die Rusland zet wel doorziet. Dus misschien wordt het wel Kaya Kallas. Maar in ieder geval zal het Europa zelf zijn die de onderhandelaar kiest. En wederom niet Moskou of Washington.
5: Nee, waarbij Poetin inderdaad gisteren de voormalige bondskanselier Gerhard Schröder naar voren schoof. De Duitse bondskanselier die toch wat beschadigd is. En echt een vriend van Poetin. Kan dat nog gevolgen hebben? Want dat is meteen iets. Hè? Als je aan de onderhandelingstafel komt en de tegenpartij zegt, nou, ik wil best onderhandelen, maar dan neem ik die vent mee. En je zegt dan van, nou, dat doen we niet. Ik neem aan dat daarmee de eerste onderhandeling al...
16: Nee, dat voorstel van Poetin is natuurlijk behoorlijk leep. Want Gerhard Schröder heeft in Europa een hele slechte reputatie. Hè. Direct nadat hij klaar was met bondskanselier zijn in 2005... ging hij voor de Russen werken. Ja. Eerst voor de Nord Stream gaspijplijn. Schröder is Poetins lievelingetjes, zijn heel close. En met Europa heeft Gerhard Schröder weinig meer te maken. Dus het is geen serieus voorstel. Stel dat hij nu wordt afgewezen. Ik denk niet eens dat je kunt spreken van afwijzen, want het is niet een serieuze optie. Het voorstel klinkt als een klassiek Poetin-idee. Het klinkt heel redelijk, maar Europa wijst het dan af. En dat is dan precies wat Moskou verwacht. En dan kan het Kremlin zeggen, Europa wil helemaal niet praten. Ja, zie je wel. Dus het is een onderhandelingstactiek van Poetin. Het echte probleem is natuurlijk dat Rusland benadrukt dat de terugtrekking van de Oekraïnse troepen uit de Donbass voorwaarde blijft voor serieuze onderhandelingen. Ja, en dat kan natuurlijk niet, want dan staat Kiev de facto grondgebied af. Ja. Dus vooralsnog is het een padstelling. Misschien een hele kleine beweging, maar geen grote doorbraak.
5: Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries.
14: En dan, dat politiefilms uit Hollywood doorgaans niet bepaald een realistisch karakter hebben, dat weten we. Twee agenten uit Miami, die denken daar ook zo over en slepen nu acteurs Ben Affleck en Matt Damon voor de rechter.
5: Oh.
14: En wat zij misdaan zouden hebben, hoor je over een minuut of 10.
17: Ochtendnieuws.
14: Maar het is allemaal net iets te echt. Ja, dan gaan we naar de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens president Donald Trump hangt de hoop op een vredesdeal. Neemt hij verder af. Hij zegt, het staakt het vuren momenteel hangt aan een zijden draadje. Op massive life support noemt het laatste Iraanse voorstel een stuk vuilnis. Zegt dat hij het geen eens uitgelezen heeft. Intussen in het nieuws blijkt dat de Verenigde Arabische Emiraten, dat die vorige maand in het geheim aanvallen hebben uitgevoerd op Iran. Meldt dan weer de Wall Street Journal. Best opvallend, want tot nu toe waren het met name Israël en Amerika die officieel deelnemen aan die oorlog. En Iraniërs zelf hebben het ook nog steeds zwaar te verduren. Ook bijvoorbeeld ondernemers daar. Stijgende olieprijs zorgt voor grote problemen. Maar ook de afsluiting van het internet. We gaan het nieuws bespreken met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
14: Nou, eerst maar even dat nieuws van de Wall Street Journal. De VAE, die dus in het geheim aanvallen zouden hebben uitgevoerd. Wat weten we daarvan? Wat hebben zij precies gedaan?
18: Volgens bronnen van de Wall Street Journal hebben zij militaire aanvallen uitgevoerd op Iran, waaronder een specifieke aanval begin april op een olieraffinaderij op het Iraanse eiland Lavan in de Persische Golf. En deze aanval veroorzaakte een grote brand en schakelde deel van de productiecapaciteit voor een bepaalde tijd uit. En dit zegt de Wall Street Journal op basis van bronnen en foto's die gemaakt zijn van drones en vliegtuigen boven Iran, die Israël en de VS niet hebben, dus die wel ergens anders vandaan moeten komen. Mm-hmm. Daarnaast hebben de Emiraten eigenlijk financiële stappen ondernomen om de belangen van Iran te schaden door Iraanse scholen en clubs in Dubai te sluiten. En door visa's en transitrechten voor Iraanse burgers te weigeren.
14: Ja. En wat betekent het dat de Verenigde Arabische Emiraten zich ook nu in die oorlog zouden mengen?
18: Ja, dat betekent dat ze een actieve strijdende partij zijn, of er zijn geweest in ieder geval, in de oorlog, in het geheim. En dat is natuurlijk heel significant. De Emiraten die willen toch hun economische macht en groeiende invloed in het Midden-Oosten met militaire middelen ook beschermen. En dit is weer een verdere stap eigenlijk in wat we al eerder besproken hebben. Steeds, weet je wel, de grotere politieke verdeeldheid eigenlijk tussen de verschillende golfstaten en dan met name met Saudi. Mm-hmm. Waarbij de Emiraten steeds verder richting de Amerikaanse-Israëlische coalitie lijken te trekken. En eigenlijk steeds minder een blok vormen met de andere golfstaten. En dit zal ook de onderhandelingen voor Pakistan bijvoorbeeld moeilijker maken, omdat ze niet meer met één blok van golfstaten te maken heeft die bepaalde wensen heeft aan die tafel.
14: Mm-hmm. Dan even naar Trump. Die heeft dus gezegd, ja, dat staakt het vuren, dat ligt aan de beademing. Dat stuk vuilnis van die Iraniërs heb ik geen eens uitgelezen. Militair ingrijpen, het hervatten daarvan, dat lijkt niet uitgesloten te zijn. Hoe wordt dat nieuws bij jou in de regio ontvangen?
18: Ja, eigenlijk op dezelfde manier als eerdere voorstellen. Men kijkt gewoon afwachtend naar wat er nu als volgende stap genomen gaat worden. Of er bijvoorbeeld voordat Trump naar China gaat nog een nieuw voorstel komt vanuit de VS of niet. Maar over het algemeen denkt iedereen dat het wel even afwachten is op dit moment wat er na China gebeurt. Omdat er wellicht daardoor China ook druk op de VS gezet wordt om toch wat meer concessies te doen, zodat Iran ook weer aan tafel komt. Ja.
14: We hebben het vaak over de gevolgen van die oorlog hier. We hebben het vaak over de situatie daar. Misschien wat minder vaak over Iraniërs zelf. Ook bijvoorbeeld Iraanse ondernemers. Ja, die economie daar, die ligt natuurlijk plat, denk ik zomaar. Ondernemers wellicht ook. Hoe is die situatie wat dat betreft? Want daar hoor je niet zoveel over hier.
18: Ja, heel ernstig. De economie is eigenlijk in een enorme crisis. De algemene inflatie bedraagt volgens Iraanse rekeninstituten rond de 70% in de vorige maand. Terwijl de voedselinflatie is gestegen naar 115%. En de waarde van de nationale munt, de rial, is ingestort tot ruim 2 keer zoveel ten opzichte van de dollar als ongeveer 1 jaar geleden. En door die marineblokkade van de VS zijn er tekorten aan goederen en stijgen daardoor de prijzen van basisbehoeften, zoals bakolie en vlees. Bedrijven moeten daarom constant hun prijzen verhogen, omdat zij ook steeds minder aanvoer krijgen. En verkopen ook steeds minder, omdat mensen het eigenlijk niet meer kunnen betalen.
14: Ja. En welke rol speelt bijvoorbeeld de internetblokkade, die nog steeds min of meer in place is? Welke rol speelt die?
18: Ja, heel belangrijk ook. Kijk, Iraanse autoriteiten die hebben het internet nu al 72 dagen volledig afgesloten. En die impact is eigenlijk vernietigend. Je merkt dat met name in de internationale handel, omdat het internationale internet is afgesloten. Het binnenlandse internet werkt wel grotendeels. Dus binnen Iran kan je wel betaalverkeer, contact en dergelijke met je met contact hebben. Maar alle contact met de buitenwereld, dus ook handel, betaalverkeer, is moeilijk. En de Belangenvereniging van Internetbedrijven die verklaarde al dat het start-up systeem van Iran volledig overleden is.
14: Ja. Raakt dit machthebbers in Iran ook? Of kunnen die overal fijn doorheen laveren en merken die niet zoveel van?
18: Ja, eigenlijk dat laatste. Ja. Of in ieder geval raakt het ze een stuk minder. De revolutionaire garde, die toch op dit moment het voor het zeggen heeft in Iran, heeft eigenlijk een parallele economie door 40 jaar aan sancties, waardoor ze helemaal niet volledig afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de handel in olie. Veel assets buiten Iran, maar ook daardoor veel inkomsten buiten Iran. En zij gebruiken de situatie eigenlijk vooral in hun retoriek, maar zijn tot nu toe nog niet heel hard geraakt. Reuters liet gisteren een rapport uitkomen van wat een gelekt rapport was van de CIA, waarin stond dat het regime het nog zeker enkele maanden kan volhouden. En het regime gebruikte dus vooral de situatie in haar retoriek. Kan de Amerikaanse en de Israëlische vijand de schuld geven van deze prijsstijgingen? Probeert met enige vouchers en dergelijke de bevolking te ondersteunen. Maar de prijsstijgingen zijn de schuld van de vijand, zeggen zij.
14: Duidelijk. Dankjewel. Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent.
5: Ja, na de voor de Britse Labour Party desastreus verlopen regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk afgelopen week wordt de roep om het opstappen van premier Keir Starmer steeds sterker. 6 persoonlijke adviseurs van ministers in het kabinet Starmer stapten gisteren al op nadat ze hem opriepen om een tijdschema voor hun vervanging vast te stellen. Vannacht liep het aantal Labour-parlementariërs dat Starmer oproept af te treden zijn eigen partijgenoten op tot 72. En inmiddels heeft ook de zittende minister van Binnenlandse Zaken, Shabana Mahmood, Starmer openlijk opgeroepen om een schema voor zijn aftreden bekend te maken. Er zouden meer ministers voor dat aftreden zijn. Alleen die groep is nu nog, en ik zeg met nadruk nu nog, in de minderheid. Het kabinet van Starmer komt later vanmorgen bij elkaar om over de situatie te spreken. Gisteren was er nog een toespraak van Starmer waarin die twijfelaar zei, ik ga jullie ongelijk geven en ik treed niet af. Dat gaf toen wel toe dat zijn regering fout had gemaakt, maar ook dat de belangrijkste politieke keuzes wel goed waren. Nou, die druk nam al toe, zei ik, doordat er 1500 raadsleden van Labour werden verdwenen. Die verloor die inderdaad bij de lokale verkiezingen. De grote winnaar werd de rechtse partij Reform UK van Brexiteer Nigel Farage. De reden dat Labour-parlementariër Starmer nu vraagt om zo'n tijdschema voor zijn aftreden op te stellen is waarschijnlijk gelegen in het feit dat de populaire burgemeester van Manchester, Andy Burnham, opnieuw zou moeten worden beëdigd in het House of Commons. Om uiteindelijk dan de nieuwe leider van Labour te kunnen worden. Moet je parlementariër zijn. Nou, we gaan kijken hoe dit zich verder ontwikkelt vanmorgen.
14: Ja, nog een starmer de ochtendspits overleeft. Ja. Wie weet. Ook vandaag weer tijd voor een nieuwe beursdag. Jochem Visser van BNR Beurs neemt de agenda met je door.
19: Na al het bijzonder uitbundige cijfergeweld van de laatste paar weken kunnen beleggers weer even rustig ademhalen. Er schittert weer eens een macrobericht tussen alle kwartaalrapportjes, want de Amerikaanse consumentenprijzen over april vallen weer op de mat. Wie afgelopen maand wel eens een tank vol heeft gegooid in de VS snapt wat er gebeurt. De verwachting is dat de inflatie op jaarbasis is gestegen naar 3,7% in april. En die prijsstijging en het onvermogen om rust in de straat van Hormuz te brengen zetten ook de kans op renteverlagingen weer ver naar achter in het jaar. Pas vanaf oktober komt er een klein beetje kans op zo'n verlaging, volgens de Fed Futures Markt. Verder nog wat cijfers. Industrieleveranciers TKH Group en het kleinere Kendrion doen de boeken open. En mocht je nou somber zijn omdat je niet enkel chipbedrijven in je portefeuille hebt zitten en al je vrienden wel, sla dan s'avonds laat nog even de cijfers van The Beachbody Company open. Die rapporteren na beurs in de VS, want je kan ook altijd nog beleggen in fitnessketens in Californië. En als je dan even naar de koers kijkt, dan zie je wat het betekent om de afgelopen 5 jaar 97% van je belegging te hebben verloren. Het kan, kortom, altijd erger.
14: BNR Beurs, vanavond 6:30, nieuwe aflevering. Live luisteren, terugluisteren kan allemaal met de BNR-app.
5: Ja, dan het verkeer in de regio Amsterdam krijgt de komende dagen zware weer voor de boeg. Want vanaf 10:00 vanavond zijn de A4 en de A10 Zuid op verschillende momenten dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Nou, dat gaat allemaal over het sporentracé, het infrastructureel project genaamd Zuid als Dok. Dat zorgt ervoor dat het openbaar vervoer en de wegen rond Amsterdam moeilijker bereikbaar zijn. En dat betekent dus ook dat als je bijvoorbeeld doorvoerverkeer hebt naar Schiphol, dat je in de problemen kan komen. Michiel Jonker is woordvoerder van de Zuidasdok en nu bij ons. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
5: Wat voor hinder kunnen we verwachten zo'n beetje? Sta je dan lang in de file?
20: Nou, het zijn eigenlijk met name de treinreizigers die naar stations Amsterdam-Zuid reizen die hinder kunnen verwachten. Want de komende 5 dagen rijden er geen treinen naar station Zuid. Hm. Wel metro's overigens, dus je kan het wel bereiken. Maar in principe als je naar Amsterdam-Zuid moet of via Amsterdam-Zuid moet reizen, dan moet je echt even goed kijken in de reisplanner. Hm. Het wegverkeer heeft ook wel last. Aangezien een aantal rijstroken moeten worden afgesloten voor dit project. En wordt ook bij de A4 richting Utrecht, Amsterdam eigenlijk. Het is vooral alleen maar richting Amsterdam. Hm. Vanuit Schiphol komend, ja. Worden enkele rijstroken afgesloten en een deel van het knooppunt Bad Hoeverdorp gaat dan dicht. Dus dat is met name op woensdag de 13e en zondag de 17e. Daar zou ik heel erg goed opletten voordat je die kant uit reist.
5: Maar toch, je zou zeggen, van die meivakantie is net voorbij. Had het in de meivakantie gedaan, dan waren we van alle ellende af geweest. Veel minder mensen, veel minder verkeer.
20: Ja, goede vraag. Ja. Want kijk, we zijn een van de grootste infraprojecten van Nederland. Ja. En het werk moet heel ruim van tevoren gepland worden. En we werken eigenlijk op een soort postzegel. Ja. Zou je kunnen zeggen, de winkel willen we zoveel mogelijk open houden. Dus zoveel mogelijk reizigers kunnen laten reizen via Amsterdam-Zuid. En over de A10 Zuid. Maar soms dan kan het gewoon niet anders. Ja, het is zo groot werk. Dus dat is het is niet anders te plannen. En daarom hebben we het expres rondom Hemelvaart gedaan, in de hoop dat mensen dan toch ook vrij hebben en minder op de weg zijn.
5: Ja, precies. Nog eventjes naar de reden waarom. Hè? Zuid als Dok, dat wordt gewoon een nieuw ondergrondstation. Hè? Wat gaat er nou gebeuren? Waarom wordt het verkeer nu stilgelegd?
20: Ja, nou, het station gaat niet onder de grond, hoor. De A10 Zuid gaat deels onder de grond de komende jaren. Voor een kilometer. Maar het station, dat wordt aangepakt. En dat wordt echt een compleet nieuwe OV-terminals, om het maar zo te noemen. En wat we nu gaan doen is ook een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel maken. Tussen eigenlijk het Beatrixpark en zeg maar AFC-terreinen, de nieuwe wijk Ravel. En om dat te realiseren moeten alle sporen worden weggehaald op dat plekje. Vervolgens wordt een dek ingeschoven in de heet Vivaldi-passage, noemen we dat. Ja. Een dek ingeschoven en moeten alle sporen worden teruggebouwd. En dat is, dat is een enorme klus. En je snapt dat er dan geen treinen kunnen rijden. Dus dat is, dat is eigenlijk wat er nu even aan de hand is.
5: Ja, dat klinkt als even, maar ga er maar aan staan. Dank. Michiel Jonker, woordvoerder van de Zuidasdok.
14: Dan naar het Binnenhof in Den Haag. Wat daar valt daar vandaag te doen, hoor je van Leendert Beekman.
0: En we beginnen aan een hele korte week in de Tweede Kamer. Vandaag begint het met het vragenuur. En morgen eindigt het alweer met de ministerraad. En dat alles in verband met Hemelvaartsdag. Waardoor ook vrijdag een extra dagje vrij is genomen. Is er vandaag dan nog wat te doen in de Tweede Kamer? Tuurlijk wel. Twee zaken vragen specifiek om onze aandacht. De eerste is een debatje over luchtvaart, waarin de opening van Lelystad Airport weer eens ter discussie wordt gesteld. Dit keer door Progressief Nederland, het oude GroenLinks Partij van de Arbeid. Zij willen namelijk dat er eerst prioriteit wordt gegeven aan de pasmelders en aan woningbouw, voordat het vliegveld open kan voor burgerluchtvaart. En verder worden de Tweede Kamerleden nog bijgepraat door ambtenaren over de bescherming van consumenten bij achteraf betalen. Klarna, zullen we maar zeggen. Nou, dat en meer vandaag in Den Haag.
5: Gaan we naar de krant, Iwan.
14: Dan beginnen we in de Telegraaf. Het Amerikaanse bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software vorige week wisten binnen te dringen. Dat houdt in dat de gestolen data van dat bedrijf is teruggegeven en dat de data die de hackers wisten te ontfutselen zou zijn vernietigd, zegt dat Instructure, dat moederbedrijf achter Canvas. Het bedrijf meldt niet of en zo ja hoeveel er betaald is.
5: En dan in de Financiële Telegraaf. 70 prominenten uit bedrijfsleven, bestuur en de wetenschap pleiten voor een nationale investeringsbank. Lezen we in de krant. Vorig jaar lanceerden ze dat plan ook al, maar er is helemaal niks mee gebeurd, zeggen ze. En ze hopen dat het kabinet nu zo snel mogelijk toch met die Nationale Investeringsbank komt, met 10 miljard euro overheidsgeld als startkapitaal, waarmee je 100 miljard kunt mobiliseren, zeggen ze.
14: En tot slot in het Algemeen Dagblad. Het Olympisch schaatsen in Tialf is een stapje dichterbij. Er zijn namelijk exclusieve gesprekken voor de winterspelen van 2030. Het organisatiecomité van de Spelen in de Franse Alpen die wil het Olympisch schaatstoernooi namelijk in Heerenveen organiseren. Geen onderdeel van Frankrijk, maar ja, ze hebben daar geen schaatsbaan.
5: Nee.
14: Blijkbaar, waar dat kan. En wij wel. Dus goede kans dat het hierheen komt. Olympische Spelen in Nederland dus eigenlijk.
5: Ben de monsieur.
14: Ja, zoiets, ja. Ja. Dan moeten we nog even naar Amerika. Twee rechercheurs uit Miami die slepen acteurs Ben Affleck en Matt Damon voor de rechter. Wat is er aan de hand? Nou, volgens die agenten zet de Netflix-film The Rip hen neer als corrupte politiemensen, terwijl daar, volgens die agenten, helemaal geen basis voor is. Het gaat hier om de agenten, de echte namen van Jason Smith en Jonathan Santana. De film is losjes gebaseerd op een echte drugszaak uit 2016, waarbij de politie $21 miljoen vond aan contant geld in een huis in Miami Lakes. Het geld zat verstopt achter een valse muur in oranje emmers. En ja, de trailer klinkt in ieder geval als een echte Hollywood politieagentenfilm.
21: There's $1.4 million in this bucket. I bought 14 more of those things. That's a $20 million rip. You gotta be smart right now. You gotta move this money, man.
22: You heard about the inside heist teams.
23: Yeah, cops playing robbers.
24: Cover! This is it! I'm breaking loose! I got the roof! You wanna steal this rip? Just say it out loud.
14: Nou, dit tikt natuurlijk alle boxes. Mm. In de film spelen Affleck en Damon agenten die worden verdacht van het stelen van dat drugsgeld. En ook komen moord voorbij en brandstichting en contacten met kartels. En die twee echte agenten die zeggen nu, ja, de makers hebben zoveel details gebruikt dat mensen denken dat het verhaal echt over die echte agenten gaat.
25: When you rip something, you're stealing something. We never stole a dollar.
26: And that's Jonathan Santana.
27: They portray police officers as dirty. They portray my clients as dirty. And now their reputations are hurt.
26: The suit also contends producers should have paid Santana and Jason Smith as consultants.
27: My clients are now hurt for the rest of their life because everybody perceives that they're dirty.
14: Ja, oh, ze willen geld. Nou, volgens de aanklacht herkennen dus collega's, familieleden en aanklagers de zaak direct en krijgen die agenten sindsdien vragen over dat verdwenen geld en dat ze grappen horen bijvoorbeeld over moord op collega-agenten. Nou, de producent van de film zegt, ja, hallo, dit gaat om fictie. Aan het einde van de film staat het ook, een disclaimer. Personages en gebeurtenissen zijn aangepast voor dramatische doeleinden, dus til er niet zo zwaar aan. Nou, dat doen die agenten niet. Die willen ze schadevergoeding, een publieke correctie en een aanvullende waarschuwing bij de film. Mm-hmm. Ik denk vooral dat het hele goede reclame is voor de film. Ik weet wel wat ik vanavond ga kijken op de bank.
5: Zeker. En ik weet wat ze eisen. Nou, 21 miljoen. Indiaanse premier Narendra Modi brengt dit weekend een bezoek aan ons land. Waarom hij dat doet en wat op programma staat, hoor je zometeen in de reguliere ochtendspits.
1: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
2: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
4: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
2: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
1: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
4: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
1: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
4: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
6: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
7: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
6: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
8: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
9: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
10: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
8: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
28: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
29: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
30: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
31: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
32: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
33: Thomas van Zijl.
34: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de deal tussen Apple en Intel en een gesprek met René de Wit, interim topman van The Venture. Dat bedrijf zou graag veel sneller willen groeien, maar lukt dat wel nu orders van de Nederlandse overheid uitblijven? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
35: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
36: True Lease met Grenke.
37: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
36: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
37: Precies wat we nodig hadden.
36: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
38: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
36: Ontdek flexibel leasen op genke.nl. BNR
39: Verkeer. Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. De ochtendspits begint met dagelijks files op de bekende plekken. De A2 Den Bosch richting Utrecht doet mee bij afrit Kerkdriel, 4 kilometer file. A4 Den Haag Amsterdam, wel 20 minuten vertraging al. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet, 7 kilometer. En 11 kilometer langzaam rijden op de A7 Hoorn richting Zaanstad, tussen afrit Averhoorn en Purmerend. 20 minuten vertraging ook daar. Op dit moment zijn er geen meldingen van flitsers.
40: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
41: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
0: Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die hadden ingebroken. De gestolen informatie is teruggegeven en de hackers hebben alles vernietigd. Het is niet bekend of er losgeld voor is betaald. 7 Nederlandse universiteiten die het systeem gebruikten willen dat zo snel mogelijk.
3: True Lease met Genke.
37: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: We moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de regionale overheden hebben geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Later vandaag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden.
3: India's premier Modi brengt dit weekend een bezoek aan ons land. En waarom hij dat doet en wat er op programma staat, hoor je zometeen in de reguliere ochtendspits op BNR.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
4: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
7: Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
6: Recruitastudent. Het talent van morgen, vandaag in huis.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
8: Politiek.
10: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
8: En ik ben er ook.
9: Het is toch heerlijk.
8: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
12: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: Goedemorgen, het is 6:30. We trappen af. Het is 12 mei 2026, dinsdag om precies te zijn. En Iwan weet wat we gaan doen het komende half uur.
13: Zeker. Eerst een klein intermezzo. Ik weet niet of je de Telegraaf vanochtend hebt gezien. Daarin zagen we onder andere dat Caroline van der Plas het centraal examen Nederlands heeft gedaan. En zich enorm zorgen maakt om hoe woke dat allemaal is. Mm-hmm. Hoe ze trouwens het examen gedaan heeft, dat vermeldt het artikel niet. Dat is best bijzonder. Maar op pagina 4 in de Telegraaf, en dat is een echte Telegraafkop: Timmermans tax jaagt nota fors op. Dat gaat over geld dat we gaan betalen vanaf 2028 in het ETS2-systeem. Ja. De CO2-heffing, ook voor huishoudens. En dat blijkt toch ook wel zeer ongelijk verdeeld te zijn. Eén huishouden gaat veel meer betalen dan anderen. Het gaat om honderden euro's per jaar. Nou, over die verdeling gaan we zo meteen praten met het Planbureau voor de Leefomgeving. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan. En het leeft totaal niet, denk ik. Maar het gaat wel gebeuren vanavond. Het Eurovisie Songfestival, de eerste halve finale. Nederland doet niet mee. Je hoort er niemand over. Misschien wel de meest geboycotte editie ooit van dat Europese muziekevenement. Nou, hoe dat er dan uit gaat zien en of we er iets van gaan meekrijgen, horen we ook zo meteen.
3: Maar we gaan eerst naar het bezoek dat de Indiase premier Modi aan ons land brengt. Later in de week gaat hij onder meer koning Willem-Alexander, koningin Maxima en premier Rob Jette ontmoeten. En de gesprekken zullen volgens de RVD, de Rijksvoordelingsdienst, met name gaan over de oorlog in het Midden-Oosten en Oekraïne, maar ook over technologie. En dat bezoek aan ons land is eigenlijk een onderdeel van een bredere wereldreis van de Indiase premier. Hij gaat de komende dagen namelijk ook nog een bezoek brengen aan Zweden, Noorwegen, Italië en de Verenigde Arabische Emiraten. We gaan naar Wilma van der Maten, onze correspondent in de regio Pakistan en India. Wilma, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
3: Ja, vrijdag begint hij met die wereldreis en landt eigenlijk als eerste zaterdag in Nederland. Maar eerst even over het doel. Waarom reist Modi de wereld rond?
14: Hij zegt dat hij het energieprobleem in zijn land wil gaan oplossen. Want net zoals de rest van de wereld kampt India ook met veel te hoge brandstoffen. Doordat alsmaar

0: slepende conflict tussen Iran en Amerika, die de Indiase economie veel te hard raken. En Modi is slim, hè? Hij staat bekend als een zeer slimme premier. Tussendoor gaat hij eerst naar de Verenigde Arabische Emiraten. En dat doet hij niet zomaar, want die zijn onlangs uit de OPEC gestapt, hè? Ja. De Organisatie van Rijke Olielanden. Mm-hmm. Dus Modi denkt nu heel geslepen dat hij met de Sheikh kan gaan praten, in de hoop dat hij een veel goedkopere deal voor olie kan gaan sluiten. En daarna, zoals je zegt, gaat hij naar Europa om ook vooral over duurzame groene energie te praten. Niet omdat India nu plotseling zich zo met het milieu bezighoudt. Maar ja, net zoals de rest van de wereld wil India ook eigenlijk van die fossiele brandstoffen aan. Het land, maakt het land veel te afhankelijk.
1: Ja, zeker. Dan is hij ook in Nederland. Wat wil hij hier komen halen? Of komt hij wat brengen?
0: Het is eigenlijk een uitgesteld bezoek, hè. Hij had vorig jaar al zullen komen. Maar ja, toen brak de oorlog tussen India en Pakistan uit. En kon hij niet weg. Dus hij komt nu op uitnodiging van premier Jette. En vergeet niet, hè, we zijn maar een heel klein landje, maar we zijn wel de vierde grootste investeerder in India. En Modi heeft Nederland nodig. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld het opzetten van een chipfabriek. India heeft daar vreemd genoeg niet de kennis voor, zegt Modi. Dus komt hij naar Nederland om daarover te praten. Hij gaat ook allerlei strategische partnerschappen afsluiten. Ook weer op het gebied van groene energie. Hij gaat praten over watermanagement, over defensie. En hij gaat, zoals je al zei, bij de koning en de koningin op bezoek.
1: Ja, precies. En wat gaat hij daar praten? Over waterbeheer neem ik aan. Maar dat is natuurlijk een soort courtesy call. Juist datgene waarvan je zegt, van, nou, dat is belangrijk. Hij gaat ook met Jette praten om te kijken of de economische banden kunnen worden versterkt tussen onze landen. En een eigen chipfabriek in India gaat komen. Ja, zijn we daarvoor te porren?
0: Nou ja, ik denk het van wel. Hè. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de grote bedrijven, de grote technische bedrijven die we in Nederland hebben zitten. Ja. En het miljardenland India. Mm-hmm. Ik denk dat die allemaal wel heel erg blij zijn. In India zijn ze niet zo blij. Maar ik denk dat ze in Nederland wel blij zijn met Modi die op bezoek komt. Want het land heeft toch van alles nodig als het gaat om. En daar blijft Modi op hameren. Hè, over die groene energie, over die duurzame energie, over watermanagement. Waarin het Nederlandse bedrijfsleven een zeer grote rol kan gaan spelen. Precies. Dus of er nou allemaal deals zullen worden gesloten, dat weet ik niet. Maar er wordt wel zeker iets bereikt daar.
1: Nog eventjes de kritiek in eigen land die hij krijgt. Hè, want hij heeft alle Indiërs opgeroepen, juist met deze hoge brandstofprijzen, om reizen naar het buitenland uit te stellen. Maar gaat zelf wel. En dat is hem op kritiek komen te staan. Hè?
0: Ja, ze vinden het maar een snoepreisje. Want ze vinden het inderdaad heel vreemd dat je in één keer de heel Europa moet gaan afreizen en naar Nederland gaat en naar de koning en de koningin. Terwijl je tegen alle Indiërs hebt gezegd ze moeten maar minstens een jaar, hè, het gaat niet even je reis uitstellen, maar ze mogen het komende jaar gewoon niet naar het buitenland. En hij heeft het nog niet eens gezegd, of hij zit zelf in het vliegtuig. Ja. Indiërs vinden dat die energiecrisis kan je toch thuis ook oplossen. Daar hoef je toch niet voor naar Nederland. Wat zij denken, hè, is eigenlijk dat India Pakistan een hak wil zetten. India was altijd de diplomaat op het wereldtoneel. Had eigenlijk die rol van Pakistan moeten overnemen tussen het bemiddelen tussen India en of Iran en Amerika. Ja. En dat gebeurt niet. Dus hij gaat nu ook op stap om even te laten zien aan de wereld dat India nog wel degelijk bestaat. En dat hij ook nog steeds, als het gaat om het oplossen van, zeg maar, de energiecrisis, nog zeker wel wat kan voorstellen, maar in zijn land noemt de oppositie hem eigenlijk een mislukte leider. Dus ze vinden het allemaal maar, eigenlijk om het maar zo te zeggen, belachelijk dat hij gaat.
1: Dankjewel. Wilma van der Maat is correspondent in de regio Pakistan-India.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: 6:30.
3: Ja, net al in het krantenoverzicht, nu iets uitgebreider. Het gehackte moederbedrijf van onderwijsplatform Canvas, dat is Instructure, zo heet dat bedrijf, heeft een akkoord gesloten met de hackersgroep Shiny Hunters. Dat betekent dat die gestolen data niet zal worden verspreid, zegt Shiny Hunters. En ook beweren ze dat alle gestolen data inmiddels is vernietigd. Maar daar moeten we hun maar op geloven, op hun blauwe, groene of bruine ogen. Geen idee. Of er losgeld betaald is om tot een akkoord te komen, dat is niet bekend. Canvas, weten we, wordt in Nederland door 7 universiteiten gebruikt. Onder andere heeft wereldwijd 30 miljoen klanten. En het akkoord dat nu gesloten is geldt voor alle getroffen partijen. Dus ook die Nederlandse onderwijsinstellingen zouden zich geen zorgen meer hoeven maken. In een verklaring schrijft Instructure dat ze met een akkoord zoveel mogelijk zekerheid willen bieden dat de data van klanten veilig is. En het ging dus om namen, e-mailadressen, studentnummers en ook berichten tussen gebruikers. En ook maakte de topman van Instructure, Steve Daly, excuus voor de hele situatie. Een aantal universiteiten was ook al op eigen houtje contact gaan opnemen met die shiny hunters over het betalen van losgeld. Nou, dat zou dus allemaal niet meer nodig zijn. De deadline stond op vandaag. Dan zouden die hackersgroep de gestolen data lekken. En nou, die druk lijkt zin te hebben gehad, want er is dus op een of andere manier een deal. Nou, dat daar niet voor betaald is, lijkt me vrij onwaarschijnlijk. Data is verwijderd, zeggen althans deze criminelen.
1: Hele betrouwbare criminelen. We gaan even de hart van de ABB. Er werd een ongeluk op de A4, speelt ons Bart. Vertel.
4: Ja, veel mensen in ieder geval. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staan in de file door een ongeluk tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. 9 kilometer geeft al meer dan een half uur vertraging. Een ongeluk met 2 bestelauto's. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden via Wassenaar natuurlijk over de A44. Maar op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam is een ander ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Hoek en afrit IJmuiden staat 4 kilometer file. Ongeluk met een motorrijder in een auto. De rechte rijstrook is dicht. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de A7 Hoorn-Zaanstad, de dagelijkse drukte tussen afrit Averhoorn en Purmerend. Een kwartier vertraging, 9 kilometer file. En verder dagelijkse drukte door heel Nederland met zo'n 5 minuten vertraging gemiddeld. Op dit moment geen meldingen van flitsers.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
6: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
7: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
3: En dan vanaf 2028 gaat het overgrote deel van de Nederlandse huishoudens betalen voor hun CO2-gebruik. Heeft alles te maken met het emissiehandelssysteem in Europa. En wat blijkt, per huishouden zijn die verschillen in kosten best groot. En kunnen die verschillen dus oplopen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving na onderzoek. En we praten erover met Roel van der Veen. Die heeft dat onderzoek gedaan bij het PWL. Meneer van der Veen, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
3: Ja, ETS2 gaat dit over. En dan worden huishoudens dus vanaf 2028 belast voor eigenlijk gebruik van aardgas, benzine en diesel, toch?
8: Ja, dat klopt. Ja, dat.
3: Even een verbindingsprobleempje. Kijken of we die nog kunnen herstellen. Dan kunnen we verder praten met Roel van der Veen. Het is vrij ongrijpend inderdaad. Ja. Het gaat bijvoorbeeld, als het om benzine gaat, gaat het om tientallen centen per liter. En het planbureau zegt ook, maar dat hoop ik zo meteen nog van meneer van der Veen te horen, dat zij vinden dat er aanvullend overheidsbeleid nodig is. Ik ben ook wel benieuwd waar die opbrengsten van die bijvoorbeeld het ETS2-systeem dan heen gaan. En gaan we dat dan weer teruggeven? Gaan we dat dan rondpompen onze huishoudens? Nou, we zijn even aan het kijken of we Roel van der Veen kunnen bereiken, bijvoorbeeld via de telefoon of anders nog via deze lijn. Wordt ook wel interessant hoe hoog dan precies dat bedrag wordt voor die CO2. Worden meerdere bedragen genoemd. Dat kan uitkomen op, voor sommige huishoudens 30 euro per maand, misschien 70 euro per maand, wat je dus extra gaat betalen. Ik weet niet of wij Roel van der Veen nog te pakken krijgen.
1: Zullen we even naar een ander bericht gaan?
3: Gaan we even de verbinding proberen te herstellen.
1: 70 prominenten uit bedrijfsleven, bestuur en de wetenschap pleiten voor een nationale investeringsbank, lezen we vandaag in de Financiële Telegraaf. Vorig jaar lanceerden ze al zo'n plan voor een overheidsbank, maar ze zeggen sinds die tijd is er amper iets gebeurd. In het coalitieakkoord hebben D66, VVD en CDA afgesproken dat er binnen 2 jaar een nationale investeringsinstelling moet komen, waarvoor enkele miljarden worden uitgetrokken. Maar, zeggen die 70 prominenten, er is eigenlijk niks mee gebeurd. En de urgentie is niet kleiner geworden. Nee, sterker nog, het is veel groter geworden voor de economie en voor de weerbaarheid van ons land, schrijven ze. En ze hopen dat het kabinet zo snel mogelijk een nationale investeringsbank opzet met 10 miljard euro overheidsgeld als startkapitaal, waarmee je uiteindelijk, zeggen ze, 100 miljard euro kan ophalen. Roy Jacobs, CEO van Philips, Frans Muller van Aal Deleuze en oud-ASML-topman Peter Wennink, Prins Constantijn van Oranje, Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem, die behoren allemaal tot dat rijtje van die 70 denkers. Volgens hen is Nederland excentriek, omdat we als een van de weinige Europese landen geen investeringsbank hebben. Rijksbegroting is ingericht op de korte termijn en op consumptie, niet op langdurige en langjarige investeringsprogramma's die ons land sterk en weerbaar moeten maken. Nou, als dan Dijsselbloem ligt, moet er tempo worden gemaakt. De lancering van een investeringsbank moet uiterlijk op Prinsjesdag zijn, zo vertelt de oud-minister van Financiën, want dat was hij, in de Telegraaf.
3: We gaan terug naar Roel van der Veen, want die is bij ons over het ETS2-systeem en huishoudens die daarvoor gaan betalen. Meneer van der Veen, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
3: Ja, een stuk betere verbinding. Fijn. U was begonnen aan uw eerste zin en toen viel u weg. Dus we gaan het even vanaf het begin opnieuw proberen te doen. Wat gaat er nou precies veranderen? Wij met z'n allen, huishoudens, gaan dus betalen voor ons fossiele verbruik, zou je kunnen zeggen.
9: Ja, dat klopt. Ja, er komt een Europese heffing zoals die eigenlijk ook al bestaat voor de zware industrie al zo'n 20 jaar. Nu ook voor huishoudens, vandaar dat dit ook ETS 2 heet. Dus benzine, diesel en aardgas worden daardoor duurder.
3: Ja, dus als ik een benzineauto heb en ik stook op gas, dan ga ik daar veel meer voor betalen dan als ik bijvoorbeeld een elektrische auto heb en ik heb een warmtepomp, want dan betaal ik niets.
9: Ja, daar komt het wel op neer. En de mate van verbruik maakt natuurlijk uit voor hoeveel er uiteindelijk gaat betalen. Dus mensen in een groot, slecht geïsoleerd huis en met een grote auto, die zullen meer betalen dan mensen die zuinig wonen.
3: Ja, om wat voor bedragen hebben we het? Hoeveel euro per maand moet je aan denken?
9: Ja, dat hangt heel erg af van hoe hoog die prijs uiteindelijk wordt. Maar wij schatten dat voor 2030 voor typische huishoudens op zo'n 10 tot 70 euro per maand.
3: Ja, nou dat kan dus fors oplopen. Ja. En eigenlijk, ja, voor sommige mensen is het natuurlijk geen keuze. Hè? Die kunnen geen elektrische auto betalen. Of dat zijn huurders, dus die kunnen dan veel minder aan verduurzaming doen. En u maakt zich zorgen om de ongelijkheid die daardoor op gaat treden?
9: Ja, dat klopt. Ja, je ziet dat sommige mensen inderdaad relatief veel kwijt zijn al aan de energierekening. Dat zal alleen maar meer worden dan. En dat zijn vaak juist ook de huishoudens die hier weinig aan kunnen doen. Dus die niet die elektrische auto of die warmtepomp kunnen kopen. En daardoor zullen die verschillen groter worden. Ja. Kunnen worden als er niet beleid op wordt gevoerd.
3: Ja, want het doel hiervan is dus eigenlijk gedragsverandering bewerkstelligen, of niet?
9: Ja, uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat mensen gaan verduurzamen. Ja. En dat ze beschermd zijn eigenlijk tegen flinke schommelingen in de energieprijzen. Ja. Zoals dat nu natuurlijk ook zo is in de energiecrisis. Ja. En dit zie je aankomen, dus dit gaat over 1,5 jaar van start. Die prijs zal alleen maar verder omhoog gaan. Dus wij willen hiermee waarschuwen dat mensen op tijd gaan investeren. En dat ook de overheid ze daartoe in staat stelt.
3: Ja, maar dan moet je dat wel kunnen. Want inderdaad, als je een klein autootje hebt en je bent zo'n huurder, ja, dan ga je dus vanaf over 1,5 jaar meer betalen. Dan hou je nog minder over om te investeren. Dus wat is er nodig om dit in goede banen te leiden?
9: Ja, we denken dat daar wel een taak ligt voor de overheid om te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft om zich hierop voor te bereiden. En dan kun je natuurlijk denken aan subsidiëren van bijvoorbeeld tweedehands elektrische auto's of informeren van wat de mogelijkheden zijn, zorgen dat alternatieven er zijn zoals trein en fiets.
3: Ja, en waar gaat dat geld naartoe, die opbrengst van die ETS2-handel? Waar, in welke kas komt dat terecht?
9: Nou, die gaat uiteindelijk weer terug naar de overheden. Mm-hmm. Dus dat wordt Europees, wordt dit geld opgehaald. Daar gaat een deel van naar het Sociaal Klimaatfonds. Dat is opgezet door de Europese Commissie juist om die kwetsbare groepen te beschermen. Daar krijgt ook Nederland een deel van. Ja. Maar een beperkt deel, omdat Nederland natuurlijk niet heel veel kwetsbare huishoudens kent, vergeleken met sommige andere landen. Maar een groot deel vloeit naar de staatskas. En daar zouden dus dit soort maatregelen ook uitgefinancierd kunnen worden.
3: Een soort rondpompcircus van geld. Aan de ene kant moet je betalen en aan de andere kant krijg je het weer terug.
9: Ja, maar daardoor hou je natuurlijk wel die prijsprikkel in stand om te verduurzamen. En kun je daar ook mee ondersteunen. Dus als het goed is, versterkt het zichzelf.
3: Ja. Is uw indruk dat er nou goed is nagedacht over dat ETS2-systeem? Want wij hier bijvoorbeeld hebben ook al relatief hoge energiebelastingen, hoge brandstofaccijnzen. Ja, je wordt eigenlijk gestraft voor beleid waar je misschien niet zoveel aan kan doen.
9: Nou, dat is natuurlijk het is een Europees beleidsinstrument. Dus dit geldt voor alle landen gelijk. En het ene land heeft hogere belastingen dan het andere. In Nederland bestaan al relatief hoge energiebelastingen en accijnzen. Dit is wel. Dit systeem is direct gekoppeld aan de CO2-uitstoot. Bij de bestaande belastingen is dat niet zo. Dus het heeft wel degelijk toegevoegde waarde daarop. Maar het stapelt inderdaad ook. Dus het kan wel de moeite waard zijn om eens te kijken naar de hoogte van die heffingen.
3: Dank. Roel van der Veen, onderzoeker bij het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving.
2: Bas van Werven en Ivan Verheeps, BNR.
1: En daarmee is het 7:08. En gaan we naar iets wat waarschijnlijk totaal aan je aandacht is ontsnapt. Dit. Ja. En op die mate denkt iedereen, ja, het is weer tijd voor het Eurovisie Songfestival. Ja, klopt. De eerste halve finale, die is vanavond. Alleen, we doen het dit jaar zonder Ierland, Slovenië, IJsland, Spanje en Nederland. En dat is de grootste boycott in 70 jaar Eurovisie zingen. Eind vorig jaar koos Avotos, altijd de verantwoordelijke omroep voor de Nederlandse deelname, ervoor niet mee te doen, omdat deelname van de Israëlische omroep niet te verenigen is met de verantwoordelijkheid van de publieke omroep, zo zegt Avotos zelf. En dus doen we niet mee, net als die vier andere landen. Daar praten we over met BNR-redacteur, collega Songfestivalkenner Mick Vertier. Mick, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Ja, vijf landen die uit principe niet meedoen. Maar wat betekent dat voor dat evenement? Is het daarmee gewoon eigenlijk een vogel zonder pootje?
10: Nou ja, het had natuurlijk te 70ste editie moeten zijn. De 70ste editie waar alle landen samenkomen om het feest te vieren. Maar ja, 5 landen, je noemde ze net al, die zijn afgehaakt. En ja, dat drukt natuurlijk wel zijn stempel op het evenement. Artiesten bijvoorbeeld spreken zich dit jaar veel minder uit. Ook tijdens alle persconferenties. We hebben natuurlijk eerder gezien dat landen zich terugtrekken vanwege politieke standpunten. Bijvoorbeeld Turkije, dat niet af wilde reizen naar Israël in het verleden een keer. Of Oostenrijk, helemaal in de tijd van Franco, dat niet naar Spanje wilde gaan. Maar dat echt 5 landen zich terugtrekken, ja, dat hebben we natuurlijk niet eerder gezien.
1: Ja, inderdaad, een wedstrijd, een zingwedstrijd met politieke keuzes, statements. Maar gaat dit wat doen ook met de communistische opinie in de wereld?
10: Kijk, het beste voor deze boycott zou het zijn geweest als er meer landen zich hadden aangesloten, als het niet was gebleven bij 5, dan zet je de EBU natuurlijk echt onder druk om iets te veranderen. Maar het heeft wel degelijk zin, hoor. Kijk alleen al naar bijvoorbeeld het potentiële aantal kijkers wat je nu mist in Spanje. 50 miljoen inwoners. Keken vorig jaar 6 miljoen mensen naar die finale. Ja, Spanje zendt het niet uit vanavond, deze hele week niet. En dan mis je daar toch een hoop inkomsten. En ook als je kijkt naar het aantal fans dat online is afgehaakt, hè, want er wordt altijd bijgehouden in de aanloop naar het festival. Ja. Hoeveel mensen luisteren nou alvast de liedjes? Vorig jaar, gemiddeld, de top 10 nummers werd vorig jaar dagen voor het festival gemiddeld 16,5 miljoen keer gestreamd. Ja. En dat aantal ligt nu op 8,5, bijna 9.
1: De helft.
10: Dus dat is de helft. Dat zijn allemaal inkomsten die je misloopt. Ja. Het leeft echt een stuk minder, dus zo'n boycott heeft wel degelijk zin. Ja. Ondanks dat het gewoon dus doorgaat met de 35 landen die wel willen meedoen.
1: Ja, dan was er vorige week nog een klein schermutselingetje in de zijlijn, want de Israëliërs werden op de vinger getikt omdat hun eigen kandidaat had gezegd, je moet zoveel mogelijk op ons stemmen.
10: Ja.
1: En dat mocht weer niet van de organisatie, geloof ik. Hè?
10: Nee, dat is...
1: Die Israëliërs hebben het leuk mee met zo'n festival.
10: Die hebben het... Ja, ze hebben het vorig jaar, ik weet niet of je dat weet, maar die hebben vorig jaar echt opgeroepen tot het zoveel mogelijk stemmen op Israël. Ja. En dat is ook gefinancierd vanuit de Israëlische overheid, een aantal miljoenen tegenaan gegooid, campagnes op social media.
1: Ja.
10: Dit jaar hebben ze de regels aangepast. De EBU heeft gezegd, dat willen we niet meer zien. Alle leden daarvan hebben gezegd, dat willen we gewoon niet meer. Ja. En dus, had je verwacht, dat gaan we niet meer terugzien. Maar de Israëlische zanger Noam Betam, er verschenen toch opeens weer video's op Instagram, op YouTube, met oproep om toch nog weer 10 keer... Ja, en dan niet alleen in het Hebreeuws, maar ook gewoon in het Nederlands.
1: Alle Europese talen.
10: Dus het is... daar hebben ze in ieder geval wel een formele waarschuwing voor gekregen. Ze dachten daarmee weg te komen, omdat het nu niet vanuit de omroep was, niet vanuit de overheid, maar vanuit deze artiest zelf. Maar
1: daar prikt iedereen doorheen.
10: En dus besloot de EBU daar een waarschuwing voor te geven. Dat hebben we dus niet meer gezien.
1: Nou, boycotten wij het hele festival. Zenden we het wel uit?
10: Ja, wij zenden het uit vanavond te zien. Inderdaad, gewoon op de NPO met ook een voorbeschouwing vooraf. Zijn ze bij de Avrotros, heb ik begrepen, niet helemaal blij mee hoe dat wordt gedaan door de NOS. Met name omdat we er wel echt uiteindelijk toch nog wel een groot evenement van maken.
1: Ja.
10: Maar hier in Nederland zenden we het wel uit. Staat natuurlijk ook als evenement in de bijlage van de Mediawet dat we het moeten uitzenden. Rechtstreekse verslaggeving is verplicht. In Slovenië doen ze het anders. Daar kiezen ze voor een documentaire vanavond, Voices of Palestine. Dus daar kiezen ze voor het andere geluid. En ook in Spanje, andere boycottend land. En Ierland, daar hebben ze besloten, we doen er helemaal niks mee.
1: Zo, klaar.
10: Ja, we doen er helemaal niks mee. IJsland, andere boycottend land, zendt het vanavond ook uit.
1: Gaan we nog rare dingen zien? Want hier kunnen ze wel kijken. Gekke pakken, rare mensen, mannen met veel baarden en haar overal. Zoals altijd.
10: Er zijn altijd fantastische inzendingen. Ja. Ik verwacht vooral veel spektakel. De opening, de eerste 4 landen zijn echt ongelooflijk goed. Heeft natuurlijk een beetje met de loting te maken ook. Hè, en welke helft je moet optreden. Dus vanavond begint het gelijk echt super. En dan naarmate de avond voordat verwacht ik dat er een aantal neutrale kijkers, ikzelf natuurlijk niet, maar dat er een aantal neutrale kijkers zullen afhaken. Wel ontzettend leuk vanavond is om even goed te kijken naar de Finse inzending. Ze staan bovenaan bij de wetkantoren. Maar vanavond voor het eerst sinds 1998 dat een viool of een instrument live wordt versterkt.
1: Okay.
10: Normaal is dat, wordt dat allemaal
1: gebedekt. Met een bandje.
10: Ja, met een bandje inderdaad. Vorig jaar wel al een mondharmonica, maar dat tel ik dan niet helemaal mee. Nee. Nu dus Finland met een
1: echte viool.
10: Echte viool. Ik ben benieuwd of dat ook opvalt bij de kijkers.
1: We gaan het zien.
10: Ja.
1: Wij kunnen het zien. Mick Vertier, dankjewel.
10: Graag gedaan.
1: Collega van de BNR en Songfestivalkenner. Oekraïns president Zelensky is bereid om te stoppen met aanvallen diep in Rusland. Als Moskou tenminste stopt met grootschalige aanvallen op Oekraïne. Is dat kansrijk en waarom zegt hij dat? Gaan we zo bespreken met Chris Colijn.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke pekmeting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigentijdser, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
11: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
14: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
16: Creon Kozijnen.
14: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
17: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
18: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
21: AppLovin, dat is misschien geen naam die je dagelijks hoort, maar wel een gigantisch bedrijf in de wereld van mobiele advertenties en mobiele games. AppLovin groeide in een paar jaar tijd uit tot een miljardenbedrijf. Wat betekent dat nu voor de waarde van het aandeel? Is het nog interessant om in te stappen? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of als podcast.
22: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
23: Nu in de BNR-app.
3: Bedrijf achter onderwijsplatform Canvas sluit deal met hackers. Gestolen data zou vernietigd zijn. Rusland hervat droneaanvallen op Kiev na het staakt het vuren. Inwoners moesten de schuilkelders in. En premier Starmer wankelt verder. Nu steeds meer eigen ministers hem vragen op te stappen. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Brengt ons bij de AWB. Erwin de Hart die zit daar achter de schermen. Erwin, vertel, hoe staat het erbij?
4: Nou, veel dagelijkse files. Een paar ongelukken in de Randstad zorgen voor extra vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hoflied 9 kilometer file. Vertraging is 25 minuten. De rechterrijstrook is nog even dicht. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Niet zo gek ver daar vandaan. Tussen knooppunt Hoek en afrit IJmuiden 4 kilometer file. Een kwartier vertraging door een ander ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit IJmuiden. Averhoorn en afrit Weidewormen 11 kilometer file. 10 minuten vertraging, ook door de werkzaamheden op de N247. Verder geen gekke dingen. Dagelijkse drukte dus met 5 tot 10 minuten vertraging. En geen meldingen van flitsers.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De grote brand bij een autobedrijf in Bunnik is onder controle. De brandweer is nu bezig met het laatste bluswerk. Een paar woningen naast het bedrijf hebben wel wat schade opgelopen, maar niet veel. Er zou wel een gewonde zijn. Voor het blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn tegenover het autobedrijf. Onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week inbraken. Gestolen gegevens van miljoenen docenten en studenten, zoals namen, e-mailadressen en studentnummers, zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald, is niet bekend. De hackers sloegen eerder dit jaar ook al toe bij Odido. Twee vliegtuigen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten zijn vannacht geland in Eindhoven. In totaal zaten er bijna 30 opvarenden in, voornamelijk bemanningsleden. De Hondius, waar vorige maand het hantavirus opdook, is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam. Daar wordt het zondag verwacht. Nederlanders hebben maar heel weinig vertrouwen in de politiek. Het CBS zoekt dat jaarlijks uit en het vertrouwen is in jaren niet zo laag geweest. Maar een vijfde van de mensen denkt positief over politici. Dat was ooit bijna de helft, maar na corona stortte het vertrouwen in de politiek in. Vooral ouderen haakten af. En de Olympische Winterspelen komen misschien een beetje naar Nederland. Dat bevestigt NOC-NSF. De organisatie van de Winterspelen van 2030 wil daarover praten. De Spelen worden over 4 jaar gehouden in Frankrijk. Maar daar hebben ze geen grote schaatshal. Tialf is nu de beste optie voor het schaatsonderdeel. En dan nu het weer van Weer Online. Het gaat vandaag regenen en het waait flink. Later vandaag gaat de wind liggen en komt er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden.
1: Kijken wij naar de beurzen en die zien we eigenlijk allemaal een beetje omhoog. De Nikkei 0,4% erbij, Hang Seng 0,5% erbij en de Kospi 3,1% in de min. Alle heffing en beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Zometeen over Oekraïne, want de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij wil stoppen met aanvallen diep in Rusland, als tenminste Moskou stopt met grootschalige aanvallen op Oekraïne. Maar hoe kansrijk is dat en wat is de achterliggende gedachte, de tactiek vanuit Kiev? Zometeen, correspondent Chris Colijn.
5: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft, en garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
6: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
24: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
25: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
26: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
24: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: We zijn eerder laat, 7:08 op dinsdag 12 mei 2026. Iwan, wat gaan we doen?
3: Ja, ik zal het kort houden. Terwijl de vraag naar olie hoog blijft, koopt China bijna 30% minder olie in. De vraag is een beetje, waarom is dat? Welke rol speelt Beijing op de oliemarkt? Gaan we zo meteen bespreken. En we houden, nou, ik zou kunnen zeggen, Europese leiders in de problemen in de gaten. Deze ochtend Keir Starmer, waarbij allerlei ministers hebben aangegeven, nou, misschien wordt het toch maar eens tijd om nu op te hoepelen, of in ieder geval binnenkort op te hoepelen. Ik kan me nog herinneren, een uitzending dat draaide geloof ik rondom Boris Johnson. Ja. Dat een uitzending van de ochtendspits een paar jaar geleden, waarbij binnen die 4 uur ochtendspits het hele kabinet leegliep en hij zelf ook maar ermee stopte. Nou, gaat zo'n scenario vandaag ook gebeuren? Ja. Geen idee. Een andere Europese leider in de problemen is Friedrich Merz. Want ook die is een beetje bezig met zijn laatste kans om het goed te maken. Kritische vakbondsleden gaat hij deze ochtend toespreken. Mm. En hij gaat zijn toekomstplan met Duitsland toelichten. Nou, valt er nog wat te redden. Zometeen Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
1: En eerst naar Oekraïne, want de Oekraïense president Zelensky zegt bereid te zijn te stoppen met aanvallen diep in Rusland, als Moskou tenminste stopt met grootschalige aanvallen op Oekraïne, meldt Kiev Independent, de krant. Ondertussen gingen de drone-aanvallen op Oekraïne vannacht gewoon door. Er waren onder meer aanvallen op de hoofdstad, op Kiev. Bij ons, vanuit Kiev, Oekraïne-correspondent Chris Goulijn. Chris, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Ja, even vannacht beginnen. Dat 3 dagen staakt het vuren, wat Trump heeft bewerkstelligd. Dat liep af en meteen, hup, een aanval van de Russen.
8: Ja, al vlak na middernacht kwam het bericht binnen dat Rusland alweer drones had afgevuurd richting Oekraïne. En rond 3:30 ging hier het luchtalarm af. Uiteindelijk zijn er geen slachtoffers gevallen in Kiev. Maar het gaat om zeker tientallen, maar misschien wel richting de 100 Russische drones die weer door het luchtruim vlogen. Dus ja, de aanvallen zijn terug en niet alleen hier.
1: Nee, Zelensky is nu, zegt hij, bereid aanvallen diep in Rusland te stoppen. Als de Russen dat ook doen, hoe moeten we dat zien? Wat is de tactiek van de Zelensky om dit te zeggen?
8: Ja, hij laat eigenlijk zien dat hij bereid is om te spiegelen. En de tactiek is dat hij steeds de bal neerlegt bij Rusland. Hij laat steeds zien, het is Rusland die eerst aanvalt en wij reageren alleen maar. Dat is een signaal aan Trump, dat Zelensky niet in de weg wil staan van een vredesdeal. Dat Zelensky altijd wel bereid is om te stoppen. Hij laat hiermee ook wel een beetje zien dat hij macht heeft over de Russen. En dat zijn aanvallen, de Oekraïense aanvallen, echt wel flinke schade veroorzaken binnen Rusland. En hij werpt een beetje de vraag op bij de Russen. Weten jullie zeker dat jullie nog meer van onze aanvallen willen krijgen? Ja. Of zouden jullie niet toch een beetje nadenken over stoppen? Dus hij legt op die manier steeds meer de vraag bij Rusland van, hey, jullie kunnen stoppen. Ja. En dan stoppen wij ook. En misschien hebben jullie daar wat aan.
1: Ja, en Poetin heeft daar een beetje op gereageerd. Dus nou, we zouden best vredesprekingen willen doen met bijvoorbeeld de Europese Unie. Ik neem aan dat heeft hij natuurlijk ook meegekregen. Dat kunnen we met elkaar verbinden. Is dit ook een reactie op die uitspraak van Poetin?
8: Ja, een klein beetje wel. Poetin had een aparte toon. Want het gebeurt nou niet heel vaak dat Poetin openlijk zegt dat misschien de oorlog maar een keertje moet stoppen. Aan de andere kant zegt hij wel eens vaker dat er altijd gesprekken moeten lopen. Dus dat is niet helemaal nieuw. En wat hij er dan meteen bij zegt, is dat hij zelf eigenlijk wel de gesprekspartner wil kiezen van Europese zijde. En dat moet dan Gerhard Schröder zijn. Ja. Die keuze valt in Oekraïne vrij slecht. Want de man is 82 jaar oud. Werkte voorheen als lobbyist voor Russische staatsenergiebedrijven. Ja. Dus dit is nou niet echt de ideale man. Nee. Ja, het is niet echt de man die de belangen van Europa kan vertegenwoordigen. Ja. Poetin zegt meteen erbij, alle Europese leiders die er nu zitten, die zijn niet vriendelijk. Dus daar gaan we niet mee praten.
1: Nee, precies.
8: Dus
1: Nu is er een Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken geweest. Die kwam met een opvallende uitspraak over een vliegveld staakt het vuren. Wat is dat? Hoe moeten we dat zien?
8: Ja, die kwam een beetje onverwacht. Ja. Maar de Oekraïners willen heel graag dat hun vliegvelden weer een keer open kunnen. Dat verhaal dat speelt eens in de zoveel maanden weer op. En nu dus weer. En ze proberen te kijken of er een soort gelimiteerd staakt het vuren kan worden afgesproken. Waarbij dus de Russen de Oekraïense vliegvelden met rust laten. En andersom ook. Mm-hmm. En misschien kan de luchtvaart dan weer in enige mate op gang komen. En misschien kunnen de Europeanen daarmee helpen, zei de minister. Maar ja, aan de andere kant, weet je, als een nacht als vannacht, er vliegen alsnog tientallen drones rond in het land. Dus ja, of er nou vliegtuigen worden aangevallen of niet, ja, dat blijft een heel ingewikkeld verhaal.
1: Precies.
8: Want het luchtruim is niet veilig per definitie.
1: Nee,
8: dus
1: precies.
8: Ik weet niet of het echt van komt.
1: Zolang de Russen niet luisteren of akkoord gaan, dan gebeurt er niet zo gek veel. Dit is een beetje de aftronk, hè?
8: Ja, dat klopt een beetje. Tegelijkertijd zien we wel dat de toon een beetje verandert in Rusland. En dat de Russen wel de Oekraïnse dreiging de laatste tijd steeds serieuzer moeten nemen.
1: Dankjewel, Oekraïne-correspondent Chris Colijn.
9: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: De helft van de nieuwe wetten en regels in ons land is onvoldoende onderbouwd. En daardoor is het vaak onduidelijk wat de gevolgen eigenlijk zijn van die wet en regelgeving. Voor bijvoorbeeld bedrijven, maar ook voor particulieren en uitvoeringsorganisaties, constateert de ATR, de Adviescollege Toetsing Regeldruk, in hun jaarverslag. En die club die beoordeelt de nieuwe wet en regelgeving op basis van nut, noodzaak, werkbaarheid en kosten. Vorig jaar kwam er een record aantal adviesaanvragen binnen bij die Adviescollege Toetsing Regeldruk. En in de helft van die formele adviezen gaf de ATR een negatief oordeel, wat inhoudt dat de nieuwe voorstellen ernstige tekortkomingen hebben. Met name voor bedrijven neemt de regeldruk toe. Dat kan zorgen dat de structurele extra lasten voor die bedrijven oplopen met ruim 1,7 miljard euro. Dus nogal wat. Voor burgers daalt de regeldruk dan weer licht, maar de kosten voor die bedrijven die komen natuurlijk ook weer deels bij die burgers terecht. Het ATR zegt dat de wetten steeds ingewikkelder worden, terwijl het niet altijd duidelijk is of ze in praktijk eigenlijk wel werken. En daardoor speelt het risico dat systemen volledig vastlopen in de regelsoep. Europa speelt daarin een grote rol, volgens het Adviescollege. Let op, ondernemers zijn gemiddeld 26 uur per maand kwijt aan Europese rapportageverplichtingen. Dat is dus een halve week, als je voltijds werkt per maand, 6 weken per jaar kwijt aan Europese rapportageverplichtingen.
1: Neuzelarij, precies.
3: Toch ziet de ATR ook dat de ministeries adviezen geregeld aanpassen naar kritiek. Maar wat ze dan precies veranderen, dat is weer enigszins onduidelijk. Het kabinet werkt aan een vereenvoudigingswet. Ah, nog een wet om het makkelijker te maken. Die is bedoeld om overbodige regels te schrappen of simpeler te maken. Nou, dat horen we ook al kabinetten achter elkaar zeggen dat dat moet gebeuren. De ATR ziet dat als een stap vooruit, ja. Maar ook daarvan moet nog maar blijken of dat echt gaat leiden tot minder ingewikkelde regelgeving. Want het zei het wel, het is al heel erg vaak beloofd.
1: Erwin de Hart van de AWW is bij ons. 7:15. Erwin, wat voor spits zien we op dit moment?
10: Nou, wel de spits die wij beloofd hadden. Dat is een vrij gangbare spits. Op de bekende plekken de dagelijkse files met een vertraging van 5 tot 10 minuten. De files met de meeste vertraging op een rijtje. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Dus afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel. Nu een kwartier en 8 kilometer file. A4 is weer vrij, hè, gelukkig, bij Knoopend Hofvliet. Daar is de vertraging teruggelopen tot een kwartiertje. A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Knoopend De Hoek en afrit IJmuiden. Kwartier vertraging en 4 kilometer file. Door een ongeluk is daar de richting. De rijstrook dicht. En een kapotte vrachtwagen houdt de boel op. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Reewijk en Knoopend Gouwen. 5 kilometer file. En er is nog steeds geen melding van een flitser.
9: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
1: 7:16. Door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten blijft het onrust op de oliemarkt. Dat weten we. We zien dat Brent Crude op dit moment zo'n beetje schommelt rond de $105 in de future. De vraag naar olie blijft enorm. En nog steeds weten we dat 20% van de totale oliedebiet komt uit Iran. En dat moet door de Straat van Hormuz. Maar een van de geraakte landen in Oost-Azië is China. De olieinkoop is sinds het begin van de oorlog in Iran met ruim 25% verlaagd. Er wordt dus minder geïmporteerd. Hoe dat kan, gaan we bespreken met Helene Meijs, auteur-columnist bij de Volkskrant. Mevrouw Meijs, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Hoe doen ze dat? Want dat is een beetje de vraag. Als je ineens minder olie in hoeft te kopen, hebben ze dan zelf voorraden? Hoe zit dat?
11: Nou, China heeft enorme olievoorraden. De strategische reserves van China zijn groot. Meer dan 2 keer zo groot als die van Japan en de Verenigde Staten bij elkaar. En ze bleven ook steeds toevoegen aan die voorraden. En dat zijn ze in ieder geval hebben ze gestopt te doen. Dus de voorraden blijven nu ongeveer op het niveau die ze zijn. De vraag hoe ze verder... Er zijn geen duidelijke maatregelen genomen, zoals in andere Aziatische landen wel, om het verbruik van olie enorm te verlagen. Door bijvoorbeeld autovrije dagen in te lassen of mensen te zeggen dat ze thuis moeten werken. Dus de vraag is een klein beetje, hoe doen ze het?
1: Ja.
11: Het kan natuurlijk ook komen doordat de Chinese binnenlandse economie nog niet altijd heel niet heel rooskleurig voor staat. Mm-hmm. De hele groei wordt gerealiseerd in de exportsector.
1: Ja.
11: Maar China zit er voorlopig goed bij, want ze hebben die grote reserves.
1: Toch is het wel is een kwestie van afwachten hoe lang dit duren gaat natuurlijk. Want je reserves zijn, hè, zoals impliceert de naam al, reserves voor zwaardere tijden. En als er niet toch uiteindelijk een aanvulling komt op die reserves, dan ben je door je voorraden heen een tijdje.
11: Zeker, maar je moet ervan uitgaan dat China minder kwetsbaar is dan andere landen. Mm-hmm. Nou ja, ze hebben eerst die reserves. Bovendien zijn ze natuurlijk al heel lang bezig met nieuwe energie. In China worden meer auto's verkocht elektrische auto's verkocht of hybride auto's verkocht dan motors die nog op gewone verbrandingsmotoren hebben.
1: Mm-hmm.
11: En dat in tegenstelling tot landen in het Westen bijvoorbeeld. China schrikt er ook niet voor terug om gewoon kolen te gebruiken om energie op te wekken.
1: Mm-hmm.
11: En dat maakt China gewoon veel resistenter.
1: Mm-hmm.
11: En dat geeft China zelfs een hele goede uitgangspositie. Ja. Want zoals ze tijdens de COVID-crisis mondkapjesdiplomatie bedreven, kunnen ze nu buurlanden, maar zelfs ook westerse landen helpen. Mm-hmm. Door olie aan ze te leveren of kerosine.
1: Ja, nou halen ze ook olie uit Rusland. Hè, wat in principe natuurlijk gewoon in de markt niet mag. Maar met een schaduwvloot krijgen de Russen toch olie eruit. Dat koopt China voor een laag bedrag in, volgens mij. Nou is aanstaand deze week, hè, komt Donald Trump op bezoek bij Xi Jinping. Gaat die nog iets doen? Want we weten, Amerikanen zitten natuurlijk ook op een enorme plas met olie, shale oil. Verwacht u daar nog een deal? Of gaan de Chinezen daar niet over hebben?
11: Nou ja, waar de Amerikanen het zeker over gaat hebben, wat Donald Trump wil van Xi Jinping, is dat China zich in gaat zetten om de straat van Hormuz weer te heropenen.
1: Ja.
11: Dat heeft Donald Trump eigenlijk 4 weken geleden de Chinese president omgesmeekt. Maar ja, die geeft natuurlijk niet thuis. Want hij ziet gewoon hoe de Verenigde Staten zich aan het verzwakken zijn. De Verenigde Staten zijn al bijna door al hun wapens heen.
1: Mm-hmm.
11: Ja, en dat ziet natuurlijk China met kijkt dan met plezier naar. Waarom zouden ze de Verenigde Staten
1: helpen,
11: te hulp schieten?
1: Ja. Aanzien, dank. Helene Mees is auteur en columnist bij de Volkskrant.
12: Bas van Werven en Iwan Verrips, BNR.
3: Dan gaan we naar Duitsland, want daar zijn de messen geslepen. Zometeen om 9:00 spreekt bondskanselier Friedrich Merz in het Hol van de Leeuw. Want de Duitse vakbonden die hebben op een ledenbijeenkomst van de vakcentrale hebben hem uitgenodigd om zijn economisch plan voor de komende jaren toe te lichten. En ja, nou we weten, dat loopt niet heel erg lekker. Bedrijven zijn er niet blij mee en werknemers dus ook niet. Zo kwam het groots aangekondigd idee voor 1000 euro lastenverlichting afgelopen vrijdag niet door de Duitse Eerste Kamer. Zeg maar dag tegen je 1000 euro. We gaan naar BNR correspondent in Berlijn, Dirk Marseille. Dirk, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Iwan.
3: Ja, nou, plannen die dus niet doorgaan. Economische groei die er amper is. Een historisch lage populariteit van een zittend bondskanselier. Is dit per definitie een drama voor Merz? Of kan die er nog wat uithalen wellicht?
13: Nou ja, het kan niet heel veel slechter gaan. Dus dat is in elk geval het goede nieuws. En dus kun je zeggen van, nou ja, als we dan rock bottom hebben bereikt, is dit dan ook niet een kans om te gaan shinen, om toch die bondskanselier van alle Duitsers te zijn? Dat is in elk geval wat ik verwacht dat Merz vanochtend gaat proberen. Hij moet met iets gaan komen dat zo baanbrekend is, dat zo overtuigend is, dat iedereen toch weer een beetje vertrouwen erin krijgt. Want ja, dieper kan deze regering niet zien. Die 1000 euro lastenverlichting was overal aangekondigd. Maar men was even vergeten dat ook nog de Duitse Eerste Kamer met daarin de Bundesländer, dus de Duitse deelstaten, 16 in totaal, ook over dat financiële budget gaan en mee moesten instemmen. Nou, en die van het weekend zeiden, ik weet van niets. De minister van Financiën, Lars Klingbeil, die zat in het vliegtuig naar Canada. Die kon deels ook niet bereikt werden. Dan moest er ook nog een feestje worden gevierd omdat Winfried Kretschmann, de oude minister-president van de deelstaat Baden-Württemberg, dat vierde waar bij iedereen aanwezig was. Met andere woorden, er kon gewoon niet snel geschakeld worden. En dus werd het uiteindelijk weggestemd. Ja, nu staat Merz met lege handen en Ja, kijkt hij vanochtend in 1000 vragende ogen van vakbondsleden die toch al niet zoveel ophadden met deze toch wat rechtse conservatieve bondskanselier, met wie hun partij ook nog eens in de regering zit. Dus ja, ga er maar aan staan. Ja.
3: En waar komt hij dan mee? Komt hij met een nieuw verhaal of wordt het oude prak opwarmen?
13: Nou, wat Merz steeds heeft gezegd en wat hij vanochtend wat de basis gaat zijn voor zijn betoog is dat hij zegt, ja, eerst moet geld verdiend worden voordat het kan worden uitgegeven. Hij doelt op ideologische verschillen tussen de sociaaldemocraten en de christendemocraten, zelfs in dit kabinet, waarbij de sociaaldemocraten zeggen, ja, er is genoeg geld, maar dat moet anders verdeeld worden. En anders, dan moeten we als overheid meer de lead nemen en dat geld wat er gewoon is, beter gaan uitgeven. Nou, lees ook hogere belasting bijvoorbeeld voor topinkomens. En daar dan niet korten op pensioenen. Niet korten op loonverhogingen. En dat is wat Merz niet wil. Hij zegt, nee, we moeten juist de economie gaan aanzwengelen. Maar ja, daar heeft hij al die mensen die vanochtend in de zaal ook wel bij nodig, die gewoon uiteindelijk op de werkvloer dat werk uitvoeren. En wat hij heeft gedaan met alle investeringen aan het begin van zijn periode, en dat is nog maar een jaar terug, is natuurlijk al dat extra geld beloven, de 500 miljoen voor infrastructuur, de 500 miljard, excuus, voor defensie. Alleen dat geld, ja, dat wordt nog niet goed uitgegeven. Dus misschien gaat hij daar wel wat over zeggen. Ja, dat geld dat moet nu echt zo snel mogelijk worden uitgegeven, want dat zijn de extra investeringen waar we allemaal wat van hebben.
3: Ja, en die mensen die in die zaal zullen zitten, dat zijn natuurlijk allerlei betrokken vakbondstypes. Ja, die maken zich dus met name zorgen om pensioen. En bijvoorbeeld ook zorg is geloof ik een onderwerp, bezuiniging op zorg.
13: Nou, vandaag in Berlijn broeit het. Er moet in de komende maand tot aan de zomer echt een hele hoop nog door de Duitse Tweede Kamer. Dat gaat eigenlijk op alle thema's met het grote geld. Dus alle sociale uitgaven. Het gaat om uitkeringen, het gaat om pensioenen, het gaat om belastinghervormingen. Overal gaat het om. En uiteindelijk komt het natuurlijk op neer dat die twee partijen, de regering, het goed met elkaar kunnen vinden en dat ze ook constructief samen kunnen gaan werken. Ja, daar blijkt nu helemaal niets van in Duitsland. Ze zitten alleen elkaar maar vliegen af te vangen. En kunnen nog geen eens dingen die ze dan verkondigen dat ze hebben besloten samen door de Duitse Eerste Kamer krijgen. En wat dat betreft, ja, wat hij kan gaan doen, is deze vakbondsleden, en nou, dat zijn er niet weinig hoor, want in totaal in Duitsland zijn nog meer dan 2 miljoen mensen nog lid van een vakbond. Die hebben echt nog een enorme macht en in de melk te brokkelen. In elk geval die, ja, toch wat positiever stemmen, dat deze bondskanselier die hervormingen op al die terreinen kan verder voeren. Maar gaat hij zo meteen weer uit deze zaal? Ja, dan komt hij weer in de Duitse Tweede Kamer, waar iedereen zoiets heeft van, waar bent u toch mee bezig, meneer de bondskanselier? Want er komt gewoon helemaal niks van terecht. En intussen, politieke context in Duitsland, alternatief voor Deutschland, bij de eerste komende deelstaatverkiezingen in Sachsen in september zal dat zijn, de laatste peiling, 41% voor de alternatieve voor Deutschland. De overgebleven partijen die de AfD uitsluiten, kunnen geen meerderheid meer vormen. Ja, de problemen stapelen zich op.
3: Nou, kijk hoe Merz doet zometeen vanaf 9 uur. Als daar breaking news van komt, dan horen we jou graag weer. Dankjewel, BNR's Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
1: 17 Amerikaanse CEO's reizen deze week mee met Trump naar China. Moet je denken aan Mark Zuckerberg, Elon Musk, Tim Cook, maar één afwezige is er ook, namelijk de topman van Nvidia, Jensen Huang, die toch stroop smeert om alles wat Trump doet. En die mag niet mee. Waarom niet? Hoor je zo van techcommentator Ben van den Burg.
14: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
15: 52 min 40.
16: 12 natuurlijk.
15: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: In 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor
0: voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
25: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
26: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
4: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
18: Van Bentum en Keulen Advocaten.
19: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
20: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
4: Ook Beukenhorst koffie op het werk? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
21: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
22: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
27: Wow!
22: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
28: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
29: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
30: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
29: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
31: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
32: Kozijnen. Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
33: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
34: BNR Verkeer.
10: Ik ben Herbert Hart van de ANWB. De spits verloopt druk zoals gebruikelijk op dinsdag. Opvallende files op de A2 Eindhoven-Utrecht. Bijna een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel 5 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is bij Kerkdriel de rechterrijstrook dicht. Er staat verder nog een file op de A5 Hoofddorp Amsterdam door een ongeluk. Tussen knooppunt Hoek en afrit IJmuiden, een kwartier vertraging. En op de A7 Hoornzaanstad, een kwartier vertraging tussen afrit Averhoorn en afrit Weidewormer. Een flitser op de A4 Amsterdam-Den Haag. Hectometerpaal 8,5.
35: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
36: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De grote brand bij een autobedrijf in Bunnik is onder controle. De brandweer is nu bezig met het laatste bluswerk. Een paar woningen naast het bedrijf hebben wel wat schade opgelopen, maar niet veel. Er zou wel een gewonde zijn. Voor het blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn tegenover het autobedrijf. Onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week inbraken. Gestolen gegevens van miljoenen docenten en studenten, zoals namen, e-mailadressen en studentnummers, zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald is niet bekend. De hackers sloegen eerder dit jaar ook al toe bij Odido. 2 vliegtuigen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten zijn vannacht geland in Eindhoven. In totaal zaten er bijna 30 opvarenden in, voornamelijk bemanningsleden. De Hondius waar vorige maand het hantavirus opdook is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam. Daar wordt het zondag verwacht. Nederlanders hebben maar heel weinig vertrouwen in de politiek. Het CBS zoekt dat jaarlijks uit en het vertrouwen is in jaren niet zo laag geweest. Maar 1/5 van de mensen denkt positief over politici. Dat was ooit bijna de helft, maar na corona stortte het vertrouwen in de politiek in. Vooral ouderen haakten af. En de Olympische Winterspelen komen misschien een beetje naar Nederland. Dat bevestigt NOC-NSF. De organisatie van de Winterspelen van 2030 wil daarover praten. De Spelen worden over 4 jaar gehouden in Frankrijk. Maar daar hebben ze geen grote schaatshal. Tialf is nu de beste optie voor het schaatsonderdeel. En dan nu het weer van Weer Online. Het gaat vandaag regenen en het waait flink. Later vandaag gaat de wind liggen en komt er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden.
1: Ja, Trump reist naar China in zijn zog. Heel wat Amerikaanse CEO's van grote bedrijven die we kennen. Mark Zuckerberg gaat mee van Meta. Elon Musk, vriendje van Trump, oud Doge en tevens ook van Tesla. Tim Cook, oftewel Tim Apple gedoopt ooit door Trump van Apple. Groot afwezige, echter Jensen Huang, de baas van Nvidia. Hoe kan dat nou? Want die smeert zoveel stroop om de mond van Trump dat hij er bijna niet meer van kan praten. Ach, zometeen Ben van den Burg.
2: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
3: Frank, pensioenalert.
5: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
2: Recruit the student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder...
7: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd...

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: Goedemorgen, 8:05 is het op 12 mei 2026. Het is dinsdag. Iwan, wat gaan we doen?
7: Nou, we gaan het maar eens hebben over Lelystad Airport. We weten wel, de kant-en-klare luchthaven die klaar ligt. Even de bubble wrap eraf en je kan gaan vliegen met de hap. Nou, GroenLinks PvdA Pro die staat daar zelfs ook wel voor open nu.
6: Nou,
7: maar
6: niets.
7: Zegt dan ook, gaan we wel eerst even het stikstofprobleem voor buren, boeren, natuur, de bouw, de energietransitie en de infrastructuur oplossen en dan misschien vliegen, of niet? Zometeen praten we met de Tweede Kamerlid Suzanne Kreuger van die partij en in de tech-update Joe van Buurik zometeen met het laatste nieuws over Canvas, dat gehackte onderwijsplatform. Er is betaald, waarschijnlijk, en dus wordt de data niet gelekt, zeggen ja, die hackers.
6: Eerst gaan we naar het bezoek dat Trump deze week gaat brengen aan China. Hij vliegt naar Beijing, heeft een gesprek met Xi Jinping, maar in zijn zog neemt hij maar liefst 17 Amerikaanse CEO's mee. Nou, daar zitten onder meer veel techjongens bij. Tim Cook van Apple, Elon Musk van Tesla, Mark Zuckerberg van Meta. Ik denk niet dat Sam Altman meegaat van OpenAI, maar dit terzijde. Trump hoopt zakelijke deals te sluiten. Nou, de grote afwezige, echter, op die lijst is een andere tech-grootheid, namelijk de grootste zo'n beetje, Nvidia-topman Jensen Huang, die daar maanden mee bezig is om te lobbyen om mee te kunnen en in China iets te mogen verkopen. We gaan naar BNR's tech-commentator Ben van den Burg. Ben, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen.
6: Hoe komt het nou dat Huang niet op de lijst staat en zit hij nu huilend in een hoekje ergens?
8: Ja, dagen is hij niet geslapen. Nee, dit is voor hem echt heel vervelend.
6: Ja, zeker.
8: Kijk, hij is al de laatste weken, zegt hij ook van, joh, omdat ik niet mag verkopen daar in China, gaat alles naar Huawei. Weet je, dus dan gaat China alles zelf doen. En hij heeft nog steeds een goede band met Trump, maar daar zit hij wel. Weet je, hij zit echt druk erop te zetten van, het is niet slim dat ik niks mag doen in China, want China gaat het nu zelf doen.
6: Ja.
8: Dus hij baalt, hij vindt het verschrikkelijk, maar Trump vindt dit toch slimmer.
6: Ja, en waarom vindt Trump dit slimmer? Waarom heeft hij niet op de lijst gezet?
8: Ja, Trump wil het niet een AI-feestje laten worden. Nee. Hij wil die hele. Kijk, het ligt zo gevoelig. Weet je, want Trump weet, stel je voor, hij gaat mee, er komt een AI-deal, dan is het gelijk defensie, dan is het gelijk de macht van China. Dus Trump denkt, ja, met Jensen Huang erbij, als we het alleen maar op AI gaan spelen, dat is gevaarlijker. Het is ook vager, hè? Weet je, AI, weet je, dat zit lager in de stack. Wat moet ik ermee? En met Tim Cook, ja, dat is een telefoon, dat is makkelijk. Ja, Tesla, ja, dat is een autootje. Dat is makkelijk. Dus hij wil juist concrete deals. En hij wil niet die hele discussie over waar ligt in de toekomst de macht. Hij wil nu die deal maken.
6: Ja, precies. En Huang dus even geparkeerd. 17 anderen wel mee. Maar het is niet alleen maar een techfeest, toch, Ben? Of wel?
8: Nee. Want kijk, bijvoorbeeld, dat Boeing meegaat, dat is voor Trump heel prettig. Want dan kan je gewoon zeggen, ik heb 50 vliegtuigen verkocht. Kijk, Trump is natuurlijk een hele platte baas. Dus die denkt van, hey, als ik gewoon die deals kan maken en dat kan laten zien, dan is dat goed. Kijk, en die Chinezen, die zijn natuurlijk diplomatiek onwijs goed. Dus die, weet je, die willen juist, die hebben die schaarse aardmetalen. Dus die willen juist die handelsrestricties, die willen daar vanaf. En die willen juist, weet je, die hebben daar macht op. Dus Trump wil gewoon platte deals. En voor China is het veel meer van, hey, waar kan ik iets uithalen en waar niet?
6: Ja.
8: Dat is voor China belangrijker.
6: Nou, ik kan me ook voorstellen, als je even op de stoel van Xi Jinping gaat zitten, hij krijgt al die grote bedrijven. Zijn economie is een beetje aan het kwakkelen. Ze zijn wel ontzettend goed, technisch en technologisch heel goed, en zijn net op heel veel fronten aan het winnen van het Westen. Ja. Wat hoopt hij te halen als je daar met de Apples van deze wereld praat? Dat ze mogelijk stukjes productie gaan overbrengen, of dat ze technologie meenemen, of hoe moeten we dat zien?
8: Nou ja,
6: want als je over die

0: toespraat. Ja, vanuit Trump is een deal een vastgoeddeal. Maar vanuit de Chinezen zitten deals wat complexer in elkaar wellicht.
1: Ja, maar kijk, bijvoorbeeld Apple, die heeft natuurlijk de productie de laatste jaren alleen maar China. Daar heeft China natuurlijk heel veel van geleerd. En daarom zijn ze heel goed in manufacturing. Als je alleen al kijkt... Kijk, Bas, je weet nog, ik was in CES in januari. En ja. Toen spraken we bijna iedere dag met elkaar. En toen heb ik ook verteld over de humanoid robots. Ja. 80% van de humanoid robots die komen uit China. Waarom China kan produceren, die kan manufacturen. Dus China, het belang van China op dit moment is... we halen al die CEO's naar China toe. Wij laten zien van wij kunnen manufacturen. Dus voor de Chinezen, weet je, ze hebben een afzetmarkt in Amerika. Voor straks die humanoids en alle technologie. Plus die Amerikanen denken van zo, die manufacturing is zo verschrikkelijk goed. Dus ze hebben twee dingen. Afzetmarkt en ze laten zien van ja, wij kunnen iets op een hele goede manier maken. Ja, nou. Of dat het belang is van Amerika is een tweede. Maar dat is zeker het belang van China en dat kunnen ze.
0: Ja, nog één ding daarbij. Importheffingen. Die heeft Trump opgeworpen. Richting China zijn de Chinezen absoluut niet blij mee. Hebben er wel mooie wegen omheen bedacht. Ik kan me ook voorstellen dat de Chinezen zeggen... kijk, wij kunnen zoveel. En wat je zegt, je moet die importheffingen gaan killen. Want daarmee kunnen we synergetische voordelen halen. Kunnen jullie als Amerikanen van de Chinezen wat leren... Ja. En zaken doen en goedkoop inkopen en laten produceren. Punt.
1: Ja. Nou ja, en die zitten er nu natuurlijk op. Ja. Die Chinezen die willen die natuurlijk eraf. Dus dat is logisch. Ja. Maar wat ik net al zei over die schaarse aardmetalen. Kijk, China heeft heel veel leverage. Ja. Dus weet je, en dat is het grote voordeel. Mm. Dus daar gaat het natuurlijk ook de komende dagen over. Van hoe gaan ze daarmee om? Ja. Hoe gaan ze om met de leverage wat China wel heeft? En het zal natuurlijk een Trump-feest worden. En Trump zal winnen, zegt hij. Maar onderhuids weten wij natuurlijk allemaal van... ja, China heeft die lange termijn in gedachten. Mm. En die blaas je niet zomaar weg.
0: Nee, duidelijk. Dankjewel. BNR's tech-commentator Ben van den Burg.
2: Bas van Werven en Iwan Verrips. BNR.
0: Nou, even de tussenstand voor Keir Starmer. Want na die voor de Britse Labour Party desastreus verlopen regionale verkiezingen... afgelopen week in het VK wordt de roep om het aftreden van Starmer steeds sterker. Gisteren stapten 6 adviseurs, persoonlijke adviseurs van ministers in het kabinet op... nadat ze Starmer hadden opgeroepen om een tijdschema voor hun vervanging vast te stellen. Vannacht liep het aantal Labour-parlementariërs dat Starmer oproept zelf af te treden tot 72 op. En ook zijn zittende minister van Binnenlandse Zaken heeft dat nu expliciet gedaan. Er zouden meer ministers in het kabinet Starmer voor zijn aftreden zijn, maar die groep is nog in de minderheid. Nou, in ieder geval wordt deze morgen onderhandeld door het kabinet. In de Britse kranten wordt de premier trouwens snoeihard afgestraft. Daily Mail verklaart dat de regering zich in chaos bevindt. En volgens The Guardian hangt het lot van Starmer aan een zijden draadje. Dat kan ik mij voorstellen. Het kabinet komt later deze morgen wel elkaar om te praten over de ontstaande situatie. Er zou nog een minderheidsgroep van ministers zijn die voor Starmer's vertrek is. Maar dat gaat misschien wel kantelen. En dan hebben we voor 10 misschien nog een call dat de minister-president is opgestapt. Het zal niet heel veel langer duren, vrees ik.
3: Ja, de kabinetsbijeenkomst is 9:30 lokale tijd. Dus je moet maar eens even gaan kijken of die het nog volhoudt. Ja.
0: Erwin Hart is bij ons van de ANWB. Erwin, een kapotte vrachtauto bij Den Bosch. Ja. Op de A2?
4: Ja, en dan ook nog richting Utrecht. Dus dan weet je het wel. Ja. 8 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knoop het Empel bij Den Bosch. 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is afgesloten voorlopig. Hopen dat die snel gemaakt wordt. A1 Amersfoort richting Amsterdam is het ook populair. Tussen knoop het Eemnes en Muiden. 15 kilometer file. 25 minuten vertraging. 25 minuten vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-Dorp. 19 kilometer dagelijkse drukte. A20. Hoek van Holland richting Gouda was een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. De weg is alweer vrij. 5 kilometer file geeft een kwartier extra reistijd. Een flitsermelding vanaf de A6 Emmeloord-Lelystad wordt gedaan bij hectometerpaal 104,0.
2: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
6: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
7: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
3: Progressief Nederland wil eerst de woningbouw gaan helpen en de pasmelders. En het daarna eventueel pas hebben over het openen van Lelystad Airport. Nou, weet het kabinet wil vaart maken. Mikt op oktober 2027. Ja, zegt ook, we moeten een natuurvergunning hebben, dat wel. Maar dan open en vliegen met die hap. Maar Kamerlid Susanne Kreuger van de PRO vindt dat er alleen kan worden gevlogen als het stikstofprobleem wordt opgelost voor boeren, voor de natuur, voor de bouw, de energietransitie en de infrastructuur. En mevrouw Kreuger is nu bij ons. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
3: Ja, u komt even met totaal onrealistische en onhaalbare eisen, zodat we die luchthaven nooit kunnen openen.
8: Nou, ik moet zeggen, ik vond de minister behoorlijk onrealistisch toen hij met veel bravoure zei het gaat volgend jaar open. Terwijl het hele land zit op slot. De rechter heeft alle natuurvergunningen van alle vliegvelden in Nederland inmiddels vernietigd. Dus ze zitten allemaal zonder natuurvergunning te opereren. We hebben pasmelders die al jaren in onzekerheid zitten. We hebben een gigantische woningbouwcrisis. We hebben een aantal grote maatschappelijke vraagstukken. Ja, en om dan te zeggen, nou hop, volgend jaar moet dat vliegveld open en dat heeft prioriteit, daar denken wij echt anders over.
3: Ja, maar ziet u het dan wel gebeuren? Want ook als je deskundigen vraagt naar die natuurvergunning, die zeggen ook, die gaat er helemaal niet komen.
8: Nee, we hebben inderdaad een hoop experts naar de Kamer gehaald om eigenlijk te vragen van ja, hoe realistisch is het nou wat het kabinet hier beweert. En eigenlijk zijn die allemaal van mening van ja, de natuur, zeker op de Veluwe is de natuur echt een hele slechte. Is de conditie staat, van de natuur echt heel slecht, slechte staat. Op het moment dat je nu stikstofruimte zou krijgen, moet je eigenlijk eerst echt heel erg veel aan de natuur gunnen om te kunnen herstellen. Mm-hmm. Nou, dan zijn er natuurlijk allerlei pasmelders in die omgeving. En heb je gewoon provincies, zoals de provincie Gelderland, die zegt, ja, we hebben een woningbouwopgave. Wij willen eigenlijk gewoon al kunnen bouwen. Dus eigenlijk, waar het ons om gaat, is dat dit is echt een maatschappelijke weging die je moet maken tussen verschillende belangen. Dan kan je niet zomaar zeggen van hoppakee, dat vliegveld moet open.
3: Nee, maar is dat rijtje dat u dan maakt niet een beetje flauw? Dat je zegt, oké, eerst de boeren, dan de natuur, dan de bouw, dan de energietransitie en de infrastructuur, en misschien nog even de Oekraïneoorlog en nog in Iran het probleem oplossen. En dan gaan we nog eens nadenken over niet een beetje een flauw rijtje, om zo te maken?
8: Nou, ons gaat erom, en dat zeggen wij eigenlijk al jaren, je moet hier een maatschappelijk debat over hebben. Je moet een maatschappelijke weging maken waarbij je zegt, wat heeft nou prioriteit op het moment dat het land op slot zit. En daarbij is woningbouw, nou, dat is echt nummer 1 zorg op dit moment van mensen. Hè, dat hun kinderen geen huis kunnen krijgen. Dat ze zorgen hebben dat er geen woningen zijn. Laten we daar heel serieus naar gaan kijken. En het gekke is, het klinkt totaal logisch, hè, als er stikstofschaarste is, dan moet je met elkaar kijken hoe gaan we die inzetten. En op dit moment zijn er eigenlijk niet de mogelijkheden toe. En nu kan je dus hebben dat Schiphol of Lelystad Airport met een grote zak geld boeren opkoopt en zegt, nou, wij hebben onze stikstofruimte geregeld. Hoppakee, het is allemaal in orde. Terwijl we ondertussen er geen ruimte is om te bouwen of om die pasmelders tegemoet te komen. En daar zit wat ons betreft de pijn.
3: Ja, u zegt het is een belangenafweging, maar er wordt bijvoorbeeld ook volop gesproken met bewoners in de buurt. Er wordt gesproken over geluidsoverlast, dat soort zaken. Dus dat gesprek wordt toch gevoerd?
8: Nou, inderdaad, er zijn ook grote zorgen in de omgeving over geluid. Maar daar gaat dit voorstel niet over. Maar het klopt, hè, er zijn een heleboel mensen in Overijssel, in Gelderland, in Flevoland zelf, die ze grote zorgen maken over het geluidsoverlast door de laagvliegroutes. Dus ja, die zorg is er ook nog. Mm-hmm. Maar dit gaat eigenlijk puur over, hè, als je de stikstofcrisis aanpakt, zorg er dan voor dat je echt die belangenafweging kan maken over wat we maatschappelijk met z'n allen eigenlijk als eerste willen aanpakken. In plaats van dat een vliegveld, omdat hij genoeg geld heeft om die rechten op te kopen, als eerste aan de beurt komt. Dat lijkt ons heel erg onverstandig.
3: Uw voorstel voor die prioritering vanmiddag als voorstel in de Tweede Kamer. Dus dank, GroenLinks, PvdA-Kamerlid. Nu nog pro, wordt dat dus Susanne Kreuger.
0: Ja, en dan gaan we praten over de nieuwe carrière van Jacco Vonhoff. Veel gehoord op deze zender. Nu nog voorzitter van de MKB Nederland, maar we weten, hij gaat weg. Komende maand neemt hij afscheid na 8 jaar trouwendienst. En hij wordt de nieuwe voorzitter van Delta Links, ondernemersorganisatie in de Rotterdamse haven. En daarmee treedt hij dus in de voetstappen van Victor van der Sijs vanaf 1 september. Nou, volgens Delta Links brengt hij veel ondernemerservaring mee en een groot netwerk in politiek en bedrijfsleven, dat is zo. En naast Delta Links wordt Vonhoff dan ook voorzitter van de Rotterdam Port Promotion Council. Dat is de organisatie die de haven internationaal op de kaart moet zetten. Nou, hij zegt, ik wil me graag blijven inzetten voor ondernemerschap en dat komt in de Rotterdamse haven juist goed samen. Noemt de haven essentieel voor de Nederlandse economie. Bedrijven leveren er alles, van energie en brandstoffen tot halffabrikaat en voeding. De directeur van Deltalinx, Bas Jansen, zegt, de haven moet de komende jaren concurrerend, duurzaam en weerbaar blijven. En daarvoor is een nauwe samenwerking nodig tussen overheid en bedrijfsleven. En daarvoor heb je ook handjes nodig. Volgens cijfers van Deltalinx staan er nu zo'n 6.000 vacatures open in de haven. Dat aantal kan de komende jaren verder gaan oplopen, maar één baan is vervuld.
3: De voorzitter.
0: De voorzitter. Die is Jacco Vonhoff.
2: Tech-update.
0: Jo van Buurik, goedemorgen.
9: Dag Bas van Werven.
0: Met het laatste technieuws. Nou, dat draait allemaal om Canvas. Dat hoorden we al. Het onderwijsplatform dat was platgelegd na een cyberaanval door die boefjes die we tegenwoordig kennen.
9: Shiny Hunters.
0: Precies, de Shiny Hunters. Maar de situatie is over. Hoe dan? Er is het betaald?
9: Ja, daar lijkt het wel op. Ja. Dat is althans wel waar het bedrijf achter Canvas, genaamd Instructure, ook opeens een ontwikkelaar van techproducten die we nu kennen, hiervoor niet. Want die hebben een deal gesloten met de hackers, Shiny Hunters dus, bekend van ook het afpersen van Odido eerder dit jaar. Hoeveel losgeld er betaald is, dat weten we dan weer niet. Maar we kunnen wel zelf uittellen dat er iets betaald is. Want er is een deal gesloten dat de data ook vernietigd zou moeten zijn. Dat moet je dan altijd dat maar een beetje geloven, want dat weet je nooit helemaal zeker. Het zijn immers cybercriminelen. Maar de deadline die Shiny Hunters had opgelegd, die zou vandaag verstrijken. Nou, voor die tijd heeft Instructure dus gereageerd. Onderdeel van die afspraak is dat alle gestolen data, dat gaat dus om personalia, berichten van 30 miljoen studenten wereldwijd, nu weer veilig zouden moeten zijn. Namelijk niet meer in handen van Shiny Hunters. Maar goed, dat moeten we dan maar geloven. Instructure heeft
0: vertrouwen hier op de crimineel.
9: Ja, precies. Ja. Maar goed, Instructure zelf heeft ook wel erkend in de verklaring dat ja, nogal een grote asterisk is bij het verhaal. Maar ze hebben aangegeven, ja, we vonden het toch belangrijk om te doen en tevens om andere maatregelen te nemen. Topman Steve Daly heeft ook excuses gemaakt voor de hele situatie. Zegt, ja, we gaan betere informatievoorziening doen. Verdere ontwikkelingen. We komen met een forensisch rapport om alle klanten, alle universiteiten dus, ook in Nederland beter in te lichten. En Canvas moet in elk geval weer veilig gebruikt kunnen worden.
0: Ja, en dat betekent voor die universiteiten die dat gebruiken, dat Canvas?
9: Ja, dat is een beetje een interessante vraag. Want vanmiddag hebben we ook vanuit BNR nog een belrondje gemaakt bij de universiteit in Nederland. En in Twente gaven ze toen bijvoorbeeld nog aan, nou, wij gaan het de hele week nog niet doen. We gaan eind van de week pas weer kijken of Canvas weer veilig in gebruik genomen kan worden. Amsterdam en Tilburg zeiden dat ze dinsdag, vandaag dus, het in ieder geval nog niet zouden gebruiken. Ik kan me voorstellen dat situaties zoals die afgelopen nacht is nou, afgewikkeld, zou ik maar zeggen, daar misschien verandering in brengt. Maar ze zullen toch echt wel heel goed gaan kijken. De technisch specialisten van de universiteiten hebben ook al eerder een beetje geschetst. Ja, we gaan zelf eerst even een analyse erop loslaten. Klopt dat allemaal weer? Zijn de gegevens van onze gebruikers, dus studenten en docenten, veilig? Want in de tussentijd kunnen scripties en andere opdrachten gewoon via de mail ingeleverd worden. Zeiden ook sommige universiteiten, we zijn wat coulanten met de deadlines. Dat kan ook. In elk geval hebben de universiteiten zelf ook niet met de hackers hoeven te communiceren, benadrukt Instructure. Dat er wel wat contact geweest zou kunnen zijn. Maar die gesloten deal door Instructure zou overkoepelend de kous af moeten laten zijn. Tenminste, dat hopen we maar.
0: Precies.
9: En ja, ook voor alle getroffen studenten en docenten, nogmaals, mochten ze luisteren, blijf alert, hè, want die gegevens kunnen toch nog steeds misbruikt worden.
0: En succes.
9: Om jou te benadelen op een andere manier.
0: Nog even naar OpenAI, want dit staat nog steeds, weten we, tegenover de beklaagde bank. Althans, Elon Musk tegenover Sam Altman. Dat is maar gaande. Het modderworstelen is daar echt goed van start. Hè,
9: ja, nou, en Microsoft was ook aangeklaagd. Dus ook daar moest de CEO getuigen.
0: Satya Nadella.
9: Ja, die kwam opeens ook in de rechtszaal.
0: Met een doos papier, zag ik.
9: Ja, die had wel wat te vertellen. Goed, dat viel eigenlijk ook wel weer mee, moet ik zeggen. Maar het is een beetje ongemakkelijk, want ja, we weten hier ook donders goed, Microsoft en OpenAI zijn uit elkaar gegroeid. Die willen eigenlijk niet meer zoveel met elkaar te maken hebben. Dus ja, mede daarom heeft Nadella afgelopen nacht zijn handen in onschuld gewassen. Hij wordt ervan beschuldigd door Musk dat hij OpenAI zou hebben aangezet tot die commercialisering, die for-profit richting waar ze op zijn gegaan. Maar ja, zegt Nadella, ik wist helemaal niet dat Elon dingen had gezegd toen hij in 2015 met OpenAI oprichtte. Dat het een donatie was van Musk. Dat Microsoft zelf uiteindelijk wel, ja, dat weten we, $13 miljard geïnvesteerd heeft in OpenAI. Maar helemaal geen kwade invloed heeft uitgeoefend over OpenAI. Sterker nog, zegt Nadella, OpenAI heeft altijd het heft in eigen handen gehad. Alle rechten en middelen zelf om te doen wat ze willen. Nou, dat is wel een beetje makkelijk, maar daarmee probeert hij zich wel heel erg duidelijk uit deze zaak te wurmen. Later deze week, Bas, gaan we eindelijk van Altman zelf horen. Dat gaat misschien nog wel een beetje spannend worden, want de afgelopen sprekers zeiden vooral hoeveel hun aandelen in OpenAI waard zijn, hoeveel miljarden ze kunnen cashen, als het ooit nog een keer lukt. Maar we leerden overigens wel dat Musk eigenlijk wel had gewild dat OpenAI onderdeel van Tesla was geworden. Mm-hmm. En dat Altman in het bestuur van Tesla had mogen plaatsnemen.
0: Ja, maar net te laat.
9: Dat is ook allemaal niet gebeurd. Nee. Maar goed, ondertussen OpenAI druk met goede sier maken. Ze hebben Daybreak onthuld. Dat moet dan weer een antwoord zijn op Mythos van Anthropic. Ze zijn in onderhandeling met de Europese Commissie. Net als Anthropic trouwens, om die als klant naar ze toe te trekken. Maar ja, dus dat mag allemaal niet te veel afleiden van dat hun eigen lot beslecht gaat worden in de rechtszaal deze en volgende week.
0: Dankjewel, Joe van Buurik.
3: Dan moeten we nog even naar een nogal opvallende vlucht van Panama naar Argentinië die plaatsvond. Want ik weet niet hoe het bij jou in de toestellen is, maar ik erger me meestal rot aan medepassagiers. Want mensen stinken en ze kwijlen op je schouder en ze doen hun schoenen uit en ze hoesten en proesten maar goor. Maar
0: of ze zitten achter je en beginnen aan je stoelleuning te trekken.
3: Ach, zo irritant. Terwijl jij net je maaltijdje hebt staan.
0: Ja.
3: En dan flikkert alles omver. Nou, oké.
0: Donderop.
3: Twee passagiers, een man van 54 en een vrouw van 59, die business class reisden. Die zijn na de landing in Rosario in Argentinië, zijn ze door de politie uit het vliegtuig gehaald. Wow. Want deze mensen die hadden zich in hun stoeltje wel, ja, ik zeg maar even, erg intiem gedragen. Een beetje te intiem. Een stewardess kreeg een klacht, zijn de piloot in. Die liet de politie klaarstaan, want deze mensen die hadden seks in de business class.
0: Daar ben je.
3: Ja. En het opvallende van het verhaal is ook nog een keer dat de man en de vrouw elkaar niet kenden voor de vlucht. Dus die hebben elkaar aan boord ontmoet.
0: Leuk.
3: En dachten, dan gaan we ook gelijk alles maar bekijken.
0: Ja.
3: De vonk sloeg over. Nou, iets te snel voor de medepassagier blijkbaar. En dus moest iedereen uiteindelijk bij het landen blijven zitten. Zijn deze twee wippende reizigers eraf gehaald. En hebben de agenten de situatie verder afgehandeld. Wat nou precies de consequenties voor deze mensen zijn, is nog een beetje onduidelijk. Maar ja, het is wel een bijzondere ontmoeting. Dat je elkaar ontmoet in het vliegtuig. Dat je denkt van, goh, wat een leuk iemand. En dat je dan maar gelijk de daad bij het woord voegt. Heb je wel alles gelijk gehad?
0: Ja. Een nieuw hoogtepunt.
3: Zeker.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: De Europese ministers van Buitenlandse Zaken gaan rode lijnen opstellen voor eventueel vredesoverleg met Rusland. Maar wat moet je je daarbij voorstellen? Rode lijnen? Nou, gaan we zo invullen met Europa-verslaggever Stefan de Vries.
11: Hoe innoveer ik mijn team met AI?
12: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fiverr.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fiverr.ai, dat klopt voor jou.
13: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
12: Vijfhart, dat klopt voor jou.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: En, hoe ging je leestoets?
18: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
17: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
17: Grip op tekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
17: In 14 weken begrijpend leren lezen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
20: Thomas van Zijl.
21: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de deal tussen Apple en Intel en een gesprek met René de Wit, interim topman van The Venture. Dat bedrijf zou graag veel sneller willen groeien, maar lukt dat wel nu orders van de Nederlandse overheid uitblijven? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
23: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
24: Openstaande facturen. Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
25: Nu in de BNR-app.
3: Kwetsbare huishoudens kunnen in de problemen komen door een nieuwe Europese CO2-heffing, meldt het Planbureau voor de Leefomgeving. Positiepremier Starmer verder onder druk. Nu steeds meer eigen ministers hem vragen op te stappen. En winterspelen 2030 in Nederland stap dichterbij. Althans, Tialf is nu officieel in beeld voor het schaatstoernooi. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: En dan gaan we naar Erwin de Hart van de ABB. Erwin, staat het nog een beetje vast?
4: Nou, reken maar dat het vaststaat. Op heel veel plekken. Het is 600 kilometer file. Het is daarmee een drukke ochtendspits op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Er staat het hartstikke stil tussen Badmen en Twello. 9 kilometer file, een uur vertraging. Er is een omleiding, U25. Er zijn voorlopig 3 rijstroken dicht, vandaar die vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht zorgt een kapotte vrachtwagen voor een mindere stemming tussen afrit Sint-Michels-Gestel en knooppunt Empel. 3 kwartier is de vertraging, 8 kilometer. File. Voorlopig is de rechterrijstrook dicht. A4 Rotterdam-Amsterdam is het druk. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp 24 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 14 kilometer file en een half uur vertraging bijna. Er wordt geflitst, zegt men, langs de A27 Gorkum richting Breda bij hectometerpaal 1,2.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De brand bij een autobedrijf in Bunnik, Utrecht, is onder controle. De brand brak vannacht uit en verwoestte het volledige bedrijf. De brandweer wist wel te voorkomen dat het oversloeg naar omliggende panden. Een medewerker van het bedrijf liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. In Eindhoven zijn afgelopen nacht 2 vliegtuigen geland met de laatste passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam, waar het zondag moet aankomen. Op de Hondius werd vorige maand het Hantavirus ontdekt. Dat kostte 3 passagiers het leven. Onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met hackersgroep Shiny Hunters. De gestolen gegevens zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald is niet bekend. Canvas wordt op scholen en universiteiten gebruikt voor contact tussen docenten en studenten, waar ook studentnummers, namen en e-mailadressen in staan. Nederlanders kochten vorig jaar iets minder huishoudelijke apparaten, maar die we wel kochten waren duurder. Volgens de brancheclub kiezen mensen vaker voor luxe apparaten, zoals robotstofzuigers en koffiemachines met toeters en bellen. Koffiezetten wordt steeds meer een hobby en dat gaat ten koste van filtermachines. En de concerten die Harry Styles de komende tijd geeft in Amsterdam trekken vooral buitenlandse fans. En dat merken ze bij Booking.com, Airbnb en EasyJet. Er is veel meer vraag naar hotels, appartementen in Amsterdam en vluchten naar ons land. Zaterdag begint de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon nog door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen.
0: En dan kijken we naar de beurzen. De Nikkei, 0,5% erbij. De Hang Seng, 0,1%. Mag geen naam hebben, maar toch. En de Kospi, die staat een stuk lager, in tegenstelling tot de eerdere winsten van vorige en deze week. Nu 2,4% in de min daar, in Seoul, Zuid-Korea. Trump heeft de ondertekening van presidentiële decreten die gisteren gepland stonden uitgesteld, meldt de Wall Street Journal. Met die decreten zou de importheffing op rundvlees naar de Amerikanen worden verlaagd en de regelgeving van Amerikaanse veehouders worden versoepeld. Maar dat plan is voor nu nog even uitgesteld. Het Witte Huis laat niet weten of en wanneer de decreten wel ondertekend worden. Alle heffing- en beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken die gaan rode lijnen opstellen voor een eventueel vredesoverleg tussen Europa en de Russen over Oekraïne. En Oekraïne zit dan ook aan tafel. Maar hoe ver kunnen de ministers gaan? Wat kunnen ze nog eisen? Zo meteen Europa-verslaggever Stefan de Vries.
1: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen, met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
2: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
5: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
6: Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
7: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
8: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: 6 over 8, het is 12 mei, 2026, dinsdag. Overigens, mijn vader zou 98 zijn geworden vandaag. Maar die heeft het helaas niet mogen meemaken. Maar toch. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken gaan we zo over praten met Stefan de Vries. Maar we hebben veel meer te doen, Iwan.
3: Zeker, we gaan schakelen met Londen. Want daar zit Lia van Beckhoven, onze VK-correspondent. En nou, de Britse media deze ochtend, ik zie pushbericht na pushbericht van Sky News, van The Telegraph, van The Guardian. Want inderdaad, Keir Starmer, de premier, gaat hij vandaag de dag overleven, is even de vraag. Of wordt hij door zijn eigen kabinet eruit gewipt? Later deze ochtend, om 9:30 Londen tijd, een kabinetsmeeting. Ja, hij ligt onder vuur al langer. Een paar dagen geleden dachten we nog van, nou, misschien zal het zo'n vaart niet lopen. Nou ja, de situatie lijkt toch wel wat pregnanter te worden. Zometeen dus bespreken we met Lia de laatste stand van zaken. En we hebben het over PostNL. Dat krijgt namelijk een boete van de ACM, omdat ze de post veel te laat bezorgd hebben. Hoor je zometeen.
0: We gaan eerst naar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, zoals gezegd, want die gaan aan het eind van deze maand bepalen waarover ze willen spreken met Rusland. Ze gaan dus spreken over wat ze gaan bespreken. En daarbij zullen rode lijnen worden opgesteld, maakt de EU-buitenlandcommissaris Kaya Kallas bekend na afloop van een overleg met de ministers in Brussel.
27: In coordination with Ukraine, EU has always supported attempts to achieve a just and lasting peace. For Europe to take more active role, we must agree amongst ourselves what we want to talk to Russia about and what are our red lines.
0: Ja, het gaat hier dus om vredesbespreking direct tussen de Europese Unie, Rusland enerzijds en Oekraïne aan de andere kant. En daarin moet Europa dan een actieve rol gaan spelen, vindt Europa zelf. Nou, Poetin gaf namelijk eerder best aan dat hij bereid is te spreken met Europeanen. Maar dan moeten wij de rode lijn dus aangeven. Volgens Europa-consulent Stefan de Vries moet Europa eerst zelf nog duidelijk krijgen wat ze nou precies willen.
9: We hoorden haar eigenlijk net zeggen dat we voorlopig nog praten over of we gaan praten. Ja. Concreet betekent het dat de EU eerst dus intern wil afstemmen wat de Europeanen precies willen bereiken. Dus welke veiligheidsgaranties voor Oekraïne, welke sancties eventueel kunnen verdwijnen en onder welke voorwaarden, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, er überhaupt met Rusland gepraat gaan worden. En ja, dat wordt nu afgestemd en dat overleg, het concrete besluit daarover, zou eind deze maand kunnen vallen tijdens een informele top van de Europese minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens nog praat de EU dus nog vooral over de vraag of ze wil praten.
0: Ja, als er gepraat gaat worden, nou dat heeft Kallers al gezegd, dan komen er ook red lines, de grenzen aan wat het wel en niet toelaatbaar is. Waar moeten we aan denken?
9: Ja, de belangrijkste rode lijn is waarschijnlijk een letterlijke grens. Namelijk Oekraïne geen opgelegde territoriale concessies gaat doen vanuit Moskou of Washington. Dus dat de grenzen van Oekraïne, zoals voor de oorlog, dat die intact blijven. En ook de belangrijkste rode lijn is dat Oekraïne zelf daarover moet beslissen over de toekomst. En ja, dat klinkt logisch, maar de meningsverschillen zijn aanzienlijk. Sommige landen willen bijvoorbeeld nieuwe sancties in plaats van dialoog. Zweden zegt gisteren ronduit dat Poetin helemaal niet klaar is voor echte vredesbesprekingen. En ja, er zijn verschillende standpunten. Een eensgezind Europees standpunt is voorlopig nog niet in zicht. Maar over het algemeen staat men wel op het punt dat de toekomst van de Oekraïne ligt in de handen van Oekraïne en niet in Moskou, Washington of in Brussel.
0: Ja, en dat is op zich wel aardig. Dat besef is na 4 jaar toch al gekomen bij de Europese Unie. Dat is rijkelijk laat, zou je kunnen zeggen. Want tot nog toe, als er al sprake was van enige schermutselingen in het kader van vredesbesprekingen, dan ging dat inderdaad of in Moskou of in Washington en werd Oekraïne volledig buitenspel gezet. Hoe gaat dat er nu uitzien? Want als de EU een plek opeist, ingegeven door wat Poetin nu zegt, kunnen ze dan een serieuze rol spelen?
9: Ja, dat is tot nu toe de zwakke plek geweest. Eigenlijk zie je wel dat het afgelopen jaar de Europeanen de grootste bijdrage leveren aan Oekraïne. De rol van de Verenigde Staten is nog steeds cruciaal, maar wel een stuk kleiner geworden. En ook Poetin zelf is natuurlijk, wordt nu gezien toch wel als zwakker. En dat geeft de Europeanen wat meer zelfvertrouwen. Waar de ministers het gisteren wel over eens waren, is dat Europa zelf de onderhandelaar ook kiest. Ja. En dat ligt dus niet aan Moskou. Daar gaan we zelf over. Misschien Kaja Kallas zelf wel. Die hintte toch wel op een rol als onderhandelaar voor zichzelf. Ze zei dat ze als voormalig advocaat in heel veel onderhandelingen heeft gezeten. Ze voegde eraan toe dat ze de vallen die Rusland zet wel doorziet. Dus misschien wordt het wel Kaja Kallas. Maar in ieder geval zal het Europa zelf zijn die de onderhandelaar kiest. En wederom niet Moskou of Washington.
0: Nee, waarbij Poetin inderdaad gisteren de voormalige bondskanselier Gerhard Schröder naar voren schoof. De Duitse bondskanselier die toch wat beschadigd is. En echt een vriend van Poetin. Kan dat nog gevolgen hebben? Want dat is meteen iets. Hè? Als je aan de onderhandelingstafel komt en de tegenpartij zegt, nou, ik wil best onderhandelen, maar dan neem ik die vent mee. En je zegt dan van, nou, dat doen we niet. Ik neem aan dat daarmee de eerste onderhandeling al is geopend.
9: Nee, dat voorstel van Poetin is natuurlijk behoorlijk leep. Want Gerhard Schröder heeft in Europa een hele slechte reputatie. Hè. Direct nadat hij klaar was met bondskanselier zijn in 2005 ging hij voor de Russen werken. Ja. Eerst voor de Nord Stream gaspijplijn. Schröder is Poetins lievelingetjes, zijn heel close. En met Europa heeft Gerhard Schröder weinig meer te maken. Dus het is geen serieus voorstel dat hij nu wordt afgewezen. Ja. Ik denk niet eens dat je kunt spreken van afwijzen, want het is niet een serieuze optie. Het voorstel klinkt als een klassiek Poetin-idee. Het klinkt heel redelijk, maar Europa wijst het dan af. En dat is dan precies wat Moskou verwacht. En dan kan het Kremlin zeggen, Europa wil helemaal niet praten. Ja, zie je wel. Dus het is een onderhandelingstactiek van Poetin. Het echte probleem is natuurlijk dat Rusland benadrukt dat de terugtrekking van de Oekraïnse troepen uit de Donbass de voorwaarde blijft voor serieuze onderhandelingen. Ja, en dat kan natuurlijk niet, want dan staat Kiev de facto grondgebied af. Ja. Dus nog is het een padstelling. Misschien een hele kleine beweging, maar geen grote doorbraak.
0: Aldus Europa-correspondent Stefan de Vries.
25: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Nou, en dan nog even het laatste nieuws over het hantavirus.
3: Ja, want 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen die hebben de kleine kans gelopen dat ze besmet zijn geraakt met dat hantavirus. Want het ziekenhuis is namelijk niet volgens de protocollen omgegaan met bloed en urine van de patiënt van het cruiseschip van de Hondius die zij daar momenteel verzorgen. Volgens het ziekenhuis is de kans op besmetting bij dat personeel klein. En toch moeten die 12 mensen wel in quarantaine. In de komende 6 weken moeten zij zich afgezonderd houden van andere mensen. Waar zij dan zullen verblijven, dat is niet helemaal duidelijk. Neem aan, gewoon thuis. Maar die mensen die zijn dus het slachtoffer van het foute handelen. Helaas, van het ziekenhuis. Foutje kan gebeuren. En dan zijn vannacht rond 12:30, hoorden we ook al bij de nieuwsupdate, nog 2 vliegtuigen geland op de luchthaven in Eindhoven met opvarenden van die MV Hondius. Die is inmiddels dus leeg. En dat toestel, althans, leeg als het gaat om passagiers. En dat schip, de Hondius, zou aankomende zondag in Rotterdam moeten aankomen, meldt Oceanwide Expeditions, de rederij achter Hondius, een Nederlands schip. Het schip is inmiddels vertrokken vanuit Tenerife gisteravond. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven op het schip en varen dus terug naar Rotterdam. En daar wordt het dan schoongemaakt, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja.
3: En misschien ook wel eventjes ontsmet en een tijdje flink gelucht. Ja. En misschien ook wel eventjes een nieuwe naam erop geplakt, want het is toch wel een aardige besmette naam. Nee, dat zeker niet, maar wel komt er daarmee dat het drama dan ten einde. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de procedure in Nederland eruit gaat zien, laat Oceanwide Expeditions weten. Iedereen zal zich ook hier moeten houden, uiteraard aan de medische screening, quarantainemaatregelen die door de Nederlandse autoriteiten zijn ingesteld, meldt de rederij.
0: Gaan wij eens eventjes buurten bij Erwin de Hart van de AWB. Ongeluk op de A1 nu, we hebben de A2 al gehad, de A4 al gehad. Nou, ja, we gaan het rijtje af, hè.
4: Het is overal heel erg druk vanochtend. Ook doordat het natuurlijk een beetje regenachtige weer dinsdag. En veel mensen onderweg naar het werk. Hengelo richting Apeldoorn. De A1 tussen afrit Lochem en Twello. Nu 10 kilometer stilstaand verkeer. 3 rijstroken zijn dicht door een aanrijding. Met 7 auto's omrijden bij knooppunt Aarselo via Zwolle. A35, A28 en de A50. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michels-Gestel en afrit Kerkdriel staat nog steeds die kapotte vrachtwagen. Een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A9 Alkmaar Amstelveen. Een uur vertraging tussen knooppunt Beverwijk en Rottepolderplein. 9 kilometer stilstaand verkeer door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dat zijn maar enkele van de vele files die wij in dit land op dit moment rijk zijn. En dan een flitser. A50 Os Arnhem. Hectometerpaal 150,2.
25: Luister vandaag, begrijp morgen.
10: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
11: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
12: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
0: Ja, nou, dan eventjes naar dit. PostNL krijgt een boete van 7 miljoen euro opgelegd omdat het in 2023 te veel post te laat heeft bezorgd. Dat jaar kwam 89,5% van de post op tijd aan, terwijl dat volgens de postwet 95% moet zijn. Dus 5,5% minder. Volgens toezichthouder ACM was 2023 een onredelijk jaar. Ze zeggen, post is verantwoordelijk voor de basispost in Nederland en dus moet je leveren wat mensen verwachten mogen. Daarbij gaat het om de zogeheten universele postdienst, dus alle gewone post van consumenten, brieven, kaartjes, kleine pakketjes. En juist daarvoor, voor die basisdienst, dat is de hygiëne van het bedrijf, gelden strenge regels, omdat iedereen daar gewoon klakkeloos op moet kunnen vertrouwen. PostNL zegt zelf, ja, dat is overmacht. Ik wijs naar de krappe arbeidsmarkt en personeelstekorten. Maar dat gaat er niet in bij de ACM. Volgens de toezichthouder had het bedrijf daar beter op kunnen anticiperen. Bijvoorbeeld door werk aantrekkelijk maken voor personeel. Men moet ook betaald, hè, zou je dan zeggen. Hoewel PostNL wel stappen zet om mensen te werven en te behouden, waren die maatregelen volgens de ACM simpelweg niet voldoende. En dus volgt nu die miljoenenboete.
3: En dan, meerdere ministers hebben de Britse premier Keir Starmer gevraagd om op te stappen, of op zijn minst te vertellen wanneer hij opstapt, zo melden Britse media. Later deze ochtend, om 10:30 onze tijd, staat er een cruciale kabinetsvergadering op het programma op Downing Street. Volgens Sky News gaan ministers premier Starmer dan vertellen dat het spel voorbij is. Ja, de media draaien volop en wij gaan praten met Lia van Beckhoven, onze correspondent in het VK. Lia, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
3: Nou, ik geloof dat we elkaar gisteren ook nog spraken rond dit tijdstip. Toen was een beetje de vraag, wanneer gaan de domino-steentjes vallen? Inmiddels meer dan 70 Labour MP's die zeggen dat hij dus weg moet. En ook zijn eerste eigen ministers?
14: Ja, sommige van zijn ministers. En dat is cruciaal. Ik bedoel, het is ook cruciaal dat je een bepaald getal haalt. Je hebt het over in de 70, dat klopt. Maar volgens de regels moet 20% van de fractie duidelijk maken dat ze het vertrouwen verloren heeft in de premier. Dan heb je het over 81 Kamerleden. En dan kan zo'n leiderschapsverkiezing opgestart worden. Nou, die 81, daar zouden ze tegenaan zitten. Is vrij belangrijk. Maar nog belangrijker, denk ik, is: heeft hij het vertrouwen nog van zijn eigen ministers, van zijn eigen kabinet? En dat staat, zoals je zegt, inderdaad nu op springen. Het kabinet is verdeeld, komt om 9:30 bij elkaar, gaat dan praten inderdaad over de volgende stap. En ik denk, omdat zwaargewichten als ministers op de posten Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld, hebben duidelijk gemaakt, het is tijd dat je gaat. Dit werkt gewoon niet meer. Dat het dan echt aan Keir Starmer is om te bedenken: wil ik nog blijven zitten? Kan ik nog blijven zitten? En zijn er leiderschapsverkiezingen omdat ik die niet tegen kan houden, stel ik mezelf dan ook kandidaat.
3: Ja, maar als ik jou zo hoor, is het dus game over voor nu?
14: Nou, in zoverre game over dat het land, zoals en niet voor de eerste keer de afgelopen 10 jaar, weer met een regeringspartij zit die zo bezig is met zichzelf, met zijn eigen sores, met zijn eigen toekomst, met zijn eigen leider, dat het landsbestuur weer even op de tweede of derde of vierde plaats gekomen is. En dat gaat natuurlijk niet door de kiezers in dank worden afgenomen. Met andere woorden, je zit weer met een vrij chaotische politieke situatie hier.
3: Ja, en dus inderdaad al in 4 jaar tijd 4 premiers gehad. Stel, hij moet later vanochtend weg, of hij moet bekendmaken dat hij weggaat, Starmer, wanneer hij dat gaat doen. Hoe dan verder? Hoe gaat de opvolgingsstrijd er dan uitzien?
14: Nou, hij gaat niet vandaag opstappen. Dus dat lijkt mij erg onwaarschijnlijk. Hij gaat waarschijnlijk, en dat is wat een... Kijk, nogmaals, het kabinet is verdeeld. Ik heb geen eensluidend antwoord, want dat is er nu niet. Misschien dat ze tot één akkoord komen na de bespreking van vanochtend. Dat kan. Maar zoals het er nu naar uitziet, zeggen de meeste tegen Starmer: geef in ieder geval een tijdschema aan. Laat in ieder geval weten dat je op een bepaald moment op gaat stappen. Een aantal Kamerleden is daarvoor, omdat zij denken dat je dan voor een betere opvolging kunt zorgen. Terwijl sommige ministers, zoals bijvoorbeeld de minister op Volksgezondheid, Wes Streeting, onmiddellijk leiderschapsverkiezingen wil, want dan heeft hij de meeste kans om als premier uit de bus te komen. Ja. Dus ook die strijd moet nog gevochten worden.
3: Ja. Ik begrijp dat ook op de financiële markt al wat nervositeit te merken is, hè?
14: Tuurlijk. Ja. De Britten zijn meer dan andere Europese landen echt afhankelijk van die markten. Omdat de Britse economie niks te maken heeft. Ik bedoel, de schulden zijn niet alleen grote staatsschulden, maar vooral de rente die de Britse staat betaalt aan de markten is dubbel die vergelijkbare landen als Frankrijk en Duitsland betalen, bijvoorbeeld. En zij zijn erg gebaat geweest bij de fiscale discipline van de huidige minister van Financiën, Rachel Reeves. Het idee dat zij nu ook op de wip zit, want als Keir Starmer vertrekt, moet zij ook opstappen. Dat maakt iedereen erg nerveus.
3: Ja, nou zagen wij deze ochtend in ons eigen land cijfers over het vertrouwen in politici en in de Tweede Kamer bleek op een dieptepunt te zijn. Nou, ik kan me voorstellen dat het bij jou nog veel dieper gaat. En dat, ja, is er nog sprake van vertrouwen überhaupt?
14: Nee, het gaat veel dieper en veel langer. Het is al veel langer zo. Wat de Britten betreft, hebben we ook al vaak over gehad, werkt dit land niet meer. Dat hoor je mensen zeggen. En daarmee bedoelen ze vaak dat het sociale contract tussen de staat, tussen de democratie en de kiezers gebroken is. En de Britse kiezers, de Britse doorsneekiezer, die is er de afgelopen 20 jaar alleen maar op achteruit gegaan. En gelooft ook niet meer dat politici in staat zijn om, als ze bereid zijn iets voor de kiezer te doen, dat ze dat kunnen. En B, dat ze dat willen. Ja. Dus inderdaad, er is helemaal geen vertrouwen meer in politici. Vandaar ook de woede, echt de boosheid en de haat zelfs tegen een premier als Keir Starmer.
3: 9:30 onze tijd, dus die kabinetsvergadering. En dan lijkt het een kwestie van tijd tot het politieke einde van Keir Starmer. Althans voor nu. Dankjewel, Lia van Beckhoven, onze correspondent in het VK.
0: Dan gaan we nog even naar dit, van 2 regisseurs uit Miami die slepen 2 acteurs, Ben Affleck en Matt Damon, voor de rechter. Dat zijn niet de minste, maar dat zijn inderdaad jongens die van de box-office hits zijn. Nou, reden, die agenten die zeggen: de Netflix-film The Rip zet ons neer als corrupte politiemensen. terwijl daar volgens hen geen basis voor is. En dan zou het om twee agenten gaan, Jason Smith en Jonathan Santana. Die zijn dus die zaak begonnen. Die film is losjes gebaseerd op een echtere drugszaak uit 2016... waarbij de politie $21 miljoen vond aan contant geld in een huis in Miami Lakes. En dat geld zat verstopt achter een valse muur in oranje emmers. Het klinkt in ieder geval als een echte Hollywood politieagentenfilm, de trailer.
15: There's $1.4 million in this bucket. I bought 14 more of those things. That's a $20 million risk. We gotta be smart right now. We gotta move this money, man.
16: You heard about the inside heist teams.
17: Yeah, cops playing robbers.
18: Cover! Bitch, bitch, bitch! I'm breaking loose! I got the roof! Yeah. You wanna steal this rip? Just say it out loud.
19: Het heeft alles wat zo'n film moet hebben.
0: Ja, helemaal. Nu al denk je van, we gaan kijken. In die film spelen Affleck en Damon inderdaad agenten die worden verdacht van het jatten van drugsgeld. Die komen natuurlijk tegen die muur. Die denken, joh, achterover drukken, 20 miljoen, 21 miljoen, dat is handig. Maar ook moord, brandstichting, contacten met kartels. Volgens Amerikaanse media zeggen die twee agenten nu dat die makers zoveel echte details hebben gebruikt, dat mensen in hun kringen, ook collega's, familieleden, allemaal denken dat dit verhaal over Jason en Jonathan gaat.
21: When you rip something, you're stealing something. We never stole a dollar.
22: And that's Jonathan Santana.
23: They portray police officers as dirty. They portray my clients as dirty. And now their reputations are hurt.
22: The suit also contends producers should have paid Santana and Jason Smith as consultants.
23: My clients are now hurt for the rest of their life because everybody perceives that they're dirty.
0: Ja, zij zijn inderdaad corrupt. Nou, hun namen worden nergens genoemd. Maar volgens de aanklacht inderdaad, ze worden dus wel in die rol gezien. Agenten zeggen dat ze sindsdien vragen krijgen over verdwenen geld. Grappen horen over moord op collega-agenten. Niet zo leuk. En Amerikaanse media verdedigen de producenten zich met de stelling, ja, het is jongens echt fictie. Aan het eind van de film staat een disclaimer waarin wordt gezegd dat personages en gebeurtenissen aangepast zijn voor dramatische doeleinden. Nou, amahoula, zeggen de agenten. We eisen schadevergoeding, hoorde je net ook zeggen. Het gaat gewoon om geld. Een publieke correctie en aanvullende waarschuwingen bij de film. En hoeveel ze eisen is niet bekend. Ik doe een gokje. Mm-hmm. 21 miljoen.
3: Ja.
0: Af te leveren in oranje emmers.
3: Ik hele goede reclame voor Netflix dit.
0: Absoluut. Ga je kijken?
3: Ja, ik vanavond.
0: Ook. Vanavond. De Verenigde Arabische Emiraten hebben vorige maand in het geheim aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo meldt de Wall Street Journal. Wat ze precies hebben gedaan en wat dat voor de oorlog betekent, gaan we zo bespreken met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
28: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
29: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
28: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
29: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
28: In napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven. En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde. Napleiten, het verhaal achter de uitspraak. Luister in de BNR-app of je podcast-app.
30: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
31: 52 min 40.
32: 12 natuurlijk.
31: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
32: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
31: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
33: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
31: In 12 weken leren rekenen?
32: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
34: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
35: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
34: Ook Beukenhorst koffie op kantoor? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
36: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
37: Van plannen maken naar veilig plannen maken.
36: Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
2: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Noorsweef versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
4: Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
2: Noorsweef Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar noorsweefcybersecurity.com.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
7: Van Bentum en Keulen Advocaten.
8: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
9: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
10: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
11: BNR Verkeer.
12: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Het is een hele drukke ochtendspits met veel bijzonderheden. A1 Hengelo-Apeldoorn tussen afrit Lochem en Twello. 11 kilometer stilstaand verkeer. Bergingswerkzaamheden van 7 auto's houden 3 rijstroken dicht. Omrijden bij knooppunt Azelo via Zwolle. De A35, A28 en de A50. Het duurt waarschijnlijk tot 11 uur eer dat die rijstroken open zijn. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel. Een kapotte vrachtwagen, een half uur vertraging, 8 kilometer. File. A9 Alkmaar Amstelveen, een uur vertraging, of wel meer eigenlijk, tussen knooppunt Beverwijk en Rotterpolderplein. In 9 kilometer stilstaand verkeer door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken dicht. A28 Zwolle richting Amersfoort, door een ongeluk. Meer dan een half uur vertraging tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. 7 kilometer file. Een flitser langs de A1 Hengelo-Apeldoorn bij hectometerpaal 95,3. A7 Duitse grens Groningen 228,8. En de A28 Groningen-Zwolle 122,3.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
20: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De brand bij een autobedrijf in Bunnik, Utrecht, is onder controle. De brand brak vannacht uit en verwoestte het volledige bedrijf. De brandweer wist wel te voorkomen dat het oversloeg naar omliggende panden. Een medewerker van het bedrijf liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. In Eindhoven zijn afgelopen nacht 2 vliegtuigen geland met de laatste passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam, waar het zondag moet aankomen. Op de Hondius werd vorige maand het Hantavirus ontdekt. Dat kostte 3 passagiers het leven. Onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met hackersgroep Shiny Hunters. De gestolen gegevens zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald is niet bekend. Canvas wordt op scholen en universiteiten gebruikt voor contact tussen docenten en studenten, waar ook studentnummers, namen en e-mailadressen in staan. Nederlanders kochten vorig jaar iets minder huishoudelijke apparaten, maar die we wel kochten waren duurder. Volgens de brancheclub kiezen mensen vaker voor luxe apparaten, zoals robotstofzuigers en koffiemachines met toeters en bellen. Koffiezetten wordt steeds meer een hobby en dat gaat ten koste van filtermachines. En de concerten die Harry Styles de komende tijd geeft in Amsterdam trekken vooral buitenlandse fans. En dat merken ze bij Booking.com, Airbnb en EasyJet. Er is veel meer vraag naar hotels, appartementen in Amsterdam en vluchten naar ons land. Zaterdag begint de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon nog door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen.
0: Ja, en dan de Verenigde Arabische Emiraten hebben vorige maand dit geheim aanvallen uitgevoerd op Iran, zo meldt de Wall Street Journal. En waarom deden ze dat? Wat betekent dat voor de oorlog? Gaan we zo bespreken met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
3: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
14: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
3: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
15: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
16: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
17: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je.
18: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Met inflatie, maar de afsluiting van het internet heeft ook enorme gevolgen voor het land. Midden-Oosten-correspondent Tarek Kenkhuis vertelt dat de aanval van de UAE was gericht op een olieraffinaderij.
3: Nou, volgens bronnen van de Wall Street Journal hebben zij militaire aanvallen uitgevoerd op Iran, waaronder een specifieke aanval begin april op een olieraffinaderij op het Iraanse eiland Lavan in de Persische Golf. En deze aanval veroorzaakte een grote brand en schakelde deel van de productiecapaciteit voor een bepaalde tijd uit. En dit zegt de Wall Street Journal op basis van bronnen en foto's die gemaakt zijn van drones en vliegtuigen boven Iran die Israël en de VS niet hebben, dus die wel ergens anders vandaan moeten komen. Mm-hmm. Daarnaast hebben de Emiraten eigenlijk financiële stappen ondernomen om de belangen van Iran te schaden door Iraanse scholen en clubs in Dubai te sluiten en door visa's en transitrechten voor Iraanse burgers te weigeren.
4: Ja. En wat betekent het dat de Verenigde Arabische Emiraten zich ook nu in die oorlog zouden mengen?
3: Ja, dat betekent dat ze een actieve strijdende partij zijn, of zijn geweest in ieder geval, in de oorlog, in het geheim. En dat is natuurlijk heel significant. De Emiraten die willen toch hun economische macht en groeiende invloed in het Midden-Oosten met militaire middelen ook beschermen. En dit is weer een verdere stap eigenlijk in wat we al eerder besproken hebben. Steeds, weet je wel, de grotere politieke verdeeldheid eigenlijk tussen de verschillende golfstaten en dan met name met Saudi. Mm-hmm. Waarbij de Emiraten steeds verder richting de Amerikaanse Israëlische coalitie lijken te trekken. En eigenlijk steeds minder een blok vormen met de andere golfstaten. En dit zal ook de onderhandelingen voor Pakistan bijvoorbeeld moeilijker maken, omdat ze niet meer met één blok van golfstaten te maken heeft die bepaalde wensen heeft aan die tafel.
4: Mm-hmm. Dan even naar Trump. Die heeft dus gezegd, dat staakt het vuren, dat ligt aan de beademing. Dat stuk vuilnis van de Iraniërs heb ik geen eens uitgelezen. Militair ingrijpen, het hervatten daarvan, dat lijkt niet uitgesloten te zijn. Hoe wordt dat nieuws bij jou in de regio ontvangen?
3: Ja, eigenlijk op dezelfde manier als eerdere voorstellen. Men kijkt gewoon afwachtend naar wat er nu als volgende stap genomen gaat worden. Of er bijvoorbeeld voordat Trump naar China gaat nog een nieuw voorstel komt vanuit de VS of niet. Maar over het algemeen denkt iedereen dat het wel even afwachten is op dit moment wat er na China gebeurt. Omdat er wellicht daardoor China ook druk op de VS gezet wordt om toch wat meer concessies te doen, zodat Iran ook weer aan tafel komt.
4: Ja. We hebben het vaak over de gevolgen van die oorlog hier. We hebben het vaak over de situatie daar. Misschien wat minder vaak over Iraniërs zelf. Ook bijvoorbeeld Iraanse ondernemers. Ja, die economie daar, die ligt natuurlijk plat, denk ik zomaar. Ondernemers wellicht ook. Hoe is die situatie wat dat betreft? Want daar hoor je niet zoveel over hier.
3: Ja, heel ernstig. De economie is eigenlijk in een enorme crisis. De algemene inflatie bedraagt volgens Iraanse rekeninstituten rond de 70% in de vorige maand. Terwijl de voedselinflatie is gestegen naar 115%. En de waarde van de nationale munt, de rial, is ingestort tot ruim 2 keer zoveel ten opzichte van de dollar als ongeveer 1 jaar geleden. En door die marineblokkade van de VS zijn er tekorten aan goederen en stijgen daardoor de prijzen van basisbehoeften, zoals bakolie en vlees. Bedrijven moeten daarom constant hun prijzen verhogen, omdat zij ook steeds minder aanvoer krijgen. En verkopen ook steeds minder, omdat mensen het eigenlijk niet meer kunnen betalen.
4: Ja. En welke rol speelt bijvoorbeeld de internetblokkade die nog steeds min of meer in place is? Welke rol speelt die?
3: Ja, heel belangrijk ook. Kijk, Iraanse autoriteiten die hebben het internet nu al 72 dagen volledig afgesloten. En die impact is eigenlijk vernietigend. Je merkt dat met name in internationale handel, omdat het internationale internet is afgesloten. Het binnenlandse internet werkt wel grotendeels. Dus binnen Iran kan je wel betaalverkeer, contact en dergelijke met je met contact hebben. Maar alle contact met de buitenwereld, dus ook handel, betaalverkeer, is moeilijk. En de Belangenvereniging van Internetbedrijven die verklaarde al dat het start-up-systeem van Iran volledig overleden is.
4: Ja. Raakt dit machthebbers in Iran ook? Of kunnen die overal fijn doorheen laveren en merken die er niet zoveel van?
3: Ja, eigenlijk dat laatste. Ja. Of in ieder geval raakt het ze een stuk minder. De revolutionaire garde, die toch op dit moment het voor het zeggen heeft in Iran, heeft eigenlijk een parallele economie door 40 jaar aan sancties, waardoor ze helemaal niet volledig afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de handel in olie. Veel assets buiten Iran, maar ook daardoor veel inkomsten buiten Iran. En zij gebruiken de situatie eigenlijk vooral in hun retoriek.

0: maar zijn tot nu toe nog niet heel hard geraakt. Reuters liet voor gisteren een rapport uitkomen van wat een gelekt rapport was van de CIA, waarin stond dat het regime het nog zeker enkele maanden kan volhouden. En het regime gebruikte dus vooral de situatie in haar retoriek. Kan de Amerikaanse en de Israëlische vijand de schuld geven van deze prijsstijgingen? Probeert met enige vouchers en dergelijke de bevolking te ondersteunen. Maar de prijsstijgingen zijn de schuld van de vijand, zeggen zij.
1: Zegt Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Nou, en dan omcirkel ik maar in je agenda. Over anderhalf jaar, vanaf 2028, gaan wij huishoudens met z'n allen betalen voor onze CO2-uitstoot. Dat heeft alles te maken met het Europese emissiehandelssysteem dat langzaam maar zeker wordt uitgebreid en uitgerold. En wat blijkt dan? Per huishouden zijn de verschillen in kosten voor dat ETS2-systeem best groot. Blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Roel van der Veen is daar onderzoeker. En die zegt, het is een verdere stap in een al bestaande Europese tax.
4: Er komt een Europese heffing zoals die eigenlijk ook al bestaat voor de zware industrie al zo'n 20 jaar. Nu ook voor huishoudens, vandaar dat dit ook ETS2 heet. Dus benzine, diesel en aardgas worden daardoor duurder.
3: Ja, dus als ik een benzineauto heb en ik stook op gas, dan ga ik daar veel meer voor betalen dan als ik bijvoorbeeld een elektrische auto heb en ik heb een warmtepomp, want dan betaal ik niets.
4: Ja, daar komt het wel op neer. En de mate van verbruik maakt natuurlijk uit voor hoeveel er uiteindelijk gaat betalen. Dus mensen in een groot, slecht geïsoleerd huis en met een grote auto, die zullen meer betalen dan mensen die zuinig wonen.
3: Ja, om wat voor bedragen hebben we het? Hoeveel euro per maand moet je aan denken?
4: Ja, dat hangt heel erg af van hoe hoog die prijs uiteindelijk wordt. Maar wij schatten dat voor 2030 voor typische huishoudens op zo'n 10 tot 70 euro per maand.
3: Ja, nou, dat kan dus fors oplopen. Ja. En eigenlijk, voor sommige mensen is het natuurlijk geen keuze. Hè? Die kunnen geen elektrische auto betalen, of dat zijn huurders, dus die kunnen dan veel minder aan verduurzaming doen. En u maakt zich zorgen om de ongelijkheid die daardoor op gaat treden?
4: Ja, dat klopt. Ja, je ziet dat sommige mensen inderdaad relatief veel kwijt zijn al aan de energierekening. Dat zal alleen maar meer worden dan. En dat zijn vaak juist ook de huishoudens die hier weinig aan kunnen doen. Dus die niet die elektrische auto of die warmtepomp kunnen kopen. En daardoor zullen die verschillen groter worden. Ja. Kunnen worden als er niet beleid op wordt gevoerd.
3: Ja, want het doel hiervan is dus eigenlijk gedragsverandering bewerkstelligen, of niet?
4: Ja, uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat mensen gaan verduurzamen. Ja. En dat ze beschermd zijn eigenlijk tegen flinke schommelingen in de energieprijzen. Ja. Zoals dat nu natuurlijk ook zo is in de energiecrisis. Ja. En dit zie je aankomen, dus dit gaat over anderhalf jaar van start. Die prijs zal alleen maar verder omhoog gaan. Dus wij willen hiermee waarschuwen dat mensen op tijd gaan investeren. En dat ook de overheid ze daartoe in staat stelt.
3: Ja, maar dan moet je dat wel kunnen. Want inderdaad, als je een klein autootje hebt en je bent zo'n huurder, ja, dan ga je dus vanaf over anderhalf jaar meer betalen. Dan hou je nog minder over om te investeren. Dus wat is er nodig om dit in goede banen te leiden?
4: Ja, we denken dat daar wel een taak ligt voor de overheid om te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft om zich hierop voor te bereiden. En dan kun je natuurlijk denken aan subsidiëren van bijvoorbeeld tweedehands elektrische auto's of informeren van wat de mogelijkheden zijn. Zorgen dat alternatieven er zijn, zoals trein en fiets.
3: Ja, en waar gaat dat geld naartoe, die opbrengst van die ETS2-handel? Waar, in welke kas komt dat terecht?
4: Nou, die gaat uiteindelijk weer terug naar de overheden. Mm-hmm. Dus dat wordt Europees, wordt dit geld opgehaald. Daar gaat een deel van naar het Sociaal Klimaatfonds. Dat is opgezet door de Europese Commissie juist om die kwetsbare groepen te beschermen. Daar krijgt ook Nederland een deel van. Ja. Maar een beperkt deel, omdat Nederland natuurlijk niet heel veel kwetsbare huishoudens kent, vergeleken met sommige andere landen. Maar een groot deel vloeit naar de staatskas. En daar zouden dus dit soort maatregelen ook uitgefinancierd kunnen worden.
3: Een soort rondpompcircus van geld. Aan de ene kant moet je betalen en aan de andere kant krijg je het weer terug.
4: Ja, maar daardoor hou je natuurlijk wel die prijsprikkel in stand om te verduurzamen. En kun je daar ook mee ondersteunen. Dus als het goed is, versterkt het zichzelf.
3: Ja. Is uw indruk dat er nou goed is nagedacht over dat ETS2-systeem? Want wij hier bijvoorbeeld hebben ook al relatief hoge energiebelastingen, hoge brandstofaccijnzen. Ja, je wordt eigenlijk gestraft voor beleid waar je misschien niet zoveel aan kan doen.
4: Nou, dat is natuurlijk een Europees beleidsinstrument. Dus dit geldt voor alle landen gelijk. En het ene land heeft hogere belastingen dan het andere. In Nederland bestaan al relatief hoge energiebelastingen en accijnzen. dit is wel dit systeem is direct gekoppeld aan de CO2-uitstoot. Bij de bestaande belastingen is dat niet zo. Dus het heeft wel degelijk toegevoegde waarde daarop. Maar het stapelt inderdaad ook. Dus het kan wel de moeite waard zijn om eens te kijken naar de hoogte van die heffing.
3: Nou, zeg maar dag tegen je centjes. Roel van der Veen was dat, onderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving.
1: Ja, en dan is het vandaag dat je lekker in de file staat ook nog in dit hoort. Nee, het gaat lekker. Erwin de Hart van de ABB, 700 kilometer file begrijp ik.
5: Ja, ja, het heeft ook denk ik te maken met Hemelvaartsdag. Dat is een vrije dag en heel veel mensen die altijd of op dinsdag of op donderdag op de weg zitten, die hebben allemaal voor dinsdag gekozen. Die komen elkaar allemaal tegen. 150 files op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Staat het helemaal stil bij Twello. En dat zal het nog wel een tijdje doen, want 3 rijstroken zijn volgens Rijkswaterstaat bij Twello tot 11 uur vanochtend dicht. Omrijden bij knooppunt Azelo via Zwolle, A35, A28 en de A50. Op de A4 Rotterdam-Den Haag een ongeluk met meerdere auto's bij de keteltunnel. De weg is dicht. Verkeer richting Den Haag omrijden via de A20 en de A13. De A9 Alkmaar-Amstelveen. 11 kilometer stilstaan nog steeds tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. Door bergingswerkzaamheden 2 rijstroken dicht. En dan de flitsers. A9 Diemen-Amstelveen hectometerpaal 7,8. A28 Assen-Zwolle 156,0.
2: Blik op de beurs.
1: Nog een kwartiertje en over de beurs zijn deuren. En dus gaan we vooruitblikken. En dat doen we vandaag met een van onze analisten, namelijk Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl. Koen, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bas.
1: Nou, wat zegt de future? Gaan we hoger of lager?
6: Een tikkie eraf. Oei. Op 1008 punten gaat de opening nu zijn.
1: Oei. En welke fondsen moeten we daar dat gaan aanrekenen?
6: Nou, ik denk dat dat toch een beetje in de techhoek zit. Ja. In Azië, in Korea specifiek te zijn. Wat geluiden dat er een hogere belasting op AI-bedrijven zou moeten zijn. Dat heeft de techsector daar wat onder druk gelegd. Ja, en dat slaat natuurlijk ook een beetje over hier naartoe. Mm. Dus we verwachten een wat lagere opening van de 3 tech heavyweights.
1: Ja.
6: En dat drukt dan meteen de beurs.
1: Ja, zeker. Zijn er nog andere aandelen die we in de gaten moeten houden op het DABRAC?
6: Ja, op Damrak wel. Niet op de AIX, maar we hebben al een trading update van TKH. Nou, die zien goede winststijging, bijna 10% erbij. De winst bijna 20%, omzet 10% hoger. Eigenlijk op heel veel cilinders waarop het goed gaat. Profiteren natuurlijk ook van vraag naar meer kabels.
1: Meer kabels,
6: Dat helpt natuurlijk ook. Mm-hmm. Brunel gaat een vooruitblik geven, een trading update. Dus dat kan interessant worden. En later vandaag uit Amerika, Boeing met cijfers. Dus ook dat gaat de gemoederen wel bezighouden.
1: Dankjewel, Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl.
2: Factgoeroes.
1: Ja, en daartoe is bij ons Factgoeroe Frank Leemand. Frank, goedemorgen.
7: Hi, goedemorgen.
1: Ja, vandaag gaan we eens inzetten, en jij hebt gecheckt, verdrinken we niet in een golf van wetenschappelijke papers?
7: Ja, dat is een beetje de zorg, lijkt het. Want sinds de komst van AI-tools, zoals ChatGPT natuurlijk, zouden wetenschappelijke tijdschriften en preprint service, zoals die dingen heten, een enorme stijging in het aantal papers zien. Een persbericht van de UC Berkeley heeft het over een vloedgolf van AI-gegenereerde papers. De Wall Street Journal die schreef dat het systeem helemaal vastloopt daardoor. En één artikel had het zelfs over een verticale muur aan papers. En dat klinkt natuurlijk wel lekker dramatisch, maar een muur is in mijn beleving meestal redelijk verticaal. Dus die metafoor ben ik het niet helemaal mee eens. Maar goed, ik vroeg me wel af, hoe groot is die vloedgolf dan eigenlijk?
1: Ja, want dat is even de vraag. Hoeveel papers werden er gepubliceerd? Voordat, want dat is wel een handige meting, voordat ChatGPT er was.
7: Ja, en het is heel moeilijk om hier goede, stabiele data te vinden. Oh. Hè, want je wilt natuurlijk eigenlijk 10 jaar of zo met elkaar vergelijken. Ja. En er zijn heel veel verschillende medische tijdschriften en ook Europese initiatieven die houden dit soort dingen bij. Maar die hebben dus nog geen data vrijgegeven over de afgelopen 3 jaar. En AI-tools zijn natuurlijk pas sinds eind 2022 zo'n beetje makkelijk publiek toegankelijk. Ja. Dus ik ben zelf gaan kijken bij 3 open source publicatietools. Archive heet er eentje, daar schrijf je met een X in het midden. Daar kunnen papers, voordat ze gereviewd worden, alvast gepubliceerd worden. Mm-hmm. zodat zeg maar het internet erop kan reageren. Nou, er is nog een wereldwijde database, die heet Open Alex. Daar staan 250 miljoen documenten geregistreerd. Zo. En dan heb je nog een andere open source tool, en die heet BioArchive. En daar kan je dan zelf via hun API, dus de programmeerinterface, kan je heel goed die database uitlezen en kijken hoeveel papers er wanneer gepubliceerd zijn. Nou, en om dan meteen maar even naar wat cijfers toe te springen, dan zie je ten eerste dat er in de jaren voordat ChatGPT er was, dat was er al duidelijk een groei in het aantal papers. Dus in 2016 werden er op Archive 113.000 papers gepubliceerd. En in 2019 waren dat er 155.000. En in 2021 waren het 181.000 papers. Dus ja, je ziet daar wel een groei van het aantal publicaties. Ja, voordat LLM's er waren.
1: Zo'n beetje als je zegt 15.000 per jaar, dus een beetje ongeveer. Hè? Maar hoe is dat na ChatGPT?
7: Ja, nou precies. Dus daarvoor inderdaad 15.000 per jaar min of meer. En de groei in het aantal is dat.
1: Exact.
7: Maar in 2023 zie je dat het 20.000 meer zijn. Dus nog niet echt significant meer. Maar in 2024 en 2025 gaat het ineens op een groei van 40.000 papers per jaar.
1: Dus zou je kunnen zeggen, de groei die was er al. Maar die groei, het groeipad is steiler geworden. De verticale muur is groter geworden.
7: Ja, die verticale muur die heeft een andere vorm aangenomen. Ja, ik heb die aantallen gepakt en dan gekeken wat was de trendlijn ervoor. En dan gekeken of de jaren na ChatGPT zeg maar afwijken van de trendlijn. Nou, tot aan 2022 past de groei heel goed bij een lineaire lijn. En daarna liggen vooral 2024 en 2025 echt duidelijk boven wat je op basis van die eerdere trend zou verwachten. 10% meer papers in 2024 en 21% meer papers dan je lineair zou verwachten in 2025. Mm-hmm. En ik heb dan niet gekeken of die papers allemaal geschreven zijn met behulp van AI, dus het gaat puur, zien we een groei van het aantal documenten.
1: Juist, dat begrijp ik, het aantal publicaties. Maar toch, dit kan wel wat significant zijn. Dan waren dit cijfers van één database, zie je dezelfde trend bij andere databases, want dit was Archive, hè, geloof ik.
7: Dit was Archive, en bij OpenAlex kan je dus ook super uitgebreid zoeken. En als ik daar kijk naar preprints, dus voordat iets echt gepubliceerd wordt, dan gaat het om zo'n beetje, en artikelen, dan gaat het zo'n beetje om 7,5 miljoen publicaties per jaar tussen 2016 en 2024. En dan heeft 2025 er ineens 8,6 miljoen bij gekregen. Dus het is duidelijk meer dan die 10 jaar ervoor. Ja. Maar ze hebben in 2025 ook een hele grote dataset migratie gedaan. Dat staat ook op hun website. Dus het is een beetje onduidelijk of dat nou echt een toename is of een datadingetje. Ja. Maar goed, als ik het uitdruk in procenten, dan gaat het om 11% meer dan de jaren ervoor. Dus dat is wel meer, maar ik weet niet of ik het nou meteen een vloedgolf zou willen noemen.
1: Nee, okay.
7: En dan hebben we nog BioArchive.
1: Ja,
7: en dan zie je, dat is wel interessant, daarom noem ik hem nog even snel. Ja. Daar zie je gek genoeg het tegenovergestelde. Daar groeide voor de komst van ChatGPT elk jaar het aantal papers met 10.000 per jaar ongeveer. En na 2022 neemt het getal eigenlijk af. Ja. Gaat ineens om een groei van 5.000 papers per jaar.
1: Oké, dus daar een andere beweging. Maar even zegt dit iets over de inhoud en de kwaliteit van die documenten?
7: Nee, dus ik heb echt alleen maar gekeken naar het volume. Ja. En eigenlijk verwacht ik dus juist een verdubbeling. Hè? Echt zeg maar een vloedgolf. Maar goed, het gaat dus zo'n beetje om 11-20% meer dan voordat de AI-chatbots er waren. Wel had natuurlijk de Volkskrant gisteren een artikel over de kwaliteit, dat die achteruit is gegaan. Dat er meer papers zijn waarin niet kloppende citaten en niet kloppende referenties zitten. Het artikel van de Universiteit van Berkeley concludeerde ook dat de kwaliteit lager is dan bij papers die voor die tijd werden geschreven. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat er een golf van AI in papers is. Maar die vloedgolf, die zie ik toch niet helemaal.
1: Nee, de tsunami of de verticale muur, dat is een beetje overdreven, begrijp ik.
7: Ja, het voordeel van AI is natuurlijk dat iedereen sneller kan publiceren. Ja, en het nadeel is dat iedereen sneller kan publiceren. Ja. Ja. Maar bij de open source platforms verdrinken we niet ineens in een compleet nieuwe tsunami aan wetenschappelijke papers sinds ChatGPT en zijn vriendjes. En bij online tools is natuurlijk de drempel om te publiceren een stuk lager dan bij de klassieke publicaties zoals Nature of The Lancet. Dus je zou eigenlijk daar juist eerder een golf verwachten dan bij de klassieke bladen. Er was al jarenlang groei, maar die lijkt wat te versnellen. Maar er komen meer papers bij. Maar woorden als tsunami en verticale muur of vloedgolf. Ja, misschien moeten we zelf eerst een paper publiceren over de betekenis van het woord vloedgolf om iedereen te helpen.
1: Of verticale muur, dat is ook nog leuk.
7: Verticale muur.
1: Kan je in allerlei publicaties kwijt. Dankjewel. Frank Lehman, onze fact guru, elke dinsdag rond de klok van 9:10. Oekraïnse president Zelensky is bereid te stoppen met de aanvallen diep in Rusland, mits de Moscovieten bereid zijn, althans het Kremlin uiteraard, stopt met grootschalige aanvallen op Oekraïne. Maar hoe kansrijk is dat en welke tactiek ligt daarachter? Zometeen correspondent in Oekraïne, Chris Koelijn.
2: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt maakt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via BNR+.
8: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio, vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan, azuurblauw. Midden op de baan, een man. Haar goed, alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw, luchtig, tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch, maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit. Past ook in de business class. Après-midi. Op het terras bij een sterrenchef. Rousseau, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
10: Klopt. Wil je echt praktijkgericht aan de slag met AI? Ga dan naar Fiverr.ai en doe de AI-scan.
11: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
10: Vijf Hart, dat klopt voor jou.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
15: Yes!
16: Van Bentum en Keulen Advocaten.
17: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
18: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
14: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
15: Yes!
19: Be Frank, pensioenalert.
20: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
21: De uitdagingen in de zorg zijn bekend. Denk aan vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt. Moet je dan nog harder werken? Nee, juist slimmer. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Marleen Bron, directeur digitalisering en data bij zorgorganisatie Beweging 3.0. Marleen, hoe doen jullie dat, slimmer werken?
22: Bij slimmer werken zoek je oplossingen die medewerkers ondersteunen en die de cliënt centraal houden. Technologie is daarbij een middel, niet het doel. Alles begint natuurlijk wel met een solide digitaal fundament en KPN helpt ons daarbij, zodat onze medewerkers overal kunnen werken, op locatie, thuis en onderweg.
21: Meer weten hoe Beweging 3.0 slimmer werkt in de zorg? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
23: Elke organisatie heeft een drive om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
2: Nu in de BNR-app.
3: PostNL krijgt miljoenen boete voor te trage postbezorging. Postbedrijf noemt die boete onbegrijpelijk en onverantwoord. Bedrijf achter onderwijsplatform Canvas sluit de deal met hackers. De gestolen data zou vernietigd zijn. En Rusland hervat droneaanvallen op Kiev na staakt het vuren. Inwoners moeten de schuilkelders in. Deze verhalen vind je nu op de BNR-app.
1: En dan gaan we naar de AWB. Erwin de Hart, die zit achter de schermen. Erwin, hoe staat het erbij nu?
0: Het is nog steeds hartstikke druk. Het aantal files neemt stiekem wel wat af. Maar op heel veel plekken merk je daar helemaal niks van. Op de A1 Hengelo-Apeldoorn. Dat is zo'n plek tussen afrit Lochem en Twello. 3 kilometer stilstaand verkeer. Opruimwerkzaamheden van 7 auto's. Tot 11 uur, denkt de Rijkswaterstaat, zijn 3 rijstroken dicht. Je kan beter omrijden bij knooppunt Azelo via Zwolle. A35, A28 en de A50. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. 12 kilometer stilstaand verkeer door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Nieuwegein en knooppunt Rijnsweert 7 kilometer file. Er ligt een stuk autoband op de weg. 1,5 uur vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort. Door een ongeluk nog veel vertraging tussen Harderwijk, Zuid en Nijkerk. De weg is wel weer vrij. En dan de flitser. A28 Groningen-Zwolle bij hectometerpaal 122,4.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederlanders hebben in 10 jaar niet meer zo weinig vertrouwen gehad in de politiek. Dat meldt het CBS. Nog maar 1/4 heeft vertrouwen in de Tweede Kamer, terwijl dit voor corona nog de helft was. Het vertrouwen in de gemeenteraad neemt wel toe. Dat is omdat zij dingen aanpakken die belangrijk zijn voor de buurt. PostNL heeft in 2023 brieven en kaarten vaak te laat bezorgd en moet nu 7 miljoen euro boete betalen. Het postbedrijf zegt dat de vertraging komt door personeelstekort, maar de toezichthouder is het daar niet mee eens. PostNL gaat in bezwaar tegen de boete, omdat die ervoor zorgt dat het nog moeilijker wordt om de bezorging draaiende te houden. Zo'n beetje iedereen is nu van de Hondius af, het cruiseschip waar vorige maand het hantavirus opdook. Vannacht kwamen 2 vluchten met passagiers en bemanningsleden aan op Eindhoven Airport. De paar mensen die nog wel aan boord zijn, varen het schip van Tenerife naar Rotterdam. Zondag moet de Hondius daar aankomen. De brand bij een autobedrijf in Bunnik, Utrecht, is onder controle. De brand brak vannacht uit en verwoestte het volledige bedrijf. De brandweer wist wel te voorkomen dat het oversloeg naar omliggende panden. Een medewerker van het bedrijf liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. En wie zelf nu eens het dossier van zedendelinquent Jeffrey Epstein wil zien, waar zoveel over te doen is, moet naar New York. In een expositieruimte staan meer dan 3400 boeken, waarin de miljoenen pagina's van het dossier zitten gebundeld. Er zelf doorheen bladeren is er niet bij, dat is alleen weggelegd voor advocaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen.
1: AX 1,1% lager geopend op 1003,9 punten. Wat zijn dan de grootste sterkste stijgers en dalers? Nou, er zijn maar 3 stijgers. IMCD 0,8% erbij. Shell gaat 0,4% omhoog. TSM 4 Manier AG 0,3. En Magnum continu bij met een ijsje 0,1%. Altijd leuk, een toetje aan tent. En dan kijken we even naar de dalers. Prozus staat 4,8% lager. Philips 4,5. Relix 2. En uiteraard, we komen ook alle techfondsen daartegen. Want ASMI staat 1,3 lager, ASML 0,3 en BESI 1,3. En dat zijn de zwaargewichten. Vandaar het verlies. Alle heffingen beursnieuws krijg je uiteraard op de BNR en onze nieuwsuitzending en in de BNR-app. Vergeet ik nog één ding. Hoe doet de olie het? Die is licht aan het stijgen. $106,38 voor de futureprijs Brent Oil Crude 1 vaatje. Zometeen, de Oekraïense president Zelensky is bereid te stoppen met aanvallen diep in Rusland als Moskou stopt met grootschalige aanvallen op Oekraïne. Wat zit daar voor tactiek achter? Achter die woorden van Zelensky. Gaan we zo bespreken met correspondent Chris Colijn in Oekraïne.
15: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
24: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
15: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
25: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
26: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
27: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
25: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
28: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
26: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
25: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
29: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
7: Recruitastudent. Het talent van morgen, vandaag in huis.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 6:06. Laatste uurtje van deze ochtendspits van 12 mei 2026 tikt weg. Iwan, wat gaan we doen?
3: We gaan zo meteen over wijn. Want uit welk land drink jij het liefst je wijn?
1: Italië.
3: Oh, ja. Frans. Frankrijk vind ik ook wel lekker. Ja? Ben je Amerika?
1: Nee.
3: Zuid-Afrika?
1: Nee.
3: Nou, misschien uit het VK binnenkort. Een lekker flesje uit Londen.
1: Nou, champagne uit Engeland is buitengewoon lekker.
3: Mag geen champagne eten natuurlijk.
1: Nee, maar ik vind
3: sparkling.
1: Sparkling white wine.
3: Nou, steeds meer wijn echt uit Londen. Londen.
1: Mag geen reclame maken, dus met het deed per ongeluk.
3: Ja, maar dat doen we toch de hele dag. Ja. Wij zijn geen publieke omroep. Dus
1: dat is overwaar, ja.
3: We wel reclame,
1: maar
3: hebben ze net uitgezonden.
1: Hè? Ja. Oh, daar is het waar.
3: Zometeen Ilja Gort over wijn uit Londen.
1: Hoi. Maar eerst gaan wij naar Oekraïne. Want de Oekraïnse president Zelensky is bereid om te stoppen met aanvallen diep in Rusland als Moskou stopt met grootschalige aanvallen op Oekraïne, meldt de Kiev Independent. Is dat reclame? Nee. Ondertussen gingen de drone-aanvallen op Oekraïne vannacht weer verder. Ze waren onder meer aanvallen op de hoofdstad Kiev. En volgens Oekraïne-correspondent Chris Koelijn heeft Rusland niet lang gewacht met aanvallen nadat dat 3 dagen staakt het vuren afliep.
9: Al vlak na middernacht kwam het bericht binnen dat Rusland alweer drones had afgevuurd richting Oekraïne. En rond 3:30 ging hier het luchtalarm af. Uiteindelijk zijn er geen slachtoffers gevallen in Kiev. Maar het gaat om zeker tientallen, maar misschien wel richting de 100 Russische drones die weer door het luchtalarm vlogen. Dus ja, de aanvallen zijn terug en niet alleen hier.
1: Nee, Zelensky is nu, zegt hij, bereid aanvallen diep in Rusland te stoppen. Als de Russen dat ook doen, ja, hoe moeten we dat zien? Wat is de tactiek van de Zelensky om dit te zeggen?
9: Ja, hij laat eigenlijk zien dat hij bereid is om te spiegelen. En de tactiek is dat hij steeds de bal neerlegt bij Rusland. Hij laat steeds zien, het is Rusland die eerst aanvalt en wij reageren alleen maar. Dat is een signaal aan Trump, dat Zelensky niet in de weg wil staan van een vredesdeal, dat Zelensky altijd wel bereid is om te stoppen. Hij laat hiermee ook wel een beetje zien dat hij macht heeft over de Russen. En dat zijn aanvallen, de Oekraïense aanvallen, echt wel flinke schade veroorzaken binnen Rusland. En hij werpt een beetje de vraag op bij de Russen. Weten jullie zeker dat jullie nog meer van onze aanvallen willen krijgen? Of zouden jullie niet toch een beetje nadenken over stoppen? Dus hij legt op die manier steeds meer de vraag bij Rusland van, hey, jullie kunnen stoppen. En dan stoppen wij ook. En misschien hebben jullie daar wat aan.
1: Ja, en Poetin heeft daar een beetje op gereageerd. Dus zeggen, we zouden best vredesprekingen willen doen met bijvoorbeeld de Europese Unie. Ik neem aan dat heeft hij natuurlijk ook meegekregen. Dat kunnen we met elkaar verbinden. Is dit ook een reactie op die uitspraak van Poetin?
9: Ja, een klein beetje wel. Poetin had een aparte toon. Want het gebeurt nou niet heel vaak dat Poetin openlijk zegt dat misschien de oorlog maar een keertje moet stoppen. Aan de andere kant zegt hij wel eens vaker dat er altijd gesprekken moeten lopen. Dus dat is niet helemaal nieuw. En wat hij er dan meteen bij zegt, is dat hij zelf eigenlijk wel de gesprekspartner wil kiezen van Europese zijde. Mm. En dat moet dan Gerhard Schröder zijn. Ja. Die keuze valt in Oekraïne vrij slecht. Want de man is 82 jaar oud. Werkte voorheen als lobbyist voor Russische staatsenergiebedrijven. Ja. Dus dit is
1: een beschadigde man.
9: De ideale man. Nee. Ja, het is niet echt de man die de belangen van Europa kan vertegenwoordigen. Ja. Poetin zegt meteen erbij. Ja, alle Europese leiders die er nu zitten, ja, die zijn niet vriendelijk. Dus daar gaan we niet mee praten.
1: Nee, precies.
9: Dus ja.
1: Ja. Nu is er een Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken geweest. Die kwam met een opvallende uitspraak over een vliegveld staakt het vuren. Wat is dat? Hoe moeten we dat zien?
9: Ja, die kwam een beetje onverwacht. Ja. Maar de Oekraïners willen heel graag dat hun vliegvelden weer een keer open kunnen. Dat verhaal dat speelt eens in de zoveel maanden weer op. En nu dus weer. En ze proberen te kijken of er een soort gelimiteerd staakt het vuren kan worden afgesproken. Waarbij dus de Russen de Oekraïense vliegvelden met rust laten. En andersom ook. Mm-hmm. En misschien kan de luchtvaart dan weer in enige mate op gang komen. En misschien kunnen de Europeanen daarmee helpen, zei de minister. Maar ja, aan de andere kant, weet je, als een nacht als vannacht, er vliegen alsnog tientallen drones rond in het land. Dus ja, of er nou vliegtuigen worden aangevallen of niet, dat blijft een heel ingewikkeld verhaal.
1: Precies.
9: Want het luchtruim is niet veilig, per definitie.
1: Nee,
9: dus
1: precies.
9: Ik weet niet of het er echt van komt.
1: Zolang de Russen niet luisteren of akkoord gaan, dan gebeurt er niet zo gek veel. Dat is een beetje de aftronk, hè?
9: Ja, dat klopt een beetje. Tegelijkertijd zien we wel dat de toon een beetje verandert in Rusland. En dat de Russen wel de Oekraïnse dreiging de laatste tijd steeds serieuzer moeten nemen.
1: Zegt Chris Koelijn, onze Oekraïne-correspondent vanuit Kiev.
3: Er is een oud-adviseur van president Zelensky aangeklaagd in een groot corruptieonderzoek. Dat is die Andriy Yermak, die nou ken je nog wel. Zijn voormalige stafchef en rechterhand, figuurlijk. Die wordt verdacht van het witwassen van geld. Volgens onderzoekers zou hij betrokken zijn bij een omkoopschandaal rond staatsbedrijf Energoatom. Onderaannemers moesten daar smeergeld betalen voor allerlei contracten. En dat geld zou zijn gebruikt voor luxe woningen in en rond Kiev. Een van die huizen voor de heer Yermak zelf bijvoorbeeld. Yermak zelf ontkent dat. Zegt dat hij niks verkeerd heeft gedaan en wil pas reageren verder als het onderzoek is afgerond. Hij benadrukt ook dat hij geen luxehuizen bezit, maar alleen een appartement. Eerder stapte hij al op na een huiszoeking om speculaties te voorkomen. En ja, die zaak die gaat dus door, wordt nu daadwerkelijk aangeklaagd. Maakt deel uit van een bredere strijd tegen corruptie in Oekraïne, waarbij meerdere hooggeplaatste politici zijn aangeklaagd. En ook een van de zaken die nodig is voor een eventueel toetreden tot de EU, dat die corruptie wordt aangepakt.
2: Radio, de ochtendspits.
1: En dan hadden we het over PostNL. Die hebben een boete van 7 miljoen euro gekregen van de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt. Want het postbedrijf krijgt die boete omdat het in 2023 te veel post te laat bezorgde. En daarop heeft PostNL nu gereageerd. Ze vinden die boete niet doelmatig en disproportioneel. En volgens PostNL brengt die boete zelfs de continuïteit van de postdienstverlening verder in gevaar. Zo zegt het bedrijf, een miljoenenboete voor een onhaalbare norm bovenop de structurele verliezen verslechtert de situatie alleen maar en draagt niet bij aan betere postbezorging. Integendeel, het brengt de continuïteit van de dienstverlening verder in gevaar. En daarom gaat PostNL in bezwaar tegen die boete. Pim Berends, CEO van PostNL, laat in de reactie weten dat mensen in Nederland op de post moeten kunnen blijven vertrouwen. Voorwaarden waaronder wij die post, dat is die basis. Postdienst, UPD heet dat, moeten bezorgen, volgens de postwet. Die waren in 2023 al niet uitvoerbaar en sindsdien is de situatie alleen maar verder verslechterd en kost postbezorgen, ondanks een hele efficiënte operatie, veel meer dan het oplevert, aldus Berends in een statement. Hij zegt, die boete is dus onverantwoord, gaat voorbij aan de realiteit, werkt averechts. En in plaats van bij te dragen aan het borgen van betrouwbare postbezorging ondermijnt ze de financiële positie van het postbedrijf en zet daarmee betrouwbare postbezorging verder onder druk. Het is nu een beetje zuur, hè? De reactie had je je wel kunnen voorstellen. Maar ik kan me dat ook, gezien de cijfers die we de laatste tijd hebben gekregen van Berendsen, goed voorstellen. Die zegt, ACM, allemaal leuk dat u dat zegt. We voldoen niet aan de wet. We kunnen het gewoon niet betalen. En winst maken we ook niet. Dus toedeledokie.
3: En dan trap je ons alleen maar verder onderuit misschien.
1: Exact. Deze
3: manier. Ja. En dan gaat dit nog over 2023. Dus wat komt daarna nog?
1: Precies.
3: Nou. Ja. Dan, ander nieuws van de ATR, Adviescollege Toetsing Regeldruk. Zij zijn met hun jaarverslag gekomen en zien dat de helft van de nieuwe wetten en regels in ons land onvoldoende onderbouwd is. En daardoor is het vaak onduidelijk wat de gevolgen zijn van die wetten en regels voor bijvoorbeeld burgers, bedrijven en uitvoeringsorganisaties. Dat adviescollege dat toetst die nieuwe wetten en regels op basis van nut, noodzaak, werkbaarheid en kosten. Heel praktisch. Vorig jaar kwam er een record aantal adviesaanvragen binnen bij die organisatie. En in de helft van die adviezen gaven ze dus een negatief oordeel. Wat betekent dat zo'n voorstel dus gewoon ernstige tekortkomingen heeft. Met name voor bedrijven neemt de regeldruk toe. Dat kan zorgen voor structurele extra lasten oplopen tot 1,7 miljard euro. Voor burgers daalt die regeldruk dan weer licht. Maar goed, die 1,7 miljard zal wel weer door iemand betaald moeten worden. En dat zullen vast jij en ik zijn. ATR stelt dat wetten steeds ingewikkelder worden, terwijl niet altijd duidelijk is of ze in praktijk ook werken. En daardoor speelt het risico dat de hele systeem in de soep loopt. En Europa speelt een grote rol als het gaat om deze wetten en regels, meldt het adviescollege. Ondernemers zijn gemiddeld 26 uur per maand kwijt aan Europese rapportageverplichtingen.
1: Als een volle week.
3: Als je 40 uur per week werkt, is dat inderdaad een halve week. Dat is dus 6 weken per jaar. Ben je bezig met cijfers invullen voor Ursula von der Leyen. Toch ziet het ATR ook dat ministeries adviezen geregeld aanpassen na kritiek. Maar wat ze dan precies aanpassen, dat is een beetje onduidelijk. Het kabinet werkt aan een vereenvoudigingswet. Ja, een nieuwe wet om het makkelijker te maken. Die is bedoeld om overbodige regels te kunnen schrappen of simpeler te maken. ATR zegt wel dat is een stap vooruit. Maar wil nog wel zien dat het uiteindelijk echt gaat leiden tot minder ingewikkelde regelgeving. In ieder geval dus minder ingewikkelde regelgeving. En dat is een belofte die we al jaren horen. Maar die, nou, mondjesmaat van de grond komt.
1: Dan gaan we even naar de ANWB. Inderdaad, Erwin de Hart, die weet waar het vast staat. Erwin, wat een hartstikke drukke spits. Hoe gaat het nu?
0: Ja, gaat goed bij mij, maar ik hoop dat het met de weggebruiker ook redelijk gaat. Ik heb wel goed nieuws voor hen op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello 15 kilometer file. De weg is gelukkig weer vrij. En vertraging is natuurlijk niet zo 1, 2, 3 afgewenteld. Nee, staat nog wel in de file, maar er is een horizon waarneembaar. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en Knoopend Holendrecht 8 kilometer file. Door een ongeluk nog een kwartier vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Knoopend Rottepolderplein 11 kilometer. File. Door bergingswerkzaamheden 2 rijstroken dicht. En veel vertraging daar nog. Op de A28 Amersfoort-Zwolle nu nog een half uur vertraging. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 11 kilometer file. Dan de flitsers. A17 Roosendaal-Dordrecht hectometerpaal 3,5. A28 Groningen-Zwolle 122,4. En de A58 Tilburg-Breda 59,4.
10: Blik op de beurs.
1: Ja, kijk, de beurs inderdaad, zoals de Future liet zien, gaan we lager, net boven de 1000 punten, 1003,4. We staan 1,2% lager. En dat, zo zei analist Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl, ligt toch echt gewoon aan de techsector.
11: In Azië, in Korea specifiek te zijn, wat geluiden dat er een hogere belasting op AI-bedrijven zou moeten zijn, dat heeft de techsector daar wat onder druk gelegd. Ja, dat slaat natuurlijk ook een beetje over hier naartoe. Dus we verwachten een wat lagere opening van de drie tech heavyweights. En dat drukt dan meteen de beurs.
1: Nou, dan qua heaviness even ASML 0,4% lager. ASMI 2% eraf. Besi 1,3% verlies. Hebben we nog niet alles gehad, want de echte grote verliezers, Prosus, 7% lager. Dat Chinese bedrijf, hè, dat kennen we van Tencent. Philips, 4,4% lager. Relix, 2,2% lager. Adyen, 2,1% lager. We hebben stijgers. Deze firma die 0,5% erbij. MCD 0,4, SBM Offshore 0,3 en Shell 0,2%. Nou, dan nog wat anders. Er is niet heel veel te doen op Damrak. Althans, leuks, zou ik maar zeggen.
3: Wel leuk misschien is dat we binnenkort de Olympische Spelen in Nederland krijgen. Althans, een deeltje ervan. Tialf in Heerenveen is een belangrijke stap dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi in 2030 zal dat zijn. Over 4 jaar dus. Die winterspelen zijn in de Franse Alpen. Maar wat blijkt, Frankrijk heeft zelf geen overdekte 400 meter schaatsbaan. En vanuit duurzaamheidsoverwegingen wordt er ook geen stadion gebouwd voor de Spelen. En ook een tijdelijke hal, zoals afgelopen winter in Milaan, behoort niet tot de mogelijkheden. En dus wordt er gekeken. Althans, werd er gekeken naar Turijn en Heerenveen.
1: Ja.
3: En vooralsnog gaat het organisatiecomité alleen verder praten exclusief met de Nederlandse werkgroep. Dus ja, het lijkt erop dat het eraan zit te komen. Vertelt Mark van den Twil, algemeen directeur van NOC-NSF, aan de NOS.
12: We hebben een goed bericht gekregen uit Frankrijk dat men door wil praten met ons over de mogelijke komst van het lange baanschaatsen tijdens de Olympische Winterspelen naar Nederland in 2030. Dus dat is een heel goed bericht, maar er moet nog wel wat water door de Rijn voordat het zover is.
3: Ja, bevroren water. In de komende weken zullen de details worden besproken. Als alles voorspoedig verloopt, dan komt er volgende maand definitief groen licht, meldt dus de NOS. En eind juni wil dan het IOC alle locaties van de Spelen 2030 gaan presenteren. Het zou voor het eerst zijn dat er in het Tialf om Olympische medailles wordt geschaatst. Best leuk dat je dicht bij huis naar zo'n wedstrijd kan dan. En dan moet er natuurlijk ook een Olympisch dorp komen en alles wat er omheen hoort. Faciliteiten, nou, daar is van het Nederland wel over nagedacht, maar de werkgroep kan nog geen details delen. Maar nou, toch wel leuk dat we over 4 jaar een beetje Olympische Spelen in Nederland hebben.
1: Ja, een beetje. Hoe moeten we Heerenveen dan noemen in het Frans? Monsieur.
3: Ja, kunnen we misschien onze volgende gast vragen?
1: Ja, precies, over wijn gesproken.
3: En Frankrijk.
1: Ja, het is nog een beetje vroeg voor een wijntje, maar als je dan aan wijn denkt, denk je misschien aan Frankrijk of Italië. Maar weet je wat het aardig is? Steeds vaker komt vernieuwende, experimentele wijn uit Londen. En dat schrijft de Financial Times. In de Britse hoofdstad is namelijk een trend ontstaan van zogeheten urban wineries. Het zijn wijnmakers die midden in de stad produceren. En hoe doen ze dat dan? Met druiven van buitenaf. En dat kunnen ook druiven zijn uit andere delen van de wereld. We gaan naar Ilja Gort, wijnboer, producent van de Château Gort en de Gort wijnen. Ook bekend van televisie en van radio. Ilja, goedemorgen.
13: Bonjour.
1: Wijn uit Vin du Londres. Dat klinkt voor veel mensen
13: mooi, hè?
1: Toch een beetje raar. Want kan je wijn maken zonder dat je een wijngaard bij je hebt?
13: Nee, dat kan inderdaad niet.
1: Nee.
13: Dat is ook precies waar het misgaat. Maar het is een fantastische verdienmodel, zo'n urban winery.
1: Mm-hmm.
13: Want het klinkt lekker.
1: Ja.
13: Dat is op zich zo al wat. Maar ik heb het bekeken en wat sites bekeken en zo. En het grappige is, je ziet dus nergens foto's van druiven of van wijngaarden of zo. Die zijn er niet. En zij zeggen op hun site zeggen ze wij kopen druiven in Frankrijk.
1: Juist.
13: Maar die kans is vrij klein dat waar is.
1: Oh, en waarom zou dat niet waar kunnen zijn? Of is dat lastig?
13: Nou, kijk, als je druiven gaat plukken voor wijn, dan moet je daar heel omzichtig mee omspringen. Maar zodra je ze af hebt geplukt, dan beginnen ze te oxideren. Dus dan gaat de wijn gaat daar niet van opknappen. Dus als je dat in Frankrijk gaat plukken en dan in een soort hotsenknots container over zee naar Londen gaat brengen, dan komen die druiven daar aan als een soort prut. Dus dat gaat niet lukken.
1: Nee.
13: Bovendien, ik las dat die man die zegt hier, een van die urban wineries, ik ga naar Frankrijk en dan ga ik voor de oogst kijken of de druiven geplukt kunnen worden al. En of het goede moment is. Nou, zo'n Franse wijnboer ziet zo'n nummer al aankomen. Dat er een of andere nitwit uit Londen komt die hem gaat vertellen wanneer hij zijn druiven moet plukken.
1: Met je urban winery.
13: Ja. Die wordt meteen in een wijnvat gestopt en de deksel erop gespijkerd.
1: Maar het is
13: dat gaat niet lukken.
1: Het is wel een leuk verdienmodelletje. Daar hebben de mannen wel voor gezorgd.
13: Ja, fantastisch.
1: Handig.
13: Ja. Nee, ze importeren dus geen druiven, maar ze importeren gewoon een plas wijn ergens vandaan.
1: Ja.
13: En het mooie is, zodra die wijn de grens van Frankrijk over is, dan zijn alle wetten niet meer geldig. Dus wij in Frankrijk zijn wij onderhevig aan een netwerk van fijnmazige wetten en regelgeving. En dit mag niet en zus mag niet. Dat wordt ook gecontroleerd. Er komen mensen kijken, je moet die flessen over. In Londen is dat allemaal niet.
1: Nee.
13: Dus dat sap, dat gaat daar die winery in. Daar flikken ze van alles bij wat ze willen, want dan niemand het controleert. Er kan, aardbeienjam bij of whisky of wat maakt niet uit, als het maar lekker is. En dan een flesje etiketje eromheen. En vooral heel veel oude rock'n'roll meubels neerzetten, zodat de mensen lekker dat kunnen proeven en zo.
1: Het is een goed marketingmodelletje.
13: Supergoed.
1: Dat moet je toch aanspreken, zou ik zeggen.
13: Ik zie dat, het is dat ik in Bordeaux kom, ik er niet meer weg, maar in Londen zou het natuurlijk wel fantastisch zijn.
1: Ik zie dus wat dat betreft ook een speciale flagship store van Ilja Gort in Londen. Special Urban Wines by Gort.
13: Ik herken wel veel van die marketinggrapjes, want ik zie al die mannen die zitten dan, die hebben ergens op de veiling hebben ze een paar lege wijnvaten gekocht.
1: Uh-huh.
13: En dan staan ze met zo'n lange steekpipet in zo'n vat te prikken.
1: Te peuren,
13: en glaasje eruit. Ja. En dan een beetje moeilijk kijken erbij. En dat ziet er fantastisch uit natuurlijk.
1: Zeker. Maar is dit iets wat alleen voor Londen is? Of gaan we dit straks ook in Amsterdam zien, de Urban Winery?
13: Nou, we hebben dat al in Amsterdam.
1: Oh, ja?
13: Dus daar zit al zoiets. Ach. Daar kun je al helemaal losgaan met wijn. Ja.
1: Nou, is er ook, weet ik, in Engeland, in Zuid-Engeland met name, daar worden ook gewoon tegenwoordig druivenrassen geplant en wijn gemaakt.
13: Ja.
1: Is dat, je durft het bijna niet aan een Franse wijnboer te vragen, maar is dat drinkbaar, meneer Gort?
13: Nou, het is zo dat ik geloof een jaar of 5 geleden, toen hebben we de Moët en Chandon, die hebben daar een stel agro-ingenieurs naartoe gestuurd. Die hebben grondmonsters genomen. Die zijn tot de conclusie gekomen, bepaalde plekken in Kent. En die hebben dezelfde terroir als een champagne. Dus die hebben daar hele grote stukken land gekocht. Ik geloof iets van een paar duizend hectare. Die zijn daar champagne aan het maken. Ja. Dat mag natuurlijk geen champagne heten.
1: Nee,
13: maar wel een soort witte belletjeswijn die een beetje naar regen smaakt. Dat zijn ze daar aan het maken.
1: Ja, en dat is...
13: En ik moet zeggen, niet onaardig.
1: Het is binnen te houden, maar ja.
13: Ja, zeker. Ze hebben de eerste flessen aangeboden aan de koningin destijds.
1: Ja.
13: Maar die is toen ook meteen doodgegaan. Ik weet niet of daar
1: een verband ligt. Je moet erg veel passen, dat blijft maar weer.
13: Ja, je moet voorzichtig zijn.
1: Met de Urban Winery. Dank je voor deze deskundige toelichting. Ilja Gort, wijnboer, producent van de Château Gort en Gort Wijnen.
3: Pas als je denkt aan je eindexamentijd, denk je daar met veel vreugde aan terug?
1: Nee. Blokken in de tuin.
3: Ik zat hier vrijdag met Nina, die zei, nou, ze vond het helemaal geweldig. Oh, ja. Gesprek over. Ik vond het ook helemaal niks, maar oké, ja.
1: Kwart toch.
3: Afgelopen vrijdag zijn ze begonnen, inderdaad. Havisten, die kregen toen Nederlands. En toen dacht de Telegraaf, dachten ze, leuk, laten wij er ook wat mee doen. En ze lieten vervolgens BBB, Tweede Kamerlid Caroline van der Plas, het HAVO-eindexamen Nederlands maken. Nou, best een leuk concept, leuk bedacht. Je moet de pagina's ergens mee vullen. Hoe heeft ze het gedaan? Geen idee, maar ze heeft er wel kritiek op het examen. Want ze zegt, het is allemaal maar linkse materie. Bijvoorbeeld, er staat in dat examen staat een zinnetje. Quote, waar het gender betreft is de Nederlandse taal een log, ouderwets en anachronistisch systeem waarin de man nog altijd als ongenaakbare standaard geldt.
1: Oh.
3: Nou, zegt Van der Plas, daar heb ik helemaal niks mee. En ook bijvoorbeeld dingen als politiemens, politievrouw. Who cares, denk ik dan? Een vrouwelijke collega van Van der Plas die werkt bij de brandweer en is dus een brandweerman. Ook al is het een vrouw.
1: Yes.
3: En dat was laatst Heisa, zegt ze over een taalgids, dat het dan brandweerkracht zou moeten zijn. Nou, dat wil ze van helemaal niet. Die collega van der Plas die wil gewoon brandweerman heten, want een brandweerman heet
1: is
3: nou helemaal
1: een brandweerman.
3: Ja. En geen brandweervrouw of brandweermens. Of brandweer, die hen dat hut doe. Hè? Al dat wokerige gezeik, al dus Van der Plas, dat zijn even mijn woorden. En ook vindt ze dat er te weinig aandacht is voor de regio in het eindexamen Nederlands. Zo staat er in het examen dat een auto niet handig is en slecht voor het milieu. En dan zegt Van der Plas, nou ja, een auto slecht voor het klimaat. Dat denken echt alleen maar studenten in Amsterdam. Dus zij vindt het allemaal veel te randstedelijk, dat examen en die teksten die erin staan. Inhoudelijk is het best te doen, maar ja, de wereld achter de teksten die voelt voor jongeren buiten de Randstad minder dichtbij. En dat kan ik me misschien best wel eens voorstellen. Grote vraag, ik zei het al, hoe heeft ze het gedaan?
1: Ja.
3: Dat wil iedereen weten. Maar dat meldt het artikel niet. Dus dat kan iets zeggen over de journalisten bij de Telegraaf die dat niet gemeld hebben. Of ze is jammerlijk gezakt en ze wil het niet in de krant hebben. Ik weet het niet. Maar over de inhoud is ze in ieder geval niet te spreken.
1: De Indiase premier Narendra Modi brengt dit weekend een bezoek aan ons land. Waarom hij dat doet en wat er op het programma staat, dat hoor je zometeen hier op BNR Nieuwsradio.
14: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
16: De afscheiding van Friesland.
17: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
16: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
14: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
18: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
19: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
18: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
20: Bellingcat is het OSINT-collectief die via open source op het internet onderzoek doen waar onderzoeksjournalisten dat lastig vinden tegenwoordig. Hoe lastig is dat in tijden van algoritmische tijdlijnen en AI? Dat vragen we aan de oprichter van Bellingcat, Elliot Higgins, in De Grote Techshow. Morgen om 3:00 op BNR en altijd als podcast.
21: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
22: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
23: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
22: Koffie met karakter, service met aandacht. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
29: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
29: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: BNR Verkeer.
0: Ik ben Erwin Hout van de ANWB. Het aantal files neemt weer goed af. Er is nog wel heel veel vertraging te bespeuren op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Ofschoon de weg vrij is. Dus afrit Markelo en Twello nog wel 9 kilometer file. Er staat een file door een ongeluk op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Knoopend Amstel, 13 kilometer. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen veel vertraging tussen Heemskerk en Knoopend Rotterpolderplein, 8 kilometer. De weg is eindelijk weer vrij. Dan veel files nog. A28 Amersfoort-Zwolle. Kwartier vertraging bij Zwolle-Zuid. Weg is daar ook weer vrij. En er wordt geflitst langs de A28 Groningen-Zwolle tussen Zuidwolde en de wijk bij hectometerpaal 122,5.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederlanders hebben in 10 jaar niet meer zo weinig vertrouwen gehad in de politiek. Dat meldt het CBS. Nog maar een kwart heeft vertrouwen in de Tweede Kamer, terwijl dit voor corona nog de helft was. Het vertrouwen in de gemeenteraad neemt wel toe. Dat is omdat zij dingen aanpakken die belangrijk zijn voor de buurt. PostNL heeft in 2023 brieven en kaarten vaak te laat bezorgd en moet nu 7 miljoen euro boete betalen. Het postbedrijf zegt dat de vertraging komt door personeelstekort, maar de toezichthouder is het daar niet mee eens. PostNL gaat in bezwaar tegen de boete, omdat die ervoor zorgt dat het nog moeilijker wordt om de bezorging draaiende te houden. Zo'n beetje iedereen is nu van de Hondius af, het cruiseschip waar vorige maand het Hantavirus opdook. Vannacht kwamen 2 vluchten met passagiers en bemanningsleden aan op Eindhoven Airport. De paar mensen die nog wel aan boord zijn, varen het schip van Tenerife naar Rotterdam. Zondag moet de Hondius daar aankomen. De brand bij een autobedrijf in Bunnik, Utrecht, is onder controle. De brand brak vannacht uit en verwoestte het volledige bedrijf. De brandweer wist wel te voorkomen dat het oversloeg naar omliggende panden. Een medewerker van het bedrijf liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. En wie zelf nu eens het dossier van zedendelinquent Jeffrey Epstein wil zien, waar zoveel over te doen is, moet naar New York. In een expositieruimte staan meer dan 3400 boeken, waarin de miljoenen pagina's van het dossier zitten gebundeld. Er zelf doorheen bladeren is er niet bij, dat is alleen weggelegd voor advocaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen.
1: Premier Modi uit India die bezoekt dit weekend ons land. Hij maakt een eigen wereldreis, maar doet ons land ook aan. En waarom hij naar Nederland komt, dat gaan we zo uitgebreid horen, en ook wat er op het programma staat.
24: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
25: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
26: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties. Ook het MKB. Met de komst van de NIS2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar. Ook voor MKB-bedrijven.
27: Nu, later en altijd.
28: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
30: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
31: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
32: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
33: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
2: Thomas van Zijl.
3: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het beleggerspanel over de deal tussen Apple en Intel. En een gesprek met René de Wit, interim topman van The Venture. Dat bedrijf zou graag veel sneller willen groeien. Maar lukt dat wel nu orders van de Nederlandse overheid uitblijven? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar...

0: En waarschijnlijk niet alleen maar zuiver. Vanaf 9 uur het Eurovisie Songfestival gaat beginnen in Wenen. Nederland doet niet mee. Nederland kijkt waarschijnlijk ook niet echt. En ja, wat boeit het eigenlijk? Toch, het is wel iets.
1: We hebben er wel aandacht voor.
0: Dat wel. En er doen ook allerlei andere landen niet mee. Het zit wel een beetje onder politieke hoogspanning. Dus zometeen over een minuut of 5 meer over het Eurovisie Songfestival.
1: Maar we gaan eerst naar de Indiase premier Modi, want die komt naar Nederland later in de week. Gaat hij onder meer onze koning en koningin ontmoeten en de premier. De gesprekken zullen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst vooral gaan over oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en over technologie. Nou, het bezoek is onderdeel van een bredere wereldreis van Modi. Hij gaat de komende dagen namelijk ook op bezoek bij Zweden, Noorwegen, Italië en bij de Verenigde Arabische Emiraten. Wilma van der Maten, correspondent in de regio Pakistan en India, vertelt waarom hij nu de wereld rondreist.
2: Hij zegt dat hij het energieprobleem in zijn land wil gaan oplossen. Want net zoals de rest van de wereld, hè, kampt India ook met veel te hoge brandstoffen. Doordat alsmaar slepende conflict tussen Iran en Amerika, die de Indiase economie veel te hard raken. En Modi is slim, hè, hij staat bekend als een zeer slimme premier. Tussendoor gaat hij eerst naar de Verenigde Arabische Emiraten. En dat doet hij niet zomaar, want die zijn onlangs uit de OPEC gestapt. Hè, ja. De Organisatie van Rijke Olielanden. Dus Modi denkt nu heel geslepen dat hij met de sheik kan gaan praten in de hoop dat hij een veel goedkopere deal voor olie kan gaan sluiten. En daarna, zoals je zegt, gaat hij naar Europa om ook vooral over duurzame groene energie te praten. Niet omdat India nu plotseling zich zo met het milieu bezighoudt. Maar ja, net zoals de rest van de wereld wil India ook eigenlijk van die fossiele brandstoffen aan. Het maakt het land veel te afhankelijk.
1: Ja, zeker. Dan is hij ook in Nederland. Wat wil hij hier komen halen? Of komt hij wat brengen?
2: Het is eigenlijk een uitgesteld bezoek. Hè. Hij had vorig jaar al zullen komen. Maar ja, toen brak de oorlog tussen India en Pakistan uit. En kon hij niet weg. Dus hij komt nu op uitnodiging van premier Jette. En vergeet niet, hè, we zijn maar een heel klein landje, maar we zijn wel de vierde grootste investeerder in India. En Modi heeft Nederland nodig. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld het opzetten van een chipfabriek. India heeft daar vreemd genoeg niet de kennis voor, zegt Modi. Dus komt hij naar Nederland om daarover te praten. Hij gaat ook allerlei strategische partnerschappen afsluiten. Ook weer op het gebied van groene energie. Hij gaat praten over watermanagement, over defensie. En hij gaat, zoals je al zei, bij de koning en de koningin op bezoek.
1: Ja, precies. En wat gaat hij daar praten? Over waterbeheer neem ik aan. Maar dat is natuurlijk een soort courtesy call. Juist datgene waarvan je zegt, van, nou, dat is belangrijk. Hij gaat ook met Jette praten om te kijken of de economische banden kunnen worden versterkt tussen onze landen. En een eigen chipfabriek in India gaat komen. Ja, zijn we daarvoor te porren?
2: Nou ja, ik denk het van wel. Hè. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de grote bedrijven, de grote technische bedrijven die we in Nederland hebben zitten. Ja. En het miljardenland India. Mm-hmm. Ik denk dat die allemaal wel heel erg blij zijn. In India zijn ze niet zo blij. Maar ik denk dat ze in Nederland wel blij zijn met Modi die op bezoek komt. Want het land heeft toch van alles nodig als het gaat om. En daar blijft Modi op hameren. Hè, over die groene energie, over die duurzame energie, over watermanagement. Waarin het Nederlandse bedrijf een zeer grote rol kan gaan spelen. Precies. Dus of er nou allemaal deals zullen worden gesloten, dat weet ik niet. Maar er wordt wel zeker iets bereikt daar.
1: Nog eventjes de kritiek in eigen land die hij krijgt. Hè, want hij heeft alle Indiërs opgeroepen, juist met deze hoge brandstofprijzen, om reizen naar het buitenland uit te stellen. Maar gaat zelf wel. En dat staat is hem op kritiek komen te staan. Hè?
2: Ja, ze vinden het maar een snoepreisje, want ze vinden het inderdaad heel vreemd dat je in één keer de heel Europa moet gaan afreizen en naar Nederland gaat en naar de koning en de koningin. Terwijl je tegen alle Indiërs hebt gezegd ze moeten maar minstens een jaar, hè, het gaat niet even je reis uitstellen, maar ze mogen het komende jaar gewoon niet naar het buitenland. En hij heeft het nog niet eens gezegd, of hij zit zelf in het vliegtuig. Ja. Indiërs vinden dat die energiecrisis kan je toch thuis ook oplossen. Daar hoef je toch niet voor naar Nederland. Wat zij denken, hè, is eigenlijk dat India Pakistan een hak wil zetten. India was altijd de diplomaat op het wereldtoneel. Had eigenlijk die rol van Pakistan moeten overnemen tussen het bemiddelen tussen India en of Iran en Amerika. Ja. En dat gebeurt niet. Dus hij gaat nu ook op stap om even te laten zien aan de wereld dat India nog wel degelijk bestaat en dat hij ook nog steeds, als het gaat om het oplossen van zeg maar de energiecrisis, nog zeker wel wat kan voorstellen, maar in zijn land noemt de oppositie hem eigenlijk een mislukte leider.
1: Zij Wilma van der Maten, onze correspondent in de regio Pakistan en India.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Nou, en dan klinkt het vanavond vanaf 9 uur weer zo. Ja. Gaat het beginnen, de eerste halve finale van het Eurovisie.

0: Songfestival duurt van 9 tot half 12.
1: Moet er maar zin in hebben.
0: Nou. Dit jaar zonder Ierland, Slovenië, IJsland, Spanje en Nederland. De grootste boycott van het Liedjesfestijn in 70 jaar tijd. Eind vorig jaar, je weet nog wel, koos Avrotros, de omroep die verantwoordelijk is voor de Nederlandse deelname, ervoor om niet mee te doen. Omdat zij vinden dat de deelname van de Israëlische omroep niet te verenigen is met de verantwoordelijkheid van de eigen publieke omroep. Zo zegt Avrotros. Nou, inmiddels zijn we een tijd verder. Is het dus daadwerkelijk tijd voor het Eurovisie Songfestival? En ja, zo zegt ook onze collega Mick Fruitier, BNR-redacteur, Songfestivalkenner, dat de afwezigheid van die vijf landen toch wel zorgt voor een flinke smet op het Liedjesfestijn.
2: Het had natuurlijk de 70ste editie moeten zijn, de 70ste editie waar alle landen samenkomen om het feest te vieren. Maar ja, vijf landen, je noemde ze net al, die zijn afgehaakt. En ja, dat drukt natuurlijk wel zijn stempel op het evenement. Artiesten bijvoorbeeld spreken zich dit jaar veel minder uit, ook tijdens alle persconferenties. We hebben natuurlijk eerder gezien dat landen zich terugtrekken vanwege politieke standpunten. Bijvoorbeeld Turkije, dat niet af wilde reizen naar Israël in het verleden een keer. Of Oostenrijk, helemaal in de tijd van Franco, dat niet naar Spanje wilde gaan. Maar dat echt vijf landen zich terugtrekken, ja, dat hebben we natuurlijk niet eerder gezien.
1: Ja, inderdaad, een wedstrijd, een zingwedstrijd met politieke keuzes, statements. Maar gaat dit wat doen ook met de communistische opinie in de wereld?
2: Kijk, het beste voor deze boycott zou het zijn geweest als er meer landen zich hadden aangesloten. Als het niet was gebleven bij vijf, dan zet je de EBU natuurlijk echt onder druk om iets te veranderen. Maar het heeft wel degelijk zin, hoor. Kijk alleen al naar bijvoorbeeld het potentiële aantal kijkers wat je nu mist in Spanje. 50 miljoen inwoners. Keken vorig jaar 6 miljoen mensen naar die finale. Ja, Spanje zendt het niet uit vanavond, deze hele week niet. En dan mis je daar toch een hoop inkomsten. En ook als je kijkt naar het aantal fans dat online is afgehaakt, hè, want er wordt altijd bijgehouden in de aanloop naar het festival hoeveel mensen luisteren naar alvast de liedjes. Vorig jaar, gemiddeld, de top 10 nummers werd vorig jaar dagen voor het festival gemiddeld 16,5 miljoen keer gestreamd. Ja. En dat aantal ligt nu op 8,5, bijna 9.
1: De helft.
2: Dus dat is de helft. Dat zijn allemaal inkomsten die je misloopt. Ja. Het leeft echt een stuk minder, dus zo'n boycott heeft wel degelijk zin. Ja. Ondanks dat het gewoon dus doorgaat met de 35 landen die wel willen meedoen.
1: Ja, dan was er vorige week nog een klein schermutselingetje in de zijlijn, want de Israëliërs werden op de vinger getikt omdat hun eigen kandidaat had gezegd, je moet zoveel mogelijk op ons stemmen.
2: Ja.
1: En dat mocht weer niet van de organisatie, geloof ik. Hè?
2: Nee, dat is...
1: Die Israëliërs, daar hebben het leuk mee met zo'n festival.
2: Die hebben het... Ja, ze hebben vorig jaar, ik weet niet of je dat weet, maar die hebben vorig jaar echt opgeroepen tot het zoveel mogelijk stemmen op Israël. Ja. En dat is ook gefinancierd vanuit de Israëlische overheid. Een aantal miljoenen tegenaan gegooid. Campagnes op social media. Ja. Dit jaar hebben ze de regels aangepast. De EBU heeft gezegd, dat willen we niet meer zien. Alle leden daarvan hebben gezegd, dat willen we gewoon niet meer. Ja. En dus, had je verwacht, dat gaan we niet meer terugzien. Maar de Israëlische zanger Noam Betam, er verschenen toch opeens weer video's op Instagram, op YouTube, met oproep om toch weer 10 keer... Ja, en dan niet alleen in het Hebreeuws, maar ook gewoon in het Nederlands.
1: In alle Europese talen.
2: Dus het is... daar hebben ze in ieder geval wel een formele waarschuwing voor gekregen. Ze dachten daarmee weg te komen, omdat het nu niet vanuit de omroep was, niet vanuit de overheid, maar vanuit deze artiest zelf. Maar
1: daar prikt iedereen doorheen.
2: Daar prikt iedereen doorheen. Ja. En dus besloot de EBU daar een waarschuwing voor te geven. Dat hebben we dus niet meer gezien.
1: Nou, boycotten wij het hele festival. Zenden we het wel uit?
2: Ja, wij zenden het uit. Vanavond te zien, inderdaad, gewoon op de NPO, met ook een voorbeschouwing vooraf. Zijn ze bij de Avrotros, heb ik begrepen, niet helemaal blij mee hoe dat wordt gedaan door de NOS. Met name omdat we er wel echt uiteindelijk toch nog wel een groot evenement van maken. Ja. Maar hier in Nederland zenden we het wel uit. Staat natuurlijk ook als evenement in de bijlage van de Mediawet dat we het moeten uitzenden. Rechtstreekse verslaggeving is verplicht. In Slovenië doen ze het anders. Daar kiezen ze voor een documentaire vanavond, Voices of Palestine. Dus daar kiezen ze voor het andere geluid. En ook in Spanje, andere boycottend land. En Ierland, daar hebben ze besloten, we doen er helemaal niks mee.
1: Klaar.
2: Ja, we doen er helemaal niks mee. IJsland, andere boycottend land, zendt het vanavond ook uit.
1: Gaan we nog rare dingen zien? Want hier kunnen ze wel kijken. Gekke pakken, rare mensen, mannen met veel baarden en haar overal. Zoals altijd.
2: Er zijn altijd fantastische inzendingen. Ja. Ik verwacht vooral veel spektakel. De opening, de eerste vier landen zijn echt ongelooflijk goed. Heeft natuurlijk een beetje met de loting te maken ook. Hè, en welke helft je moet optreden. Dus vanavond begint het gelijk echt super. En dan naarmate de avond voordat
1: ja,
2: verwacht ik dat er een aantal neutrale kijkers, ikzelf natuurlijk niet, maar dat er een aantal neutrale kijkers zullen afhaken. Wel ontzettend leuk vanavond is om even goed te kijken naar de Finse inzending. Ze staan bovenaan bij de wetkantoren. Maar ja, vanavond voor het eerst sinds 1998 dat een viool of een instrument live wordt versterkt.
1: Okay.
2: Normaal is dat, wordt dat allemaal
1: met een bandje.
2: Ja, met een bandje inderdaad. Vorig jaar wel al een mondharmonica, maar dat tel ik dan niet helemaal mee. Nu dus Finland met een echte viool. En ik ben benieuwd of dat ook opvalt bij de kijkers.
1: Ja, tussen al die elektronische meuk dat er één echt instrument wordt gebruikt op het Songfestival. Nou, dat is me wat. BNR-redacteur Mick Frattier. Collega van ons dus. En Songfestival-kenner. Hij zit er vanavond wel voor. Maar Erwin de Hart van de ABB. Nog steeds wat files, begrijp ik, Erwin.
3: Ja, helaas. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam. 12 kilometer file door bergingswerkzaamheden tussen Breukelen en knooppunt Amstel. 25 minuten vertraging op dit moment. Een ongeluk op de A9 Alkmaar Amstelveen gaf tijdens de spits heel veel vertraging. Nog 20 minuten is daarvan over bij knooppunt Velsen. De weg is namelijk weer vrij. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. 8 kilometer file, een half uur vertraging. En vanaf 12 tot 8 mei wordt grote verkeershinder verwacht. 12 mei, dat is vanavond. Rond Amsterdam-Zuid, de A4 en de A10-Zuid zijn wegens werkzaamheden op verschillende momenten afgesloten. Ook rijden vanaf woensdag 5 dagen geen treinen van en naar station Zuid Amsterdam. Reizigers moeten rekening houden met een half uur tot een uur extra reistijd. En de werkzaamheden bij Amsterdam en alle werkzaamheden kun je trouwens zien op de site van awb.nl. Bijvoorbeeld ook dat de A2 Maastricht richting Eindhoven dicht gaat vanavond. Vanavond en vannacht tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. En de A4 Den Haag-Amsterdam tussen de Hoek en de Schiphol-tunnel. Op dit moment wordt nog geflitst bij de A50 Zwolle-Arnhem. Hectometerpaal 209,4.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
6: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
7: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
4: BNR, blijf scherp.
1: En dat kun je als je gewoon blijft luisteren naar BNR. Dat is niet zo moeilijk, heel makkelijk. Laat de radio aanstaan, ook om 10 uur. Dan begint namelijk BNR's Big Five. Want deze week met een hemelvaartsdag in het midden en slecht weer. Ja, wat heb je beter te doen dan te luisteren naar dingen die ergens over gaan. De week van de strategische autonomie namelijk. En Diana Matroos staat naast me. Diana, wie ga je spreken over dat onderwerp?
8: Nou, vandaag hebben we echt de case als het over strategische autonomie gaat. Mm-hmm. Want we gaan het hebben over de zaak Zolfinity. Daar is natuurlijk een hele rechtszaak over gevoerd. Uiteindelijk gaat het kabinet toch het contract verlengen met het bedrijf Zolfinity. Dat is weer het bedrijf achter DigiD, Mijn Overheid. En er zijn ontzettend veel zorgen over. En de tot voor kort hoogste privacyambtenaar, dat is Pieter van Oort, die heeft op een gegeven moment publiciteit gezocht. Wat natuurlijk heel uitzonderlijk is, als zeker de hoogste ambtenaar op het gebied van privacy dat doet.
1: En zegt hij, pas op.
8: De noodklok luidt van, ik ben hier echt heel bezorgd over. Mm-hmm. Als dit in Amerikaanse handen komt. Want dat zit er ook weer helemaal achter, dat verhaal van Zolfinity. En hij is hier. Hij gaat er over praten.
1: Ja.
8: Er wordt best wel wat druk op hem uitgeoefend. Dus daar gaan we het ook over hebben. Dus het is, het is een moedig iemand.
1: Ja.
8: Zou ik willen zeggen.
1: Maar hoor hem uit.
8: Ja, dat ga ik zeker doen, een uur lang. Dus ik denk, als je scherp wil blijven en wil weten wat er nou echt in de praktijk gebeurt met strategische autonomie en hoe moeilijk dat ook is om dat echt voor elkaar te krijgen, dan moet je echt luisteren.
1: Vanaf 10 uur. Dankjewel, Diana Matroos.
4: Tech update.
0: Op de achtergrond is onze redactie ook aan het kijken naar wat er in Londen gebeurt.
1: Ja, precies.
0: Want daar gaan we om 9:30 onze tijd zien dat er een extra kabinetsvergadering komt. 10:30 onze tijd, ja. Rondom Keir Starmer en de vraag wat er met zijn positie gaat gebeuren. Inmiddels 80 parlementariërs Die meldt de Daily Mail althans, zouden willen dat hij opstapt. Vinden dat dat nodig is ook. Een adviseur zegt bij de Daily Mail dat dat inderdaad lijkt te gaan gebeuren. Dat hij vandaag bekend gaat maken wanneer die weggaat. Dus misschien niet per direct weg, maar dat er wel een planning komt wanneer hij dus opstapt. Verder zien we deze ochtend ook weer onrust op de markten bijvoorbeeld. Als het gaat om de rente op de Britse staatsobligaties met een looptijd van 30 jaar. Die is gestegen naar 5,8%. Hoogste niveau sinds eind jaren 90. Britse pond staat onder druk. Munt verliest terrein tegenover zowel de euro als de dollar. Dus ja, de financiële markten zetten zich grap, maken zich zorgen. En zometeen over 40 minuten wellicht meer als het gaat om Keir Starmer en zijn eventuele vertrek.
4: Tech Update.
1: En dan is het tijd voor Jo van Buurik. Jo.
9: Bas en Iwan.
1: Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft zojuist benadrukt dat social media platforms hard moeten worden aangepakt in Europa.
9: Ja, nou dan gaan we hopelijk ook daad bij het woord zien. Want we horen dit al jaren in verschillende keren dat zij toespreekt als voorzitter van de Europese Commissie. En vandaag doet ze dat ook. Zojuist bij de opening van de Europese top over AI en kinderen. Interessante combinatie van elementen. Daarvoor is zij nu in Kopenhagen. Mm-hmm. Met tegenover zich onder meer de koning van Denemarken. Hillary Clinton is erbij aanwezig. En ook diverse hoog aangeschreven onderzoekers. Ook uit de VS trouwens. En daar heeft mevrouw von der Leyen benadrukt. Ja, we hebben allerlei wetten doorgevoerd. Hè, en die gaan we verder handhaven om het verslavend ontwerp van social media tegen te gaan. Ze noemt erbij concreet, we gaan actie ondernemen tegen TikTok, waar eindeloos scrollen en pushmeldingen de norm zijn. Nou, er loopt al een onderzoek. Meta, onlangs weer in het nieuws, doet te weinig om kinderen onder de 13 van Instagram en Facebook te houden. En X, ja, zo vaak benadrukt, hè, van Elon Musk met Grok, waar je plaatjes van mensen en dus ook kinderen kan laten omtoveren tot naaktfoto's. En ook daar loopt al een juridische procedure voor, benadrukt von der Leyen nog eens. Daarnaast heeft ze genoemd, dat is dan wel een klein beetje nieuw, dat er onderzoek gedaan wordt vanuit de Europese Commissie naar de manier waarop kinderen konijnenholen terechtkomen online. Dus spreekwoordelijk. En dan vooral als je schadelijke content tegenkomt.
1: Precies, dat heet een letterlijk vertaling van de rabbit hole. Maar dat moet je even,
9: nou ja,
1: even uitleggen.
9: Je wordt dus algoritmes op bijvoorbeeld TikTok of Instagram wat dat betreft. Ja. Dan gaat het over eten en dan gaat het over hoeveel eet je. En dan gaat het opeens over dingen die jou een eetstoornis kunnen aanpraten.
1: Ja, precies.
9: Dus dat soort ontwikkelingen. Nou, daarvan zegt von der Leyen, daar moeten we de Europese wetten veel beter voor gaan handhaven. Digital Service Act en ook Digital Markets Act.
1: Ja.
9: Wat ik dan wel weer goed vind trouwens, een stukje zelfinzicht, want het is wel een heel hoog wc-eendgehalte verder, is dat von der Leyen benadrukt, alleen minimum leeftijden stellen is niet voldoende. Vooral als we kijken naar die zaak met Meta. Ze zegt, het is juist ook een kwestie van handhaving en bovenal, we moeten meer kinderen laten kennismaken met digitale technologie. Ze laten begrijpen, ze laten inzien hoe de systemen en mechanieken werken. Mediawijsheid is volgens haar het toverwoord, juist ook in het onderwijs. Daar wil ik me dan wel heel erg bij aansluiten, Bas, want we kunnen nog zo vaak zeggen van, nou, regels stellen en handhaven. Maar het is vooral ook de nieuwe generatie opvoeden en laten wennen aan alles wat er is. Want het gaat niet zomaar weg. Wat je ook
1: educatie, nee, zeker.
9: Precies.
1: Ja. Speaking of which, in het kader van onderwijs, door naar Canvas, het platform voor universiteiten. Dat was platgelegd na cyberaanval door, hoe heet het nou weer?
9: Shiny Hunters.
1: Ja. Maar dat is nu klaar. Kennelijk heeft het bedrijf achter Canvas betaald.
9: Ja, daar lijkt het wel op. Instructure heette ze. Okay. Ook zo'n naam die we eerder niet kende totdat deze ontwikkeling in het nieuws kwam de afgelopen dagen en weken. Shiny Hunters kennen we nog als afpersers van Odido eerder dit jaar. En ook Instructure lijkt dus in dit geval er vanaf te zijn omdat ze losgeld betaald zouden hebben. Hoeveel dat is, weten we niet. Maar ze hebben in ieder geval bekendgemaakt, we hebben een deal gesloten met de hackers. Is allemaal te lezen op het blog van Instructure. De deadline die de hackers hadden opgelegd zou vandaag verstrijken. En onderdeel van die afspraak is dat ook de gestolen data, dat zijn personalia en berichten van 30 miljoen studenten wereldwijd maximaal, want zoveel mensen gebruiken Canvas, zou zijn vernietigd. Maar ja, dat weet je nooit zeker.
1: Nee, dat weet je nooit. Het zijn criminelen.
9: Het zijn en blijven criminelen. En ja, dat erkent Instructure trouwens ook wel in een verklaring. Ze zeggen, ja, we vonden het toch belangrijk om het te doen en om dit als onderdeel van verschillende maatregelen te treffen.
1: Ja, oké. Okay. Wat betekent dit nou voor die mensen die dit gebruiken, die Nederlandse universiteiten?
9: Ja, dat is dus wel interessant, want gisteren is nog een belrondje gemaakt vanuit onze collega's van online redactie van BNR. En bijvoorbeeld bij de Universiteit Twente gaven ze aan, ja, we gaan deze hele week Canvas nog niet gebruiken. Eind van de week gaan we dat weer bekijken. kijken. En dan misschien maandag. In Amsterdam en Tilburg zeiden ze gisteren in ieder geval nog dat Canvas in elk geval dinsdag vandaag dus niet gebruikt zou worden. Mm-hmm. Nou, de ontwikkeling van afgelopen nacht is dus dat het volgens Instructure zelf wel weer kan. Ik ben benieuwd of dus dat dan in een stroomversnelling gebracht gaat worden en Nederlandse universiteiten wel weer sneller dat systeem zullen gaan gebruiken. Ik denk dat ze vooral, als ze een beetje verstandig zijn, hun eigen technische analyses erop gaan loslaten eerst. Want scripties en andere opdrachten kun je ook gewoon via de mail inleveren als het echt nodig is. In elk geval zou het gevaar nu voorbij moeten zijn. Maar ja, nogmaals, garantie tot aan de spreekwoordelijke
1: criminele voordeur.
9: Dus.
1: Precies, dankjewel. Jo van Buurik.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Tot slot nog even naar Nairobi in Kenia. Want daar is Emmanuel Macron, de Franse president, aanwezig bij de Africa Forward Top. Een tweedaagse bijeenkomst met zo'n 30 Afrikaanse landen. Frankrijk wil daar de banden tussen Europa en Afrika gaan versterken. Allemaal heel mooi, maar een opvallend moment daar deze ochtend. Want Macron zit daar in de zaal, luistert naar een panelgesprek. Maar hij ergert zich en vindt het maar irritant. Want er is veel te veel lawaai in de zaal. Mensen die ouwe hoeren gewoon overal doorheen. En daar kan Macron slecht tegen. Hij loopt tijdens het gesprek, staat hij op, loopt gewoon resoluut het podium op en pakt er even iemand de microfoon uit handen.
11: Excuse me, everybody. Hey. I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So, this is a total lack of respect.
0: Het is heel mooi, want die mevrouw die aan het spreken was, die kijkt eerst heel verbaasd van waarom komt deze man naar het podium op. Ja. En ze zegt nog, kan je niet verwachten op je beurs, zegt ze tegen Macron. Ja. Terwijl hij wil ruimte maken voor die mensen. Ja, nou, Macron vertelt ook inderdaad, als je wil gaan praten, dan ga je maar lekker naar buiten.
11: If you want to stay here, we listen to the people. And we play in the same game. Okay? Thank you.
0: Thank you very much. En toen ging Macron weer lekker zitten en ging het gesprek verder. Maar deze quote, die houden we dan over.
11: Hey!
0: Altijd fijn.
1: Doe normaal, man.
0: Kan in de promo. Ja, dat is helemaal normaal. Ja.
1: Nou, dit was de ochtendspit van vandaag. Morgen zijn we er weer om 6:00. En zometeen BNR's Big Five van de strategische autonomie. Diana Matroos spreekt met Pieter van Oort, CPO van Logius. Lekker luisteren dus. En we zijn er morgen.
0: Thank you.
12: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via BNR Plus.
13: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
14: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
13: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
15: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
16: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
17: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
15: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: De energietransitie in Nederland zit muurvast. Hoe moeten bedrijven nu verder met verduurzaming? Het kan door slimmer te werken. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Roderick Soesman, algemeen directeur bij installatiebedrijf Comfort Partners. Roderick, klopt het dat je met een connected warmtepomp en duurzamer en slimmer uit bent?
19: Ja, dat klopt. Een connected warmtepomp geeft real-time data door. Daarmee kunnen we niet alleen storingen voorkomen, bewoners kunnen ook energieadvies op maat krijgen, zodat ze hun warmtepomp zo optimaal mogelijk leren gebruiken. Hier is alleen wel een stabiel netwerk voor nodig en daar helpt KPN ons mee.
18: Meer weten hoe Comfort Partners slimmer werkt met de connected warmtepomp? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
12: In de BNR-app.
0: Niet eerder hadden Nederlanders zo weinig vertrouwen in politici en de Tweede Kamer. PostNL krijgt een miljoenenboete voor te trage postbezorging. En winterspelen in Nederland in 2030 een stap dichterbij. Althans, Tialf is nu officieel in beeld voor het schaatstoernooi. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En dan gaan we nog even buurten bij de ANWB. Want Erwin de Hart die zit daar. Erwin, hoe staat het erbij op de weg?
3: Het staat vast op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Door bergingswerkzaamheden tussen Vinkeveen en Knoopend Holendrecht 7 kilometer file. Vertraging is een kwartier. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort door een ongeluk tussen Strandnulde en Knoopend Hoevelaken 8 kilometer file en 25 minuten vertraging. Dat zijn de files met echt nog vertraging. Verder alleen nog wat flitsers. A17 Roosendaal Dordrecht hectometerpaal 3,5. A28 Utrecht Amersfoort 2,5. En de A50 Zwolle Arnhem 209,5.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is voor ouders nog een hele opgave om gezonde voeding voor hun kind te kopen, meldt Hart van Nederland. Want uit onderzoek van de GGD blijkt dat een groot deel van de baby- en kinderproducten in de super ongezond is. Bij kindertoetjes en ontbijtgranen is het helemaal mis, daar zit allemaal te veel suiker in. PostNL moet 7 miljoen euro boete betalen voor het te laat bezorgen van de post. Het bedrijf is het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Ze zeggen dat de boete ervoor zorgt dat de bezorging nu nog moeilijker wordt. Ze slagen er al langer niet in om de post op tijd door de brievenbus te gooien. Dat zou komen door de krapte op de arbeidsmarkt. Er moet in ons land één duidelijke uitleg van femicide komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Nu gebruiken rechters en officieren die term verschillend, bijvoorbeeld bij moord door een ex of partner of bij huiselijk geweld. Een vaste definitie kan helpen om deze zaken gelijker te behandelen. Wie zelf nu eens het dossier van zedendelinquent Jeffrey Epstein wil zien, waar zoveel over te doen is, moet naar New York. In een expositieruimte staan meer dan 3400 boeken waarin de miljoenen pagina's van het dossier zitten gebundeld. Er zelf doorheen bladeren is er niet bij, dat is alleen weggelegd voor advocaten. En het vertrouwen in de politiek heeft een dieptepunt bereikt. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in politici en maar ietsje meer in de Tweede Kamer. Vooral ouderen verliezen het geloof in de politiek. Niet helemaal raar, zegt het CBS, want ouderen hebben meer meegemaakt in de politiek en dat was niet altijd positief. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag staat er een wind en valt er regen, maar later breekt de zon nog even door. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen.
21: Het kabinet verlengt toch het contract met Solvinity. Dat is weer het bedrijf achter DigiD en Mijn Overheid. Terwijl het bedrijf waarschijnlijk wordt overgenomen door het Amerikaanse Kindril. Pieter van Oor, tot voor kort de hoogste privacyambtenaar bij de overheid, maakte publiekelijk in de media bekend dat hij hier grote zorgen over heeft. En nog steeds, ik spreek hem straks uitgebreid in BNR's Big Five van de strategische autonomie.
22: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
23: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
22: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
23: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
24: Weg met sollicitatiebrieven. Wil je hier werken? Kom gewoon gelijk op gesprek. Dat is hoe Jumbo nieuwe medewerkers werft. Wat het oplevert hoor je morgen om 3:30 in BNR at Work.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
21: De wereldorde verandert en dus de macht ook. Voor Europa vraagt dat om meer strategische autonomie. Dat betekent minder afhankelijkheid van landen als China, Rusland en de Verenigde Staten. De vraag is, hoe krijgen we dit echt goed van de grond? En zijn we intussen wakker genoeg? Ik bespreek het deze week met vier kopstukken. We hebben vanwege Hemelvaart namelijk één uitzending minder in BNR's Big Five van de strategische autonomie. En vandaag hebben we ervoor gekozen om echt een hele duidelijke case eruit te halen, waar je eigenlijk ziet wat de problemen zijn met strategische autonomie. En dat doe ik met Pieter van Oort, tot voor kort de hoogste privacyambtenaar. Hij was Central Privacy Officer bij Logius. Dat is het agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat de digitale infrastructuur voor de Nederlandse overheid ontwikkelt, beheert en beveiligt. En dan hebben we het ook over DigiD en Mijn Overheid. We gaan straks helemaal uitleggen waarom dat tot voor kort is, want dat heeft te maken dat je op non-actief staat.
7: Klopt.
21: Maar eerst van harte welkom.
7: Dankjewel.
21: Ontzettend moedig ook dat je er bent. Wat ik ook nog even erbij wil zeggen, voor jouw rol bij Logius ben je jarenlang werkzaam geweest als topambtenaar bij verschillende ministeries en als advocaat op het gebied van privacy. Heb ik hem zo helemaal rond?
7: Ja, je hebt hem volgens mij helemaal goed. Misschien kleine details, iets anders. Ik hoop dat de landsadvocaat daar niet te veel van zal vinden.
21: Oké, want we zitten dan meteen eigenlijk bij het punt waar het over gaat. We gaan zo meteen uitgebreid over jouw rol hebben rond de zaak Solfinity. Dat is die online dienstverlener die weer de leverancier is van de zaken waar DigiD en zo op draait. En Mijn Overheid. Maar eigenlijk zeg jij al, de landsadvocaat heeft een bepaalde druk uitgeoefend?
7: Ja, dat klopt. Het gaat natuurlijk niet over mij. En daar ben ik ook niet mee begonnen. Ik ben hier mee begonnen omdat ik de digitale autonomie van de Rijksoverheid belangrijk vind. En dat is ook belangrijk voor onze veiligheid, voor onze gezondheid. En ook gewoon voor het gevoel van privacy, voor dat grondrecht. Dat wordt me moeilijk gemaakt. Eerst is me dat in het ministerie onmogelijk gemaakt. Dat was een aantal weken geleden. Toen ben ik uiteindelijk naar buiten getreden met waarin Huib Modderkolk van de Volkskrant een belangrijke rol heeft gespeeld. En nu eigenlijk staat het ministerie van Binnenlandse Zaken op het punt om mij opnieuw monddood te maken. En daarvoor heeft ze de landsadvocaat ingeschakeld.
21: En die landsadvocaat die is natuurlijk ook betrokken bij de rechtszaak die daar heeft gespeeld rondom Solfinity. Uiteindelijk, daar gaan we straks nog wel op die rechtszaak in, maar uiteindelijk heeft de rechter gezegd, het kabinet mag toch het contract verlengen, wat ook is gebeurd intussen. Hoe oefent die landsadvocaat druk op jou dan op dit moment?
7: Ja, eigenlijk met berichten. In eerste instantie naar mijn advocaat. Afgelopen vrijdag heeft ook de landsadvocaat gevraagd om die e-mail direct aan mij door te sturen. En daarin staat zoveel dat ik eigenlijk met het mes op de keel een gesprek moet voeren met de mediator. Ja, en iedereen begrijpt dat je met de mediator pas gaat praten op het moment dat het vrijelijk is. En het bijzondere aan dit geval is dat ik degene ben die de mediation heeft voorgesteld.
21: En mag jij hier bijvoorbeeld ook spreken? Of zit, hè, want het is natuurlijk best pittig als de hoogste privacyambtenaar naar buiten gaat met een verhaal. Je gaat straks ook meer toelichten waarom je dat hebt gedaan. Hè? Maar je hebt uiteindelijk de media gezocht om ons te waarschuwen voor deze hele zaak. Is het spannend voor jou om hier te spreken? Vindt de landsadvocaat daar ook iets van?
7: Ja, het is echt spannend voor mij om hier te spreken. Ik ben er ook echt een paar dagen van ontdaan geweest dat ik zo'n e-mail net bij de start van mijn weekend met mijn kinderen kreeg. Ze hebben eigenlijk al, 6 maanden nu druk op mij uitgeoefend. De reden dat ik hier zit is omdat ik gewoon weet, het is in het landsbelang. Het is aan de Tweede Kamer nu om het binnen te halen. Iedereen weet wat de casus is. We weten nu dat het eigenlijk dat er gewoon oplossingen zijn. En die oplossingen die kunnen we nu bereiken. En eigenlijk is vandaag een hele belangrijke dag.
4: Want?
7: Ja, want de Kamer die komt terug van reces. Eigenlijk heeft het kabinet en eigenlijk specifiek de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken...
4: Erik van den Burg,
7: die heeft op 24 april, de dag dat met reces werd gegaan... heeft verkondigd dat er een besluit is van 27 maart. Dat was 4 weken daarvoor. Waarin al het beslissing is genomen om te gaan tekenen. En dat is problematisch, want daardoor is de Kamer buitenspel gezet... en nu zijn ze terug.
4: En dat geeft ook al aan wat voor druk erop zit. Dat het eigenlijk op die manier georganiseerd is. Toch nog even, hoe wordt er nou precies... Want je zegt er wordt druk uitgeoefend, maar op welke manier dan om hier te zijn en je uit te spreken? Wat staat er voor jou op het spel?
7: Ja, begrijp ik. Wat er tot nu toe is gebeurd, ik ben geschorst. Omdat ik met de media heb gepraat. En omdat ik daarmee niet volgens een ambtenaar zou hebben gehandeld. Wat ze hebben gedaan is, ze hebben gezegd, en dat staat allemaal op schrift. Het zijn 5 punten, ik zal ze niet allemaal benoemen. Maar 1 daarvan is dat ik met geen 1 rijksambtenaar meer mag praten. Als ze mij benaderen, dan wordt me dat ook verweten. En er zijn redelijk veel mensen die inmiddels ook achter me zijn gaan staan. Tweede is, ik mag niet meer in mijn computer. Ik mag niet meer in de rijksgebouwen. Terwijl alleen logisch, ja, kan ik me voorstellen... Daar heb ik nu plaats gemaakt voor de algemeen directeur... waarmee het geschil is. En zo zijn er nog meer maatregelen. Terwijl ik denk, hoe kan het zijn dat in Nederland... degene die het goede advies heeft gegeven... wat niet wordt opgevolgd, wat nu erkend wordt... dat die buiten de toko wordt gezet... terwijl de algemeen directeur die dit heeft geleid... om dit op deze manier te doen, gewoon nog zit. Waarom wisselen we niet een beetje van plaatsen? Allebei een dagje.
4: Ja, dat jullie allebei mogen blijven. Dat zou je een goed idee vinden. Want is het voor jou het moeilijkste dat je eigenlijk waar je ons voor gewaarschuwd hebt... dat je daar nu niet meer op kan sturen?
7: Ja, het is echt moeilijk dat er niet op gestuurd kan worden. Wat er eigenlijk is gebeurd, is ik adviseer de staatssecretaris en de minister. Dat is mijn taak. Dat lukte niet omdat er topambtenaren voor waren gaan liggen. Dus daarom ben ik naar de Tweede Kamer en de media gegaan... Kunnen jullie die staatssecretaris vertellen wat er gebeurt? Toen is het eigenlijk het onverwachte gebeurd wat ik niet had zien aankomen. Toen heeft de staatssecretaris samen met het kabinet tegen mij gezegd... Pieter, jij hebt mogelijk de geheimhoudingsplicht overtreden. En vervolgens is een hele is bij de Trouw gepubliceerd vanuit Logius of BZK... dat ik een oud-ambtenaar was... is in Kamervragen van JA 21 uitgebreide antwoorden gegeven... waarom ik... niet de juiste dingen deed. Dat is eigenlijk wat de situatie is. En dus, ja, we zien gewoon wat we zien gebeuren is hetzelfde als in het toeslagenschandaal.
8: De Big Five. Diana Matroos.
4: Mijn gast vandaag is Pieter van Oort. Hij is dus tot voor kort de hoogste ambtenaar geweest als het gaat om privacy. Officieel heet die titel Central Privacy Officer bij Logius. Nu dus op non-actief, vanwege die zaak die jij uiteindelijk ook naar buiten hebt gebracht. En heel veel mensen hebben de Sovinity-zaak wel meegekregen. Maar misschien toch goed om nog even uit te leggen. Waar zat jouw grootste zorg als het gaat om de Sovinity-zaak?
7: Ja, dat ligt bij de digitale autonomie. Dat je als overheid zelf de beslissingen kan nemen... en dat er geen andere partijen van buitenaf... binnen die digitale overheid kunnen komen. Er zitten eigenlijk 2 onderdelen. Mag ik een voorbeeld geven?
4: Ja,
7: nou, het ene voorbeeld is dat je dat DigiD dat je dat aan en uit kan zetten. Dus Amerika kan vanaf het moment dat Kindrill de eigenaar wordt...
4: Ja, want dat speelt, hè, voor de mensen die het toch niet helemaal goed hebben meegekregen. Kindrill, een Amerikaans bedrijf... zou Sovinity overnemen, hè, dus de online dienstverlener, leverancier... van die zaken waar DigiD en mijn overheid uiteindelijk op draaien. Er zitten misschien nog wel wat zaken in... waardoor dat misschien toch nog niet doorgaat. Maar dat is eigenlijk voor jou punt geweest dat je denkt... ja, maar dit moeten we niet willen.
7: Ja, dit moeten we niet willen. En dat heb ik ook heel veel gehoord. We moeten het niet willen, maar er was telkens geen oplossing. En wat ik heb gedaan is, ik heb gekeken... wat zijn de 2 oplossingen? En die zijn er gewoon. En de ene was het niet verlengen van het contract. Dat is nu gepasseerd station. En de andere is, er is een Nederlandse koper.
21: En die heeft zich bij jou gemeld?
7: Die heeft zich onder andere bij mij gemeld. Maar die heeft zich ook bij Vitruvian Partners gemeld.
21: Ja, en waarom zou dan, als er een goed Nederlands alternatief is, toch voor gekozen zijn om door te gaan met deze andere route?
7: Ja, ik ben natuurlijk ambtenaar, dus ik weet niet precies wat daar zich heeft afgespeeld. Maar wat ik ervan heb begrepen, is dat er geen ruimte was om te praten.
21: Hoe bedoel je geen ruimte om te praten?
7: Ja, geen ruimte, omdat het... ik kan daar dus niet zoveel over zeggen, omdat ik daar gewoon niet zoveel van weet. Maar wat uiteindelijk het belangrijkste is, wij als overheid hebben de keuze om er mee akkoord te gaan of niet. En dat is wat de minister gaat doen, maar we hebben ook nog een eerdere keuze. En die keuze is, gaan we financiën investeren om te zorgen dat het binnen Nederland blijft? En die vraag, die zou ik met ja beantwoorden. En niet alleen zou, het is in strijd met de regels om de weg te gaan die we nu gaan.
21: Ja, en dat heb je ook aangegeven toen je nog wel op die plek zat.
7: Ja.
21: En hoe werd het dan gereageerd?
7: Ja, dat werd gewoon genegeerd. Ik werd uit de overleggen gehaald. Ik heb het aangegeven in verschillende overleggen. En wat ik heb gedaan is, ik heb gevraagd om de impactanalyse. En dat is een fundamenteel onderdeel binnen de risicoanalyse. En wat dus mist in de hele analyse en ook in de Kamerbrief.
21: Dus die analyse, het is eigenlijk een veiligheidsanalyse van wat staat er nou op het spel. Hè? We praten deze weken ook over strategische autonomie, waar iedereen de mond vol van heeft. Dat is ontzettend belangrijk. Ja. En eigenlijk zeg jij, we kiezen hier niet voor die strategische autonomie. En daar staat onze veiligheid op het spel. Dan moet je even goed uitleggen wat er dan op het spel staat. Wat zou er mis kunnen gaan? Ik wil niet zeggen dat het gebeurt, maar wat zou er mis kunnen gaan?
7: Ja, wat er mis zou kunnen gaan, is dat de staatsveiligheid op het spel komt te staan. Dus als het voor jou of voor mij is het vervelend als je gegevens bij mijn overheid worden ingezien. Want dan kan er worden gezien, waar woon je, wat voor een auto heb je, met wie woon je daar, heb je kinderen, hoe oud zijn je kinderen, heb je nog belastingsschulden, heb je wellicht een keertje ergens verkeerd iets ingevuld. En als dat zo is, dan is dat vervelend. Maar als dat bij een topmilitair zo is, dan kan het zijn dat hij dus moet kiezen tussen staatsveiligheid en tussen zijn gezin.
21: Oké, dit is een hele stap, hè? Dus leg even uit, die topmilitair die wordt bijvoorbeeld uitgezonden, zoiets.
7: Ja, precies.
21: En wat zou er dan kunnen gebeuren? Hij gaat naar Amerika?
7: Ja, hij gaat bijvoorbeeld naar Amerika. En dan wordt er tegen hem gezegd, jij hebt foutief, of zij, jij hebt foutief aangifte gedaan van de belasting. En dat heb je nu al 3 jaar achter elkaar gedaan. Dat kunnen we hiermee aantonen. En dat betekent dat je baan eigenlijk niet meer bestaat.
21: En dat zou de Amerikaanse overheid dan mogelijk kunnen doen. Hè? Want het zijn allemaal voorstellingen die je maakt. Hè? Van het zou kunnen dat. Dat wil niet zeggen dat het ook gebeurt. Want de rechter heeft eigenlijk gezegd in die kort gedingzaak dat hij niet dat directe gevaar ziet. Dus in die zin ben je daar niet in het gelijk gesteld. Maar jij zegt, het zou dus echt wel kunnen zijn dat dit gebeurt met een onberekenbare Trump die we ook zien.
7: Ja, het zijn eigenlijk twee onderdelen. Misschien eerst even terugkijken naar die rechtszaak. Dat was pas de eerste rechtszaak. Dat was van 3 burgers die gestart zijn. En er komt nog een tweede rechtszaak, dat is mijn rechtszaak. En dat is die vanuit dus de CPO van Logius binnen Binnenlandse Zaken tegen de staat in Nederland. En dat gaat om dat ik als werknemer buiten de deur word gehouden. En om daar te komen moet je toetsen aan de vraag, is er een misstand in dit dossier? Nou, dat is één. En die andere kant is, wat heeft die rechter nou geoordeeld? En eigenlijk zegt de rechter, ik ga op dit moment nog niet inhoudelijk daarover oordelen. Dat komt op een later moment. Maar ik zie nu geen aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen.
21: Omdat de rechter niet het directe gevaar ziet wat jij wel ziet?
7: Nee, dat is niet vanwege dat directe gevaar. Ik denk dat heel Nederland het directe gevaar ziet. En ook binnen Binnenlandse Zaken wordt dat directe gevaar erkend. De hoogste security officer van Logius, die ook op verzoek van dus de Binnenlandse Zaken een veiligheidsadvies heeft opgesteld, die zegt het is onmogelijk. Het is onmogelijk om te zorgen dat Amerika niet de veiligheidsschakelaar voor het hele systeem kan uitschakelen. Het is onmogelijk om ervoor te zorgen dat Amerika niet bij ieders gegevens kan komen.
21: Maar ik heb begrepen dat er ook dat Solvinity, wat als mogelijk overgaat in dat Amerikaanse bedrijf.
7: Ja.
21: Die zijn leverancier, maar dat er ook allemaal versleutelingstechnieken zijn. En dat de fysieke infrastructuur in Nederland ligt.
7: Ja.
21: Waardoor je daar niet bij zou moeten kunnen komen.
7: Ja, en daarvan staat dus vast dat het onmogelijk is om dat volledig tegen te gaan. En dat is mij onder andere, of dat is mij eigenlijk verweten dat ik dat heb verteld. Maar het grappige is, dat is op 20 november al in het NOS-journaal om 6 uur 's avonds verkondigd.
21: Want? Wat werd daar gezegd dan?
7: Ja, er werd precies dit gezegd. Er werd zoals een hele mooie grafische weergave. Zeg maar een tafel met allemaal kleurtjes en lichtjes. En dat je dat kan uitzetten.
21: En dan zijn er twee dingen die je zegt. Ze kunnen het uitzetten. Dus dat zou betekenen dat niemand meer bij zijn DigiD zou kunnen.
7: Klopt.
21: He, als de Amerikaanse overheid dat of bepaalde sancties misschien oplegt. Omdat wij niet doen wat zij zouden willen. Ja. Vanuit dat scenario moet je dan denken. Dan zouden we dus niet meer kunnen inloggen bij onze zorgverzekeraar. Wat kunnen we dan allemaal niet meer?
7: Ja, dat klopt. Nou ja, zorgverzekeraar. Je hebt geen toegang meer tot het maken van een afspraak met je ziekenhuis. Dus je moet kijken wat dat voor de volksgezondheid doet. De financiën van de overheid gaan op plat. Maar niet alleen van de overheid, ook van gezinnen. Ze kunnen geen toeslagen aanvragen. Krijg je een kind, dan kan je daar niet voor zorgen dat hij de financiën heeft. En zeker voor minima en voor gezinnen is dat echt een probleem. Uiteindelijk gaat de hele samenleving dan op slot.
21: Dat is het ene. En het andere is dat dus de Amerikaanse overheid dan bij tal van privacygegevens zou kunnen komen.
7: Ja.
21: Zoals dat voorbeeld van die militair, die topmilitair, wat je nu net gaf. Maar zou je het nog iets breder kunnen trekken wat er dan nog meer op het spel staat?
7: Nou ja, als ik het iets breder trek, dan privacy is eigenlijk is een grondrecht. Het staat in het EVRM, het staat in de grondwet, het staat in het Europees Handvest. En het is ook een basisbehoefte. En dat is precies waarom ik voor privacy heb gekozen. Het is iets wat je nodig hebt. Het bepaalt je vrijheid. En als dus die gegevens niet alleen bij jou zijn, maar ook op een andere plek en die misbruikt kunnen worden, dan geeft dat geen gevoel van veiligheid. En ik denk dat dat de basis is en dat we dat ook met z'n allen nodig hebben.
21: En dan heb je dat voorbeeld heel concreet gegeven van die topmilitair.
7: Ja.
21: Maar zou je wat voorbeelden, want natuurlijk is het niet fijn als onze privacy, hè, maar jij plaatst het wel in het geopolitieke perspectief ook, met wat er speelt met een wispelturige Trump, als ik het goed begrijp.
7: Ja, dat klopt.
21: Ja, dus wat zou er dan met onze privacygegevens kunnen gebeuren waarvan je zegt, daar kan de Amerikaanse overheid misbruik van maken?
7: Nou ja, zoals je vroeger een bombardement op een stad had, kan je gewoon tegenwoordig dan al die gegevens van gezinnen verspreiden. Je kan over, dit is zeg maar de warfare. Je kunt degene die problemen hebben met de belastingen, je kan dat allemaal bekendmaken, je kan ermee dreigen. Wij vinden Odido een probleem en dat is ook een groot probleem. Ja, dan gaat het over een veelvoud van dat probleem.
21: Wat gaat er nu met jou door jou heen met name? Als je dus dit even allemaal, je hebt zoveel over je heen gekregen. Ja. Wat gaat er nou echt door jou heen?
7: Ja, ik ben eigenlijk sta ik gewoon in een soort van stilte. En binnen die stilte heb ik de keuze om te handelen. Dus ik probeer telkens te kijken, 2 stappen vooruit. Hoe kan ik zorgen dat de boodschap op de goede plek terechtkomt? Dus ik realiseer me niet heel goed wat er allemaal om me heen gebeurt. Maar kijk gewoon, hoe kan ik strategisch handelen? En dat is wat ik doe.
21: En ik hoor ook dat je strijdlustig bent.
7: Ja, ik ben sowieso strijdlustig. Ik heb hier niet voor niets 6 maanden voor ingeleverd. En deze keus gemaakt.
21: Wat bedoel je met 6 maanden voor ingeleverd?
7: Ja, ik heb eigenlijk gewoon dag en nacht gewerkt. En als de kinderen waren, probeer tijd voor de kinderen te maken. Maar ik heb ze ook geleerd, ja, je doet dit voor de samenleving. En dat is wat ik heb gedaan.
21: En is dat ook uiteindelijk de reden waarom je hebt gezegd, ik ga uiteindelijk de pers zoeken om dit verhaal te vertellen, zodat het publiek ook op de hoogte is?
7: Ja, de reden is eigenlijk gewoon dat ik dichtgezet was bij het ministerie en dat niet mogen gebeuren. En dat de mogelijkheden er niet meer waren. En toen heb ik eigenlijk de tweede moeilijke beslissing genomen. De eerste was om toch buiten de organisatie te gaan staan, omdat mensen niet meer met je willen samenwerken. En de tweede was om toch met je gezicht dan in de wind te komen staan.
21: Maar het was een lastige keuze voor jou?
7: Ja, het is een lastige keuze.
21: Want wat was het moeilijkste aan die keuze voor jou?
7: Ja, het is ook ik geef een stuk van mijn privacy weg.
21: Door dit te doen en ook de gevolgen die dit heeft voor jou persoonlijk.
7: Ja, precies. Er wordt nu de laatste brief wordt gedreigd met nog verdere maatregelen. Nou ja, wat voor verdere maatregelen kan je na schorsing en dat je met niemand meer contact mag hebben, kan je dan nog bedenken?
21: Nou, zeg het maar.
7: Ja, ik ga het niet uitspreken, maar ik vind het schandalig dat dit zo gebeurt.
21: Ja, en als ik het wel uitspreek, dat ze misschien ook persoonlijke rechtszaak tegen jou gaan voeren, middelsland, zou dat kunnen?
7: Nou, ik denk dat ze daar niet op zitten te wachten, want die gaan ze gewoon verliezen. Ik heb gewoon alles gedaan volgens het boekje. Ik heb iedere ambtenaar, iedere topambtenaar 2 tot 3 keer de kans gegeven om mee te gaan. Ik heb de staatssecretaris ook nog persoonlijk via LinkedIn proberen te benaderen. Ik heb alles gedaan om het intern op te lossen en vervolgens aan de buitenkant. Dus alle rechters die zullen het met me eens zijn en ook inhoudelijk met me eens zijn. Dus,
21: wat normaal een ambtenaar, en zeker als je de hoogste ambtenaar, maar voor elke ambtenaar, je bent loyaal aan de overheid en je brengt in principe geen zaken naar buiten. Maar jij zegt, ik had geen andere keus meer eigenlijk.
7: Ja, dat klopt. Dat is waarom we bepaalde beschermingsmaatregelen hebben en waarom we de toeslagenaffaire hebben gehad, waarom we de Groningse affaire hebben gehad. Er zijn een aantal affaires geweest en die heb ik ook aan Binnenlandse Zaken voorgehouden. Vertellen jullie me nou dat jullie net zo handelen als in de toeslagenaffaire?
21: Mm-hmm.
7: Ja, en toen viel het stil. Ik kan me nog dat moment herinneren. Ik zat met 1 topambtenaar en 2 hoge functionarissen. Ja, dat is gewoon een heel ingrijpend moment geweest. Toen ben ik ook een soort van door een 10-tonner overreden. Ik had zelf een vervangende baan geregeld binnen de Rijksoverheid. Die wilden ze me niet gunnen. Wat ze wel deden was mijn integriteit in twijfel trekken in dat gesprek. En wat ze ook
21: wat
7: deden...
21: Wat zeiden ze dan?
7: Ik zei van, is het niet jullie als goed werkgever? Ik heb een plek gevonden waar ik wil werken. Dat is binnen een bepaald onderdeel waar ook heel veel dus digitale overheid is, maar dan meer strategisch voor de hele Rijksoverheid. Ik zit in de laatste ronde. Er zijn meerdere plekken daar. En anders kun je er eentje creëren. Kan ik daar een plek krijgen? En toen vonden ze dat niet integer.
21: Want? Hebben ze dat toegelicht? Waarom ze het niet integer vonden?
7: Nee.
21: Nee, dat is, maar het heeft jou wel enorm geraakt dat ze dat tegen jou hebben gezegd.
7: Nou ja, dat ze eigenlijk in dat hele gesprek alleen maar dus echt over je heen rijden. En eigenlijk het gesprek waarvoor het was bedoeld, namelijk om erachter te komen wat er eigenlijk allemaal gebeurt, dat eigenlijk werd gevoerd door iemand die mede verantwoordelijk was. En dat realiseerde ik pas daarna.
21: Iemand die mede verantwoordelijk is dat dit wordt doorgedrukt om dat contract te verlengen met Sovinity.
7: Ja, het contract te verlengen, maar vooral dus om die overname doorgang te laten vinden.
21: Met het Amerikaanse bedrijf.
7: Ja, want dat kan gewoon verhinderd worden. Dat kan nu ook nog steeds verhinderd worden. Geef mij 10 dagen. Dat heb ik toen ook gezegd. Dat heb ik op papier gezet. Dat is nu ook zo. Zet het dossier van BZK naar EZK over. Daar gaat ook het beleid heen met de NDS.
21: Mm-hmm.
7: Daar heb ik ook een team klaarstaan. Daar heb ik ook weer commentaar op gekregen dat ik dat heb gezegd. Want ik mag met niemand contact hebben.
21: Mm-hmm.
7: En dan is het in 10 dagen opgelost voor iedereen goed.
21: Ja, maar wat is het belang? Want als jij dit dus zo aanhangig maakt, die zorgen uit, waar je uiteindelijk geen uitweg meer zag door het maar publiekelijk te delen via de pers. Wat is het belang van die mensen om daar niet in mee te gaan? Ik heb niet de andere kant gesproken, dus ik kan daar niet over oordelen.
7: Nee, ja, wat je eigenlijk hoort is bijvoorbeeld, we willen de bilaterale betrekkingen met de Verenigde Staten goed houden. We weten het gewoon niet zo goed. En wat eigenlijk de waarheid is, in mijn optiek, is dat het ambtelijk is doorgevoerd door en niet door de politiek bestuurders. En dan kan je afvragen, is dat nou in strijd met de democratische rechtsstaat of niet?
21: Laten we er zo meteen uitgebreid over verder praten. Mijn gast vandaag is Pieter van Oort, de voormalig Central Privacy Officer bij Loggius en dus op non-actief gesteld. Blijf luisteren.
9: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
10: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
11: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
13: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
9: In napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
11: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
9: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
11: Luister in de BNR-app. Of je podcast hebt.
14: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
25: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
26: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij 1 outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. 1 outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
27: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer.
0: Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
15: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
17: True Lease met Grenke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
25: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
27: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
28: BNR Verkeer.
29: Ik ben Erwin Hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A1 Apeldoorn Amsterdam. 7 kilometer langzaam rijden tussen Stroe en Hoevelaken. A28 Amersfoort Zwolle tussen Afrit Ermelo en Afrit Elspeet. 4 kilometer file. Wordt geflitst als iemand te hard rijdt, tenminste. Op de A12 Utrecht Den Haag langs hectometerpaal 39,7.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
20: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is voor ouders nog een hele opgave om gezonde voeding voor hun kind te kopen, meldt Hart van Nederland. Want uit onderzoek van de GGD blijkt dat een groot deel van de baby- en kinderproducten in de super ongezond is. Bij kindertoetjes en ontbijtgranen is het helemaal mis. Daar zit allemaal te veel suiker in. PostNL moet 7 miljoen euro boete betalen voor het te laat bezorgen van de post. Het bedrijf is het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Ze zeggen dat de boete ervoor zorgt dat de bezorging nu nog moeilijker wordt. Ze slagen er al langer niet in om de post op tijd door de brievenbus te gooien. Dat zou komen door de krapte op de arbeidsmarkt. Er moet in ons land één duidelijke uitleg van femicide komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Nu gebruiken rechters en officieren die term verschillend. Bijvoorbeeld bij moord door een ex of partner of bij huiselijk geweld. Een vaste definitie kan helpen om deze zaken gelijker te behandelen. Wie zelf nu eens het dossier van zedendelinquent Jeffrey Epstein wil zien, waar zoveel over te doen is, moet naar New York. In een expositieruimte staan meer dan 3400 boeken waarin de miljoenen pagina's van het dossier zitten gebundeld. Er zelf doorheen bladeren is er niet bij, dat is alleen weggelegd voor advocaten. En het vertrouwen in de politiek heeft een dieptepunt bereikt. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in politici en maar ietsje meer in de Tweede Kamer. Vooral ouderen verliezen het geloof in de politiek. Niet helemaal raar, zegt het CBS, want ouderen hebben meer meegemaakt in de politiek en dat was niet altijd positief. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag staat er een wind en valt er regen, maar later breekt de zon nog even door. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Pieter van der Oort, tot voor kort de hoogste privacyambtenaar van de overheid, die op non-actief is gesteld omdat hij een klokkenluider is, waar hij zelf overigens een hekel heeft aan het woord. Moet hij zo meteen maar even uitleggen. Daar ga ik zo meteen mee verder praten. En dan gaan we ook kijken of dit nu met Sovinity, die overname door een Amerikaans bedrijf, met alle risico's van die, nog eens terug te draaien. Luister zo meteen naar het tweede deel van Big Five van de strategische autonomie.
30: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
31: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
30: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
31: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort Citroën. Van Citroën.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
28: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
21: Welkom bij het tweede halfuur. Ik praat deze week met tal van invloedrijke gasten als het over de strategische autonomie gaat, die noodzakelijk is in een wereld die er geopolitiek in de halfuur. Ik praat deze week met tal van invloedrijke gasten als het over de strategische autonomie.

0: privacy officer bij Loggies. Loggies is het agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de digitale infrastructuur voor de Nederlandse overheid ontwikkelt, beheert en beveiligt. Dan hebben we het dus over DigiD en Mijn Overheid, wat ontzettend veel impact heeft als daar iets mee gebeurt. En precies daar gaan de zorgen van mijn gast over. Als topambtenaar heeft hij de noodklok geluid. Je wordt dan een klokkenluider genoemd, maar jij hebt daar ontzettende hekel aan dat woord, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, ik zie het gewoon zo. Ik ben, ik heb gewoon mijn eigen keuzes. Ik ben mijn eigen leider. En ik heb overwogen wat zal ik doen. En ik heb deze keuze gemaakt. En dat is het.
0: Ja. En er zit misschien een negatieve gevoel bij, ook bij het woord klokluider.
1: Ja, het voelt een beetje alsof je aan een klok gaat hangen en dan weer wegloopt. Maar dat is de praktijk bij mij in ieder geval niet.
0: Nee, want je vertelde ook aan het begin van de uitzending dat je ook wel door een rollercoaster heen gaat. En dat je ook wel in shock was toen de landsadvocaat jou nog meer onder druk ging zetten. Ook als het gaat om praten met de pers. Zoals hier. Dus je gaat ook een beetje op en neer in je eigen gevoel, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, in principe is het gewoon steady en heb ik het overzicht en kan ik goed mijn keuzes maken. Maar er zijn inderdaad 2 of 3 momenten geweest waar ik wel even 2 of 3 dagen moest weer bijkomen van wat er was gebeurd.
0: En of je nog durft om dingen te zeggen ook?
1: Ja, ook dat was vooral voor vandaag inderdaad. Afgelopen vrijdag kreeg ik een brief. En er zijn eigenlijk al alle maatregelen die opgelegd zijn, kunnen zijn, die zijn al opgelegd. En dan werd er nog meer druk op me gezet. Met het mes op de keel om met iemand te spreken. En ik denk dat dat gewoon überhaupt niet is toegestaan.
0: We gaan even de kettingvraag aan jou laten horen. Want ja, je hebt een hele weg afgelegd om te komen tot het besluit om die noodklok te luiden. En bij mensen die dat doen gebeurt er altijd ontzettend veel onderweg. En dan is het ook mooi om te vragen naar het eerste moment. Carolien de Gruyter, Europa-correspondent en columnist dus voor onder meer NRC, wilde dit van jou weten.
2: Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het moment waarop hij dit begon in te zien. Wat was voor hem het omslagpunt? Wanneer was dat? Of wat was dat?
1: Ja, het omslagpunt was eigenlijk vrij gauw. Op 5 november werd die overname duidelijk. Op 10 november vroeg ik de impactanalyse op. Op 11 november kreeg ik een mail en dat kreeg de hele organisatie. Of in ieder geval een belangrijk deel van de organisatie, van de algemeen directeur, dat aangekondigd werd dat Kyndryl, een Amerikaanse partij, degene waar we nu eigenlijk naar kijken van moeten we dit wel willen, aan zou sluiten bij de security en privacy overwegingen en analyses. Ja, en dat was echt voor mij een punt waarop ik dacht, dit kan toch niet waar zijn? En toen heb ik dat ook meteen op 13 november gemeld, van gaan we de goede kant op?
0: Wat even voor mijn begrip, het Amerikaanse bedrijf Kyndryl heeft Solvinity nog niet overgenomen. Overigens, Solvinity is weer in handen van Britse investeerders.
1: Klopt.
0: Dus ook nu is het niet in Nederlandse handen, dat Solvinity. Maakt nee, dat uit eigenlijk?
1: Ja, dat is een kans. Want het zit nu in Engelse handen, maar die hebben gelukkig niet al die de Cloud Act, die hebben niet die gebruik maken geen gebruik van sancties. En die hebben ook niet zo'n sterke macht als Amerika. Dus daar hoeven we in principe niet bang voor te zijn. Maar het is natuurlijk een kans dat we nu Solvinity weer echt in Nederlandse handen kunnen krijgen.
0: Ja, we weten intussen dat het kabinet het contract gewoon met Solvinity verlengt en dat die overname gewoon doorgaat achter de schermen. Er zijn nog wel wat dingetjes om daar onderuit te komen. Maar het feit dus dat die Amerikanen al van dat Kyndryl bij die veiligheidsanalyse zouden zijn.
1: Ja.
0: Terwijl ze nog niet het bedrijf in handen hebben.
1: Ja, dat inderdaad. Ze hadden nog niet het bedrijf in handen. Wel hadden ze een overeenkomst gesloten, maar ze hadden het niet in handen. En dat ze dan toch bij ons aansluiten, dat is al heel bijzonder. Maar wat eigenlijk nog duidelijker maakt, als aandeelhouder, als investeerder, als bedrijf, heb je helemaal niet het recht om inbreuk te maken op het contract tussen Solvinity en de staat der Nederlanden. Want dat is exclusief. En je kunt nooit als aandeelhouder zeggen, of je nou Engelse aandeelhouder bent of een bedrijf uit Amerika, laat mij eens even meekijken op de veiligheidsanalyse.
0: Maar waren dit dan de Britse investeerders die nu Solvinity in handen hebben, die dit mogelijk hebben gemaakt?
1: Nee, dat is gewoon logisch geweest.
0: En, maar waarom?
1: Ja, waarom vind ik altijd een lastige vraag?
0: Maar je hebt het besproken intern, toch? Je hebt het aangekaart van dit kan niet.
1: Ja, het klopt. En dan krijg je eigenlijk dezelfde tactiek die ook in de Kamer is gebruikt. Eerst zeggen ze dan zorgvuldigheid, naar voren stellen, naar voren en naar uitschuiven. En dan op een gegeven moment zeggen ze, ja, het kan nu niet anders. En dan is het toch gebeurd.
0: Maar dat zegt nog niks waarom die Amerikanen bij deze bespreking moesten zijn als het over de veiligheidsanalyse. Wat is dan de zorgvuldigheid daarin?
1: Ja, ik kan daar ook gewoon niet...

0: niet achterkomen. Maar wat wel zeker is, dat Kindril daar in principe niets te zoeken had. Want zij moeten het financieren, dus ze moeten weten wat gaat het kosten. Maar ze hebben geen recht om iets van onze veiligheid van Nederland te weten. En dit gaat over DigiD en over mijn overheid.
1: Maar wat zegt het jou dan? Want je krijgt geen antwoord waarom dat dan gebeurt. Maar wat zegt het jou?
0: Ja, mij zegt het dat dan dus niet het goede proces wordt gehanteerd en dat je niet bij een maximaal resultaat kan komen. Mm-hmm. Wat mij verbaasd heeft, is dat in de Kamer, dat de Kamer geïnformeerd is op 10 februari over deze praktijk. Niet over alle details, want als je kijkt naar de mails, dan gaat het nog dieper. Maar ik vind het ongelooflijk dat eigenlijk niemand dit heeft gezien. Je kan ook nog zeggen, tegen mij hebben ze gezegd, jij hebt misschien je geheimhoudingsplicht te overtreden. Dat was niet zo. Gelukkig heeft NRC dat ook meteen opgeschreven in 2 media dat naar mij gemaild.
1: Want jij zou die veiligheidsanalyse waar je over spreekt, die zou jij gelekt hebben en dat is niet het geval.
0: Ja, precies. Dat is niet het geval. En dat hebben ze ook. Ze hebben juist aangegeven, hebben het gevraagd, maar niet gekregen.
1: Maar je hebt wel gewaarschuwd.
0: Ik heb gewoon de algemene waarschuwing van het NOS-journaal, die heb ik ook herhaald, zeg maar. Maar wat tegelijkertijd is gebeurd, is dat er dus aangifte is gedaan over de geheimhoudingsplicht, maar niet tot een persoon gericht. En die steun ik. Want daarmee kan ook worden onderzocht door het Openbaar Ministerie hoe kan het zijn dat Kindril al deze informatie heeft gekregen.
1: Ja, uiteindelijk zeg jij, een beetje tussen de regels door, want de Tweede Kamer heeft hier, er was ook veel maatschappelijke onrust, ook in de Kamer. Eind april nam bijna de gehele Tweede Kamer motie aan van GroenLinks Partij van de Arbeid, waarin het kabinet wordt opgeroepen om haast te maken met de beëindiging van het contract van Solfinity. Dat heeft dus ook geen zoden aan de dijk gezet. Maar je zegt ook eigenlijk in het eerste half uur, zijn een beetje tussen de regels door, net ook weer, ze zijn ook helemaal niet goed geïnformeerd zelfs nog.
0: Klopt, want als ze goed geïnformeerd waren, dan hadden ze geweten, 1, het is onmogelijk om op de huidige route de veiligheid, de toegang tot ziekenhuizen te garanderen. En 2, er is een veel betere mogelijkheid, waarbij alle rode vinkjes groene vinkjes worden. En dat dat niet is gebeurd, ja, dat is alleen te wijten aan in principe de staatssecretaris politiek gezien van Binnenlandse Zaken.
1: Terwijl je eerder zei, ik heb veel met topambtenaren, en ik ben eigenlijk door die topambtenaren tegengewerkt. Ik heb geprobeerd de staatssecretaris via LinkedIn te benaderen, Erik van den Burg.
0: Ja.
1: Maar heb je hem uiteindelijk wel gesproken dan? Begrijp ik dat niet?
0: Nee, dat niet, nee.
1: Maar hij heeft gewoon de politieke verantwoordelijkheid, dat is wat je zegt.
0: Ja, hij heeft helaas de politieke verantwoordelijkheid, want ik vind het echt een goede politicus. Maar dat draagt hij. En ik ben dus heel erg ervoor dat in dit geval er verder wordt gekeken en dat er een onderzoek gaat plaatsvinden binnen Binnenlandse Zaken.
1: Ja, en hij heeft dus ook niet, dat kan waarschijnlijk ook niet, contact met jou gezocht, want je bent op non-actief gesteld, dus ja, hij mag dat ook niet.
0: Hij heeft wel contact gezocht.
1: Met jou?
0: Ja, dat heeft hij met een brief namens het kabinet net gedaan en daarin heeft hij mij min of meer aan de schandpaal genageld. Ja.
1: Ja. Dus je neemt hem ook iets kwalijk dan?
0: Ja, kwalijk, maar dat is een negatieve emotie. Dat kost alleen maar energie, dus dat heb ik achter me gelaten.
1: Mm-hmm.
0: Maar hij heeft natuurlijk wel wat uit te leggen aan de Kamer hoe dit heeft kunnen plaatsvinden.
1: Ja, want de Kamer is dus uiteindelijk niet goed geïnformeerd, zeg je. Want wat is er uit die veiligheidsanalyse niet benoemd waarvan je zegt dat had de Kamer wel moeten weten?
0: Ja, eigenlijk gaat dat door het hele dossier heen. Het advies van de landsadvocaat is eigenlijk de vertolking nu wat er wordt gezegd binnen het ministerie. Daar wordt gezegd, we kunnen gewoon met beperkende maatregelen, mitigerende maatregelen noemen ze dat, kunnen we dit risico verkleinen en voldoende verkleinen. Terwijl feit is dat dat niet kan. Want het blijft bestaan dat de hele samenleving platgelegd kan worden. En wat is er makkelijker als je...
1: Waar is jouw bewijs daarvoor dat kan? Hè? Want
0: mm-hmm.
1: Nou, de rechter heeft het ook bekrachtigd. Hè? Van ik zie niet het... die heeft ook de twee verhalen gehoord. Hè? Er is inderdaad een groep van burgers waar onder andere Erik Smit bij zit, toch? Zeg dat
0: nee,
1: goed?
0: Erik Smit die zit er niet bij. Ik ken die burgers inderdaad wel. De rechter heeft ook niet gezegd, het kan niet, maar die heeft gezegd, en dat staat nog niet helemaal zwart op wit, dat moet hij nog op papier zetten, maar die heeft gezegd, ik zie op dit moment geen aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen, want omdat de landsadvocaat die heeft gezegd, er komt nog een nieuwe mogelijkheid, de overname kan niet doorgaan.
1: Mm-hmm.
0: En dat klopt, en dat moet dus eigenlijk de politiek nu gaan regelen.
1: Ja, en je zegt die politiek is dus niet goed geïnformeerd. Hebben ze überhaupt de kennis om In huis om goed naar dit soort dingen te kijken?
0: Ja, nee, die hebben ze niet en dat is niet te verwijten. Kijk, wij als digitale overheid hebben ook een CPO nodig die navigeert en de staatssecretaris die bestuurt, dat is de kapitein. Mm-hmm. Als je de CPO weghaalt binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de digitale overheid, dan weet je niet meer hoe je moet sturen. Een Tweede Kamer heeft niet dat stuurmiddel en daarom ben ik ook naar de Tweede Kamer gegaan en gezegd, hier is het stuur, hier, je hebt het stuur. Volg eventjes de navigator. En dat betekent dat je die overname via de Nederlandse koper nu gaat regelen.
1: Ja, en je zegt dat vandaag ook een belangrijke bespreking is. Verwacht je dat de Kamer dan nu nog iets kan? Als de rechter heeft gezegd, ga maar gewoon door. Het contract intussen is verlengd met Sofinity. Kan de Kamer nu nog iets doen?
0: Ja, het klopt. De Kamer kan nu gewoon nog handelen. Ik heb zelf gisteren of eergisteren bericht gekregen van BTI. Dat is het toetsend orgaan. En die heeft gezegd dat ik nog 2 weken de tijd heb om inhoudelijke punten aan te brengen. Dus dat betekent dat we in ieder geval vanaf vandaag dat de Kamer nog 2 weken heeft om dit in orde te maken.
1: Oké, okay, maar je zegt dat ik ook punten kan. Mag jij dan nu punten nog aanbrengen? Terwijl je eigenlijk van de landsadvocaat te horen krijgt dat je niet over zaken mag spreken?
0: Ja, nee, dat mag dus niet. Dus ik heb zeg maar van BTI te horen gekregen, ik mag punten aanleveren. Dat was nog in de tijd dat ik niet geschorst was, heb ik dat aangevraagd. En nu heeft de landsadvocaat gezegd, je mag niet met die BTI contact hebben. Dat zeggen ze niet met die zoveel woorden, maar dat is wel wat ze.
1: En dat is weer
0: direct
1: onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Misschien om dat ook weer even scherp te hebben.
0: Ja, dat klopt. BTI is gewoon onderdeel van het ministerie. Die ambtenaren die zijn onderdeel, die lopen daar in de gangen van het ministerie. Die komen daar op bezoek. Die zijn gewoon ambtenaar daarvan in plaats. Terwijl een ACM, dat is een zelfstandig bestuursorgaan. Dus die kunnen zelfstandig beslissen.
1: Maar je gaat die informatie wel aanleveren?
0: Of ik ga sowieso die informatie aanleveren. Maar ik hoop dat de Kamer het daarvoor al heeft opgelost. En kan ik er nog 1 ding over zeggen?
1: Ja, zeker.
0: Als de oplossing wordt gekozen waar ik dan voor sta, dan wordt de gemeente Amsterdam gered voor 20 miljoen euro. Dan wordt de nationale politie gered, die allemaal problemen heeft met Sofinity nu. Het Openbaar Ministerie wordt gered, het ministerie van JNV. Dus de investering die je doet door een stukje schadevergoeding te betalen aan Kindril en aan Vitruvian Partners, omdat zij minder omzet genereren. Wordt ruimschoots vergoed met alles wat je terugkrijgt.
1: Dus je zegt, er zit nog een stap bij, hè? Want we praten deze week over strategische autonomie. Dan hebben we het ook over de afhankelijkheid van Amerika. Dat is jouw eerste waarschuwing geweest, hè? Van als dit echt aan dat Kindril wordt verkocht, Sofinity, dan kan het in Amerikaanse handen vallen. En dat bespraken we in het eerste half uur, wat dan alle risico's daarvan zijn. Maar daarnaast zeg je, er zijn nog een heleboel andere zaken die niet goed functioneren op dit moment. Als het bijvoorbeeld om de politie gaat. Wat doet de politie allemaal met Sofinity en wat gaat er niet goed?
0: Ja, ik weet niet wat ze exact allemaal doen. Maar wat ik wel weet is dat ze ook een advies van de landsadvocaat hebben gekregen. Hetzelfde advies als Binnenlandse Zaken. Maar dan met een andere bijlage. En ik weet uit de wandelgangen dat zij ook dus veiligheidsproblemen krijgen. Maar als er dus een Tweede Kamerlid nu luistert, neem dan mee voor zometeen het vragenuurtje. Er is een oplossing, die is eenvoudig. Je moet met Vitruvian Partners en met Kindril om tafel gaan. Dat moet de staatssecretaris van de Economische Zaken doen. En als ze dat dan doet, dan moet er geld betaald worden, natuurlijk voor de schade. Ja. En daarna haal je het naar Nederland. Er is gewoon een Nederlandse overnamepartner.
1: We gaan zo verder praten. Want ik moet even kort schakelen. Sorry Thomas, maar ik zit zo in het verhaal dat ik jou niet
2: vergeet. Je zag me niet?
1: Ik zag jou wel. Ik voelde je binnenkomen.
2: Ja,
1: je
2: voelde me.
1: Je zat in dezelfde spanning mee te luisteren.
2: Precies.
1: Denk ik.
2: Spannend is het ook voor Keir Starmer. Dus we hebben tijdens BNR Zaken doen Lia van Beckhoven, onze correspondent, onder de knop. Want op dit moment komt het kabinet bijeen en dat zou wel eens kunnen leiden tot het opstappen van Keir Starmer. Ook spannend, de Nederlandse defensieindustrie. René de Wit is mijn gast. Hij is van Defenture, een belangrijke defensietoeleverancier. Ze gingen vorig jaar nog bijna failliet, omdat het zo moeilijk is om de financiering rond te krijgen, om goede afspraken te maken met de overheid. Daar zijn we weer. Ja. Of het een beetje boven Jan is inmiddels, dat ga je zo meteen horen in BNR Zaken doen.
1: Om 11 uur. Dankjewel, yes. Thomas.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Ja, nog een heel kort slotstukje dan van de Big Five. Ik praat met Pieter van Oorten, voormalig Central Privacy Officer bij Logius. Als we iets moeten leren over strategische autonomie, wat is dan jouw belangrijkste les die je ons tussen de oren zou willen krijgen?
0: Ja, dat is eigenlijk drie woorden. Vooruitzien is regeren. Het is niet andersom. Je regeert niet en dan ga je vooruitzien. Je gaat juist vooruitzien. Dan weet je wat er gaat komen en dan kan je regeren.
1: Ja. En dat is dus niet wat er gebeurt?
0: Dat is niet wat er gebeurt, ook is gebeurd. En dat is ook niet erg. Het is een leerproces. En dat leerproces, daar zitten we met z'n allen in.
1: Mm-hmm.
0: We hoeven niet te zeggen, 6 jaar geleden hadden we dat contract met Sofinity anders moeten sluiten. Wat we moeten zeggen is, wat hebben we geleerd ervan dat het nu zo gesloten is? En hoe kunnen we dat verder brengen?
1: En leert het jou ook dat eigenlijk de praktijk dan ook uitwijst dat die belangen met Amerika en de banden toch zo belangrijk zijn dat we dit eigenlijk... Hè, want als ik een beetje kijk naar jouw verhaal, dan is het dat ondanks alle waarschuwingen wordt iedereen eigenlijk geduwd om het toch te doen.
0: Ja, dat lijkt zo voor eigenlijk voor iedereen die er buiten staat. Maar voor mij is het duidelijk dat dat niet het geval is. En dat het eigenlijk topambtenaren zijn geweest die buiten de politieke werkelijkheid staan, eigenlijk autocratisch hebben gehandeld, uit zichzelf hebben gehandeld en dit zo hebben doorgeduwd.
1: Want je zegt eigenlijk heb ik heel veel steun van andere mensen binnen het bedrijf?
0: Ja, sowieso. Niet binnen Logius, dat is heel moeilijk geweest, omdat er toch een soort uitsluitingscultuur ontstaat op het moment dat zo'n systeem zegt, we gaan rechtdoor. De eerste 2 weken heb je dan nog mensen om je heen die zeggen, ik ga met je mee. Inderdaad, wat is het gek wat hier gebeurt? En dan 2 weken later zitten die mensen gewoon op belangrijke posities in dit proces.
1: Uiteindelijk zijn er ook heel veel woorden weggelaten. Misschien is dat ook nog goed dat je dat even benoemt, om ook te begrijpen ook hoe die informatie gefilterd is, ook naar de Tweede Kamer.
0: Ja, als je als Tweede Kamerlid, dan verwacht je dat je volledig geïnformeerd wordt en ook helemaal juist geïnformeerd wordt. Overigens is dat ook zo als kabinet, dan moet je ook volledig en juist geïnformeerd worden, maar dat zien we vaak niet. Als je kijkt naar de Kamerbrief, waarmee de hele Kamer is geïnformeerd, eigenlijk het basisdocument, dan staat daar 0 keer in, en dat is gewoon ongelooflijk, het woord DigiD. Hoe kan dat? Er staat 0 keer in het woord mijn overheid. Hoe kan dat? Er staat een 3-sporen-beleid in, waarvan iedereen die in het ondernemingsrecht heeft gezeten en het kopen van de ondernemingen, het kan toch niet waar zijn dat spoor 3, dat niet spoor 1 is. De impactanalyse, het zwaartepunt van de bescherming van de digitale overheid. Je hebt eigenlijk een soort bunker en die is beschermd. En die bescherming die is weggelaten uit dat hele document. Ja, het is ongelooflijk. En als Tweede Kamerlid, je hebt natuurlijk geen idee. Want niet iedereen is zo gespecialiseerd als mijn collega's en ik.
1: Ja, en je zegt eigenlijk die Kamer is niet goed geïnformeerd. Is onze staatssecretaris Erik van den Burg, die politiek verantwoordelijk is, dan wel goed geïnformeerd?
0: Nee, die is ook niet goed geïnformeerd. Je moet het zien als een fuik. Eigenlijk is Van Marum, de vorige staatssecretaris, ook al niet goed geïnformeerd. Die dacht in de Kamer, daar zijn vragen over gesteld, dat het de wet is die bepaalt dat de regering de mogelijkheid heeft na die 3 stappen... om nog te beslissen, wat gaan we doen? Gaan we linksaf of rechtsaf? Terwijl de wet
1: en linksaf of rechtsaf, dat wil zeggen, zetten we de boel uit als het om DigiD gaat. Bedoel je dat?
0: Ja, precies. Eigenlijk zegt de regering dan, gaan we die overname door laten gaan of niet? Maar na 2 van die 3 stappen is het al te laat. Dan wordt er gewoon een handtekening gezet.
1: En dat weet de staatssecretaris dus niet?
0: Dat wist de staatssecretaris niet, dus die zegt dat verkeerd, onjuist tegen de Kamer. En kennelijk is dat ook zo gecommuniceerd naar het kabinet. En denkt dus iedereen boven die topambtenaren die dit wel weten, en wat ik ook dus heb benoemd, weten ze dat gewoon niet.
1: Ongelooflijk.
0: Ja.
1: Het is jammer dat het uur al bijna op zit. Je moet nog even een kettingvraag ook stellen aan mijn gast morgen. Dat is Boudewijn Simons. Hij is de algemeen directeur van het havenbedrijf Rotterdam. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, het gaat natuurlijk om autonomie en om een van de mooiste bedrijven van Nederland. En wat ik me afvraag is, hoe kun je de autonomie binnen de haven garanderen? Dat je zelf mag beslissen welke schepen er binnenkomen, welke containerschepen. En hoe kun je als Nederland ervoor zorgen dat je de regie in handen houdt?
1: Je hebt veel gedeeld. Er is vast nog veel meer te delen, maar het uurtje zit erop. Misschien een laatste vraag. Met al die druk die op jou ligt, hoe laat je dat een beetje van je afglijden? Want het is natuurlijk mentaal ook super zwaar, lijkt me.
0: Ja, dat klopt. Het is inderdaad zwaar. Maar eigenlijk door verbinding te zoeken met familie en vrienden. En er zijn gewoon heel veel mensen die mij berichten. Ik heb geloof ik wel meer dan 2000 uitnodigingen op LinkedIn gekregen van mensen die me een hart onder de riem steken.
1: Ja, en daarom ga je dus ook door. En ik begrijp dat ook muziek voor jou een redding is.
0: Klopt, ja. Muziek is echt mijn passie. Ik heb vroeger conservatorium gedaan en veel met Amsterdam Dance Event, met ook een team gewerkt. En dat is gewoon mijn passie. En dat hoop ik ook gewoon door te zetten. Dus nu doe ik veel muziek. En in de toekomst komen er ook weer andere mooie dingen.
1: En uiteindelijk zeg jij, op geen enkele manier ben ik mondo te maken.
0: Nee, dat is lastig.
1: Dat is lastig.
0: Ja, uiteindelijk kan je natuurlijk ziek uitvallen. Dat gebeurt natuurlijk veel mensen die zich zo uiten als ik.
1: Ja, en merk je daar dan al dat je daar tegenaan zit? Of is dat nog niet het geval?
0: Nee, niet tegen ziekte, maar wel gewoon wel de klachten die erbij komen van toch wel uitputting. Dat je de hele tijd klap na klap krijgt te verwerken.
1: Ik wens je heel veel sterkte en ontzettend moedig dat je ook hier dan een uur lang met alle gevolgen van dien dat het voor je kan hebben, dit hebt willen delen vanuit het publieke belang.
0: Ja.
1: Dankjewel, Pieter van Oort.
0: Ja, bedankt.
1: Voormalig Central Privacy Officer bij Logius. De andere afleveringen zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren via onze BNR-app. Blijf live zometeen de zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
3: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
4: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
9: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Recruit the Student. Het talent van morgen, vandaag in huis.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
12: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
13: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
11: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
14: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
12: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
11: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
15: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Nu in de BNR-app.
2: Rusland hervat de drone-aanvallen op Kiev na het staakt het vuren. De klachten over het Chinese automerk Link & Co. stapelen zich op. En verschillende ministers vragen de Britse premier Keir Starmer op te stappen. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, daar zit Erwin de Hart. Erwin, hoe staat het ervoor op de weg?
16: Nou, het is lekker rustig. Geen files, wel niet te hard rijden. Want er wordt geflitst als iemand te hard rijdt op de A2 Maastricht-Eindhoven. Hectometerpaal 236,2. De A9 Alkmaar-Amstelveen 29,9. A28 Groningen-Zwolle bij hectometerpaal 122,4.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De tientallen Filipijnen die op het cruiseschip Hondius zaten moeten in ons land 6 weken in quarantaine. De GGD heeft daarvoor plekken geregeld. Veel personeel van de Hondius komt van de Filipijnen. Afgelopen nacht kwamen er 17 terug op vliegveld Eindhoven. Er zit er nog een aantal op het schip dat zondag in Rotterdam arriveert. De stichting Reclamecode kreeg vorig jaar de meeste klachten binnen over de reclame van pretpark Walibi. 1 op de 7 klachten ging over de spot van Fright Night, een Halloween-event. Daarin was een vrouw in een glazen kooi te zien, die werd aangeboden als veilingobject. Walibi besloot na ophef daarover de commercial terug te trekken. Voor de Britse premier Keir Starmer kan het wel eens erop of eronder zijn vandaag. Hij heeft nu overleg met ministers die willen dat hij opstapt. En in zijn Labour-partij zijn er ook stemmen die vinden dat hij weg moet. Starmer ligt al een tijdje onder vuur en Labour leed vorige week bij lokale verkiezingen een zware nederlaag. PostNL moet 7 miljoen euro boete betalen voor het te laat bezorgen van de post. Het bedrijf is het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Ze zeggen dat de boete ervoor zorgt dat de bezorging nu nog moeilijker wordt. Ze slagen er al langer niet in om de post op tijd door de brievenbus te gooien. Dat zou komen door de krapte op de arbeidsmarkt. En in Japan eten ze binnenkort chips uit zwart-wit zakken. Door de oorlog in Iran is er een tekort aan grondstoffen voor inkt. Daarom worden de zakken niet meer in kleur gedrukt. Alleen de verpakkingen van populaire producten worden vervangen, omdat die volgens de fabrikant toch wel worden verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui en waait het. Af en toe komt de zon door. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Prozis trekt de AEX omlaag en we weten inmiddels waarom de olieprijs niet meer uit het lood slaat, terwijl de oliehandelaar op kantoor moord en brand schreeuwt. Straks meer in BNR Zaken doen.
18: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
19: Van liftbatterijen naar een compleet nieuw Europees energiesysteem. Zonder ook maar enige technische kennis.
20: Jan-Willem de Jong gooide meerdere keren het roer compleet om met zijn bedrijf iWell. En nu haalt hij 27 miljoen op en wil hij heel Europa van batterijen voorzien.
19: Maar hoe realistisch is dat? Je hoort het in Op de Zaak.
20: Nu in je podcast-app.
21: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
18: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
22: Het MKB schrijft ook elke dag aan bij Thomas van Zijl om mee te praten over het dagelijkse nieuws. Wil je ook weten wat de motor van de economie bezighoudt? Luister dan elke dag om 10:50 naar BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
25: In de BNR-app
24: heb je ook altijd en overal breaking news.
25: Download de BNR-app.
24: En blijf scherp.
25: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Te beginnen op het Damrak.
25: Beursnerd.
2: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag, Jochem Visser, redacteur van dit programma, onder andere presentator van BNR Beurs. Jochem, ja. De AEX.
26: Daar gaan we weer met die software, hè. De AEX staat nu op 1004 punten en een beetje 1% in de min. En hij wordt vooral omlaag geduwd door de grootste daler Prosus. 6,5% eraf op dit moment. En met zijn gewicht van 5,5% in de AEX, toch is dat wel een aardig effectje daar. De Tencent-belegger, want dat is Prosus, en software-investeerder uit Zuid-Afrika, die gaf een vrijwillige update af. Dat is zoiets als een tussentijds cijferbericht zonder accountantscontrole, Thomas. Prima jaaromzet, 7,3 miljard. Tot en met 1 april is het boekjaar. Alle softwarebedrijven winstgevend, zeggen ze. Aandeleninkoop gaat mooi door. En dit jaar wordt het van executie, schrijft Fabricio Bloisi dan. Maar onder de motorkap vinden beleggers het gewoon niet leuk dat de integratie van Just Eat Takeaway in dat maaltijdbezorger-imperium langer duurt. En dat men meer kosten moet maken om de concurrenten van dochter iFood te beschermen. Dan zie je meteen waarom die business nooit zo ontzettend leuk is geweest en waarom Just Eat voor voor minder is gekocht dan Proost er ooit op bood. En ja, dan zie je vervolgens dat de aandelen in Tencent natuurlijk driekwart van de waarde van heel Proost zijn. En beide bedrijven staan year to date tot nu net iets meer dan een kwart in de min. En ja, dat komt dan weer vooral door die softwarevrees. Dat zie je nu ook bij Wolters Kluwer. 2,9% eraf. Relix 2,5% eraf. En het feit dat Tencent voor een derde afhankelijk is in de omzet van videogames bijvoorbeeld. Iets wat ja, ook uit software bestaat. En vindt de Chinese overheid ook niet leuk.
2: Maar die softwarevrees, dat blijft dus opspelen. Want ja, veel van die aandelen die hebben al wat ingeleverd in de maanden die eraan vooraf gaan.
26: Zeker. En Anthropic blijft maar mooiere producten uitgeven, Thomas. En we worden weer bang gemaakt. Want er moet wel een beursgang komen eind dit jaar, zoals je weet. Ja.
2: Dan weten we inmiddels waarom de olieprijs niet zo uit het lood slaat. Terwijl olie-experts nog altijd spreken van de grootste schok misschien wel in hun hele leven.
26: Ja, en het IEA ook moord en brand blijft schreeuwen en dat soort dingen. Hè. Het is vandaag gewoon weer nacho-dag. Want we hebben een nieuw Mexicaans gerecht op de beurs. We zeggen nu not a chance, Hormuz opens. Oftewel nacho, in plaats van de taco van Trump always chickens out. En wat vaak vergeten wordt, is dat 80% van de olie die door de straat gaat naar het oosten stroomt en niet naar het westen. En dat merken ze inmiddels ook wel in China, ondanks de gigantische voorraden die ze daar hadden opgebouwd. Want je ziet inflatie daar langzaam stijgen. Dat is niet heel veel, maar het stijgt wel. En automakers die zie je klagen, omdat de raffinaderijen al de hand op de knip houden, hè, voor de voorraad op is. Dat is natuurlijk slim. En daarom zag je vliegtuigbrandstof daar ook stratosferisch gaan, ook in Singapore bijvoorbeeld. Maar ja, dan nog is er een groot contrast tussen de gemiddelde oliehandelaar die de ergste dingen in zijn leven ziet, de ergste marktverstoring en de daadwerkelijke olieprijs. En de olienerds van Morgan Stanley die gingen op zoek. En wat blijkt? De VS exporteert meer en China legt zijn import aan banden. Eentje omhoog, ander omlaag. En de netto-export van de VS, om dat even te duiden, over zee is van een dikke 5 miljoen vaten per dag vorig jaar gegaan naar 9 miljoen vaten per dag nu. Terwijl de overzeese import van China op jaarbasis netto van 14 miljoen vaten per dag naar 8,5 miljoen is gegaan. Dus terwijl het zijn voorraden lekker opbrandt.
2: Maar nu je toch zo lekker aan het duiden bent, Jochem, ze gaan elkaar natuurlijk ontmoeten. Ik zie Xi Jinping en Donald Trump later deze week, vanaf morgen.
26: Vanaf morgen, ja.
2: Kan dat nou enig effect hebben op ook dit conflict?
26: Ja, ik denk van wel, want kijk, die meeting die is al een keer uitgesteld, omdat Donald Trump zei, ja, ik ga er nu niet heen, want ik zit nu een beetje met mijn hair on fire in Hormuz, om het zo te zeggen. En wat ik in de New York Times las zaterdag, of anderhalve week geleden alweer trouwens inmiddels, dat gaat snel zeg, is dat je in China nu steeds meer autobouwers, consumenten ziet die er boos om worden, om die inflatie. Want nogmaals, heel veel van die olie uit Hormuz die stroomt gewoon naar het oosten toe. Ze zijn in Azië veel afhankelijker van die staat dan in het westen. En dat merken ze dus. Dus Xi Jinping is ook eigenlijk op de achtergrond. Dat zie je iedere keer dat de Chinese diplomaat betrokken is bij de onderhandelingen in Pakistan. En dan zegt, nou, kunnen jullie toch niet een beetje wat beloven aan die Trump? Dan kan hij zwaaien met een beetje minder uraniumverrijking. Weet je wel? En dan komen er toch nog uit, ondanks zijn geklungel. Want ja, wij hebben er toch last van wat die man in Amerika daar doet. Ja. En dus denk ik dat China Xi Jinping zal aandringen bij Trump van, joh, neem nou eens een keer iets aan van ze. En tegelijkertijd tegen Iran zal zeggen, nou, doe nou een klein beetje water bij de wijn, ook al drink je die niet. En dan maken we er nog wat van. Dus dat zal degelijk effect hebben wat dat betreft.
2: Moeten we nog even naar Kevin Warsh, want hij is er nu toch bijna als nieuwe president van de Fed.
26: Ja, mogelijk wordt hij morgen al officieel benoemd als nieuwe voorzitter van de Fed. Dat wordt nog wel een leuke spagaat voor hem. Want om 2:30 vandaag komen de CPI-inflatiecijfers weer uit voor de VS. En die laten zien, wat de tank in Amerika elke dag merkt. Een inflatie die richting de 4% kruipt op jaarbasis. Verwachting is 3,7 trouwens. Als je dan in reactie op dat alles de rente gaat verlagen, zoals jouw broodheer, CQ Balzaal, bouwer wil, dan ben je te vroeg. En dan gooi je kerosine op het inflatievuur. En als je nou naar Powell keek tijdens zijn laatste meeting, dus de huidige voorzitter van de Fed nu nog even, die zei eigenlijk, ja, ik zit nog te wachten op de echte inflatie van importheffingen. En echte olieinflatie, niet slechts de prijs aan de pomp, die gaan we later dit jaar pas zien als het zich die hele economie door heeft gewerkt. Dus dan ligt er nog een inflatietijdbommetje klaar voor meneer Warsh, terwijl hij al oploopt op dit moment. Dus wat Warsh nou het beste kan doen, meteen na zijn benoeming, is eigenlijk zich verschuilen achter de andere leden van het Open Markets Committee van de Fed, degene die over de rente gaan. Ja. En dan kan hij zeggen tegen Trump, ja meneer, zij willen wachten. Ik kan er ook niks aan doen. Uw luitenant die u benoemd heeft, Stephen Miron, is de enige die voor een renteverlaging stemt. En die irritante Fed-president Mary Daly van San Francisco zegt maar dat de toeleverketens nog meer inflatie op gaan leveren. En Austin Goldsmith in Chicago ook. En zo kan hij zich waarschijnlijk, nou ja, hopelijk de komende paar maanden nog een beetje door de kritiek van Trump heen gaan slaan. Want dat moet hij zich gaan doen. En dat is eigenlijk hoe Kevin Warsh, Porsche, de Havik, die zelfs tijdens de crisis van 2008 de rente niet wilde verlagen, wat vrij bijzonder was, die werd echt de luizende pels van Ben Bernanke toen. Dat is hoe deze Havik verandert in een hele bange duif, eigenlijk.
2: Oh, wat zal die man gaan genieten van het feit dat hij bijna aan zijn nieuwe baan mag. Jochem Visser, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. Meer nieuws en inzichten over de financiële markten vind je door je te abonneren op de podcast Beursnerd. Daar staan zelfs alle afleveringen.
0: Het MKB praat mee.
2: De fatbike is niet meer weg te denken uit het straatbeeld van het fietspad. Maar na de binnenstad van Enschede is de fatbike nu ook niet meer welkom in het Vondelpark in Amsterdam. En als het verbod in dat park succesvol blijkt, wil het stadsbestuur het fatbikeverbod mogelijk op meer plekken introduceren. Wat betekent dat voor fatbikeverkopers? Bijvoorbeeld in Amsterdam. Sjoerd Donkers is eigenaar van fatbikewinkel Club 204. Welkom.
1: Dankjewel.
2: Wat is jouw mening? Laten we daar maar beginnen over dit verbod.
1: Ik denk dat het nergens op slaat.
2: Want?
1: Dus een fatbike is ook gewoon een e-bike met dikke banden. Een mits legaal 250 watt, 25 kilometer per uur. En ja. daar moet op worden gehandhaafd. Ik vind het een leuk bruggetje dat het fatbike nieuws achter het grootste wereldprobleem van de oliecrisis komt. wij zien juist, zeg maar, in de cijfers van de mensen die voor een fatbike kiezen, zijn geen typische fietsers, maar juist gebruikmakers van benzinevoertuigen. Dus minder auto's in de stad. Minder scooters in de stad door de fatbike.
2: Wat gaat dit betekenen voor de fatbikeverkoop ook in jouw winkel?
1: Ik zie dat het nu vandaag wel drukker is. Want de fatbikes mogen het Vondelpark niet meer in. En nu op de Overtoom zien ze mijn winkel voor het eerst.
2: Oh, ze hebben de route aangepast en dan denken ze, hey, verdraaid.
1: Ja, je kan om het Vondelpark heen. Langs de zuidroute Willemsparkweg of over de noordroute Overtoom.
2: En dan zien ze daar, als ze goed kijken, volgens mij ook nog een grote sticker op jullie etalage. Wij verkopen niet aan jongeren.
1: Ja, precies. Ja, 16 plus. Fatbikes only. Ja.
2: En waarom is dat? Zo expliciet gemaakt ook al voordat je over de drempel gaat?
1: Nou, omdat zeg maar, 5 jaar verkopen wij deze fietsen. En ik zie sinds 2 jaar een grote uitwas van jongeren die dat gebruiken. En die zich heel cool vinden. En het is gewoon een fiets. Het is niet cool. En het wordt misbruikt en er wordt te hard gereden. En ik denk dat het brein... Ik denk 10 jaar geleden was een fiets gewoon een fiets. En een fiets was niet cool. Je tas moest cool zijn die je mee naar school nam. En je sneakers. Maar nu moet je fiets cool zijn. En daarbij komt een heel raar asociaal gedrag bij kijken... bij die fiets op het fietspad, wat eigenlijk helemaal niet bij elkaar hoort.
2: Maar je moet als ondernemer ook wel sterk in je schoen staan. Als je zegt, een belangrijke doelgroep sluiten wij op voorhand uit. Of je moet zeker weten, onze fatbikes vinden gretig aftrek bij een doelgroep die wat ouder is en die misschien wat kapitaalkrachtiger is. Wat zit hier nu, los van dat jij het asociaal vindt, nog verder achter vanuit jouw ondernemersgeest?
1: Ik hou gewoon vast aan die doelgroep 30 plus. Daar kan ik een hele mooie fiets voor leveren en onderhouden. Ik heb zelf een zoon van 12, daar heb ik de discussie mee, omdat er nog geen wet is over een minimale leeftijd. Een stad als Amsterdam, die de laatste 20 jaar met 28% is gegroeid in populatie, waar het gemiddelde in Nederland 13% was. Fietspaden zijn meegegroeid, breder geworden, iedereen rijdt zachter en stiller, of is harder en stiller. En het is gewoon gevaarlijk voor kinderen. Die beseffen niet, zeg maar, dat ze op een fiets zitten die 25 km per uur gaat en soms zelfs opgevoerd. Dat hun fiets moet worden onderhouden, begrijpen ze niet. Ze rennen met hun voeten.
2: Maar fatbike-gebruikers van 30 plus, misschien kijk ik niet goed genoeg op het fietspad. Ik word wel eens ingehaald, want ik heb überhaupt geen gemotoriseerde fiets. Maar is dat een groot publiek? Mensen van boven de 30 met een fatbike?
1: Ja, die zijn er. Zeker. Okay. Zeker hier in de stad. En die kiezen ervoor om zo'n fiets te gebruiken. Of met partner in het weekend samen op pad gaan. Op één fiets gezellig.
2: Ah, joh, zeker met één fiets. Je partner voorop, achterop, ja, heerlijk.
1: Ja, en dan heb je één gezellig weekend en dan komen de kinderen van. En dan gaan ze voorop en achterop, kun je die kinderen meenemen. Breng je ze naar school of een crash. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde als die bakfiets, alleen wendbaarder.
2: Sjoerd Jonkers, er is een leven ook na het fatbikeverbod in het Vondelpark in Amsterdam van fatbikewinkel Club 204. Dank voor dit gesprek. BMKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
2: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat is waarschijnlijk al de app van BNR.
5: Ongevraagd advies.
2: Eduard Schaapman is hier, serieondernemer. Eduard, je bent hier voor het ongevraagde advies. Maar wat heb jij meegeleefd met het vorige gesprek, zeg?
5: Absoluut, ja, ik was inderdaad verbaasd. Ik vond wel dat hij het heel goed verwoordde, maar... hij schrapt wel een heel groot stuk van de doelgroep. Dus ik vind het best knap dat je dat als ondernemer zo stellig durft te zeggen.
2: Gedurfde keuze. Wij gaan het over heel iets anders hebben. Namelijk werkenden die steeds vaker uitvallen als gevolg van stressklachten. Nu.nl heeft daarover bericht op basis van de cijfers van Arbodienst Human Capital Care. Werkgevers besteden veel aandacht en geld aan begeleiding achteraf. Maar volgens het onderzoek kunnen ze meer doen om de uitval van personeel te voorkomen. En Eduard, ik denk dat jij misschien wel uit ervaring spreekt. Hoe pak jij dit aan?
5: Ja, wat je heel erg terugleest in dit artikel van nu.nl is inderdaad dat er achteraf veel wordt nagedacht. Hè. Dan wordt er inderdaad de bedrijfsarts wordt ingeschakeld, de opvang wordt geregeld, noem maar op. Maar vooraf preventie wordt niet aangedaan. En eigenlijk ja, is dat iets wat je structureel wel kunt opvangen in je organisatie. Als jij buiten de zakelijke één op eens met jouw medewerkers ook gewoon structureel gesprekken voert over hoe is het met jou, hoe gaat het met jou, en je bouwt een relatie op met je medewerkers, dan kom je al heel erg ver. Kijk, wat we natuurlijk missen op dit moment is de kantoortijden. Er zijn mensen die gaan maar 2-3 dagen naar kantoor en dan staan je niet meer bij het koffieapparaat en dan weet je niet meer hoe gaat het met die persoon.
2: Maar je staat ook niet meer in de file, je wint wat tijd. Je kunt misschien zelf kiezen wat je een prettige werk-privé-balans vindt. Dus je zou daar ook de voordelen van kunnen inzien.
5: Je zou absoluut daar de voordelen van kunnen inzien. Maar wat je merkt is dat in deze teamscalls en op afstand met elkaar werken, het niet meer zo gaat over hoe gaat het met jou. Daar was dat koffieapparaat uitermate geschikt voor. Dus ja, wat had je kunnen doen in die tussentijd? Dat je toch wel structureel gaat plannen. Gesprekken met je medewerkers over van, nou, hoe is het met jou? Hoe is je vakantie geweest? Wat doe je voor sport? Waar ben je mee bezig? Etcetera, etcetera. Als jij een goede relatie opbouwt met jouw medewerkers door ook geïnteresseerd te zijn in die persoon, dan kom je inderdaad stellig en heel snel te weten of deze persoon iets heeft. He, bijvoorbeeld nu in deze periode waarvan ik heel veel stress heb. Mijn middelste dochter doet eindexamen en dan zie je dat die heel veel stress heeft.
2: Is dit een jaarlijks terugkerend gegeven?
5: Ja,
2: hoeveel kinderen heb je eigenlijk? Ja, nu we toch geïnteresseerd zijn.
5: Dit is de ene laatste die dan examen moet doen. Maar je merkt inderdaad dat ook bij kinderen de stress waanzinnig is toegenomen.
2: Ja, die kunnen nu bellen naar een speciale lijn van het LAX, geloof ik, hè?
5: Dat klopt, daar kun je naartoe bellen, maar dat gaan ze ook niet doen, want dat vinden ze heel vreemd. Wat is dat bellen? Want
2: niet hetzelfde als in gesprek gaan met je leidinggevende en eens helemaal op elkaar te spelen hoe het met je gaat of wat je sportief voor elkaar geboekt hebt.
5: Ja, maar dat kun je opbouwen. Dat is iets wat we vroeger heel goed deden. Relaties opbouwen met elkaar. Met elkaar in gesprek gaan. Ja, en dat is er een beetje uit. We zijn heel erg geïndividualiseerd en we zijn niet meer zo bezig met de persoon zelf. En hoe gaat het met jou? Het is best interessant om gesprekken aan te gaan met medewerkers om wat voor sporten ze doen, waar ze nou op vakantie gaan, hoe het met hun kinderen is. Je leert heel veel, je hoort heel veel.
2: Je hebt ook nog een bedrijf te runnen. Het doet net alsof elke leidinggevende een prima praatpaal is, maar die hebben ook een druk agenda.
5: Ja, dat klopt. Maar in principe is het tijd genoeg. Want ik las gisteren weer een onderzoekje dat we ongeveer van die 8 uur 60% echt effectief aan het werken zijn. Dus er is nog steeds 40% om met elkaar in gesprek te gaan. En op het moment dat jij weet hoe iemand in elkaar steekt, kun jij ook veel beter met elkaar samen gaan werken. Dus dat is iets wat die werkgever zeker op kan pakken.
2: En welk voorbeeldgedrag zou een leidinggevende zelf moeten laten zien? Want als je een serieus bedrijf hebt en je pakt het ook serieus aan, dan kan het zomaar gebeuren dat die leidinggevende ook 50, 60, 70 uur per week werkt.
5: Ja, klopt. Maar ik kan een voorbeeld vanuit het verleden wel aanhalen. Want ik ben een grote sportfanaat. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon mijn halfjaarlijkse gesprekken gaan doen. Ja, in de sportzaal. En toen zei ik, laten we samen gaan sporten. Laten we samen dat eerst eens oppakken. Ja, en dan zie je gelijk inderdaad van, hoe is de conditie van die persoon? En ik was natuurlijk wat ouder dan de meeste. En als je dan een betere conditie hebt, ja, dan geef je voorbeeldgedrag.
2: Heb je ook mensen ontmoet die dit bemoeizuchtig vinden? Die helemaal niet zitten te wachten op zo'n innige relatie met zelfs Eduard Schaapman.
5: Ja, klopt, natuurlijk. Uiteindelijk ben ik natuurlijk wel iemand die heel erg op die voorgrond treedt. Dus je moet goed gaan kijken van wat heeft die persoon en welke behoefte heeft die persoon. En dit geldt natuurlijk niet voor iedereen. Je kunt niet met iedereen dit soort zaken doorlopen en bespreken. En dan moet je gaan kijken wie kan dat dan wel voor mij doen, zodat we wel weten hoe deze meneer of mevrouw of een het in elkaar steekt.
2: Maar we gaan naar je ongevraagde advies. Volgens mij zit er ook wel een financiële prikkel aan.
5: Ja, wat je tegenwoordig ziet is uiteindelijk die regering voornamelijk bezig is met nieuwe regels en nieuwe wetgevingen, terwijl ze willen afschaffen. Dus ik ben gaan nadenken, hoe kunnen we dit nou eens een keertje gaan belonen? Dus mijn ongevraagd advies komt toch naar minister Hans Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die toch nog in gesprek moet met de polderpartijen. Misschien kan hij dit dan meenemen en misschien komen ze er dan wel uit. En dat gaat ook naar uiteindelijk de staatssecretaris fiscaliteit. Waarom? Ja, je moet eigenlijk een verzuimbonus invoeren. Beloon werkgevers die aantoonbaar minder risico of ziekteverzuim hebben dan inderdaad andere werkgevers in hun eigen branche. Bijvoorbeeld zit een werkgever 1 procentpunt onder het branchegemiddelde, geeft dan 2% korting op de werkgeverslast. Dat is een beloning. Zit hij 2 procentpunten of meer onder het branchegemiddelde, geeft dan 4%. En dan is het ook nog zo dat je die 50% van die bonus kunt verdelen. 50% krijg jij als werkgever en die andere 50% die geef je terug aan die werknemer. En dan aan allemaal. En dan zorg je bijvoorbeeld, jongens, als jullie een kwartaal niet ziek zijn geweest, hebben jullie allemaal een extra vrije dag. Belonen.
2: Hoe gaat het met jou eigenlijk, Eduard?
5: Wat zeg je?
2: Hoe gaat het met jou?
5: Dat bij mij gaat het wel goed hoor, Thomas. Maar met jou ook. Zie ik. Ja, ik ben zelfs aan de kapper geweest.
2: Dat ik daar tijd voor had, hè?
5: Ja, zeker.
2: Eduard Schaapman, serieondernemer, was hier met zijn ongevraagde advies. Eerdere adviezen vind je door je te abonneren op de podcast. Daar staan ze allemaal.
6: Zaken doen. Over de grens.
2: Iedere dinsdag praat ik op dit tijdstip over zaken doen over de grens. Vandaag contact met Nico Schermers. Hij is ambassadeur in Kazachstan. Goedemorgen. Hebben wij contact? Dat zou wel verreweg het beste zijn voor het welslagen van deze rubriek. Het gaat over de handelsrelaties met Kazachstan vanuit Nederland. En ik geloof dat die er best wel mogen zijn. Ook al van oudsher is er een innige relatie met dat land. Dat natuurlijk in de buurt ligt van Rusland. Ook in die Russische invloedssfeer zou kunnen vallen. Ik geloof dat er ook wel een link is met de sancties. Want minder handel met Rusland zou ook kunnen betekenen meer handel met Kazachstan. Maar dit is allemaal een beetje al improvist. Ik ben benieuwd of dat bevestigd zou kunnen worden door de ambassadeur Nico Schermers. Ik kijk met steeds meer verwachting en hoop naar de andere kant van het glas. Daar zit de regisseur en de technicus. Maar ik denk dat Nico Schermers, ambassadeur in Kazachstan, zo goed als opgelost is, want het is onmogelijk om contact met hem te krijgen. En mijn kennis over Kazachstan reikt ook niet heel veel verder dan wat ik net heb verteld. Dus het is meer aan mij om vragen te stellen, maar dan heb ik wel graag iemand aan wie ik die vragen ook zou kunnen stellen. En dat is vanaf dit moment ook mogelijk. Nico Schermers, ambassadeur in Kazachstan. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen, ik ben er. We zijn inderdaad wat technische problemen af en toe, maar nu ben ik er.
2: En is dat ook een illustratie van hoe het ervoor staat met het internet in Kazachstan?
7: Dat hoop ik niet. De internet is hier doorgaans heel goed.
2: Oké. Hoe is die relatie tussen Nederland en Kazachstan als je kijkt naar de handel?
7: Die is uitstekend. Nederland is by far de grootste buitenlandse investeerder in het land. En dat heeft een historische reden op het gebied van olie en gas. In het verleden is er veel op dat terrein gedaan. Inmiddels zijn we ook ver aan het diversificeren. Want inderdaad, ik hoorde al even het woord sancties vallen. Ja. Dat is natuurlijk van belang in de relatie. En we kijken dus nu met name ook naar hele andere sectoren. Landbouw, water, logistiek, kritieke grondstoffen, gezondheidszorg, dat soort zaken.
2: Maar is het gemakkelijk om te diversificeren als die relatie van oudsher dus gebaseerd is op fossiel en nu dus er andere wegen bewandeld moeten worden?
7: Ja, dat verbazingwekkend genoeg zeker. Water is namelijk een ding dat hier toch voor grote problemen heeft gezorgd. En Nederland is het land dat met oplossingen is gekomen. In 2024 grote overstromingen. Inmiddels ook veel droogtes, irrigatiesystemen zijn daarvoor nodig. In de mijnbouw is ook veel te doen met grondwater, kwaliteit daarvan. En dat heeft ook weer een link naar landbouw. En dat is natuurlijk een sector waar we ook erg veel te bieden hebben als Nederland.
2: Ja, en dat kan nog eens goed over het voetlicht worden gebracht tijdens een speciale economische missie naar Kazachstan. Wat gebeurt er in die week?
7: Ja, nou in die week zullen een aantal Nederlandse bedrijven, dat zijn er op dit moment een dozijn, zullen naar Kazachstan komen om in den breedte kennis te maken met Kazachstan. Het is niet een specifieke handelsmissie gericht op één sector, maar op meerdere sectoren. De sectoren die ik net noemde, water, landbouw, logistiek, kritieke grondstoffen, gezondheidszorg. om juist van of contact te leggen met de Kazachse bedrijven in die sectoren.
2: Ik noemde net, terwijl wij nog probeerden het contact te herstellen, die sancties die gelden voor handeldrijven met Rusland. Er werd toen ook al heel snel gezegd, al jaren terug, dat zal een impuls geven aan de handel met de stanlanden. En dan is nog maar de vraag of dat ook daadwerkelijk handel is met bijvoorbeeld Kazachstan, of dat dat toch meer een sluiproute is richting Rusland. Wat weet u daar op dit moment van?
7: Ja, in het begin was daar zeker sprake van sluiproutes. Tegelijkertijd zijn er ook veel handelstromen verlegd. Inmiddels begrijp ik van alle instanties die daarbij betrokken zijn dat de stanlanden het relatief goed doen ten aanzien van sanctiehandhaving. En dat er dus met name authentieke handel wordt gedreven tussen Nederland, tussen Europa en Kazachstan.
2: Het is wel een feit dat het behoorlijk in de buurt ligt. En als je kijkt naar het reisadvies dat uitgegeven wordt door het ministerie, dan zie je dat het hele land geel is. Dus dat er in beperkte mate toch sprake is van zekere veiligheidsrisico's. Moet je daar als ondernemer extra rekening mee houden?
7: Als je naar landen als Kazachstan, maar ook de andere landen in Centraal-Azië reist, moet je natuurlijk altijd opletten. Het is een heel ander gebied dan wij gewend zijn in Nederland. De afstanden zijn groot, dus je hebt grote stukken van het land waar gewoon niemand is. Er is hier altijd sprake van toch enige criminaliteit. Maar dat zal niet veel meer zijn dan in Europa. Er is altijd de zorg voor terrorisme als er zaken opspelen in de regio. Maar voor de rest is het gewoon je gezond verstand gebruiken. Luisteren naar wat er lokaal gezegd wordt. En dan is het prima reizen hier.
2: Ik dank u voor de iets kortere toelichting dan gebruikelijk, maar waarderen dat u toch nog in de uitzending kwam. Nico Schermers, ambassadeur in Kazachstan. Straks tijd voor het beleggerspanel. Na een scheiding komen Intel en Apple toch weer bij elkaar vermoedelijk. Blijf luisteren.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
9: De afscheiding van Friesland.
10: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
9: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
8: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
11: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
12: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
13: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
27: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
28: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus. Brighter tomorrow.
29: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
30: Creon kozijnen.
31: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. dasimport.nl.
3: BNR Verkeer.
15: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB op de A7 Groningen-Duitse grens. 3 kilometer file door de controles vanaf Oudeschans. Een kwartier vertraging. En er wordt geflitst langs de A2 Maastricht-Eindhoven. Hectometerpaal 236,2.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De tientallen Filipijnen die op het cruiseschip Hondius zaten moeten in ons land 6 weken in quarantaine. De GGD heeft daarvoor plekken geregeld. Veel personeel van de Hondius komt van de Filipijnen. Afgelopen nacht kwamen er 17 terug op vliegveld Eindhoven. Er zit er nog een aantal op het schip dat zondag in Rotterdam arriveert. De stichting Reclamecode kreeg vorig jaar de meeste klachten binnen over de reclame van pretpark Walibi. 1 op de 7 klachten ging over de spot van Fright Night, een Halloween-event. Daarin was een vrouw in een glazen kooi te zien, die werd aangeboden als veilingobject. Walibi besloot na ophef daarover de commercial terug te trekken. Voor de Britse premier Keir Starmer kan het wel eens erop of eronder zijn vandaag. Hij heeft nu overleg met ministers die willen dat hij opstapt. En in zijn Labour-partij zijn er ook stemmen die vinden dat hij weg moet. Starmer ligt al een tijdje onder vuur en Labour leed vorige week bij lokale verkiezingen een zware nederlaag. PostNL moet 7 miljoen euro boete betalen voor het te laat bezorgen van de post. Het bedrijf is het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Ze zeggen dat de boete ervoor zorgt dat de bezorging nu nog moeilijker wordt. Ze slagen er al langer niet in om de post op tijd door de brievenbus te gooien. Dat zou komen door de krapte op de arbeidsmarkt. En in Japan eten ze binnenkort chips uit zwart-wit zakken. Door de oorlog in Iran is er een tekort aan grondstoffen voor inkt. Daarom worden de zakken niet meer in kleur gedrukt. Alleen de verpakkingen van populaire producten worden vervangen, omdat die volgens de fabrikant toch wel worden verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui en waait het. Af en toe komt de zon door. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De cijfers en de chips vlieg je zometeen om de oren. Beleggerspanel van BNR Zaken doen staat er namelijk al klaar voor. Tot zo.
18: Zie je het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
21: Een kleine revolutie in de slaapkamer. Hoe verover je de markt met een dekbed dat echt anders is? Willem van den Eertweg van Happy Bed vertelt hoe hij van een lumineus idee een miljoenenbusiness maakte. Inclusief alle groeipijnen en strategische keuzes. Luisteren dus naar Baanbrekende Businessmodellen. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
22: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Waar mensen met AI-agents klantsucces boosten.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
25: Blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Apple en Intel vallen elkaar na jaren toch weer in de armen. En de sneltrein met kwartaalcijfers dendert voorbij. Het beleggerspanel is hier. Mary Pietersbloem, Head of Investment Office bij Rabobank. Hoogleraar Financiële Markten, verbonden aan de Erasmus School of Economics. En Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeven en Lemberger. Leden van het panel, goedemorgen.
32: Goedemorgen.
2: Mary, welk nieuws wil jij meebrengen voor dit panel? De start ervan.
32: Ja, nou dat is het nieuws dat moederbedrijf van Xperia de Nederlandse overheid wil aanslaan via een arbitrageproces voor maar liefst 8 miljard euro voor het geleden verlies van het ingrijpen van de overheid alweer een tijdje geleden in de dochteronderneming hier in Nederland.
2: En dat vond ik wel interessant. Hoe is dat bedrag van 8 miljard opgebouwd? En is er een directe relatie tussen het ingrijpen van de minister en dit bedrag.
32: Ja, dat wel, denk ik. Althans, dat probeert moederbedrijf natuurlijk te beweren. Maar ik lees in de berichtgeving dat concreet verlies wat is geleden is 1 miljard... door dit moederbedrijf. Dus nou ja, dan denk ik keer 8 en dan kom je uit op 8. En 8 is wel een geluksgetal in China. Dus misschien dat ze denken, met een beetje geluk krijgen we dit wel terug van de Nederlandse overheid. Maar nou ja, dit.
2: Ja, ik sprak gisteren een advocaat ondernemingsrecht en die zei de casualiteit tussen dat bedrag en het ingrijpen van de minister, dat is toch lastig op deze manier met deze bedragen vast te leggen. En er is ook nog een accountant die nog moet tekenen voor de cijfers. Die handtekening ontbreekt ook nog. En dan toch al voor deze wegkiezen van die arbitrageprocedure. Succes!
32: Ja.
2: Wim, jouw nieuws.
0: Ja, mijn nieuws is toch weer aandacht voor de olieprijs en de ontwikkelingen. En we horen altijd dat de Verenigde Staten eigenlijk een olie-exporterend land is. We hebben daar het afgelopen uur ook nog weer over gehoord. En ook over of wel of niet de straat van Hormuz open is. Hè, met dat nacho-begrip. Not a chance that the Strait of Hormuz will open. Zo'n acroniem. Maar Californië, dat is wel een uitzonderingsgeval in de VS. Want mijn aandacht werd getrokken door een artikel in de Wall Street Journal. En in Californië moet 75% van de olie geïmporteerd worden. En niet uit de overige staten van de VS, maar echt uit het Midden-Oosten. En daar is nu net afgelopen avond, gisteren, het laatste olieschip uit het Midden-Oosten aangekomen. En je hoort ook over de landelijke benzineprijzen en dieselprijzen in de VS, en die lopen heel sterk uiteen. En hier zit ook de verklaring in. Californië is een van de staten die dus vooral op nieuwe energie zich heeft gericht. Daarom hebben de oliemaatschappijen daar ook massaal de raffinaderijen. Californië is een van de staten die dus vooral op nieuwe energie

0: ook tijdelijk wil stopzetten en verlagen. Ik dacht altijd dat de VS heel weinig accijns betaalde. Amerikaanse automobilisten. Maar er schijnt toch wel iets te zijn. En Trump wil toch die benzineprijs weer omlaag krijgen. Nou ja, dit spel is voorlopig nog op de wagen. De straat van Hormuz die blijft voorlopig gesloten. En dat zal zeker ook voor de Amerikaanse consument voelbaar zijn. En ja, het zal de populariteit van Trump niet in de kaart spelen.
1: We komen dus,
0: economische belangen, die zijn uiteindelijk dominant of die oorlog gaat aflopen.
1: Verder nog tegen in dit panel, bijvoorbeeld als je kijkt naar cijfers die de afgelopen tijd zijn gepresenteerd en nog gepresenteerd gaan worden. Shell deed de boeken open, Aramco hetzelfde verhaal. Overigens in een ander perspectief komen we Novo Nordisk ook nog weer tegen met nieuwe cijfers. Maar ik denk, Miri, als je dan toch kijkt naar de grote lijn, dan zijn daar weer die mega-investeringen in AI, waar het de afgelopen dagen veel over ging. Kan er nog een onsje bij of zitten we nu aan de piek?
2: Nou, het gaat inderdaad heel erg hard met die AI-bedrijven. En dan hebben we het natuurlijk over de hele grote techbedrijven in de Verenigde Staten. Dus de investeringen daar in AI die zijn opgeschaald naar iets van 700 miljard dit jaar. Dat is echt fenomenaal. Want dat is heel veel meer nog dan in 2020. En veel meer dan dat werd verwacht.
1: Ja, dat is de feitelijke weergave van wat er de afgelopen dagen weer naar buiten is gekomen.
2: Ja.
1: Wat vind jij daarvan?
2: Nou, dat je eigenlijk ziet, denk ik, een verbreding van het AI-verhaal. Dus het was eerst heel erg geconcentreerd op, zeg maar, bij bepaalde drijven, bij bepaalde technologieën. Je ziet dat Nvidia bijvoorbeeld ook niet meer zo hard loopt. Want, nou ja, die chipfabricatie die breidt zich heel erg uit naar andersoortige bedrijven. Je ziet dat dat ook nodig is voor de vele AI-toepassingen die dus nu in de reële economie zitten. En dat betekent dus dat ook datacenters, cloud, alles daar eigenlijk in meegaat.
1: We hebben een poos geleden ook in dit panel wel eens vastgesteld dat er ook nog wel wat bewijslast nodig is om dit allemaal te rechtvaardigen. Er was enige zorg. Mochten we hier spreken over een bubbel of niet? Wim, dat lijkt een beetje naar de achtergrond verdreven te zijn?
0: Nou, toch niet. Merin noemde al natuurlijk toch die CapEx-uitgaven. Maar ik zie ook cijfers over de zogenaamde adoptierapporten. En dat is de toepassingen van AI. En dan blijkt echt de productiviteit en de opbrengst meer te stijgen dan aanvankelijk bij die projecten verwacht. Overigens is het in de aandelenmarkt toch nog zo dat het enorm geconcentreerd is. Dus het zijn vooral de halfgeleiders die afgelopen weken echt omhoog schoten. Afgelopen vrijdag Micron bijvoorbeeld 8,5%. Gisteren nog eens een keer 6,5% erbij. Het is wel heel erg geconcentreerd in de aandelenmarkt. En wat minder inderdaad bij Nvidia. Maar we zien ook dat Alphabet, dat is wel zeg maar een die ook vooral de taalmodellen ook toepast. Het draait nog op het advertentiemodel, maar ze willen echt al voort zijn. Hè. Ze hebben ook Gemini helemaal ingebouwd. Ze hebben een belang in Anthropic. Mm-hmm. De beurskoers van Alphabet die dreigt nu al meer te stijgen dan boven de totale beurswaarde van Nvidia uit te komen.
1: Wat vinden we overigens van, ook hier wel enigszins aan gerelateerd, Samsung, dat nu een beurswaarde heeft van boven de, even goed de nullen tellen, biljoen dollar.
0: Ja.
1: Terwijl
2: dan biljoen.
1: Ik probeer even.
0: Duizend miljard. We moeten altijd als Nederlanders even nadenken.
2: Ja.
0: Maar waar het om gaat is dat hier ook tekort aan geheugentje.
1: Ja, maar Samsung, dames en heren. Wim, jij weet dat ook nog wel. Dat hebben we hier vorig jaar nog net niet begraven. Maar het is wel eens beter gegaan. En nu zie je toch hoe snel het kan keren.
0: Ja, nou ja, je ziet het in de hele branche. Ook een SK Hynix. En ook Intel is daarop zeg maar omhoog gespoten, kan je zeggen. Of zeggen, afgelopen jaar, de afgelopen 12 maanden, 485% gestegen. En het is inmiddels ruim ook boven de koersdoelen van de analisten. Dus we gaan er zo nog wat verder op.
1: Nee, daarom ga ik je nu de mond snoeren. We gaan nu even naar Shell. Want de olieprijs is hard gestegen. Daardoor maakte onder andere Shell, maar ook Aramco forse winsten. De winst van Shell kwam uit op 5,9 miljard, die van Aramco. Nog weer een maatje groter, 33,6 miljard. Toch daalden de koersen als gevolg van die cijfers. Hadden beleggers nog meer verwacht? Was er al veel ingeprijsd? Hangt het allemaal samen met diplomatieke ontwikkelingen, Mary? Wat denk je?
2: De dag dat het aandeel van Shell daalde, daalde ook de olieprijs. Dus daar zijn ze natuurlijk wel erg van afhankelijk. Maar ik denk dat wat meer aan de orde is, is dat Shell zijn aandeleninkoopprogramma terugschroeft. Omdat ze een acquisitie op het oog hebben in Canada. Van een olie- en schaliegasbedrijf. En dat kost meer dan 16 miljard euro. Dus door minder aandelen terug te komen, houden ze meer cash in het bedrijf

0: aan om die aankoop te kunnen doen. En ik denk dat dat... He, Shell die reikte natuurlijk altijd hele goede deal uit aan aandeelhouders. We kopen aandelen terug, we verhogen ook het dividend. Ja,
1: dividend wordt wel verhoogd.
0: Dat wordt wel verhoogd, ja, ja. Maar dat weegt dus kennelijk niet op, Wim, tegen dat aandelen inkoopprogramma.
2: Het is niet zo dat er niks meer overblijft, want het gaat van 3,5 miljard naar 3 miljard. Mm-hmm. Dus dan zou je toch kunnen zeggen, belegger, niet al te snel gaan kniezen. Er blijft nog 3 miljard over, maar dat is toch niet heel erg goed ontvangen.
0: Het lijkt niet, want in de laatste 5 dagen is de koers van het Shell-aandeel iets van bijna 5% gedaald. Terwijl toch ook weer die olieprijs is gestegen.
1: Ja, die wisselt per dag. Inderdaad, wat je zei op de dag van de aankondiging was de hoop dat toch weer die straat van Hormuz open zou gaan. Dat een deal tussen de VS en Iran dichtbij zou zijn. En natuurlijk later in de week gaat Trump natuurlijk ook bij Xi'om steun vragen.
2: Ja, om daar diplomatieke druk uit te oefenen.
1: Ja, zo heeft alles inderdaad.
2: In één antwoord.
1: Ieder thema heeft met elkaar te maken. De verstrengeling is wel heel groot. Ik denk persoonlijk dat het inkoopprogramma wel meeweegt, maar dat het vooral de olieprijs is die zeg maar richting bepalend is. En de koers van die olieaandelen, die was fors opgelopen. Maar bij de rapportage van de kwartaalresultaten, dat bleek ook bij ExxonMobil, dan wordt er ook wel even opgemerkt dat er ook schade wordt geleden. Want bijvoorbeeld ExxonMobil, die gaf zelfs nog een maand geleden een winstwaarschuwing uit. Omdat er gewoon ook LNG-faciliteiten, raffinagecapaciteit geraakt was door
2: raketten. Ik geloof dat Shell ook wel enige last heeft in Qatar, dacht ik.
1: Ook Shell heeft daar wat last. Maar desondanks hebben ze wel een megawinst geboekt. Een miljarden winst die de verwachtingen overtrof.
0: Ja, en Wim, wat denk jij? Dus de Tweede Kamer heeft hier een motie aangenomen die het kabinet vraagt om te onderzoeken of het mogelijk is om de overwinsten extra te laten. Denk je dat dat nog een factor is? Ik vind die...
1: Nee, ik denk eerlijk gezegd, want de prijs van koninklijke olie van Shell eigenlijk. Hè? Dus het wordt in Londen en de VS bepaald. En de Tweede Kamer, ik denk dat dat voor het sentiment en voor de Nederlandse consumptie...
2: Dat alleen maar een Nederlands agendapunt is. Want het is ook wel opgebracht door meerdere ministers van Financiën in Europa. Dus dit hangt misschien enigszins boven de markt.
1: Nou, natuurlijk, het is een inputprijs. En het zet potentieel andere consumptieve bestedingen onder druk. Overigens viel mij op, ik heb ook statistieken gezien dat we in het afgelopen kwartaal toch nog weer meer zijn gaan autorijden, ondanks de hogere benzineprijzen. Dus en dat is echt niet volledig opgevangen door elektrisch rijden, wat ik zelf overigens wel steeds meer doe.
2: We gaan, ik denk dat jullie daarvoor ook zijn gekomen, naar jullie laatste transactie.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: De leden van het beleggerspanel zijn hier Mary Pietersbloem en Wim Zwanenburg met... Hij is al aangekondigd en we komen er ook echt naartoe. Jullie laatste transactie, Wim, jij kwam stralend binnen. Waarom?
1: Nou ja, kijk, dit is een van onze laatste transacties is een verschuiving binnen de thema-portefeuille, ETF-portefeuilles, naar een water fund, een water ETF. En er zijn er trouwens vele van, dus ik noem het niet met name. Maar ga maar eens even kijken. En er staat een heel mooi artikel op Investopedia waarom je in water zou moeten beleggen. Het is eigenlijk the next commodity. En het is natuurlijk niet met spectaculaire koersprongen zoals van olie. Maar wereldwijd wordt zoetwater en goed water eigenlijk steeds een schaarse goed. En we zien dat ook in Nederland, hè, waar de drinkwatervoorziening al onder druk komt bij nieuwbouwwijken. Koelwater voor datacenters.
2: Gemiddeld mensen staat volgens mij voor 50-60% uit water. Maar in jouw geval denk ik 80%. Want jij loopt wat harder voor water, sowieso als mens.
1: Ik ben zeer enthousiast voor dat thema. Want ik was 17 jaar lid van een waterschapsbestuur. Dus ik weet er ook iets van.
2: En nu beleggen jullie plotseling in water.
1: Ja, nou ja, collega's hebben het ook ontdekt. En ik kon volmondig instemmen. Maar het is een tamelijk stabiele, wat minder volatiele thema. En ook met een redelijke dividenduitkering van veel van die bedrijven. Het zijn niet echt zeg maar de household names waar je dan in belegt. Companies als American Waterworks enzovoort. Dat is een zuiveraar en drinkwaterleverancier, de grootste in de VS. Maar ook nog tal van andere bedrijven. Ecolab, Pentair is bijvoorbeeld wel een wat bekendere naam. Maar daarom kan je eigenlijk ook beter verspreid in zo'n ETF of in een waterbeleggingsfonds beleggen.
2: We gaan naar jullie laatste transactie, Mary.
0: Ja, dus bij Rabobank in de beheerportefeuille hebben we in het 1895 macrofonds meer gaan beleggen in Amerikaanse technologie index, de Nasdaq. Dus dat past heel goed aan bij het sluit heel goed aan bij het gesprek hier. Want er zitten natuurlijk heel veel AI-tech bedrijven in die index. En daarnaast hebben we in de obligatieportefeuille extra bescherming ingebouwd voor het geval dat inflatie oploopt, toch, onverwacht. En dat doen we door middels van inflatie-gerelateerde obligaties.
2: Eventuele opgelopen inflatie niet een heel waarschijnlijk scenario juist? Want jij zegt onverwacht, maar dat zit er toch wel aan te komen? Dat
0: ja,
2: inflatie wat
0: ja, maar eigenlijk als je kijkt naar de prijzen van inflatieobligaties, dan zie je eigenlijk dat gestegen risico nauwelijks terug. Tenminste, niet op het moment dat wij het aankochten. Je kunt ongeveer tegen dezelfde inflatieverwachtingen instappen als kort voor het uitbreken van de oorlog. En dat vonden wij wel heel opmerkelijk. Dus het is niet ons basisscenario dat inflatie gierend uit de hand gaat lopen. Maar het maakt het opnemen van dit soort obligaties tegen dat scenario wel heel aantrekkelijk voor je portefeuille. Dus
2: Kevin Warsh komt eraan, hè? De nieuwe Fed-president.
0: Ja, wie weet wat die gaat doen.
2: Het gaat deze week ook echt gebeuren, overigens. Een ontmoeting tussen Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping. Vanaf morgen, dat bezoek duurt tot vrijdag, er zal gepraat worden over belangrijke thema's: Iran, Taiwan, AI en aardmetalen. En het vorige bezoek van een Amerikaanse president aan China, officieel, ook Trump overigens, is alweer bijna 10 jaar geleden. En er is voorafgaand aan dat bezoek al het nodige geschreven over wat er dan ter tafel komt. Een Board of Trade kom je in steeds meer analyses tegen waarover nagedacht zou worden. Een raamwerk dat enige duidelijkheid moet scheppen over de handel tussen China en de VS. Wat kan er wel, wat kan er niet, tegen welk tarief?
1: Ja.
2: Mag er iets van verwacht worden?
1: Nou, ze hebben elkaar in een soort wurggreep. En eigenlijk, je noemde dat Trump inderdaad zo'n bijna 10 jaar geleden laatst China bezocht. Maar ze hebben elkaar natuurlijk vaker ontmoet. Nog laatst in oktober tijdens de economische top in Korea. En toen bleef het eigenlijk heel erg stil. Toen verwachtte men ook een groot akkoord. Maar er kwam eigenlijk alleen maar een aankondiging dat de wapenstilstand die er zo ongeveer was. Die was al in juli ingegaan. Een soort economisch niet-aanvalsverdrag. En geen verdere escalatie. Dat nu ook weer wordt voortgezet.
2: Dus nu heb je die factor Iran. Maar, Jochem Visser, onze beursneur van vandaag, die zei al, er wordt vaak gedacht dat die olie vooral naar het westen gaat. Maar hij gaat ook zeker naar het oosten. Dus er moet daar ook een oplossing voor gevonden worden.
1: Ja, maar de olie uit die Iran wordt voor 30% inderdaad naar China geëxporteerd. Maar voor China is het minder dan 10%. Wat hun olieimport betreft. Er vloeit natuurlijk ook rijkelijk olie door de pijpleidingen vanuit Rusland en andere bronnen.
2: We kunnen het hele bezoek gewoon overslaan. Er gaat gewoon helemaal niks uitkomen.
1: Nou, Trump wil een deal maken. Daar wil hij natuurlijk mee op de borst kloppen. Dat is wel zijn stijl.
2: Maar wat heeft hij dan te bieden? En wat heeft Xi Jinping aan Trump te bieden?
1: Een deal voor Amerikaanse boeren, bijvoorbeeld graanexporten, varkensvoer en dat soort dingen. Ook wellicht olie-exporten naar de VS. Hè. En die komen dan misschien niet via Californië, maar wel door het Panama-kanaal zelfs naar China toe. Zo zijn er tal van deals te sluiten.
2: Mary, maar het grote akkoord blijft denk ik uit. Wat zou jij dan graag daar willen bespreken? Wat zou jij vast willen leggen tussen deze twee heren?
0: Oh god, nou, ik zou natuurlijk heel graag willen dat de handels, zeg maar, beperkingen die ze elkaar opleggen via al deze maatregelen die ze hebben genomen, dat wordt toch gedeescaleerd. Want dat is gewoon voor deze beide economieën en ook voor de wereldhandel een heel stuk beter. Als je nou bijvoorbeeld ziet dat China besloten heeft om de export van een breed scala aan zeldzame aardmetalen en gerelateerde magneten op te schorten. Ja. En een gebod op halfverleiders van Nexperia China. Ja, dat raakt wel heel hard de toeleveringsketens voor autofabrikanten bijvoorbeeld. Nou, dan wordt Europa ook door geraakt. Dat soort maatregelen, dat werkt stagnerend voor de wereldeconomie. Dus ik hoop heel erg dat het daarover gaat. Ik vrees dat het daar niet over gaat. Het zal gaan over een uitwisseling, denk ik, tussen meer soepelheid vanuit Amerika voor Taiwan. Dus de autonomie die China vanuit Taiwan wil opleggen, versus een deal over China's soort van hulp of gedogen van het openen van die straat van Hormuz. Ja. Dat is
2: en
0: denk
2: daar
0: ik
2: gaan financiële markten stevig op reageren? Of is dit een
0: rentdingetje? Als het, ik denk dat het niet in de verwachting ligt dat die Straat van de Moes sneller of beter opengaat deze ontmoeting. Als het wel gebeurt, dan zou het heel, heel goed zijn voor financiële markten.
1: Er zijn veel andere landen in het Verre Oosten die een veel grotere afhankelijkheid hebben van de olie-export van Iran, maar ook van Irak en vanuit de straat van Hormuz dan China. Maar misschien wil China toch nog een rol spelen, maar China kijkt toe en denkt, it's your war and it's your problem. En eerlijk gezegd, ik denk dat het redelijk stil zal blijven. Deze week is het ook al opvallend stil op True Social, met de tweets, uitspraken van Trump.
2: Zou je
1: en misschien
2: ook
1: is het wel
2: een
1: de-escalatie. Oh. Want we hebben al in deze wereld spanningen genoeg. Dus
2: Taiwan komen we ook tegen in de opleving van Intel. Want Apple zou een deal gesloten hebben met de chipmaker, ook om de afhankelijkheid van TSMC uit Taiwan af te bouwen. Hoe opmerkelijk is het dat deze partijen elkaar nu toch weer weten te vinden, Mary?
0: Ja, ik denk voor Intel natuurlijk heel erg positief. Je ziet ook de enorme positieve reactie van het aandeel. Ik denk volgens mij gisteren een koersstijging van iets van 14%. In zijn totaliteit staat Intel iets van 200% hoger over het afgelopen jaar. En er is wel een kentering gekomen. Want Intel was eigenlijk niet het hele scherpste jongetje, beste jongetje van de klas in zijn peergroep. Toen Amerika een aandeel nam, Amerikaanse overheid een aandeel nam.
2: En plotseling zijn er allemaal Amerikaanse klanten. Wie had dat gedacht?
0: Ja, precies. Ja, hoe toevallig.
1: Nou, dat heeft er allemaal mee te maken dat de VS zelf, Amerikaanse Staten, federale overheid, een 10% belang Intel heeft genomen. Ja, ja. En bovendien dringt Trump toch wel aan of made in America. Dus en Taiwan, de afhankelijkheid ervan. Hij schat natuurlijk ook in dat ooit China misschien toch zijn hand zal uitstrekken naar Taiwan. Dus hij wil fabrieken van TSMC naar Amerika halen. En er staan er al twee, een derde in aanbouw in Arizona.
2: Ja, want die werden allemaal groot aangekondigd. Maar voor een deel waren dat plannen die al reeds aangekondigd waren, waar nu mooie sier mee wordt gemaakt.
1: Zeker. Eigenlijk zit wat de buitenlandpolitiek ten aanzien van China betreft, zit er niet zo heel groot verschil tussen Trump en Biden, eerlijk gezegd. Maar ja, Trump wil dat natuurlijk nooit toegeven, dus die trommelt alleen maar op zijn eigen borst. Maar van belang is of Intel daadwerkelijk die foundry, de nieuwe fabriek voor chips, zou kunnen gaan bouwen. Nou, er worden al allerlei vergunningen verleend. De Wall Street Journal kwam dus afgelopen week met een preliminary bericht dat er een overeenkomst ook al was tussen Apple en Intel.
2: Het is overigens nog niet officieel bekrachtigd, hè, want ik heb er allerlei kranten op nageslagen.
1: Gisteravond een tweede artikel op de Wall Street Journal
2: dan is het zover
1: verschijnen. Dus ligt in de lijn van de verwachtingen. Maar ook
2: we begonnen natuurlijk te zeggen dat Amerikaanse bedrijven plotseling Intel weer weten te vinden. En dat misschien ook wel iets te maken heeft met dat belang van de overheid in Intel. Maar dan moet je alsnog wel kwaliteit kunnen bieden. Dan moet je gelijke tred kunnen houden met je peers. Dus blijkbaar is er technologisch ook wel iets dat Intel toch weer mee laat tellen op dit moment.
0: Ja, dat klopt. Maar kijk, wat Intel eigenlijk doet, die neemt de design aan van hoe een bepaald bedrijf een chip gemaakt wil hebben. Die neemt dat over en die gaat dat bouwen op grote schaal. Dus dat is dat hele foundry-idee eigenlijk. En dat is wat Apple ook doet. Dus die reikt al grotendeels een design van zo'n chip aan en gaat maar gewoon op grote schaal maken. En daarmee, als ze zulke deals weten aan te trekken, dat doen ze natuurlijk wel goed.
2: Dus Intel is bezig aan een opmars waarvan het einde nog niet meteen in zicht is, Wim?
1: Ik denk, het is tot nu toe heel succesvol. Ze hebben ook natuurlijk sinds vorig jaar een nieuwe topman. Ja. Lin Bhutan, die heeft Pat Gelsinger opgevolgd.
2: Een enorm Amerikaanse man, weet
1: ik nog. De periode daarvoor hebben ze echt, dit is iemand die inderdaad Amerikaan is, maar van de Chinese herkomst.
2: Nee, dat was allemaal erg ingewikkeld toen.
1: Niet populair bij Trump. Maar Tan, die heeft een charme offensief, heeft een bezoek geopend, heeft een bezoek aan het Witte Huis gebracht. Heeft Trump toen inderdaad overgehaald tot die investering. En dat dat is wel belangrijk. En daarmee is wel het sentiment gekeerd. Maar financiële analisten en ook ik... Het is altijd heel moeilijk om het succes van een herstructurering in te schatten. En ook daar bovendien de financiële revenue ook goed van in te schatten. En wat ik al zei, de koers van Intel is nu echt heel ver. Ruim meer dan 30% boven de koersdoelen van analisten gestegen. En ik heb ook gezien dat de taxaties voor dit jaar en voor volgend jaar... Er zit eigenlijk nog nauwelijks beweging in bij Intel. Dus de koers loopt al echt heel veel vooruit.
2: Jij hebt een beetje hoogtevrees.
1: De bouw van een nieuwe foundry... moet echt een grootschalig fabriek worden neergezet in de Midwest. Nou, dat gaat ook nog een periode nemen. Dus over Intel ben ik op dit moment wat minder enthousiast. Maar als je kijkt naar de koersresultaten over de afgelopen 5 jaar... vanaf heel diep, heeft het zelfs... koersexplosie van Nvidia.
2: Je bent bijna net zo enthousiast over Intel als over water. Wim Zwanenburg was hier van Struve Lemberger. Dank voor je komst. Zeg ik natuurlijk ook tegen het andere lid van het beleggerspanel, Miri Pietersbloem, Head of Investment Office bij Rabobank, hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Tot snel weer.
0: Ja, tot snel weer.
2: Dit panel is te beluisteren als podcast. Kun je onder andere vinden via de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boots. Blijf luisteren.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR. Op bnr.nl/bb en via
4: DAB+. Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce. Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl. Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
5: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
6: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
5: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
7: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
5: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
11: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
12: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Nu in de BNR-app.
2: Rusland hervat de droneaanvallen op Kiev na het staakt het vuren. De klachten over het Chinese automerk Link & Co. die stapelen zich op. En verschillende ministers vragen de Britse premier Starmer op te stappen. Deze verhalen en meer vind je in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Erwin de Hart in het bijzonder. Hoeveel file staat er nog?
13: Nou, er staat een file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Weinig verrassend, door de grenscontroles 10 minuten vertraging in 3 kilometer. En de flitsen langs de A2 Maastricht-Eindhoven bij hectometerpaal 236,2.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland.
14: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een man uit Almere die vastzit in een grote misbruikzaak heeft een strafblad in Groot-Brittannië. Wat hij daar heeft gedaan wil het OM niet zeggen, meldt Pound. De man wordt verdacht 4 kinderen misbruikt te hebben. Vanmorgen moest hij voor de rechter verschijnen. Die besloot dat hij onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij niet opstapt. Volgens zijn kantoor is er binnen de Labour-partij geen procedure gestart om hem weg te sturen. Toch wordt er aangedrongen op zijn vertrek, omdat meerdere ministers twijfelen aan zijn leiderschap. Vorige week leed hij nog een flinke nederlaag bij lokale verkiezingen. Drankmerk Stels gaat een reclamecampagne aanpassen na kritiek. Op posters staat de tekst The New Hard Lemonade en dus zou alcohol te veel als limonade worden gepresenteerd. Het bedrijf zegt zich gewoon aan de reclameregels te houden, maar wil duidelijker maken dat het om alcohol gaat. De tientallen Filipijnen die op het cruiseschip Hondius zaten moeten in ons land 6 weken in quarantaine. De GGD heeft daarvoor plekken geregeld. Veel personeel van de Hondius komt van de Filipijnen. Afgelopen nacht kwamen er 17 terug op vliegveld Eindhoven. Er zitten nog een aantal op het schip dat zondag in Rotterdam arriveert. En wielrenner Wilco Kelderman stapt uit de Giro d'Italia. Hij heeft te veel last van de gevolgen na een valpartij afgelopen weekend. Kelderman was een belangrijke teamgenoot voor de Deense kopman Jonas Vingegaard, die grote kans maakt op de Giro te gaan winnen. Vandaag start de 4e etappe. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui. Af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Straks een uitgebreid gesprek met René de Wit. Hij is de interim CEO van het defensiebedrijf Defenture. Over veel geld, dat is stoer gezegd, maar waar blijft het? En genoeg getreuzeld, tijd om tempo te maken met de digitale euro, vindt Christine Lagarde. Of Arnoud Boot haar bij kan en wil houden, dat hoor je zo in BNR Zaken doen.
16: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
17: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
16: Recruit a Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
18: In de Friday Move gaat het over tv.
19: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
18: Politiek.
20: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
18: En ik ben er ook.
19: Dat is toch heerlijk.
18: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
21: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
22: Wil je weten wat er speelt?
23: En of waarom?
24: In de BNR-app.
22: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
23: Download de BNR-app.
24: En blijf scherp.
22: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met René de Wit van defensiebedrijf Defenture. Maar nu eerst.
14: Macro. Met Boot.
2: Het laatste macro-economische nieuws en daarvoor is hier Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
25: Goedemiddag, Thomas.
2: De discussie over de digitale euro en daaraan gekoppeld overigens ook stablecoins zit weer in een nieuwe fase. Om eventjes de luisteraar goed bij te praten. Wat is de laatste stand van zaken?
25: Ja, Thomas, het is echt best wel. Ik vind het best wel opmerkelijk dat de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde. Inmiddels, dus afgelopen vrijdag weer in een lezing, ergens in Spanje, op een enorm absolute manier het belang heeft aangegeven van een Europese Centrale Bank die zelf een digitale munt uitgeeft. En dan moet je aan digitale munt moet je denken aan... traditioneel doet de Centrale Bank het cashgeld, de bankbiljetten en munt eigenlijk ook. En die raken weg, worden minder belangrijk. En de digitale euro, Central Bank Digital Currency... voor degene die het, die terminologie echt willen onthouden... die zou daarvoor in de plaats moeten komen. En de Central Bank Digital Currency... het feit dat je digitaal je geld kunt houden, dat is controversieel. Was altijd controversieel, omdat het eigenlijk betekent dat je de gewone banken overslaat. Je kunt direct je geld houden bij de centrale bank. Dus het maakt de centrale bank belangrijker. Waarom speelt die discussie? Die discussie speelt nu nadrukkelijk omdat Christine Lagarde wel een hele absolute bewoording heeft. Bijna een beetje Calimero-effect van Europa, zou ik zeggen. Heeft aangegeven, als wij dat niet doen, worden we totaal onderhevig aan Amerikaanse spelers die op een private manier, denk aan Amazon, Google, etc., komen met hun nieuwe dollarmunten. Stablecoins heten die. Die zijn dan gedekt door Amerikaans staatspapier. En met die stablecoins kun je heel makkelijk digitaal gaan betalen.
2: Ja, dus Arnoud, nog even voor de goede orde. Want dit verhaal van Lagarde, dat heeft zij misschien nog nooit zo op deze manier uitgesproken. Maar dat wij als Europa moeten proberen niet onder te doen voor Amerika, omdat we anders overgeleverd zijn. Dat verhaal, dat zie je nu op heel veel plekken terug. Ook binnen ons betaalverkeer, toch?
25: Absoluut, Thomas. En ook ik samen met een aantal anderen hebben een paar maanden geleden nog het Europese parlement benaderd met een openbare brief, openbare stukken, dat die digitale euro, dat die er moet komen. En het Europese parlement moet er uiteindelijk over beslissen. Daar gaat eigenlijk de ECB niet over. Want het maakt die rol van die ECB belangrijker als die komt. Hè, want je kunt direct interacteren met de Europese Centrale Bank. Maar het is het Europese parlement dat daarmee moet instemmen.
2: Dus jij begrijpt de zaak wel. Je begrijpt alleen niet zo goed dat Lagarde op deze manier interveneert.
25: Nou, kijk, wat speelt is, het is de Europese Centrale Bank en de Centrale Bank in het algemeen zijn altijd relatief avers geweest tegen die digitale euro. Omdat men eigenlijk zei van, we houden ons geld bij de commerciële banken en dat systeem loopt goed. We hebben het chirale betalingsverkeer, eigenlijk het digitale euro via onze gewone betaalrekening bij een gewone bank. Dus eigenlijk, en dat Europese betalingsverkeer, dat loopt ook wel redelijk goed. Dus we hebben geen digitale euro nodig. Dat was eigenlijk het standpunt, met name van de banken. En de ECB zat er altijd nooit zo heel ver vanaf. En we zien dus nu dat de ECB de afgelopen paar jaar opgeschoven is in totaal andere richting. Europa moet acteren. Digitale euro is uitermate belangrijk. En ik vind dat... ik vind dat opmerkelijk, want het is een opmerkelijke verschuiving. Want je zou kunnen zeggen dat via het commerciële bankverkeer kunnen we ook zaken regelen. En die digitale euro is misschien wel leuk om te hebben, maar niet vanuit een totaal angstbeeld. Maar het angstbeeld is gaan domineren. En ik vind dat opmerkelijk. Ik vind het niet, Thomas, want dat is eigenlijk waarschijnlijk ook jouw vraag. Ik vind het niet onterecht. Ik vind, laten we alsjeblieft vanuit het oogpunt van... ja, laten we maar strategische autonomie noemen, hè? Want dat is toch eigenlijk waar het hier ook weer om gaat. Vanuit strategische autonomie laten we Europa zo sterk mogelijk maken. En zo sterk mogelijk maken betekent langs zoveel mogelijk wegen het heft in eigen hand houden.
2: Ja, of je zou kunnen zeggen, Arnoud, als je dan toch wil tempo maken met zo'n digitale euro en je wil een serieus Europese alternatief, dan heeft het geen zin om dat te versnipperen, te versplinteren met 10 verschillende aanbieders. Hoppakee, we hebben gewoon 1 serieuze Europese digitale munt en die komt vanuit de ECB.
25: Ja, en dan ben je, dat is een legitiem standpunt, hè? Dat is een legitiem standpunt. Kom je ook meteen bij het tweede opmerkelijke van Christine Lagarde, namelijk dat zij zich inderdaad heel zwaar afzet, of relatief zwaar afzet, tegen private initiatieven, tegen de verwatering, versplintering, dat we euro-genomineerde stablecoins krijgen, dus euro-gebaseerde munten krijgen vanuit een privaat initiatief als alternatief dan eigenlijk van de euro, de digitale euro van de centrale bank. Daar zitten er zit een logica aan. Hè? Versnippering van initiatieven is niet kosteloos. Nog zijn die private initiatieven per definitie zonder risico. Dus het is begrijpelijk, maar dan spelen er twee dingen. In ieder geval twee dingen spelen. Eén, kunnen wij ons veroorloven ons volledig afhankelijk te maken van de Europese Centrale Bank? Dus dat het digitale initiatief helemaal via de Europese Centrale Bank loopt. En eventueel nog, want dat heeft ze wel aangegeven, via commerciële banken die een soort samenspraak met de ECB hun eigen digitale variant nog verder kunnen versterken. Is dat voldoende? Of zeggen we hebben alternatieven daarnaast nodig. Laten we accepteren dat die private initiatieven er hoe dan ook komen. En laten we niet op één paard wedden. Want een almachtige ECB, want dat is toch eigenlijk als je de digitale euro als enige inzet, een almachtige ECB kan in de toekomst ook grote nadelen hebben. Dus dat is een legitieme zorg. Ja, dus ik vind dat je dat, gewoon als ik er verder over nadenk. Ik ben er dus eigenlijk voor om meerdere alternatieven te hebben. En dat we dan nu, en dat is dan eigenlijk ook het tweede argument, door juist wel open te staan voor verdere innovatie en dus andere alternatieven mogelijk te maken en daar regels op in te stellen, ons aan te wennen dat dat op een goede manier gaat, dat we die risico's in de hand houden, ja, dan hebben we ons waarschijnlijk krachtiger gepositioneerd ten opzichte van mogelijke dreigingen van elders. En jij, ik, nog de ECB, wij weten niet wat die toekomst brengt. Nee. Dus wij weten ook niet wat die digitale alternatieven die van private spelers komen, welke andere sprongen die kunnen maken. En dus ons afhankelijk van puur dollar stablecoins, dat zou in de toekomst ons toch heel afhankelijk blijven kunnen maken. Rare formulering. Ja. Van Amerikaanse big tech, die al commercieel, de Amazons, commercieel maar heel belangrijk zijn.
2: Ik weet wel wat de toekomst brengt. En dan mogelijk vrijdag, een nieuwe Arno Poot. Geen alternatief. En gelukkig maar. Tot dan.
0: Blik op de wereld.
2: Bavo Oost is hier, mijn BNR-collega, voor zijn blik op de wereld.
1: Goedemiddag.
2: Hij zit er nog.
1: Ja, ik wel. En Starmer ook.
2: Precies. Daar doelde ik eigenlijk op,
1: ja,
2: Bavo.
1: Ja, maar er wordt al dagen aan zijn stoelpoten gezaagd. Vanochtend was de wekelijkse ministerraad. Die is inmiddels voorbij. Van tevoren werd gedacht van ja, misschien zou die wel opstappen. En dat is dus niet gebeurd. Volgens de BBC heeft Starmer daar ook gezegd dat hij gewoon doorgaat. Want niemand binnen de partij heeft hem officieel uitgedaagd. Er werd ook verwacht dat er ministers zouden opstappen. Nou, in ieder geval één, genaamd Miatta Fiambule, een onderminister van decentralisatie, geloof en gemeenschappen. Nou, dat is niet één van de zwaargewichten binnen het kabinet. Zij is in ieder geval opgestapt. De druk op hem is wel heel groot. Hè? Want de reden voor dit alles, voor deze hele saga, is dat Labour vorige week de lokale verkiezingen flink heeft verloren. Van de ruim 2500 raadzetels van de Labour die op het spel stonden, blijven er nog maar iets meer dan 1000 over. En de Reform UK-partij van Nigel Farage is daar de grote winnaar.
2: Want als je de tel bijhoudt, er zijn heel veel van zijn partijgenoten in het parlement die hem liever zien gaan. Er zijn toch ook, hoewel niet officieel uitgedaagd, veel kabinetsleden die het wel lang genoeg vinden duren inmiddels. Als je de tel bijhoudt, dan kom je op een behoorlijk legertje aan Labour-prominenten. Dat zegt keer bedankt.
1: Ja, zeker. In ieder geval, het waren er vanochtend 78, dat zijn er nu alweer 80. Dus er komen er ook steeds meer bij. Wat je nou wel merkt, is dat zeker na die ministerraad, dat er ook bewust kabinetsleden ook nu buiten Downing Street voor journalisten staan, om te zeggen, ik sta nog wel achter hem. Dus er is enorm veel druk op hem, maar je merkt ook dat binnen het kabinet ook nog wel steun voor hem is.
2: Is het niet bijzonder dat hij toch probeert het hoofd boven water te houden na alle crisis, schandalen, Mendelssohn, Epstein en dan nu deze rampzalige electorale rampspoed?
1: Ja, nou ja, op zich wel, maar het is wel een verschil tussen Labour en de conservatieven. Ik heb Lia van Beckhoven, onze correspondent in het VK, die heb ik wel vaker horen vertellen dat dit ook wel een beetje komt van hoe de Labour-partij zelf werkt. Bij de conservatieven zit het er veel meer ingebakken dat een premier wel vertrekt als het niet goed gaat, de een na de ander. En er staan er ook weer een heel legertje mensen klaar om het dan van diegene over te nemen. Binnen Labour heerst dat gewoon veel minder. En wordt ook veel minder gewaardeerd als iemand dan zit te azen op de baan van premier. Het is ook een beetje wat Starmer gisterochtend
2: nog zei. Wij zijn geen conservatieven.
1: Precies. En dus blijf ik, want we willen niet leider na leider na leider. Gebruikt hij als een van de argumenten om in ieder geval de handdoek niet in de ring
2: of
1: te gooien.
2: Of is het een mate van armoe, omdat er simpelweg niemand is die hem serieus kan uitdagen?
1: Die zijn er. En Starmer die daagt diegene nu ook uit, zeker in die ministerraten. Hij zegt van, als je me weg wil hebben, daag me maar uit. Daar zijn procedures voor binnen de Labour-partij. En daarbij richt hij zich vooral op Wes Streeting. Dat is nu de minister van Volksgezondheid en Sociale Zorg. Hij is wel een van de mensen die de afgelopen weken wel zat azen op zijn baan. Hij zou ook onder de Labour mensen zijn die wat meer aan de rechtsere kant zitten. Dat zou het ook alweer lastiger maken. Ook hij heeft blijkbaar banden met Peter Mandelson. Dus het is ook niet zomaar een gegeven dat als hij het probeert dat hij de juiste steun krijgt. Hij is ook niet de enige. Je hebt ook Andy Burnham. Dat is nu de burgemeester van Greater Manchester. Iemand die wel lang in de politiek zit, maar wel in 2017 al vertrok uit de landelijke politiek. Daarvoor zat hij ook nog in het derde kabinet van Tony Blair, opvolger Brown. Dus hij gaat wel lang mee. Maar ook zijn terugkeer kan ook niet zomaar. Want je moet blijkbaar ook in het parlement zitten om het leiderschap van Starmer uit te dagen. Dan heb je er nog eentje, Angela Rayner, die vorig jaar nog in het kabinet zat van Starmer, daar ontslag moest nemen vanwege een soort belastingissue volgens een appartement.
2: Oh, ja.
1: Dus er zijn er wel een paar, maar het is niet per se een gegeven dat het ook lukt.
2: En als er dan officieel een uitdager is, dan gaat de machinerie werken. Dan moet je Labour nog voor je zien te winnen.
1: Precies, daar heb je allemaal procedures voor binnen Labour. Als je dat wil doen, dan moet je in ieder geval 80 Labour MP's achter je krijgen. Nou, dat is een vijfde van inmiddels van op dit moment alle Labour parlementariërs. Om in ieder geval het partijleiderschap uit te dagen. Daarna moet je het land door. Dan moet je in ieder geval 5% van de lokale partijgenoten voor je winnen. Of meerdere partijorganen voor je winnen. Waaronder weer twee vakbonden. Nou, een heel gedoe. Heb je dat gedaan? Dan kom je ook nog terecht bij de partijleiding die dan de beslissing gaat nemen. En dat is ook misschien ook wel een van de redenen dat Starmer dit zegt. Hè. Van, nou, als je zo stevig in je schoenen staat, probeer het maar. Zet die hele machine maar in werking. Is dus een heel gedoe. Kijk, we weten niet hoe Starmer de rest van deze dag doorkomt. Vanochtend heeft hij de ministerraad in ieder geval vooralsnog overleefd. Maar dit gaat de komende dagen, weken, uren, minuten genoeg politiek spektakel opleveren.
2: We houden jou binnen het grootste afstand, zodat je altijd terug kunt komen. Bavo Oost, BNR-redacteur, dank je wel. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met René de Wit van het defensiebedrijf Deventure en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl. Koen, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Het is een goede middag, maar we beginnen met een stevige daler. Prosus.
4: Prosus vanmorgen met een onaangekondigde spontane brief van de CEO met een trading update. En daar probeerde hij in 3 pagina's een zonnig verhaal neer te zetten wat voor veel neerslag op de beurs heeft gezorgd. Koers met zo'n 7% onderuit. Wat is het geval? Prosus moet het natuurlijk vooral hebben van groei. Het liefste groei van de winst per aandeel, zodat de uitkeringen naar beleggers goed kunnen zijn. De komende periode, zo geven ze aan, gaan investeringen weer de bovenhand voeren. Nou, dat geeft meer onzekerheid voor beleggers. En onzekerheid over de winstgroei, of het inderdaad vruchten gaat afwerpen, zorgt er ook voor dat de vrije kasstroom omlaag gaat. Ja, en daar houdt men niet van bij een aandeel dat in de basis als groeier wordt gezien.
2: Maar Prosus, dat is een tech-investeerder, daar valt van alles onder. Tencent moeten we altijd even noemen. Maar ook maaltijdbezorgers, softwarebedrijven. Veel van die bedrijven hebben ook misschien wel een tik gekregen vanwege de opmars van AI. Of speelt dat hier minder een rol?
4: Nou, wat een rol speelt is dat ze geven in die brief aan dat ze zelf ook druk bezig zijn en daar goede stappen op zetten. Maar eigenlijk aansluitend bij datgene wat we bij andere grote techbedrijven al gehoord hebben, de investeringskraan moet ook wagenwijd open om ervoor te zorgen dat ze niet ingehaald worden, links en rechts, door andere fietsbezorgers. Dus en dat zorgt ervoor dat dat beleggers zeggen van wow, het is dus niet een oneindig groeiverhaal. Ja. Nou, dat had je misschien kunnen zien aankomen als Amazon de investeringen in AI moet opschroeven. Waarom zou Prosus dat dan niet hoeven? En inderdaad, Prosus gaat dat dus ook doen.
2: Met een gewicht van meer dan 5% op de hele AEX. Dus als Prosus het lastig heeft, dan zie je dat ook wel een klein beetje terug in de stand.
4: Juist.
2: René, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Thomas.
2: Spectaculair nieuws over een van de geheimste schepen van Amerika. Het Pentagon heeft de locatie bekendgemaakt van wat precies?
5: Van de USS Alaska, van de Ohio-klasse. Dat is wat ze daar een boomer noemen. En voor ons is dat een nucleair onderzeeër die kernraketten aan boord heeft.
2: En waarom weten wij nu precies waar die boot zich bevindt?
5: Omdat heel ongebruikelijk het op de oppervlakte is gaan varen. Dus dat is natuurlijk niets van de reden. Want die kan prima ongemerkt de Gibraltar passeren. En daarnaast is er ook een vliegtuig overgevlogen. Een zogenaamde Boeing A6 Mercury. En die regelt communicatie voor de lanceercodes.
2: Maar goed, wij mochten dit dus ook als groter publiek, als toekijkende wereldbevolking niet missen.
5: Nee,
2: dit is een diplomatieke zet.
5: Dit is een heel diplomatieke zet. Want wat we weten van president Trump is dat hij heeft allerlei uitlatingen gedaan. En hij wil dus kracht bijzetten dat hij bereid is om annihilate Iran, zal ik maar zeggen.
4: Ja.
2: Hij is genoemd, Trump, en hij gaat op reis. Hij gaat naar China. Hij ontmoet Xi Jinping vanaf morgen. En met hem overigens in zijn gevolg ook nog verschillende Amerikaanse toppers uit het bedrijfsleven. Wat mag jij daarvan verwachten, Koen?
4: Het is interessant, want het is niet de eerste keer dat Xi Jinping Trump ontvangt. Joe Biden bijvoorbeeld is helemaal niet op bezoek geweest in China. Trump is nu opnieuw te gast in China. En dat betekent dat je dan ook de top van het bedrijfsleven meeneemt. En we hebben even gekeken in november 2017, tijdens zijn eerste termijn is hij er ook geweest. Toen was de meest opvallende naam Lloyd Blankfein, de toenmalige CEO van Goldman Sachs, die meeging. Als we kijken naar het rijtje van CEO's die nu meegaan, ja, dat is toch wel een soort van optocht. Je mag bijna hopen dat ze niet allemaal in Air Force One meegaan. Want de topman van Boeing gaat mee, die overigens later vandaag cijfers publiceren, genoeg eigen vliegtuigen heeft en misschien niet met Trump 12 uur lang wil praten over de vertraging van Air Force One opvolging. Maar wie ook meegaat, Elon Musk, de topman van Micron, wederom de topman, niet meer Lloyd Blankfein, maar David Salomon van Goldman. Een hele duidelijke nadruk die er nu ligt op technologiebedrijven. De meest opvallende afwezige is Jason Wang van Nvidia. Dat is misschien toch te gevoelig. Dus daar waar de vorige keer er heel veel CEO's meegingen die ook met de agriculture sector te maken hadden, is het nu de techsector die vooral meegaat.
2: En wat hopen zij dan voor deal uit het vuur te slepen? Of welke temperaturen proberen zij toch net wat aangenamer te maken, zodat er weer iets mogelijk is tussen die handelsblokken, nou ja, machtsblokken?
4: Kijk, zowel voor Tim Cook, die ook meegaat, en Musk zijn het natuurlijk belangrijke afzetmarkten voor hun producten ook. Ook voor de topman van Micron. Dus daarin is het natuurlijk goed om op de juiste niveaus geïntroduceerd te gaan worden. Wat Trump natuurlijk zeker kan doen en zal doen in deze fase. Het is misschien ook niet toevallig dat het in deze periode gebeurt. Want wat ook gebruikelijk is, is dat je natuurlijk toch een kleine donatie aan de partijkas doet. Zo vlak voor de midterm elections, waar Trump toch alle zeilen moet bijzetten, kan dat een behulpzaam zijn.
2: Dus ze betalen hun eigen ticket, begrijp ik, op zijn minst.
4: Nou, je mag ook wel hopen dat ze niet allemaal in één vliegtuig zitten. Want dat zou ook wat zijn als daar wat mee gebeurt. Het is tegelijkertijd op een moment waarop er superveel spanning is. Zoals René net al aanhaalde, de spanning in het Midden-Oosten lopen weer op. Het zou zeer verbazingwekkend zijn als er nu ook dingen gebeuren terwijl Trump niet naar de Situation Room kan. Dus dat zal waarschijnlijk pas gebeuren nadat Trump weer geland is in Washington. Als er iets gebeurt. Maar de ogen zijn voorlopig gericht ook op de deals die gesloten gaan worden door die bedrijven, door de techsector in China tijdens dit staatsbezoek.
2: Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl. Dank voor je komst. Stand van de AEX is op dit moment in de min op 1005 punten. Heeft dus ook wel iets te maken met Prosus, dat inmiddels 7% dik verliest. Straks gaat het uitgebreid over de venture. René de Wit is hier, de interim CEO. Lukt het inmiddels om de deur open te krijgen bij banken, bij verzekeraars, bij grote institutionele beleggers die van groot belang zijn om de Nederlandse defensie-industrie weer in de benen te krijgen? Straks meer.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
8: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
9: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
8: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
7: In napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
9: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
7: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
9: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
10: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
11: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
10: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
26: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer. CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
27: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
28: Psst, heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuijl van Executive People.
27: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
29: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
30: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
31: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
32: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
33: BNR.
34: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 10 minuten vertraging bij de grens. Door controles rijdt het langzaam vanaf Zevenaar. Een kapotte auto blokkeert 3 rijstroken. Maar liefst op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij De Meren. 5 kilometer file daar en een kwartier op onthoud. En 2 rijstroken van de A59 zijn dicht vanuit Os naar Den Bosch. Dat is bij Rosmalen na een ongeluk. 6 kilometer file en een half uur vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Twello bij 94.7. A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden, controle bij 39.6. En je snelheid wordt ook in de gaten gehouden op de A50 vanuit Zwolle naar Arnhem bij Apeldoorn-Noord bij 209.4.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
3: De nieuwsupdate van 12:30.
12: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een man uit Almere die vastzit in een grote misbruikzaak heeft een strafblad in Groot-Brittannië. Wat hij daar heeft gedaan wil het OM niet zeggen, meldt Pound. De man wordt verdacht 4 kinderen misbruikt te hebben. Vanmorgen moest hij voor de rechter verschijnen. Die besloot dat hij onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij niet opstapt. Volgens zijn kantoor is er binnen de Labour-partij geen procedure gestart om hem weg te sturen. Toch wordt er aangedrongen op zijn vertrek, omdat meerdere ministers twijfelen aan zijn leiderschap. Vorige week leed hij nog een flinke nederlaag bij lokale verkiezingen. Drankmerk Stels gaat een reclamecampagne aanpassen na kritiek. Op posters staat de tekst The New Hard Lemonade en dus zou alcohol te veel als limonade worden gepresenteerd. Het bedrijf zegt zich gewoon aan de reclameregels te houden, maar wil duidelijker maken dat het om alcohol gaat. De tientallen Filipijnen die op het cruiseschip Hondius zaten moeten in ons land 6 weken in quarantaine. De GGD heeft daarvoor plekken geregeld. Veel personeel van de Hondius komt van de Filipijnen. Afgelopen nacht kwamen er 17 terug op vliegveld Eindhoven. Er zitten nog een aantal op het schip dat zondag in Rotterdam arriveert. En wielrenner Wilco Kelderman stapt uit de Giro d'Italia. Hij heeft te veel last van de gevolgen na een valpartij afgelopen weekend. Kelderman was een belangrijke teamgenoot voor de Deense kopman Jonas Vingegaard, die grote kans maakt op de Giro te gaan winnen. Vandaag start de 4e etappe. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui. Af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Waarom lukt het defensiebedrijf Defensure wel om grote deals te sluiten in Polen, maar stuit het Nederlandse bedrijf op de thuismarkt nog op relatief weinig enthousiasme van de overheid? Straks meer in BNR Zaken doen.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
16: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
17: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
19: Blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Ondanks dat de Nederlandse defensiesector de afgelopen tijd honderden miljoenen aan uitgaven is voorgehouden door het nieuwe kabinet, leek een faillissement voor defensiebedrijf Defensure vorig jaar, zo lang geleden is dat nog niet, nauwelijks af te wenden. Hoe gaat het nu met het bedrijf dat ook nog eens wordt geconfronteerd met het uitblijven van serieuze nieuwe orders uit Den Haag? René de Wit is interim CEO van Defensure. Welkom.
5: Dankjewel, Thomas.
2: Wat maakt Defensure eigenlijk precies?
5: Ja, Defensure is een Nederlandse OEM, eigenlijk de enige in Nederland die militaire voertuigen maakt. En wij maken uitsluitend militaire voertuigen. Dus dat wordt dan single use genoemd. In tegenstelling tot dual use, wat je bij Rob en Radar hebt. Bijvoorbeeld.
2: Ja, heel modern tegenwoordig om te zeggen. Het heeft ook een maatschappelijk nut. Het is niet alleen militaire toepassingen.
5: Ja, precies. Alleen deze voertuigen. De origine is. Het is een co-creatie geweest, het voertuig. Op de site zie je GRF staan. In Nederland wordt die de Vector genoemd. Dat is een afkorting van iets wat ik vergeten ben, moet ik in alle eerlijkheid bij zeggen. Maar dat is een lichttactisch voertuig. Ingezet door de KCT, Korps Commandotroepen. Die hebben ook mee ontworpen aan het voertuig. En ook aan de luchtmobiele brigade.
2: En als je het zou moeten omschrijven, wat zie je dan? Hoe werkt het?
5: De Van de voertuigen? Nou, wat we van de operators terugkrijgen. En vorige week ben ik bij de Special Forces in Polen geweest. Ja, die zijn zeer enthousiast over het voertuig. Ja. Gewoon de inzet. En dat het ontworpen is naar militaire maatstaven. Dus het is niet gebaseerd op een Mercedes-chassis, om eens wat te noemen. Maar die. En wat ze zeggen, het is makkelijk repareerbaar. Dus deze mannen zitten natuurlijk op allerlei missies op plaatsen die wij niet kennen en niet mogen weten. Maar ze moeten ook weer terug naar huis komen. Dus dan is wel een voordeel als je snel reparatie kunt maken en zorgt dat je mobiel bent en weer terug naar je basis komt.
2: En dat wordt allemaal hier in Nederland, in Tiel in het bijzonder gemaakt?
5: Absoluut, ja. Dus we zijn gevestigd in Tiel. Daar werken 150 zeer toegewijde mensen. Heel enthousiast. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Want ja, waar kun je in Nederland nog voor een volle automotive bedrijf werken? En we hebben 80% van onze supply chain, van onze logistieke keten, komt uit Nederland.
2: Dus wordt altijd keurig bijgezegd dat het ook allemaal gebeurt vanuit een voormalig partycentrum.
5: Is ja, dat klopt. Dat is correct.
2: Nee, maar dat we even weten. Ja, een militair voertuig gemaakt in een voormalig partycentrum.
5: We hebben nog een pand.
2: Uitstekende omstandigheden.
5: Ja. En we hebben nog een pand erbij, waar dan een stuk assemblage vindt. Want uiteindelijk is het begonnen in het partycentrum.
2: Ja, ik vind het nog steeds een mooi gegeven. Hoe ben jij bij dit bedrijf betrokken geraakt? Want er staat ook nog interim CEO in jouw titel. Wat is er gebeurd?
5: Ik ben vorig jaar, ongeveer een jaar geleden, is in april aangetreden als interim CEO. Dus ik ben benaderd door een van de commissarissen. En namens de aandeelhouders ben ik benoemd. En er moest een turnaround plaatsvinden bij het bedrijf. Om in ieder geval. En namens de aandeelhouders ben ik benoemd.

0: een tijdje spullen afleveren aan je klanten. Dat is toch denk ik een eerste vereiste als je een goede relatie met die klant wil onderhouden.
1: Enerzijds wel. Anderzijds zit er altijd een stuk marge in met afleverdata. Maar wij willen naar streven dat we eerder afleveren dan wat we afgesproken hebben.
0: Ja. Je noemt in je antwoord niet de ruzie die er ook aan vooraf gegaan is tussen twee aandeelhouders, die zelfs tot een gang naar de ondernemingskamer heeft geleid en die volgens mij net, voordat dat dan tot een uitspraak zou komen, wel is bijgelegd. Er is een oplossing gevonden.
2: Klopt.
0: Het is een oude koe, hoewel nog niet heel erg diep in de put, maar wat is daar gebeurd?
1: Dat weet ik niet. De aanleiding van, want dat was voor mijn tijd. Maar bij mijn aantreden...
0: Ja, ik ben er getraind op dit soort antwoorden. Het was voor jouw tijd, maar je weet het wel.
1: Nee, niet in detail.
0: Dus nou, zonder details.
1: Ik ben aangetreden in ieder geval om... nadat de heren elkaar gevonden hadden.
0: Ja.
1: Laat ik het zo zeggen. Dus de ene aandeelhouder die het aangespannen had... die OK-procedure... is ook overtuigd geraakt dat dat voor het bedrijf geen goede zaak zou zijn.
0: Ja. Maar het ging toch om financiën, want je geeft aan... het is een snel groeiend bedrijf. Ja. Daar horen andere verantwoordelijkheden bij, er horen andere budgetten bij... er horen andere ontwikkelgelden bij. En dan is de vraag, gaan we daar in welke verhouding... dat is zeker niet iets wat ik weet, want ik ben slechts een buitenstaander... aan bijdragen.
1: Ja, dat klopt. En daar kun je alleen maar naar je aandeelhouders kijken. En die hebben daar ook in bijgedragen. Dus vrij veel geld in het bedrijf gestoken. Dus privaat geld... daar zit geen externe bankleningen bij of iets dergelijks. En tot voor kort was dat ook niet eens mogelijk. Dus je ziet afgelopen jaar dat banken meer taboe lichten op defensieindustrie. En nu hebben wij niet dat wij munitie of wapens produceren. Maar het feit dat het al een single-use militair voertuig is, dat was al reden genoeg. Maar desondanks zie je dus dat banken, die blijven banken in die zin. Dus wordt
0: maar er is wel iets gebeurd, denk ik aan, want jij kwam om die turnaround te bewerkstelligen. Dat was in een tijd dat er serieus werd gespeculeerd, in ieder geval ook in de media, over een faillissement van de venture. Overigens kwam jij, ik begreep ook dat de Raad van Commissarissen heeft moeten aftreden op last van het ministerie, omdat ze bij Defensie onvoldoende vertrouwen hadden in hoe het er bij Defensie aan toe ging. Klopt dat zo ongeveer?
1: Nee, want de Raad van Commissarissen is later benoemd. En dat is niet voor die tijd gebeurd. Het is zelfs zo geweest, als ik me even aan terugdenk, dat er is voorgesteld aan Defensie dat er een Raad van Commissarissen ingericht wordt. Want die was het daarvoor niet.
0: Dus het ministerie van Defensie heeft op dat moment weinig te zeggen gehad over het reilen en zeilen binnen de venture. Want ik ben toch in verschillende berichtgeving tegengekomen dat er een raad van commissarissen het vertrek is aangezegd vanwege het ministerie van Defensie. Maar dat klopt niet.
1: Nee, dat klopt niet. Nee.
0: Maar op last van het ministerie van Defensie is dan een raad van commissarissen gekomen?
1: Nou, dat is een voorstel geweest. Dus dan zegt een ministerie, geeft dan, want die dwingt dat niet af. Maar die geven dan wel aan dat ze dat wel een goede ontwikkeling vinden. En we hebben ook aan het ministerie gevraagd, is er ook iemand die namens het ministerie voorzitter wil benoemen? Maar daar hebben we nog geen duidelijk antwoord op gekregen.
0: En is dat omdat het ministerie van Defensie nu eenmaal een belangrijke klant is?
1: Zeker.
0: En die belangrijke klant wil je
1: absoluut
0: goed bedienen?
1: Zonder meer. En het feit dat het een Nederlands bedrijf is, en we dus Nederlands produceren, ga je toch naar je home team toe, om maar zo te zeggen, met dit verzoek en vraag je ook eigenlijk om de steun in de rug.
0: Ja. Toch nog even, en dan sluiten we dit af, want er is meer dan de Raad van Commissarissen, maar hij is er inmiddels, of niet?
1: We hebben een Raad van Commissarissen en we hebben één commissaris benoemd.
0: En de voorzitter van die Raad van Commissarissen, die dus nog niet volledig is, die zou wat jou betreft door het ministerie uitgekozen kunnen worden? Of moet er dan iemand van het ministerie in die Raad van Commissarissen gaan zitten?
1: Nou, dat zullen ze niet zo gauw doen, is hij ons in ieder geval verteld. In ieder geval mij verteld. Dus als ik het verkeerd heb, dan stop met permissie. Maar wij hebben tegen hun gezegd, iemand waar jullie vertrouwen in hebben, benoem die en laat die eerst. En daar heb je toezicht op het bedrijf.
0: Want anders gaat René de Wit het allemaal zelf bepalen. En dat moeten we niet hebben.
1: Nee, nee.
0: Nee. Maar voelt dat ook een beetje zo, of niet?
1: Nee, nee, helemaal niet. Maak daar een geintje over. De governance, die hebben we goed vastgelegd. Dus er zijn twee bestuurders, waarvan ik er één ben. En dan hebben we drie commissarissen, waarvan nu één.

0: is. En daarnaast heb je natuurlijk je aandeelhouders. Maar wij vragen aan het ministerie, omdat we het belangrijk vinden, van benoem een commissaris die toezicht houdt.
1: Hoe ver ben jij ondertussen, want die raad van commissarissen die komt eraan, jij bent er al een tijdje.
0: Ja.
1: Hoe ver ben jij ondertussen met jouw turnaround? Hoe staat het er op dit moment voor met de venture?
0: Het staat er goed voor. We hebben een orderboek. Een orderboek kan mijn zin nooit goed genoeg gevuld zijn. En wij hebben 2 voertuigen misschien op de website. Dus 1 is het Nederlandse voertuig. Er is een ander voertuig, die is wat groter. Die is in opdracht van de Duitse commando's, de KSK, ontwikkeld. En daar hebben we eind van het jaar, vorig jaar, de afrooporder voor gekregen, ja, voor de eerste 49 voertuigen.
1: Daarvan begreep ik zelf dat politiek gezien nog moest worden afgekaart in Duitsland, dat daar goedkeuring voor nodig is. Ja. Want wat vinden ze er dan in Duitsland van? Zijn ze daar een beetje in hun kuif gepikt dat er dan wordt gekozen voor een Nederlands bedrijf?
0: Enkele mensen wel. Dat was ook wel tijdens de behandeling. Want aan het einde van het jaar wordt dan in één keer goedkeuring gevraagd voor alle uitgaven die ze gaan doen. En natuurlijk de Duitse Rheinmetall, die zegt van ja, waarom is er geen Duitse auto?
1: En waarom is dat dan? Waarom winnen jullie het van die Duitse bedrijven die, neem ik aan, ook in die aanbesteding laten zien dat ze wel min of meer hetzelfde kunnen?
0: Ten eerste is het weer een militair, van de grond afgebouwd, militair ontworpen voertuig.
1: Ja, maar Rheinmetall heeft toch ook wel zijn sporen verdiend? Als je
0: zeker wel. Maar die voertuigen die hebben ze niet één op één vergelijkbaar met de voertuigen die wij hebben. Dat is het verschil. En als er een voertuig is, is het vaak gebaseerd op een commercieel platform. En dan heeft het toch andere specificaties. Kijk, wij maken geen tanks en armored personnel carriers en dat soort zaken. Dus wij richten ons echt op licht tactische voertuigen. Aan beide luchtverplaatsbaar. Dus die kunnen onder een helikopter. En de Vector die kan zelfs in de helikopter.
1: Hoe nationaal of internationaal is deze wereld? Ben je als Duitse overheid min of meer, al is het maar moreel verplicht, om allereerst te kijken naar wat er in je eigen land te kust en te keur is? Ben je als Nederlandse overheid toch eigenlijk verplicht om eerst te kijken wat er binnen je eigen grenzen wordt geproduceerd? Ik kan me voorstellen dat, zeker als je het over militaire toepassing hebt, net wat gevoeliger ligt. Wat vind jij?
0: Wat ik vind is, als je een Nederlands product hebt, moet je Nederlands kopen. Want als we kijken naar Duitsland koopt Duits.
1: Dat is helemaal niet waar. We hebben het net gehad over dat die Duitsers ook voor jullie hebben gekozen, terwijl Rheinmetall zich aandiende.
0: Ja, maar jij vraagt van, vind ik dat belangrijk?
1: Ja, maar jij vindt het in Nederland belangrijk. Ja. Maar als jij in Duitsland een goede order kunt afsluiten, dan vind je dat ook belangrijk.
0: Uiteraard.
1: Ja.
0: Daar ben ik commercieel genoeg voor. Maar als we kijken naar wat de landen zeggen, dus Frankrijk koopt Frans. Dat zien we ook in Scandinavië. En uiteraard in Duitsland. Er wordt wel gekeken naar wat is de toepassing. Hebben wij daar een product voor of is dat in een aanvullend land? Want er wordt Europees gekeken. Dus, ja. En dan komen we uit op Europese concurrenten. Ja,
1: want we hebben natuurlijk in Nederland, en dat is breed uitgemeten, de kwestie gehad rondom die onderzeeërs.
0: Ja.
1: Er moest er niet een Nederlandse component bij zitten, of moesten we toch voor iets anders kiezen? Is het kwaliteit, is het nationaliteit? Als jij dat zo tegen elkaar zou afwegen, wat is dan het primaire belang?
0: Vanuit de defensie gezien?
1: Waar moet je voor kiezen? Voor iets wat nationaal verankerd is, of wat jij voor een acceptabele prijs, kwalitatief hoogwaardig, wellicht ook uit het buitenland kunt halen?
0: Ja, als ik aan de defensiekant zit, wil ik natuurlijk wel kijken naar wat is voor een acceptabele prijs. Maar dat is inherent aan de tenderprocedure. Het is de lowest bidder die je altijd hebt. Maar je moet ook kijken naar localisatie. Dus in veel van de tenders, bijna allemaal, staat in localisatie. Dus men verwacht dat er dus ook de lokale economie er wijzer van wordt.
1: Denk je ook dat prijs er minder toe gaat doen, omdat er in tegenstelling tot de afgelopen jaren best wel veel budget is?
0: Ja, ik denk wel. En dan gaat het ook om beschikbaarheid. Dus hoe snel is het materieel beschikbaar? En als daar een wachtlijst is voor van jaren, dan kun je wel tegen lagere prijs iets ingekocht hebben, maar je hebt er geen profijt van. En moet wel ingezet kunnen worden.
1: René de Wit is hier van The Venture. Als er nu, en ik neem aan dat jij daarop hoopt, in één keer een grote order komt vanuit Den Haag, de Nederlandse overheid, de Nederlandse Defensie. Zijn jullie dan goed genoeg geëquipeerd om dat binnen een mum van tijd voor elkaar te krijgen?
0: Absoluut.
1: En komt die grote order er ook, denk jij?
0: Ik denk dat dat wel behoefte is bij het ministerie. Dus ik heb er goede hoop op dat die order komt.
1: Maar van hoop kun je geen bedrijf
0: hebben. Nee, dat klopt. En ondertussen hebben wij natuurlijk ook onze focus Europees.
1: Dus omdat het vanuit Den Haag zo stil blijft?
0: Als we alleen naar de Nederlandse markt kijken, is eigenlijk te klein voor een OEM. Dus dat is één aspect. Het andere aspect is dat de eenheden ook met elkaar oefenen met de landen. Dus die bekijken elkaars materieel. En daar komt dan ook een vraag uit. Dus wij hebben de voertuigen aan Zwitserland geleverd, aan Oostenrijk, aan Polen. En wij gaan nu leveren aan Litouwen. Ja. En dan Duitsland natuurlijk voor dat grotere voertuig.
1: Mm-hmm. Maar wat er kan in de landen die jij nu noemt, dat zou toch ook in Nederland moeten kunnen? Of gebeurt het in Nederland al, maar niet in de mate die jij wenselijk acht?
0: Wij hebben in Nederland 116 voertuigen geleverd. Dus dat is niet weinig. Maar wij weten dat, zoals de vorige staatssecretaris ook gezegd heeft,
1: dat is meneer Tuinman.
0: Tuinman, er gaan 100 tot 200.000 man extra komen. Nou, die moeten ook vervoer hebben. En er zijn ook wat late leveringen van andere voertuigen uit Duitsland. Dus daar kunnen wij nog in voorzien.
1: Jij verwijst nu naar de vorige staatssecretaris, meneer Tuinman. Inmiddels hebben we ook al een poosje te maken met minister Jezilgus. En in haar kiel zag ook nog de staatssecretaris Dirk Boswijk van het CDA. Hoe is het contact met deze bewindslieden?
0: Wij hebben in maart staatssecretaris Boswijk gefeliciteerd met zijn benoeming en hem uitgenodigd. Maar die is nog niet bij ons langs geweest. Dus ik heb hem nog niet kunnen spreken, helaas. We hebben elkaar wel elkaar kort gezien bij de opening van het Drone Shield kantoor hier in Amsterdam. Maar de uitnodiging staat. En ik hoop echt binnenkort te kunnen spreken.
1: Ja, ik probeer het met elkaar te laten rijmen. Namelijk het feit dat de politiek in woord, maar toch ook in geld inmiddels laat zien dat Defensie ertoe doet.
0: Ja.
1: Er is een Nederlands bedrijf dat internationaal furoren maakt. Ik maak het even wat groter. En in ieder geval tevreden klanten tot een kring mag rekenen.
0: Zeker.
1: Overheden ook. En het contact met het Nederlandse kabinet is er sporadisch. En dat grote order komt er niet. Waar zit de ruis op de lijn?
0: Dat zou ik ook willen weten. Er is natuurlijk een wisseling geweest daarin. En ik ben niet bekend natuurlijk met de prioriteiten die ze hebben. Dus dat zal er ook mee te maken hebben. Maar dat is ook een van de vragen die ik aan de staatssecretaris zal stellen.
1: Maar laten we eerlijk wezen. Ook onder de vorige staatssecretaris, meneer Tuinman, hadden jullie misschien beter contact en is er van alles toegezegd. Maar dat heeft ook nog niet geleid tot een enorme versnelling, toch?
0: Nee. Anders hadden we de orde wel gehad, maar die hebben we niet.
1: Ja, want er is wel een nieuwe strategie gepresenteerd. Dat was nog het vorige kabinet en ik las daarin. Alle relevante Nederlandse kennisinstellingen worden gemobiliseerd. De inkoop verloopt sneller en efficiënter. En we gaan ervoor zorgen dat financiële instellingen meer kunnen en willen investeren in de defensieindustrie. Dat is de ambitie.
0: Ja.
1: Wat is er van die ambitie vooralsnog uitgekomen?
0: Ja, ik kan natuurlijk niet voor het ministerie spreken. Ik weet wel
1: wat. Jij zit aan de andere kant van de tafel. Dus jij zou moeten kunnen profiteren van kennis die beschikbaar komt, geld dat beschikbaar komt, een inkoop die sneller verloopt.
0: Dat is helemaal juist. Wat wij te horen krijgen vanuit de defensieindustrie is dat het toch wat meer tijd kost om alle processen opgeleid te krijgen intern. Dus daar hebben we het om te maken.
1: Daar ben jij een tevreden man.
0: Nee, daar ben ik helemaal geen tevreden man bij.
1: Die verlopen allemaal wat minder snel dan we dachten.
0: Dus vandaar dat ik heel graag met de staatssecretaris in gesprek ga. En ik heb ook daarvoor met de vorige de staatssecretaris Tuinman ook over gesproken. Je zult moeten versnellen. Als je de dreiging serieus neemt, hè, want dat is wat we continu horen. En je verwacht dat de defensieindustrie gereed is. En dat zeggen we ook. Ja, dan dan moet je ook de daad bij het woord voeren.
1: Is geld nog een probleem? Want als je teruggaat naar jullie financiële penibele situatie, dan heeft dat ook iets te maken met hoe de financiering geregeld is en of je vooraf moet financieren en of er überhaupt geld jullie kant op komt vanuit banken, beleggers, pensioenfondsen. Ze hebben zich ook allemaal uitgelaten over deze kwestie. Hoe is dat op dit moment?
0: Wij hebben daar geen probleem mee met de financiering van het werkkapitaal. Wij zijn een natuurlijk private MKB-bedrijf. Dus we hebben geen toegang tot de kapitaalmarkt, zoals de grote beursgenoteerde bedrijven die hebben. En dus ook de institutionele beleggers, die hebben ook geen belang in de onderneming. Hm. Of dat de toekomst anders wordt, dat is even vers 2. Maar wij moeten het hebben van onze aandeelhouders en financiële instellingen.
1: Maar je kunt ook aankloppen inmiddels bij banken, of niet? Die dan, als je wat nodig hebt, zeggen, hier heb je een lening. Of is dat nog steeds godsonmogelijk?
0: Nee, dat is niet godsonmogelijk. Maar dan gaat het ook om tegen welke voorwaarden en welke ratio's bekijkt men van de balans.
1: Wij stuiten in de voorbereiding op dit gesprek op een interview van een van de oprichters van het bedrijf met Quote. Die uitgebreid verhaalde over hoe ingewikkeld zijn zoektocht was naar geld en dat er niet eens naar hem geluisterd werd, want Defensie dus afgeschreven.
0: Ja.
1: Hoe heb jij dat gelezen?
0: Ja, ik heb dat ook gelezen. Dat is Gerard Rond. Gerard Rond, de oprichter. Een passionate man. Maar dus niet formeel namens het bedrijf.
1: Want jij spreekt wel formeel namens het bedrijf. En jij zou iets anders zeggen?
0: Ik zou iets anders zeggen, want ik zit met die instelling aan tafel. Dus ik weet wat...
1: Jij vond het niet zo behulpzaam.
0: Dat heeft ons... we hebben er geen nadeel van gehad, laat ik het zo zeggen. En ik begrijp wel wat Gerard Rond teweeg wil brengen. Dus ik snap zijn zorg wel en zijn oproep.
1: Is het nog nodig om iets teweeg te brengen? Want die banken die zijn ook een beetje opgeschoven, toch? Die zijn bereid
0: opgeschoven
1: om met jou in gesprek te gaan. In ieder geval.
0: Dat klopt. Maar dat heeft ook te maken met je balansverhouding, zoals ik al zei. En wat is de behoefte daarin? En als de financiers die we hebben, middels de aandeelhouders, als dat voldoende dekking geeft, dan hoeven wij niet extern te financieren. Dat is eigenlijk het verhaal daarin.
1: Jij bent interim CEO.
0: Ja.
1: Daar zit dus een keer een einde aan te komen. Of komt het ook wel eens voor dat een interim CEO het zo goed doet en het dermate naar zijn zin heeft dat hij denkt, de venture, ik blijf nog wat langer plakken.
0: Dat komt voor, ja. Maar op dit moment, ik ben initieel voor 6 maanden gekomen, dus ik zit er nu...
1: Dan ben ik goed aan het tellen, dan zit je al in je derde termijn.
0: Ja, dat klopt. Dus het is een fantastisch bedrijf om voor te werken. Dus als je een automotive hart hebt, dan is dit wel wat je wilt.
1: Maar wat is je klus dan geklaard? Want ik merk dus dat jij wel aankoerst op hier niet voor de eeuwigheid blijven.
0: Nee, er moet op een gegeven moment wel iemand vastkomen.
1: En wanneer is dat moment dan aangebroken dat je zegt, dit is een mijlpaal, het bedrijf zit bewezen in een rustige vaarwater?
0: Ik denk meer tegen het eind van het jaar.
1: Ja. En wat is er dan bewerkstelligd?
0: Wij hebben dan onze doelstelling van een aantal voertuigen die we willen bouwen dit jaar. En dan kunnen we ook beginnen met de productie van het Duitse voertuig. En dat is een grote mijlpaal op zich.
1: René de Wit. Ik benadruk dus toch interim CEO van The Venture. Dank voor je komst.
0: Dankjewel, Thomas.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven? Luister dan gerust naar onze podcast. De Top van Nederland, die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Straks, de Nationale Investeringsbank is al opgenomen in het regeerakkoord. Waarom kan er dan toch vandaag nog een oproep om vaart te maken met het opzetten daarvan in de Financiële Telegraaf? Straks meer.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
3: Je kent ons van het nieuws.
4: Van duiding.
3: Feiten en context. En soms is er
4: naast het nieuws
3: ruimte voor goede muziek.
4: Zoals deze.
3: Liquid Spirit. Zo klinkt werken beter.
4: BNR Business Beat.
3: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
4: Luister in de BNR-app.
3: Op bnr.nl/bb.
4: En via DAB+.
5: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt.
6: Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. What's Hybrid menswear? Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op what's.com.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
11: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
12: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
13: AppLovin, dat is misschien geen naam die je dagelijks hoort, maar wel een gigantisch bedrijf in de wereld van mobiele advertenties en mobiele games. AppLovin groeide in een paar jaar tijd uit tot een miljardenbedrijf. Wat betekent dat nu voor de waarde van het aandeel? Is het nog interessant om in te stappen? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of als podcast.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
14: De uitdagingen in de zorg zijn bekend. Denk aan vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt. Moet je dan nog harder werken? Nee, juist slimmer. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Marleen Bron, directeur digitalisering en data bij zorgorganisatie Beweging 3.0. Marleen, hoe doen jullie dat, slimmer werken?
15: Bij slimmer werken zoek je oplossingen die medewerkers ondersteunen en die de cliënt centraal houden. Technologie is daarbij een middel, niet het doel. Alles begint natuurlijk wel met een solide digitaal fundament en KPN helpt ons daarbij. Zodat onze medewerkers overal kunnen werken. Op locatie, thuis en onderweg.
14: Meer weten hoe Beweging 3.0 slimmer werkt in de zorg? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
4: In de BNR-app.
1: Trump wil Chinese hulp bij de heropening van de straat van Hormuz, maar Xi heeft geen enkele haast. Crisis in Berlijn, bondskanselier Merz vecht voor politiek overleven. En er is een dieptepunt, er was niet eerder zo weinig vertrouwen in politici en de Tweede Kamer. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB naar Robert Vriezen. Hoeveel files staan er op dit moment?
16: Er staan 2 files in het land, 20 kilometer file bij elkaar. Op de A12 rijdt het langzaam vanuit Arnhem naar Den Haag. Want er is een ongeluk gebeurd bij De Meren. 7 kilometer file daar, een uur vertraging, want er zijn 3 rijstroken dicht. En het slechte wegdek van de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda zorgt ervoor dat er een rijstrook dicht is bij Rotterdam Overschie. 10 minuten vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Hoevelaken bij 52.3. Op de A2 Amsterdam-Utrecht controle bij Ouderkerk aan de Amstel bij 35.3. En op de A16 wordt gecontroleerd vanuit Rotterdam naar Breda bij Breda Noord bij 54.0.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft vorig jaar een record aantal verboden wapens afgepakt van jongeren. Het waren er meer dan 2300. Het ging vooral om messen, maar ook om vuurwapens. Wapenbezit onder jongeren neemt al jaren toe. De politie maakt zich zorgen en denkt dat sociale media en online dreiging daarbij een grote rol spelen. DJ Chesto kreeg bijna 17 miljoen euro schadevergoeding van een Amerikaans advocatenkantoor. Dat gaf de DJ verkeerd advies over zijn belastingaangifte. Chesto verbleef vaker in de Verenigde Staten dan was opgegeven en moest daardoor extra belasting en een boete betalen. Volgens de rechter was dat niet gebeurd als hij goed was geïnformeerd. In Israël komt een speciaal tribunaal voor het berechten van Palestijnen die betrokken waren bij de aanval van 7 oktober, 3 jaar geleden. Hamas voerde toen aanvallen uit op Israël. Zeker 1000 mensen kwamen om het leven. Er zitten zo'n 400 mensen voor vast. Het tribunaal kan ook de doodstraf opleggen. Het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij. Het 3-daags bestand gold vanwege de viering van de overwinning van de Tweede Wereldoorlog. Oekraïne zou nog hebben voorgesteld om het te verlengen, maar daar ging Rusland niet in mee. Afgelopen nacht werden er honderden drones afgevuurd. En in Friesland zijn ze apentrots dat ijsstadion Tialf de beste papieren heeft om tijdens de komende winterspelen het schaatsen te verzorgen. De spelen zijn in Frankrijk, maar daar is geen goede schaatshal. Tialf is nu als enige alternatief overgebleven. Uniek om Friesland op de kaart te zetten, zegt de provincie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui. Af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Die Nederlandse investeringsbank die moet er nu echt komen. Daartoe roept een brede groep prominenten vandaag nog maar weer eens op. Straks meer in BNR Zaken doen.
18: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
19: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
20: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
8: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
20: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
21: De Nationale Autoshow.
22: Ga echt door een rivier. Gewoon harder. Blijf toch kleine kinderen.
21: Meindert en Wouter.
23: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, en dat is gewoon zo.
21: De Nationale Autoshow.
24: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
25: Elke vrijdag om 3 uur.
26: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. 70 prominenten uit de zakenwereld, de wetenschappen, oud-bestuurders, ze pleiten vandaag opnieuw voor het versneld opzetten van een nationale investeringsbank. En die zou aan de slag moeten gaan met 10 miljard euro overheidsgeld als startkapitaal. En daarmee kan volgens de ondertekenaars zo'n 100 miljard euro worden gemobiliseerd. De handtekening van Jeroen Kremer staat er ook onder. Onder andere oud-bewindvoerder bij het IMF. Bankbestuurder. Hij hield toezicht op de advocatuur en dan ben ik nog een hele trits aan functies vergeten. Goedemiddag.
28: Goedemiddag. Sorry dat ik zoveel heb gedaan.
1: Ja, u mag me altijd aanvullen. Maar ik dacht, we beginnen maar eens bij wat er in het regeerakkoord staat. Daar staat namelijk dat de partijen ook van plan zijn om met zo'n nationale investeringsbank te komen. Waarom dacht u, het wordt tijd voor een hernieuwde oproep?
28: We hebben die oproep een jaar geleden gedaan. We zijn een jaar verder. De urgentie is groot, want de wereld staat niet stil. Niet in het bedrijfsleven, maar ook niet tussen overheden. En in die tijd is er eigenlijk niet veel gebeurd. U heeft gelijk, gelukkig staat in het coalitieakkoord dat er iets gaat worden georganiseerd. En het leek ons nuttig, nu het kabinet de besprekingen daarover begint, om nog eens daar een oproep voor te doen en heel scherp op te schrijven aan welke kenmerken die instelling zou moeten gaan voldoen om nuttig te zijn.
1: Ja, want u zegt, er staat dat er iets zal worden georganiseerd in dat coalitieakkoord. Het is wat u betreft nog te vrijblijvend, of er is onvoldoende geld mee gemoeid. Waar schort het hem aan?
28: Nou, het is natuurlijk een stuk uitwerking dat moet gebeuren. En het coalitieakkoord staat wel Dat deze instelling, zoals men het noemt, wij noemen het een bank, maar what's in a name, maar dat deze start- en scale-up zal moeten gaan financieren, maar op het punt van publieke investeringen in de grote transities zijn de teksten minder duidelijk en we denken dat die brede scope juist erg belangrijk is. En dan precies wat u zegt, ook de schaal daarvan. In het coalitieakkoord staat dat er, ik geloof, 3,5 miljard voor is uitgetrokken. En wij vinden het belangrijk dat dat zowel meer wordt, dus we praten over 10 miljard, maar nog belangrijker, dat het dus ook een bank wordt die geld kan ophalen in de kapitaalmarkt, zogenaamde leverage, en daarmee dan een veelvoud kan gaan financieren. Dat staat allemaal niet in het coalitieakkoord en dat vinden wij wel belangrijk.
1: Want dan krijg je een vliegwieleffect, dan kan er van een startkapitaal aanzienlijk meer worden gemaakt. Dat is wat u dan beoogt.
28: Dat is het kenmerk van een bank, inderdaad. Die hebben een eigen vermogen van, in dit geval zeggen wij, pakweg 10 miljard. Dat is natuurlijk natte vingerwerk, dat vergt uitwerking. Maar dan kan je door obligaties uit te geven, daar ook privaat kapitaal bij betrekken en dan een veelvoud aan financiering verzorgen. En daar is ook enorme behoefte aan.
1: We hebben in Nederland natuurlijk al best wel wat instellingen die zich bezighouden met de financiering van die start-ups en die scale-ups. En dat kan misschien altijd nog een onsje meer. En pensioenfondsen zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat doen ze overigens ook, bleek vorige maand, meen ik. Maar is er dan niet al een vrij divers landschap? Zijn er niet verschillende potjes waar je terecht kunt?
28: Ja, er is inderdaad te veel verschillend, zoals u het zegt. Je hebt natuurlijk InvestNL, Invest International, die in die start- en scale-up sfeer actief zijn, respectievelijk in financiering van export. Maar je hebt ook een organisatie zoals het Nationaal Groen Fonds, dat weer leningen verstrekt in de sfeer van de transitie landbouw en natuur. Dus het is een behoorlijk versnipperd landschap en het is allemaal eigenlijk te klein. En doordat het versnipperd is, ook voor marktpartijen moeilijk te vinden. Niet professioneel genoeg.
1: Maar en die zouden dan onder één dak samen moeten gaan opgaan in die Nationale Investeringsbank, die instelling? Of zegt u nee, die Nationale Investeringsbank die hoort erbij?
28: Nee, zeker niet. Dit zou een financiële groep moeten worden waarin dit soort partijen hun eigen plek kunnen krijgen en dan hun vleugels verder kunnen uitslaan. Pak InvestNL doet nu heel belangrijke dingen in de start-up financiering. Scale-up is eigenlijk al te groot. Maar ontbreekt eigenlijk de schaal. Maar voor een stuk ook de professionaliteit om dit goed te kunnen doen. Wat bedoel ik met professionaliteit? Wij bepleiten dat dit dus een financiële groep wordt die net als andere financiële instellingen onder toezicht komt van de Nederlandse Bank en de AFM. Niet met de volle bankvergunning, maar bij wet bepaald toegespitst toezicht op deze overheidsbank. Waardoor het meer op afstand komt ook van de politieke besluitvorming, buiten de EMU-cijfers, maar ook een stuk professionaliteit. Dat geldt nu eigenlijk voor de huidige InvestNL, Invest International, niet. Zij krijgen dan meer schaal, meer slagkracht.
1: Ik dank u voor de toelichting, Jeroen Kremers, een van de ondertekenaars van de oproep van meer dan 70 prominenten om te komen tot een nationale investeringsinstelling.
0: Macro, dit boot.
1: Het laatste macro-economische nieuws en daarvoor is hier Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
3: Goedemiddag Thomas.
1: De discussie over de digitale euro en daaraan gekoppeld overigens ook stablecoins zit weer in een nieuwe fase. Om eventjes de luisteraar goed bij te praten. Wat is de laatste stand van zaken?
3: Ja Thomas, het is eigenlijk best wel. Ik vind het best wel opmerkelijk dat de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, inmiddels, dus afgelopen vrijdag weer in een lezing, ergens in Spanje, op een enorm absolute manier het belang heeft aangegeven van een Europese Centrale Bank die zelf een digitale munt uitgeeft. En dan moet je aan digitale munt moet je denken aan... traditioneel doet de Centrale Bank het cashgeld, de bankbiljetten en munt eigenlijk ook. En die raken weg, worden minder belangrijk. En de digitale euro, Central Bank Digital Currency... voor degene die het, die terminologie echt willen onthouden... die zou daarvoor in de plaats moeten komen. En de Central Bank Digital Currency... het feit dat je digitaal je geld kunt houden, dat is controversieel. Was altijd controversieel, omdat het eigenlijk betekent dat je de gewone banken overslaat. Je kunt direct je geld houden bij de centrale bank. Dus het maakt de centrale bank belangrijker. Waarom speelt die discussie? Die discussie speelt nu nadrukkelijk omdat Christine Lagarde wel een hele absolute bewoording heeft. Bijna een beetje Calimero-effect van Europa, zou ik zeggen. Heeft aangegeven, als wij dat niet doen, worden we totaal onderhevig aan Amerikaanse spelers die op een private manier, denk aan Amazon, Google, etc., komen met hun nieuwe dollarmunten. Stablecoins heten die. Die zijn dan gedekt door Amerikaans staatspapier. En met die stablecoins kun je heel makkelijk digitaal gaan betalen.
1: Ja. Dus Arnoud, dan nog die, even voor de goede orde. Want ja? Dit verhaal van Lagarde, dat heeft zij misschien nog nooit zo op deze manier uitgesproken. Maar dat wij als Europa moeten proberen niet onder te doen voor Amerika, omdat we anders overgeleverd zijn. Dat verhaal, dat zie je nu op heel veel plekken terug. Ook binnen ons betaalverkeer, toch?
3: Absoluut, Thomas. En ook ik samen met een aantal anderen hebben een paar maanden geleden nog Europese parlement benaderd met een openbare brief, openbare stukken, dat die digitale euro, dat die er moet komen. En het Europese parlement moet er uiteindelijk over beslissen. Daar gaat eigenlijk de ECB niet over. Want het maakt die rol van die ECB belangrijker als die komt. Hè, want je kunt direct interacteren met de Europese Centrale Bank. Maar het is het Europese parlement dat daarmee moet instemmen.
1: Dus je begrijpt de zaak wel. Je begrijpt alleen niet zo goed dat Lagarde op deze manier interveneert.
3: Nou, kijk, wat speelt is, het is de Europese Centrale Bank en de centrale bank in het algemeen zijn altijd relatief avers geweest tegen die digitale euro. Omdat men eigenlijk zei van, we houden ons geld bij de commerciële banken en dat systeem loopt goed. We hebben het girale betalingsverkeer, eigenlijk een digitale euro via onze gewone betaalrekening bij een gewone bank. Dus eigenlijk, en dat Europese betalingsverkeer, dat loopt ook wel redelijk goed. Dus we hebben geen digitale euro nodig. Dat was eigenlijk het standpunt, met name van de banken. En de ECB zat er altijd nooit zo heel ver vanaf. En we zien dus nu dat de ECB de afgelopen paar jaar opgeschoven is in totaal andere richting. Europa moet acteren. Digitale euro is uitermate belangrijk. En ik vind dat opmerkelijk, want het is een opmerkelijke beschuiving. Want je zou kunnen zeggen dat via het commerciële bankverkeer kunnen we ook zaken regelen. En die digitale euro is misschien wel leuk om te hebben, maar niet vanuit een totaal angstbeeld. Maar het angstbeeld is gaan domineren. En ik vind dat opmerkelijk. Ik vind het niet, Thomas, want dat is eigenlijk waarschijnlijk ook jouw vraag. Ik vind het niet onterecht. Ik vind, laten we alsjeblieft vanuit het oogpunt van, ja, laten we maar strategische autonomie noemen, hè? Want dat is toch eigenlijk waar het hier ook weer om gaat. Vanuit strategische autonomie laten we Europa zo sterk mogelijk maken. En zo sterk mogelijk maken betekent langs zoveel mogelijk wegen het heft in eigen hand houden.
1: Ja, of je zou kunnen zeggen, Arnoud, als je dan toch wil tempo maken met zo'n digitale euro en je wil een serieus Europese alternatief, dan heeft het geen zin om dat te versnipperen, te versplinteren met 10 verschillende aanbieders. Hoppakee, we hebben gewoon 1 serieuze Europese digitale munt en die komt vanuit de ECB.
3: Ja, en dan ben je, dat is een legitiem standpunt, hè? Dat is een legitiem standpunt. Kom je ook meteen bij het tweede opmerkelijke van Christine Lagarde, namelijk dat zij zich inderdaad heel zwaar afzet, of relatief zwaar afzet, tegen private initiatieven, tegen de verwatering, versplintering, dat we euro-genomineerde stablecoins krijgen, dus euro-gebaseerde munten krijgen vanuit een privaat initiatief als alternatief dan eigenlijk van de euro, de digitale euro van de centrale bank. Er zit een logica aan. Hè? Versnippering van initiatieven is niet kosteloos. nog zijn die private initiatieven per definitie zonder risico. Dus het is begrijpelijk, maar dan spelen er twee dingen. In ieder geval twee dingen spelen. Eén, kunnen wij ons veroorloven ons volledig afhankelijk te maken van de Europese Centrale Bank? Dus dat het digitale initiatief helemaal via de Europese Centrale Bank loopt. En eventueel nog, want dat heeft ze wel aangegeven, via commerciële banken die een soort samenspraak met de ECB hun eigen digitale variant nog verder kunnen versterken. Is dat voldoende? Of zeggen we hebben een alternatieven daarnaast nodig. Laten we accepteren dat die private initiatieven er hoe dan ook komen. En laten we niet op één paard wedden. Want een almachtige ECB, want dat is toch eigenlijk als je de digitale euro als enige inzet, een almachtige ECB kan in de toekomst ook grote nadelen hebben. Dus dat is een legitieme zorg. Ja, dus ik vind dat je dat, gewoon als ik er verder over nadenk. Ik ben er dus eigenlijk voor om meerdere alternatieven te hebben. En dat we dan nu, en dat is dan eigenlijk ook het tweede argument, door juist wel open te staan voor verdere innovatie en dus andere alternatieven mogelijk te maken en daar regels op in te stellen, ons aan te wennen dat dat op een goede manier gaat, dat we die risico's in de hand houden, ja, dan hebben we ons waarschijnlijk krachtiger gepositioneerd ten opzichte van mogelijke dreigingen van elders. En jij, ik, nog de ECB, wij weten niet wat die toekomst brengt. Nee. Dus wij weten ook niet wat die digitale alternatieven die van private spelers komen, welke andere sprongen die kunnen maken. En dus ons afhankelijk van puur dollar stablecoins, dat zou in de toekomst ons toch heel afhankelijk blijven kunnen maken. Blijven kunnen maken, rare formulering. Ja. Van Amerikaanse big tech, die al commercieel, de Amazons, commercieel maar heel belangrijk zijn.
1: Ik weet wel
3: zijn,
1: wat de toekomst brengt. En dan mogelijk. Vrijdag, een nieuwe Arno Poot. Geen alternatief en gelukkig maar. Tot dan.
5: Blik op de wereld.
1: Bavo Oost is hier, mijn BNR-collega, voor zijn blik op de wereld.
6: Goedemiddag.
1: Hij zit er nog.
6: Ja, ik wel. En Starmer ook.
1: Precies. Daar doelde ik eigenlijk op,
6: ja,
1: Bavo.
6: Ja, maar er wordt al dagen aan zijn stoelpoten gezaagd. Vanochtend was de wekelijkse ministerraad. Die is inmiddels voorbij. Van tevoren werd gedacht van ja, misschien zou die wel opstappen. En dat is dus niet gebeurd. Volgens de BBC heeft Starmer daar ook gezegd dat hij gewoon doorgaat. Want niemand binnen de partij heeft hem officieel uitgedaagd. Er werd ook verwacht dat er ministers zouden opstappen. Nou, in ieder geval één, genaamd Miatta Fiambule, een onderminister van decentralisatie, geloof en gemeenschappen. Nou, dat is niet één van de zwaargewichten binnen het kabinet. Zij is in ieder geval opgestapt. De druk op hem is wel heel groot. Hè? Want de reden voor deze hele saga is dat Labour vorige week de lokale verkiezingen flink heeft verloren. Van de ruim 2500 raadzetels van de Labour die op het spel stonden, blijven er nog maar iets meer dan 1000 over. En de Reform UK-partij van Nigel Farage is daar de grote winnaar.
1: Want als je de tel bijhoudt, er zijn heel veel van zijn partijgenoten in het parlement die hem liever zien gaan. Er zijn toch ook, hoewel niet officieel uitgedaagd, veel kabinetsleden die het wel lang genoeg vinden duren inmiddels. Als je de tel bijhoudt, dan kom je op een behoorlijk legertje aan Labour-prominenten. Dat zegt keer bedankt.
6: Ja, zeker. In ieder geval, het waren er vanochtend 78, dat zijn er nu alweer 80. Dus er komen er ook steeds meer bij. Wat je nou wel merkt, is dat zeker na die ministerraad, dat er ook bewust kabinetsleden ook nu buiten Downing Street voor journalisten staan, om te zeggen, ik sta nog wel achter hem. Dus er is enorm veel druk op hem, maar je merkt ook dat binnen het kabinet ook nog wel steun voor hem is.
1: Is het niet bijzonder dat hij toch probeert het hoofd boven water te houden na alle crisis, schandalen, Mendelssohn, Epstein en dan nu deze rampzalige electorale rampspoed?
6: Ja, nou ja, op zich wel, maar er is wel een verschil tussen Labour en de conservatieven. Ik heb Lia van Beckhoven, onze correspondent in het VK, die heb ik wel vaker horen vertellen dat dit ook wel een beetje komt van hoe de Labour-partij zelf werkt. Bij de conservatieven zit het er veel meer ingebakken dat een premier wel vertrekt als het niet goed gaat, de een na de ander. En er staan er ook weer een heel legertje mensen klaar om het dan van diegene over te nemen. Binnen Labour heerst dat gewoon veel minder. En wordt ook veel minder gewaardeerd als iemand dan zit te azen op de baan van premier. Het is ook een beetje wat Starmer gisterochtend nog zei. Ook,
1: wij zijn geen conservatieven.
6: Precies. En dus blijf ik, want we willen niet leider na leider na leider. Gebruikt hij als een van de argumenten om in ieder geval de handdoek niet in de ring
1: of
6: te gooien.
1: Of is het een mate van armoede, omdat er simpelweg niemand is die hem serieus kan uitdagen?
6: Die zijn er. En Starmer die daagt diegene nu ook uit, zeker in die ministerraad. Hij zegt van, als je me weg wil hebben, daag me maar uit. Daar zijn procedures voor binnen de Labour-partij. En daarbij richt hij zich vooral op Wes Streeting. Dat is nu de minister van Volksgezondheid en Sociale Zorg. Hij is wel een van de mensen die de afgelopen weken wel zat te azen op zijn baan. Er zou ook onder de Labour mensen zijn die wat meer aan de rechtsere kant zitten. Dat zou het ook alweer lastiger maken. Ook hij heeft blijkbaar banden met Peter Mandelson. Dus het is ook niet zomaar een gegeven dat als hij het probeert dat hij de juiste steun krijgt. Hij is ook niet de enige. Je hebt ook Andy Burnham. Dat is nu de burgemeester van Greater Manchester. Iemand die wel lang in de politiek zit, maar wel in 2017 al vertrok uit de landelijke politiek. Daarvoor zat hij ook nog in het derde kabinet van Tony Blair, opvolger Brown. Dus hij gaat wel lang mee. Maar ook zijn terugkeer kan ook niet zomaar. Want je moet blijkbaar ook in het parlement zitten om het leiderschap van Starmer uit te dagen. Dan heb je er nog eentje, Angela Rayner, die vorig jaar nog in het kabinet zat van Starmer, daar ontslag moest nemen vanwege een soort belastingissue volgens een appartement.
1: Oh, ja.
6: Dus er zijn er wel een paar, maar het is niet per se een gegeven dat het ook lukt.
1: En als er dan officieel een uitdager is, dan gaat de machinerie werken. Dan moet je Labour nog voor je zien te winnen.
6: Precies, daar heb je allemaal procedures voor binnen Labour. Als je dat wil doen, dan moet je in ieder geval 80 Labour-MP's achter je krijgen. Nou, dat is een vijfde van inmiddels van op dit moment alle Labour-parlementariërs. Om in ieder geval het partijleiderschap uit te dagen. Daarna moet je het land door. Dan moet je in ieder geval 5% van de lokale partijgenoten voor je winnen. Of meerdere partijorganen voor je winnen. Waaronder weer twee vakbonden. Nou, een heel gedoe. Heb je dat gedaan? Dan kom je ook nog terecht bij de partijleiding die dan de beslissing gaat nemen. En dat is ook misschien ook wel een van de redenen dat Starmer dit zegt. Hè. Van, nou, als je zo stevig in je schoenen staat, probeer het maar. Zet die hele machine maar in werking. Is dus een heel gedoe. Kijk, we weten niet hoe Starmer de rest van deze dag doorkomt. Vanochtend heeft hij de ministerraad in ieder geval vooralsnog overleefd. Maar dit gaat de komende dagen, weken, uren, minuten genoeg politiek spektakel opleveren.
1: We houden jou binnen het grootste afstand, zodat je altijd terug kunt komen. Bavo Oost, BNR-redacteur, dank je wel. De avondspits staat weer op het programma om 16:00 met Liesbeth en met Niels. Brilletje af deze keer, Niels.
7: Gaat
1: welkom.
7: Allemaal. Brilletje op, brilletje af.
1: Ja, ik kan het allebei.
7: Beter zien.
1: We hadden het natuurlijk ook over Keir Starmer. Ik neem aan jullie ook.
9: Ja.
7: Ja.
9: Heeft Lia net opgehangen?
1: Dat is buitengewoon onverstandig. Die moeten gewoon permanent onder de knop houden, denk ik.
9: Ja.
1: Want je weet het niet.
9: Per uur verandert de situatie in het VK.
7: Ja, er wordt stevig aan zijn stoelpoten gezaagd. Gisteren heeft hij natuurlijk nog een speech gehouden en gezegd, ik blijf aan, dat lijkt me beter ook voor het land. Ik moet gewoon de fouten herstellen. En nu is er een kabinetsmeeting geweest en er wordt door steeds meer, er is een bepaald, noem je dat nou quotum of quorum?
1: Die aanwezig moet zijn.
7: Een aantal mensen dat aanwezig moet zijn. Dat zeggen, wij willen een leiderschapsverkiezing.
1: Ja.
7: En dat gaat aardig in de richting van dat aantal. Dus ja, hoe lang nog? Hè? Dat is een beetje de vraag.
9: Nou ja, dat is inderdaad een hele goede tease. Want misschien is het om 16:00 liggen de kaart weer heel anders. Maar wat we ook gaan doen na 16:00 is ons verdiepen in Defend Netherlands. De groep die vaak aanwezig is, of misschien altijd wel, bij protesten tegen AZC's. Ze komen dan bij voorkeur niet uit de plaats waar dat AZC gepland is. Maar wie organiseren dat?
1: Hebben wij daar contacten mee? Want het lijkt me lastig om daar grip op te krijgen.
9: Of nou, daar wordt hard aan gewerkt.
1: Ja, nee, het is wel BNR natuurlijk. Ja, redactie is bezig. Dus het Verenigd Koninkrijk, de strijd tegen de AZC's. En wat nog meer?
7: En dan nog de oproep van 70 bedrijfseconomische prominenten. Die zeggen er moet een investeringsvehikel komen. Dat was ook min of meer opgeschreven in het coalitieakkoord. Maar waar blijft het? Daar gaan we met een van die 70 willen we daarover praten. En we hebben Arnoud Boot.
1: Ja, ik zou niet Jeroen Kremers bellen, want die hebben wij al gebeld.
7: Ja,
1: die heeft er net gezegd dat hij als een van die 70. Ja, het werd een beetje tijd. Het was iets te vrijblijvend. Er moet iets meer geld bij. Publiek, privaat. Je moet geld kunnen ophalen, want het moet een bank worden.
9: Mm-hmm. Mag we jouw quote straks?
1: Ja, je kunt nou ook bellen.
9: Tot, ja,
1: ja, absoluut. Maar er zijn er nog 69 over, dus dat gaat jullie lukken. Ja.
7: Zeker.
1: In de avondspits met Niels en met Lies.
7: Oh, en DJ Tisto.
1: Oh ja, die moet lappen, geloof ik. Nee, die krijgt
7: nee,
1: terug.
7: Niet, krijg gelijk. Terug.
1: Fiscalist van de sterren.
7: Verkeerd fiscaal advies gekregen.
1: Ach, jeetje, hoe konden we Tisto nou vergeten? Ja. Veel plezier. Ik ben er morgen weer en dan is mijn gast Peter de Laat. Hij is de topman van detacheerder Brunel. Na kwartalen van krimp groeide in het eerste kwartaal de omzet van het bedrijf. Komt herstel dan echt langzaam in zicht? Dat en meer morgen in BNR Zaken doen. Zometeen Boekestein en de Wijk. Tot morgen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslissers. We stellen korte, gerichte vragen. Over wat er speelt. En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
11: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
13: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
14: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
15: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
16: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon
15: kozijnen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
17: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
29: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
17: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
30: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
17: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
31: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
32: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
33: BNR Verkeer.
34: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Want een ongeluk houdt daar de linkerrijstrook dicht. Spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van de A20 dicht vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Overschie. 10 minuten vertraging daar. En 10 minuten vertraging bij knooppunt De Poel. Dat is op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen op Zoom. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Stelleplas over 3 kilometer. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Eurmond bij 236.2. A7 Duitsergrens Groningen bij Scheemda, controle bij 228.8. En op de A22 Beverwijk-Velsen houden ze je snelheid in de gaten bij knooppunt Velsen bij 14.4.
35: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
36: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft vorig jaar een record aantal verboden wapens afgepakt van jongeren. Het waren er meer dan 2300. Het ging vooral om messen, maar ook om vuurwapens. Wapenbezit onder jongeren neemt al jaren toe. De politie maakt zich zorgen en denkt dat sociale media en online dreiging daarbij een grote rol spelen. DJ Chesto kreeg bijna 17 miljoen euro schadevergoeding van een Amerikaans advocatenkantoor. Dat gaf de DJ verkeerd advies over zijn belastingaangifte. Chesto verbleef vaker in de Verenigde Staten dan was opgegeven en moest daardoor extra belasting en een boete betalen. Volgens de rechter was dat niet gebeurd als hij goed was geïnformeerd. In Israël komt een speciaal tribunaal voor het berechten van Palestijnen die betrokken waren bij de aanval van 7 oktober, 3 jaar geleden. Hamas voerde toen aanvallen uit op Israël. Zeker 1000 mensen kwamen om het leven. Er zitten zo'n 400 mensen voor vast. Het tribunaal kan ook de doodstraf opleggen. Het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij. Het 3-daags bestand gold vanwege de viering van de overwinning van de Tweede Wereldoorlog. Oekraïne zou nog hebben voorgesteld om het te verlengen, maar daar ging Rusland niet in mee. Afgelopen nacht werden er honderden drones afgevuurd. En in Friesland zijn ze apentrots dat ijsstadion Tijalf de beste papieren heeft om tijdens de komende winterspelen het schaatsen te verzorgen. De spelen zijn in Frankrijk, maar daar is geen goede schaatshal. Tijalf is nu als enige alternatief overgebleven. Uniek om Friesland op de kaart te zetten, zegt de provincie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui. Af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Truly's met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het MicroSoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag, even na 11, naar MKB Praat Mee.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
35: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
18: Maandag 11 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit weekend vielen opnieuw veel doden bij Israëlische aanvallen op Libanon. Overleg tussen Iran en de VS lijkt geen meter opgeschoten. Zaterdag werden in Zuid-Libanon 31 doden gemeld nadat Hezbollah vrijdag de verantwoordelijkheid opeiste voor 2 aanvallen op militaire bases in Noord-Israël. Gisteren vielen in Libanon volgens Al Jazeera opnieuw 24 doden. De Amerikanen schoten dit weekend op 2 Iraanse olietankers in de Golf van Oman. Iran liet een LNG-schip door de straat van Hormuz en vanmiddag nog eentje. Iran heeft een nieuw voorstel gedaan aan de Amerikanen. Dat volgens bronnen gaat dan om opheffing van de blokkade. Dus van zowel Iran als de Amerikanen in ruil voor eind aan de oorlog en opheffing van de sancties. Ook de aanvallen op Libanon zouden moeten stoppen. De nucleaire kwestie zou later aan de orde komen. Trump heeft dat voorstel afgelopen nacht afgedaan als volkomen onacceptabel. Waarop de olieprijs weer is opgelopen naar $103 per vat.
19: Sorry. Nou ja, de grote vraag is natuurlijk zo langzamerhand, wat gebeurt er nou eigenlijk met dat hele vredesvoorstel?
1: Ja.
19: Ik vind het heel erg lastig om dat nog zo langzamerhand te duiden, hoor.
20: Ja. Er staat een artikel van Robert Kaken in The Atlantic. En die zegt gewoon van ja, voor Iran zijn de problemen existentieel. Voor Trump is het eigenlijk maar één slecht weekend in Mar-a-Lago. Hè? En het is gewoon op alle terreinen verliest hij gewoon grond, hè? Want ja, Iran gaat helemaal niet het uranium niet meer verrijken. Dat is helemaal geen doors. En ze houden gewoon Hormuz en ze houden gewoon ook die tolinkomsten daar. Dus ik moet je zeggen dat ik buitengewoon somber ben over de positie van Trump. Maar nou ja, dat ben ik al een hele tijd.
19: Iran die stelt zich gewoon keihard op. Hè. Die zegt van er moet eerst worden gesproken over een geleidelijke opening van de straat van Hormuz. Ze willen eigenlijk de hele discussie over verrijkte uranium willen ze voor zich uitschuiven. Ze hebben al gezegd van een volledige stop daarop gaat niet gebeuren. Ze hebben nu kennelijk in dat laatste voorstel hebben ze gezegd dat het is afgewogen door Trump. We zullen misschien wel enige verdunning willen plaatsen laten vinden van dat verrijkt uranium. En misschien zouden we ook nog wel bereid zijn om een deel het land uit te gaan transporteren. Daarvan heeft Rusland al gezegd, nou, het uranium is hier welkom. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk, hoeveel gaat er dan het land uit? Want ze zeggen, we willen ook nog wat behouden. Ze houden ook recht op verrijking van uranium. Dat mag ook volgens het internationale recht. Dus daar valt niet over te discussiëren, maar dat wil Amerika niet, dat wil Netanyahu ook niet. Ze zijn ook nog bereid om hoogverrijking, om dat enige tijd in de ijskast te stoppen. Een periode van minder dan 20 jaar. Nou ja, als je gewoon kijkt, dan zijn de eisen van Iran niet echt veranderd. Gedurende de afgelopen tijd. Nou ja, als je gewoon kijkt, dan zijn de eisen van Iran niet echt veranderd. Over

0: dat gewoon iedereen slaaien van de straat die daartegen in opstand komt. Dus ik ben niet heel pessimistisch.
1: Nou ja, goed, we hebben die economie hebben we natuurlijk eerder genoemd hoe slecht die gaat. Percentages van 75% inflatie op dit ogenblik. 1 miljoen werklozen zijn erbij gekomen. Het gaat echt totaal dramatisch slecht. Dus dat is op zich is dat ook essentieel voor het regime. Ik heb het gevoel dat het ook in die zin een gok tegen de klok is. Niet eens een race tegen de klok, maar een gok tegen de klok. Namelijk, zou het kunnen zijn dat als je die druk maar hoog genoeg opbouwt vanuit de Verenigde Staten en ook zegt van ik wil het helemaal niet, dat het regime vanzelf implodeert. Doordat die economie zo slecht is. Maar eerlijk gezegd is dat bonus. Want wil je als Amerika echt, maar dat geldt eigenlijk ook voor Netanyahu. En Netanyahu heeft ook gezegd, we hebben dat verrijkte uranium nodig. Dat moet echt het land uit worden gehaald. En we moeten dat maar gaan halen. Ja, als je dat dus gaat doen. En als dus echt verrijkt uranium de norm is. Op basis waarvan je kunt zeggen of je wat bereikt hebt. Ja, dan moet je dus inderdaad weer oorlog gaan voeren.
0: En maar zegt dan doodleuk van Trump heeft me verteld dat hij ook graag dat verrijkte uranium eruit wil halen. Ja. Terwijl dat dus een zeer hachelijke militaire operatie is. Ja. Netanyahu zegt ook doodleuk, ja, we moeten gewoon die oorlog weer beginnen, want het werk is nog lang niet klaar. Terwijl dus Trump er heel anders in staat, omdat de Amerikaanse belangen, die worden enorm geschaad door die hele operatie.
1: Ja, maar Arjan, dat is allemaal wel zo. Maar Trump die heeft zichzelf in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Omdat hij. Ja, maar hij moet met een succes thuiskomen. En het enige succes is. Nou ja, of in een soort van regime. Dat zou kunnen, maar daar zou ik niet direct op gokken. Dat kan nog een hele tijd duren. Ja. Maar een andere punt is. Ja, dat is echt gewoon het verrijkt uranium. Dat moet er op een of andere manier, linksom of rechtsom, moeten ze dat in handen zien te krijgen.
2: En waarschijnlijk, Trump een beetje kennende, zou hij liever een vervolg op de oorlog riskeren dan dat iemand kan zeggen dat hij een slechtere deal heeft gesloten dan Obama.
1: Ik denk dat zo is.
0: Maar Trump heeft ook bij een tv-interview gezegd van nou, we kunnen ook met satellieten heel goed die nucleaire site in de gaten houden. En als daar iemand dan opduikt, dan kunnen we hem al neerschieten. Weet je, dat soort zinnetjes zegt hij ook. Waaruit blijkt dat die militaire operatie natuurlijk ook ongelooflijk riskant is. Dat is het ook.
1: Ja, dat is het ook.
2: Het blijft allemaal heel erg onduidelijk. Laten we even kijken naar de situatie in Gaza. Daar is het natuurlijk al helemaal dramatisch en al veel langer. Ja. Wat hadden we daarover gezien nu?
0: Nou, we zien dus dat er een tekort aan water is, waardoor er ook allemaal ziektes ontstaan. Er is een tekort aan medicijnen, tekort aan vitaminesupplementen. Het Rode Kruis was vanmorgen vroeg op de radio. En ze krijgen 200 vrachtwagens per dag, maar ze hebben er honderden meer nodig. En het is ook een beetje duidelijk dat Israël dat bewust afknijpt, ook in de hoop dat er dus mensen vertrekken. Hè? Daar vandaan. Maar waar moeten ze naartoe? Hè?
2: Ja, dit was een ander vredesplan van Donald Trump dat een beetje zo gauw er doorheen is gejast. En de details zien we later wel. Misschien dat ook een beetje het voorland is voor een Iran-deal.
1: Maar Hugo, we horen ook helemaal niks meer over dat geweldige initiatief van die vredesraad. Daar horen we ook helemaal niks meer over.
0: Oh ja. Niks meer. Niks.
1: Is je dat ook opgevallen, dat niet meer opvalt? Dat was ook zo'n fantastisch initiatief. Ja.
0: En de ontwapening van Hamas is ook vrij stil, hè? Weet je daar.
1: Nou ja, dat is gewoon niet gelukt. Dat kun je wel constateren. En overigens is het ingaan van de staakt het vuren. Dat was volgens mij oktober. Zijn er 750 doden gevallen. Dus, ja. Nou, hoezo staakt het vuren? Ik bedoel, er wordt nog rustig wordt er. Komen de mensen om.
2: Ja. Nou ja, misschien is het dan logisch om door te gaan naar die andere oorlog die Trump binnen de kortst mogelijke tijd zou beëindigen, maar nog steeds doorgaat. Oekraïne. Daar een weekend zonder grootschalige Russische aanvallen, nadat een soort van staakt het vuren werd overeengekomen voor de Russische viering van het eind van de Tweede Wereldoorlog. Aan het front zijn wel aanvallen gemeld, maar president Zelensky noemde het desalniettemin bemoedigend en beloofde dat Oekraïne geen lange afstand aanvallen zal uitvoeren zolang Rusland dat ook niet doet. En voor zover ik zie op dit moment is dat nog steeds het geval.
1: Ja, er gebeurt wel het een en ander op de grond, hoor. Ik bedoel, ja, Zelensky zegt er zijn 150

0: operaties op de grond geweest. De luchtmacht van Oekraïne heeft gezegd, ja, er zijn 27 drones afgevuurd. Maar tegelijkertijd zie je weer dat Zelensky heeft gezegd, er zijn 11.000 drones ingezet. Ik heb geen idee wie je nu eigenlijk moet geloven. Volgens mij helemaal niemand op dit ogenblik. Want Rusland, het ministerie van Defensie, die zegt ook van er zijn 8 grote grondoperaties geweest tijdens de staakt het vuren. Dat gaat zomaar door. En die spreekt dan van ruim 6300 droneaanvallen. Dus er is wel het een en ander gebeurd. Maar kennelijk is dat nog maar een fractie van wat anders gebeurt. Ik denk dat we het zomaar moeten interpreteren. Dus dat is dan een goed nieuws op zich.
1: Zaterdag was de dag van de overwinning, zoals dat heet. Sinds de Sovjet-tijd, hè, dus het eind van de Tweede Wereldoorlog, dat wordt altijd gevierd met een grootse parade, met veel militair materieel. Dit keer niet, uit angst voor Oekraïnse drones. Ook zonder prominente buitenlandse gasten. Ik denk dat meneer Fico uit Slowakije de meest prominente was, naast de chef van Noord-Ossetië of dat soort woorden die dan daar op het podium mochten staan. Er was een kort toespraakje van Poetin. Ja, dit moet normaal altijd de grote show zijn van de kracht van Rusland, hè? Maar dat is volgens mij niet wat er nu uit bleek.
0: Nee, want hij, ten eerste blijkt hier dus uit dat hij dat hele Rode Plein niet kan verdedigen. Want anders hoeft hij niet zo hoog van de doren te blazen in de richting van Oekraïne door te zeggen van jullie mogen absoluut geen aanvallen uitvoeren op het Rode Plein. Dus kennelijk is Rusland zo kwetsbaar geworden dat dat dus kan gebeuren. Ik denk dat dat ook zo is trouwens. En het andere punt is, ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt, Arjan. Geen grote wapensystemen tonen op het Rode Plein. En dan ook nog een keer zeggen van ja, dat is ook nodig voor Oekraïne om daar te kunnen vechten. Het is natuurlijk altijd een show van allerlei exotisch wapentuig wat ze daar gebruiken. Dus ik denk dat ze dan willen zeggen van al die kernraketten die ze laten zien, die dual capable, dus waarmee je dus zowel kernwapens als niet-kernwapens als conventionele munitie kan afschieten. Dat moet dan angst inboezemen dat al die troep op dit ogenblik in Oekraïne staat. Maar volgens mij is het echte signaal wat eruit blijkt. En dat versterkt het signaal wat jij eerder hebt genoemd, Hugo. Namelijk dat je het spul gewoon daar niet meer durft te tonen. Of dat je zo weinig hebt dat je het ook gewoon niet meer kan tonen. Dat zou ook nog een keer kunnen. Maar in alle opzichten is het voor mij gewoon een bot van zwakte. Arjan?
2: Maar luister, kijk. Poetin is intelligent genoeg dat dit alleen maar negatief kan worden geïnterpreteerd. Hè? Gewoon, hij is een man, hij is een machtsdenker. Hij denkt vanuit een positie van militaire kracht. En dan sta je nu bij dat lullige lege plein. Dat is gewoon niet goed. Bovendien, alleen Fico stond er nog zijn neus te snuiten en de man van Wit-Rusland. Dat was het zo ongeveer. Het is allemaal heel treurig. Hè? Maar waar we over moeten praten, het is allemaal zo moeilijk. Hè? Hij zegt dus een paar uur na die parade, komt met dat zinnetje van, ja, ik geloof toch dat de Oekraïne-oorlog aan het aflopen is.
1: Ja, het was een persbijeenkomst, volgens mij een paar uur na de parade op het Rode Plein. Nou, ja, wat is dat voor uitspraak?
0: Ja, maar daar heeft hij nog gezegd dat de overwinning nabij is. En dat er gevochten moet worden tot die overwinning er daadwerkelijk is. En dat we nu de laatste fase ingaan. Dan kan je moeilijk zeggen, want het loopt nu af. Dus
1: ik begrijp het ook niet. Maar hij zei het wel.
0: Ja, Arjan, hoe interpreteer jij dat?
2: Ja, weet je, dit is zo lastig, hè? Maar het is, aan de ene kant kan je dus zeggen van oké, de Oekraïne-oorlog loopt af. Misschien gaat hij dan met een serieus onderhandelingsvoorstel komen. Maar dan komt hij even later met Schröder aanzetten, waarvan hij echt wel weet dat ongeveer het hele Westen dan uit elkaar knalt, behalve Trump. Hè? Want Schröder was de man van de SPD die prachtige commissariaten haalde bij die grote Russische multinational, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Ja, maar dit klonk ook als een handreiking, toch? Eerder wilde die nooit praten met Europa. Nu doet hij een voorstel voor een bemiddelaar.
2: Dus je kunt allemaal scenario's, allemaal interpretaties. Zou die nu ook beseffen, het gaat gewoon helemaal niet goed? En ja, ik ga nu besluiten om te onderhandelen. Dat is één interpretatie. Tweede is dat je gewoon met de Russische tactiek, hè, van dan ga je mensen op de verkeerde been zetten en dan vervolgens ga je onderhandelen en hou je vast aan al je oude standpunt. Zeg het maar, ja. Ik weet niet hoe ik dat moet interpreteren, Rob.
0: Het is heel lastig. Het is tegenstrijdig. Hij begint dus inderdaad op Trump te lijken. Ja. Maar één ding is zeker. Het gaat gewoon niet goed. En we hebben vorige week ook een aantal malen geconstateerd. Het lijkt alsof er iets broeit in het Kremlin, om het maar zo te zeggen. Dus zijn ratings die gaan naar beneden. Dus zijn populariteit die hobbelt achteruit, net zoals bij Poetin. Hij komt op een slagveld niet veel verder. Dus dan hebben we het over. Nou, eigenlijk hebben we het op Trump, over Trump ook. Als het gaat om Oekraïne. Ja. Maar Poetin komt al een hele tijd niet veel verder op een slagveld. En hij gaat er nu zelfs de afgelopen maand. Is hij er net op achteruit gegaan. Dus dat is veelzeggend. De retoriek blijft gewoon doorgaan. De propaganda wordt ook steeds groter. Het aantal AI-filmpjes met. Soldaten die vlaggen planten in gebieden die nog niet bezet zijn, die exploderen op dit ogenblik op het internet. Dus dat is ook heel erg vreemd. Dus hij moet wat. Ik heb het gevoel dat hij op dit ogenblik ook een reactie aan het formuleren is op die hele discussie die loopt bij sommige politici in het Westen om te gaan onderhandelen, om te gaan praten met Poetin. Dat gebeurt. Dat zou wel eens een keer kunnen zijn dat die Schröder om die reden naar voren schuift. Dat hij zegt van, nou, dat is een vent waarmee wel te praten valt. Maar daarvan zegt hij eigenlijk alleen maar, ik wil praten over de Europese veiligheidsorde. En daar heb je inderdaad de Europeanen voor nodig. En tegelijkertijd weten we dat Kushner en Witkoff over niet al te lange tijd komen. En het zou best kunnen zijn dat hij die gok, dat hij de Donbass kan oplossen met Trump. En dat hij vervolgens de Europeanen campagne met een discussie over de Europese veiligheidsorde via Schröder. Ja, ik denk dat beide niet gaan werken op dit ogenblik.
2: Weet je, ik heb begrepen dat er zijn twee groepen binnen in het Kremlin. Mm-hmm. Eén groep zijn de haviken, die willen gewoon door naar Kiev beuken. En die hebben geen behoefte aan militaire tegenslagen. Die zijn gewoon haviken. En de andere groep zegt, het gaat militair helemaal niet goed. En we moeten gaan praten en dan maar gewoon een deal sluiten. Nou ja, een van de interpretaties die je nou kan doen, van kennelijk is die groep die wil gaan praten nu wat sterker geworden. En is de positie van Poetin nu zo dat hij iets zijn oren meer moet laten hangen naar die tweede groep.
0: Dat zou
2: of het waar is, weet ik niet. Maar het is allemaal, ik probeer maar te gokken, jongens.
1: Bezorgde burgers een beetje geruststellen. Dat heb je soms ook wel, hè? Dat leiders uitspraken doen die je niet helemaal kan plaatsen. En dan is achteraf de verklaring dat het eigenlijk meer bedoeld was voor binnenlandse consumptie dan iets serieus. Dat kan ook.
0: Nou, we zijn wel terecht 50 jaar terug aan het gaan in de tijd. Hè? Toen hadden we het fenomeen van het Kremlin-watchen.
2: Ja.
0: En dat zijn we dus nu op dit ogenblik ook aan het doen. En meestal klopt het niet hoor, wat er toen gewatcht werd. De conclusies die werden getroffen.
1: Nou ja, dan gaan we door naar een bericht waar ik ook wel van opkeek. Jullie zeiden die mogelijkheid werd eerder wel opengehouden. Maar je had dus die 5000 soldaten waarvan Trump zei, die ga ik terughalen uit Duitsland. Daarvan heeft hij nu in antwoord op vragen van journalisten. Mij was dan ook weer niet duidelijk waar die vraag dan vandaan kwam. Gezegd, nee, die kunnen misschien ook wel naar Polen gaan. En vervolgens hebben Letland en Litouwen gezegd, nou, bij ons zijn ze ook wel welkom. Dat is natuurlijk een heel ander signaal. Of je ze terughaalt naar huis, of dat je ze juist verder naar het oosten schuift, die troepen.
0: Ja, dat mag je wel zeggen. Hij is er ook onduidelijk over geweest toen die aankondiging kwam. Ging het om redeployment. En redeployment betekent dus dat je de troepen verplaatst. Dus je zet ze ergens anders neer. En redeployment kan van alles betekenen. Dat kan dus in dit geval naar Amerika terug. Maar normaal gesproken is redeployment binnen het gebied waar je operaties zou moeten gaan uitvoeren. Ja, dus dit kan. Maar ja, tegelijkertijd weten we dat er al een hele tijd, al meer dan een jaar, wordt gesproken in het Pentagon over troepenreducties uit Europa. Ja. En dan vallen getallen van 20.000 die uit Europa zouden moeten worden teruggetrokken. Dus ook hier geldt weer, dit is, hier valt geen touw aan vast te knopen.
2: Nee. Weet je, en wat Hexet en Trump denken, is natuurlijk heel iets anders dan wat de Amerikaanse generaals denken.
0: Ja.
2: Die zijn eigenlijk veel meer pro-NAVO, veel meer ook van troepenverplaatsing naar Polen. Dat komt meer uit die koker. En kennelijk is hij ergens beïnvloed, Trump. Maar ja, ik probeert het
0: ook. Ik weet het niet. Ik weet niet of deze man beïnvloedbaar is. We hebben afgelopen zaterdag gesproken met een psychiater. En ik trok daar toch de conclusie uit dat deze man niet echt optimaal beïnvloedbaar is, om het maar zo te zeggen.
2: De psychiater heeft hem opgegeven, weet je?
0: Ja.
1: Hij had, geloof ik, hij dacht meer aan medicatie. Ja. Als oplossing.
0: Maar dan was dat medicatie waardoor hij helemaal niks meer zou kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Dat voelt hij eraan toe.
1: Ik denk dat we hier nog even moeten melden dat volgens Politico de EU werkt aan een nieuw sanctiepakket tegen Rusland dat zich vooral zal richten tegen de Russische schaduwvloot. Tegelijk kwam via de Telegraaf vanochtend dat het kabinet hier werkt aan wetgeving. Een turboproces werd van gesproken. Om het mogelijk te maken om schepen van de schaduwvloot hier op de Noordzee aan te pakken als die varen onder valse vlag. En dat zou, meen ik, ook richting de zomer zouden ze dat klaar willen hebben. Nou ja, ook dit is natuurlijk slecht nieuws voor Poetin. Er gebeurt wat meer met die schepen van de schaduwvloot. Engeland pakt er wel eens een, Frankrijk, Zweden, meerdere. En als daar serieus werk van wordt gemaakt, dan is dat wel een probleem voor de Russische olieinkomsten.
2: Ja.
0: Jazeker. Nou ja, goed. We horen wel wat eruit komt.
1: We horen wel wat eruit komt. Heel goed. Oké, we komen hierop terug. Voor nu, bedankt. En tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Stap in de auto bij Annemarie Fokkens en Stijn Goossens en rij met ze mee in Op de Zaak. Elke maand stappen ze binnen bij een buitengewone MKB-ondernemer. Want je leert een bedrijf pas echt kennen als je langsgaat. Op de zaak.
4: 250K biedt een breed palet aan expertises aan. Namelijk verdeeld over 8 verschillende disciplines. Ze noemen zichzelf dan ook graag de one-stop-shop van de entertainmentindustrie.
5: We proberen de klanten zoveel mogelijk te ontzorgen waar het kan. Daarom hebben we zoveel verschillende services. Het begint eigenlijk bij het stukje merkbeleving. En daarin vertalen we eigenlijk wat de klant wil naar bijvoorbeeld een huisstijl. En dat kan zich weer uiten in een albumhoes tot aan een logo wat gebruiken we voor een festival. Dat is eigenlijk een beetje de branding afdeling. Vanuit daaruit gaat het eigenlijk door naar de wat fysiekere objecten. Dus dan ga je naar een stukje set design, dus een podiumontwerp voor een festival of een club of een indoor evenement. En zo komen er steeds meer eigenlijk disciplines bij die je nodig hebt om een show te maken. Dus dat is dan bijvoorbeeld videoontwerp, dus eigenlijk de visuals, het VJ'en, zeg maar. Daar maken we alle beelden die op de schermen komen. Hetzelfde geldt voor het stukje lichtontwerp. Tot uiteindelijk het show en dat voor ons waar alles bij elkaar komt. Dat verschilt heel erg per project, maar dat kan zijn dat we een choreografie doen met 100 dansers, dat we bewegende elementen in het podium hebben, dat we een stuk muziek laten maken en daar een heel bombastisch stuk met vuurwerk op maken. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om een show te maken, wat bij die klant specifiek past. En dat zijn eigenlijk een beetje de basisservices die we verlenen. En dan kan je daarna nog verder kijken naar, oké, we hebben bijvoorbeeld drones nodig. Nou, en dan is dat ook weer een afdeling die we aanbieden voor klanten om weer op door te gaan, zeg maar.
3: Verder luisteren naar Op de Zaak? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
6: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+. Business Beats.
7: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met My Parcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen. Ga verder met My Parcel. De verzendpartner voor e-commerce.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
9: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
10: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
11: keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. Van liftbatterijen naar een compleet nieuw Europees energiesysteem. Zonder ook maar enige technische kennis.
12: Jan-Willem de Jong gooide meerdere keren het roer compleet om met zijn bedrijf IOL. En nu haalt hij 27 miljoen op en wil hij heel Europa van batterijen voorzien.
11: Maar hoe realistisch is dat? Je hoort het in Op de Zaak.
12: Nu in je podcast-app.
13: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
14: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: Het MKB schuift ook elke dag aan bij Thomas van Zijl om mee te praten over het dagelijkse nieuws. Wil je ook weten wat de motor van de economie bezighoudt? Luister dan elke dag om 10:50 naar BNR Zaken doen.
16: BNR Verkeer.
17: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. De stap viel op de A1 Apeldoorn Amsterdam, want er is een ongeluk gebeurd bij Hoevelaken. Vanaf Stroe 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 3 kwartier vertraging. Want de rijbaan is dicht, al het verkeer moet via de vluchtstrook. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, spoedreparatie bij Rotterdam Overschie. 2 kilometer file daar en 10 minuten vertraging, want daar is de rechterrijstrook dicht. 10 minuten vertraging heb je ook als je over de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom rijdt. Je komt in 4 kilometer file bij knooppunt De Poel. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam controleren je snelheid. Dat is bij Apeldoorn bij 37,7. Op de A13 heeft Flitsmeister ook een snelheidscontrole gesignaleerd. Vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Zuid bij 12,7. En op de A28 Zwolle-Groningen controle bij Afrit Nieuw-Leusen bij kilometerpaal 110,1.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Na weken van protesten en rellen zijn de eerste asielzoekers in Loosdrecht aangekomen. De dag en tijdstip waren geheim gehouden om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw onrust zou ontstaan. Uiteindelijk komen er 70 mensen in het oude gemeentehuis te zitten. De opvang blijft tot 1 november open. Het afgelopen jaar heeft de politie een record aantal wapens van jongeren afgepakt. Zo'n 6 keer per dag was het raak. In de meeste gevallen gaat het om steekwapens. Jongeren hebben steeds vaker een wapen en dat komt onder meer door internet, denkt de politie. Ze bedreigen elkaar en willen zich verdedigen. Het ziet er steeds slechter uit voor de Britse premier Keir Starmer. Inmiddels hebben 81 parlementsleden van zijn eigen partij gezegd dat hij moet opstappen. En dat is genoeg om hem met een nieuwe verkiezing opzij te schuiven. Dat betekent niet meteen dat dit ook gebeurt. Zijn partijgenoten moeten zich dan eerst achter een tegenkandidaat scharen. DJ Chesto krijgt bijna 17 miljoen euro schadevergoeding van een Amerikaans advocatenkantoor. Dat gaf de DJ verkeerd advies over zijn belastingaangifte. Chesto verbleef vaker in de Verenigde Staten dan was opgegeven en moest daardoor extra belasting en een boete betalen. Volgens de rechter was dat niet gebeurd als hij goed was geïnformeerd. En Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. En de belangstelling is zo groot dat voor het eerst alle meerdaagse tickets zijn uitverkocht. Verstappen rijdt de lange afstandsrace in Duitsland niet in een Red Bull, maar in een Mercedes. De race stond al lange tijd op zijn wensenlijst. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris met 12 of 13 graden. Daarbij waait een stevige wind met buien, maar er is ook ruimte voor de zon. Vanavond neemt het aantal buien toe en 's nachts is het 4 tot 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Straks hoor je alles over de economie achter seks. Want net zoals een kappersbeurt is die andere beurt ook gewoon geld waard. Maar hoe bepaal je dat? En wie zorgen voor de vraag en wie voor het aanbod? En wat maakt de markt voor commerciële seks anders dan de rest van de economie? Je hoort het zo meteen in het grote plaatje. Tot zo.
20: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
21: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
22: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
0: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
1: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
2: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
24: In de BNR-app
23: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app.
24: En blijf scherp.
23: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
25: Han, heb jij ooit in jouw tijd als hoofdeconoom van ABN AMRO een stuk geschreven over sekswerk?
26: Nou, ik kan het mij niet herinneren. Absoluut niet.
27: Ik denk, dit is ouder dan de economie zelf.
28: Alle overheden moeten ondertussen wel degelijk de toegevoegde waarde van prostitutie schatten voor hun nationale rekeningen. En Frankrijk weigert dat, want prostitutie is immoreel.
26: Ik was heel bang voor deze uitzending. Dat je ging vragen over onze persoonlijke betrokkenheid.
27: We kunnen altijd als antwoord geen commentaar geven. Ja.
25: In de film The Big Short over de financiële crisis van 2008 zit een iconische scène. Investeerder Mark Baum, gespeeld door Steven Carell, krijgt een lapdance van een stripper. Alhoewel, ze praten vooral over haar eigen financiën. En ze blijkt niet één, niet twee, maar wel vijf hypotheken te hebben.
29: We're talking about two loans on one house, right?
30: I have five houses. And a condo.
29: There's a bubble.
25: En ja hoor, die bubbel die klapte niet veel later. Over de kredietcrisis van 2008 zijn tienduizenden onderzoeken gedaan en even zoveel papers geschreven en, zoals je hoorde, zelfs een film over gemaakt. We weten ondertussen dus zo'n beetje alles over de economische kant van de subprime-crisis. Maar over die stripper weten we eigenlijk maar heel weinig. En zeker niet over de economische kant. Van de ruim 18.000 papers die deze eeuw over sekswerk geschreven zijn, gaat minder dan 5% over de economische kant. En dat is doodzonde, want wie snapt hoe de economie achter sekswerk werkt, begrijpt de rest van de economie ook beter. Zoals die investeerder in The Big Short, Mark Baum. Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
26: Dag Rens.
25: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mojergic. Dag Edin.
27: Dag Rens.
25: En mijn naam is Rens de Jong. Heren, een pikanter onderwerp dan normaal, toch?
26: Absoluut, ja.
25: Ja. Ja, de economie achter sekswerk. Kijken we naar de cijfers, dan is het absoluut niet het favoriete onderwerp waar economen graag over schrijven. Han, heb jij ooit in jouw tijd als hoofdeconoom van ABN AMRO een stuk geschreven over sekswerk?
26: Nou, ik kan het mij niet herinneren. Absoluut niet. Maar moet je wel zeggen, Rens, ja, mijn leven is met seks begonnen. maar goed, daar ben ik niet de enige in. Maar als klein jongetje, mijn ouders hadden een bakkerszaak. En wij woonden boven de bakkerszaak, maar mijn ouders werkten daar allebei in. Dus overdag, als ik niet naar school was, dan liep ik er ook rond. En er was personeel. Nou, dat personeel, dat flapte er van alles uit.
25: Waar speelt zich dit af?
26: Dit speelt zich af in Amsterdam-Oost.
25: Okay.
26: En dit speelt zich dus af in de jaren 60. En wat mij nog altijd goed kan herinneren was, ze hadden altijd een grapje. Dat ging dan over de Rosse buurt in Amsterdam. En dan werd er gezegd dat er was een pastoor daar. En die wilde die prostitutie moest minder worden. En die had dan een plakkaat, had hij overal opgehangen. En daar had hij opgeschreven: wees een dame en zit niet achter de ramen. En toen hadden de prostituees daarop gereageerd. Die overigens het personeel in de bakkenzaak van mijn vader gebruikte dat woord niet. Prostituees, ze hadden het gewoon over hoeren. En maar in ieder geval, die dames die hadden ook een plakkaat opgeplakt voor de meneer pastoor. En die luidde: wees een heer en kom ook een keer.
3: Goed, en zo geschieden. Misschien wel. Ik weet het niet. Interessant. Dus dat is de connectie. Edin, jij ooit iets geschreven over sekswerk?
27: Ik heb ooit als redacteur macro-economie bij het weekblad Fem Business heb ik gepoogd om de omvang van die sector voor een land als Italië in kaart te brengen. Dat was 2010, dus er rommelde nogal wat. En het idee was om te proberen na te gaan met hoeveel de Italiaanse staatsschuld zou dalen als percentage van de economie als je deze sector erbij zou optellen. Dat was een heel interessant idee. Niet uitgevoerd, omdat het probleem waar jij het net over had, er zijn gewoon geen gegevens, geen onderzoeken.
3: Dus je wilde het wel weten, maar ik kon het gewoon niet vinden.
27: Misschien
3: wel. Nog even één ding. Ik zat in de research te kijken. Kenden jullie de stripper-index, Han?
26: Ik kende hem niet, maar ik heb hem wel even opgezocht. En wat ik wel weet als econoom, economen willen graag eenvoudige indicatoren hebben. En dan is zo'n stripper-index, dat spreekt mij dan ook wel aan.
3: Wat zegt een stripper-index? Amerikaanse onderzoek, Amerikaanse overheid. Want de stripper-index heeft. De Amerikaanse overheid heeft voor de kredietcrisis al eens een keertje economisch onderzoek gefinancierd bij Berkeley. Ontdekte dat de omvang van de seksindustrie tussen 2003 en 2007, dus vlak voor de financiële crisis, al aan het krimpen was. En dat was een indicator van de kredietcrisis, zeggen zij. Ja.
26: Ja, early warning indicator.
3: Ja,
26: daar zitten economen natuurlijk op te wachten.
3: Ja. Ken jij hem, stripper-index?
27: Ik heb hem opgezocht. Ik ben nog steeds niet onder de indruk. Want één keer iets vaags voorspellen. Ja,
3: wat zegt dat nou eigenlijk? Ja.
27: Maar wat ik aan dit onderwerp ontzettend leuk vind, Rens, is. Want we hebben niet de luxe om daar elke week over te hebben. Dit wordt niet voor niets het oudste beroep ter wereld genoemd. Dus ik denk, dit is ouder dan de economie zelf. Ja, dat alleen al vind ik prachtig om over dit onderwerp te gaan praten.
3: Eigenlijk startte de economie met prostitutie, begrijp ik. Ja. En zijn er nog dingen die we willen weten?
26: Nou ja, wat mij betreft eigenlijk vooral, hoe werkt deze markt? Is dat nou vergelijkbaar met andere markten? Of zijn er echt fundamentele verschillen? En dan toch misschien wel ook een beetje die stripperindex. Wat zeggen ontwikkelingen in deze bedrijfstak over de rest van de economie of misschien wel de samenleving als geheel?
3: Ja.
26: Ik ben benieuwd.
27: En de schatting voor, als je in alle landen deze sector erbij zou halen. Want heel vaak is het het zwarte deel van de economie. Ja. Wat voegt dat dan toe aan de omvang van de economie?
3: Mijn
27: vraag over Italië, 20 jaar later.
3: Die wil je toch echt een keertje beantwoord krijgen. Goed. Onze gast voor deze aflevering heeft een boek geschreven. Sex Work by Numbers. Economisch socioloog Stef Adriaanses aan de Katholieke Universiteit Leuven. Dag Stef.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Vanwaar deze fascinatie voor het onderwerp?
4: Wel, ik ben eigenlijk een onderzoeker die als socioloog op een economiedepartement zich vooral bezighoudt met moeilijk meetbare dingen. Daar kan ik iets bijdragen, komende uit een wel enigszins andere discipline. En dus ik ben al een hele lange tijd een onderzoeker die zich vooral met de informele en ondergrondse economie bezighoudt. Vandaar was het een kleine stap naar sekswerk en prostitutie, omdat dat natuurlijk, zoals daarnet aangestipt, een typische sector is waar heel veel ondergronds, of op zijn minst niet geweten door de overheid, gebeurt.
3: En by origin, om het even in slecht Nederlands te zeggen, van origine een socioloog, begrijp ik. Hè? Helpt dat in dit onderzoek?
4: Enigszins. Zeker in de fase van dataverzameling denk ik dat sociologen relatief goed opgeleid worden om heel aandachtig te zijn voor vormen van bias, voor vormen van dingen die je niet opmerkt of die niet goed geregistreerd zijn. Dus dat helpt. Achteraf ga ik vooral te raden bij mijn econometrische collega's.
3: Ja. Maar het ophalen van de data, als die er nog niet is, dan is het handiger om een socioloog te zijn in sekswerk, kan ik me zo voorstellen.
4: Handiger, dat geeft één competitief voordeel. Dat is data zoeken en verzamelen. Dat is iets typisch dat sociologen veel tijd en energie aan spenderen. Ook wel wat expertise in hebben, denk ik. Ik merk dat mijn collega's in het departement nooit komen vragen om een of ander econometrisch of mathematisch probleem uit te leggen. Maar wel hoe ze een vragenlijst moeten opstellen of een goede steekproefstrategie moeten ontwikkelen. Ja.
3: Wat Edin net al aangaf, 20 jaar geleden kon hij de rekensommen ook al niet maken over de omvang van de
25: seksindustrie in Italië. Waarom weten we eigenlijk zo weinig over sekswerk?
28: Wel, er zijn waarschijnlijk twee redenen en die zijn allebei heel aards. De ene is dat een groot deel van de sector ondergronds is. Er zijn wel andere sectoren waar dat ook voor geldt en waar we trouwens ook veel niet weten of waar heel veel guesstimates bestaan die ver uiteenlopen, waar weinig consensus bestaat. Denk aan illegale drugs of denk aan smokkel. Ik geef twee voorbeelden, niet toevallige voorbeelden, maar daar kom ik dadelijk op. Dus ten eerste, het is een ondergrondse sector. Dat maakt het moeilijk. We hebben geen officiële gegevens in. Import-export wordt niet goed geregistreerd of maar heel partieel. Ten tweede, en daar verschilt het enigszins van andere informele sectoren, de schaamte en de stigmata. De stigma, zoals de meeste sociologen dat zouden noemen, rond sekswerk, ook de lacherigheid, wel, die maakt het natuurlijk ook moeilijker. Hè? Mensen die je bevraagt bijvoorbeeld over hun activiteiten in de prostitutiesector, wel, die zijn minder geneigd om hierover te vertellen dan over wat ze vanochtend gegeten hebben.
25: Word je wel eens beschuldigd van dat jij seks saai maakt?
28: Wel, ik ben er het boek mee begonnen. Ik heb, de gimmick gestolen van een evolutiebioloog die zei dat hij seks saai maakte. Ik dacht, ja, jij wel, maar ik nog meer, want ik prop het in allerlei econometrische modellen. Ik merk het aan studenten, die zijn wel eens opgewonden, is pun intended, wanneer ze horen dat ik dit soort onderzoek doe en dan vragen ze dingen en dan krijgen ze heel saaie econometrische discussies, want dat is waar wij het meeste tijd aan spelen.
25: Nee, enorme teleurstelling, die colleges.
5: Ja, nu weten ze het allemaal.
26: Die willen wel het veldonderzoek dan doen misschien.
25: Ja, precies, ja.
28: Ja, die hebben we gehad, studenten die dat deden. Maar ook dat is relatief rigide. Maar inderdaad, die zijn er.
25: Even die economie van sekswerk. Dan moet je het ook altijd over definities hebben. In je boek gebruik je het begrip commercial sex. Wat is de definitie?
28: Mijn definitie is een recurrente, dus terugkerende transactie waarbij je fysieke seksualiteit uitruilt voor geld of iets dat daar dichtbij komt. Er zijn allerlei randgevallen, dus dan wordt het wat we gemeenzaam prostitutie noemen. Er zijn allerlei randgevallen, zeker als we naar de term sekswerk gaan, ja, dan heb je een veel bredere verzameling van fenomenen. Denk aan OnlyFans, denk aan de strippers waarover gesproken. Denk aan porno. De porno-industrie is ook typisch een industrie waar die mensen die een inkomen daaruit halen, wel, die noemen sekswerkers. Dus dat is een veel breder verhaal. En er zijn een aantal randgevallen. Denk aan sugar daddies. Ik denk niet dat er een Nederlandstalige equivalent voor bestaat. Langdurige relaties, maar wel tegen zogenaamde geschenken. Tussen een meestal oudere man en een jongere dame, maar er bestaan allerlei varianten. Dat is natuurlijk een randgeval. Maar de meeste mensen zullen bij het woord prostitutie vooral denken aan rosse buurten, aan online afspraakjes maken en daar heel duidelijk geld uitruilen tegen fysieke seksuele diensten.
25: Is er nog een debat of dit echt werk is, Han?
26: Nou, dat denk ik niet. Kijk, wat is dan de definitie van echt werk? Er geschiet een dienstverlening, ja. Er is vraag naar, er is aanbod, er is een prijs, er komt een transactie tot stand, er komt levering tot stand.
25: Kortom, dit is werk.
27: Voor mij is het werk als er een vrijwillige uitwisseling van in dit geval dienst en geld plaatsvindt.
25: Stef, is dit altijd werk of wordt hier toch al over gedebatteerd?
28: Ja, er wordt over gedebatteerd. Sommige mensen willen het niet werk noemen, omdat zij ervan overtuigd zijn dat iedereen of bijna iedereen gedwongen aan prostitutiediensten verkoopt. In dat geval zou je inderdaad, een standaard economische definitie, als er dwang is, noem het geen werk meer. Hoewel zelfs dat bediscussieerbaar is. Er is zeker op zijn minst een kleine minderheid waarvoor dat het geval is. Maar dat geldt ook voor andere sectoren. We weten dat veel gedwongen arbeid plaatsvindt, bijvoorbeeld in internationale zeevisserij. Niemand zegt dat zeevissers niet werken. Ja. Voor de rest.
25: Ja. Wordt het dan wel als een voorwaardig beroep gezien, Stef?
28: Dat is een andere kwestie. Die discussie is natuurlijk direct gerelateerd aan stigma. De hele sekswerkersbeweging, dat is een militante beweging, dat zijn geen analisten of onderzoekers. Daar gaat het voor hen heel vaak om inderdaad de rest van de samenleving te vertellen, ook dit is werk en zelfs eerzaam werk. Je verdient geld met dingen die je min of meer vrijwillig doet, voor het geld weliswaar, waar klanten bereid zijn om voor te betalen.
26: Stef, wat je nu vertelt, ik neem aan dat Als je de hele sector bekijkt, die valt natuurlijk uiteen in allerlei verschillende onderdelen. En dat wat je nu net zegt, hè, of het werk is en of er gedwongen is, et cetera, dat verschilt denk ik enorm van de subsectoren. Het lijkt mij een enorm verschil, ik weet het niet, maar het lijkt mij een enorm verschil of je een dame bent, of een man, maar goed, die alleen maar achter een webcam zit. Of je hebt fysiek met klanten te maken. Dat lijkt me een enorm groot verschil. Dus dat lijken me eigenlijk bijna gescheiden markten, of is dat niet zo?
28: Afhankelijk van je definitie van gescheiden markten, ik denk het wel. Hè. Dus zowel de vraag als het aanbod verschilt nogal wat. Hoewel er wel wat mensen bestaan die switchen tussen die markten. Een typisch voorbeeld, maar dat was dan min of meer gedwongen door de omstandigheden, waren de lockdowns tijdens COVID, waar massaal veel mensen die aan sekswerk deden, maar dan in prostitutie, zijn beginnen proberen webcams te verkopen of diensten via webcams te verkopen, maar die markt stortte natuurlijk meteen helemaal in. Wij denken ook, maar we weten daar niet zoveel van, dat ook in termen van de vraag, dat er toch nog wel wat specialisatie is. Er zijn ongetwijfeld veel meer mensen die voor webcams of porno betalen, dan dat er mensen zijn die voor fysieke seksuele diensten in prostitutie betalen.
27: Kijk, wij nemen dit op in een land waar sekswerk zo normaal is dat je op de website van de Belastingdienst gewoon kunt opzoeken waar je aan moet voldoen, zodat je inschrijft bij de Kamer van Koophandel, et cetera. Mm-hmm. Maar zelfs in zo'n land, ik neem je even mee terug naar het jaar 2020... voor de luisteraars die het niet weten, hier staat een enorm grote fan van FC Emmen. En FC Emmen kreeg toen een nieuwe shirt sponsor. Dat was Easy Toys.
3: Ja, Easy Toys, ja.
27: En het was heel spannend of het door mocht gaan, want de KNVB zei, ja, dat vinden we eigenlijk veel te controversieel.
26: Dan moet je wel even vertellen wat Easy Toys voor een bedrijf is.
27: Easy Toys is het bedrijf dat allerlei seksspeeltjes verkoopt.
26: Okay.
27: Dus KNVB zei, nou, dat vinden we eigenlijk veel te controversieel. Hoe controversieel? Op dat moment was het toegestaan voor gokbedrijven om wel op de shirts te gaan staan. Nou, dat heeft een heleboel lawaai opgeleverd. Uiteindelijk zei KNVB, nou ja, we staan het toe voor 1 jaar. Is uiteindelijk 4 jaar doorgegaan. Maar gewoon om aan te geven dat in een land als Nederland, hoeveel stigma er nog steeds over is als de voetbalbond zegt, ja, dat vinden we eigenlijk veel te ver gaan.
3: Ja, ja. Zie je dat vaker, Stef, of niet?
28: Ja, er is een heel hete discussie, hè. Opnieuw pun intended. Het boek begint ook met het schetsen van de zogenaamde prostitution wars, hè, de cultuuroorlog rond prostitutie. En dan zie je dat inderdaad, en dat is vooral binnen de feministische beweging, hè, dus twee groepen binnen de feministische beweging, die niet helemaal duidelijk afgeleid zijn, maar toch, die strijd voeren over wat prostitutie nu eigenlijk is. Het gaat dan meestal over vrouwen, soms ook over trans mensen en mannen die seks verkopen. Zijn dat nu mensen die die keuze maken, of zijn dat mensen die per definitie altijd uitgebuit zijn? Dus ja, dat is een heet debat. En ook in Nederland overigens. Het is niet omdat er maatschappelijk dominant relatief grote tolerantie voor bestaat, dat het debat niet woedt.
3: Nee. Laten we eens even kijken, want dat was de reden waarom we je wilden interviewen, is van, als we kijken naar het sekswerk, en we weten dat het groot is, hè, qua omzet begrijp ik zelfs dat het groter is dan AI wereldwijd, dus daar gaat veel geld in om, hè, zo'n $100 miljard omzet per jaar, 2 keer zo groot als AI. Is het dan ook, gedraagt het zich ook daadwerkelijk volgens normale economische wetten, of is er toch soms iets geks aan de hand? Dan is eigenlijk de eerste vraag, wat is de markt eigenlijk? Kun je daar iets over zeggen, Stef?
28: Wel ja, zoals
3: of misschien
28: gezegd,
3: zijn er verschillende seksmarkten. Dus hebben we de prostitutiemarkt, hebben we de OnlyFans-markt. Wat is er allemaal?
28: Ja, dus aan de ene kant heb je een aantal niet-fysieke vormen van seksuele diensten. OnlyFans, strippers zijn een beetje een randgeval. De hele webcam-industrie, die veel groter is, wel, die overlapt met OnlyFans. En dan krijg je natuurlijk de porno-industrie. Dat zijn allemaal typische sectoren die we meestal beschouwen als staande buiten die prostitutiemarkt. Prostitutiemarkten zelf zijn ook heel sterk gesegmenteerd. Hè. Er zijn al een paar voorbeelden gevallen. We zien dat bijvoorbeeld typisch is Duitsland, Nederland, België, maar voor de rest van de wereld niet. Rosse buurten met raamprostitutie, vrij uniek fenomeen. Geen toeval dat toeristen in zeker Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen echt daar naar gaan kijken. Maar je krijgt natuurlijk die typische rosse buurten met soms ook straatprostitutie en bordelen. Je hebt dan allerlei vormen van niet plaatselijk gebonden vormen van prostitutie. Denk aan escort. En de absolute new kid on the block is nieuw. Relatief, de laatste 20 jaar ongeveer, is via internet gecoördineerde prostitutie. En heel vaak vindt die plaats in zogenaamde privéappartementen. Ah, ja. Dus mensen hebben gewoon ergens een plek. En van daaruit, vrij anoniem, vrij onzichtbaar, komen klanten aanrijden en vertrekken. Alle afspraken worden via internet en via telefoon gemaakt.
25: Eden had het net over stigma. Wat ik me afvraag, hè, als je kijkt naar commerciële seks. Wat doet het stigma met de vraag, aanbod en prijsvorming?
28: Het hele korte antwoord is, dat gaat omhoog.
25: Zoals zoveel is. Ja, eerlijk, ja.
28: In principe, ja, is dat de verwachting van alle economen? Is dat ook alles wat we zien? Hè? Dat gemiddeld gesproken lonen, ik zal daarmee beginnen, of inkomsten in sekswerk hoger zijn dan de lonen of inkomsten die dezelfde persoon kan vergaren op een mainstream arbeidsmarkt. Dat blijkt ook. Hè? Daar zijn wel wat schattingen voor. En we zien dat daar bijna overal een premie bestaat. En de meesten gaan ervan uit, dat is moeilijker om te bewijzen, dat je die grotendeels kan toewijzen aan de stigma, maar natuurlijk ook voor een deel aan de extra risico's die samengaan met dat werk. Hè.
25: Hier geldt gewoon Adam Smith, die zegt de lonen van arbeid variëren met het ongemak of de zwaarte, de netheid of de vuilheid, de eerbaarheid of de oneerbaarheid van het werk. Zien we dat dan allemaal terug in sekswerk? Ja.
28: Dat is heel mooi geciteerd. En inderdaad, we zien dat terug. Bijna 200 jaar na Smith heeft Sherwin Rosen dat heel mooi uitgewerkt. Zoals economen dat vandaag willen. Mathematisch uitgewerkt in de zogenaamde compenserende loonverschillen. Dat is ergens, ik denk in de jaren 70 van de vorige eeuw. En we zien dat het decennia geduurd heeft om dat empirisch ook aan te tonen dat het bestaat. Omdat typisch gekeken werd naar mainstream sectoren. Wel, in prostitutie zijn er, maar dan binnen het werk zelf, denk een 10-15 goede artikels met goede identificatiestrategieën die aantonen dat extra risico nemen in prostitutie inderdaad extra inkomsten oplevert.
25: Nou, we zijn nog lang niet tot een conclusie gekomen, maar helaas is onze tijd op de radio wel op. Voor de rest van dit grote plaatje verwijs ik je graag naar de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu dank aan economisch socioloog Stef Adriaanssens van de Katholieke Universiteit Leuven, ook namens Han de Jong en Edi Mujagic. Tot volgende week. Dag.
5: De ochtend is al druk genoeg. En dan kan je niet ook nog al het nieuws volgen.
6: Geen zorgen, luister naar Ochtendnieuws. In 25 minuten vertellen we je alles wat je moet weten om je werkdag goed te kunnen beginnen.
5: Economie, politiek, binnenland, buitenland en beurs.
6: En we laten je ook gegarandeerd met een glimlach achter.
5: Elke werkdag om 6:45 in de BNR-app.
6: Of in een, en er bestaan ook andere podcast-app.
7: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
8: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
7: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
9: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
10: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
11: BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
12: Mijn naam is Harm Edens.
11: Hetzelfde format.
12: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
11: En ook weer net zo inspirerend.
12: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
11: De Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
13: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
17: Bellingcat is het OSINT-collectief die via open source op het internet onderzoek doen waar onderzoeksjournalisten dat lastig vinden tegenwoordig. Hoe lastig is dat in tijden van algoritmische tijdlijnen en AI? Dat vragen we aan de oprichter van Bellingcat, Elliot Higgins, in De Grote Techshow. Morgen om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
13: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
18: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB, 30 kilometer file in het land. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, 10 minuten vertraging bij Leidschendam. En een spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van de A20 dicht vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Overschie. Ook daar 10 minuten op onthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Hoevelaken bij 52.1. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar controle bij de Wijkertunnel bij 53.2. En op de A17 wordt gecontroleerd vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk bij hectometerpaal 3.2.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
20: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Na weken van protesten en rellen zijn de eerste asielzoekers in Loosdrecht aangekomen. De dag en tijdstip waren geheim gehouden om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw onrust zou ontstaan. Uiteindelijk komen er 70 mensen in het oude gemeentehuis te zitten. De opvang blijft tot 1 november open. Het afgelopen jaar heeft de politie een record aantal wapens van jongeren afgepakt. Zo'n 6 keer per dag was het raak. In de meeste gevallen gaat het om steekwapens. Jongeren hebben steeds vaker een wapen en dat komt onder meer door internet, denkt de politie. Ze bedreigen elkaar en willen zich verdedigen. Het ziet er steeds slechter uit voor de Britse premier Keir Starmer. Inmiddels hebben 81 parlementsleden van zijn eigen partij gezegd dat hij moet opstappen. En dat is genoeg om hem met een nieuwe verkiezing opzij te schuiven. Dat betekent niet meteen dat dit ook gebeurt. Zijn partijgenoten moeten zich dan eerst achter een tegenkandidaat scharen. DJ Chesto krijgt bijna 17 miljoen euro schadevergoeding van een Amerikaans advocatenkantoor. Dat gaf de DJ verkeerd advies over zijn belastingaangifte. Chesto verbleef vaker in de Verenigde Staten dan was opgegeven en moest daardoor extra belasting en een boete betalen. Volgens de rechter was dat niet gebeurd als hij goed was geïnformeerd. En Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. En de belangstelling is zo groot dat voor het eerst alle meerdaagse tickets zijn uitverkocht. Verstappen rijdt de lange afstandsrace in Duitsland niet in een Red Bull, maar in een Mercedes. De race stond al lange tijd op zijn wensenlijst. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris met 12 of 13 graden. Daarbij waait een stevige wind met buien, maar er is ook ruimte voor de zon. Vanavond neemt de aantal buien toe en 's nachts is het 4 tot 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Bitcoin staat weer boven de $80.000. Is dit dan het einde van die lange bear market? Je hoort het zo hier in de Cryptocast op BNR.
31: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
32: AppLovin, dat is misschien geen naam die je dagelijks hoort, maar wel een gigantisch bedrijf in de wereld van mobiele advertenties en mobiele games. AppLovin groeide in een paar jaar tijd uit tot een miljardenbedrijf. Wat betekent dat nu voor de waarde van het aandeel? Is het nog interessant om in te stappen? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of als podcast.
33: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
31: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: Van liftbatterijen naar een compleet nieuw Europees energiesysteem. Zonder ook maar enige technische kennis.
1: Jan-Willem de Jong gooide meerdere keren het roer compleet om met zijn bedrijf iWell. En nu haalt hij 27 miljoen op en wil hij heel Europa van batterijen voorzien.
0: Maar hoe realistisch is dat? Je hoort het in Op de Zaak.
1: Nu in je podcast-app.
2: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Het MKB schrijft ook elke dag aan bij Thomas van Zijl om mee te praten over het dagelijkse nieuws. Wil je ook weten wat de motor van de economie bezighoudt? Luister dan elke dag om 10:50 naar BNR Zaken doen.
23: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
19: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
21: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de opvallende koerswijziging van Bitcoin-opkoper Strategy. En we praten over de ontwikkelingen van de Bitcoin-prijs, want tromgeroffel, is de bear market dan eindelijk voorbij? Dit is CryptoCast 429 en ik heb de luxe van twee co-hosts, ongekend. Bert Slachter aan mijn rechterhand, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, aan mijn linkerhand. Wat een luxe, jongen.
24: Goeiedag. Goeiedag.
21: Wij gaan eens even samen het nieuws doornemen. Te beginnen met jou, Peter. Want topman Michael Saylor van treasurybedrijf Strategy dreigt te breken met zijn belofte om nooit en te nimmer Bitcoin te verkopen. Dat maakte hij bekend tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers. Want voorheen riep hij altijd: never ever sell your Bitcoin. Peter, eerst maar even, die cijfers van Strategy, hoe zagen die eruit? Want dat is wel interessant om mee te beginnen.
24: Ja, ik vind het wel grappig als je dan naar de website van Strategy surft om te gaan kijken hoe ze dat presenteren. Dan zie je een hele tijd niets van de traditionele kwartaalcijfers. Het begint gewoon met cijfers die aan Bitcoin gerelateerd zijn. Natuurlijk niet zo gek, want dat is nou eenmaal hun business. Maar het is wel anders dan anders. Ze bezitten nu in totaal 818.334 BTC.
21: Ja.
24: Nou, mag je even snel hoofd? Nee, heb ik al gedaan. 66 miljard dollar ongeveer, ongerekend. Hun Bitcoin stack groeide met 22% year to date. En ze hebben een BTC yield van 9,4% bereikt. En dat betekent de hoeveelheid bitcoin per uitgegeven aandeel is gegroeid met bijna 10%. En ze hebben, om het allemaal te bewerkstelligen, bijna $12 miljard aan nieuw kapitaal weten op te halen.
21: Ja.
24: In een bear market, hè?
21: Best wel knap. Ja,
24: dus, wat dat betreft, als je puur kijkt naar wat ze willen doen, dan hebben ze best wat bereikt. Je kunt best zeggen dat is een succes geweest. Dat geldt ook voor Stretch. STRC. Dat is op dit moment het paradepaardje van Strategy.
21: Een van de instrumenten waar Michael Saylor dat geld dan mee ophaalt.
24: Klopt, ze hebben een hele waaier aan financiële producten die ze uitgeven, waar ze de kapitaalmarkt mee bespelen. En Stretch, STRC, is de belangrijkste. Daar hebben ze $5,5 miljard mee opgehaald. Dat is een groei van richting de 200%. En ze hebben nu voor bijna $700 miljoen aan dividenden uitgekeerd aan de mensen en de partijen die STRC bezitten. Nou, en dan scroll je wat naar beneden en dan komen de traditionele financiële cijfers. Nou, dan zie je bedrijfsresultaat, verlies van 14,5 miljard eerste kwartaal.
21: Kan gebeuren.
24: Netto verlies, dat is nadat alle belasting natuurlijk zijn uitgehaald, $12,5 miljard.
21: Ja.
24: Ze hebben 2,2 miljard aan cash op voorraad. En de omzet, dat is $124 miljoen.
21: Ja.
24: Dat heeft dan betrekking natuurlijk op Strategy, het softwarebedrijf.
21: Ja, business intelligence. Maar er gaan ook nog mensen naar hun werk iedere dag voor Strategy. Dat is bijna ongekend. Nou ja.
24: Je kunt het best zeggen, het was op alle fronten een succes. Behalve op het punt dat buiten een sfeer van invloed ligt. En dat is de Bitcoinprijs. Dat proberen ze wel te beïnvloeden. Maar
21: want hoe moeten we dat nou bekijken? Eigenlijk heeft het niemand heeft het over deze cijfers. Behalve over die uitspraken van Saylor, die wij zo ook nog gaan bespreken. Maar staat het verdienmodel van Strategy nu onder druk? Of is dat gewoon de bear market,
26: kijk, ik denk dat je dan moet kijken naar wat Saylor zelf in de afgelopen jaren elke keer als de kern van zijn verdienmodel, van zijn bedrijfsmodel heeft neergelegd als belofte aan de beleggers. Namelijk, ik ga ervoor zorgen dat de hoeveelheid bitcoin die in de kluis ligt per aandeel, dat die groeit. Dus even, ik heb het even uitgerekend. Als je 460 aandelen had, dan lag er voor jou, voor die 460 aandelen, op 1 januari 1 bitcoin in de kluis. Na kwartaal 1 was dat 1,1 bitcoin. Want hij heeft een BTC-yield gehad van 9,4%. Ja. Dus hij heeft zelfs in een bear market is hij in staat gebleken om de hoeveelheid bitcoin niet alleen maar, kijk, de totale hoeveelheid bitcoin is met 22% gegroeid, maar de hoeveelheid bitcoin per aandeel met 9,4%.
5: Want hij heeft ook aandelen uitgegeven.
26: Maar hij heeft minder aandelen uitgegeven dan dat hij bitcoin heeft bijgekocht. En dat is elke keer zijn belofte aan de aandeelhouders. En waarom zou je nou in vredesnaam mijn aandeel bezitten ten opzichte van gewoon bitcoin kopen? Bitcoin heeft bijgekocht. En dat is elke keer zijn belofte aan de aandeelhouders. En

0: kern van zijn bedrijfsmodel toch uit te voeren.
1: Ja, oké. Okay, dus
2: je kunt best zeggen, de motor draait nog op volle toeren. Maar ook ja, in een bear market staat zijn verdienmodel onder druk. Dat geldt eigenlijk voor bijna alle spelers die actief zijn in de cryptomarkt, in de bitcoinmarkt. Alle activiteiten zijn best wel gekoppeld uiteindelijk aan de prestaties op de markt.
1: Helemaal
2: de financiële markt. En dat geldt in extreme zin voor het model dat Michael Saylor heeft gekozen.
1: Ja, want hij is zo afhankelijk van die aandelenprijs. Als er veel mensen enthousiast zijn over bitcoin, kan hij lekker dure aandelen uitgeven.
2: Uiteindelijk is het gewoon gekoppeld aan de prestatie van bitcoin. Ja. Helemaal onderaan de streep. Ja. Dus zijn uitgangspunt is, de bitcoinprijs blijft over een langere termijn appreciëren. Als dat niet gebeurt, dan valt strategy om.
1: Precies.
2: Zou je kunnen zeggen, dan mislukt bitcoin ook.
1: Ja. Duidelijk. Het grote nieuws eigenlijk, los van deze cijfers, die toch best wel goed zijn als je even verder kijkt dan je neus lang is. Het grote nieuws was dat Saylor toch ineens het woord bitcoin verkopen, de woorden bitcoin verkopen in de mond nam.
2: Schrikken.
1: We schrokken ons allemaal een hoedje. Met welk doel wil hij dat doen? Waarom zei hij dat überhaupt?
2: Zoals ik al zei, Stretch is dus het paradepaardje.
1: Ja.
2: En Saylor die gaat eigenlijk overal nergens naartoe om dat product te verkopen. Want met de opbrengsten kan hij weer nieuwe bitcointjes kopen. En de aandeelhouders van het product die krijgen dividend uitgekeerd. Ja. Nu 11,5%. Dat gaat nu om, er is al voor $700 miljoen uitgekeerd. Dat gaat jaarlijks gewoon om honderden miljoenen. Volgens mij is het nu iets boven de miljard wat er
1: anderhalf miljard alles bij elkaar volgens mij
2: uitgekeerd moet worden. Dat geld moet ergens vandaan komen. Nou ja, de softwaretak van Strategy, het bedrijf, de operating business, daar kan een stukje van nakomen. De winst is ontoereikend, het gaat om 80 miljoen.
1: Ja.
2: Dan misschien de instroom uit andere financiële producten. Je kan bijvoorbeeld aandelen MSTR uitgeven. Daarmee verwater je natuurlijk ook weer bestaande aandeelhouders. Dus dat kan je ook maar tot op een zekere hoogte doen. Links of rechtsom ontkom je er in sommige perioden niet aan om een stukje van je bitcoinvoorraad te liquideren. Dat is nou eenmaal gewoon de grootste pot met liquide middelen waar die op zit.
1: Ja, en dan geeft hij zichzelf eigenlijk een extra optie door dit te zeggen.
3: Eigenlijk wel. Als die aandelen MicroStrategy met een premium verhandeld worden, dan gaat hij die gewoon uitgeven. Precies. Maar in de omstandigheid dat het een keertje niet zo is, daar is nu nog geen sprake van, maar stel dat, dan heeft hij ook nu de optie opengezet eigenlijk om een beetje bitcoin te liquideren.
1: Ik las ook op Coindesk en trouwens ook in het Financieel Dagblad dat het ook iets met belasting te maken heeft. Even verlies nemen, tactisch.
3: Klopt. Dus hij pakt dan de bitcoin die ooit tegen een hogere koers gekocht zijn. Ja. En door die nu te verkopen kan die dat noemen ze tax loss harvesting, kan die dat verlies kan die gaan verrekenen. Ook als hij direct daarna weer nieuwe bitcoin koopt met de opbrengsten van de verkoop van zijn aandelen. Dus dat is ook een soort optie die hij hiermee openzet.
2: Kijk, maar in principe zijn dat allemaal soort van verzachtende omstandigheden om de realiteit heen dat hij soms gewoon bitcoin moet verkopen.
1: Ja, hij had het ook over een beetje het vaccineren van de markt of zo. Hè? Dus een beetje het voorbereiden.
2: Het inenten van de markt.
1: Ja, exact. Ja.
2: Dus om short sellers een bericht te geven en dergelijke. Ja. Maar onderaan de streep, hij heeft gewoon cash nodig. Hij heeft liquide middelen nodig om die dividenden.
1: En soms is het handiger om dan bitcoin te verkopen.
3: Ja. Als je heel goed had geluisterd naar afgelopen jaar in persconferenties en podcasts, dan heeft hij hier al op gehint. Dus hij had ook al de analisten wat voorbereid. Hè? Dus voor de mensen die het goed volgen, was het ook geen echt groot schokkend nieuws.
1: Toch staat hij bekend om zijn stevige taal. Het is een soort boegbeeld in de bitcoinwereld, of we dat nou leuk vinden of niet. Als ik diep in jullie hart kijk, doet dit nou af aan de boodschap die hij heeft? Brokkelt dit een beetje de cult of personality af?
2: Nou, kijk, voor ons niet. Kijk, wij volgen dit natuurlijk best wel op de voet.
1: Jij bent hoe dan ook fan, wil je zeggen.
2: Afgelopen jaar. Ik ben niet zo fanboyerig aangelegd.
1: Nee.
2: Maar kijk, wij wisten natuurlijk wat al veel langer wat Strategy feitelijk aan het doen is. En dan weet je ook, never sell your bitcoin. Ja, dat is een marketingleus die op enig moment gewoon door de realiteit wordt ingehaald. En op dat punt in de tijd zijn we niet aangekomen. Dan neemt logischerwijs de kracht van zo'n leus ook af. De andere kant is, uit alles wat Saylor doet, zie je, het is erop gericht om zo min mogelijk van het kapitaal dat hij heeft opgebouwd te moeten liquideren. Dat denk dat het voor veel mensen genoeg is om zo'n leus alsnog te aanvaarden, denk ik.
1: Ja, zit ook nog steeds een kern van waarheid in. En tot slot, mannen, gisteren gewoon 535 nieuwe bitcoin aangeschaft. Misschien dat de criticasters dat dan niet verwacht hadden, maar eigenlijk niks nieuws onder de zon, toch? Hij gaat gewoon in principe door waar hij mee bezig was.
2: Zolang bitcoin bestaat.
1: Ja.
2: En zijn, uh, zijn, zijn,

0: thesis voldoende uitkomt, is Michael Saylor erbij. Dan zorgt hij ervoor dat die Bitcoin yield, ik denk dat is waar hij het lekkerst op gaat, als dat in de plus zit, om die zo hoog mogelijk te krijgen.
1: Ja.
0: Nou, dat doet hij tot nu toe heel succesvol.
2: Ja. En misschien wel het ultieme bewijs, als hij deze bear market de zaak is overleeft, dan ultieme bewijs dat zijn businessmodel met strategy toch wel werkt.
0: Dat het op een bepaalde manier robuust is. Ja. Dat soort dingen. Hij heeft niet een stijging van 30% per jaar nodig om zijn model te laten werken. Als je puur kijkt naar de dividenden die hij moet uitkeren, dan heeft hij jaar op jaar een stijging van de bitcoinprijs nodig van enkele procenten. En dan is het voor hem prima te bekostigen.
1: Ja.
0: En dat vergeten mensen wel eens. Hè. Het heeft wat fragiels in zich, maar het is niet dusdanig dat het elk moment urgent is, dat het op omvallen staat of zo.
2: Ja, precies. Ja. En het blijft een van de interessantste experimenten op de financiële markt. Zeker. Dit moment. Goed, wij gaan eens even kijken naar de prijzen. Nou, dat doen we dit keer gewoon in de studio met Bert Slachter. Dat is grote luxe, zoals ik al zei. Bert, de afgelopen week steeg Bitcoin boven de $80.000 uit. Daar zijn we de hele week ook boven gebleven. Dus dat is ook heel fijn. Wat is nou de oorzaak van die prijsstijging? Waarom gaat het zo goed op de cryptomarkt ineens?
3: Ja, een week geleden lag de koers een beetje schommelde rond de $78.000. En dan deze week rond de $81.000. Op mijn rekenmachine is dat iets minder dan 4% hoger. En ja, als we dan eerlijk zijn, dan valt die 3,8% of zo ruimschoots binnen de grenzen van wat je binnen een week aan fluctuatie toch al verwacht.
1: Okay.
3: Dus voor Bitcoin zou je dit grofweg gelijk kunnen noemen. Het is eigenlijk ruis waar we naar zitten te kijken. En zeker als je kijkt naar de rest van de financiële markten. Hè, ik heb even gekeken wat heeft nou de rest gedaan. S&P 500 plus 3%. De Magnificent 7 plus 4%.
1: Ja.
3: Technologieindex Nasdaq plus 6%. En de chips ETF SMH plus 12%. Ik had ook nog Micron erbij. Dat was 37% in de plus. Nee, maar als je daarmee vergelijkt, is Bitcoin eigenlijk redelijk een beetje gewoon meegedobberd met de financiële markten omhoog. Kijk, als de koers nou een keertje weer 15% of 20% stijgt of daalt, dan moeten we weer op zoek gaan echt naar een oorzaak. Nu zou ik zeggen, hoeven ook niet per se.
2: We golven een beetje mee op het sentiment op financiële markten. Dat is allemaal niet heel bijzonder. In de Bitcoin Alpha van deze week was je ook net zo nuchter als je eigenlijk hier bent. Jij zei, het is niet, hang niet de vlag uit. We zitten nog niet in de bullmarkt. De pijn is misschien nog niet over. Terwijl veel mensen dat wel denken, Bert.
3: Ja, als we het in de cryptomarkt over de bullmarkt en de bearmarkt hebben, dan bedoelen we daarmee de stijgende en de dalende trend op de weekgrafiek. Er zijn heel veel definities van boel- en bearmarkten, maar bij crypto is dat waar we naar kijken. En dan kom je, als je dat bekijkt, zie je meestal een periode van ongeveer 3 jaar aan stijging en dan ongeveer 1 jaar aan daling. Dat is het ritme van de markt nu. Het stijgen, dat kenmerkt ervan is hogere toppen, hogere bodems. Je kunt ze gewoon met een krijtje op de grafiek aanwijzen.
1: Ja.
3: En bij een daling lagere toppen, lagere bodems. En sinds de top van 6 oktober... zien we lagere toppen, lagere bodems. De koers ligt ook onder het dominante gemiddelde. En dat gemiddelde is ook omlaag gericht, is omlaag gekruld. Dat zijn allemaal karakteristieken van een dalende trend op de weekgrafiek. En dat noemen wij dan de bearmarkt.
1: Ja.
3: En dat is dus nu het heersende regime, bearmarkt. En kun je niet anders van maken. Tot het punt dat we weer hogere toppen en hogere bodems zien.
1: Ja.
3: En de koers weer boven het gemiddelde stijgt en het gemiddelde weer omhoog gerult. En dan zeggen we, dit is de bullmarkt. En het punt is alleen dat op het moment dat je die vinkjes allemaal kunt zetten, dan is de bodem al een stukje achter ons. En net zoals dat je de vinkjes van, je wist pas zeker, dit is echt een bearmarkt, toen 6 oktober de top al een tijdje achter ons lag.
1: Precies.
3: En dus zijn analisten altijd op zoek, en beleggers ook, naar aanwijzingen. Heb ik al een soort van signaaltje die een goede voorspeller is dat we de bodem gehad hebben?
1: Ja.
3: En er zijn er wel degelijk een boel van. En het punt is alleen, daar zie ik er nog niet zo heel veel van.
1: Ja.
3: Een paar dingen waarvan ik zie van, dat zijn wat aanwijzingen dat we inderdaad die wijzen op het vormen van een bodem. Maar ze zijn ja, mondjesmaat, hè? Echt heel beperkt. En dus zou ik zeggen, ja, het meest logisch om nu te doen is aan te nemen, ja, dat de dalende trend zich voortzet. En dat we dus in een bear market regime zitten.
2: Inderdaad, jouw scenario was altijd een milde bear market. Daar zitten we in. Het valt allemaal wel mee als we de daling vanaf de toppen bekijken. Maar we zitten dus nog wel in die bear market. Dit is dan een rally in die milde bear market.
3: Ja, zoals je in een boommarkt correcties hebt, heb je in een bear market ook correcties. Ja. Nee, die zijn er omhoog, natuurlijk.
2: Ja. Ja. Wat heb jij nodig voor signaal, Bert, heel concreet, om die bear market wel definitief voor wel te zeggen?
3: Nou, laten we het heel concreet maken. Dus ik wil graag een hogere top zien. Nou, dat moet dan een top zijn boven de top van 14 januari, boven de $98,000.
2: Oké. Okay.
3: Ik wil een hogere bodem zien. Nou, de bodem vorige was $60,000. Ja. Dus daarboven. Ik wil een weekslot zien boven het 50-weekse gemiddelde, dominante gemiddelde. Dat is nu op $95,000. Daar zitten we allemaal nog onder. Hè? En dat gemiddelde moet van richting gaan veranderen. Nou, dat is echt een late bevestiging. We zien nu op dit moment 0 van de 4 vinkjes die we kunnen zetten. Er zijn beperkt andere aanwijzingen. We zien ze wel, hoor. Bijvoorbeeld spelers die beleggen voor de lange termijn, die zijn nu hun posities aan het uitbreiden. Dat zien we in on-chain data. Dus de blockchain data waar alle transacties in staan. Dat is een wezenlijke verandering ten opzichte van een half jaar geleden. Of een jaar geleden, toen waren die spelers nog aan het verkopen, een positie aan het verkleinen, winsten aan het nemen. Die zijn nu eigenlijk een positie weer aan het vergroten. Dat horen we overigens ook van cryptobedrijven, bijvoorbeeld van Amdax, die wat meer vermogende, serieuze beleggers als klant heeft. En die ziet nu veel instroom van ondernemers bijvoorbeeld, die zeggen, joh, ik ben pensioen aan het opbouwen, ik wil ook wat bitcoin.
2: Die durven weer een beetje.
3: Ja, en daar zien ze nu flinke instroom van. Dus dat zijn interessante signalen. Dat zijn namelijk de spelers die rond de bodem ineens weer, oi, ik ben er weer, ik wil wel weer een beetje bitcoin kopen.
2: Ja, nou, ik zie die fonkeling in je ogen, Bert. Hier gaan we zo meteen in de podcast nog een uur over doorpraten.
3: Zeker.
2: Dat kan ik alvast beloven.
3: Zeker. Maar goed, dit past dus bij de laatste fase van de bearmarkt. Dus wat dat betreft ben ik wel optimistisch. Van het zal niet vreselijk lang meer duren. Maar ik heb gewoon niet voldoende bewijs om te zeggen, hij is voorbij.
2: We zijn er nog niet. Dat is goed. Oké, nou, dan laten we het hierbij. En nogmaals, in de podcast gaan we zo verder. Maar eerst nog even wat nieuws. Want ja, die koers van Bitcoin, er is reden tot optimisme. Dat staat ook in het nieuwste kwartaalrapport van ARK Invest. Dat zijn niet de minste. Die heet After the Fall. Nou, dat verklapt misschien ook wat. De bodem van de bear market is volgens ARK Invest bereikt en heeft de economische wind weer in de rug. Dat concluderen dus de analisten van de vermogensbeheerder. Peter, jij hebt het rapport gelezen.
0: Zeker.
2: Om wat voor rapport gaat het hier, ARK Invest? Wat
0: ARK Invest is dus een Amerikaanse vermogensbeheerder. De naam Cathy Wood, zeg je misschien wel iets. De oprichter 2014. Profileert zich als specialist in sterk disruptieve innovaties.
2: Dat kan je wel zeggen,
0: Moet je denken technologieën als AI, robotica, DNA sequencing. Maar ook bitcoin. En natuurlijk aanverwante ontwikkelingen, technologieën. Nou, en om die reden presenteren ze eigenlijk ieder kwartaal een rapport met de titel The Bitcoin Quarterly. En die heeft al een ondertitel. En dat was dit keer After the Fall. Zit minder in dan je misschien zou denken, hoor. Dus dat zou echt zeggen van, nou, het ergste is achter de rug. Dat niet. Ze refereren eigenlijk gewoon puur aan de fall die plaatsvond eind januari, begin februari. Toen gingen we van $80,000 ongeveer vrij rap naar $60,000 toe. Dat is de fall. En daar zitten we nu. Feitelijk.
2: Ja, after the fall. Ze zijn heel, heel rationeel, blijkt, bij ARK Invest. Maar wat schrijven ze? Is het roze geur en maneschijn? Of valt het wel mee? Wat schrijven ze precies over bitcoin?
0: Ze hebben wel wat van Bert geleerd, denk ik. Dus ze zijn redelijk.
2: Ze bellen ook vaak, Katie Wood.
0: Dat denk ik. Ja. Ik denk het wel. Dus ze zien bearish signalen. Ze zien neutrale signalen. En ze zien bullish signalen. En als je nu alles zou overslaan, puur zou zeggen van wat blijft onder een streep over, dan zijn ze voorzichtig boeders. En dus bearish zijn ze omdat ze after the fall observeren dat ze door voor hen belangrijke niveaus zijn gezakt. Kun je denken aan 200-daags gemiddelde, de kostprijs van partijen die bitcoin nog maar kort bezitten. Ja. Maar ze hebben ook eigen cijfers. Ze hebben bijvoorbeeld een eigen gemiddelde on-chain aankoopprijs, zijn ze ook ondergezakt. En dat geeft in hun taal, in technische termen, een zwak beeld. Ze kijken ook naar activiteiten op het bitcoin-netwerk, bijvoorbeeld het aantal actieve entiteiten, de winst of het inkomen van miners. En dat geeft allemaal, dat is niet rooskleurig. Dus dat zien zij als bearish signalen. Hebben ze het ook nog over quantum risico's? Daar hebben we het een tijdje terug over gehad. Is eigenlijk alweer oud nieuws. Toch zijn ze ja, wat ik zei, eerder voorzichtig bullish. En dan waar zij nu vooral naar kijken is, zien we signalen die horen bij bodemvorming. Dat is net even een andere manier om te kijken dan waar we het net over hadden. Hè. De vraag, is het nu al een nieuwe bullmarkt? Het zit eigenlijk na, wordt er een bodem gevormd? Dat is eigenlijk waar veel analisten in de tussentijd naar kijken. Want dat is misschien een signaal dat je denkt van oké, dan kan ik, voordat ik weet dat we in een nieuwe bullmarkt zitten, feitelijk misschien al een positie gaan opbouwen. Waardoor je wat meer van dat opwaartse regime mee kunt pakken aan winst. Dus dat beschrijft ARK. Nou, dan zien ze wat neutrale dingen. Bijvoorbeeld, de markt is afgekoeld. Premies op derivatenmarkten zijn teruggevallen. Dat wijst erop dat het speculatieve karakter van de markt, wat je in een bullmarkt of in een bearmarkt in beide fases ook wel ziet,
2: is weg.
0: Weggevallen is. En dan gaan ze eigenlijk over naar positieve signalen en dan kijken ze vooral naar de partijen die nu Bitcoin inslaan. En wat ze dan zien is, dat noemen zij conviction buyers, het aandeel dat zij hebben, dat is flink gestegen. Van 2,13 miljoen BTC naar 3,6 miljoen BTC. Een toename van bijna 70% in één kwartaal. En dat interpreteren zij als belangrijke accumulatie door langetermijnbeleggers die deze daling aangrijpen als kans. En die conviction buyers, zij definiëren dat als partijen die in principe alleen maar inslaan en niet een hele lage neiging hebben om hun bezit ook weer te koop aan te bieden. Nou, dat is één aspect. Het andere is, ze kijken ook naar de institutionele zijde van de markt. ETF's bijvoorbeeld, hè, dat zijn institutionele producten. Daarachter zit natuurlijk een hele waaier aan klanten. Wat zij zien, die blijven opvallend sterk. Die markt blijft rustig. Samen goed voor bijna 1,3 miljoen bitcoin.
2: Ja.
0: Om wat ze bezitten. En ook met die scherpe koersdaling, ook met die vol in het achterhoofd, zagen ze geen massale capitulatie. En zij zien het als signaal, dat zijn kennelijk beleggers die ook tijdens stevige correcties blijven zitten. En dat zegt iets over hun tijdshorizon. En deze twee factoren samen maakt hen dus nu eigenlijk, ze zien, okay,
2: voorzichtig,
0: we zien bodemvorming, we zien partijen A met diepe zakken en B met sterke handen. Dat maakt ons voorzichtig bullish.
2: Ja. Bert Slachter, heel kort nog, uw reactie?
3: Ja, dit past bij ARK Invest. Zij zijn een contraire speler. Zij willen kopen als de rest het niet wil. Ze hebben een lange tijdshorizon. Ze investeren in dingen die over 10, 20, 30 jaar tot wasdom komen. En vanuit die positie is dit ook een geweldig moment om je positie op te bouwen of uit te breiden. Ja. Voor lange termijn beleggers is dit de snoepwinkel. Ben jij meer een korte termijn belegger, weken, maanden, dan misschien een half jaar, dan is dit spannend. Want het kan best nog een tijdje duren. Een paar maanden, een paar kwartalen. En dus het hangt heel erg af van hoe je in de wedstrijd zit, hoe je ook naar die markt kijkt. En dit past perfect bij ARK om er zo naar te kijken.
2: Ja. Precies. Nou goed, wellicht dat we hier nog ook over gaan doorpraten in de podcast. Zeker. In ieder geval over hoe we ervoor staan met de cryptomarkt. Het is een interessante periode. Is die bear market een keer voorbij? Zitten we er nog in? We gaan het allemaal bespreken zometeen in de podcast. Tot zover in ieder geval hier de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn twee co-hosts Bert en Peter Slachter, allebei analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Je kent ons van het nieuws, van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Jamaica Funk, that's what it is. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio, de specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
8: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
9: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
10: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
11: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
12: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
10: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
13: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
11: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
10: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
14: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
15: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
17: Straks om 4 uur in de avondspits.
18: Het lot van premier Keir Starmer wordt met het uur onduidelijker in het VK. De extreemrechtse groep Defend Netherlands duikt op bij bijna elk AZC-protest. Wie zijn ze? Geen compensatie voor ruim 6 miljoen Odido-klanten na die grote hack, zegt de topman. Dat straks om 4 uur in de avondspits met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats. En voor de beste verhalen kijk je nu al op bnr.nl en in onze BNR-app. BNR Verkeer.
19: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Kleine 50 kilometer file in het land. Vertraging op de A1, Apeldoorn, Amsterdam. Een ongeluk bij Hoevelaken. De linkerrijstrook is daar nog dicht voor bergingswerkzaamheden. En daardoor 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met een half uur vertraging. Half uur vertraging heb je ook als je kiest voor de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. 4 kilometer file bij Aalsmeer. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De rechterrijstrook van de A20 is dicht vanuit Hoek van Holland naar Gouda voor een spoedreparatie bij Rotterdam over Schie. 10 minuten vertraging daar. En er gebeurde een ongeluk op de N36. Vanuit Almelo naar Ommen bij Westerhaar. Vanaf Vriezenveen 4 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Hoevelaken bij 52.1. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoogmade bij 23.3. En op de A13 Den Haag-Rotterdam. Daar houden ze je snelheid in de gaten bij Delft-Zuid bij hectometerpaal 12.7.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Goed nieuws voor honderdduizenden studenten en docenten in ons land. Ze kunnen weer veilig in onderwijssysteem Canvas. De universiteiten zetten het systeem weer aan nu het bedrijf achter Canvas een deal heeft gesloten met de criminelen die het hadden gehackt. De gestolen gegevens zouden worden teruggegeven. In de Amsterdamse wijk de Jordaan is een dode man gevonden. Vermoedelijk is die vermoord. Om wie het gaat is nog niet bekend. Het lichaam lag in een woning en de politie werd rond middernacht ingeseind. De omgeving is nog altijd afgezet. In Voorburg in Den Haag was bijna 2 maanden terug een flatbrand en nu blijkt dat die brand is aangestoken. Door wie is nog onduidelijk. Het vuur ontstond 's nachts in een liftschacht en meerdere verdiepingen zaten onder de rook. Bewoners konden geen kant op en werden met een hoogwerker van hun balkon gehaald. De druk op de Britse premier Starmer wordt steeds groter om op te stappen. Vorige week verloor zijn partij de lokale verkiezingen en er waren ook al andere incidenten. Vandaag zijn 2 mensen uit zijn kabinet gestapt. En er zijn genoeg partijgenoten van Labour om een stemming te houden over een nieuwe leider. En Oranje-speler Frenkie de Jong krijgt bij Barcelona langer te maken met trainer Hansi Flick. Die heeft zijn contract met een jaar verlengd, tot en met 2028. Bij Barcelona zijn ze hartstikke blij met Flick. Met hem op de bank werd Barça afgelopen weekend voor het 2e jaar op rij Spaans kampioen. Dan het weer van Weer Online. Zon en buien wisselen elkaar af en er staat een stevige noordwestenwind. Het is een graad of 12. Morgen felle buien met veel regen en kans op hagel en onweer, dan 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
22: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen met een open en transparante aanpak. Verrijk de board met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
0: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
2: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
3: Weg met sollicitatiebrieven. Wil je hier werken? Kom gewoon gelijk op gesprek. Dat is hoe Jumbo nieuwe medewerkers werft. Wat het oplevert hoor je morgen om 3:30 in BNR at Work.
23: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
24: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
25: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
26: Wat gebleken is uit het onderzoek wat wij hebben laten doen als Hoge Raad, de opdracht die wij gegeven hebben, is dat dit een persoon is die een behoefte heeft aan aandacht. En dat vanuit die behoefte aan aandacht opvallende dingen doet en zegt. En de deskundigen die daarover gerapporteerd hebben, die noemen daarbij ook confabuleren. Dat is dingen verzinnen, niet de waarheid vertellen. En in zodanige mate dat je ook kunt zeggen, de vraag of die bekentenissen destijds niet eerder een schreeuw om aandacht waren, dat die vraag heel, heel prominent in beeld kwam.
27: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
28: Dankjewel, Wouter.
27: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over herziening.
28: Ja.
27: Ik heb eigenlijk dan gelijk de behoefte om even op dat belletje te drukken. Want wat is eigenlijk herziening, Chris?
28: Herziening is op het moment dat een strafzaak, we gaan het over strafzaken hebben in deze podcast, onherroepelijk is. Ja. Dus definitief is afgedaan. Maar er achteraf blijkt dat er nieuwe feiten zijn of nieuwe inzichten zijn van deskundigen die, als die bekend waren geweest bij de rechters die eerder die onherroepelijke veroordeling hebben uitgesproken, zouden kunnen leiden of redelijkerwijs kunnen leiden tot een andere uitkomst dan de uitkomst in die zaak. Ja, dan kan de zaak herzien worden.
27: Ja, want we gaan het vandaag hebben over een zaak die meer dan 30 jaar oud was toen die helemaal opnieuw herzien ging worden. Zit er een tijdslimiet aan zo'n herziening? Kan het dus zo zijn dat je zegt van we hadden hem eigenlijk moeten herzien, maar that ship has sailed.
28: Ja, je stelt je mij een vraag, ik kijk met een schuin oog naar onze gast, maar volgens mij zit er geen tijdslimiet aan. Daarnaast is het wel goed om even te realiseren voor de luisteraar. Kijk, je hebt herziening ten voordele van een verdachte. Of van de veroordeelde eigenlijk. Dat is zeg maar wat de herziening die er altijd al was.
27: Dat zijn van die herzieningen waar ze films over maken.
28: Misschien dan een parkmoord, de Puntsummoordzaak.
27: Ja. Mensen die onterecht in de dodencel zitten. Dus heeft Hollywood eindeloos
28: veel films. Precies, of Lucia de B, kun je ook aan denken. Maar je hebt tegenwoordig ook al een flink aantal jaren heb je ook de herziening ten nadele. Waarbij dus een zaak kan worden heropend, waarbij iemand achteraf blijkt waarschijnlijk ten onrechte is vrijgesproken van een misdrijf. Alleen dat komt heel weinig voor. Volgens mij is het toch maar, ik heb het van tevoren gevraagd aan onze gast, is het nog maar één keer voortgekomen. Ja. Maar doe net alsof mijn eigen kennis is.
27: Heel goed.
28: Ja.
27: Zo doe je dat als journalist. Het is een beetje andere tijden vandaag, want we gaan het hebben over een zaak die echt heel oud is. In zijn eigen villa in Hilversum wordt op 10 november 1981 het lichaam van de flamboyante en ook wel beruchte platenbaas Bart van der Laar gevonden. Hij is door zijn hoofd geschoten. Meer dan 100 politieagenten gaan op zoek naar de dader. Het wordt zelfs het grootste politieonderzoek ooit in het Gooi, maar een oplossing blijft uit. Totdat een paar maanden later 2 tips binnenkomen na een aflevering van het dan gloednieuwe tv-programma Opsporing Verzocht. die leidde naar de dan 23-jarige Martin Hunnik, die als prostituee werkte en ooit seksueel contact had met Van der Laar. Na meerdere stevige verhoren bekent hij de moord, maar hij trekt die bekentenis later ook weer in. Ondanks het feit dat er geen enkel technisch bewijs is dat in de richting van Martin Hunnik wijst als dader, wordt hij veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en TBS. Hij zit tot 1990 vast. Maar daarmee is de zaak allerminst klaar. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is de voorzitter van de strafkamer van de Hoge Raad in Den Haag, Vincent van der Brink. Vincent, van harte welkom.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
27: Ja, hoe lang werk jij al bij de Hoge Raad?
1: 13, 14 jaar inmiddels. En dat is toch ook wel een hele tijd.
27: Hoe kom je nou bij de Hoge Raad terecht? Hoe ging dat bij jou?
1: Nou, in de Hoge Raad zitten natuurlijk juristen. En in de strafkamer zitten ook mensen die dus veel verstand van strafrecht hebben. Die hebben hun hele werkleven daarin doorgebracht en hebben verschillende achtergronden. Dus sommigen zijn rechter geweest, sommigen komen uit de wetenschap. Maar we hebben ook mensen die uit de advocatuur komen of uit het Openbaar Ministerie. Want we proberen met elkaar zoveel mogelijk ervan af te weten. En dan is het goed als je een ploeg bent waarin van alles wat zit. En ik ben een generalist. Mijn achtergrond is in het strafrecht, ook wel in het civiele recht. Ik ben advocaat geweest. Ik heb wetenschappelijke dingen gedaan. En toen ben ik uiteindelijk rechter geworden. Heb ik ook op verschillende plekken gedaan. En toen vroeg ze een keer, zou je niet erover willen denken om bij die Hoge Raad te komen? Want zo werkt het. De Hoge Raad mag zelf een lijst opstellen met mensen die daar geschikt voor zouden kunnen zijn.
27: Daar word je voor gevraagd.
1: Daar kun je voor gevraagd worden. Tegenwoordig zetten we ook advertenties. Dus je kunt je ook zelf aanmelden. Je kunt ook aangemeld worden door iemand anders. Maar je moet wel jurist zijn.
27: Ja,
28: ik zag je al met een schuin oog naar mij kijken bij de vacature, Wouter.
27: Ja, eigenlijk wel. Zou jij het willen, Chris?
28: Nee, absoluut niet. Nee, kijk, ik ben niet geschikt voor
27: juridische haarkloverij.
28: Ja, dat wel, maar niet voor binnen zitten. Ik moet op pad, weet je. Ik heb te veel onrust in mijn lichaam.
27: De voetjes in het pluswater.
28: En ik moet de weg op. Maar dat neemt niet weg dat ik het prachtig werk vind. Dat is in zekere zin ook wetenschappelijk werk, toch? Binnen de Hoge Raad.
1: Ja, het aardige daarvan is dat je zaken ziet en beoordeelt. Maar dat je wel ook op de grens van wat het recht nog kan vertellen en wat het recht nieuw moet doen. Op die grens, daar moet je toch je bevinden. En dan moet je er ook diep over nadenken. Zowel veel weten van wat er in de echte wereld gebeurt, maar ook die wetenschappelijke kant van hoe het recht eruit ziet en hoe het recht is gevormd. En daar dragen wij een klein beetje aan bij.
28: En het is ook een beetje politiek, toch? Ergens.
1: Het is wel zo dat de wetgever die regels maakt, dat doet op basis van politieke voorkeuren. Wij passen de regels toe. Ja. Maar hoe je dat precies doet, daar hoort ook een mens bij die nadenkt. Ja, en dan kun je zeggen dat zijn politieke keuzes. Het zijn gewoon keuzes van wat goede oplossingen zijn.
28: Ja, ik doe ook meer. Hè. We hebben 1 keer eerder iemand van de Hoge Raad te gast gehad. Matthias Borgers. En die vertelde toen over hoe eigenlijk de jurisprudentie over de levenslange gevangenisstraf is gevormd binnen de Hoge Raad. Naar aanleiding van het uitspraak van het Europees Hof. En daar werd heel mooi duidelijk dat eigenlijk de Hoge Raad daar een soort van aanwijzing gaf aan de politiek. Van jullie moeten dit gaan regelen. Want anders, heel simpel gezegd, gaan wij misschien wel op een manier beslissen die niet gaat uitkomen.
1: Maar wat wij doen heeft politieke consequenties.
28: Ja, precies. Ja,
27: voel je dat ook?
1: Nou, je voelt wel een verantwoordelijkheid in dit werk. Ja. Maar dat geldt ook voor de collega's die in de feitenrechtspraak meer zitten, zoals dat heet bij ons. De consequenties bij ons zijn soms wat groter, want wij moeten niet alleen denken, hoe landt deze zaak nou goed? Maar wij moeten ons ook afvragen, is dit nou duidelijk geregeld? Ja. En begrijpen de collega's die dan die uitspraken van ons lezen en proberen het goed te doen, begrijpen die in de volgende zaak ook hoe het dan zou moeten en hoe doen we het dan goed? Dus wij zitten niet alleen te kijken van hoe geven de zaken goede landing, maar ook hoe is dit onderwerp geregeld en is dat duidelijk? En als dat zo is, dan hebben we er niet veel over te zeggen. En als dat niet zo is, dan moeten we wel wat zeggen. En dan kom je ook in de sfeer dat je soms iets moet doen waar de politiek zich afvraagt, zijn we het daar wel mee eens?
27: Ja. Ik zei het net al, het is een beetje toch ook een beetje andere tijden. We gaan vandaag terug naar het jaar 1981.
28: Mijn geboortejaar.
27: Ja, Vincent, kan jij je gewoon de showbizmoord nog herinneren?
26: Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat ik, want ik heb me daar dat ook afgevraagd. En ja, dan moet ik meteen verraden dat dat niet mijn geboortejaar was.
27: Het was ook niet mijn geboortejaar.
26: En dan vraagt iedereen zich af, wanneer is die dan geboren? In 1966.
27: Ja.
26: Dus ik had de leeftijd als onderscheids. En in ieder geval de muziek die langskomt in het dossier. Want het gaat om een platenbaas die een stal had met vele bekende populaire muziek, ja. Muzikanten. Die muziek die ken ik wel. En toen het gebeurde, denk ik ook dat ik het geval wel meegekregen heb. Maar ik had toen eerder een bijzondere belangstelling voor popmuziek dan voor het recht en de rechtszaken.
27: Ja, ik zat er ook over na te denken. Ik ben uit 74. Dus ik was ten tijde van deze moord was ik 7. Dus het kan zijn dat ik met natte haartjes naast mijn ouders dat op het 8-uur-journaal heb zitten kijken of zo. Ja. Maar ik kan me die zaak ook niet herinneren. Ik heb me er later wel eens een beetje in ingelezen. Ik weet wel van het bestaan van de showbizmoord. Maar ik denk dat met name een aantal oudere luisteraars die zaak zich nog wel kunnen herinneren. Want ja, Nederland stond wel een beetje op zijn kop volgens mij toen.
26: Ja.
27: Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
26: Nou, ik zit dus al een jaar of 13, 14 in de Hoge Raad.
27: Ja.
26: Maar op het moment dat de Hoge Raad de zaak voor zich kreeg, was dat in het kader van dat herzieningsverzoek, waar we zo net zo mooi uitgelegd gekregen hebben wat dat betekent.
27: En welk jaar was dat?
26: Dat was in 2015.
27: Ja, ja.
26: Ja.
27: Dus toen was die zaak al echt wel, dat was een stokoude zaak.
26: De zaak was stokoud. En ik was toen nog jong en zat net anderhalf jaar, denk ik, of 2 jaar in de Hoge Raad. En een herzieningszaak is iets bijzonders. Alleen al omdat wij gewoonlijk cassaties doen. Dat zijn de reguliere zaken die naar een normale doorloop bij ons komen. En waarin we kijken of de rechter het allemaal goed gedaan heeft. Maar dit zijn andere zaken en die komen bij ons omdat er iets nieuws op tafel ligt. En in zoverre, wij doen aan herzieningen. We doen 3000 strafzaken per jaar, even om een beeld te krijgen.
27: Ja.
26: Wij krijgen herzieningen, krijgen we er een stuk of 15 per jaar.
27: Dat is wel bijzonder dus.
26: Dus het is sowieso iets bijzonders. En als er dan zoiets bijzonders als hier aan de hand is, waarin een vordering wordt ingesteld, waaruit zou blijken dat het echt fout zat, die veroordeling.
27: Ja, dus je dan is het heeft vastgezeten.
26: Dan is het echt wel een bijzonder geval.
27: Ja, want dus die zaak, dit herzieningsverzoek komt, neem ik aan, bij jou op je bureau. Daar ga je lezen. En wat was nou de aanleiding van dat herzieningsverzoek?
26: Een zaak in herziening die komt bij ons als er een verzoek gedaan wordt. En dat kan zijn dat een advocaat zich in gaat spannen. Ja. Al dan niet naar aanleiding van informatie die op tafel komt. Dat was hier het geval. Er kwam een verzoek van de advocaat van de veroordeelde. Maar er kwam ook een verzoek van de advocaat-generaal. Ik zit te wachten of het belletje afgaat. De advocaat-generaal, dat is degene die voordat de Hoge Raad uitspraak doet, een advies geeft. En dat is niet zomaar een hulpje, maar dat is een magistraat op zichzelf. Die een lange verhandeling maakt ter inleiding voor ons wat er aan de hand is. En die in herzieningszaken ook een verzoek kan doen en ook zelf een onderzoek kan doen.
27: Maar voor mijn beeld, wordt het dan zwaarder gewogen als twee partijen zo'n verzoek doen? Of maakt dat niet uit?
26: In dit geval wel, omdat naar aanleiding van informatie die al bekend geworden was, die al bij de advocaat-generaal terechtgekomen was, ook een onderzoek is gedaan. En dat hoort bij de herzieningsregeling dat mogelijk is, dat die advocaat-generaal nieuw onderzoek gaat doen naar nieuwe informatie.
27: Ja.
26: En dan is het wel heel bijzonder, want die zet, en dat is hier ook gebeurd, de politie aan het werk. En die zegt van, ga nog eens een paar dingen uitzoeken, want volgens mij is hier iets geks aan de hand.
27: Ja, en dat is dus echt niet zo heel lang geleden. We hebben het over vorig decennium. En die agenten moesten dus zich bezig gaan houden met de zaak moord uit 1981.
26: Ja.
27: Dan ploft dat dossier uiteindelijk op jouw bureau.
26: Ja.
27: Kan jij in jouw woorden uitleggen, je eigen woorden, wat er daar in 1981 precies is gebeurd met deze platenbaas?
26: Nou, wat we erover weten, dat is eigenlijk ook al wat je zo net voorgedragen hebt. Op een doordeweekse ochtend lag hij opeens in zijn keuken met een koffiekopje op het aanrecht. En heel veel meer weet men eigenlijk niet wat er was. Zei dat het een milieu was wat erg tot de verbeelding sprak, omdat het showbiz was, omdat er veel geld in omging, omdat er wel eens drugs in omgingen. Omdat er ook sprake was van jongens die wel eens bij hem waren. En die daar misschien ook geld voor kregen.
27: Seks, drugs en rock'n'roll.
26: Ja, ik denk dat een hele goede uitdrukking is daarvoor. Daardoor was de belangstelling ervoor heel groot destijds. Wat is hier gebeurd? En was het onderzoek ook heel groot. Maar heeft dat onderzoek niets opgeleverd eigenlijk?
27: Ja, hij voor de jongere luisteraars, ja, het is dus nog allemaal Chris in de tijd.
28: Ja, voor mij ook.
27: Kijk ook weer naar jou.
28: Ik was net twee maanden oud.
27: Voor DNA, voor allemaal moderne opsporingstechnieken. Die waren er toen natuurlijk nog niet. Hè. Nee. Dus dat zie je bij die oude strafzaken. Ja, dan moet je het doen met wat er destijds was natuurlijk. Ja. Dat lijkt me ook wel fascinerend.
28: Ja, kijk, het grappige is dat je het ook kunt omdraaien. Kijk, juist omdat in de jaren 80, jaren 90, misschien ook in de jaren 70... er minder mogelijkheden waren tot bewijsvergaring... Was er natuurlijk ook een grotere kans dat mensen ten onrechte werden veroordeeld. Ik bedoel, de grote gerechtelijke dwalingen die wij allemaal kennen... dus nogmaals, Luce de B, Schiedamse Parkmoord, Puntse Moordzaak... dat zijn allemaal zaken die spelen in de jaren 80, jaren 90... Die ook vooral draaien om valse bekentenissen. Maar waarbij bijvoorbeeld het technisch bewijs, of het nou... DNA-bewijs is of telefoongegevens, dat soort dingen. Ja, die waren allemaal niet beschikbaar.
27: Het lijkt me wel leuk, Vincent, om zo'n oud strafdossier dan door te nemen.
26: Dat is ook heel bijzonder. Dat is ook heel bijzonder. En dan is het wel zo dat wij maar een heel beperkt deel daarvan zien, omdat wij eigenlijk op het spoor gezet worden door de vordering die er is. En in die vordering, dat hebben we ook net gehoord, wordt er vertelt wat er nu nieuw is. Want dat is het allerbelangrijkste bij bij zo'n herziening. Wat is er nieuw? En wat was hier nieuw?
27: Ja.
26: Dat waren eigenlijk twee dingen die erin een rol speelden. En de ene, daar was ook de vordering van de advocaat-generaal heel specifiek in. Het zou wel eens kunnen dat iemand anders het gedaan heeft. Daar was nieuw... getuigenmateriaal, geen vingerafdrukken of DNA, maar er waren wel verklaringen waaruit je zou kunnen afleiden dat iemand anders het geweest zou kunnen zijn.
27: Ja, destijds is er natuurlijk ook politieonderzoek gedaan.
26: Zeker.
27: Er is die 23-jarige Martin Hunnik toen, die is uiteindelijk, heeft hij er ook voor gezeten. Kun je iets vertellen over wie deze man was?
26: De tweede lead die er eigenlijk in zat van misschien is hier iets verkeerds gegaan. Dat heeft niet te maken met zou het iemand anders geweest zijn. Maar dat was de vraag, wat is dit voor iemand? En hoe kan het nou dat hij op zo'n rare manier ook eerst zichzelf in beeld gebracht heeft. Een tijdje een soort getuige was. Op een gegeven moment is gaan bekennen. En op een gegeven moment die bekentenissen weer heeft ingetrokken.
27: Ja, want wat voor man was dit?
26: Hij kwam in het dossier terecht omdat het een... hij noemde zichzelf schandknaap. Dus hij zat in een milieu waarin ook wel eens betaald werd...
27: Jongensprostitutie.
26: Voor seks met mannen.
27: Ja.
26: Ja, jongensprostitutie. Klopt. En... daaruit kende hij ook het slachtoffer. En toen later gekeken werd, wat een rare manier van doen hier. Toen kwam die zaak ook bij ons en vroegen wij ons niet alleen af... van ja, zou het die ander geweest zijn? Maar heeft de raad zelf, mijn collega's en ik, hebben ervoor gekozen... om deze man nog eens tegen het licht te laten houden.
28: Ja. Hoe was hij in beeld gekomen dan precies?
26: Hij is in beeld gekomen omdat eerst is hij een keer als getuige gehoord. Destijds al in het gewone onderzoek.
27: Want hij was als prostituee bij het slachtoffer geweest. Ja.
26: Hij had toen eigenlijk zichzelf als getuige naar voren gebracht ook. En zei, ik ken die man. Daarna is hij gewoon een keer gehoord. En toen later, bij die opsporing verzocht uitzending... toen heeft hij opgebeld... twee keer is later gebleken, met een valse naam. En heeft hij eigenlijk gezegd, je moet eens met die Martin Hunnik praten. En dat was hij zelf dus. Dus hij heeft onder een valse naam twee keer gezegd... praat eens met die... en dat was hij zelf. En toen is hij dus aangehouden.
27: Maar waarom heeft hij dat gedaan? Wilde hij een beloning opstrijken?
26: Nou, dat is het bijzondere dat een lang... wat onbeantwoorde vraag is gebleven. En dat was ook een aanleiding om dat psychologische onderzoek... te laten doen. Dus op het moment dat die zaak bij ons voorlag... toen is hij tegen het licht gehouden... en toen hebben psychologen gezegd... dat dit een man was die op een bepaalde manier in elkaar zat... waardoor hij zichzelf graag in het middelpunt plaatste.
28: Hij zocht
26: waardoor
28: hij
26: aandacht vroeg. Daar zijn ook redenen voor uit zijn verleden te op te sporen... waarom hij zo'n behoefte had aan aandacht. En die ook confabuleerde, zei de, de psycholoog, die dingen verzon.
27: Heel even, want we springen nu de hele tijd heen en weer. Ja. Nu zitten we weer in 2015. Ik stap weer even
28: chronologisch aan.
27: Even in de teletijdmachine weer terug naar de jaren 80. Want hij heeft zichzelf dus aangemeld. Hij gaat wordt verhoord. En dan bekent hij. Wat is daar toen gebeurd? Had je daar enig zicht op?
26: Nee. Op zich in het dossier. Later heeft hij ook verklaringen afgelegd waarin gezegd is dat hij daar zwaar onder druk gezet is.
27: Ja.
26: Daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat komt niet terug in de vordering van de advocaat-generaal.
27: Ja. Nee. Maar hij is wel veroordeeld?
26: Maar hij is wel veroordeeld op basis van bekentenissen die hij zelf heeft afgelegd. En op een zeker moment is hij nog tijdens die procedure gaan zeggen, nee, ik heb het toch niet gedaan.
27: Maar jij hebt die bekentenissen natuurlijk ook gelezen.
26: Ja.
27: En heel even met een blik, en dan springen we weer naar 2015. Dan kijk jij daar met de Vincent van der Brink blik naar. Waren dat consistente verklaringen? Waren dat verklaringen waarvan je zegt, ja, nou, daar kun je wat bij als rechter?
26: Hij is erop veroordeeld en een van de redenen daarvoor was dat er ook, dat heeft de rechter destijds ook gezegd,
27: ja,
26: dat er daderwetenschap in zit. En het onderzoek wat toen, en nu spring ik,
27: ja, ik ga daderwetenschap even bellen.
26: Dat is een mooi woord. Ja. Ja. Dat is wetenschap die niet door de politie is prijsgegeven, die niet in de krant heeft gestaan. Als iemand dat wel weet te vertellen, dat kan haast niet anders dan dat hij er dan bij geweest moest. En als er niemand anders bij geweest is, dan moet hij wel daarom de dader zijn. Dus dat hij dat weet. En een daderwetenschap is altijd een van de controlemiddelen of iemand het verzint of niet. En de verklaringen die hij heeft afgelegd, daar zaten wel details in over bijvoorbeeld hoe het huis eruit zag en over de omstandigheden. Dus als je dat leest, dan kan ik me voorstellen dat de collega's destijds zeiden, ja, dat is toch wel bijzonder dat hij dat weet, dan moet hij daar toch geweest zijn. Het onderzoek wat later gedaan is, en dan spring ik weer,
27: ja,
26: voor onze arme luisteraars weer naar voren, naar 2015, dat onderzoek wat toen heeft plaatsgevonden. Daaruit bleek dat al die wetenschap eigenlijk gewoon uit de media te vinden was. Na dat onderzoek wat zo lang geduurd heeft en de grote hoeveelheid publicaties daarover.
27: Deze Martien Hunnik, die heeft zo'n 8 jaar vastgezeten. Die is veroordeeld tot 2 jaar in TBS. Dus die heeft eerst gedetineerd gezeten. Daarna is hij een tijd lang behandeld voor zijn stoornissen. Is dat de bedoeling dat je als iemand van de Hoge Raad dan ook nog even met de verdachte praat? Of dat zou ik namelijk wel willen. Dat zou ik wel zeggen. Ja. Van jongens, is het een afgedane zaak? Het maakt in principe in die zin toch ook allemaal niet zo heel veel meer uit. Want hij heeft zijn straf er al en zijn behandeling er al op zitten. We zijn verder. Ik snap dat het belangrijk is dat er recht gedaan moet worden. Hoe moet ik dat zien?
26: Nou, er zijn heel veel vragen tegelijk. Ja. Ik heb hem nooit gezien.
27: Nee.
26: De rol die wij hebben is ook niet dat wij zelf dan gaan vaststellen of die het nou wel of niet gedaan heeft. De herziening die leidt ertoe dat wij, als de herziening wordt toegewezen, zeggen, er gaat nu een andere rechter, gaat opnieuw naar die zaak kijken. Ja. En in die zaak is dat gebeurd. En tevoren is hij natuurlijk ook tegen het licht gehouden door de psychologen en ook gehoord. Ja. Dus hij is wel gehoord. En ik heb eraan moeten wennen dat als je in de Hoge Raad zit, dat je eigenlijk de dingen van wat meer afstand tot je neemt. En de behoefte om dingen van dichtbij te zien, ja, die herken ik goed, ook in mezelf. Ik wil weten hoe het zit.
27: Ja.
26: Maar het hoort erbij dat als je in de Hoge Raad zit, dat je alleen maar uitgaat van wat ons aangeleverd wordt.
27: Straks in Napleiten hoor je meer over de Hilversumse showbizmoord. Meer dan 30 jaar na de moord op platenbaas Bart van der Laar besluit de Hoge Raad dat de zaak moet worden herzien. De verdachte is op basis van een valse bekentenis onterecht veroordeeld.
4: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
5: Truly's met Genke. altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
6: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: Thomas van Zijl.
9: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de nieuwe oproep om snel te komen tot een nationale investeringsbank. En een gesprek met Peter de Laat, topman van detacheerder Brunel. Ik vraag hem naar de cijfers van het eerste kwartaal met een groeiende omzet na meerdere kwartalen van krimp. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
29: Yes!
30: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
31: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
32: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
33: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
29: Yes!
34: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties. Ook het MKB. Met de komst van de NIS 2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar. Ook voor MKB-bedrijven.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
20: Straks om 4 uur in de avondspits.
18: Het lot van premier Keir Starmer wordt met het uur onduidelijker in het VK. De extreemrechtse groep Defence Netherlands duikt op bij bijna elk AZC-protest. Wie zijn ze? Geen compensatie voor ruim 6 miljoen Odido-klanten na die grote hack, zegt de topman. Dat straks om 4 uur in de avondspits met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats. En voor de beste verhalen kijk je nu al op bnr.nl en in onze BNR-app.
20: BNR Verkeer.
19: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaak een half uur vertraging. Want door opruimwerkzaamheden na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Twee rijstroken van de A9 zijn dicht vanuit Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer. 3 kwartier vertraging daar. Dan kun je beter omrijden en dat gaat via de A10 Zuid. Dan parkeer je de A2, vervolgens de A10 en verder over de A4. De N36, de weg Almelo-Ommen, is bij Westerhaar in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag Amsterdam bij Hoogmaar. Bij 23.2 en ook controle op de A27 Breda Gorkum bij knooppunt Hooipolder bij 19.8.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
21: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Goed nieuws voor honderdduizenden studenten en docenten in ons land. Ze kunnen weer veilig in onderwijssysteem Canvas. De universiteiten zetten het systeem weer aan nu het bedrijf achter Canvas een deal heeft gesloten met de criminelen die het hadden gehackt. De gestolen gegevens zouden worden teruggegeven. In de Amsterdamse wijk de Jordaan is een dode man gevonden. Vermoedelijk is die vermoord. Om wie het gaat is nog niet bekend. Het lichaam lag in een woning en de politie werd rond middernacht ingeseind. De omgeving is nog altijd afgezet. In Voorburg in Den Haag was bijna 2 maanden terug een flatbrand en nu blijkt dat die brand is aangestoken. Door wie is nog onduidelijk. Het vuur ontstond 's nachts in een liftschacht en meerdere verdiepingen zaten onder de rook. Bewoners konden geen kant op en werden met een hoogwerker van hun balkon gehaald. De druk op de Britse premier Starmer wordt steeds groter om op te stappen. Vorige week verloor zijn partij de lokale verkiezingen en er waren ook al andere incidenten. Vandaag zijn twee mensen uit zijn kabinet gestapt. En er zijn genoeg partijgenoten van Labour om een stemming te houden over een nieuwe leider. En Oranje-speler Frenkie de Jong krijgt bij Barcelona langer te maken met trainer Hansi Flick. Die heeft zijn contract met een jaar verlengd, tot en met 2028. Bij Barcelona zijn ze hartstikke blij met Flick. Met hem op de bank werd Barça afgelopen weekend voor het tweede jaar op rij Spaans kampioen. Dan het weer van Weer Online. Zon en buien wisselen elkaar af en er staat een stevige noordwestenwind. Het is een graad of 12. Morgen felle buien met veel regen en kans op hagel en onweer, dan 11 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
14: Kozijnen. Een kleine revolutie in de slaapkamer. Hoe verover je de markt met een dekbed dat echt anders is? Willem van den Eertweg van Happy Bed vertelt hoe hij van een lumineus idee een miljoenenbusiness maakte. Inclusief alle groeipijnen en strategische keuzes. Luisteren dus naar Baanbrekende Businessmodellen. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
15: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Waar mensen met AI-agents klantsucces boosten.
17: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
23: Je bent weer terug bij Napleiten met raadsheer Vincent van der Brink.
24: Maar even recapitulerend, Vincent, ook voor onze luisteraar. Dus deze man, die heeft bekentenissen afgelegd, heeft hij later ingetrokken, is veroordeeld, uiteindelijk definitief veroordeeld, 2 jaar. En TBS is niet in de cassatie gegaan, hè, toen er tijd, begreep ik.
25: Ingetrokken.
24: En op enig moment, die advocaat van hem,
23: Corvinus
24: toenertijd, die heeft een herzieningsverzoek ingediend bij de AG van de Hoge Raad, toch?
25: Nee, het is anders gegaan. Vanuit het OM kwam een rafelend dossier met onderzoeksresultaten die daar een tijd gelegen hadden en die op een gegeven moment vanuit dat Openbaar Ministerie zowel naar de advocaat als naar de advocaat-generaal of de procureur-generaal gestuurd is.
24: Al jaren na dato. Basis,
25: ja. Dat was in de aanleiding naar dat nadere onderzoek in 2015. Er was een dossier wat tevoorschijn kwam bij het OM in Amsterdam.
24: Ja.
25: Ik ken dat dossier niet.
24: Nee.
25: Maar daar zaten leads in dat er iets mis was met deze veroordeling.
24: Dus binnen het OM Amsterdam wordt er opeens in een kast wordt er een dossier aangetroffen.
25: Er werd informatie aangetroffen waarvan men dacht, dat moet naar buiten. Want dat werpt toch wel een raar licht op deze veroordeling. En toen is de advocaat en ook de procureur-generaal en daarna die advocaat-generaal bij ons in kennis gesteld.
24: Oh, zo boeiend. Kijk, je moet het zo zien. Die zaak is eigenlijk al klaar. En deze Martien Hunnik, die heeft gewoon 2 jaar gekregen, heeft TBS gekregen, die gaat eigenlijk gewoon verder met zijn leven. Dan krijg je op een gegeven moment dus een medewerker van het Openbaar Ministerie Amsterdam. Die vindt ergens, eventjes gewoon simpel gezegd, ergens een dossier met aantekeningen of met stukken waaruit blijkt dat er twijfels zijn bij deze veroordeling, of althans dat er mogelijk andere daders in beeld zijn. En het Openbaar Ministerie besluit dan zelfstandig, begrijp ik, om dat te sturen naar de advocaat van deze Martien Hunnik en naar de procureur-generaal van de Hoge Raad. Misschien moet u hier eens naar kijken, toch?
25: En toen is het balletje gaan rollen.
24: En dan gaat het balletje rollen. En dan gaan dan de advocaat en de PG, de procureur...
25: Ja, dat weet ik ook niet hoe dat nee. gegaan is. Dat heeft zich ook buiten onze waarneming afgespeeld. De advocaat-generaal is toen dat onderzoek gaan doen. En ja. heeft politie ingeschakeld.
24: En wat is dat specifieke onderzoek? Ja.
25: Dat heeft zich gericht op, met name op de vraag... kan het inderdaad kloppen dat iemand anders dat gedaan heeft...
24: Een alternatief scenario.
25: Ja. En er kwam een door de advocaat-generaal als plausibel aangeduid alternatief scenario naar voren.
24: En wie zouden die anderen dan zijn geweest?
25: Dat wijst richting een zakenpartner die twee anderen met de opdracht dit te doen zou hebben belast.
4: Dus een zakelijk conflict.
25: Een zakelijk conflict. En in de tijd dat het onderzoek gedaan was... toen leefde die zakelijke partner niet meer. En de personen die daarbij betrokken zouden kunnen zijn... en daar weet ik ook verder niets over... maar die zijn daar ook niet voor vervolgd... omdat het inmiddels was verjaard.
24: Ja. Wat dan boeiend is, vind ik... Kijk, er is in de loop der jaren... dat kun jij veel beter vertellen dan ik, Vincent... best wel veel discussie geweest. Kijk, voor een herziening heb je nodig een novum, zoals ze dat noemen. Een nieuw feit. Hij werd het heel simpel gezegd.
25: Heel goed.
24: Alleen, dat weet ik van mijn eigen studie... veel discussie geweest over wanneer is er nou sprake van een nieuw feit. Kun jij in heldere Jip en Janneke hoograadtaal uitleggen... wanneer is er sprake van een nieuw feit? In de zin van herziening.
25: Nou, het belangrijke van het nieuwe feit is dat het ten eerste echt...
24: Van een nieuw feit. In de zin van herziening.
25: Nou, het belangrijke...

0: heel anders dan naar de huidige wetenschap kunnen we hier veel meer over zeggen. En het zit anders.
1: Ja.
0: En de nieuwheid, het is niet alleen dat het echt nieuw moet zijn, maar het moet ook zodanig bijzonder zijn, iets zodanigs toevoegen aan wat we al weten over die zaak, dat je de gedachteoefening moet doen: als de rechter dit toen geweten had, dan zou die echt tot een ander oordeel gekomen zijn.
1: En Vincent, kun jij uitleggen waarom die lat voor herziening, hè, voor een novum, zo hoog wordt gelegd in de wetgeving en in de jurisprudentie van de Hoge Raad?
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is om te bedenken dat er een rechter is die ernaar kijkt, dat er een hoger beroep mogelijk is om nog eens te kijken of het misschien ja, anders zit, nieuwe informatie erin te brengen. Dat er daarna gewoonlijk ook nog een cassatie mogelijk is. Dat wij dus toetsen bij de Hoge Raad of het juridisch allemaal goed gegaan is. Maar dat dan ook een einde aan een zaak moet komen. Dat je niet altijd discussies weer kunt heropenen daarover. En de onherroepelijkheid die brengt ook mee dat dan een straf ten uitvoer kan worden gelegd. Als je dat systeem gaat doorkruisen met, ja, blijft toch een beetje een ongemakkelijk gevoel. Ja. En we hebben destijds gediscussieerd hierover. En is dat wel helemaal uitgediscussieerd? Ja, dan blijven alle zaken kunnen open eindes blijven hebben. Dus de wetgever heeft echt bedoeld, na 3 keer is het echt afgelopen met een zaak. En daarom kun je alleen als er echt iets nieuws is. En dat nieuwe moet niet zijn een discussie die gevoerd is en daar heb ik weer een nieuw argumentje voor bedacht. Maar echt een nieuwe omstandigheid, een nieuw gegeven, een nieuw feit, een nieuw onderzoeksresultaat, wat zo nieuw is en ook niet raakt aan iets wat die rechter allang in beeld had. Maar echt nieuw is, zodat die rechter, als die dat geweten had, echt tot iets anders zou zijn gekomen. Dat is de toets. En die lat die ligt heel hoog. En dat vinden mensen soms ook teleurstellend. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is. Want anders dan krijgen we nooit een eind aan een zaak. En dat is ook belangrijk.
2: En wat was dan precies het novum in deze zaak?
0: Volgens de advocaat-generaal was dat met name ook het alternatieve scenario wat we net eventjes kort hebben aangeduid. Het tweede wat er nog duidelijker bij kwam toen de Hoge Raad het onderzoek heeft laten doen, dat psychologisch onderzoek, dat de verdachte een confabulerende persoonlijkheid heeft. Als je dat in aanmerking neemt, dan kun je ook opeens denken, ja, de wonderlijkheid van die bekentenissen die daar opeens opduiken, dat is iets, als de rechter dat geweten had, dan had hij daar anders naar gekeken.
1: Maar dat is wel boeiend wat je zegt. Dus de advocaat-generaal die doet een vordering bij jullie, hè, bij de Hoge Raad, ja, hè, tot herziening. Omdat de advocaat-generaal meent dat het alternatief scenario, wat hij heeft laten onderzoeken door de politie,
0: ja,
1: met mogelijke andere daders een nieuw feit oplevert, een novum oplevert, dan komt die zaak op jullie bord als Hoge Raad. En zeg je, ja, dat is interessant, advocaat-generaal, dat je deze vordering doet op deze grond. Maar wij zien zelf mogelijk nog een andere grond.
0: Ja.
1: Namelijk in die bekentenissen zelf.
0: Ja.
1: En dan kunnen jullie dus als Hoge Raad ook zelf nog nader onderzoek laten doen.
0: Ja.
1: Ja. En jullie hebben gedragskundig onderzoek laten doen naar deze Martien Hunnik.
0: Ja.
1: Maar dan moet hij daar ook maar aan meewerken.
0: Ja.
1: Maar dat wilde hij graag.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Boeiend.
0: Ja. Ja. En daarmee kwam dus ook die tweede grond. Dus de nieuwe gegeven was aan de ene kant de plausibele andere. Een alternatief scenario. Andere verdachten die het gedaan heeft, weten we niet.
1: Of maar zou kunnen hebben.
0: Maar dat zeer aannemelijk is, dat kon je op basis daarvan wel vaststellen. En het andere nieuwe was dus een nieuw deskundige inzicht wat over deze verdachte ging.
2: Ja. Vincent, jij akkert dan dat hele dossier door. Is jou nou duidelijk geworden waarom deze man destijds die moord heeft bekend?
0: Nou, wat gebleken is uit het onderzoek wat wij hebben laten doen als Hoge Raad, de opdracht die wij gegeven hebben, is dat dit een persoon is die een behoefte heeft aan aandacht. En dat vanuit die behoefte aan aandacht opvallende dingen doet en zegt. En de deskundigen die daarover gerapporteerd hebben, die noemen daarbij ook confabuleren.
2: Namelijk, bellen.
0: Ja, dat lijkt me goed om even daar te bellen en te zeggen, dat is dingen verzinnen. Niet de waarheid vertellen. En in zodanige mate dat je ook kunt zeggen, ja, de vraag of die

0: bekentenissen destijds niet eerder een schreeuw om aandacht waren. Dat die vraag heel, heel prominent in beeld kwam.
1: En dat is niet uit het psychologische onderzoek gekomen wat destijds al in de jaren 80 is gedaan.
0: Nee, dat is het opvallende, dat destijds die vraag niet zo duidelijk op tafel is geweest en niet vanuit die manier benaderd is.
1: Vincent, ik heb een gewetensvraag voor je.
2: Dan gaat hij al zuchten. Nee. Juristen en gewetensvragen. Nee.
1: Als je nou met zo'n zaak bezig bent, hè, ga jij dan 's avonds, als het allemaal klaar is en iedereen heeft gegeten en je bent thuis, kruip jij dan in je werkkamer achter je computer en ga je dan alles googlen over die showbizmoord? Gewoon uit pure nieuwsgierigheid?
0: Nee.
1: Dat doe je niet?
0: Nee.
1: En waarom niet?
0: Nee, dat om dezelfde reden waarom ik zojuist ook zei dat ik deze gewaardeerde podcast heel zelden luister.
2: Ja, dat vinden we teleurstellend.
0: Daar heb ik me niet populair mee gemaakt.
1: Jawel, zeker wel.
0: Maar ik kan het nu uitleggen.
1: Een van de weinigen.
0: Ja, precies. En ik raad het ook iedereen aan om het wel te doen.
2: Heel goed.
0: Maar als je ook cassaties moet beoordelen, dan is het ook heel goed om dat te doen met wat ons dossier is. En daar zitten beperkingen in. En dat is namelijk dat wij gaan kijken wat heeft de rechter destijds gedaan op basis van wat. En als je je hoofd helemaal vol hebt met andere verhalen waarvan je ook later afvraagt, ja, hoe kwam ik er eigenlijk bij? Dan weet ik niet of je die zuiverheid van denken nog steeds hebt. Dus ja, dat klinkt heel
1: juridisch ascetisch.
0: Juridisch ascetisch, dat is mooi gezegd.
2: Ja, lekker water.
0: Ja, ik zou bijna het belletje moeten indrukken. Ja. Ik vind het heel mooi gezegd. En ja, dat is het ook wel voor een deel. Dat hoort bij ons werk. Als ik als zittingsrechter zit, dan kan ik in elk geval op de zitting kan ik zeggen, ik wil het nu precies weten, vertel het me. Ja. En bij de Hoge Raad is het meer dat je het echt moet doen met wat de rechter destijds had. En dat je daar ook een zekere afstand dus moet houden. Ja, en het is natuurlijk niet zo dat je wereldvreemd moet zijn. Maar om nou heel diep te duiken, googelend en spittend in alles wat je nog ergens over kunt weten. Ja, dat ik denk dat het dan voor je zuiverheid van oordeelsvorming misschien wat moeilijker wordt.
1: Zou jij niet kunnen, hè, Chris?
2: Nee, jij ook niet. Nee,
1: ik zou gelijk naar het Nationaal Archief in Den Haag gaan. Al die oude krantenartikelen en dat Delver en weet ik veel. Ja. Alles erover willen lezen om te kijken van, god, wat is hier nou?
0: Nou ja, wij kunnen dus wel iemand vragen om onderzoek te doen, te rapporteren. En dan is duidelijk op basis van wat wij die beslissing gaan nemen. En dan kunnen we het allemaal weten.
2: Op het moment dat zo'n vordering wordt gedaan door de AG op de grond, een alternatief scenario. Wat maakt dan bij jullie dat jullie dan als Hoge Raad zeggen, nee, wij willen ook nog een mogelijke andere grond die eigenlijk niet eens is aangevoerd?
0: Nou, het is goed om,
2: namelijk het is goed om, bekentenis.
0: Het is goed om dat een beetje te nuanceren. Want dat tweede verhaal zat er ook in.
2: Zat er wel in.
0: Ja.
1: En hij is natuurlijk onderzocht toen destijds.
0: Hij is destijds onderzocht en het spat er ook een beetje misschien zelfs af van de wonderlijkheid van hoe die bekentenissen tot stand kwamen. Ja. En ook dat element dat werd wel degelijk in de vordering aangeroerd. En op dat punt was het alleen dat er misschien nog meer mogelijk was. En daarom is dat onderzoek nog door ons gelast.
2: Mag ik daarbij een vraag? Hè? Op het moment dat, kijk, jullie hebben uiteindelijk het herzieningsverzoek op die beide gronden gegrond verklaard. Daarmee zeg je als Hoge Raad eigenlijk ook, wij vinden dat alternatief scenario aannemelijk. Waar zeg maar andere personen de dader zijn. In hoeverre speelt dat nog een rol? Want kijk, dat is wel wat als de Hoge Raad zegt, hey, wij vinden aanneming een alternatief scenario, hè, vinden wij een herzieningsgrond, dan vinden wij eigenlijk een nieuw feit waarin andere personen als mogelijke dader worden aangewezen. Ja, hoe ga je daarmee om als Hoge Raad?
0: Nou, dat is iets om denk ik heel behoedzaam mee te zijn. En daarom is het denk ik ook vanuit dat oogpunt is ook wel te begrijpen dat zelfs als je plausibel kunt zeggen, misschien was die of die het.
2: Ja, misschien was het
0: dat dan nog steeds die. Dat zou ook kunnen.
1: Zeven, hè?
0: Ja.
1: Zeven.
0: Nou, de gekste dingen doen.
2: Ja, dat gebeurt precies.
0: Zelfs als je best aanwijzing hebt dat het iemand anders geweest zou kunnen zijn, dan nog steeds doet dat niet af aan de bewijsvoering die er ligt tegen de oorspronkelijk veroordeelde.
2: Nee.
0: En daarom was dat tweede element, voor ons ook belangrijk om dat in beeld te brengen.
1: Als jullie zo'n verzoek gegrond verklaren, wat gebeurt er vervolgens? Is dat dan gelijk, kijk eens, de Hoge Raad heeft het gegrond verklaard. Halleluja, het is allemaal een gerechtelijke dwaling. Wat gebeurt er dan?
0: Dan gaat de zaak terug naar een andere rechter. En die gaat erover oordelen. En in deze zaak heeft dat geleid tot een vrijspraak. En dan kun je inderdaad zeggen dat het de eerste keer dus niet goed gegaan is. Een herziening betekent niet altijd dat sprake is van een gerechtelijke dwaling. Er zijn ook zaken, er zijn ook voorbeelden waarin na een herziening, een toegewezen herzieningsverzoek, toch weer voor een veroordeling gevolgd is.
3: Ja.
0: Ook dan kun je zeggen dat het misschien de eerste keer toch niet voldoende onderzocht was. Je kunt ook zeggen, want nieuwheid kan ook betekenen, wat we net al even aanroerden, gewoon dat de wetenschap is voortgeschreden. En dat we op basis van meer kunnen beslissen. En dat je dan ook de opening maakt om op basis daarvan te kijken, was het nou goed? En dat kan dan ook goed zijn.
2: Een prachtig voorbeeld is natuurlijk de Dave de Moordzaak.
1: Ja.
2: Kijk, de
1: dwaling.
2: Ernst Lauwers die werd veroordeeld bij het Hof. Uiteindelijk werd de zaak herzien bij de Hoge Raad. En toen kwam die zaak weer terug bij het Hof. En toen werd die werd herzien op een ander punt. Namelijk dat het bewijs wat er gebruikt werd, namelijk het mes wat hij gebruikt zou hebben, dat was geen moordwapen. Het was niet het wapen wat gebruikt kon zijn. Daar is het op herzien. En toen gingen ze een nieuw DNA-onderzoek doen.
1: Dat werd eerst nog.
2: Op het shirt van de weduwe Witteberg. De slachtoffer in die zaak. Toen zat er opeens zijn DNA. Door middel van de nieuwe technieken bleek dat zijn DNA al over zat. En toen werd hij alsnog, maar wel op grond van andere bewijsmiddelen, werd hij bij het Hof veroordeeld.
1: Vincent, even terug naar de showbizmoord. Als zo'n zaak dan teruggaat naar het Hof, volg jij dat dan met buitengewone instelling? Of heb je dan nog steeds die juridisch-ascetische houding?
2: Ja, wij hebben onze taak verbracht.
1: Ja, en nu
2: gaan we weer verder naar de volgende
1: aan
2: zaak.
1: De anderen.
0: Nee, in zo'n geval ben ik natuurlijk ook heel benieuwd hoe het afloopt.
1: Ga je naar die zitting?
0: Nee. Alleen al om de collega's niet van de wijs te brengen. Het is natuurlijk, als je zo'n zaak op de manier beoordeeld en gezien hebt zoals wij die bekeken hebben, en dan zegt, nou, er moet nog een keer naar gekeken worden, dan is het wel interessant wat er uitkomt. En of daar nog nieuwe dingen uitgekomen zijn. En dat is in dit geval, geloof ik, niet heel, heel eigenlijk op wat er toen was, is eigenlijk toen die vrijspraak ook gevolgd.
1: Ben jij dan tevreden? Of heb je daar enig gevoel bij? Heb je zoiets van, nou, hij is vrijgesproken, ik heb het goed gezien, ik heb mijn werk goed gedaan?
0: Nou, daar kun je op heel verschillende manieren naar kijken. In de eerste plaats is natuurlijk wel dat er een veroordeling geweest is, dat er zelfs een straf en een maatregel TBS uitgezeten is, en dat je achteraf tot de vrijspraak komt, dan kun je zeggen dat heeft niet gedeugd. Ik ben er heel laat ingestapt. En dan kun je zeggen, ja, we kunnen ons troosten wel met de gedachte dat het systeem uiteindelijk gewerkt heeft en dat we nu die veroordeling niet meer hebben. Dus in zoverre kan ik er met, ja, ook genoegen naar kijken van het recht heeft zijn beloop gekregen. Maar dat was hier wel een hele lange omweg die in andere situaties misschien al veel eerder tot iets geleid had.
1: Als ik hier dan zo naar kijk, dan denk ik, mijn god, er heeft dus iemand een tijd vastgezeten, 2 jaar. Dat is en ook een hele TBS-behandeling ondergaan. Als je aan de persoonlijke drama's van zoiets denkt, dan dat is heel ingrijpend natuurlijk in de mensenleven.
0: Dat is zo.
2: Maar speelt het ook echt een rol? Hè? Want kijk, we hebben het over juridisch ascetisch gehad. Hè? Maar kijk, ik kan me voorstellen, want je bent ook feitenrechter geweest, toch?
0: Ja.
2: Als feitenrechter heb je die verdachte voor je zitten. Hè? En op het moment dat jij je vonnis of je arrest uitspreekt, jij zit niet altijd voor je, maar
0: vaak wel.
2: Hè? Maar je weet, het heeft impact. En dat voel je, denk volgens mij als rechter ook wel. Wat ik hier doe, heeft impact op die meneer of die mevrouw. Absoluut. Die hier voor me zit. En dat lijkt me ook zo bijzonder van het werk als je in de Hoge Raad zit, omdat je zo ver eigenlijk van mensen afstaat. Het is allemaal papier in feite. In hoeverre speelt dat toch nog ergens binnen bij jou? Ja, misschien dat ik een vraag stel van je denkt, Chris, hou op. Hè, maar,
0: nee, ik vind het is een relevant punt.
2: Ja.
0: Denk ik voor iedereen die in de Hoge Raad werkt. Bijna iedereen heeft daar ook wel echt de praktijkervaring. En iedereen die krijgt dus ook een gevoel bij een zaak. Alleen, wij zeggen ook wel eens tegen elkaar, ja, wij zijn niet de feitenrechter. Dus ook als je een veroordeling voor je ziet waarbij je denkt, nou ja, ik vind die straf wel pittig die nu is opgelegd. Ja, ik zou dat zelf misschien wat meer gedimd hebben. Ja, dan zeggen wij wel tegen elkaar, ja, Wij zijn niet de feitenrechter. Ja. Wij hebben de verdachte niet in de ogen gekeken.
2: Maar bij een herziening ben je bijna wel
0: ja,
2: een soort
0: dus
2: van
0: dus dan zit je dichter op die feiten. Ja. En dan zit je ook een beetje in de modus van wat is er nou echt gebeurd? En de onderzoeken.
2: Gaat dan het feitenrechters hartje harder kloppen, laat ik het zo zeggen.
0: Nou ja, dat hart dat is sowieso, klopt dat.
1: De waarheidsvinding. Nee, maar...
0: Ja. Dus in zaken als dit, dan zit je inderdaad wat dichter op de stoel van ook de feitenrechter. Zit je op die manier mee te denken. En ja, ik denk dat elke rechter wil weten hoe het zit. Ja. Alleen heb ik gewoonlijk de cassatiepet op.
1: Ja. Ja, maar we kunnen dus vaststellen dat in deze zaak van de showbizmoord is eigenlijk de waarheidsvinding is totaal mislukt. Want er nou ja. is een verkeerd iemand is veroordeeld.
2: Ja.
1: En
2: bijna bij toeval eigenlijk. Want kijk, wat bij mij een bleedje blijft hangen. Als die medewerker van het Openbaar Ministerie Amsterdam die stukken niet had gevonden.
1: Ja.
2: Of die had gelezen en nou kan door de schredder, want die zaak is toch klaar.
1: Oude prak.
2: Dan wordt zo'n zaak nooit herzien. Hè. Dat is eigenlijk ook wel. Als je dan zegt.
1: Stom toeval.
2: Nou ja, als je dan zegt dat het systeem heeft gewerkt. Denk je, ja, het systeem heeft uiteindelijk wel gewerkt. Maar het is wel aan toevalligheden aan elkaar geknoopt ergens.
0: Ja. Nee, maar het is. Dat is leeg, denk ik ook niet ja, per se een zaak om nou heel trots op te zijn van zo moet het gaan. Het is wel een zaak waarbij we kunnen zeggen uiteindelijk is het toch op een manier afgelopen die beter is dan het er eerst voor stond. Ja.
1: Vincent van der Brink, bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lamers. Naast mij zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren op bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Je kent ons van het nieuws.
4: Van duiding.
3: Feiten en context. En soms is er
4: naast het nieuws
3: ruimte voor goede muziek.
4: Zoals deze.
3: Zo klinkt werken beter.
4: BNR Business Beat.
3: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
4: Luister in de BNR-app.
3: Op bnr.nl/bb.
4: En via DAB+. Business
5: Beats. Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
6: Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
5: Recruit a Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
10: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl.
11: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
13: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
11: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
12: Nu in de BNR-app.
14: Odido gaat klanten niet compenseren na het enorme datalek. Kiele kiele voor de Britse premier Keir Starmer. 81 partijgenoten willen hem weg. De klokkenluider in het DigiD-dossier voelt zich onder druk gezet door de landsadvocaat Pels Rijken. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
15: We gaan naar het verkeer, naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Robert, hoe is het op de weg?
16: Nou, op verschillende plaatsen staat het al vast. De meeste vertraging nu bij Amsterdam en toch al 250 kilometer file bij elkaar. Zo zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Dat is bij Hoevelaken, daar is de linkerrijstrook dicht en dat veroorzaakt een half uur vertraging. Een 50 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. Daar staat 6 kilometer file na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden via Amsterdam, dan pak je eerst de A2 richting Amsterdam, dan de A10 Zuid en verder weer over de A4 bij knooppunt de Nieuwmeer. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Westervoort door de werkzaamheden aan de IJsselbrug 20 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Rotterdam Overschie een spoedreparatie. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag Amsterdam bij de Ringvaart Aquaduct bij 23.3. Op de A13 Den Haag Rotterdam bij Delft Zuid controle bij 12.7. En ook controle op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam Krooswijk bij 31.4.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Een verrassende wending in een verkrachtingszaak in Rotterdam, meldt regiozender Rijnmond. Vorig jaar werd een kind misbruikt in een park en op haar lichaam werd DNA van de verdachte gevonden. Nu zeggen andere experts dat het DNA van een onbekende andere man is. De verdachte had gedeeltelijk bekend, maar trekt dat nu in. Mensen tussen de 25 en 45 melden zich steeds vaker ziek. En ze zitten ook langer thuis, gemiddeld bijna een half jaar. Sinds het begin van corona is het aantal meldingen dat lijkt op een burn-out volgens Arbo-diensten verdubbeld. Jonge mensen lopen vast op de combinatie van bijvoorbeeld kinderen, mantelzorg en financiële druk. Minister Hermans baalt ervan dat 12 medewerkers van het Nijmeegse Radboudziekenhuis uit voorzorg 6 weken in quarantaine moeten. Bij het behandelen van een patiënt met het Hantavirus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Hermans gaat ervan uit dat het een volgende keer wel allemaal goed gaat. Als het aan de provincie Friesland ligt, wordt er in Leeuwarden een gloednieuw treinstation gebouwd. Dat komt in het zuiden van de stad en zou over 3 jaar open moeten gaan. Ook wil Friesland geld steken in, zoals ze het zelf noemen, iconische evenementen. Er is een potje van dik 100 miljoen voor al die wensen. Bij de gemeente Enschede zijn ze tevreden over het fatbike-verbod. Sinds 2 maanden mag je niet meer met een fatbike door een deel van de binnenstad. De meeste jongeren houden zich eraan. Tot nu toe zijn 9 mensen op de bon geslingerd. Een fatbike-verkoper vindt het verbod discriminerend. De rechtszaak hierover begint morgen. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: De beurs dan, de AEX, staat 1,2% in de min op 1003 punten. De grootste daler was Prozis, 6,5% in het rood. Maar liefst grootste stijger Magnum, de ijsjesmaker, 2% in de plus. En de Dow Jones, net open, opent 0,6% in het rood.
14: Vandaag in de avondspits. De Britse premier Keir Starmer stapt ondanks interne druk voorlopig nog niet op. Maar hoe lang duurt dat nog? En Odido gaat zijn klanten niet compenseren na het enorme datalek. Dat en meer de komende uren op BNR.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
20: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
21: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
22: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
24: Goed dat je luistert. Het is dinsdag 12 mei en dit is het nieuws om mee thuis te komen. Het lot van premier Keir Starmer in het VK wordt met het uur onduidelijker. De roep om zijn vertrek is inmiddels heel groot. En we hebben een wonderlijk verhaal over tekort aan kleurstoffen bij een Japanse chipsfabrikant. En dan bedoel ik de zoute chips, niet de halfgeleiders. En in Europa, daar waait een gure wind van desinformatie rond windmolens. Maar eerst gaan we naar Londen, naar correspondent Lia van Beckhoop.
25: Steeds meer Labour-parlementariërs willen dat Keir Starmer vertrekt. Inmiddels hebben minimaal 81 van die parlementariërs dat aangegeven. En dat is genoeg om een leiderschapsverkiezing af te dwingen. Intussen hebben ook 3 kabinetsleden ontslag genomen als lid van het kabinet van Starmer. VK-correspondent Lia van Beckhoven, goedemiddag.
26: Goedemiddag, Niels.
25: Ja, hoe lang blijft Starmer nog zitten? Hè? Want we hebben het er nu al een paar dagen achtereen over gehad. Hij zit er nog steeds.
26: Ja, hij zit er nog steeds. En je hebt gelijk, er is inderdaad een kwart ongeveer van alle fractieleden die het vertrouwen in de leider hebben opgezegd. Tegelijkertijd begrijp ik dat er een brief circuleert onder de fractie die inmiddels getekend is door 100 mensen, waarin staat dat ze Starmer zijn gang moeten laten gaan. Mm-hmm. Dat het geen goed moment is voor hem om nu af te treden. Dat het alleen maar zorgt voor nog meer onrust, ook bij de internationale markten, juist bij de internationale markten. Dat slecht is voor de economie. Opnieuw een machtswisseling, en wat het lijkt ieder jaar wel raak hier. Ook niet best is voor de reputatie van het Verenigd Koninkrijk. Want we hebben het nu over de mogelijkheid van een 5e premier in 4 jaar. Is Groot-Brittannië dan nog een serieus land? Dus nee, laat hem in godsnaam zitten. Dat is de strekking van deze brief.
25: Ja, en die 80 die hem dan afvallen, zal ik maar even zeggen. Wie zijn dat? Zijn dat backbenchers of toch ook wel prominenten?
26: Nou, dat zijn voornamelijk natuurlijk backbenchers. Maar zoals je zegt, er zijn ook 3 staatssecretarissen, onderstaatssecretarissen, die na de ministerraad vanochtend daarop aandrongen op Starmer om te vertrekken en zijn afgetreden om die druk kracht bij te zetten.
25: Ja, inderdaad, ministerraad. Gisteren heeft hij natuurlijk die speech gehouden. En toen was de afdronk, hij is verzwakt. Hij moet nu alsnog laten zien, althans dat wil hij zelf, dat hij de problemen op kan lossen. Maar er is eigenlijk ook geen alternatief nog. Hè? En daar staat of valt het wel
26: nou,
25: bij.
26: Dat is het. Ja, nou, kijk, zoals je zegt, nogmaals, ongeveer een kwart van de fractie heeft het vertrouwen in hem opgezegd. Dat is voldoende voor het uitschrijven van een leiderschapsverkiezing. Ja. Maar dan moet je wel een kandidaat hebben, of 2, die het willen opnemen tegen de premier. En die zijn er niet. Er is een minister van Volksgezondheid die maanden geleden al liet weten, ook aan Starmer, dat hij ambities had richting het premierschap. Ja. Maar die hield tijdens de ministerraad vanochtend gewoon zijn mond.
25: Oh.
26: En wat ik ook opmerkelijk vind, is dat Starmer tijdens de ministerraad zei dat hij niet wilde praten over zijn positie. Hij wilde dat wel doen na afloop met individuele ministers. Maar toen deze minister van Volksgezondheid hij wilde spreken, toen wees Starmer hem af. En ook anderen. Hij wil het er gewoon niet over hebben, Starmer. Hij houdt ook alle gesprekken, alle telefoontjes af. Van fractieleden die hem willen spreken, die twijfels hebben over zijn premierschap en die dat willen uiten. Het is echt vinger in de oren. Hij wil het niet weten.
0: Ja, precies. Een beetje, hoe heet het ook alweer? Kop in het zand, struisvogelpolitiek. Zou dat kunnen werken?
26: Nou, je kunt het even volhouden, denk ik.
0: Waait het over?
26: Maar niet dagen, weken lang. Nee. Omdat de fractie zo enorm verdeeld is, is moeilijk te zien hoe dit gaat aflopen. Voor nu is het een impasse. Maar nogmaals, het lijkt mij van de andere kant ook heel sterk hoe je door kunt gaan met zo'n enorm verdeelde ministerraad en zo'n enorm verdeelde fractie en partij.
0: Maar is dit nou puur een beginnende machtsstrijd of gaat het inhoudelijk ook nog ergens over?
26: Nou, het is het begin van het einde. Nee, waar het inhoudelijk over gaat, nee, het gaat vooral om proces en personages, zoals altijd in de Britse politiek. Het proces inderdaad, wie gaat hem uitdagen en hoe gaat dat in zijn werk? En inderdaad de persoonlijkheid van de Britse premier. Kijk, als er eenmaal een kandidaat zou zijn die het zou willen opnemen tegen Keir Starmer, dan krijg je wel een soort van richtingenstrijd. Want er zijn genoeg facties in de fractie. Er is een rechtervleugel, een linkervleugel, soft left, harder rechts. Die gaan een kandidaat naar voren schuiven. En dan moet je kijken wie wat voor programma heeft en vooral welke andere Kamerleden zich achter wie gaan schuiven. Maar zover zijn we nog niet.
1: En Lia, ja, hoe dit ook afloopt, voor Starmer is het twee keer slecht nieuws, toch? Of hij moet weg, of hij blijft zitten zwaar beschadigd. En wat kan hij dan nog voor elkaar krijgen?
26: Dat is het. En dat is ook een argument dat je ook voortdurend voorbij hoort komen van mensen die exact dat zeggen. Waar is zijn gezag? Waar is zijn autoriteit? Waar is zijn grip op de fractie? Dat is allemaal langzaam maar zeker aan het wegcijpelen. En alleen daarom denk ik dat het heel moeilijk is voor hem om deze positie, deze situatie vol te houden. En je kunt niet alleen maar hopen dat het overwaait en dat niks blijft hangen. Dat je gewoon door kan gaan alsof er niks gebeurd is. Daarvoor is het echt veel te laat nu.
0: Ja, en of het vandaag gaat gebeuren, dat weten we niet. We houden het in de gaten. Mocht het zo zijn, dan hebben we natuurlijk opnieuw contact met jou, Lia van Beckhoven, in het Verenigd Koninkrijk. En wil je meer horen? Net vers van de pers, de BNR-podcast van Beckhovens Britten, kun je vinden in bijvoorbeeld de BNR-app.
1: En we blijven nog even in het WK. Kent u deze nog? Van.

0: Ja, 10 jaar geleden. Dit was de Brexit Song uit een show van John Oliver. En nu kijkt Europa wederom gespannen toe. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, gaat het nou weer? Ja, nu gaat het over Starmer.
1: Ja, maar ook over Leave or Remain natuurlijk. Hè? Ja. Maar dan om de poppetjes. Maar natuurlijk wordt er vanuit de Europese hoofdsteden vol spanning meegekeken. Geen Brexit, maar immunity at number 10. Muiterij, zo kopt de Daily Mail. Nou ja, en daar is Europa zeer in geïnteresseerd.
0: Ja, terwijl Europa ook al wel gewend is aan vertrekkende Britse premiers natuurlijk. Ja,
1: mutiny trouwens, ik zei immunity. Nee, daar zijn we zeker aan gewend. Maar het is wel de eerste Labour-premier die dan misschien weggaat. Na bijna 2 jaar, toch knap, langer dan Rishi Sunak en Liz Truss. Ik breng het maar even in herinnering.
2: God, ja, wie waren dat ook alweer?
0: 2 jaar is al heel lang nu. Ja,
1: Liz Truss hield het 44 dagen vol. Ik weet nog dat ik op een Europese top was in Tsjechië, waar Mark Rutte dacht, ik ga eens in die relatie investeren. Nou, dat duurde niet lang. En natuurlijk zien we in Europa dat Starmer impopulair is. Tegelijkertijd is onder Starmer de relatie met veel Europese hoofdsteden wel verbeterd. Er wordt weer meer in Europa geïnvesteerd. Of het nou gaat om de relatie of de implementatie van Brexit-afspraken, of het deels ongedaan maken daarvan. En Starmer die staat of stond trouwens ook op het punt om een succesje binnen te halen.
0: Oké, vertel.
1: Nou, volgens de Britse krant The Guardian kan het VK een verbod op de export van levende dieren handhaven. Dus er zijn nog allemaal wetten en regels die opnieuw moeten worden uitgedokterd sinds die Brexit. Dat is een enorm proces geweest. En Starmer wilde weer een aantal dingen beter maken. Bijvoorbeeld meer samenwerken met Europa op gebied van landbouw.
0: Hij zocht weer toenaderingen.
1: Ja, en dat kan ook te maken hebben met voedselveiligheid. Een dossier dat we niet heel vaak bespreken. Maar blijkbaar is het Starmer gelukt om een uitzonderingspositie te behouden ten opzichte van Brussel. Op het gebied van dier en welzijn. En dat vinden de Britten belangrijk.
0: Dus waar ging het dan over? Een verbod op de export van levende dieren?
1: Ja, blijkbaar zijn wij in de EU de grootste exporteur ter wereld van levende dieren. En de Britten die willen dat niet. Die willen geen levende dieren naar ons exporteren. Die vinden dat zielig, om het zo te noemen.
0: Okay.
1: En dat moest dan uit een bepaalde regel, uit een bepaald samenwerkingsverband worden geschrapt in de onderhandelingen met de EU. En dit is een groot onderwerp waar Starmer mooie sier mee hoopte te maken. Geldt ook voor een koppeling van het emissiehandelssysteem. Goed voor bedrijven en industrieën. En de mobiliteitsregeling voor jongeren die dan tijdelijk in elkaars gebied kunnen wonen en werken. Al die dossiers zijn ongelooflijk ingewikkeld, maar het leek Starmer een beetje te lukken. Sterker nog, toen ik net naar Sky News zat te kijken en al die ministers dus werden opgewacht in Londen door bloeddorstige Britse journalisten, toen was daar Peter Carroll, de handelsminister, en die zei het volgende:
3: I'm about to go off to Brussels to continue working with Brussels to deepen a relationship to the benefit Britain. We are working hard on the big issues that are facing the country, and Keir is showing really steadfast leadership.
4: Sure,
3: and
4: I respect that.
1: Hij zei Brussel en dan slaat iedereen op tilt daar. De grote vraag is wel of Keir Starmer daar ooit nog komt natuurlijk als leider. Niet voor een praatje binnen de EU, maar ook die banden waren aangehaald. Hij kwam echt opdagen bij veel toppen, belangrijke bondgenoot in de steun voor Oekraïne, dus dat speelt allemaal mee.
0: Dan gaan we naar Parijs. De Franse premier wint zich op over het Hanta-virus en vooral over de Europese samenwerking of Europese bestrijding, gezamenlijke bestrijding.
1: Ja, hij eist eigenlijk meer coördinatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Dus hij wil meer gezondheidsprotocollen binnen de EU en het Schengengebied die gehandhaafd worden. Dat schrijft hij vandaag ook nog eens op X. De opvarenden van het Nederlandse cruiseschip, de Hondius, die zijn inmiddels allemaal geëvacueerd en in quarantaine gebracht. En ook een Fransman is besmet met het Hanta-virus en op de intensive care geplaatst. Dus daarom spreekt Le Cornu hier ook over.
0: En die samenwerking, bestaat die al in een vorm?
1: Zeker. En ik weet ook niet of de Fransen een beetje boos zijn dat zij er weinig regie in hebben. Dat zou ook heel Frans zijn natuurlijk. Maar Spanje is land van aankomst geweest van dat schip.
0: Ja.
1: Nederland heeft een leidende rol als coördinator, want wij zijn nu eenmaal de vlaggedrager van de Hondius. De rol van de EU is dan weer om betere coördinatie te regelen binnen lidstaten. Daar is ook een Europees mechanisme voor. En er is ook overleg met de WHO. Nou, dat zijn eigenlijk de 4 grote spelers. En de EU heeft een agentschap, dat heet ECDC. En dan moet ik altijd even denken of je zegt ABCD, ECDC en niet ECDC. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Die werken vooral nu samen, waardoor je dan weer het RIVM ondervalt. Dus dat speelt allemaal mee op de achtergrond. Dus ik denk dat Luc nu ook wel een beetje alarm slaat om niks. Maar goed, het blijft een Fransman.
2: Ja, precies, want dit is toch helemaal geen grote bedreiging voor de volksgezondheid, volgens de experts?
1: We denken van niet.
2: Nee.
1: Maar goed, We wachten af. Niels, ik durf eigenlijk niet hier de viroloog uit te hangen. Daar gingen we een paar jaar geleden mee de
2: virologen. Ik paraforceer de virologen. Dus,
0: ja. Maar we moeten het ook nog even tot slot hebben, Geert-Jan, over de anti-wind.
1: Ja.
0: Die door Europa waait.
1: Dit is echt een leestip. Artikel bij Politico vandaag. En de tekst van het artikel begint als volgt. De Amerikaanse president zegt dat windenergie iets voor domme mensen is. En sommigen in Europa zijn het er inmiddels mee eens. En waar gaat dit nu om? Dat Trump en zijn MAGA-beweging enorm inzetten op het framen en afschilderen van windmolens. Die volgens hem dan de zogeheten klimaatgekte representeren. En die anti-windwind die waait nu ook door Europa. Die is komen overwaaien. Mm. En Politico beschrijft desinformatiecampagnes in verschillende Europese landen over hoe windkracht kanker veroorzaakt en water vergiftigt. En ze schrijven over valse claims die dan weer door de Europese windlobby worden weerlegd.
0: En van wie komt die informatie dan? Desinformatie?
1: Ja, van de anti-windlobby. Er zijn enorm veel anti-windlobbyisten en dat wordt dan weer gevoed door het MAGA-kamp. En opvallend genoeg zijn er dus de afgelopen 2 jaar tienduizenden anti-windberichten op verschillende sociale media verspreid. Vooral in het noorden van Europa. Want daar heb je onder andere mensen, burgers, Scandinaviërs met een sterke inspraakpositie die ook vrij snel windparkprojecten de nek om kunnen draaien met een bezwaar indienen. Maar ook een land als Bulgarije zegt in het artikel, ja, we hebben al 12 jaar geen nieuw windpark gezien, onder andere toe te schrijven aan die desinformatiecampagnes. Hmm. Dus lees dat artikel als je meer wil weten over de anti-windwind.
0: Politico, dankjewel, Geert-Jan. En wil je meer Europa? Dan luister je natuurlijk naar de BNR-podcast Make Europe Great Again.
4: BNR Nieuwsradio.
2: Odido gaat zijn klanten niet compenseren na het enorme datalek in februari. Dat bevestigt een woordvoerder naar uitspraken van de topman in de Telegraaf. Volgens de topman is namelijk niet vastgesteld dat Odido regels heeft overtreden. Bij de hack werden de gegevens van ruim 6 miljoen accounts gestolen. Hackersgroep Shiny Hunters eiste losgeld voor die data, maar Odido koos ervoor om dat niet te betalen.
5: I strongly believe that criminal organizations should not be rewarded for illegal activities. Acting on clear guidance from the authorities, we decided not to pay the ransom. We knew that this decision could lead to stolen data being published. But ultimately, I felt that this was the responsible decision.
0: Ja, dat zei de topman dus van Odido. De hackers deden zich telefonisch voor als medewerkers van de IT-afdeling van Odido. Ze voerden daarna 2 aanvallen uit op 5 en 6 februari. De Deense topman zegt dat Odido geleerd heeft van de communicatie rond de hack.
5: We wanted to be on the front foot, but had to ensure that customers were receiving the most accurate and complete picture. We decided to focus our efforts on completing the investigation fully to ensure accuracy in any further communication. I recognize that customers understandably wanted more.
2: De meerderheid in de Tweede Kamer wil geen verruiming van de hypotheekrenteaftrek. Onder andere regeringspartijen D66 en CDA stemden in met een motie van pro, PvdA GroenLinks. De VVD was tegen het voorstel. Hoe zit dit nou? Want er staat in het coalitieakkoord niks over verruiming. Maar economenvakblad ESB heeft berekend dat door het coalitieakkoord de hypotheekrenteaftrek de komende jaren licht omhoog gaat. Het geldt voor mensen die meer dan 39.000 euro per jaar verdienen.
0: Oh, dat is dus iedereen iets boven modaal.
2: Ja, inderdaad.
0: Onder andere de Nederlandse Bank en het CPB adviseerden het kabinet eerder om die hypotheekrenteaftrek af te schaffen. De aftrek is ondoelmatig en duur. Die kost de schatkist 10 tot 11 miljard euro per jaar. Daarnaast worden daardoor ook huizen duurder, waardoor de vermogensongelijkheid tussen huurders en huiseigenaren alleen maar groter wordt.
4: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: Japanners eten hun favoriete chips straks uit een zwart-witte zak. Een van de bekendste snackfabrikanten uit het land, Kalbi, stopt namelijk met kleurrijke verpakkingen. En het heeft allemaal te maken met een tekort aan nafta, een grondstof die nodig is voor gekleurde inkt. En nafta is volgens mij een olieproduct, of niet? Ja,
6: dat is niet het enige wat allemaal duurder wordt in Nederland. Het is dus ook, het gaat zelfs zover dat marketeers hun favoriete chips niet meer in de kleurverpakking kunnen stoppen.
2: Jij bent de marketing-expert van de BNR-podcast CMO Talk. Welkom hier.
6: Dankjewel.
2: Hoe kijk jij hier naar? Opvallende keuze van de fabrikant daar in Japan?
6: Ja, dat is zeker een opvallende keuze. Het voelt nu een beetje als defensief. Het wordt ook overigens gebracht als wereldnieuws. Hè? Dus het is een beetje een welkome afleiding in deze geopolitieke politieke schaakspel wat op dit moment plaatsvindt. Ja, het is wel heel bijzonder, want het vindt dus plaats in de snackcategorie. Kelby, ja. Ja, wie is dat? Dat is een van de grootste snackaanbieders van Japan. Ze hebben maar liefst een 78% marktaandeel in Japan. Dus ze hebben by far bijna een monopolie op die chipscategorie. Ja, en snacking, het is natuurlijk echt een super concurrerende categorie.
2: Oh ja?
6: Ja, dat is, het is natuurlijk niet iets wat je heel bewust koopt. Je loopt langs het schap. En iets wat je aandacht krijgt.
2: Ja, daar moet het gebeuren.
6: Dus het is een impulsproduct, heet het dan in marketing. Mm-hmm. En ik ben ook een beetje in de wetenschap gaan duiken. Wat zeggen wetenschappers? Er zijn toevallig twee Chinese wetenschappers, Su en Wang. En die hebben dus perceptie- en kleuronderzoek gedaan naar ook producten die niet gezond zijn. En wat blijkt nu uit dat onderzoek? Dat signaalkleuren, dus opvallende kleuren, met name in productcategorieën die niet per se gepercipieerd worden als gezond, heel erg bepalend zijn voor de herkenbaarheid. En dus ook beslissend zijn in het aankoopgedrag.
2: Ja, ze hebben allemaal opvallende kleuren. Dus
6: precies. En ga je dus nu in één keer, het gaat om twee verpakkingen. Dus hebben ze, Kelby produceert heel veel verpakkingen, maar het gaat dan om de twee hardlopers. Om heel specifiek te zijn, de gele variant. En daar zit dan een
2: naturel beetje chips, toch?
6: Nou, dat zijn de gele heb ik me laten vinden. Daar zit zeewier in verwerkt. En daar houden die de Chinezen van. En je hebt de licht zoute variant. En die is rood. Nou, laat nou geel en rood, dat zijn twee signaalkleuren.
0: Ja.
6: Blijkt uit breinonderzoek, dus hebben ze onder hersenscanners gelegd, hebben dus oogbewegingen gecheckt. En wat blijkt daaruit? Dat signaalkleuren heel erg bepalend zijn voor herkenbaarheid en ook weer aankoopgedrag. Ja. Nou, dat is dus natuurlijk wel wat aan de hand.
2: Ze
6: nemen een enorm risico. Het is een groot experiment waar dit natuurlijk naartoe gaat.
2: Ja, ze hebben overigens ook stiekem het zakje lichter gemaakt. Dus in plaats van 60 gram zitten nu in de zwart-wit zakken 55 gram.
6: Dat is een beetje de truc, hè? Ja. Krimpflatie. Dus de prijs houden liefst iets omhoog en dan iets minder product in de verpakking.
0: Dus de oorlog in Iran zorgt ervoor dat de chipsverpakking voor de Japanner er anders uitziet.
6: Ja, het is toch ongelooflijk.
0: Nou, dat is een gamechanger in die oorlog, denk ik.
6: Ja, dat is wel een gamechanger. Als je een beetje naar een analogie trekt, het is een beetje als McDonald's. He, hun iconische frietjes gaat aanbieden in een plastic wit frietbakje.
2: Ja.
6: Dat zou je ook kunnen zeggen.
2: Dan zijn ze in één keer niet zo iconisch meer.
6: Nee, dan zijn ze niet zo iconisch. Dus ik ben benieuwd. Het is, we gaan het zien. Ze zijn nu nog marktleider. Maar ja, als ik de concurrent ben en ik heb misschien 10% marktaandeel, dan denk ik als marketeer, schrijf je briefing, want dit is je kans.
2: Ja, maar goed, er is een tekort aan nafta, dus daar zal ook een prijs effect in zitten. Waarschijnlijk is het duurder geworden, of niet?
6: Het is waarschijnlijk duurder geworden, maar het is ook hoe je hiermee omgaat. Je moet ook als marketeer natuurlijk een beetje goed kijken naar de kansen in de markt.
2: Ja. En ik zit tot te rekenen, als dit mij 2% omzet scheelt, maar het is 4% goedkoper, dan kan ik het risico nemen misschien.
6: Ja, en je groeit, dus we gaan het zien.
0: Maar een zwarte zak chips en een witte zak chips, die vallen toch helemaal weg? Daar ga je toch helemaal overheen kijken?
6: Ja, die vallen weg. Maar je hebt natuurlijk, als je kijkt in het schap, heb je natuurlijk wel een aantal premium merken. Je kent wel die merken die dan toch wat anders voelen. Niet zo glimmerig, maar die voelen een beetje ruw. En als je dan truffel in verwerkt en dan betaal je dan
2: die zijn ook een beetje zwart.
6: En die zijn ook een beetje chic. Maar uiteindelijk gaat het om herkenbaarheid. Ja. Je koopt natuurlijk je favoriete product en je gaat af op dat schap wat al overvol is op die kleur. En dat valt weg. Ja, dat is keuzestress voor het schap. Ja. En dan in snacking, dan sta je 3-0 achter.
2: Klaas Wijma, dankjewel. Marketing-expert van de BNR-podcast CMO Talk.
0: Bij asielprotesten de afgelopen maanden zijn steeds vaker defend-groepen aanwezig. En sommige van die groepen schuwen het geweld niet. Wie schuilen daarachter? We gaan het zo bespreken.
7: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
8: De afscheiding van Friesland.
9: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
8: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
7: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
10: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
11: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
12: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus ega, ego, diva, donna, bella, bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
13: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
14: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
15: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
16: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lievert, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
20: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results. BNR Verkeer.
21: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Het staat alweer op verschillende plaatsen vast. Ruim 400 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging bij Amsterdam op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij Alsmeer 7 kilometer file, 50 minuten vertraging. Een ongeluk houdt daar al geruime tijd 2 rijstroken dicht. En die rijstroken zijn ook nu nog dicht. Je kan maar beter omrijden via de zuidkant van Amsterdam. Dan pak je de A2 richting Amsterdam. Dan verder over de A10 zuid in westelijke richting. En bij knooppunt de Nieuwmeer verder over de A4. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort 8 kilometer. Kilometer file en een half uur vertraging. Door werkzaamheden aan de IJsselbrug is daar de rechterrijstrook dicht. A20, hoek van Holland-Gouda, spoedreparatie bij Rotterdam-Overschie. 20 minuten vertraging, ook daar is de rechterrijstrook dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Hoofdmaden bij hectometerpaal 23.1. Op de A6, Muiden-Lelystad bij Almere-Poort. Controle bij 48.0. En op de A20, hoek van Holland-Gouda, bij knooppunt Gouwen. Controle bij 46.5.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
23: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Een verrassende wending in een verkrachtingszaak in Rotterdam, meldt regiozender Rijnmond. Vorig jaar werd een kind misbruikt in een park en op haar lichaam werd DNA van de verdachte gevonden. Nu zeggen andere experts dat het DNA van een onbekende andere man is. De verdachte had gedeeltelijk bekend, maar trekt dat nu in. Mensen tussen de 25 en 45 melden zich steeds vaker ziek. En ze zitten ook langer thuis, gemiddeld bijna een half jaar. Sinds het begin van corona is het aantal meldingen dat lijkt op een burn-out volgens Arbo-diensten verdubbeld. Jonge mensen lopen vast op de combinatie van bijvoorbeeld kinderen, mantelzorg en financiële druk. Minister Hermans baalt ervan dat 12 medewerkers van het Nijmeegse Radboudziekenhuis uit voorzorg 6 weken in quarantaine moeten. Bij het behandelen van een patiënt met het hantavirus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Hermans gaat ervan uit dat het een volgende keer wel allemaal goed gaat. Als het aan de provincie Friesland ligt, wordt er in Leeuwarden een gloednieuw treinstation gebouwd. Dat komt in het zuiden van de stad en zou over 3 jaar open moeten gaan. Ook wil Friesland geld steken in, zoals ze het zelf noemen, iconische evenementen. Er is een potje van dik 100 miljoen voor al die wensen. Bij de gemeente Enschede zijn ze tevreden over het fatbikeverbod. Sinds 2 maanden mag je niet meer met een fatbike door een deel van de binnenstad. De meeste jongeren houden zich eraan. Tot nu toe zijn 9 mensen op de bon geslingerd. Een fatbikeverkoper vindt het verbod discriminerend. De rechtszaak hierover begint morgen. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
2: PostNL heeft opnieuw een boete gekregen voor te trage postbezorging. Hoe moet het bedrijf de zaken weer op orde krijgen? En is deze manier van postbezorgen nog wel van deze tijd? Dat bespreken we over een paar minuten. BNR.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
4: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
5: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
22: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
0: Goedemiddag, het is 12 mei, 4:55. Misschien heb je ze op tv wel eens voorbij zien komen. Bij anti-AZC of anti-immigratieprotesten zijn er bijna ook altijd mensen van Defend-groepen aanwezig. Extreemrechtse groeperingen die protesten aanjagen tegen AZC in bijvoorbeeld Loosdrecht, terwijl ze daar zelf niet wonen. Hoe groot is hun invloed en wat is de rol van de desinformatie die ze verspreiden over asielzoekers en vluchtelingen in het algemeen? Daar gaan we zo over praten, maar we beginnen met de post.
2: Ja, PostNL heeft een boete van bijna 7 miljoen euro gekregen voor te trage postbezorging in 2023. Het postbedrijf voldeed volgens de autoriteit Consumentenmarkt in dat jaar niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging. De topman van PostNL, Pim Berendsen, laat in een reactie weten dat deze boete de continuïteit van de postdienstverlening alleen maar verder in gevaar brengt. Dat brengt ons bij Maarten Pieter Schinkel, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, voor de vraag hoe hard deze boete de postbezorging raakt. Goedemiddag.
24: Goedemiddag, hallo.
2: Ja, is het waar wat de topman zegt, dat dit de continuïteit verder in gevaar brengt?
24: Nou ja, het is wel een substantieel bedrag voor PostNL, want op de brievenpost maken ze nog maar een paar miljoen winst in de afgelopen jaren. Mm-hmm. Dus nou ja, het is wel een klap. Maar tegelijkertijd, ja, ze moeten natuurlijk gewoon de postwet uitvoeren. En daarin staat dat ze netjes op tijd moeten bezorgen, voor consumentenpost althans.
2: Ja, het is niet de eerste keer dat PostNL een boete krijgt overigens voor het niet op tijd bezorgen van post. 2019 was dat ook het geval. Die werd overigens eind vorig jaar weer geschrapt door de College van Beroep. Zal dat dit keer ook worden aangevochten? Wat is de verwachting?
24: Ja, volgens mij wordt die al aangevochten, dus ja, dat heeft PostNL bekendgemaakt. En inderdaad, die discussie gaat dan natuurlijk over over dat percentage, hoe dat gemeten is en zo.
2: Ja.
24: Dus het zou best kunnen dat ze er ook weer onderuit gaan op die manier. Over een paar jaar.
2: Maar het geeft wel weer dat het kennelijk moeite kost om aan die kwaliteitsnormen te voldoen. En dat brengt ons ook bij de vraag, hè, want je ziet ook in andere Europese landen dat die bezorging terugloopt. Hoe staat de sector ervoor?
24: Ja, nou ja, de brievenpost die neemt natuurlijk enorm af. Steeds minder mensen sturen een brief of een kaartje. En er is dus ook wetgeving in de maak om PostNL, of het is al zo zelfs, dat PostNL vanaf juli niet meer elke dag hoeft te bezorgen, maar om de twee dagen. En verdere wetgeving in de maak om het PostNL gemakkelijker te maken om die universele postdienst uit te voeren. Dus in andere landen, dat is uw vraag, daar is die UPD, dus de postbezorging voor gewone consumentenpost, die is voor een deel ook gesubsidieerd. Dus daar betaalt de overheid aan mee om die in de lucht te houden. Omdat overal sprake is van een krimpende markt.
2: Ja.
24: In Nederland wil de overheid eigenlijk die subsidie niet geven. Maar PostNL zegt die wel nodig te hebben.
2: Ja. Ja, je komt dan op de principiële discussie. Vinden we dit inderdaad een collectieve voorziening? Moet de overheid dan inderdaad bijspringen? Of is het een commerciële dienst en heeft PostNL er ook voordeel bij dat zij als enige die post moeten, maar ook mogen bezorgen landelijk?
24: Ja, inderdaad. En het eerste is een politieke keuze. We moeten ons natuurlijk als maatschappij afvragen, willen we zo'n brievensysteem in de lucht houden? En het is heel belangrijk, hè. Er zijn mensen die erg afhankelijk zijn van de brievenpost. Bijvoorbeeld slechtzienden of wat oudere mensen die niet digitaal zo goed uit de voeten kunnen. En ook de overheid zelf is erg afhankelijk van PostNL. Bijvoorbeeld de Belastingdienst. Die heeft moeite om een goed contract met PostNL te sluiten. En dat is de tweede vraag. Wil je dat een particuliere monopolist controle heeft over dat systeem? Want dat is nu de situatie. Ja. PostNL kan eigenlijk vragen wat ze wil aan de Belastingdienst bijvoorbeeld. Want dat is de enige plek waar de Belastingdienst nog terecht kan voor de landelijke bezorging.
2: Er zijn geen concurrenten, of is dat ook niet toegestaan? Want er zijn wel pakketbezorgers natuurlijk, die in feite hetzelfde doen, maar dan met grotere post.
24: Ja, pakketbezorging is toch iets anders. Dus op die markt is wel concurrentie. En daar concurreert PostNL ook met de pakkettak, met allerlei bekende pakketbezorgbedrijven. Maar brievenpost, dat is een ander sorteersysteem, een ander netwerk. En daar heeft PostNL als enige in Nederland nog een landelijk dekkend netwerk. Nadat het in 2019 de enige concurrent, dat was Cent toen, heeft overgenomen.
2: Ja.
24: Nou, die overname had eigenlijk helemaal niet gemogen van de mededingingsautoriteit. En uiteindelijk ook niet van de rechter. Maar dat is toch gebeurd. Dus nu zitten we met een private monopolist voor de brievenpost. En partijen die dus afhankelijk zijn van PostNL, die betalen daar nu hoge prijsverhoging
2: voor. Zo bezien is het dan misschien ook logisch dat er nog wel enige wettelijke eisen worden gesteld aan die monopolist.
24: Ja, en daar gaat die nieuwe postwet dus ook over. Wat voor soort eisen?
2: Ja.
24: En wat wel interessant is dat de minister eigenlijk, zeker de vorige minister, die zat op het spoor om PostNL nog meer marktmacht te geven. Dus het beetje concurrentie dat nog door regionale postbezorgers wordt gedaan aan PostNL, om dat ook weg te halen door eigenlijk de toegangseisen voor de regionale bezorgers uit de wet te halen. Maar gisteren is er een brief van de minister naar de Tweede Kamer gegaan, van de nieuwe minister. En daar wordt toch weer toegang voor die regionale gegarandeerd. Dus wordt nagedacht bij economische zaken hoe dat nieuw in te richten, die markt.
2: Ja, u schrijft er ook over in het Economenvakblad deze week. Hè? En wat is daar wat is de portée van dat stuk? Want dan noemt u ook die regionale postbedrijven.
24: Ja, dus het wordt heel belangrijk gevonden, ook door de Tweede Kamer, dat de regionale postbedrijven in de lucht kunnen blijven en kunnen blijven bezorgen. En wat ik samen met mijn collega Marco Haan van de Rijksuniversiteit Groningen heb voorgesteld aan de Tweede Kamer, al een tijdje geleden, maar nu inderdaad verschijnt dat in de ESB vandaag of morgen, is om de Nederlandse postmarkt eigenlijk uit handen van PostNL te halen. De Kamer al een tijdje geleden, maar nu inderdaad verschijnt dat in de ESB vandaag of morgen.

0: Waarom zou een regionaal bedrijfje daar nog wel... goed, PostNL maakt er ook nog een beetje winst op... maar ze moeten nou wel elke keer boetes betalen en dat weer aanvechten. Maar hoe zou je nou als klein bedrijfje dat beter kunnen doen dan PostNL?
1: Nou, er zijn veel regionale partijen die al gezegd hebben... dat ze het graag zouden willen doen. Mm. Hè? En regionale partijen, nieuwe aanbieders... is altijd een goed idee in de markt. Maar het zou ook kunnen dat er geld bij moet. Want dat zegt PostNL. Maar het grote probleem is dat we niet kunnen controleren... hoeveel geld erbij moet, of er überhaupt geld bij moet. Tot een paar jaar geleden was de conclusie van de ACM bijvoorbeeld... dat die UPD, die Universele Postdienst... winstgevend was. En PostNL maakt ook nog steeds winst op de totale brievenmarkt. Dus inclusief de zakelijke markt. Ook met die prijsverhogingen. Maar als je concurrentie krijgt in een biedproces... om wie de concessiehouder kan worden... dan komt er uit dat biedproces ook het subsidiebedrag. Dus ofwel bieders bieden een prijs om het te mogen exploiteren. En dat zou dan de winst zijn.
0: Of er komt een negatieve prijs.
1: Of ze zeggen, precies. En dan krijg je dus de minimale subsidie eruit... die nodig is om het gewenste postsysteem in de lucht te houden.
0: Hmm.
1: Dus we zeggen eerst nadenken. Sorry?
0: Dat is ergens ook spannend. Want als die bedrijven inderdaad zeggen... wij kunnen dit alleen maar met subsidie doen... dan moet de overheid ineens geld ervoor uittrekken... terwijl ze dachten, we gaan die concessie lekker aanbesteden.
1: Nou ja, dat is zo gek natuurlijk nog niet. Want als het echt waar is dat je als overheid... een postdienst in de lucht wil houden... dus net als met de lantaarnpalen... als je een lantaarnpalensysteem wil en het is een publieke dienst... dan moet je ook bereid zijn als dat niet helemaal commercieel uit kan... Wat misschien het geval is omdat die markt dus zo gekrompen is... ten opzichte van een aantal jaar geleden... Dan moet je daar ook bereid zijn om daar wat subsidie tegen aan te gooien. Maar niet te veel. Zo min mogelijk. Hè, zodat
0: dat kun je dan uit zo'n
1: veiling halen.
0: Helder, dank u wel. Maarten Pieter Schinkel, hoogleraar Economie, Universiteit van Amsterdam.
2: We gaan nog even naar het verkeer bij de ANWB. Robert Vriezen, is het nog steeds druk bij Amsterdam?
3: Ja, het is druk bij Amsterdam. In totaal staat er bijna 500 kilometer file. Dat is wel normaal voor dinsdag op dit tijdstip. Maar bij Amsterdam gebeurde een ongeluk al voor de avondspits op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij Alsmeer zijn er altijd nog 2 rijstroken dicht. En er staat er altijd nog 8 kilometer file met een uur vertraging. Dus daar kan je maar beter omrijden via de zuidkant van Amsterdam. Dan pak je eerst de A2 richting Amsterdam, verder over de A10 Zuid en dan verder over de A4. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen op Zoom een ongeluk. 10 kilometer file daar en ook een uur vertraging. De afrit is daar dicht, alsmede de rechter rijstrook. En de linker rijstrook van de A28 is dicht vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle Centrum. 15 kilometer file daar, een half uur vertraging. En dat allemaal door het slechte wegdek daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij knooppunt Diemen bij 7.3. En ook controle op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Nieuwerkerk aan den IJssel bij 46.5.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
5: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
6: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
2: Sinds het uit de hand gelopen protest op het Malieveld in september vorig jaar duiken ze steeds vaker op. De zogenoemde defend-groepen. Bij anti-AZC-protesten, journalistiek platform Pointer ontdekte samen met Justice for Prosperity dat het aantal van deze defend-groepen is gegroeid. Van 2 naar maar liefst 37 sinds september, sinds die rellen op het Malieveld. Ook bij de rellen in Loosdrecht van afgelopen maand waren ze aanwezig. Wij vragen ons af in hoeverre bepalen zij de migratiediscussie en ook het gezicht van die protesten. Dat ga ik voorleggen aan Jelle Posma, directeur van Justice for Prosperity, oud-UIVD'er, en aan Marloes Schover, zij is emeritus hoogleraar sociale, economische en migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag allebei.
7: Goedemiddag.
2: Marloes Schover, ja, er komen veel beelden voorbij, hè, als er AZC-demonstraties zijn geweest, van welke aard dan ook. Wie zien we daar eigenlijk staan of meedoen? Is dat duidelijk?
7: Nee, dat is niet echt duidelijk. En gedeeltelijk zijn dit mensen die zich zorgen maken, ook omdat ze bang zijn gemaakt door wat er in de media verschijnt aan berichtgeving. Dus als je doorlopend op televisie hoort, mensen hoort zeggen van ja, straks kan mijn dochter niet meer over straat, dan denk je automatisch, maar ja, dat wil ik niet. Hè. Dus daar zit een soort herhaling van steeds een bepaalde boodschap in, die ook veel in de media komt, die niet uitgesproken wordt door mensen die dat ook maar gewoon zeggen zonder basis. En dan zie je daar dus mensen staan die zeggen van, nou ja, dat is niet wat ik wil. Dat was een gedeelte van die demonstranten. En

0: deel van demonstranten zijn. Mensen die afkomen op rellen, zoals ze afkomen op rellen met nieuwjaar, voetbalrellen.
1: Hmm.
0: En dan zit er dus ook een strategie achter van organisaties en partijen. En dat is eigenlijk al een hele oude strategie die de Nederlandse Volksunie in de jaren 70 had, Centrum Democraten, Centrum Partijen in de jaren 80, 90 had. Van ja, als we dit aanzwengelen, dan hebben wij straks een sterkere anti-immigratiestem. Ja. Dat is dus goed voor onze partij.
1: Maar dat is een hele gemengde groep die daar staat, als ik deze opsomming beluister. Jelle Posma, je hebt samen met Poynter dus onderzoek gedaan naar specifiek die defend-groepen. Weten we wie dat zijn?
2: Ja, we hebben wel een goed beeld van, inderdaad. De groepen die waar we net over hoorden, dat waren landelijke groepen en vrij goed gecentraliseerde groepen. En de grote groei die komt met name voort uit nieuwe chapters, zoals ze dat noemen, zeg maar de nieuwe lokale afdelingen daarvan.
1: Ja.
2: En op zich is er een goed beeld van wie daar allemaal bij horen. Ja.
1: En wat zijn het voor mensen? Ja, mensen die uit zijn op rellen, of mensen die een heel specifieke ideologie hebben, of mensen die zich zorgen maken?
2: Nou, het is een mix van dat al. Je ziet inderdaad, als je de woordvoerder hoort van Defend Loosdrecht, die spreekt vanuit oprechtheid en neemt ook afstand van het geweld van andere groepen.
1: Mm.
2: Dus dat is ook een deel. Maar wat we ook zien is dat er een harde kern is die stad en land afreist om wat vaak dan resulteert in geweld.
1: Ja.
2: Explosieven die worden gegooid naar hulpdiensten.
1: Ja, precies. Want in Loosdrecht onder andere werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Wordt dat dan gedaan door leden van dit soort defendgroepen?
2: Ja, ook dat is gemengd inderdaad. Je ziet wel vaak dat die groep wel verantwoordelijk is voor het meenemen van dat soort... we noemen het vuurwerk, maar dit is wel iets anders dan een Romeinse kaars of een sterretje. Dit zijn mitrailleurs van een veelvoud van Romeinse kaarsen en natuurlijk ook de cobra's en explosieven. Dus dit gaat echt om levensgevaarlijke situaties potentieel.
1: En omdat ze geweld inzetten om hun doel te bereiken, daarom vallen ze dan onder extreem rechts?
2: Omdat ze op antidemocratische wijze hun doelen proberen te bereiken. Ja, dat klopt. En er wordt geweld wordt niet geschuwd, inderdaad.
1: Ja. Maar Loes Schrover, ja, van 2 van die groepen naar 37 binnen een jaar, een half jaar tijd. Hoe kan zo'n defense-organisatie zo snel groeien?
0: Ja, je ziet wel dat wat je de boodschap van dit is eng, dit is gevaarlijk, dat die door heel veel mensen wordt herhaald zonder een fatsoenlijke onderbouwing. En dat de tegenstem van mensen die zeggen, ja, hoor eens hier, er is echt wel onderzoek dat laat zien dat dit niet klopt. Hè, dat een AZC niet leidt tot een verhoging van de criminaliteit. Dat je bijvoorbeeld dat soort tegenstem nauwelijks hoort. En dat je wel heel veel mensen hoort zeggen van ja, dit is een stem die we moeten horen. En dit is de stem van het volk en het volk is boos. En ook dat is niet waar. Hè. Er zijn een heleboel andere mensen die een heleboel andere meningen hebben. Maar omdat die retoriek zo eindeloos wordt herhaald, gaan steeds meer mensen denken dat dit, nou ja, de mening van iedereen is. Terwijl dat niet klopt. Hè. Dus
2: ja,
0: daar is een probleem in. En het andere probleem is natuurlijk dat je hier een electorale winst uit kunt halen. En dat
3: wat natuurlijk
0: dat
3: niet helpt, is zo'n heel ernstig incident wat hier in Amsterdam is gebeurd. Met een tienermeisje dat dus wordt gedood.
1: Lisa.
3: Ja, Lisa. En waarbij de verdachte een inwoner van een AZC is.
0: Ja, nou ja, het punt is natuurlijk, er worden 40 tot 45 vrouwen op jaarbasis vermoord. En dat is natuurlijk vreselijk en afschuwelijk. En elke moord is er 1 te veel. Maar het is niet terecht om dan een bepaalde groep in zijn algemeenheid weg te zetten als van dit is een groep van verkrachters en moordenaars. Terwijl de cijfers laten zien dat geweldsdelicten onder asielzoekers geringer zijn dan die onder de doorsneebevolking. En de doorsneebevolking, daar zitten bejaarden en baby's tussen.
1: Ja.
0: Dus natuurlijk natuurlijk is de moord op Lisa vreselijk. En elke moord is vreselijk. Maar nu wordt een hele groep als geheel weggezet als een extreme dreiging.
1: En Jelle Posma, ja, de klacht of de roep van de bezorgde burger, die vindt veel weerklank. En inderdaad, de tegenstem die komt veel minder aan bod. Wat is dat voor reflex of wat is dat voor mechanisme?
2: Nou, het mechanisme wat we net ook al hoorden, dat de media veel rapporteren over crisis, sommige media verzinnen dat overigens wel zelf, maar de meeste media gelukkig zijn nog te goede trouw.
1: Welke bedoel je dan?
2: Rapporteren vaak. Welke media te goede trouw zijn?
1: Nee, juist
2: nou,
1: niet.
2: BNR bijvoorbeeld.
1: Nou, dank je wel, maar ik bedoel, wat wordt er verzonnen en door wie?
2: Nou, wat je ziet is dat bepaalde media verbonden aan extremisten en influencers graag olie op het vuur gooien. Maar mijn punt wat ik wilde maken gaat meer over dat we bepaalde crisis uitgeroepen horen worden in de Kamer door bepaalde politici die daar inderdaad terechte opmerking net electorale winst uit hopen te halen. En crisis verkoopt. En crisis wordt ook graag dan overgenomen door het volk. En als je maar genoeg angst rond een bepaald thema of een groep creëert, dan mag je op een gegeven moment zelf gaan verdedigen. En dan kan diezelfde politicus kan dan vervolgens zeggen, ja, zie je wel, ik kom op voor jullie, want jullie hebben angst. En ja, ik ga dat voor jullie oplossen. En zo is de cirkel weer rond.
1: Over die rol van de politiek. Onze politiek verslaggever Michiel Jurjens die vroeg asielminister Bart van der Brink van het CDA over de rol van politici in deze discussie.
4: Ik denk dat we als politici altijd een taak hebben. We zijn namelijk nogal een voorbeeld in het publieke debat. Dus de wijze waarop wij spreken heeft zeker natuurlijk invloed. En we weten dat ook uit onderzoeken. Dus daarom probeer ik ook wat zorgvuldig te zijn in hoe ik mijn woorden kies. Geen olie op het vuur te gooien, maar juist bij te dragen aan de oplossing.
5: Vindt u dat er vanuit de Tweede Kamer wel eens olie op het vuur gegooid wordt? Bijvoorbeeld door oproepen om in verzet te komen?
4: Nou, daarom probeer ik mijn rol als minister zo zuiver mogelijk te doen. Dus ik beoordeel niet de Tweede Kamer als geheel. Ik ga het debat aan met de Tweede Kamer over asiel, over de instroom en over de opvang. Maar het debat over de Kamerleden onderling laat ik even aan de Kamerleden.
1: Ja, het gaat hier dus onder andere over Lidewij de Vos, die bij AZC protesten meldde en riep, ja, geef niet op. En we zagen ook Gidi Markeshouwer
3: als Kamerlid. Maar hij is ook niet heel uitgesproken over de minister.
1: Nee, hij
3: noemt die namen niet. Nee.
1: Jelle Posma, hoe luister je daarnaar? Die reactie van Van der Brink?
2: Nou, ik snap dat hij dat vanuit zijn positie niet kan doen. We moeten ook niet vergeten dat we een heel fragiel minderheidskabinet hebben op dit moment. Dus het is zorgen ervoor dat je niet te veel blokken maakt. En tegelijkertijd is het heel belangrijk, zeker voor de politieke leiders, om zich expliciet uit te spreken tegen uiteraard geweld. Dat doet dan iedereen. En bij sommigen komt er dan nog een komma achteraan. En dan hoor je iets van, ja, maar ja, goed, zat er wel aan te komen. Hè? Dus dat D66 bijvoorbeeld, het partijkantoor wat een aanslag voor de kiezer kreeg. Dus explicieter uitspreken mag wat mij betreft. Maar laten we heel duidelijk zijn, naar de demonstraties toe gaan en zeggen, terwijl dat er escalaties zijn, iedere dag, hou vol, ga door. Nou, daarmee gaat de temperatuur niet naar beneden.
1: Nee. Dan hebben we ook nog de demonstratie van Extinction Rebellion. Ja, daar horen we dan politici nooit over zeggen, dit zijn bezorgde burgers. Marloes Schrover.
0: Nou ja, dat is heel opvallend. Hè. Er wordt een enorm onderscheid gemaakt tussen wanneer het de stem van het volk is. En terwijl als er een heleboel mensen demonstreren voor het klimaat of tegen de bezuinigingen op het onderwijs, dan wordt de retoriek van de stem van het volk nauwelijks gebruikt. Ja. Hè. Duizenden mensen op het Malieveld zeggen van geen bezuiniging op het onderwijs of help het klimaat. En dan is het niet van ja, dit is de stem van het volk. En hier hebben we een boze burger en een bezorgde burger en die zegt, de planeet gaat eraan. Dan is het opeens een heel andere.
1: Twee maten dus. Tot slot, Jelle Posma, ik ben toch nog even op zoek naar namen en rugnummers. Welke media slingeren nou onwaarheden?
3: Zit u in kamp Schimmelpenning of in kamp Telegraaf?
2: Nou, ik denk dat iedereen zijn eigen conclusies kan trekken. Volgens mij hebben we net een ontzettend goed rapport gezien, waarbij de verschillende publieke omroepen ook worden bekeken.
1: Ja, Ongehoord Nederland ging dat over.
2: Ik denk dat we heel zuinig moeten zijn op een open debat, op zoek naar nuance en in gesprek blijven met elkaar. En iedereen die daar liever olie op het vuur gooit en ons uit elkaar drijft, ja, dat is een probleem. En dat gaat maar één kant op.
1: Ik dank voor jullie voor dit gesprek. Jelle Postma, directeur Justice for Prosperity. En Marlou Schrover, emeritus hoogleraar.
6: Tech Update.
3: Ja, we gaan naar Stem van het Volk. Niels Koolhoos, goedemiddag.
7: Nou, wat een eer, goedemiddag.
3: Ja, je kan die titel aan iedereen geven namelijk.
7: Dat is waar,
3: ja. OpenAI heeft een flinke financiële meevaller. Eigenlijk moest het bedrijf achter ChatGPT tot 2030 135 miljard dollar omzet naar Microsoft overmaken. Maar daar mag 97 miljard van afgetrokken worden. Dus dat is die meevaller. Techwebsite The Information meldt dat. Waarom bestond die deal ook alweer tussen die twee, Microsoft en OpenAI?
7: Van de eerste investeerders bij OpenAI. En destijds, toen Microsoft investeerde, was er afgesproken dat 20% van de omzet van OpenAI naar Microsoft overgemaakt moest worden tot 2030. Maar aan die deal hebben ze dus nu een beetje gesleuteld, volgens een ingewijde die de Information aanhaalt. En daardoor hoeft OpenAI nu maximaal 38 miljard dollar aan omzet met Microsoft te delen. Dus dat is een flinke meevaller van 97 miljard.
3: Maar is dat dan geen tegenvaller voor Microsoft?
7: Nou, dat zou je wel denken, maar om OpenAI aantrekkelijker te maken voor beleggers, als het later dit jaar naar de beurs gaat, is het juist wel weer heel erg fijn voor Microsoft. Want als jij gaat beleggen in een bedrijf dat aandelen gaat uitgeven, wil je liever niet horen dat een deel van de omzet naar een derde partij gaat.
3: Nee.
7: En Microsoft is aandeelhouder in OpenAI nog steeds. Ze hebben een belang van zo'n 27%. Dus als die omzetdeal even afgezwakt wordt, dan worden de aandelen waarschijnlijk meer waard, kunnen ze weer meer cashen en ze hebben alsnog natuurlijk tientallen miljarden omzet van OpenAI erbij. Dus dit lijkt een soort win-win voor alle partijen.
3: Precies. Dit is een mooie Amerikaanse uitdrukking over elkaars rug krabben, toch?
7: Ja, een beetje wel.
3: Ja. Opvallend berichtje van voormalig ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers op X, waarin een crypto-scam wordt gepromoot.
7: Ja, en die
3: dat kan niet van hem komen,
7: dat
3: toch?
7: Dat is inderdaad niet van Gert-Jan Segers zelf. Nee, het is door een oplichter gepost die het X-account van Segers wist over te nemen.
3: Oh,
7: dat vertelde Segers zelf tegen mij. En dat is toch best wel vervelend sowieso. Maar ook als je ruim 80.000 volgers op X hebt. En die zien nu allemaal een gepinde post waarin Segers dus stelt dat hij in een handomdraai van 40.000 euro even 100.000 euro heeft gemaakt met crypto-minen. En dan staat er natuurlijk onder, ook jij kan dit. Stuur mij even een berichtje en dan gaan we samen aan de slag.
1: Maar nu weet Gert-Jan Segers dit en dan kan hij dat er niet afhalen.
7: Nou, de gepinde post is echt letterlijk zojuist verwijderd, maar er staat nog wel een ander bericht met eigenlijk dezelfde boodschap, dat het heel erg makkelijk is, dat je hem een DM moet sturen. Maar hij vertelde dus tegen mij, ik kwam hier natuurlijk al vrij vroeg achter. Ik heb ook contact opgenomen met X, maar heel erg hoopvol over het moderatieteam.
1: Ook contact opnemen met X, succes.
7: Was hij niet inderdaad, het is waarschijnlijk vaak eenzijdig contact. Hè. Dan vul je gewoon een formulier in en dan krijg je een automatisch bericht. We gaan ermee aan de slag. En dan duurt het gewoon heel erg lang. En dat is ook hier dus het geval, want de post staat al ruim 5 uur online. Is ook gedeeld en nu weet je dus, ga daar niet op in, stuur hem geen bericht en klik niet op links. Trouwens ook wel opvallend, het is gebeurd omdat Segers op een link heeft geklikt. Hij kreeg een DM-berichtje op X van een bekende. Althans, het leek op een bekende. En die zei tegen hem, ik heb een boek gepubliceerd. Ga even naar deze link om het te bekijken. Maar er was geen boek, er was geen bekende.
3: Hoe moet je dat nou weten als je een DM krijgt?
1: Ja, X, daar moet je gewoon niet zijn meer.
3: Nee, dat is ook zo, maar dit kan ook op een andere platform gebruiken.
7: Het kan ook op een Instagram
3: gebruiken.
7: Inderdaad, dat iemand jouw account even namaakt, mensen gaat benaderen en zegt, hey luister, ik heb een boek, ga even naar deze link.
3: Oh, als we toch eens konden stoppen met sociale media. Nog even naar, mocht je het, dan je kunt een videogame spelen waarin je als Donald Trump de oorlog verklaart aan Iran, olie moet halen uit het Midden-Oosten en op de vuist moet met de paus.
7: Ja.
3: Is dat een video? Wat is dit?
7: Het is een online game die nu in de ronde gaat en die heet Operation Epic Furious, Straight to Hell als subtitel. En het is nogal een ervaring om te spelen. Je kan hem ook spelen trouwens op epicfurious.com en je wordt er dan ook gelijk ingegooid, want je wordt dus wakker als Donald Trump in het Witte Huis. In één keer krijg je te horen dat de rechter jouw decreet weer onderuit heeft gehaald. En wat doe je dan? Dan krijg je eigenlijk twee keuzes. Of een colaatje light bestellen, of de oorlog verklaren aan Iran. En dan hoor je gelijk dit spelen. Het is een beetje vanuit een soort vogelperspectief, zoals de oude Pokémon games. En dan kan je dus met je kabinet praten, naar Iran afreizen om olie te stelen. En uiteindelijk heb je de olie, moet je door de straat van Hormuz. En dan zit die pot dicht en dan moet je nog met de paus vechten. Nou ja, zo gaat het maar door. Dit is natuurlijk gewoon keiharde satire, hoewel natuurlijk wel vrij realistisch als je naar de afgelopen maanden kijkt. Maar het is dus van een anonieme groep die al vaker dit soort acties heeft uitgehaald. Ze hebben eerder namelijk ook al een soort gouden standbeeld van Jeffrey Epstein en Donald Trump achter het Witte Huis geplaatst. En nu hebben ze dus deze game gemaakt die ook in Washington fysiek gespeeld kan worden bij de War Memorial. Daar hebben ze nu 3 van die retro spellenkasten neergezet, zodat misschien ook kabinet Trump ermee aan de slag kan. En die groep heet The Secret Handshake. Maar wie het dan zijn, dat weten we niet.
3: Dankjewel, Niels Koolhoos.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, ik denk dat Keir Starmer heel blij is als het woensdag is. Want hij kreeg allemaal moties van wantrouwen van Britse parlementariërs. Labour-parlementariërs tegen zich. Maar nu zijn er toch ook meer dan 100 Labour-parlementariërs die willen dat hij blijft. Is zijn hachje nu gered? Dat hoor je zo.
9: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: De energietransitie in Nederland zit muurvast. Hoe moeten bedrijven nu verder met verduurzaming? Het kan door slimmer te werken. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Roderick Soesman, algemeen directeur bij installatiebedrijf Comfort Partners. Roderick, klopt het dat je met een connected warmtepomp en duurzamer en slimmer uit bent?
14: Ja, dat klopt. Een connected warmtepomp geeft real-time data door. Daarmee kunnen we niet alleen storingen voorkomen, bewoners kunnen ook energieadvies op maat krijgen, zodat ze hun warmtepomp zo optimaal mogelijk leren gebruiken. Hier is alleen wel een stabiel netwerk voor nodig en daar helpt KPN ons mee.
13: Meer weten hoe Comfort Partners slimmer werkt met de connected warmtepomp? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
15: Thomas van Zeil.
16: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de nieuwe oproep om snel te komen tot een nationale investeringsbank en een gesprek met Peter de Laat, topman van detacheerder Brunel. Ik vraag hem naar de cijfers van het eerste kwartaal met een groeiende omzet na meerdere kwartalen van krimp. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
18: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
19: In de Friday Move gaat het over tv.
20: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
19: Politiek.
21: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
19: En ik ben er ook.
20: Het is toch heerlijk.
19: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
22: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
23: Nu in de BNR-app.
1: Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen de verruiming van de hypotheekrenteaftrek. Dat bespaart honderden miljoenen. De Amerikaanse inflatie loopt verder op. De Federal Reserve houdt de rente waarschijnlijk tot 2027 vast. En nog veel onduidelijk over de Andes-variant van het Hanta-virus. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
3: Robert Friesen bij de ANWB. Is het nog steeds druk bij Amsterdam?
24: Ja, die viel op de A9, die staat er nog steeds vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer, 7 kilometer, 3 kwartier vertraging. Er zijn er ook altijd nog 2 rijstroken dicht na een ongeluk. Omrijden via de A10 Zuid, dat loont nog. Pak eerst de A2, dan de A10 Zuid en verder over de A4. A28, Amersfoort-Zwolle, slecht wegdek bij Zwolle Centrum. De linkerrijstrook is dicht en daardoor 40 minuten vertraging. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Echt. De weg is net weer vrijgegeven, de rechterrijstrook was dicht. Op de A2 is de vertraging een kwartier. Op de A73, die daar bij de A2 samenkomt, vanuit Nijmegen naar Maasbracht, bij knooppunt het Vonderen, 8 kilometer file met nog 50 minuten oponthoud. En op de A325 Nijmegen-Arnhem, bij Arnhem een uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Hengelo, bij knooppunt Azelo bij 133.9. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoogmade, bij hectometerpaal 23.2. En ook controle op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag, bij Reewijk bij 32.6.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Rapper Kanye West moet geweerd worden uit ons land, vindt de Tweede Kamer.
0: Hij treedt binnenkort op in Arnhem, maar is omstreden vanwege anti-Joodse uitspraken. Eerder werden zijn concerten in Polen en Frankrijk al geschrapt. Het kabinet onderzoekt of Nederland de rapper wel kan weigeren, want dat zou lastig zijn. In Zaandam is de chauffeur van een touringcar opgepakt na een dodelijke botsing. Daarbij kwam een fietser om het leven, een man van 80. De politie denkt dat de chauffeur het ongeluk heeft veroorzaakt door zijn gevaarlijke rijgedrag. De aangereden fietser overleed in het ziekenhuis. Premier Jette is op Bonaire behandeld in het ziekenhuis. Hij kreeg een allergische reactie nadat hij was geprikt in het zwembad. Waardoor is niet bekend. Jette hield er niet veel aan over en zijn bezoek aan Bonaire en Aruba gaat gewoon verder. Er zijn wel wat afspraken afgezegd of verschoven. Een eerste groep opvarenden van cruiseschip Hondius is negatief getest op het Hantavirus. Het gaat om mensen die als eerste zijn teruggevlogen naar Nederland, meldt het RIVM. Twee verschillende labs hebben het bloed van de passagiers onderzocht. Ze moeten nog wel 6 weken in quarantaine. De voetbalbond van Curaçao heeft het nu eindelijk bevestigd. Dick Advocaat is terug als bondscoach en gaat dus mee naar het WK. Advocaat stopte er eerder dit jaar mee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Onder zware druk stapte zijn opvolger, Fred Rutte, gisteren al op. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Ajax staat 1,3% in de min, 1003 punten. Grootste stijger is er nog wel, Magnum, 1,8% krijgt dat aandeel erbij. En Prozis is de grootste daler, 6,2% in de min. De Dow Jones staat 0,5% lager.
1: In Den Haag ging het over de hypotheekrenteaftrek. De Tweede Kamer keert zich tegen een verruiming van die aftrek. Met steun van 2 van de 3 coalitiepartijen. Ja, die zijn het dus niet eens. Wat betekent dat? Hoor je zo in Studio Den Haag.
2: 52 min 40.
4: 12 natuurlijk.
2: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
2: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
2: In 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
25: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
26: Bellingcat is het OSINT-collectief die via open source op het internet onderzoek doen waar onderzoeksjournalisten dat lastig vinden tegenwoordig. Hoe lastig is dat in tijden van algoritmische tijdlijnen en AI? Dat vragen we aan de oprichter van Bellingcat, Elliot Higgins, in De Grote Techshow. Morgen om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
27: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
28: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
30: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
3: Ja, er is een berekening van het ESB, het Economenblad. En daaruit blijkt dat wat hogere inkomens, zal maar zeggen, vanaf 2 keer modaal kunnen rekenen op een verruiming van de hypotheekrenteaftrek. Dat staat niet in het coalitieakkoord, maar dat komt wel uit de cijfers. En nu wil de Tweede Kamer, een meerderheid in de Tweede Kamer, die wil dat voorkomen. Die is tegen de verruiming van die hypotheekrenteaftrek. 2 van de 3 coalitiepartijen hebben zich daar ook over uitgesproken. Ze zijn het dus niet eens binnen de coalitie. Gaan er zo over praten in Studio Den Haag. En telecombedrijf Odido wil zijn klanten niet compenseren voor de hack waarbij privégegevens op straat kwamen te liggen. Hoe onsympathiek komt dat over? Eerst de positie van de Britse premier Keir Starmer.
1: Ja, want meer dan 100 Labour-parlementariërs willen dat er geen leiderschapstrijd komt in de partij. Dat staat in een verklaring van de groep die ze vandaag hebben ondertekend. Maar ja, tegelijkertijd stromen er ook verklaringen binnen van politici die willen dat Starmer aftreedt deze dinsdag. Bij ons is Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant en oud-correspondent in het VK. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Ja, hij zal heel blij zijn met die 100 Labour-collega's die hem een steuntje in de rug geven.
6: Dat zal hij zeker, maar aan de andere kant is natuurlijk het aantal mensen wat hem in de steek laat. Ja, dat is ook fors toegenomen. Dat is vandaag verdubbeld tot meer dan 80. En dat is zelfs voldoende om nu een leiderschapsstrijd te ontketenen, als er tenminste iemand is die zich als leider beschikbaar wil stellen. Dus dat hangt er nog een beetje van af. Maar het, en Keir Starmer heeft altijd gezegd dat het regeren, dat het tijdens de regeerperiode niet om zijn persoon mag gaan. Maar de komende maanden lijkt het erop dat het alleen maar om zijn persoon gaat, om zijn leiderschap. Ja. Dat er een strijd is tussen twee vleugels binnen de partij. Er zijn, de Labour heeft totaal 400 zetels en nou zijn er 100 zijn voor hem. En 80 of 80 plus zijn tegen hem. Ja, wat doet de rest?
3: Ja, ja, je ziet af. Ja.
1: Maar wat gaat en kan Starmer nu doen? Ik bedoel, het is goed nieuws misschien dat er 100 zeggen blijf maar. Maar het is ook heel slecht nieuws dat meer dan 80 zeggen ga maar.
6: Ja, op dit moment kan hij niet veel anders doen dan wat hij nu doet. Dat is zeggen van, ik treed niet af. En morgen is het de troonrede in Groot-Brittannië, zoals je noemt, Prinsjesdag. De koning Charles houdt dan de King's Speech. En hoop maar dat het daarna een beetje gaat wegebben, dat hoopt hij. Maar er zijn heel steeds meer parlementariërs die toch willen dat hij een datum kiest, ergens in het najaar, dat hij toch zijn aftreden aankondigt en dat er dan een andere premier komt. En de meest genoemde naam is dan die van Andy Burr, de burgemeester van Manchester.
1: Ja, maar is dat ook een gedoodverfde opvolger? Is die populair? Loopt die zich warm?
6: Ja, het is wel een gedoodverfde opvolger. Tenminste, het is de meest waarschijnlijke kroonprins. Maar ja, het grote probleem is, hij is natuurlijk met niet eens lid van het parlement. En in Groot-Brittannië, wil je premier worden, moet je ook lid zijn van het parlement. Mm. Dus het is niet zoals in Nederland, dat je ook als buitenstaande premier kan worden. Hè, zoals onze vorige
1: Schoof,
6: premier.
1: Ja.
6: De Schoof. En dus je moet echt lid zijn van het parlement om premier te kunnen worden. Dus dan moet er één Labour-parlementariër ergens gaan aftreden. En dan moet er een tussentijdse verkiezing in dat bepaalde district komen. Cool. En dan kan Andy Burnham zich kandidaat stellen. Maar of hij dat wil, dat is ook onduidelijk.
3: Wat gebeurt er eigenlijk met de mensen die nu tegen Starmer kiezen? Eigenlijk partij. Hè? Er zijn ook al een paar leden uit zijn kabinet gestapt. Die blijven wel lid van de fractie. Kunnen die ooit nog op een baantje onder Starmer rekenen? Of gokken die erop dat er een nieuwe toekomst komt? Dat lijkt mij binnen zo'n fractie best spannend.
1: Hmm.
6: Ja, dat wordt heel lastig natuurlijk. Ze zijn uit het kabinet getreden, of tenminste uit de regering. Hè, want het kabinet is niet het kernkabinet, het zijn onderministers en staatssecretarissen, zoals dat heet. Die zijn eruit getreden. Dus de echte ministers die zijn nog steeds solidair met hem. En wat ze kunnen doen, ze blijven gewoon in de partij zitten en ze worden een soort oppositie binnen de partij. En dat is heel lastig.
1: Maar ja, dit gaat dus over partijpolitiek, dit gaat over leiderschap en het gaat over de persoon Keir Starmer. De Britten die hebben wel grotere problemen aan hun hoofd, zou je denken, met de slechte economie, de staat van de gezondheidszorg. Hoe kijken zij naar dit theater?
6: Ja, met argusogen. Het is op dit moment natuurlijk heel veel Britten zijn het eigenlijk wel met Starmer ook eens dat je niet continu premiers moet gaan wisselen. Ze zijn al in de zesde premier toe in 10 jaar. Ja, en elke keer een andere premier, dat helpt de economie ook niet. En ook zeker niet de geloofwaardigheid van het land. Dus zij denken van, moet deze premier ook alweer weg? Dus er zijn ook heel wat Britten die het eigenlijk geen goed plan vinden.
1: Nee.
6: Maar Starmer staat onder grote druk sinds natuurlijk de blunder met Peter Mandelson. Benoeming natuurlijk van die vriend van Epstein als ambassadeur in Washington. En sindsdien heeft hij eigenlijk alle geloofwaardigheid verloren.
1: Denk je dat hij hier blijft zitten? Zou je daarop gokken? Naar traditie
6: ik durf
1: daar
6: op dit moment geen gok. Ik durf op dit moment geen gok op te nemen, maar ik denk dat hij de herfst nog wel haalt.
1: Ah, dat hoop ik dan. In ieder geval dat hij in leven blijft, Peter. Dat hoop ik ook. Dank, Peter de Waard.
7: Studio Den Haag.
3: De Tweede Kamer is nu echt terug van reces en keert zich meteen tegen een verruiming van de hypotheekrenteaftrek met steun van 2 van de 3 coalitiepartijen.
8: De motie Stulteins over de verruiming van de hypotheekrenteaftrek ongedaan maken. Wie is voor de motie? SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, DENK, ChristenUnie. Aangenomen.
3: Ja, politiek verslaggever Michiel Jurjens in Den Haag. Een verruiming, we wisten helemaal niet dat daar sprake van was.
9: Nee, en de spinstrijd over hoe je dit spint, die is ook meteen losgebarsten. Het is zo dat de hypotheekrenteaftrek sinds 2023 gekoppeld is aan de tweede schijf van de inkomstenbelasting. Die tweede schijf die wordt iets verhoogd. En dat zorgt ervoor dat je als huizenbezitter ook iets meer hypotheekrente kunt aftrekken van je belastbaar inkomen. Daarover zeggen vooral de linkse oppositie zegt dat is een verruiming. Dat kost de overheid ook bijna 300 miljoen. Nou was er voor het reces het debat in de Tweede Kamer over de voorjaarsnota, dus de update van de lopende begroting. Toen zeiden D66 en CDA al, eigenlijk is dit niet wenselijk. We hebben een hele verkiezingscampagne gehad, ook over die hypotheekrenteaftrek. Uiteindelijk is het dan afgesproken om die ongemoeid te laten. Nou, tijdens dat debat over de voorjaarsnota diende Progressief Nederland een motie in. Die is net aangenomen, dat hoorden we dus net, met steun van D66 en CDA.
3: Ja, en de VVD doet dan aan dat meestemmen niet mee. Dus die vinden prima dat die aftrek groter wordt, ja.
9: Nou ja, die hebben tegen die motie gestemd die dus het kabinet oproept om die verruimingen niet door te laten gaan, inderdaad, ja. Dus de VVD stemde hier dus anders dan twee andere coalitiepartijen, dan D66 en CDA. Nou kwam Ruben Brekelmans, de fractievoorzitter van de VVD, vlak na die stemming de plenaire zaal uitlopen. We zijn op de radio, dus je kunt zijn gezicht niet zien. Dus je moet van mij aannemen dat hij niet heel blij keek. En ik vroeg hem ook, ja, baalt u hier nou van dat D66 en CDA dit doen?
10: Die afspraken die staan. We maken geen aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek, geen aanpassingen in de systematiek. En ik heb daar ook vandaag minister van Financiën daar heel duidelijk over gezien dat hij precies hetzelfde zegt.
9: Er kan nu wel een beeld ontstaan dat er binnen de coalitie oneenigheid daarover is, of dat u niet op één lijn zit met elkaar.
10: Ja, kijk, over moties kan natuurlijk. We hebben vandaag weer over tientallen moties of zelfs meer weer gestemd. En daar wordt soms anders ook opgestemd, ook door coalitiepartijen. Maar de afspraken die we hebben gemaakt, die zijn gewoon heel helder. De hypotheekrenteaftrek die staat als een huis. We maken geen aanpassingen in de systematiek, in de fiscale behandeling van de eigen woning. En die afspraken staan.
9: Ja, en hij wijst dus op die systematiek. Daar verandert volgens het coalitieakkoord dus niets aan. En daarmee bedoelt Brekelmans die systematiek, die koppeling aan de tweede schijf. En dus dat het ook iets kan fluctueren wat je dan precies kunt aftrekken. Dat zei de VVD ook al tijdens dat debat voor het reces over de voorjaarsnota. Dus de VVD spreekt op die manier dan dus ook weer tegen dat dit überhaupt een verruiming is.
1: Oké, maar nog heel even. Dit zou toch gaan voor iedereen met een jaarinkomen vanaf 39.000 euro?
9: Dan overvraag je me nu op dit moment. Maar het komt erop neer. Het gaat ook niet om enorme bedragen die je voor een gemiddeld huishouden veranderen. Mm. Het is vooral ook politiek principieel, wat ik dus al zei, dat we die hele verkiezingscampagne hebben gehad over toch veel partijen die zeiden versoberen of geleidelijk aan afbouwen. Nou, dat uiteindelijk dus niet gebeurd is. En er in de praktijk, ja, daar wordt dus een strijd over gevoerd, maar dat er nu in de praktijk juist een verruiming plaatsvindt.
1: En dan is er nog een probleem rond die hypotheekrenteaftrek. Brekelmans die verwees al even naar minister Heijnen, minister van Financiën. Want daar dreigt een grote tegenvaller.
9: Ja, ook rondom die hypotheekrenteaftrek. Ook dit is weer een vrij technisch verhaal. Het is zo dat een deel van de huiseigenaren vanaf 2031 officieel geen recht meer heeft op die hypotheekrenteaftrek. Na 2001 kon je daar maximaal 30 jaar gebruik van maken. Dus in 2031 dan dus niet meer. Mm. Er is alleen niet bijgehouden om welke groep dat precies gaat. Banken en ook de Belastingdienst mogen dat niet 30 jaar lang bijhouden en opslaan. En veel mensen houden dat zelf ook niet precies 30 jaar bij. Bovendien, als je verhuisd bent of gescheiden of je hebt geherfinancierd, wordt het allemaal nog ingewikkelder. Dus is het zo dat als mensen daar na 2031 gewoon gebruik van blijven maken, terwijl ze daar eigenlijk geen recht op hebben, dat de overheid ook weer 1 tot 2 miljard kan gaan kosten. Ja. Dat is dus opnieuw een tegenvaller. Daar wordt ook al lang voor gewaarschuwd. Nou, zou je die tegenvaller kunnen dekken in theorie door de hypotheekrenteaftrek te versoberen. Maar dat gaat niet gebeuren, zei minister Heijnen van Financiën eerder vandaag bij RTLZ.
11: Dit kabinet gaat de hypotheekrenteaftrek niet versoberen. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt in de coalitie. Dit gaat over de periode na deze kabinetsperiode, vanaf 2031. Dat is ook een tijdelijk vraagstuk, van tussen 2031 tot ongeveer 2040. Maar als iedereen zich gewoon aan de regels houdt en ook gewoon de 30 jaar daarna geen aftrek meer bij de belastingaangifte in rekening brengt, is er ook geen probleem.
9: Ja, dan is er geen probleem. Maar goed, het is best reëel natuurlijk dat mensen dat gewoon zullen blijven doen, ook na 2031. Morgen verschijnt er een nieuw rapport over deze kwestie. Dat komt ook vanuit het ministerie van Financiën. Dus reken maar dat we het ook morgen over de hypotheekrenteaftrek zullen moeten hebben hier.
1: Oké. We gaan het dan vandaag nog heel even hebben, Michiel, over het ultimatum dat de vakbonden gisteren aan het kabinet stelden. De Kamer zette minister Veilbrief onder druk. Wat gebeurde daar?
9: Ja, heel kort nog even. Dinsdag is de dag van het vragenuur. Jimmy Dijk van de SP liet minister Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer komen, naar aanleiding van dat ultimatum, waarin de bonden dus zeiden die bezuinigingen op de AOW, de WW, de WIA, die moeten binnen 2 weken van tafel, anders volgen er acties. Nou, Jimmy Dijk kan heel fel zijn en was vandaag nog feller. Hij verweet Veilbrief een bord voor de kop te hebben. Hij zei, ja, jullie hebben dit aan de tekentafel met elkaar bedacht, maar jullie staan alleen als kabinet. De bonden willen niet meedoen, werknemers, werkgevers, maar ook de Tweede Kamer steunt niet. En ik zal nog heel kort laten horen hoe minister Veilbrief daar dan weer op reageerde.
12: Voorzitter, mijn vraag aan de heer Dijk is, waarom kijkt hij niet vooruit in de toekomst, naar de toekomst van Nederland?
13: Maar hij geeft antwoorden en stelt geen vragen. Dat
12: dit is mijn antwoord. Mijn antwoord is namelijk, het kabinet zorgt ervoor dat er een gesprek gaande komt tussen werkgevers en werknemers. En dat is wat Nederland nodig heeft. En niet dit geschil achter de kans. Hier heeft Nederland ook niks.
9: Ja, geschil achter de kans. Een Veilbrief die dus volhoudt dat hij binnen 2 weken, want dan verloopt dat ultimatum, hij zal binnen 2 weken met een reactie komen. En hij houdt ook vol, daar heeft hij het volste vertrouwen in, dat die reactie ervoor gaat zorgen dat die bonden weer aan tafel komen.
1: Dankjewel, Michiel Jurjens.
23: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
3: Telecombedrijf Odido gaat ruim 6 miljoen klanten niet compenseren voor het lekken van hun persoonsgegevens. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving in de Telegraaf. De topman, Søren Abildgaard, die stelt dat het niet vaststaat dat Odido de regels heeft overtreden en daarom zou compensatie niet nodig zijn. Daar praten we over met reputatiedeskundige Debbie de Wagenaar, want dit komt natuurlijk niet heel sympathiek over mevrouw de Wagenaar. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
3: Ja, de gunfactor was al laag om na die hack en de wat karige communicatie. Nu gaat het telecombedrijf dus ook nog de klanten niet compenseren. Wat doet dat met de reputatie van zo'n bedrijf?
14: Nou, ik denk dat ze echt last hebben in dit geval van een aanzienlijke reputatieschade. Hè? En het is misschien wel belangrijk om goed te beseffen dat het vertrouwen in een organisatie, dat gaat niet alleen over hoe manage je een crisis, maar ook hoe open ben je over die crisis en hoe communiceer je dan als het misgaat? Nou, op beide vlakken is het natuurlijk niet goed gegaan. Ten eerste de hack, die heeft pijn gedaan bij iedereen, maar natuurlijk met name ook bij klanten, want mijn persoonsgegevens liggen op straat en ik ben gevoelig nu voor identiteitsfraude.
1: Die jou ook, Debbie?
14: Nee, ik ben er aan ontsnapt, maar helaas mijn oudste dochter niet. Dus die heeft er wel last van. Oh. Maar die heeft zich ook keurig gemeld voor de massaclaim. Maar dat doet niet de pijn en het wantrouwen een beetje wegnemen. Nee. En de tweede, die dus aan dat vertrouwen bouwt, dat is het feit, hoe communiceer je daarna? Nou ja, als het dan gebeurt op 7 februari en je communiceert het pas op 12 februari, dat doet nogmaals zeer. En toen begon het nog verder te wankelen. En nu natuurlijk met de compensatie die niet wordt gegeven, die ook niet openlijk proactief werd gecommuniceerd pas na vragen van de media. Ja, dan blijf je eigenlijk consequent het niet juiste communicatiegedrag vertonen. Dus dat doet zeer.
3: Nee, want je ziet dan die topman met gewoon in zijn overhemd met opgerolde mouwen. En die kijkt dan duidelijk in de camera. Hij leest het op. Dat doet hij vrij keurig. Maar het komt ook wel echt over als een CEO die afstand neemt van die verantwoordelijkheid. Luister even.
16: We wanted to be on the front foot, but had to ensure that customers were receiving the most accurate and complete picture. We decided to focus our efforts on completing the investigation fully to ensure accuracy in any further communication. I recognize that customers understandably wanted more.
3: Ja, dus aan de ene kant een spijtbetuiging, maar toch ook een verdediging. Erg formeel, toch?
14: Als je kijkt naar de video, en het was een interessante video, dan zie je in feite een hele zakelijke video, afstandelijk en juridisch voorzichtig. Dat is aan de ene kant begrijpelijk, want je moet uitkijken dat je niet zelf iets communiceert wat dan iets gaat
1: triggeren. Gouden Bergen beloofd.
14: Dat bedoel ik. Tegelijkertijd miste ik wel heel erg de empathiefactor. Want er werd gezegd, sorry voor de gevolgen van de hack, en wij moeten dit en wij moeten dat. Maar je had ook sorry kunnen zeggen, en dat is niet juridisch voor, we hadden beter kunnen communiceren, we hadden meer kunnen communiceren. En wat je dus ziet, is dat die voorzichtige communicatie, maar ook het echte contact maken met de klanten, dat ontbreekt hier. En ik denk toch ook wel, hè, als je kijkt naar de video, is dat nou het middel waarmee je alle klanten gaat bereiken? Doe het dan consequent. En dat is natuurlijk niet gebeurd. Daar begin je nu mee. Ten tweede heb ik wel begrip voor het feit dat deze topman keurig tussen de lijntjes moet gaan kleuren. Maar wederom, het was heel veel we. Dus vanuit de corporate, vanuit het bedrijf. En weinig you.
3: Ja, precies. Was niet veel sympathieker geweest om in alle talkshows te gaan zitten en zeggen, wij vinden dit ook een hele irritante en vreselijke aanval en we gaan er alles aan doen.
1: 6 miljoen klanten, hè?
3: 6 miljoen klanten, die denken nu toch allemaal van, nou, ga jij even lekker de boel in Denemarken managen? Of zo?
14: Nou, dat is één. Het is niet alleen 6 miljoen klanten, maar ook 600.000 businesses die geraakt zijn. Dat is zo omvangrijk. Dus kijk, de talkshow, ik weet niet of dat helemaal het goede medium is, maar alleen een video is weinig, is karig. Ja. En je kan ook aangeven op sympathieke toon, dit is wat ik wel kan vertellen. En je kan wel gemeend en met warmte aangeven dat je begrijpt dat het verschrikkelijk is en dat het vervelend is. Dat je om bepaalde redenen die compensatie niet aan kan. Maar er is duidelijk niet gekozen voor de dialoog, maar voor de monoloog. Maar ook dat heeft consequenties. Want die empathie en die reputatieschade los je daar niet bepaald mee op.
3: Nee, en dus het komt aan op die massaclaim. Dat wordt gewoon een zaak, omdat hij ze niet tegemoet komt.
14: Ja, kijk, dat is natuurlijk het geldelijke aspect. Ja. En ook daar zat ik naar te staren, dat ik dacht, dat is allemaal mosterd na de maaltijd. Maar in het begin had je natuurlijk wel iets kunnen doen. En ik heb het niet over geld. Maar ik heb het meer over misschien een sympathiek gebaar. En ik ga natuurlijk nu off-rail, maar misschien wat meer extra beveiliging of een gadget of wat dan ook. Om maar aan te geven dat je wel begrijpt dat er een stukje schade is ontstaan.
3: Dat je in de klant verplaatst, dat is hier niet gebeurd.
14: Nee, dat is niet gebeurd. En als je het dan ook nog mist in de communicatie, die twee factoren zijn gewoon echt belangrijk voor je reputatieschade. Ja, dan mis je de boot.
3: Dank, reputatiedeskundige Debbie de Wagenaar.
1: Straks gaan we praten over een nationale investeringsbank. Want 70 prominenten die pleiten daarvoor vandaag in de Telegraaf. Ook in het coalitieakkoord staat dat er binnen 2 jaar een investeringsinstelling moet komen. Ja, wat voor effect zou zo'n instelling dan op onze economie hebben? Ja. Dat gaan we bespreken met een van de prominenten en een criticus, Arnoud Boot.
0: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast app.
2: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Northwave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
17: Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
18: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
15: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
19: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
20: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
21: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
20: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
22: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
24: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
25: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke packmeting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigentijdser, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
26: BNR Verkeer.
27: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. De avondspits is in volle gang. Veel vertraging door ongelukken, bijna 700 kilometer bij elkaar. Het ging bijvoorbeeld mis op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Naardenvesting. 11 kilometer file, 40 minuten vertraging vanaf Baren rijdt het langzaam. Mede doordat de linkerrijstrook dicht is. Helemaal dicht is de A7 vanuit Heerenveen naar Duitsland bij Groningen Europark na een ongeluk. Het verkeer kan daar keren bij de afrit Groningen Centrum. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Westervoort 7 kilometer file en 20 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En viel op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Zwolle Centrum slecht wegdek. 15 kilometer langzaam rijdend verkeer met 3 kwartier vertraging doordat de linkerrijstrook dicht is. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Best bij 139,7. En een controle op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Dat is bij knooppunt Zaandam bij hectometerpaal 2,7.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
30: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Rapper Kanye West moet geweerd worden uit ons land, vindt de Tweede Kamer. Hij treedt binnenkort op in Arnhem, maar is omstreden vanwege anti-Joodse uitspraken. Eerder werden zijn concerten in Polen en Frankrijk al geschrapt. Het kabinet onderzoekt of Nederland de rapper wel kan weigeren, want dat zou lastig zijn. In Zaandam is de chauffeur van een touringcar opgepakt na een dodelijke botsing. Daarbij kwam een fietser om het leven, een man van 80. De politie denkt dat de chauffeur het ongeluk heeft veroorzaakt door zijn gevaarlijke rijgedrag. De aangereden fietser overleed in het ziekenhuis. Premier Jette is op Bonaire behandeld in het ziekenhuis. Hij kreeg een allergische reactie nadat hij was geprikt in het zwembad. Waardoor is niet bekend. Jette hield er niet veel aan over en zijn bezoek aan Bonaire en Aruba gaat gewoon verder. Er zijn wel wat afspraken afgezegd of verschoven. Een eerste groep opvarenden van cruiseschip Hondius is negatief getest op het Hantavirus. Het gaat om mensen die als eerste zijn teruggevlogen naar Nederland, meldt het RIVM. Twee verschillende labs hebben het bloed van de passagiers onderzocht. Ze moeten nog wel 6 weken in quarantaine. De voetbalbond van Curaçao heeft het nu eindelijk bevestigd. Dick Advocaat is terug als bondscoach en gaat dus mee naar het WK. Advocaat stopte er eerder dit jaar mee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Onder zware druk stapte zijn opvolger, Fred Rutte, gisteren al op. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Zometeen een soort David en Goliath verhaal. Het kleine GameStop doet een overnamebod op het grote eBay. Hoor je over een paar minuten en dan praten we ook over werknemers bij Amazon die de baas om de tuin leiden. Tot zo.
6: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
11: Yes!
12: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
10: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes!
12: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
3: 70 CEO's, hoogleraren en wat is meer zij pleiten opnieuw voor een nationale investeringsbank die tientallen miljarden kan gaan uitlenen aan infrastructuurprojecten, innovatie. Maar hebben we zo'n investeringsvehikel niet al lang en is zo'n bank effectief? Zometeen krijgen we een economengevecht. Onder meer hoogleraar Arnoud Boot tegen een andere hoogleraar economie. Ja, ik verkoop het maar even
1: ja,
3: als
1: een heel goed.
3: Dus heel iets competitiefs.
1: Zin in.
3: DJ Chesto die krijgt een flinke schadevergoeding na fout belastingadvies. Maar eerst, let's get down to business.
1: Ja, de rode beursdag voor de AEX zit er bijna op. We sluiten de dag af met Milou Brandt van BNR Beurs. Hi Milou.
16: Hoi.
1: Ja, die rode dag. De grootste verliezer was Prozis bij de AEX?
16: Ja, klopt. De aandeelhouders van Prozis die begonnen de dag met een onverwachts opgewekt briefje in de inbox. Een trading update van topman Fabrizio Bloisi. En daarin stond de vrolijke conclusie dat alle doelstellingen voor het afgelopen boekjaar behaald zijn.
1: Oh.
16: $7.3 miljard omzet, waarvan dik $1 miljard winst. En nog meer vreugde, want alle bedrijfsonderdelen die zijn nu winstgevend. Goed nieuws allemaal. Maar ja, tot zover de blijdschap.
28: Prozis kwam vanochtend met cijfers. Die waren over het afgelopen jaar prima eigenlijk. Niks aan de hand, best goed, doelen gehaald. Maar voor het komende jaar wordt het anders. Want de winst zal gaan afnemen, voorspelt Prozis zelf. Omdat ze fors moeten gaan investeren in hun maaltijdbezorgers.
16: Ja, en vooral de maaltijdbezorger iFood, dat is in Brazilië is die actief, die heeft het moeilijk. Is wat last van concurrentie ook uit China en die heeft dus geld nodig.
1: Concurrentie uit China op de maaltijdbezorger in Brazilië?
16: Ja, die zitten overal met hun tentakels, dat weet je toch?
1: Ja, maar ja, ik visualiseerde even een bezorger die vanuit China sneller kwam dan in Brazilië.
16: China zal er wel weer voor een deel eigenaar ook weer een aandeel hebben in iFood. In ieder geval, maar zij hebben het daar moeilijk. En dan heeft Bloisi in zijn briefje het ook nog eens over dat het een executiejaar wordt. Dus het wordt het jaar van de uitvoering in 2026. En beleggers hadden denk ik liever gehoord dat het een oogstjaar zou worden. Dus ja, de beleggers zijn een beetje teleurgesteld wel. En die zetten het aandeel vandaag 6,3% lager. En daarmee staat Prozis dit jaar al ruim 28% in de min. En ja, dat merkt de AEX dus ook, want die is best zwaar gewogen.
1: Ja. Ja. Dan dat David en Goliath verhaal. Het kleine GameStop neemt het op tegen het grote eBay met een overnamebod. Ja. Ze willen het overnemen. En ja, nu heeft eBay gereageerd.
16: Ja, klopt. Twee weken geleden inderdaad deden ze dus dat bod. $56 miljard willen ze ervoor betalen. Zelf is GameStop nog geen kwart waard van wat eBay waard is. Dus ja, dat was al opvallend. En het was ook nogal onduidelijk hoe ze dat dan precies wilden gaan doen. Want de topman zei toen ook in een CNBC-interview van kijk maar even op de website, want daar kun je het allemaal wel zo ongeveer vinden. Nou ja, nu is daar dus de reactie van eBay en het zal niet heel veel mensen verrassen, maar het gaat niet door.
0: eBay officially rejecting Ryan Cohen's buyout offer. eBay's board saying it concluded the proposal is neither credible nor attractive.
16: Ja, dus die topman van eBay, nee, klopt. Die zegt, ik heb het even grondig bestudeerd. En concludeert, ja, het is niet geloofwaardig. Nog aantrekkelijk is het. Die
3: niet geloofwaardig.
16: Van eBay, nee, klopt. Die zegt, ik heb het even grondig bestudeerd.

0: ja, iets mee gaan doen. En misschien geloven mensen het wel, als we het maar hard genoeg zeggen.
1: Ja, maar wat is dan de volgende stap, zou je denken? Nieuws dat we over games gaan horen.
0: Nou ja, de Shell over. Maar het is nog steeds wel mogelijk dat het een vijandige overname poging wordt. Hmm. Want de topman van GameStop die zei dat hij ook bereid was dus om rechtstreeks naar eBay-aandeelhouders te stappen. Ah. Ik denk dan wel dat hij eerst even zijn financiële plaatje even echt goed op orde moet krijgen.
1: En de cijfers moet kennen.
0: Ja.
1: Dan looksmaxing. Daar hebben we het eigenlijk nooit over, hè, in de beursupdate.
0: Nee.
1: Jongens doen daar van alles aan om een zo breed mogelijke kaak te krijgen, onder andere. Maar er is nu een nieuwe variant. En wat, Milou, heeft die met de beurs te maken?
0: Nou ja, goed. Ik las daar dus over in de Financial Times. En die zijn op onderzoek uitgegaan bij Amazon. En daar hebben ze medewerkers gevraagd. Ja, je moet met een AI-assistent werken. Tenminste, dat vraagt Amazon van de medewerkers. En het idee is dan dat medewerkers daar wat productiever van worden. En ze zeggen ook bij Amazon van, nou, dat gaan we dus niet gebruiken of zo voor je functioneringsgesprek. Het is gewoon echt dat je productiever wordt. Maar die medewerkers worden toch wel degelijk in de gaten. Al is het maar omdat de score van hoeveel zij dat gebruiken, die AI-assistent, op een publiek scorebord wordt bijgehouden. En dan wordt het ook dus gevierd als iemand veel
1: bij
0: AI.
1: Amazon.
0: Ja, en wordt gevierd als iemand dus veel AI heeft gebruikt op zijn werk. En wat heeft het personeel nou dus bedacht? Die dachten, als we nou gewoon allemaal bullshit prompts gaan geven aan die AI-assistent, dan kunnen we dat een beetje kunstmatig omhoog boosten.
1: Schrikken.
0: En daar kwam de Financial Times dus achter. En dit heeft dus de naam token maxing gekregen. Omdat je dus AI-tokens gebruikt. Dus ja, de volgende keer als je dan Amazon hoort over hoeveel kunstmatige intelligentie hun medewerkers wel niet gebruiken en hoe goed dat is, toch maar even afvragen, wordt er niet gewoon heel erg getokenmaxed?
1: Nou, dat. En het is natuurlijk ook heel contraproductief, want onzin prompt verzinnen, daarmee verdoe je kostbare werktijd.
0: Ook dat nog.
2: Wat.
0: Ja, ik zou zeggen,
1: wat heb jij vandaag aan Mistral gevraagd?
2: Iets over het CPB. Hele discussie weer.
1: Heeft de uitzending niet gehaald?
2: Nee, dat ging helemaal niet.
1: Wat is de slotkoers, Milou?
0: De slotkoers is, we duiken weer onder de 1000 punten. We staan vandaag min 1,5% op 999,4 punten.
1: Dankjewel, Milou Brandt.
2: We rijden momenteel tot 6:30 geen treinen rondom Hoorn. Waar is het wegverkeer gestrand, Robert Vriezen?
3: Nou, op veel plaatsen het is behoorlijk druk. Zelfs voor de dinsdag, 650 kilometer file nog bij elkaar. Op de A1 gebeurde een ongeluk vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Naar de Vesting. 12 kilometer file daar, uur vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. De rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort voor werkzaamheden. Die werkzaamheden aan de IJsselbrug. 8 kilometer file en een half uur vertraging daardoor. Daardoor ook een uur vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek. En op de A28 moet het wegdek nog gemaakt worden vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle Centrum. Daar zijn ze nog niet aan toegekomen en daarom is de linkerrijstrook dicht. En dat resulteert nu in 16 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag-Amsterdam bij 23.2, dat is bij Alkmaar. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag wordt gecontroleerd bij Bodegraven bij 38.5.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
6: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
7: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
2: Blijf scherp. 70 toplui uit het bedrijfsleven en de wetenschap pleiten vandaag opnieuw voor het opzetten van een nationale investeringsbank. Ook wel NIB genoemd. Deze zou 10 miljard euro overheidsgeld moeten krijgen als startkapitaal. En daarmee kan dan volgens de ondertekenaars, en daar is ook oud-ASML-topman Peter Wennink bij, zo'n 100 miljard euro worden gemobiliseerd. Een hefboom dus voor de Nederlandse economie. Een van de ondertekenaars die hebben we aan de lijn, Dirk Schoenmaker, hoogleraar Banking en Finance aan de Erasmus Universiteit. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
2: Voordat we sparringpartner econoom Arnoud Boter er ook bij halen. Even eerst, wat zou deze bank voor ons allemaal betekenen? Wat is eigenlijk de waarde van dit voorstel voor de Nederlandse economie?
8: Ja, vroeger na de Tweede Wereldoorlog hadden we de Nationale Investeringsbank, of de Nederlandse Investeringsbank in Den Haag. En toen we Nederland moesten wederopbouwen, heeft die veel gefinancierd. En nu staan we eigenlijk voor hetzelfde moment. Grote transities in de energie, de voedseltransitie in de landbouw. En deze Nationale Investeringsbank kan dan, en die grote transities, een soort aanjaagfunctie. Als zij dan een bedrijf financieren of een project, dan kunnen de private sector, zoals pensioenfondsen en banken, daarna ook meedoen. Dus eigenlijk een soort aanjaagfunctie om de boel van start te krijgen.

0: De vraag is natuurlijk, waarom kan dat op dit moment niet? Misschien heeft Arnoud Boot daar al een antwoord op. Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, ook welkom.
1: Ja, dank u wel.
0: Want we hebben al zoveel investeringsvehikels.
1: Daar slaat hij de spijker op zijn kop. En ik denk trouwens ook niet dat Dirk en ik daar van mening over verschillen. We willen naar iets wat nut heeft en werkt. En het grote gevaar is, en dat zien we keer op keer, dat er weer een nieuw speeltje in de markt wordt gezet en er niet gekeken wordt naar de bestaande speeltjes. Kijk, wat nut heeft, is dat belangrijke investeringsprojecten die op de langere termijn lopen, en Dirk noemde er net al een paar, het energienetwerk, dat in een voorspelbare omgeving zit. En een investeringsinstelling, want je mag het geen bank noemen, want er zit dan allerlei regulering weer vast, investeringsinstelling die van de overheid is, of deels van de overheid is, kan voor die constantheid op termijn zorgen. Mm-hmm. En dat zorgt dan ook voor privaat geld wat erheen wil, want er is wat meer zekerheid over het lange termijn beleid.
0: Ja, precies.
1: Dus is er een potentieel nut? Ja. Maar in hemelsnaam, waarom is het nodig om weer de suggestie alleen al te hebben van een nieuwe instelling in de markt? We hebben een instelling in de markt gezet een paar jaar geleden, InvestNL. Die is kennis aan het opbouwen. Die doet misschien op dit moment dingen waar ik best wel kritiek op heb, maar ze zijn kennis aan het opbouwen. En juist als kennis opbouwen van de markt, ja, van hoe je met privaat kapitaal omgaat en hoe je publieke en private fondsen tegelijk kunt gebruiken voor belangrijke transities.
0: Goeie vraag, Dirk Schoenmaker. Waarom nog weer zo'n vehikel? We hebben al InvestNL.
2: Ja, maar dat is te klein gedacht. Want die kan een aantal dingen doen. En ze doen de dingen heel goed. En ik ben het eens met Arnoud. Die is kennis aan het opbouwen. Het idee van die bank, en u noemde net al die bedragen, van 10 miljard kapitaal en dan 90 miljard bijlenen. Dan kun je echt die grotere schaal pakken. En uiteraard moet in InvestNL en alle kennis van InvestNL daarin opgaan. Dus het is eigenlijk een nieuw jasje, maar wel een nieuw jasje die wat groter is, zodat die grote taken echt die energie hebben. We weten allemaal met het elektriciteit, alles loopt vast. Stel dat we een waterstoffabriek bouwen in Rotterdam en we willen die waterstof in IJmuiden brengen bij Tata Steel, dan is daar een pijpleiding voor nodig. Dat soort grote projecten, ja, die komen nu niet van de grond.
0: Maar even voor mijn begrip, want je praat over, u maakte net de vergelijking van na de Tweede Wereldoorlog. Toen zei de overheid toch gewoon, we gaan een pijpleiding aanleggen en dan stoppen we. Dat kost miljarden, dan stoppen we erin. Dat is belastinggeld, dat gaat er dan heen,
2: ja,
0: Arnoud Boot.
2: Ja, maar dat is niet alleen de markt wat.
0: Ja, kom maar door.
2: Ga je eerst aan uit.
0: Gaat u maar.
1: Oké. Nee, even, kijk even waar het om gaat. Waar het om gaat is, het kan niet puur en alleen belastinggeld zijn. Het is juist een overheid die investeert in bepaalde lange termijn projecten die cruciaal zijn voor de maatschappij als geheel. Daar hebben we het over. Of over infrastructuur. Mogelijk zelfs over die treinlijn naar Noordoost-Nederland. Want het effectiever, efficiënter inrichten van het land is cruciaal. Energienetwerk hadden we het over. Dus er is geld nodig. Dat zijn investeringen, maar daar kunnen ook private partijen bij betrokken zijn. En die zijn hoog nodig om discipline uit te oefenen, dat we ook de juiste investeringen krijgen. Anders krijgen we verspilling van overheidsgeld.
0: Dus daar bent u het ook wel over eens? Ja.
1: Dat aspect zijn we het over eens. Maar waar we het absoluut niet over eens zijn, is dat we InvestNL aan de kant schuiven, omdat het te klein is.
0: Ja, Schoenmaker wil het integreren eigenlijk in die nieuwe investeringen.
1: Ja, maar integreren, en dat is ook mijn grote kritiek op die brieven van die prominente Nederlanders. Ik heb er een groot aantal gevraagd. Van, hebben jullie de stukken gelezen die erachter zitten? De stukken die erachter zitten, die zijn letterlijk in de geest van, als andere instellingen, en dat is niet alleen InvestNL, maar ook Bank Nederlandse Gemeente, als die niet mee willen doen, dus weer op willen gaan in dit megalomaan gedoe, dan gaan we ze afknijpen. Ze worden letterlijk bedreigd in die stukken. En wat nodig is, is dat je InvestNL de mogelijkheden geeft, dat kapitaal geeft, om die schaal te krijgen.
0: Ja, en dan is er natuurlijk ook de grote vraag, welke rol heeft de overheid? Welk risico loopt de overheid ook? En welke bemoeienis heeft de overheid hiermee? In hoeverre gaan bedrijven dit niet. Dirk Schoenmaker?
2: Ja, laten we concreet worden. Bijvoorbeeld aan de waterkant weten we allemaal dat we heel veel grote investeringen hebben. En wat hebben we na de 1953 Zeelandramp gedaan? De Nederlandse Waterschapsbank opgericht. Die financiering.
0: Wat financierde die Arnoud Boot? Dat weet u dan waarschijnlijk ook. De Waterschapsbank, meneer Schoenmaker, pakt u het daarop?
2: Ja, en die kan gewoon blijven bestaan. Niet alles hoeft erin op te gaan, dat zit deels in stukken. Maar die Nationale Investeringsbank, dus die, dat energienetwerk, de andere grote opgaven, die komen nu niet goed aan bod, want de overheid heeft gewoon het geld niet. Want die hebben een kasstelsel. Dus dan loopt het gelijk in de EMI-schuld. Dus die heeft het geld niet op.
0: Ja, dan loopt de schuld van de overheid te veel op. Ja.
2: Ja, en dit is een heel mooi mechanisme om die grote opgaven nu op te pakken, want we blijven maar praten. En ik zou het kabinet toewensen iets meer naar Rotterdam te kijken. Gewoon ga aan de slag. In plaats van naar Amsterdam continu te blijven praten hierover. Ga aan de slag met die grote projecten.
0: Maak er een 0-10-0-20 strijd van, Arnoud Boot.
2: Nou ja, nee, maar we moeten aan de slag. Dat bedoelt Dirk niet zo.
1: Kijk, waar ik veel meer de nadruk op wil leggen, en dat is het grote probleem. Ik ben helemaal voor lange termijn investeringen. Cruciaal voor het land. Cruciaal voor de
0: buiten de rijksbegroting om.
1: Het gaat niet om dat ze buiten de rijksbegroting omgaan. Het gaat erom dat ze niet midden in het ministerie liggen. Want als ze midden in het ministerie liggen, dan deinen ze mee op de politiek die elke dag iets anders wil. Die constantheid is cruciaal. Ja. Maar laten we alsjeblieft de bestaande instituties, we hebben InvestNL in de markt gezet een paar jaar geleden, juist om deze langetermijn te garanderen. En ze zijn hard bezig. Ik ken de mensen die daar aan het werk zijn. En die zijn verbijsterd dat in het regeerakkoord, in tegenstelling tot het voorlopige coalitieakkoord, de suggestie wordt gewekt dat we weer een nieuwe instelling in de markt gaan zetten. We gaan een speeltje in de markt zetten wat over 10 jaar weer verdwenen is.
0: Of komt volgend jaar weer een nieuwe oproep, Dirk Schoenmaker?
2: Nee, er komt geen nieuwe oproep. Kijk, de oproep is om aan de slag te gaan, maar dit is een herhalingsbrief. En natuurlijk gaat InvestNL hierin op. Dus het is gewoon. Maar je hebt een grotere aanpak nodig. Nu zitten we te beperkt te kijken. En met die investeringsbank kunnen we een grotere slag maken. En dan moet alle kennis en iedereen van InvestNL in opgaan.
0: Maar goed, het kabinet zit er net. Dus die hebben die oproep van vorig jaar misschien wel meegekregen. En dat ook opgeschreven in het coalitieakkoord, dat er een investeringsvehikel moet zijn. Komt u niet te vroeg dan met die oproep?
2: Nee, want we willen dat we volgend jaar als we elkaar weer bellen, dan zitten we weer met z'n drieën, dan moet hij er zijn. En zoals het er nu naar uitziet, gebeurt dat nog niet. Dus wij doen eigenlijk een oproep, ga nu ook gewoon echt aan de slag, in plaats van het nog 10 keer blijven bekloppen en bekijken.
0: Het is gehoord.
1: Laat ik iets positiefs zijn, professor
0: Boot. Maar we weten dat u ook vaker weer bij ons komt. Dank dat u tijd voor ons heeft genomen, Arnoud Boot. Econoom en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. En hoogleraar Banking and Finance Erasmus Universiteit, Dirk Schoenmaker.
3: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
4: Iets heel anders dan nieuws. Kijk maar.
5: Let's get down to business.
4: Ja, let's get down to business. DJ Tiësto hoor je hier. Nou, die heeft een goede dag, want die hoorde vandaag dat hij $17 miljoen krijgt van het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurig. Ja, dat kantoor zou tekortgeschoten zijn bij de belastingadvisering van Tiësto, zo oordeelde de rechter. Daar gaan we over praten met Paulien Swister, FD-journalist en maker van de podcast Fiscalist van de Sterren. Luister die vooral, aanrader. Goedemiddag, Paulien.
6: Ja, goedemiddag, Lisbeth.
4: Ja, waar draaide dit allemaal ook weer over? Dat weet jij.
6: Ja, dan moeten we even terug naar het begin, naar die Fiscalist van de Sterren. Frank Butselaar, die was de belastingadviseur van Tiësto, ook van DJ Afrojack. En ja, zijn advies kwam er heel grofweg op neer. Woon fiscaal gezien nergens, verplaats je overal over de wereld en dan betaal je, vooral in Amerika, geen inkomstenbelasting. Ja. Nou, dat ging bij Tiësto een paar jaar goed. Maar in 2012, toen zag zijn tourschema en zijn vakantieschema er zo uit dat hij te veel dagen in de VS zou doorbrengen. Nou, het originele advies was om dat niet te doen. Maar toen heeft Frank Butselaar samen met Amerikaanse adviseurs, nou ja, een trucje of een oplossing bedacht. Namelijk, de DJ had een trust op Guernsey. Daar kwam uiteindelijk alle inkomsten buiten Amerika, die kwamen daarin binnen. En wat de oplossing dan was, is: jij bent nu, ja, begunstigde heet dat van het trust, ja, maar we richten een stichting op, een goed doel. Dan wordt die de begunstigde van het trust. Ah. En dan is het geld niet meer van jou, dus hoef je in Amerika er geen belasting over te betalen. Ah. Nou, jullie kijken al een beetje vreemd. Daar was de Amerikaanse Belastingdienst en Justitie was het niet mee eens.
4: Ook niet enthousiast over dit construct?
6: Nee, maar dat ging dus eigenlijk goed tot aan 2018. Maar toen viel de Nederlandse Field binnen bij Frank Butselaar. Overigens niet tegen Tiësto, want die was toen al weg uit Nederland. Dat draaide vooral om Afrojack. Maar toen dacht Tiësto wel: hey, misschien moet ik even laten kijken naar mijn belastingconstructies. En nou, dat heeft hij laten doen door andere fiscalisten. Die zeiden: ja, dit klopt niet. Misschien moet je maar even gaan melden bij de IRS. Heeft hij gedaan. Toen zeiden ze: nou, inderdaad, dit klopt niet. Wij willen dat jij een boete en nageheven belastingen betaalt. Bijna $17 miljoen. Mm. En nou ja, dat geld wilde Tiësto dus terug van Greenberg Traurig, waar Frank, dat was toen het kantoor waar Frank Butselaar werkte. En bij de rechtbank eerst kreeg Greenberg Traurig gelijk. Dus toen zeiden ze van: hey, inderdaad, het advies was niet helemaal goed, maar de DJ heeft geen schade geleden. Want uiteindelijk, als je kijkt naar wat hij aan boete en nageheven belastingen heeft betaald, als hij echt daadwerkelijk goed belasting had betaald, had hij nog veel meer betaald. Mm. Maar ja, nu heeft het Hof er dus ook naar gekeken en die hebben het anders gezien.
4: En zeggen ze dan eigenlijk: ja, Tiësto kon er niets aan doen, want die volgde het advies van zijn belastingadviseur.
6: Daar komt het eigenlijk grofweg wel op neer. Wat zij vooral ook zeggen is dat, want ze waren het er eigenlijk met z'n allen over eens dat belastingadvies dus niet goed was. Maar ja, het is een civiele zaak, dus dan uiteindelijk zei de rechtbank: er is geen schade geleden. Maar het Hof zegt nu: ja, maar als in 2012, als Tiësto wist dat het met die dagen dat het zo belangrijk was en wat hem dit allemaal zou kosten, dan had hij waarschijnlijk andere keuzes gemaakt. En dan was hij al die jaren minder tijd had hij doorgebracht in de VS. Had hij zijn tourschema omgegooid, zijn vakanties omgegooid. Nou ja, hij had hele hypothetische scenario's. Tiësto is een DJ.
4: En denk je dat Tiësto dan ook nog even een verhaal gaat halen bij Frank Butselaar, de fiscalist van de sterren?
6: Nou ja, formeel gezien heeft hij hem ook aansprakelijk gesteld. Alleen Frank Butselaar werd toen in Amerika ook vervolgd. Hij zat daar vast. Toen hebben ze dat aangehouden om dat af te wachten. Inmiddels is Frank Butselaar weer terug in Nederland. Dus het zou kunnen. Maar van een kale kip kan je ook niet plukken. Mm. Dus hij krijgt al $17 miljoen. Dat heeft hij ook betaald. Ja, het zou kunnen, maar het is niet de verwachting.
4: Dankjewel voor de toelichting. Paulien Sewester, FD-journalist, maker dus van de podcast Fiscalist van de Sterren. En je gaat er ook een boek over schrijven.
6: Bijna af zelfs.
4: Ja. Dit najaar verschijnt het.
0: Ja, de Britse premier Keir Starmer. En elke keer denken we dat hij aan een zijden draad hangt, wat zijn premierschap en zijn leiderschap van de Labour-partij betreft. Maar dan zit hij er aan het eind van de dag toch nog weer. Nu zijn er 100 Labour-parlementariërs die zelfs zeggen: blijf maar gewoon. Heeft hij zijn hachje gered? Het is een Britse premier die niet weet van wijken. Straks meer erover.
7: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts-outfit past ook in de business class. Après-midi, op het terras bij een sterrenchef. Rousseau, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
8: Van Bentum en Keulen, advocaten.
9: Van Bentum en Keulen, advocaten en notariaat.
10: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
7: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
13: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
14: En, hoe ging je leestoets?
15: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
14: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
14: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
16: Be Frank, pensioenalert.
17: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
14: In 14 weken begrijpend leren lezen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
18: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
19: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
20: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
21: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
3: Nu in de BNR-app.
0: De meerderheid van de Tweede Kamer is tegen de verruiming van de hypotheekrenteaftrek. Bespaart honderden miljoenen. De oorlog in Iran kost de VS al 29 miljard dollar. Jonge werkenden zijn vaker en langer ziek, meldt de Arbo-Unie. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
4: Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe staat het ervoor met de avondspits?
22: Een paar files die worden al wel wat korter, maar het is nog behoorlijk druk hoor. Zeker ook voor de dinsdag. Een paar bijzonderheden. Nog A1 Amersfoort Amsterdam bij Naar de Vesting. 12 kilometer file en een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Werkzaamheden houden de rechterrijstrook van de A12 dicht. Vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort. Een half uur tijdsverlies. Aansluitend voor knooppunt Velperbroek op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. 9 kilometer file door die werkzaamheden. Een uur vertraging daar. 20 minuten de vertraging door een spoedreparatie op de A20... vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam over Schie. De rechterrijstrook is daar dicht. En de linkerrijstrook van de A28 is dicht vanuit Amersfoort naar Zwolle. Daar hadden ze ook aan het werk moeten zijn aan de weg. Bij Zwolle Centrum is het wegdek namelijk erg slecht. 15 kilometer file vanaf het harde 3 kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Best... bij hectometerpaal 140.2. En op de A4 wordt gecontroleerd vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij de Ringvaart Aquaduct. Bij 23.0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
23: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Op de NAVO-basis in Brunsum in Zuid-Limburg zijn 2 militairen aangevallen. Het gaat om Duitse militairen. Ze raakten gewond, maar niet zo erg dat ze naar het ziekenhuis moesten. De daders zouden maskers op hebben gehad en riepen anti-NAVO-leuzen. In Colombia zijn 2 Nederlanders opgepakt die zich bezig zouden hebben gehouden met cocaïnehandel, afpersing en geweld. Volgens de politie bij ons gaat het om 2 hoofdverdachten in een groot onderzoek naar drugstransporten naar Europa. Ook tientallen andere verdachten zitten vast. Niemand die aan boord was van de eerste evacuatievlucht met passagiers van het cruiseschip Hondius had het hantavirus. Het RIVM laat weten dat hun bloed 2 keer is getest. Het gaat om 26 mensen die voor de zekerheid 6 weken in quarantaine moeten. Ze worden goed in de gaten gehouden en elke week getest op Hanta. In de kabinetsplannen gaat de hypotheekrenteaftrek voor de hogere inkomens onbedoeld iets omhoog. En de Tweede Kamer wil daar nu een stokje voor steken. Een meerderheid heeft gestemd tegen die verruiming. Daarmee zouden er honderden miljoenen euro's vrij kunnen komen. Geld dat het kabinet kan gebruiken om andere zaken voor elkaar te krijgen. Studenten die bij een protest bij hun universiteit voor problemen zorgen, kunnen in de toekomst makkelijker worden uitgeschreven. Van de Tweede Kamer mogen politie en justitie gegevens van de demonstrerende student doorspelen aan de universiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand die oproept tot geweld of veel overlast veroorzaakt. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
4: En dan gaan we naar de beurs. De beurs is gesloten 1,6% in het rood. Ja, onder de 1000-puntengrens. 999 punten was de slotstand. Grootste daler Prozis vandaag, 6,3% in de min. Grootste stijger Magnum, een plus van 2,5%. En de Dow Jones, die staat op dit moment 0,4% in het rood.
0: De Britse premier Starmer lijkt voorlopig niet weg te gaan. Meer dan 100 parlementariërs steunen hem zelfs. Is dit een twist in het lange verhaal rond Starmer? Dat hoor je over een paar minuten bij BNR.
1: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Van Bentum en Keulen Advocaten.
5: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
6: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
5: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
24: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
25: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
0: Yes!
26: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
25: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
0: Yes!
27: AppLovin, dat is misschien geen naam die je dagelijks hoort, maar wel een gigantisch bedrijf in de wereld van mobiele advertenties en mobiele games. AppLovin groeide in een paar jaar tijd uit tot een miljardenbedrijf. Wat betekent dat nu voor de waarde van het aandeel? Is het nog interessant om in te stappen? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of als podcast.
28: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
30: In de BNR-app.
29: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
30: En blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat.
4: Goedenavond. Goedenavond. 8 minuten over 6 is het. Dit is het laatste kleine half uurtje van de Avondspits op dinsdag 12 mei. Woensdag is het morgen pas. We gaan praten over de Europese Unie. Ja, die wil influencers toegang geven tot EU-toppen. En daarmee hopen ze dan jongeren beter te bereiken om het Europese geluid dus aan de man te brengen, denk ik.
0: Zometeen in de tech-update goed nieuws over Canvas. De software die docenten en studenten aan de hogere scholen en universiteiten gebruiken voor het inleveren van stukken en het bekijken van agenda's. Daar kan Nederland weer gebruik van gaan maken na weer een hack.
4: Maar we beginnen met Keir Starmer, want meer dan 100 Labour-parlementariërs willen dat er geen leiderschapsstrijd komt. Dat staat in de verklaring van die groep. Maar ja, tegelijkertijd stromen ook de verklaringen binnen van politici die wel willen dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt. Volgens Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant, oud-correspondent in het VK, zal Starmer blij zijn met die steunbetuiging.
31: Maar aan de andere kant is natuurlijk het aantal mensen wat hem in de steek laat. Ja, dat is ook fors toegenomen. Dat is vandaag verdubbeld tot meer dan 80. En dat is zelfs voldoende om nu een leiderschapsstrijd te ontketenen. Als er tenminste iemand is die zich als leider beschikbaar wil stellen. Dus dat hangt er nog een beetje van af. Maar het, en Keir Starmer heeft altijd gezegd dat het regeren, dat het tijdens de regeerperiode niet om zijn persoon mag gaan. Maar de komende maanden lijkt het erop dat het alleen maar om zijn persoon gaat. Om zijn leiderschap. Ja. Dat er een strijd is tussen twee twee vleugels binnen de partij. Er zijn de Labour heeft totaal 400 zetels en dan zijn er 100 zijn voor hem. En 80 of 80 plus zijn tegen hem. Ja, wat doet de rest?
4: Ja,
0: ja, je ziet en, ja.
4: Maar wat gaat en kan Starmer nu doen? Ik bedoel, het is goed nieuws misschien dat er 100 zeggen blijf maar. Maar het is ook heel slecht nieuws dat meer dan 80 zeggen ga maar.
31: Ja, op dit moment kan hij niet veel anders doen dan wat hij nu doet. Dat is zeggen van, ik treed niet af. En morgen is het de troonrede in de Groot-Brittannië. Zoals je noemt, Prinsjesdag, de koning Charles houdt dan de King's Speech. En hoop maar dat het daarna een beetje gaat wegebben. Dat hoopt hij. Maar er zijn heel steeds meer parlementariërs die toch willen dat hij een datum kiest ergens in het najaar. Dat hij toch zijn aftreden aankondigt. En dat er dan een andere premier komt. En de meest genoemde naam is dan die van Andy Burr. De burgemeester van Manchester.
4: Ja, maar is dat ook een gedoodverfde opvolger? Is die populair? Loopt die zich warm?
31: Ja, het is wel een gedoodverfde opvolger. Tenminste, het is de meest waarschijnlijke kroonprins. Maar ja, het grote probleem is, hij is natuurlijk met niet eens lid van het parlement. En in Groot-Brittannië, wil je premier worden, moet je ook lid zijn van het parlement. Mm. Dus het is niet zoals in Nederland, dat je ook als buitenstaande premier kan worden. Hè, zoals onze
4: Dick
31: vorige
4: Schoof,
31: premier.
4: Ja.
31: De Schoof. En dus je moet echt lid zijn van het parlement om premier te kunnen worden. Dus dan moet er één Labour-parlementariër ergens gaan aftreden. En dan moet er een tussentijdse verkiezing in dat bepaalde district komen. Oeh. En dan kan Andy Burham zich kandidaat stellen. Maar of hij dat wil, dat is ook onduidelijk.
0: Wat gebeurt er eigenlijk met de mensen die nu tegen Starmer kiezen? Eigenlijk partij. Hè? Er zijn ook al een paar leden uit zijn kabinet gestapt. Die blijven wel lid van de fractie. Kunnen die ooit nog op een baantje onder Starmer rekenen? Of gokken die erop dat er een nieuwe toekomst komt? Dat lijkt mij binnen zo'n fractie best spannend.
4: Hmm.
31: Ja, dat wordt heel lastig natuurlijk. Ze zijn uit het kabinet getreden, of tenminste uit de regering. Hè, want het kabinet is niet het kernkabinet. Het zijn onderministers en staatssecretarissen, zoals dat heet. Die zijn eruit getreden. Dus de echte ministers die houden nog steeds, die zijn nog steeds solidair met hem. En wat ze kunnen doen, ze blijven gewoon in de partij zitten. En ze worden een soort oppositie binnen de partij. En dat is heel lastig.
4: Maar ja, dit gaat dus over partijpolitiek, dit gaat over leiderschap, het gaat over de persoon Keir Starmer. De Britten die hebben wel grotere problemen aan hun hoofd, zou je denken, met de slechte economie, de staat van de gezondheidszorg. Hoe kijken zij naar dit theater?
31: Ja, met argusogen. Het is op dit moment natuurlijk heel veel Britten zijn het eigenlijk wel met Starmer ook eens dat je niet continu premiers moet gaan wisselen. Ze zijn al in de zesde premier toe in 10 jaar. Ja, en elke keer een andere premier, dat helpt de economie ook niet. En ook zeker niet de geloofwaardigheid van het land. Dus zij denken van, moet deze premier ook alweer weg? Dus er zijn ook heel wat Britten die dat eigenlijk geen goed plan vinden.
4: Nee.
31: Maar Starmer staat onder grote druk sinds natuurlijk de blunder met Peter Mandelson. De benoeming natuurlijk van die vriend van Epstein als ambassadeur in Washington. En sindsdien heeft hij eigenlijk alle geloofwaardigheid verloren.
4: Denk je dat hij hier blijft zitten? Zou je daarop gokken? Naar traditie
31: in Engeland? Ik durf op dit moment geen gok op te nemen, maar ik denk dat hij de herfst nog wel haalt.
4: En dat zei Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant, oud-correspondent in het VK.
0: Staat een nieuwe aflevering van BNR Doorgelicht klaar in de podcast-app. Deze keer duiken Jim en Nina in technologiebedrijf AppLovin. En hoewel je er misschien nog nooit van hebt gehoord, groeit het bedrijf enorm hard, vertelt Jim Theo Poering.
7: Het bedrijf bouwt een algoritme dat met ongekende precisie bepaalt welke advertenties jij te zien krijgt. En wanneer. Zo efficiënt dat adverteerders massaal overstappen en de omzet in razend tempo blijft groeien. AppLovin heeft inmiddels een beurswaarde van meer dan $150 miljard. En daarmee is het bedrijf groter dan bijvoorbeeld Starbucks of Unilever. Maar met die astronomische groei komen ook grote vraagtekens. Is AppLovin het slimste techbedrijf van dit moment? Vestigt het bedrijf zich tussen Meta en Alphabet? Of kopen aandeelhouders vooral een mooi verhaal zonder solide fundament?
0: De nieuwste aflevering is nu te vinden in de BNR-app en ook in andere podcast-app natuurlijk. En morgen is hij ook nog op de radio.
8: Deze week doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Ja, Niels, ik vind onze eigen Europa-verslaggevers enorme influencers, eigenlijk.
0: Op mij wel.
4: Maar de Europese Unie die wil nu influencers die op de sociale media heel beroemd zijn toegang geven tot eurotoppen. Ministersoverleggen in Brussel. Ja, op die manier hoopt de EU jongeren beter te bereiken. Via TikTok, Instagram, et cetera. Dat meldt Politico. Maar er is wel een belangrijke voorwaarde. Kritische vragen mogen niet gesteld worden.
0: Ja, nou ja.
4: Dan kun je Geert-Jan Haan, Michael van der Toorn en Stefan de Vries overslaan. Gelukkig stellen die wel kritische vragen. Bij ons Emma Prins, docent European Studies aan de Haagse Hogeschool. Goedenavond.
9: Goedenavond.
4: Ja, jij maakt zelf ook content over de Europese Unie. Hoe ziet die eruit?
9: Ja, dat klopt. Ja, ik probeer op Instagram en TikTok wat mensen te bereiken. En dan praat ik eigenlijk over de Europese geschiedenis en de instellingen. En wat is nou het verschil tussen de Europese Raad en de Raad van de EU en de Raad van Europa? Aha. En waarom hebben we zoveel verschillende termen? Dus
4: explainers.
9: Eigenlijk gewoon de basics uitleggen.
4: Een soort explainers maak je.
9: Ja, precies.
4: Ja, ja. En waarom wil de EU dan nu al die influencers binnenhalen?
9: Ja, ik denk dat de EU dat heel graag wil, omdat ze dat heel goed kunnen gebruiken. Omdat de EU eigenlijk, merk ik toch wel, heel vaak wordt gezien als saai en bureaucratisch. En toch niet echt heel goed wordt begrepen. We hebben het gewoon heel weinig over. Ook in het nieuws, maar zeker op social media. Dus ik denk dat zij gewoon zichzelf eigenlijk wat sexier willen maken online.
0: Ja. Wel opvallend, want hoewel het vertrouwen in politici was gedaald in Nederland, was het vertrouwen in de EU gestegen, bleek vandaag uit onderzoek.
9: Ja, dat vind ik ook wel interessant. Maar ik denk ook dat het er misschien mee te maken heeft dat we het ook weinig over de EU hebben. Dus ik denk ook, we horen niks van de schandalen. Want er zijn genoeg schandalen die daar afspelen. We hebben het wel over de schandalen op het gewoon nationaal niveau. Maar niet op Europees niveau. En ik denk dat de EU ook interessanter kan maken.
4: Ik vraag je heel even op de telefoon iets verder van je mond te houden. Zijn.
0: Nou, of de microfoon van de telefoon bij de mond eigenlijk.
4: Ja.
10: Werkt dit beter?
4: Ja, dit werkt heel goed. Ja. Maar wat mij dan opvalt aan dit bericht, influencers welkom, maar geen kritische vragen, AUB. Ja, wat zijn het dan? Een soort reclamebureaus?
9: Ja, daar lijkt het wel inderdaad op. Ik ben bang dat het vooral heel veel pro-EU-praatjes gaan worden in plaats van dit is de EU en dit is waarom het belangrijk is en wat je er ook van vindt. En ik denk dat zij juist wat meer eigenlijk vooral door de EU gekozen content willen verspreiden.
4: En kennen we influencers die daarbij zitten? Zijn het beroemdheden op TikTok, Instagram?
9: Nou, ik heb al wel gezien, ik zag toevallig dat wat influencers, wat Nederlandse voorbij komen. Ik zag Julia van Gelder, die was uitgenodigd in Straatsburg. En Europarlementariërs mocht interviewen. Maar ik had wel het idee dat dat echt door de EU zelf gekozen werd. En dat ze niet heel veel invloed had over wat erin kwam, zeg maar.
4: Ja, en gaan ze dat dan per land doen? Dus kiezen ze voor Nederland andere mensen? Of hopen ze dat er een soort pan-Europees filmpje viraal gaat? Dat iedereen dat gaat zien?
9: Ja, ik vermoed dat ze dat per land gaan doen. Maar er zijn ook al best wel wat EU-influencers. Dus mensen die zoals ik echt specifiek over de EU praten. En ik denk dat dat eigenlijk wat beter werkt omdat wij de EU al begrijpen. En dat het wat moeilijker is als je dat nog niet doet. Maar je kunt wel meer mensen bereiken als je nog niks over de EU weet. Maar je bent wel op nationaal niveau best wel groot.
4: Ja, nou kun je heel makkelijk anti-EU-influencers vinden. Dat komt dan vaak uit de hoek van radicaal rechtse partijen, Forum voor Democratie bijvoorbeeld. Zijn deze influencers dan in staat om daar tegengas tegen te bieden? Is dat een beetje de bedoeling?
9: Nou ja, het algoritme die verspreidt natuurlijk heel makkelijk van dat soort negatieve beelden, soms zelf ook complottheorieën. Dus er is wel echt een tekort aan dat niet alleen een pro-EU stem, maar ook gewoon een neutrale stem die uitlegt hoe het werkt. Want er is ook heel veel misinformatie bij die anti-EU filmpjes en die complottheorieën. Dus ik weet niet of het echt concurrentie gaat zijn, maar ik hoop wel dat er zo wat meer over de EU wordt gepraat buiten die complottheorieën om.
4: En wat voor reacties krijg jij eigenlijk?
9: Ja, je ziet wel dat het algoritme je filmpjes vooral aan mensen laat zien die er heel veel interactie mee gaan hebben. En soms is dat helaas wel de eurosceptische stemmen. Ik kreeg nog een reactie vorige week van de Europese Unie is de nieuwe Sovjet-Unie. Oh. En dat soort comments. Dus je ziet ook wel heel veel negatieve. Maar gelukkig ook wel van heel veel mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in de Europese Unie en er meer over willen leren. En dat is natuurlijk de mensen die je wil bereiken.
4: En waar kunnen we jou volgen?
9: Op Instagram en op TikTok ben ik @EuropeanPolitics101.
4: @EuropeanPolitics101. Gaan we doen. Ga je volgen. Dankjewel, Emma Prins. En als je natuurlijk gedegen nieuws over Europa wil volgen, dan moet je gewoon Make Europe Great Again luisteren. De BNR-podcast met kritische geluiden.
0: Robert Vriese bij de ANWB. Hoe is het met de werkzaamheden op de A12?
10: Nou, die A12, de werkzaamheden gaan voorspoedig, maar die geven nog ook nog wel wat vertraging, hoor. Vanuit Utrecht naar Duitsland bij Westervoort 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Zo ook op de A325 vertraging door die werkzaamheden vanuit Nijmegen naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek 50 minuten. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle Centrum nog 20 minuten oponthoud. Daar is de linkerrijstrook dicht, van het wegdek is erg slecht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag Amsterdam bij Hoogmade bij 23.0. En op de A4 Rotterdam Antwerpen controle bij knooppunt Sabina bij 214.0.
0: Na bijna een week zonder kunnen steeds meer studenten en docenten in Nederland weer gebruik maken van Canvas. Onderwijsinstellingen maken hun omgevingen vanaf vandaag weer stapsgewijs beschikbaar, omdat die Canvas-ontwikkelaar Instructure een deal heeft gesloten met de Shiny Hunters, de hackersbende, die de boel had opengebroken en bij de gegevens kon. Niels Koloos, over die deal hoorden we jouw collega Joe van Buurik vanochtend al in de ochtendspits, maar onderwijsinstellingen hebben dus ook vertrouwen in.
11: Ja, in ieder geval een deel van de instellingen in Nederland. De Universiteit Maastricht heeft de Canvas-omgeving vandaag weer online gebracht. Evenals de Universiteit in Tilburg en de Universiteit van Amsterdam volgt morgen. Maar de Vrije Universiteit en de Universiteit van Twente willen bijvoorbeeld nog even wachten. Die hebben ook geen tijdlijn gegeven, want die zeggen dat ze eerst nog de laatste risicoanalyses willen uitvoeren. Want Instructure heeft namelijk wel gemeld dat alles afgerond en veilig is, zoals we vanochtend dus ook al van Joe hoorden. Maar dat deed het bedrijf vorige week ook. En een dag later lieten alle Canvas-sites van zo'n beetje alle scholen ter wereld ineens een boodschap van de Shiny Hunters zien. En toen zeiden ze, we hebben jullie voor de tweede keer gehackt in Structure. Dus nou ja, de uitspraak better be safe than sorry zullen we hier maar goed van toepassing op laten zijn. En dat advies krijgen studenten en docenten trouwens ook van universiteiten en hogescholen. Want het is namelijk niet 100% te garanderen dat alle gestolen data gewist is. Dus er is nog altijd kans dat er binnenkort ineens phishingmails opduiken bijvoorbeeld van de hackers.
0: En wat helpt die deal? Hè? Dus is er betaald? Geven die hackers...
11: Nou ja, op een gegeven moment zijn Shiny Hunters dus bij Instructure binnengekomen en hebben ze al die Canvas-gegevens, dus logins, of geen logins moet ik zeggen, e-mailadressen, namen, studentnummers, chats van Canvas hebben ze buitgemaakt. En daarvan hadden ze gezegd, als jullie ons geen losgeld betalen, dan maken we die data dus openbaar. Ja. Nou, vorige week verdwenen al de berichten over die aanval van de website van Shiny Hunters op het dark web. En nu heeft Instructure dus gemeld dat er een deal is, maar hoeveel geld er dan betaald is en of er überhaupt geld betaald is,
0: dat
11: weten we niet. Nee.
0: Dan, de baas van de Israëlische tak van Microsoft stapt eind deze maand op, terwijl de samenwerking tussen Microsoft en het Israëlische ministerie van Defensie nog volop wordt onderzocht. Het komt uit een bericht van de Israëlische krant Globes. The Guardian onthulde afgelopen jaar dat de clouddiensten van Microsoft door Israël werden ingezet om Palestijnen te bespioneren. Gebeurt dat nog steeds eigenlijk?
11: Ja, Microsoft zegt van niet. En er lopen dus ook nog volop onderzoeken van Microsoft naar hun eigen Israëlische tak. En Globes meldt dat er een aantal weken geleden nog een onderzoeksteam van Microsoft naar Israël is gevlogen om de boel daar dus nog een keer te inspecteren. En bij dat onderzoek zou de baas van de Israëlische tak, Alon Haimovic heet hij, ook zijn opgeroepen om een verklaring af te komen leggen. En wat er vervolgens gebeurd is, dat weten we dus niet. Maar vorige week plaatste Microsoft stilletjes ineens een bericht waarin het vertrek van Haimovic werd aangekondigd. En dat is deze week eigenlijk pas een beetje door de media en ook door ons opgesnord. En als je dat bericht leest, dan krijg je de impressie dat hij vrijwillig is gestopt bij Microsoft om gewoon iets anders te gaan doen. Een nieuwe carrière in tech en AI staat er. Maar met oog op alle onderzoeken en de timing en de materie is het natuurlijk wel heel erg toevallig dat een baas van een tak die in een enorme controverse zit ineens ermee stopt terwijl er onderzoeken lopen.
0: En die controverse draait erom dat Microsoft het niet prettig vindt dat clouddiensten zijn gebruikt.
11: The Guardian ontdekte dus vorig jaar dat bepaalde eenheden van het Israëlische leger met de Israëlische tak van Microsoft samenwerkten om massaal Palestijnen in bezet gebied te bespioneren.
0: En dat wil Microsoft zelf ook niet.
11: Nou ja, in het begin was Microsoft er een beetje vaag over, maar langzaam maar zeker werd het steeds meer duidelijk. Dus ook vorig jaar een moment geweest waarop het Microsoft hoofdkwartier in de VS nog is bezet door personeel. Dat zei, we moeten nu echt hiernaar gaan kijken, dit is echt niet best. Toen is er meer actie opgezet en nu zijn er dus onderzoeken van Microsoft zelf gestart.
0: OpenAI heeft een flinke meevaller. Het hoeft minder te betalen aan Microsoft. Ja, vroeg ons eerder af, moet Microsoft überhaupt geld krijgen van het bedrijf achter ChatGPT? Maar daar is dus een deal over.
11: Ja, en die deal hebben ze dus ook bijgesteld, is nu bekend geworden. De oorspronkelijke deal hield eigenlijk in dat OpenAI de omzet met Microsoft zou delen tot 2030. Ging om een bedrag van $135 miljard. Maar nu meldt een ingewijde aan techwebsite The Information dat die deal een beetje is versoepeld, een beetje is afgezwakt. Er is nu een soort maximale grens van $38 miljard aan omzet die naar Microsoft overgemaakt moet worden.
0: Ja, want Microsoft heeft ooit geïnvesteerd in OpenAI.
11: En toen is die afspraak inderdaad gemaakt. Ja. Maar waarschijnlijk, we weten het niet zeker, maar omdat OpenAI later dit jaar naar de beurs gaat, is het natuurlijk voordeliger als ze geen omzet meer hoeven af te dragen aan een derde partij.
0: Ja.
11: Ook omdat Microsoft zelf aandeelhouder is van OpenAI, waardoor ze hun aandelen natuurlijk weer voor meer zouden kunnen cashen bij een eventuele beursgang.
0: Vestzak, broekzak. Dankjewel, Niels Koloos.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: En dit was de avondspits van dinsdag 12 mei. Hier volgt BNR Beurs met Maxime van Meel en Milou Brandt.
0: Ja, over de beursdag van Prosus. Dat ging niet helemaal zoals het bedrijf in gedachten had. De beurs trouwens ook vrij laag gesloten.
4: Ja, in het rood onder de 1000 punten. Fijne avond.
0: Mooi.
12: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast-app.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Recruit a Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
19: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
20: Frank, pensioenalert.
21: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
22: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
32: Leon Kozijnen.
33: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
34: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
35: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
36: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
37: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. De transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers, maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastned. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/azr.
1: BNR Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter of zijn zelfs aan het oplossen, maar op een paar plekken nog flinke vertraging, zoals de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de rechterrijstrook dicht, vertraging 25 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is er een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. De A28 van Amersfoort naar Zwolle, daar rijdt het nog langzaam voor Zwolle Centrum. Hier is de linkerrijstrook dicht door een slecht wegdek, vertraging 20 minuten. En de meest onthoud op dit moment toch is op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 9 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier extra reistijd.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Op de NAVO-basis in Brunsum in Zuid-Limburg zijn 2 militairen aangevallen. Het gaat om Duitse militairen. Ze raakten gewond, maar niet zo erg dat ze naar het ziekenhuis moesten. De daders zouden maskers op hebben gehad en riepen anti-NAVO-leuzen. In Colombia zijn 2 Nederlanders opgepakt die zich bezig zouden hebben gehouden met cocaïnehandel, afpersing en geweld. Volgens de politie bij ons gaat het om 2 hoofdverdachten in een groot onderzoek naar drugstransporten naar Europa. Ook tientallen andere verdachten zitten vast. Niemand die aan boord was van de eerste evacuatievlucht met passagiers van het cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Het RIVM laat weten dat hun bloed 2 keer is getest. Het gaat om 26 mensen die voor de zekerheid 6 weken in quarantaine moeten. Ze worden goed in de gaten gehouden en elke week getest op Hanta. In de kabinetsplannen gaat de hypotheekrenteaftrek voor de hogere inkomens onbedoeld iets omhoog. En de Tweede Kamer wil daar nu een stokje voor steken. Een meerderheid heeft gestemd tegen die verruiming. Daarmee zouden er honderden miljoenen euro's vrij kunnen komen. Geld dat het kabinet kan gebruiken om andere zaken voor elkaar te krijgen. Studenten die bij een protest bij hun universiteit voor problemen zorgen, kunnen in de toekomst makkelijker worden uitgeschreven. Van de Tweede Kamer mogen politie en justitie gegevens van de demonstrerende student doorspelen aan de universiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand die oproept tot geweld of veel overlast veroorzaakt. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
7: Straks BNR-beurs en je zal maar je aandeelhouders onverwacht een opgewekt briefje sturen met mooie woorden over hoe goed het gaat en dan door beleggers behoorlijk afgestraft worden. Nou, dat is het verhaal van Prozis vandaag, dat de AEX nog een extra tintje donkerder rood kleurde. Welke beren beleggers zien, dat hoor je straks. Blijf luisteren.
8: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast. Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
9: 52 min 40.
10: 12 natuurlijk.
9: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
8: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
9: In 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: Van Bentum en Keulen Advocaten.
23: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
24: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
25: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
26: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
27: Hoe innoveer ik mijn team met AI?
28: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
26: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
28: Fivert, dat klopt voor jou.
29: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Meel en Milou Brandt.
3: Welkom, dinsdag 12 mei is het. Jij bent erbij op de dag dat de topman van Prozis voor de gein een brief naar aandeelhouders stuurt over hoe goed het gaat. Maar zo wordt het door beleggers helemaal niet opgevat.
4: Echte grote verliezers, Prozis 7% lager.
3: Wat voor onheil beleggers zien, dat hoor je in deze aflevering.
12: En dan hebben we het ook over het best presterende aandeel van de S&P 500 de afgelopen tijd.
13: I got Intel shares surging more than 14% on a report from the Wall Street Journal.
14: And this historic move higher in Intel, we talk about when we bought it down in the $20 level, the same as the US government did. Here we are $100 higher.
12: Maar die enorme stijging van het aandeel wekt ook steeds meer argwaan onder beleggers. Wie er gelijk heeft, hoor je zo.
3: En we vertellen je over nog een bijzonder plan dat de beurs in Zuid-Korea even goed deed schrikken.
15: It's already been a rollercoaster session for South Korea's Kospi. Tech stocks dragging the index more than 5% lower at one point this morning after the country's presidential policy chief called for a dividend for citizens using taxes on AI profits.
12: Beurzen in de VS die staan in het rood. De AEX duikt weer onder de 1000. Er ging 1,5% vanaf vandaag. En daarmee staat hij nu op 999 punten. De grootste daler, dat is Prozis. Daar is de schade min 6,3%. We gaan de beurstocht doornemen. En dat doen we met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Dag Stan.
16: Goedenavond. Hoi.
3: Hallo, we gaan beginnen. En dat doen we met de grootste verrassing van de dag. Die gaat over de overname van eBay door GameStop. GameStop bood $56 miljard voor eBay, maar het gaat, ja, wie had dat gedacht, niet door.
17: eBay officially rejecting Ryan Cohen's buyout offer. eBay's board saying it concluded the proposal is neither credible nor attractive.
3: Nog geloofwaardig, nog aantrekkelijk. Dus eBay heeft twijfels bij de financiële details van het bod. Je weet wel, die financiën die topman van GameStop in dat interview met CNBC ook niet kon ophoesten zelf. eBay zegt nu, ja, we kunnen ook prima op eigen kracht de groei verder aanjagen. En het zou nu dus kunnen dat het een vijandige overnamepoging wordt. Die topman van GameStop, ook al had hij zijn financiën niet helemaal op orde, zei al dat hij ook bereid was rechtstreeks naar de eBay-aandeelhouders te stappen. Al denk ik dan ook, misschien toch eerst even naar je financiële plaatje krijgen en dat rondkrijgen. Wat denk jij, Stan? Hoe gaat dit eindigen?
16: Nee, dit gaat natuurlijk nooit werken. Dat je hier überhaupt als voorwaardig CEO van eBay nog op moet reageren. Jouw marktwaarde is letterlijk 5 keer groter dan dat van GameStop. Wat echt een meme-stok is natuurlijk. Nee, dit gaat echt niet gebeuren.
12: Ja, nou dan een ander plan waarover ik twijfel of het doorgaat. Namelijk een ideetje van de adviseur van de Zuid-Koreaanse president. Die krijgt dollartekens, of nou ja, eigenlijk wontekens in zijn ogen van de winsten van Samsung en SK Hynix. En die dacht, ja, moeten we dat niet eens lekker gaan herverdelen? Dus die opperde in een Facebook-post een soort techbelasting. En met dat geld wil hij dan een nationaal dividend uitdelen, waar bijvoorbeeld basisinkomens of sociale voorzieningen mee worden betaald. Nou ja, beleggers die moeten daar niks van hebben. De Kospi-index die de afgelopen tijd recordhoogtes bereikte, die kelderde meteen 6%. Stan, welke gedachte zit hier achter? Kan dat werken?
16: Nou ja, kijk, ik begrijp het wel. Als je begroting wil rondkrijgen en je kijkt natuurlijk likkerbaardend naar de winsten die gemaakt worden op aandelen in eigen land, en je noemt ze al SK Hynix en Samsung, ja, dan is het natuurlijk vrij logisch om te denken, laten we daar eens even als een soort van hedge fund een performance fee over gaan incasseren. Dat is eigenlijk een beetje wat onze overheid natuurlijk met box 3 van plan is. Gewoon meer winst op aandelen incasseren. En daarmee proberen je begroting te stutten. Ja, en daar schrikken natuurlijk beleggers van. Zeker als je net een paar 100% rendement hebt gemaakt op dit soort aandelen.
12: Nou, het voelt een beetje impulsief, hè? We zien die hoge winsten en oh, nou, daar willen we ook een slaatje uitslaan. En vorige week hadden we al die werknemers van Samsung, hè, die zich onderbedeeld voelen eigenlijk. Ja, het lijkt een beetje alsof de goudkoers daar is uitgebroken.
16: Ja, nou nogmaals, je ziet het wel vaker natuurlijk, met name een beetje uit de links-sociale hoek, zeg maar, dat op het moment dat ergens veel geld wordt verdiend, hè, die discussie hadden we ook over de eerste kwartaalcijfers van Shell, hè, omdat er dan een oorlog uitbreekt en de olieprijs gaat omhoog, dat we dat maar meteen extra moeten gaan belasten. Maar goed, daar schrikken beleggers altijd van dat soort retoriek. En zeker als de koersen al hard zijn opgelopen, dan is dat een extra reden om weer even voorzichtig te zijn en dus wellicht wat winst van tafel af te halen.
3: Ik heb nog een mooi stuk uit de Financial Times dan. Die zijn op onderzoek uitgegaan bij Amazon, waar medewerkers gevraagd worden om gebruik te maken van MeshClaw. Dat is een AI-assistent die binnen het bedrijf is uitgerold, met de bedoeling dat die medewerkers productiever worden. De belofte van Amazon was dat de mate waarin je gebruik maakt echt niet mee wordt genomen in je functioneringsgesprek. Maar toch denken die medewerkers dat ze wel degelijk in de gaten worden gehouden. Want er zijn zelfs publieke scoreborden waarop gevierd wordt als iemand heel veel AI gebruikt.
12: Nou, dan weet ik het wel zeker.
3: Dus, dat lijkt wel redelijk duidelijk. Ja. Dus, oplossing van het personeel. Gewoon bullshit prompts en taken aan die assistent geven. Daar kwam de krant achter. Dan gaat die score omhoog. Is dat weer leuk. En dat heeft trouwens een mooie naam. Dit gedrag. Token maxing heet dat kennelijk. Omdat je dus AI tokens gebruikt. Dus de volgende keer als je van Amazon hoort hoeveel hun medewerkers kunstmatige intelligentie gebruiken, zou ik dan toch eventjes afvragen. Wordt er niet gewoon heel veel getoken maxed binnen deze toko?
12: Ja, het lijkt me wel dat het averechts werkt als je mensen gaan zitten bullshit prompten in plaats van werken.
3: Ja.
12: En over averechts gesproken.
1: PostNL krijgt een boete van 7 miljoen euro vanwege het niet op tijd bezorgen van de post. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt bepaald.
12: Ja, maar volgens PostNL-topman Pim Berendsen werkt deze boete dus averechts. Want dan wordt het bezorgen van consumentenpost nog moeilijker en komt de toekomst van postbezorging zelfs in gevaar, zegt hij. Ja, doet me ergens toch ook een heel klein beetje denken aan wat gaslighting, hè, de ander aanwijzen als. En komt de toekomst van postbezorging zelfs in gevaar, zegt hij. Ja, doet

0: niet de ASM, maar de ACM, die zegt... dan hadden jullie maar beter moeten inspelen op die problemen. Uiteindelijk moeten mensen er gewoon op kunnen rekenen... dat ze krijgen waarvoor ze betalen. En ja, zo is het ook.
1: Zometeen hebben we het over Intel. De chipmaker heeft de tijd van zijn leven. Het aandeel staat bijna op recordhoogte. Maar toch vinden ook bijzonder veel mensen dat de boel uit de hand loopt.
0: En je hoort wie het nieuwe doelwit is van een oude vijand van Unilever en Disney.
1: Maar eerst naar de aandeelhouders van Prozis. Die kregen onverwachts een brief op de mat van topman Fabrizio Bloisi. Die vrolijk concludeert dat alle doelstellingen voor het afgelopen boekjaar behaald zijn. $7,3 miljard omzet was dat, waarvan dik 1 miljard winst. En nog meer vreugde, want alle bedrijfsonderdelen die zijn winstgevend. Maar tot zover de blijdschap.
2: Prozis kwam vanochtend met cijfers. Die waren over het afgelopen jaar prima eigenlijk. Niks aan de hand, best goed, doelen gehaald. Maar voor het komende jaar wordt het anders. Want de winst zal gaan afnemen, voorspelt Prozis zelf. Omdat ze fors moeten gaan investeren in hun maaltijdbezorgers.
1: Ja, vooral iFood, hun Braziliaanse bezorger, die heeft het moeilijk. Heeft last van concurrentie uit China en heeft dus geld nodig. Beleggers zijn teleurgesteld. Milou zei het al, het aandeel eindigt de dag 6% lager. Daarmee staat Prozis dit jaar al 28% in de min. Stan, die maaltijdbezorgers die hebben dus investeringen nodig. Dan zou je dus ook kunnen zeggen, ze krijgen die investeringen. Zorg dat er weer meer groei in zit. En dat is dan positief, maar zo wordt het niet opgevat. Waarom?
3: Nee, je hoort het Dirk ook al zeggen. Dat is niet wat beleggers horen op dit moment. Hè. Beleggers willen graag horen, oké, we hebben een goed kwartaal of goed jaar achter de rug. Hè. Je zei het al, doelstelling gehaald, meer dan $7 miljard omzet. Meer dan $1 miljard aan adjusted EBITDA in de e-commerce. Dat is hartstikke goed, maar beleggers horen niet, oké, nu gaan we oogsten. Ze horen, eerst gaan we opnieuw investeren om groei en marktaandeel te verdedigen. En dat betekent dus dat inderdaad die winstgevendheid gaat zakken. En met name iFood, hè, een van de belangrijkste onderdelen van Prozis na Tencent natuurlijk. Ja. Waar juist veel van die winstgevendheid vandaan moet gaan komen. Ja, die gaat dan wegzakken. En daar houden beleggers gewoon niet van. Dus ik vind het heel begrijpelijk dat het aandeel bijna 7% lager staat vandaag.
1: Ja, dit jaar, aan de andere kant zegt die Bloisi, dit wordt het jaar van de uitvoering. De uitvoering van wat?
3: Ja, ik denk dan dat hij bedoelt de transformatie van Prozis. Hè. Het wil natuurlijk meer of minder gezien worden als een holding met een Tencent belang en een grote discount. En ja, toch meer echt als een operationeel technologiebedrijf. En dat betekent eigenlijk concreet dus bijvoorbeeld iFood verder uitbouwen. Natuurlijk Just Eat Takeaway wat ze net gekocht hebben. Nog een paar andere bedrijven waar ze een investering hebben gedaan. AI is natuurlijk een bekende die je dan in gaat zetten. Om ervoor te zorgen dat alles intelligenter en winstgevender met name gaat worden. En dus dat Tencent, dat verhaal, dat een beetje weggaat uit de beleggingscasus van Prozis.
1: Maar dat lijkt me ook juist wel prettig. Want je wil ook een beetje je eigen bedrijf zijn en ook gewoon goed gespreid investeren. En dat lijken ze dus wel te doen. Ze willen meer in die maaltijdtak, maar dat valt dus toch nog niet helemaal goed dan?
3: Nou, dat moet gaan komen als die uitvoering zichtbaar wordt in die cijfers. Hè. Dus dat Prozis echt zelf waarde kan creëren in die onderliggende bedrijven. En niet afhankelijk is van het operationele wel en wee van Tencent. En de afgelopen jaren heeft Prozis vooral die waarde gecreëerd door aandelen inkoop of verkoop van belangen en het opschonen zeg maar, van de portefeuille. Ja. En dat was wel goed, omdat er natuurlijk wel echt een grote discount in zat ten opzichte van het Tencent-belang. Maar dat is meer een stukje creatieve financial engineering. Dat heeft niet zoveel te maken met het operationeel verbeteren van de investeringen die je hebt. Dus zorgen dat je hogere groei hebt, betere marges, betere cashflow. En dat is eigenlijk wat je als belegger natuurlijk wil zien. Dat het een bedrijf is dat op eigen benen kan staan en losstaat van die ene grote holding. Die bedrijven die ze dan in het portefeuille hebben ook echt daadwerkelijk operationeel beter kunnen maken.
1: Ja, ze zijn er wel mee bezig. Ze hebben eerder al gezegd, we gaan voorlopig ook even stoppen met allerlei nieuwe belangen kopen. Blijft dat nog steeds de juiste strategie?
3: Ja, ik denk het wel. Hè. Ze hebben, dus wat ze moeten doen is... ze hebben al die eigen aandelen ingekocht. Ze hebben de belangen verkocht. En ze hebben veel ook weer inderdaad aan investeringen gekocht. En waar het nu met name om gaat, is waar we net al op focussen, is dat ze ervoor zorgen dat die, met name die e-commerce bedrijven en die online voeding, dat ze die winstgevender gaan maken. En dat ze daar laten zien dat ze echt de groei kunnen aanjagen. En Just Eat Takeaway is denk ik een uitstekend voorbeeld. Want daar zag je natuurlijk dat de laatste jaren de omzet aan het dalen was en ook de marges krapper werden. Nou, als ze daar kunnen laten zien dat zij waarde kunnen toevoegen door die overname, dat ze juist die groei weer aanjagen en die operationele hefboom erin krijgen, ja, dan heb je iets waar beleggers wel warm voor lopen. En dan zal je ook zien dat de aandelenkoersen daarop gaan reageren.
1: Ja, dat kan wel nog even gaan duren. Zij zeggen over een jaar gaan we daar echt weer naar groei kijken bij Just Eat aan het einde van het komende boekjaar. Is dat geduld, is dat er?

0: Ja, je bedoelt vanuit de aandeelhouders gesproken, of het management, beleggers. Ja, kijk, je hebt weinig keuze. Laten we eerlijk zijn, Just Eat, toen het nog beursgenoteerd was, stond nou niet de laatste jaren bekend om zijn operational excellence, om het zo maar even te zeggen. Er zijn heel veel dingen gebeurd die beleggers daar niet goed zijn gevallen. Ja. En je hebt gewoon tijd nodig om die turnaround te bewerkstelligen. Maar dat het zeg maar als niet beursgenoteerd bedrijf in de handen van Prosus wat beter zou moeten gaan en dat daar wat meer focus wordt aangebracht en investeringsbereidheid is vanuit de moedermaatschappij, dat zal hopelijk Just Eat geen slecht doen en inderdaad ervoor zorgen dat ze die groei terughalen. Ze geven nu al aan dat in sommige steden juist die groei inderdaad alweer is teruggekeerd. Maar dat zal echt niet betekenen dat dat de tanker meteen gekeerd is. Maar dat we dat wel richting meer het einde van het jaar en volgend jaar moeten gaan zien dat die groei daarin terug gaat komen.
1: Ja, en die topman van Prosus die kwam anderhalf jaar terug, geloof ik al, met het doel om Prosus in waarde te laten verdubbelen naar $200 miljard dollar. Sindsdien is het zelfs 20% in waarde gedaald. Hoe lang gaat dat dan duren, zo'n verdubbeling?
0: Ja, dit is altijd levensgevaarlijk om als CEO zo'n stip op de horizon te zetten voor aandeelhouders. Want als je het niet haalt, dan heb je meteen een probleem met je geloofwaardigheid. En het verhaal is natuurlijk heel groot. Hè? Prosus als de mondiale techkampioen, even los van dat Tencent-belang dus. Maar dat zijn allemaal leuke woorden. Beleggers willen dan ook gewoon het bewijs zien. Dus gewoon zien, wat we net al continu zeggen, omzetgroei, stijgende marges, structuur wordt eenvoudiger, de holding discount moet eruit. Nou ja, dat zijn allemaal zaken die dan moeten gaan vallen. Als hij dat voor elkaar krijgt, dan is zo'n waardering zou best heel goed mogelijk kunnen zijn. Maar vooralsnog is dat narratief zoals we dat van hem gezien hebben, is nog niet bewezen. En dat moet echt wel gaan gebeuren.
2: BNR Beurs.
1: Door naar een aandeel waar de grafiek er vandaag beter uitziet de afgelopen tijd. Die van Intel.
3: Investors are bidding that up by better than 15%. You back that thing up over a couple of months or even a month, and you're going to see just a tremendous gain. This is one of the best performers out of the chip space. 113%.
1: Ja, het is het best presterende aandeel van de S&P 500 de afgelopen anderhalve maand, met een stijging van bijna 190%. Vooral de mogelijke deal om chips voor iPhones te gaan produceren gaf Intel nog een enorme laatste zet. Maar toch is niet iedereen overtuigd. Volgens Bloomberg staat het percentage shortsellers bij Intel bijna op het hoogste niveau in het afgelopen jaar. En het aandeel vandaag, het lijkt alsof we het voorspeld hadden toen we het hierover wilden gaan hebben, kelderde en staat op dit moment 11% in de min. Even standen, wat gebeurt er vandaag? Wat is hier aan de hand, die 11%?
0: Nou, ik denk dat er wat realiteitszin bij beleggers ook in aan het komen is. En laat ik heel duidelijk zijn, ik zit ook echt aan de sceptische kant voor wat betreft Intel. Het is enorm gestegen op een goed verhaal. Hè, Amerikaanse chipsoevereiniteit, die AI, foundry, subsidies en dan inderdaad een mogelijke grote klant zoals Apple. Maar de fundamentele bewijslast is nog echt heel erg mager. Hè. De foundry-divisie die verliest nog steeds miljarden. De externe foundry-omzet, dus van externe klanten, is nog steeds heel klein. En de koers heeft al heel veel van dat potentiële succes ingeprijsd. Je zegt het al, de grootste stijger binnen de S&P 500 afgelopen jaar met meer dan 200% rendement. En ik denk dat er nu wat meer realiteitszin in komt. Dat geldt overigens voor meer chipnamen, die we vandaag zien. En Intel was natuurlijk wel de leader of the pack, om het zo maar te zeggen. En krijgt dus nu ook even een flinke druim zoren.
1: Ja, er zitten dus heel veel shortsellers op. Is dat een groot risico voor zo'n aandeel?
0: Ja, zeker. Die gaan niet voor niks zitten. Die hebben ook het huiswerk gedaan. Hè. In het kader en in het verlengde van een aantal dingen die ik net al noem. En die zien ook van, joh, die waardering is een beetje losgezongen van de realiteit op dit moment. Het is heel veel op hoop gebaseerd. Maar hoop is nooit een goede strategie bij beleggen. Het moet ook wel daadwerkelijk bewaarheid worden. En er zullen ook genoeg partijen zijn die hun winst willen nemen op deze positie. En dus op de verkoopknop drukken.
4: Ja, je hebt het al over hoop. Hoeveel hangt er af van die mogelijke deal met Apple?
0: Ja, heel veel. Kijk, het is met name gewoon. Kijk, Apple is natuurlijk eigenlijk de mooiste klant die je zou binnen kunnen halen met een bedrijf als Intel. En dat betekent heel veel voor het sentiment. Dat zou natuurlijk een enorme kwaliteitsstempel zijn. Maar goed, als Apple echt Intel Foundry wil gaan selecteren, ja, dan moet er wel echt vertrouwen ook vanuit Apple komen. De markt lijkt nu al te zeggen alsof die deal bewezen is. Maar er is echt een heel groot verschil tussen testen, evalueren, praten, meerjarige volume commitments aangaan. En dat is voor Apple niet zomaar een simpele, sympathieke keuze om dan voor de Amerikaanse industriepolitiek te kiezen. Maar Apple kiest uiteindelijk ook gewoon voor yield en performance en kosten. En met name ook leveringszekerheid en risico. Ze zijn in het verleden al een keer weggegaan bij Intel. Ze zullen echt niet zomaar over één nacht ijs gaan om weer een heel groot deel van hun chips daar zomaar vandaan te halen. Er zullen echt veel, wat ik net zei, van de zaken op tafel moeten worden gelegd. En de vraag is even of we dat ook daadwerkelijk gaan zien over een tijdje.
2: BNR Beurs.
1: Goed, we gaan eens kijken wat er te gebeuren staat op de handelsvloer in New York. Daar staat alles in het rood. De Dow Jones 0,3% eraf. De S&P 500 1% eraf. En de Nasdaq zelfs 2% eraf. Bijna beleggers reageren daar op het nieuwste inflatiecijfer dat vlak voor de opening naar buiten kwam.
5: No surprises here. For the year we have CPI up 3.8%. And the core up 2.8%. That's the highest CPI for year over year since 2022, I believe, and it is also more than anticipated. It's a jump of half a percentage point.
1: Ja, kleine correctie. Het was trouwens het hoogste inflatiegetal sinds mei 2023. 3,8% stegen de prijzen in de VS, dus in vergelijking met een jaar geleden. En Stan, wat ik opvallend vond, is dat die kerninflatie, dus zonder energie en benzinekosten dergelijke, ook op 2,8% uitkwam. Nog steeds best wel aan de hoge kant. Is dat dan ook te danken aan die oorlog in het Midden-Oosten al?
0: Die kans is wel aanwezig, ja. Maar wat natuurlijk met name het belangrijkste is, ook in combinatie met het Amerikaanse arbeidsmarktcijfer, is dat de Fed hier natuurlijk bovenop zit. En dat dit geen cijfer is waarvan je zegt, nu kunnen we eens even de rente weer lekker gaan verlagen. Dus als de markt hoopt op een snelle renteverlaging, die gaat er waarschijnlijk niet komen. Als je ook naar de Fedwatch kijkt voor de eerstkomende vergadering, dan is de verwachting eigenlijk van de markt dat de rente gelijk wordt gehouden. En misschien zelfs wel verder in het jaar een renteverhoging zou kunnen gaan plaatsvinden. Ja, en dat is natuurlijk niet goed voor allerlei hooggewaardeerde technologieaandelen. Nou, kijk Intel vandaag. Dus het valt ook samen met dat inflatiecijfer. Dus nogmaals, het verbaast me ook niet dat dit soort namen dan ineens 11% op een dag verliezen. En dat ook de Nasdaq vandaag 2% lager staat.
1: Ja, en het is ook niet leuk voor de grote glimlach op het gezicht van de heer Trump, die heel graag die rente wil verlagen. En daarvoor juist iemand heeft aangesteld bij de Fed die rente voor hem zou gaan verlagen.
4: Ja, en dus ook niet leuk voor de nieuwe Fed-baas die hem dat nieuws moet gaan geven. Ja.
0: Maar het mandaat van de Fed is natuurlijk heel duidelijk. Hè? We willen economische groei, met name in de vorm van arbeidsmarktsterkte. En we willen tegelijk prijsstabiliteit. Ja, dat moet wel aan beide kanten goed gaan. En het mandaat is niet, we doen alles om Donald Trump gelukkig te stemmen. Oh, ondanks dat hij door Trump is benoemd. Ik denk wel dat Trump ook slim genoeg is geweest om daar geen puppet van hem neer te zetten. Want dan hadden de markten natuurlijk de geloofwaardigheid van de centrale bank meteen in negatief beoordeeld, om het zo maar te zeggen. En dan had je qua aandelenkoersen misschien wel veel verder van huis geweest. Hè. We zitten nu nog steeds om en nabij recordniveaus. Dus het is niet zo dat het slecht gaat op de financiële markten. Maar een renteverlaging is voorlopig denk ik wel even van de baan met deze cijfers.
1: Ja, en de Senaat heeft zojuist Kevin Warsh goedgekeurd als Fed governor. Dus waarschijnlijk ziet dat er goed uit voor zijn stemming als voorzitter ook.
4: Wij wensen hem alvast succes. En dan nog even een onverwacht verlies bij Hims en Hers. Een flink ook, 92 miljoen. Een verdubbeling bijna ten opzichte van een jaar eerder. De online zorgleverancier moest overschakelen van goedkope kopieën van dieetpillen op de real deal, dus namelijk de merkmedicatie als Ozempic en Wegovy. Ja, en dat zet de marges en binnenlandse verkopen onder druk. Het is een overgang, kost tijd, zegt Hims en Hers. Ze verwachten in 2027 weer winstgevend te zijn. Maar ja, het is de vraag of beleggers zin hebben om daarop te wachten, want die zetten het aandeel vandaag 15% in de min.
1: En dan wilde je ook nog iets vertellen over Wendy's, waar het juist de andere kant op gaat?
4: Klopt, ja. De Amerikaanse fastfoodketen die zou zomaar eens van de beurs gehaald kunnen worden. De Amerikaanse activistische belegger Nelson Peltz heeft namelijk zijn zinnen daarop gezet. Wendy's, dat is nu ruim 5,1 miljard waard. En het had de afgelopen tijd niet makkelijk op de beurs. In een jaar tijd daalde de koers met meer dan 40%. Dus ja, Peltz zoekt nu naar investeerders die mee willen doen. En de man krijgt wel eens zijn zin, hè. Zo heeft hij ook Heinz Schumacher als CEO van Unilever eruit gewerkt. Was hij de drijvende kracht achter het besluit ook van Unilever om de voedingstak af te stoten. Dus nou ja, wie weet. En inderdaad, Maxime, beleggers hebben er daar wel zin in. Die zetten het aandeel vandaag 15% in de plus.
1: Goed, tot zover de beurs van vandaag dan, denk ik.
4: Ja, laten we nog even kijken naar wat er morgen op de agenda staat. Beleggers kunnen weer wat kwartaalcijfers verwachten. Bijvoorbeeld die van een van onze grootbanken, ABN AMRO. Ook krijgen we die van InPost, het Poolse pakketkluizenbedrijf met een overnamebod boven het hoofd. En misschien wel een onderzoek naar eventuele handel met

0: krijgen we nog cijfers van Cisco. Dat zit in de AI-infrastructuur. En je verwacht het niet, maar dat aandeel zit de afgelopen anderhalf jaar dus stevig in de lift. In China staat dan nog Alibaba op de planning. En er zijn een aantal aandeelhoudersvergaderingen. Waaronder die van UMG, Universal Music Group. En daar hebben ze natuurlijk een hoop te bespreken. Waaronder de uitbreiding van het aandeleninkoopprogramma. Genoeg om te volgen dus.
1: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 12 mei. Beloftes werden in twijfel getrokken van Prosus van Intel. Maar Stan die maakte de belofte toch echt waar. Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Dank je wel weer.
2: Graag gedaan.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Beloof dat morgen nou weer te doen. En in de tussentijd laat weten wat je vindt. Reageer ik aan op Spotify en YouTube. En dan zien we je morgen weer.
1: Tot morgen.
3: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: TrueLease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: AI.
12: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
14: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
15: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je SurePay.eu gebruikt, weet je het for sure.
19: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het Microsoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
20: BNR Verkeer.
21: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij, maar desalniettemin toch een paar files die nog opvallen en best wel wat vertraging veroorzaken, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Ik loop in Deil is een ongeluk gebeurd, hier is de linkerrijstrook dicht, dat kost je een kwartier. A12 Utrecht richting Duitsland, bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug voor Westervoort 5 kilometer file met ook nog een kwartier extra reistijd. En daardoor ook nog flinke vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 5 kilometer file, maar de vertraging is nog altijd bijna een half uur.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Twee Duitse militairen die zijn gelegerd op het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum in Limburg zijn aangevallen door gemaskerde mannen. Eén raakte licht gewond. De aanval gebeurde op straat, buiten de basis. De daders riepen anti-NAVO-leuzen en zouden nog niet zijn gepakt. De politie heeft iemand opgepakt voor een ontploffing in een Chinees restaurant in Vlaardingen op oudejaarsavond. Het is een 16-jarige jongen uit die stad. Er werd een explosief naar binnen gegooid en het restaurant brandde helemaal uit. Van de aanslag zijn beelden, onder meer van iemand die wegrende. 6 milieuactivisten die een havenspoorlijn in Rotterdam blokkeerden zijn opgepakt door de politie. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails. Het was de vierde actiedag, steeds op andere plaatsen van de lijn. De demonstranten eisen onder meer een wapenembargo met Israël en willen een eind aan fossiele brandstoffen. Premier Jette heeft zijn bezoek aan Bonaire en Aruba iets aangepast. Hij slaat een paar dingen over, omdat hij op Bonaire een paar uur in het ziekenhuis is geweest. Tijdens het zwemmen werd Jette door iets geprikt en kreeg hij een allergische reactie. Het gaat weer goed. Op een foto op zijn Insta steekt hij lachend zijn duim op. Het lijkt erop dat Oranje International Wout Weghorst kiest voor een avontuur in Turkije. Volgens een Turkse krant is hij in gesprek met Beşiktaş, waar hij eerder ook al eens voor uitkwam. Bij Ajax komt Weghorst weinig aan spelen toe en zijn contract in Amsterdam loopt volgende maand af. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
20: Dinsdag 12 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Vandaag over Europese wapens, over onbehandelbare kiezers en het bezoek van Trump aan China eind deze week. Gisteren ook al eventjes genoemd. Vraag daarover van Hans uit Taiwan. Dacht, die moeten we behandelen, want dat gaat Hans persoonlijk aan. En hij zegt donderdag zit Trump dus al bij Xi Jinping. En gezien de brandstofcrisis en de blokkade in Hormuz, hoe groot is de kans dat Trump Taiwan als wisselgeld gebruikt voor een lagere olieprijs? Xi wil de straat van Hormuz best helpen openen, maar de prijs, minder wapensteun aan Taipei, lijkt me geopolitiek levensgevaarlijk. Is de master dealmaker die een brand blust hier, of een president die de lange termijn opoffert voor een snelle winst aan de pomp?
22: Nou, dit is een lastige vraag. En er zijn een heleboel onbekende variabelen. Zoals het hier geformuleerd wordt, vind ik het een beetje ongelukkig. In de eerste plaats is het niet zo dat Iran zomaar even die straat van Hormuz kan openen. Omdat namelijk... China kan dat niet zomaar openen. China kan druk uitoefenen op Iran. Maar Iran is zo gelukkig met die nieuwe positie bij Hormuz. Dat geven ze echt niet zomaar open. Dat is het eerste punt. Dan gaan we naar Trump. Trump heeft dus heel vaak de steun aan Taiwan gerelativeerd. Echt letterlijk gezegd voor de camera's van Fox News. Nou, ik weet niet of ik Taiwan wel help. Ja. Maar het is wel zo, er zijn recent wapenleveranties geweest. Dat is dus wel
20: zelfs
22: zo.
20: Zelfs grote, ja.
22: Zelfs grote. Dus dat is waar. Kijk, wat ik meer lees dan wat hier staat, is dat... Stel je nou toch voor dat echt... Trump een volte vaart maakt. Echt een totale andere... omdat hij zo graag een invloedssferenregeling zou willen hebben met Xi, whatever that may be. Dan zou hij dus kunnen zeggen van... nou ja, ik vind eigenlijk dat ik ben daar niet meer tegen... Taiwan gewoon eigenlijk bij China hoort, hè? En in ruil, maar dan moet hij daarvoor hebben? Dan moet hij dus die kritieke grondstoffen daarvoor hebben. Ik ben bang dat de lagere olieprijzen, dat kan China niet regelen. En overigens is het zo dat Xi heeft dus grote hoeveelheden olie zelf. Heeft ook heel veel niet-fossiele energie. En zit er dus veel warmer bij dan bijvoorbeeld India. Dus we zullen het zien. Maar ik denk niet dat hij in staat is om Iran in de hand te houden. Wat denk jij, Rob?
0: Nou, ik denk dat die lage olieprijs dat nog niet eens het grote probleem is. Ik denk dat Xi heel goed ziet dat hij een president voor zich heeft, Trump dus, die verzwakt is. En dat betekent dus dat hij gewoon eisen kan stellen. Dus ik ben het wel met je eens dat er iets kan gaan gebeuren met Taiwan. Maar dan zal dat veel meer zijn in de lijn van, ik wil dat Amerika veel minder actieve steun verleent, bijvoorbeeld wapenleveranties aan Taiwan doet. Dat zou me niet verbazen als hij zoiets gaat doen. En dat hij dan ook gaat vragen aan of gaat eisen aan Trump van, ik wil ook niet dat je met vlootverbanden in de buurt van Taiwan gaat komen. En jij zei van dat hij dan gaat vragen of Trump erkent dat Taiwan onderdeel van China is. Dat is al, daar is geen discussie over. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Dat is al sinds jaren dag het geval. En dat ligt ook ten grondslag aan alle afspraken die er op dit ogenblik zijn tussen de Verenigde Staten, Taiwan en China. Dus dat is het punt niet. Nee, het punt is, ga je dan actieve steun verlenen aan het feit dat Taiwan dus een onderdeel is van China, maar een ander systeem heeft. Een democratisch systeem wat je wil beschermen. Hetzelfde discussie die gespeeld heeft met Hongkong. Wat eigenlijk gewoon verloren is. Want dat deel van China is inmiddels geen onderdeel meer van een ander systeem. Dat wordt eigenlijk van Chinees, om het maar zo te zeggen. Nee, dit zou mij niet verbazen als dat gaat gebeuren. En de consequenties voor Taiwan zijn gigantisch.
1: Ja, want het past in elk geval in Trumps denken, hè, dat hij wil gewoon de Amerika's hebben. En bondgenoten, of dat nou Europese bondgenoten zijn, of bijvoorbeeld landen als Japan, Zuid-Korea, Taiwan, kan je daar ook onder scharen. Dat vindt hij maar allemaal duur. Tenzij je er misschien wapens aan kan verkopen, daar heeft hij dan geen bezwaar tegen. Maar daar troepen voor beschikbaar houden.
0: Ik denk dat hij niet zit. Hij zit niet met Taiwan als onafhankelijk land of een land
1: als
0: met een ander systeem.
1: Ook al is het onder.
0: Daar zit hij totaal niet mee, want hij is zelf ook nou niet behept met de grote democratische gevoelens, Trump. Dus dat is het punt niet. En hij denkt in invloedssferen, dus Taiwan mag best onderdeel zijn, ook in alle opzichten van China. Dus China, je doet ermee wat je wil. Het enige probleem is TSMC. Dat is die chipsfabriek waar Amerika ook van afhankelijk is op dit ogenblik. En dat geldt trouwens ook voor Europa, maar dat geldt ook voor China. Dus TSMC is echt, denk ik, het enige bolwerk wat er is om ervoor te zorgen dat Xi van al te agressieve daden in de richting van Taiwan wordt afgehouden. En dat zal niet veranderen. Als Amerika zich toch enigszins terugtrekt wat betreft de veiligheid van Taiwan. Alleen, de positie wordt wel verzwakt van Taiwan. Dat moet worden gezegd.
22: En het grote verschil met Verenigd Koninkrijk en Hongkong is natuurlijk, het was een kolonie. Hè? En Taiwan is natuurlijk geen kolonie van Amerika. En je hebt helemaal gelijk, Rob. In 1973 heeft Amerika al besloten, wij erkennen dus China en niet Taiwan. Hè? Dus dat is eigenlijk al weggegeven. Dus het gaat inderdaad nu alleen maar om de vraag, welk mag China daar ook het politieke systeem invulling geven? Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. En daar is Trump natuurlijk, zit hij nogal losjes in dat soort discussies.
0: Ja, dat interesseert hem gewoon niet als TSMC maar overeind blijft.
22: Hij zou dus kunnen zeggen van oké, je mag doen en laten wat je wil, maar wij willen toegang houden tot de TSMC-chips.
0: Ja, dat hij het zo niet gaat zeggen, maar dat zou in theorie zou dat dus een uitkomst kunnen zijn.
1: Daarvoor wordt er ook druk op dat bedrijf uitgeoefend om ook productiefaciliteiten elders te bouwen. Hè? In Arizona volgens mij.
22: In Dresden, maar ook in Japan is de laatste bericht een maand geleden. En Japan gaat ook hele snelle chips van TSMC bouwen. En dat is voor ons niet onbelangrijk.
1: Dus tegen de tijd dat online komt. En volgens mij was het 2027 toch dat Xi Jinping zijn strijdkrachten had gezegd, dan moet je klaar zijn voor het eventueel innemen van Taiwan. Dat zou allemaal een beetje bij elkaar kunnen komen op een gegeven moment.
0: Klopt.
22: Ja.
1: Nou, dat hebben wij weer een geruststellend verhaal voor Hans bij elkaar. Sterkte, Hans. We gaan naar Arno. Die zegt, jullie uitzendingen zijn altijd razend interessant, maar de aflevering van 9 mei met psychiater Tielens was de beste tot nu toe.
20: Dat is leuk om te horen. Het geestelijk welzijn van politici heeft een directe invloed op het beleid. Het is daarom bij extreme gevallen als Trump veel interessanter om zijn persoonlijkheid te bespreken dan commentaar te leveren op zijn dagelijkse beslissingen. De meeste mensen zijn tevreden met een simpel en stabiel leven en hebben geen interesse in macht. Grote vooruitgang komt vaak van een kleine groep. Grote achteruitgang ook. Toch kunnen we niet alleen Trump de schuld geven. In een democratie is het volk de enabler. Zonder hen was hij nog steeds met vastgoed bezig geweest. Een uitzending over het geestelijk welzijn van de kiezer in democratieën lijkt mij daarom interessant. Interessante tip voor ons misschien om dat eens te doen. De vraag is dan hoe je een democratie kunt beschermen tegen politici die in feite psychiatrisch patiënt zijn. Hoe voorkom je dat totaal ongeschikte personen op de kieslijst terechtkomen zonder aan de basis van de democratie te rommelen?
0: Dat is een goede vraag. Kijk, ik ben het niet helemaal mee eens wat hij zegt. Hè. Op een gegeven moment zegt hij van mensen die zijn eigenlijk niet zo geïnteresseerd in macht. Nee, maar als iemand macht gaat uitoefenen, zoals Trump, dan heeft het wel degelijk impact op ons. Je ontkomt er niet aan om de daden van Trump en het beleid wat hij voert te vertalen naar wat het voor ons betekent. En wat wij daar aan moeten doen. Ja. Dat is wel het hele punt. En dat treft iedereen. Ik bedoel, als je ervan uitgaat dat Trump dus ongeclausuleerd allemaal heffingen kan opleggen. Dan betekent dat hier ook de inflatie gaat oplopen. Wij betalen daar een prijs voor. Dus wij moeten daar wat van vinden en wij moeten dat duiden. Of je het wil of niet. Dat is het hele punt. Het andere punt is, en daar ben ik het van harte met hem eens. Hoe voorkom je nou dat dit soort mensen aan de macht komen? Nou, ik denk dat het heel erg lastig is in een tijd waarin een groot deel van de bevolking, in Nederland is dat pakweg 30%, bereid is om op populisten te stemmen. Die eigenlijk geen oplossing hebben voor hun eigen land. Maar een mobiliserende strategie hebben om mensen achter zich te krijgen. En dan hebben ze de macht en dan weten ze eigenlijk niet wat ze ermee moeten doen. En dat geldt, dat zien we op dit ogenblik gebeuren met Trump. Het enige wat hij heel erg goed doet is onderdelen uitvoeren van Project 2025. Waarmee eigenlijk de Amerikaanse rechtsstaat en de democratie, die worden gesloopt. Maar goed, ik bedoel, dat is Amerikaans. Maar we zien datzelfde fenomeen zien we in Nederland. We zien dat fenomeen hebben we de afgelopen tijd gezien in het Verenigd Koninkrijk. Ik bedoel, hoe is het nou mogelijk? Ik vind dat echt een fascinerende vraag. Dat Farage eerst met zijn Brexit de economie van het Verenigd Koninkrijk sloopt. Dan vervolgens zie je dat de politici daar niet een makkelijk antwoord op hebben. Daar is ook geen makkelijk antwoord op. Of je nou voor Labour bent of voor de conservatieven. Het is bijna onmogelijk om daar een makkelijk antwoord op te geven. Want je moet eigenlijk het Verenigd Koninkrijk opnieuw uitvinden. Dat kost tijd. Dat lukt niet snel. Dan worden mensen zo boos dat ze weer gaan stemmen op Farage.
20: Ja, om afgelopen weekend bedenken, hè, bij de lokale verkiezingen.
0: Niet kan. Ja, die dat niet kan. Ja. En dus je zit met een onmogelijk probleem. Je hebt jezelf compleet eigenlijk vast geniet in een hoek waar je gewoon niet uitkomt. Nou, ik denk dat de verklaring is dat de onvrede van de mensen zo groot is. En het aantal drop-outs binnen de maatschappij zo ongelooflijk groot is. Het gevoel dat ze niet gehoord worden zo groot is. Dat ze het gewoon niet meer interesseert. Van we doen het gewoon. We kijken gewoon waar schip stand.
22: En weet je, het leuke was, het is allemaal voorspeld door filosofen in de oudheid. Hè? Plato was helemaal geen voorstander van democratie. Want dat leidde met scherfgerichten en met allerlei grillen. Weet je, dan ging je gewoon het volk plezieren. En dan leidde dat uiteindelijk gewoon tot niet-oplossing van het probleem. En tot tirannie, hè? De roep om een grote leider. Ja. Nou, dat speelt hier op de achtergrond natuurlijk ook wel. Ik bedoel, het is inderdaad te gek voor woorden dat Farage zoveel stemmen krijgt. Een man die dus de miljarden van die Britse economie heeft afgeknabbeld met die belachelijke gedachte om uit die gemeenschappelijke markt te stappen. En ik ben een groot voorstel van democratie, hoor. Maar het grote probleem is, democratie werkt het beste als mensen bereid zijn om via rationele overwegingen te gaan stemmen. En dat is niet bij alle kiezers het geval natuurlijk. En er zijn ook een heleboel politici die het fantastisch vinden om het vuurtje op te stoken. Ja, dan gaat dus bijvoorbeeld de Meesouwer gaat bij een AZC met zee staan schreeuwen met die mensen. Nou, dan weet je wel wat daar gebeurt, hè? Dus ja,
0: je moet wel dat deel van het echte electoraat serieus nemen. Zeker in een democratie. Want kennelijk hebben ze wat te klagen. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Want in de huidige tijd, en we hebben natuurlijk crisis op crisis. En onoplosbaar probleem op onoplosbaar probleem gestapeld. Ik bedoel, als je gewoon kijkt naar de geopolitieke veranderingen, die maken onzeker. Klimaatverandering, die maakt onzeker. We hebben een energiecrisis, die maakt onzeker. De prijzen lopen op door het gedoe met wat we hebben op dit ogenblik in de Verenigde Staten. Daardoor, dat raakt mensen direct in hun portemonnee. Dus je krijgt een behoorlijke groep binnen de maatschappij. Ja, dat eigenlijk gewoon niet meer. Ja, die vindt dat ze niet meer gehoord worden. En waarvoor de politiek geen oplossing weet te bedenken. Nou, dat zien we in Amerika. Dat zien we nu op dit ogenblik gebeuren in de Verenigd Koninkrijk. We zien dat ook in Nederland gebeuren. En daar zul je dan toch een oplossing voor moeten bedenken. Want anders raak je de hele boel kwijt en glijd je gewoon af naar een autocratie. Dat is precies wat we op dit ogenblik zien. En mijn grote probleem is, dat zien we in de Verenigde Staten, dat zien we in het Verenigd Koninkrijk, dat zien we in Nederland, dat de politici die we hebben niet in staat zijn om hele grote complexe problemen daadwerkelijk op te lossen. En dat heeft ook te maken met de wijze waarop onze democratie is georganiseerd. Namelijk, je moet tot compromissen komen. Dat tot compromissen komen wordt echt op dit ogenblik steeds lastiger, vind ik, in parlementen. Dus je krijgt partijen die zeggen van ik wil helemaal niet tot een compromis komen. Dus die gaan gewoon door. Ja, dat betekent dus dat er eigenlijk helemaal geen oplossing meer kunnen komen voor hele urgente problemen. En dat leidt gewoon tot het afhaken, denk ik, van nog steeds meer, van veel meer mensen van de politiek. Nou, probeer daar maar eens uit te komen. Ik denk dat het echt heel lastig is op dit ogenblik. En dat betekent dus automatisch als charlatans, die kunnen de macht grijpen binnen een democratie.
1: Ja. Ik las over de Amerikaanse context nog wel eens een grappig, eigenlijk heel technisch puntje. Dat je hebt in de jaren 60 of 70 was het een enorme push daar voor interne partijdemocratie. Wat eigenlijk bij de Democraten is vastgelopen, daar is eigenlijk niet zoveel mee gebeurd. Maar bij de Republikeinen heel erg geslaagd. En dus vroeger werden bij al die partijen, werd de nieuwe lijsttrekker werd een beetje in een rokerig zaaltje bedisseld door wijze, saaie mannen. En dan kwam daar ook een wijze, saaie kandidaat uit, zeg maar een Biden of zo. Maar door dus die interne democratisering. En juist bij de Republikeinen kon dus iemand van buiten ineens de tent overnemen. En die gewoon charismatischer was en die de rest een beetje kon wegzetten. En dus zo kan dus door zo'n beetje technische interne regel over hoe je lijsttrekkers kiest, kan dat ook een enorm verschil maken.
0: Maar ook met een perspectief kwam Hugo. Dus Trump, hoe het ook went of keert, die had een perspectief voor het afgehaakte deel van de bevolking. Die zegt, ik ga heffingen opleggen aan Europa en allerlei andere landen in de wereld. En vanuit de opbrengsten ga ik ervoor zorgen dat jullie geen belasting hoeft te betalen. Het is gewoon kul in het kwadraat. Maar het gebeurt wel. En het is een man die zegt van, ik ga ervoor zorgen dat er geen enkel kernwapen meer kan worden geproduceerd door Iran. Want dat kernwapen bedreigt jullie. Wat kul is, het is totaal onzin. Want dat kernwapen is er A nog niet. En B, als het er is, dan bedreigt het Amerika niet. Maar mensen geloven dat. En dus in onzekere tijden ben je dus in staat om de mensen achter je te krijgen met kul. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
1: Ik had twee
0: en dat
1: vragen.
0: Is niet makkelijk te lossen, of te lossen.
1: Nee. Ik had twee vragen van luisteraars over Europese wapens versus Amerikaanse. Kaan uit Ettenleur, die las op Reuters het bericht Germany revives effort to buy US Tomahawks. Nou, na wat googelen, zegt Kaan, kwam ik erachter. De Tomahawk is duurder, heeft een kleiner bereik en een kleinere lading dan die Oekraïense Flamingo kruisraket. En dan heb je dus ook nog een onbetrouwbare leverancier. Dus waarom? Tin Lievens, die las in De Tijd, Belgische financiële krant, over dat België voor miljarden aan Amerikaanse AMRAAM-raketten zou kopen. En hij dacht ook van, wij gingen toch onafhankelijker worden van de VS. En het werd nog erger in dat stuk, schrijft hij. Want daar stond in dat wellicht die aankoop bedoeld was om de VS en Raytheon, de producent, gunstig te stemmen om een deel van de productie van die raketten naar België te halen. En dat zou dan weer concurreren met Nederland, met Fokker en Thales. Dus dan lijkt het alsof de VS ook nog eens keer Europese landen
20: tegen elkaar uitspeelt. En hoezo hebben we die AMRAAM-raketten nodig en is daar niks Europees voor te verzinnen?
0: Ik ben het eens. Kijk, die AMRAAM-raketten die zijn wel verklaarbaar. Want dat zijn raketten voor de F-35 of voor de F-16. Dus je hebt stand-off wapens nodig. Die AMRAAM-raketten die hebben volgens mij een bereik van iets van 75 kilometer. Dus daarmee kun je vijandelijke vliegtuigen afschieten. Maar ze worden nu ook ingezet voor drones. Dit zijn onwaarschijnlijk dure raketten. En die worden ingezet tegen een toon die een fractie kost. Dus het is ook nog economisch gezien is het wel belachelijk om dat te doen. En ook om die reden, en dat brengt me op de Flamengo, moet je gewoon naar Oekraïne kijken hoe zij dat op het ogenblik doen. Want die hebben wel een kosteneffectieve manier bedacht om dat soort drones af te schieten. En de Flamengo, ja, dat vind ik dus ook. Je moet gewoon kijken of je dat ding in co-productie kan gaan maken. Dat gebeurt gedeeltelijk al, omdat de vaste brandstof, daar wordt een speciale fabriek, of is een speciale fabriek, ik weet niet precies hoe het op de toning meer staat, voorgebouwd in Denemarken. Dus daar is al sprake van co-productie. Maar ja, die AMRAAM is denk ik direct gekoppeld aan de F-35. Want wil je daar iets anders onder gaan hangen, dan kunnen de Amerikanen dat gewoon blokkeren. Omdat ze de software niet zullen aanpassen aan een niet-Amerikaanse raket. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan ook dat hier in Europa moet gaan maken. Dan zou ik zeggen, ga alternatieven maken in Europa. En zet de Amerikanen voor het blok en hang ze onder de F-35. Dat kan. Daar hebben we eens een keer een uitzending over gemaakt. Hoe je dat zou kunnen doen. En toen heeft Gijs Tuinman, die ging daar in zekere zin in mee. De toenmalige staatssecretaris. Die zei van ja, je kunt zo'n F-35 kun je ook jailbreken. Dat heeft dus achter de schermen enorme problemen opgeleverd toen hij dat zei. Hij had natuurlijk wel gelijk. En ik vind het dus, ik ben het eens hoor met de vragensteller, dat het dus inderdaad heel erg raar is. En ik zou inderdaad als eerste stap zeggen, pak die lange afstandssysteem van Oekraïne en ga die in gezamenlijke productie gaan ze ontwikkelen, gaan ze bouwen. En gebruik dat ook voor de verdediging van Europa. En die AMRAAM's, daar ontkom je denk ik nog niet helemaal aan. Maar het hele punt is, ja, moet je ze dan in Europa gaan bouwen of niet? Of wil je dus nu je geld gaan stoppen in de ontwikkeling van alternatieven die er gewoon op dit ogenblik zijn? Maar dan moet je dus met Oekraïne gaan samenwerken. Ja.
22: En dat laatste lijkt me echt heel belangrijk. Weet je wat hier op de achtergrond ook speelt? Hè? Want er zijn nog een heleboel mensen zoals Mark Rutte en Joffy van Leeuwen die voortdurend maar herhalen, het is een idee fix om te denken dat Europa zonder Amerika kan. Hè? Ja, die zijn natuurlijk voor die Amerikaanse wapen aankoop.
0: Maar die groep wordt inmiddels kleiner. Ja. He, dus die groep die wordt ik roep dit al een jaar. Dat je dus dat wel degelijk kunt, mits je gaat samenwerken met Oekraïne. Dat je dus eigenlijk dat het helemaal niet zo ingewikkeld is om onafhankelijk te worden van Amerika. Maar er zijn natuurlijk hele belangrijke politieke redenen om dat niet te doen, om die stap niet te zetten. En daarbij hoort dat je denkt dat het allemaal weer goed komt. Nou, dit komt niet goed. Daar ben ik van overtuigd. En dat heeft ook met geopolitiek te maken. De Amerikanen blijven zich gewoon oriënteren op Azië en niet op Europa. Maar je zal. En het andere punt is, dit hebben we nou gewoon 80 jaar op deze manier gedaan. En daar zet je niet makkelijk een punt achter. Dus ik begrijp het wel. Maar het is wel. Ja, het getuigt ook wel van weinig politieke moed en luiheid, intellectuele luiheid, om op deze manier over je eigen veiligheid te blijven nadenken.
20: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dank jullie wel, mede namens de vragenstellers. En tot morgen.
0: Tot morgen.
22: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
5: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
4: Welk bedrag gaan ze je geven?
6: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
4: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
7: Na zo'n exit is het natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
4: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
8: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
9: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
11: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
15: Thomas van Zijl.
16: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de nieuwe oproep om snel te komen tot een nationale investeringsbank en een gesprek met Peter de Laat, topman van detacheerder Brunel. Ik vraag hem naar de cijfers van het eerste kwartaal met een groeiende omzet na meerdere kwartalen van krimp. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 19:30.
19: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Twee Duitse militairen die zijn gelegerd op het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum in Limburg zijn aangevallen door gemaskerde mannen. Eén raakte licht gewond. De aanval gebeurde op straat, buiten de basis. De daders riepen anti-NAVO-leuzen en zouden nog niet zijn gepakt. De politie heeft iemand opgepakt voor een ontploffing in een Chinees restaurant in Vlaardingen op oudejaarsavond. Het is een 16-jarige jongen uit die stad. Er werd een explosief naar binnen gegooid en het restaurant brandde helemaal uit. Van de aanslag zijn beelden, onder meer van iemand die wegrende. Zes milieuactivisten die een havenspoorlijn in Rotterdam blokkeerden zijn opgepakt door de politie. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails. Het was de vierde actiedag, steeds op andere plaatsen van de lijn. De demonstranten eisen onder meer een wapenembargo met Israël en willen een eind aan fossiele brandstoffen. Premier Jette heeft zijn bezoek aan Bonaire en Aruba iets aangepast. Hij slaat een paar dingen over, omdat hij op Bonaire een paar uur in het ziekenhuis is geweest. Tijdens het zwemmen werd Jette door iets geprikt en kreeg hij een allergische reactie. Het gaat weer goed, op een foto op zijn Insta steekt hij lachend zijn duim op. Het lijkt erop dat Oranje International Wout Weghorst kiest voor een avontuur in Turkije. Volgens een Turkse krant is hij in gesprek met Beşiktaş, waar hij eerder ook al eens voor uitkwam. Bij Ajax komt Weghorst weinig aan spelen toe en zijn contract in Amsterdam loopt volgende maand af. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
13: Han, heb jij ooit in jouw tijd als hoofdeconoom van ABN AMRO een stuk geschreven over sekswerk?
20: Nou, ik kan het mij niet herinneren. Absoluut niet.
21: Ik denk, dit is ouder dan de economie zelf.
22: Alle overheden moeten ondertussen wel degelijk de toegevoegde waarde van prostitutie schatten voor hun nationale rekeningen. En Frankrijk weigert dat, want prostitutie is immoreel.
20: Ik was heel bang voor deze uitzending dat je ging vragen over onze persoonlijke betrokkenheid.
21: We kunnen altijd als antwoord geen commentaar geven.
13: In de film The Big Short over de financiële crisis van 2008 zit een iconische scène. Investeerder Mark Baum, gespeeld door Steven Carell, krijgt een lapdance van een stripper. Alhoewel, ze praten vooral over haar eigen financiën. En ze blijkt niet één, niet twee, maar wel vijf hypotheken te hebben.
23: We're talking about two loans on one house, right?
24: I have five houses. And a condo.
23: There's a bubble.
13: En ja hoor, die bubbel die klapte niet veel later. Over de kredietcrisis van 2008 zijn tienduizenden onderzoeken gedaan en even zoveel papers geschreven en, zoals je hoorde, zelfs een film over gemaakt. We weten ondertussen dus zo'n beetje alles over de economische kant van de subprime-crisis. Maar over die stripper weten we eigenlijk maar heel weinig. En zeker niet over de economische kant. Van de ruim 18.000 papers die deze eeuw over sekswerk geschreven zijn, gaat minder dan 5% over de economische kant. En dat is doodzonde, want wie snapt hoe de economie achter sekswerk werkt, begrijpt de rest van de economie ook beter. Zoals die investeerder in The Big Short, Mark Baum. Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
25: Dag Rens.
13: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mojagic. Dag Edin.
25: Dag Rens.
13: En mijn naam is Rens de Jong. Heren, een pikanter onderwerp dan normaal, toch?
20: Absoluut, ja.
13: Ja. Ja, de economie achter sekswerk. Kijken we naar de cijfers, dan is het absoluut niet het favoriete onderwerp waar economen graag over schrijven. Han, heb jij ooit in jouw tijd als hoofdeconoom van ABN AMRO een stuk geschreven over sekswerk?
20: Nou, ik kan het mij niet herinneren. Absoluut niet. Ik moet je wel zeggen, Rens, ja, mijn leven is met seks begonnen. maar goed, daar ben ik niet de enige in. Maar als klein jongetje, mijn ouders hadden een bakkerszaak. En wij woonden boven de bakkerszaak, maar mijn ouders werkten daar allebei in. Dus overdag, als ik niet naar school was, dan liep ik er ook rond. En er was personeel. Nou, dat personeel, dat flapte er van alles uit.
13: Waar speelt zich dit af?
20: Dit speelt zich af in Amsterdam-Oost.
13: Okay.
20: En dit speelt zich dus af in de jaren 60. En wat mij nog altijd goed kan herinneren was, ze hadden altijd een grapje. Dat ging dan over de Rosse buurt in Amsterdam. En dan werd er gezegd dat er was een pastoor daar. En die wilde die prostitutie moest minder worden. En die had dan een plakkaat, had hij overal opgehangen. En daar had hij opgeschreven: wees een dame en zit niet achter de ramen. En toen hadden de prostituees daarop gereageerd. Overigens, het personeel in de bakkerzaak van mijn vader gebruikte dat woord niet, prostituees. Ze hadden het gewoon over hoeren. En maar in ieder geval, die dames die hadden ook een plakkaat opgeplakt voor de meneer pastoor. En die luidde: wees een heer en kom ook een keer.
13: Goed, en zo geschieden. Misschien wel, ik weet het niet. Interessant, dus dat is de connectie. Edin, jij ooit iets geschreven over sekswerk?
21: Ik heb ooit als redacteur macro-economie bij het weekblad Fem Business heb ik gepoogd om de omvang van die sector voor een land als Italië in kaart te brengen. Dat was 2010, dus er rommelde nogal wat. En het idee was om te proberen na te gaan met hoeveel de Italiaanse staatsschuld zou dalen als percentage van de economie als je deze sector erbij zou optellen. Dat was een heel interessant idee. Niet uitgevoerd, omdat het probleem waar jij het net over had, er zijn gewoon geen gegevens, geen onderzoeken.
0: Dus je wilde het wel weten, maar je kon het gewoon niet vinden.
21: Nou, nee, dan misschien gaan we, nu wel.
0: Misschien wel. Nog even één ding. Ik zat in de research te kijken. Kenden jullie de stripper-index, Han?
20: Ik kende hem niet, maar ik heb hem wel even opgezocht. En wat ik wel weet als econoom, economen willen graag eenvoudige indicatoren hebben. En dan is zo'n stripper-index, dat spreekt mij dan ook wel aan.
0: Wat zegt een stripper-index? Amerikaanse onderzoek, Amerikaanse overheid. Want de stripper-index heeft. De Amerikaanse overheid heeft voor de kredietcrisis al een keertje economisch onderzoek gefinancierd bij Berkeley. Ontdekte dat de omvang van de seksindustrie tussen 2003 en 2007, dus vlak voor de financiële crisis, al aan het krimpen was. En dat was een indicator van de kredietcrisis, zeggen zij. Ja.
20: Ja, early warning indicator.
0: Ja,
20: daar zitten economen natuurlijk op te wachten.
0: Ja. Ken jij hem, stripper-index?
21: Ik heb hem opgezocht. Ik ben nog steeds niet onder de indruk. Want één keer iets vaags voorspellen. Ja,
0: wat zegt dat nou eigenlijk? Ja.
21: Maar wat ik aan dit onderwerp ontzettend leuk vind, Rens, is. Want we hebben niet de luxe om daar elke week over te hebben. Dit wordt niet voor niets het oudste beroep ter wereld genoemd. Dus ik denk, dit is ouder dan de economie zelf. Ja, dat alleen al vind ik prachtig om over dit onderwerp te gaan praten.
0: Eigenlijk startte de economie met prostitutie, begrijp ik. Ja. En zijn er nog dingen die we willen weten?
20: Nou ja, wat mij betreft eigenlijk vooral, hoe werkt deze markt? Is dat nou vergelijkbaar met andere markten? Of zijn er echt fundamentele verschillen? En dan toch misschien wel ook een beetje die stripperindex. Wat zeggen ontwikkelingen in deze bedrijfstak over de rest van de economie of misschien wel de samenleving als geheel?
0: Ja.
20: Ik ben benieuwd.
21: En de schatting voor, als je in alle landen deze sector erbij zou halen. Want heel vaak is het het zwarte deel van de economie. Ja. Wat voegt dat dan toe aan de omvang van de economie? Vraag over Italië, 20 jaar later.
0: Die wil je toch echt een keertje beantwoord krijgen. Goed. Onze gast voor deze aflevering heeft een boek geschreven. Sex Work by Numbers. Economisch socioloog Stef Adriaanses aan de Katholieke Universiteit Leuven. Dag Stef.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vanwaar deze fascinatie voor het onderwerp?
1: Wel, ik ben eigenlijk een onderzoeker die als socioloog op een economiedepartement zich vooral bezighoudt met moeilijk meetbare dingen. Daar kan ik iets bijdragen, komende uit een wel enigszins andere discipline. En dus ik ben al een hele lange tijd een onderzoeker die zich vooral met de informele en ondergrondse economie bezighoudt. Vandaar was het een kleine stap naar sekswerk en prostitutie, omdat dat natuurlijk, zoals daarnet aangestipt, een typische sekswerk is waar heel veel ondergronds, of op zijn minst niet geweten door de overheid, gebeurt.
0: En by origin, om het even in slecht Nederlands te zeggen, van origine een socioloog, begrijp ik. Hè? Helpt dat in dit onderzoek?
1: Enigszins. Zeker in de fase van dataverzameling denk ik dat sociologen relatief goed opgeleid worden om heel aandachtig te zijn voor vormen van bias, voor vormen van dingen die je

0: Die moet een ontwikkeling. Ja.
1: Wat Edin net al aangaf, 20 jaar geleden kon hij de rekensommen ook al niet maken over de omvang van de seksindustrie in Italië. Waarom weten we eigenlijk zo weinig over sekswerk?
0: Wel, er zijn waarschijnlijk twee redenen. En die zijn allebei heel aards. De ene is dat een groot deel van de sector ondergronds is. Er zijn wel andere sectoren waar dat ook voor geldt. En waar we trouwens ook veel niet weten. Of waar heel veel guesstimates bestaan die ver uiteenlopen. Waar weinig consensus bestaat. Denk aan illegale drugs. Of denk aan smokkel. Ik geef twee voorbeelden. Niet toevallige voorbeelden, maar daar kom ik dadelijk op. Dus ten eerste, het is een ondergrondse sector. Dat maakt het moeilijk. We hebben geen officiële gegevens. Import-export wordt niet goed geregistreerd, of maar heel partieel. Ten tweede, en daar verschilt het enigszins van andere informele sectoren, de schaamte en de stigmata. De stigma, zoals de meeste sociologen dat zouden noemen, rond sekswerk, ook de lacherigheid, wel, die maakt het natuurlijk ook moeilijker. Hè? Mensen die je bevraagt bijvoorbeeld over hun activiteiten in de prostitutiesector, wel, die zijn minder geneigd om hierover te vertellen dan over wat ze vanochtend gegeten hebben.
1: Word je wel eens beschuldigd van dat jij seks saai maakt?
0: Wel, ik ben er het boek mee begonnen. Ik heb, de gimmick gestolen van een evolutiebioloog die zei dat hij seks saai maakte. Ik dacht, ja, jij wel, maar ik nog meer, want ik prop het in allerlei econometrische modellen. Ik merk het aan studenten, hè, die zijn wel eens opgewonden, is pun intended, wanneer ze horen dat ik dit soort onderzoek doe en dan vragen ze dingen en dan krijgen ze heel saaie econometrische discussies, want dat is waar wij het meeste tijd aan spelen.
1: Nee, enorme teleurstelling, die colleges.
2: Ja, nu weten ze het allemaal.
3: Die willen wel het veldonderzoek dan doen misschien.
1: Ja, precies, ja.
0: Ja, die hebben we gehad, studenten die dat deden. Maar ook dat is relatief rigide. Maar inderdaad, die zijn
1: er. Even die economie van sekswerk. Hè, dan moet je het ook altijd over definities hebben. In je boek gebruik je het begrip commercial sex. Wat is de definitie?
0: Mijn definitie is een recurrente, dus terugkerende transactie waarbij je fysieke seksualiteit uitruilt voor geld of iets dat daar dichtbij komt. Er zijn allerlei randgevallen, dus dan wordt het wat we gemeenzaam prostitutie noemen. Er zijn allerlei randgevallen, zeker als we naar de term sekswerk gaan, ja, dan heb je een veel bredere verzameling van fenomenen. Denk aan OnlyFans, denk aan de strippers waarover gesproken. Denk aan porno. De porno-industrie is ook typisch een industrie waar die mensen die een inkomen daaruit halen, wel, die noemen sekswerkers. Dus dat is een veel breder verhaal. En er zijn een aantal randgevallen. Denk aan sugar daddies. Ik denk niet dat er een Nederlandstalige equivalent voor bestaat. Langdurige relaties, maar wel tegen zogenaamde geschenken. Tussen een meestal oudere man en een jongere dame, maar er bestaan allerlei varianten. Dat is natuurlijk een randgeval. Maar de meeste mensen zullen bij het woord prostitutie vooral denken aan rosse buurten, aan online afspraakjes maken en daar heel duidelijk geld uitruilen tegen fysieke seksuele diensten.
1: Is er nog een debat of dit echt werk is, Han?
3: Nou, dat denk ik niet. Kijk, wat is dan de definitie van echt werk? Er geschiet een dienstverlening, ja. Er is vraag naar, er is aanbod, er is een prijs, er komt een transactie tot stand, er komt levering tot stand.
1: Kortom, dit is werk.
2: Voor mij is het werk als er een vrijwillige uitwisseling van in dit geval dienst en geld plaatsvindt.
1: Stef, is dit altijd werk of wordt hier toch al over gedebatteerd?
0: Ja, er wordt over gedebatteerd. Sommige mensen willen het niet werk noemen omdat zij ervan overtuigd zijn dat iedereen of bijna iedereen gedwongen aan prostitutiediensten verkoopt. In dat geval zou je inderdaad, een standaard economische definitie, als er dwang is, noem het geen werk meer. Hoewel zelfs dat bediscussieerbaar is. Er is zeker op zijn minst een kleine minderheid waarvoor dat het geval is. Maar dat geldt ook voor andere sectoren. We weten dat veel gedwongen arbeid plaatsvindt, bijvoorbeeld in internationale zeevisserij. Niemand zegt dat zeevissers niet werken. Voor de rest.
1: Ja. Wordt het dan wel als een voorwaardig beroep gezien, Stef?
0: Dat is een andere kwestie. Die discussie is natuurlijk direct gerelateerd aan stigma. De hele sekswerkersbeweging, dat is een militante beweging, dat zijn geen analisten of onderzoekers, daar gaat het voor hen heel vaak om inderdaad de rest van de samenleving te vertellen, ook dit is werk en zelfs eerzaam werk. Je verdient geld met dingen die je min of meer vrijwillig doet, voor het geld weliswaar,

0: waar klanten bereid zijn om voor te betalen.
1: Stef, wat je nu vertelt, hè, ik neem aan dat dat... Als je de hele sector bekijkt, die valt natuurlijk uiteen in allerlei verschillende onderdelen. En dat wat je nu net zegt, hè, of het werk is en of er gedwongen is, et cetera, dat verschilt denk ik enorm van de subsectoren. Het lijkt mij een enorm verschil, ik weet het niet, maar het lijkt mij een enorm verschil of je een dame bent, of een man, maar goed, die alleen maar achter een webcam zit. Of je hebt fysiek met klanten te maken. Dat lijkt me een enorm groot verschil. Dus dat lijken me eigenlijk bijna gescheiden markten. Of is dat niet zo?
0: Afhankelijk van je definitie van gescheiden markten, ik denk het wel. Hè. Dus zowel de vraag als het aanbod verschilt nogal wat. Hoewel er wel wat mensen bestaan die switchen tussen die markten. Een typisch voorbeeld, maar dat was dan min of meer gedwongen door de omstandigheden, waren de lockdowns tijdens COVID, waar massaal veel mensen die aan sekswerk deden, maar dan in prostitutie, zijn beginnen proberen webcams te verkopen of diensten via webcams te verkopen, maar die markt stortte natuurlijk meteen helemaal in. Wij denken ook, maar we weten daar niet zoveel van, dat ook in termen van de vraag, dat er toch nog wel wat specialisatie is. Er zijn ongetwijfeld veel meer mensen die voor webcams of porno betalen, dan dat er mensen zijn die voor fysieke seksuele diensten in prostitutie betalen.
2: Kijk, wij nemen dit op in een land waar sekswerk zo normaal is dat je op de website van de Belastingdienst gewoon kunt opzoeken waar je aan moet voldoen, zodat je inschrijft bij de Kamer van Koophandel, et cetera. Mm-hmm. Maar zelfs in zo'n land, ik neem je even mee terug naar het jaar 2020... voor de luisteraars die het niet weten, hier staat een enorm grote fan van FC Emmen. En FC Emmen kreeg toen een nieuwe shirtsponsor. Dat was Easy Toys.
3: Ja, Easy Toys, ja.
2: En het was heel spannend of het door mocht gaan, want de KNVB zei, ja, dat vinden we eigenlijk veel te controversieel.
1: Dan moet je wel even vertellen wat Easy Toys voor een bedrijf is.
2: Easy Toys is het bedrijf dat allerlei seksspeeltjes verkoopt.
1: Okay.
2: Dus KNVB zei, nou, dat vinden we eigenlijk veel te controversieel. Hoe controversieel? Op dat moment was het toegestaan voor gokbedrijven om wel op de shirts te gaan staan. Nou, dat heeft een heleboel lawaai opgeleverd. Uiteindelijk zei KNVB, we staan het toe voor 1 jaar. Is uiteindelijk 4 jaar doorgaan. Maar gewoon om aan te geven dat in een land als Nederland, hoeveel stigma er nog steeds over is als de voetbalbond zegt, ja, dat vinden we eigenlijk veel te ver gaan.
3: Ja, ja. Zie je dat vaker, Stef, of niet?
0: Ja, er is een heel hete discussie, hè. Opnieuw pun intended. Het boek begint ook met het schetsen van de zogenaamde prostitution wars, hè, de cultuuroorlog rond prostitutie. En dan zie je dat inderdaad, en dat is vooral binnen de feministische beweging, hè, dus twee groepen binnen de feministische beweging, die niet helemaal duidelijk afgeleid zijn, maar toch, die strijd voeren over wat prostitutie nu eigenlijk is. Het gaat dan meestal over vrouwen, soms ook over trans mensen en mannen die seks verkopen. Zijn dat nu mensen die keuze maken, of zijn dat mensen die per definitie altijd uitgebuit zijn? Dus ja, dat is een heet debat. En ook in Nederland overigens. Het is niet omdat er maatschappelijk dominant relatief grote tolerantie voor bestaat, dat het debat niet woedt.
3: Nee. Laten we eens even kijken, want dat was de reden waarom we je wilden interviewen, is van, als we kijken naar het sekswerk, en we weten dat het groot is, hè, qua omzet begrijp ik zelfs dat het groter is dan AI wereldwijd, dus daar gaat veel geld in om, hè, zo'n $100 miljard omzet per jaar, 2 keer zo groot als AI. Is het dan ook, gedraagt het zich ook daadwerkelijk volgens normale economische wetten, of is er toch soms iets geks aan de hand? Dan is eigenlijk de eerste vraag, wat is de markt eigenlijk? Kun je daar iets over zeggen, Stef?
0: Misschien
3: zijn er verschillende seksmarkten. Dus hebben we de prostitutiemarkt, hebben we de OnlyFans-markt. Wat is er allemaal?
0: Ja, dus aan de ene kant heb je een aantal niet-fysieke vormen van seksuele diensten. OnlyFans, strippers zijn een beetje een randgeval. De hele webcam-industrie, die veel groter is, wel, die overlapt met OnlyFans. En dan krijg je natuurlijk de porno-industrie. Dat zijn allemaal typische sectoren die we meestal beschouwen als staande buiten die prostitutiemarkt. Prostitutiemarkten zelf zijn ook heel sterk gesegmenteerd. Er zijn al een paar voorbeelden gevallen. We zien dat bijvoorbeeld typisch Duitsland, Nederland, België, maar voor de rest van de wereld niet, rosse buurten met raamprostitutie, vrij uniek fenomeen. Geen toeval dat toeristen in zeker Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen echt daarnaar gaan kijken. Maar je krijgt natuurlijk die typische rosse buurten met soms ook straatprostitutie en bordelen. Je hebt dan allerlei vormen van niet plaatselijk gebonden vormen van prostitutie. Denk aan escort. En de absolute new kid on the block is nieuw. Relatief, de laatste 20 jaar ongeveer, is via internet gecoördineerde prostitutie. En heel vaak vindt die plaats op zogenaamde privéappartementen. Oh ja. Dus mensen hebben gewoon ergens een plek. En van daaruit, vrij anoniem, vrij onzichtbaar, komen klanten aanrijden en vertrekken. Alle afspraken worden via internet en via telefoon gemaakt.
3: Eden had het net over stigma. Wat ik me afvraag, hè, als je kijkt naar commerciële seks, wat doet het stigma met de vraag, aanbod en prijsvorming?
0: Het hele korte antwoord is, dat gaat omhoog.
3: Zoals zoveel is het. Ja, heerlijk, ja.
0: In principe, ja, is dat de verwachting van alle economen? Is dat ook alles wat we zien? Hè? Dat gemiddeld gesproken lonen, ik zal daarmee beginnen, of inkomsten in sekswerk hoger zijn dan de lonen of inkomsten die dezelfde persoon kan vergaren op een mainstream arbeidsmarkt. Dat blijkt ook, hè? Daar zijn wel wat schattingen voor en we zien dat daar bijna overal een premie bestaat. En de meesten gaan ervan uit, dat is moeilijker om te bewijzen, dat je die grotendeels kan toewijzen aan de stigma, maar natuurlijk ook voor een deel aan de extra risico's die samengaan met dat werk. Hè. Dus hier
3: geldt gewoon Adam Smith, die zegt de lonen van arbeid variëren met het ongemak of de zwaarte, de netheid of de vuilheid, de eerbaarheid of de oneerbaarheid van het werk. Zien we dat dan allemaal terug in sekswerk? Ja.
0: Dat is heel mooi geciteerd. En inderdaad, we zien dat terug. Bijna 200 jaar na Smith heeft Sherwin Rosen dat heel mooi uitgewerkt. En zoals economen dat vandaag willen. Mathematisch uitgewerkt in de zogenaamde compenserende loonverschillen. Dat is ergens, ik denk in de jaren 70 van de vorige eeuw. En we zien dat het decennia geduurd heeft om dat empirisch ook aan te tonen dat het bestaat. Omdat typisch gekeken werd naar mainstream sectoren. Wel, in prostitutie zijn er, maar dan binnen het werk zelf, denk een 10-15 goede artikels met goede identificatiestrategieën die aantonen dat extra risico nemen in prostitutie inderdaad extra inkomsten oplevert.
3: Nou, we zijn nog lang niet tot een conclusie gekomen, maar helaas is onze tijd op de radio wel op. Voor de rest van dit grote plaatje verwijs ik je graag naar de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu dank aan economisch socioloog Stef Adriaanssens van de Katholieke Universiteit Leuven, ook namens Han de Jong en Edi Mujagic. Tot volgende week. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties, ook het MKB. Met de komst van de NIS2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar, ook voor MKB-bedrijven.
2: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
6: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
7: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
6: Recruit the student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
8: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
9: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl.
9: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Nederland heeft nog maar eens geprobeerd om de veroordeelde drugshandelaar Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Die zit in Sierra Leone en justitieminister Van Wil heeft erover gesproken met iemand van de regering daar. Bolle Jos zou gesteund worden door de president van Sierra Leone, omdat hij een relatie heeft met zijn dochter. We stijgen maar niet op de lijst van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. Nederland blijft 13e, Spanje gaat aan kop. Belangenclubs zeggen dat het kabinet bijvoorbeeld niet stevig ingrijpt tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. Scheepsartsen zijn er wel voor dat patiënten sneller een mondkapje dragen als ze aan boord een luchtweginfectie krijgen. De Belangenclub van Scheepsartsen reageert op de uitbraak van het Hantavirus aan boord van cruiseschip Hondius. 3 mensen overleden daardoor. Ook dokters zouden eerder een mondkapje op moeten doen. 2 Duitse militairen die zijn gelegerd op het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum in Limburg zijn aangevallen door gemaskerde mannen. 1 raakte licht gewond. De aanval gebeurde op straat, buiten de basis. De daders riepen anti-NAVO-leuzen en zouden nog niet zijn gepakt. Er is iemand opgepakt voor een bijzondere aanslag, meldt Omroep Brabant. Een maand geleden ontplofte een bom vol met poep bij een bruidswinkel in Boksmeer. De gevel zat er vol mee. Het personeel ruimde het zelf op. Vanochtend werd een man uit Vierlingsbeek opgepakt. Over het waarom van de poepbom is nog niks bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Wil je weten wat er speelt
14: en of waarom?
13: In de BNR-app.
14: Luister je ook live naar onze programma's.
13: Download de BNR-app.
14: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
15: Apple en Intel vallen elkaar na jaren toch weer in de armen. En de sneltrein met kwartaalcijfers dendert voorbij. Het beleggerspanel is hier. Mary Pietersbloem, head of investment office bij Rabobank, hoogleraar financiële markten, verbonden aan de Erasmus School of Economics. En Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeven en Lemberger. Leden van het panel, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: Mary, welk nieuws wil jij meebrengen voor dit panel? De start ervan.
16: Ja, nou dat is het nieuws dat moederbedrijf van Nexperia, de Nederlandse overheid wil aanslaan via een arbitrageproces voor maar liefst 8 miljard euro voor het geleden verlies van het ingrijpen van de overheid alweer een tijdje geleden in de dochteronderneming hier in Nederland.
15: En dat vond ik wel interessant. Hoe is dat bedrag van 8 miljard opgebouwd? En nou, is er een directe relatie tussen het ingrijpen van de minister en dit bedrag?
16: Ja, dat wel, denk ik. Althans, dat probeert moederbedrijf natuurlijk te beweren. Maar ik lees in de berichtgeving dat concreet verlies wat is geleden is 1 miljard door dit moederbedrijf. Dus nou ja, dan denk ik keer 8 en dan kom je uit op 8. En 8 is wel een geluksgetal in China. Dus misschien dat ze denken, met een beetje geluk krijgen we dit wel terug van de Nederlandse overheid. Maar dit.
15: Ja, ik sprak gisteren een advocaat, ondernemingsrecht, en die zei de casualiteit tussen dat bedrag en het ingrijpen van de minister, dat is toch lastig op deze manier met deze bedragen vast te leggen. En er is ook nog een accountant die nog moet tekenen voor de cijfers. Die handtekening ontbreekt ook nog. En dan toch al voor deze wegkiezen van die arbitrageprocedure. Succes!
16: Ja.
15: Wim, jouw nieuws.
17: Ja, mijn nieuws is toch weer aandacht voor de olieprijs en de ontwikkelingen. En we horen altijd dat de Verenigde Staten eigenlijk een olie-exporterend land is. We hebben daar het afgelopen uur ook nog weer over gehoord. En ook over of wel of niet de Straat van Hormuz open is. Hè, met dat nacho-begrip. Not a chance that the Strait of Hormuz will open. Zo'n acroniem. Maar Californië. Dat is wel een uitzonderingsgeval in de VS. Want mijn aandacht werd getrokken door een artikel in de Wall Street Journal. En in Californië moet 75% van de olie geïmporteerd worden. En niet uit de overige staten van de VS, maar echt uit het Midden-Oosten. En daar is nu net afgelopen avond, gisteren, het laatste olieschip uit het Midden-Oosten aangekomen. En je hoort ook over de landelijke benzineprijzen en dieselprijzen in de VS, en die lopen heel sterk uiteen. En hier zit ook de verklaring in. Californië is een van de staten die dus vooral op nieuwe energie zich heeft gericht. Daarom hebben de oliemaatschappijen daar ook massaal de raffinaderijen gesloten. Nou, dat komt ze nu eerlijk gezegd duur te staan. En nu is het al zo dat Californië toch vooral een democratische staat is. Trump is niet populair, maar dat heeft wel toch effect op ook de landelijke gemiddelde benzineprijs in de VS. En Trump heeft nu, dat was een ander artikel nog weer, nu ook gezegd dat hij de federale heffing op benzine ook tijdelijk wil stopzetten en verlagen. Ik dacht altijd dat de VS heel weinig accijns betaalde. Amerikaanse automobilisten. Maar er schijnt toch wel iets te zijn. En Trump wil toch die benzineprijs weer omlaag krijgen. Nou ja, dit spel is voorlopig nog op de wagen. De Straat van Hormuz, die blijft voorlopig gesloten. En dat zal zeker ook voor de Amerikaanse consument voelbaar zijn. En ja, het zal de populariteit van Trump niet in de kaart spelen.
15: We komen
17: economische belangen, die zijn uiteindelijk dominant of die oorlog gaat aflopen.
15: Verder nog tegen in dit panel, bijvoorbeeld als je kijkt naar cijfers die de afgelopen tijd zijn gepresenteerd en nog gepresenteerd gaan worden. Shell deed de boeken open, Aramco, hetzelfde verhaal. Overigens, in een ander perspectief komen we Novo Nordisk ook nog weer tegen met nieuwe cijfers. Maar ik denk, Mary, als je dan toch kijkt naar de grote lijn, dan zijn daar weer die mega-investeringen in AI, waar het de afgelopen dagen veel over ging. Kan er nog een onsje bij of zitten we nu aan de piek?
16: Nou, het gaat inderdaad heel erg hard met die AI-bedrijven. En dan hebben we het natuurlijk over de hele grote techbedrijven in de Verenigde Staten. Dus de investeringen daar in AI die zijn opgeschaald naar iets van 700 miljard dit jaar. Dat is echt fenomenaal. Want dat is heel veel meer nog dan in 2020. En veel meer dan dat werd verwacht.
15: Ja, dat is de feitelijke weergave van wat er de afgelopen dagen weer naar buiten is gekomen.
16: Ja.
15: Wat vind jij daarvan?
16: Nou, dat je eigenlijk ziet, denk ik, een verbreding van het AI-verhaal. Dus het was eerst heel erg geconcentreerd op, zeg maar, bij bepaalde drijven, bij bepaalde technologieën. Je ziet dat Nvidia bijvoorbeeld ook niet meer zo hard loopt. Want, nou ja, die chipfabricatie die breidt zich heel erg uit naar andersoortige bedrijven. Je ziet dat dat ook nodig is voor de vele AI-toepassingen die dus nu in de reële economie zitten. En dat betekent dus dat ook datacenters, cloud, alles daar eigenlijk in meegaat.
15: We hebben een poos geleden ook in dit panel wel eens vastgesteld dat er ook nog wel wat bewijslast nodig is om dit allemaal te rechtvaardigen. Er was enige zorg. Mochten we hier spreken over een bubbel of niet? Wim, dat lijkt een beetje naar de achtergrond verdreven te zijn.
17: Nou, toch niet. Merlin noemde al natuurlijk toch die CapEx-uitgaven. Maar ik zie ook cijfers over de zogenaamde adoptierapporten. En dat is de toepassingen van AI. En dan blijkt echt de productiviteit en de opbrengst meer te stijgen dan aanvankelijk bij die projecten verwacht. Overigens is het in de aandelenmarkt toch nog zo dat het enorm geconcentreerd is. Dus het zijn vooral de halfgeleiders die afgelopen weken echt omhoog schoten. Afgelopen vrijdag Micron bijvoorbeeld 8,5%. Gisteren nog eens een keer 6,5% erbij. Het is wel heel erg geconcentreerd in de aandelenmarkt. En wat minder inderdaad bij Nvidia. Maar we zien ook dat Alphabet, dat is wel zeg maar een die ook vooral de taalmodellen ook toepast. Het draait nog op het advertentiemodel, maar ze willen echt al voort zijn. Ze hebben ook Gemini helemaal ingebouwd. Ze hebben een belang in Anthropic. Mm-hmm. De beurskoers van Alphabet die dreigt nu al meer te stijgen dan boven de totale beurswaarde van Nvidia uit te komen.
15: Wat vinden we overigens van, ook hier wel enigszins aangerelateerd, Samsung, dat nu een beurswaarde heeft van boven de, even goed de nullen tellen, biljoen dollar.
17: Ja.
15: Terwijl
16: je biljoen.
15: Ik probeer even
17: duizend miljard. Je moet altijd als Nederlanders even nadenken.
16: Ja.
17: Maar waar het om gaat is dat hier ook tekort aan geheugentje.
15: Ja, Samsung, dames en heren. Wim, jij weet dat ook nog wel. Dat hebben we hier vorig jaar nog net niet begraven. Maar het is wel eens beter gegaan. En nu zie je toch hoe snel het kan keren.
17: Ja, nou ja, je ziet het in de hele branche. Ook een SK Hynix. En ook Intel is daarop zeg maar omhoog gespoten, kan je zeggen. Zelfs zeggen, afgelopen jaar, de afgelopen 12 maanden, 485% gestegen. En het is inmiddels ruim ook boven de koersdoelen van de analisten. Dus we gaan er zo nog wat verder op
15: Dat dacht ik. Nee, daarom ga ik je nu de mond snoeren. We gaan nu even naar Shell. Want de olieprijs is hard gestegen. Daardoor maakte onder andere Shell, maar ook Aramco forse winsten. De winst van Shell kwam uit op 5,9 miljard, die van Aramco. Nog weer een maatje groter, 33,6 miljard. Toch daalden de koersen als gevolg van die cijfers. Hadden beleggers nog meer verwacht? Was er al veel ingeprijsd? Hangt het allemaal samen met diplomatieke ontwikkelingen, Mary? Wat denk je?
16: Nou, de dag dat het aandeel van Shell daalde, daalde ook de olieprijs. Dus daar zijn ze natuurlijk wel erg van afhankelijk. Maar ik denk dat wat meer aan de orde is, is dat Shell zijn aandeleninkoopprogramma terugschroeft. Omdat ze een acquisitie op het oog hebben in Canada. Van een olie- en schaliegasbedrijf. En dat kost meer dan 16 miljard euro. Dus door minder aandelen terug te komen, houden ze meer cash in het bedrijf aan om die aankoop te kunnen doen. En ik denk dat he, Shell die reikte natuurlijk altijd hele goede deal uit aan aandeelhouders. We kopen aandelen terug, we verhogen ook het dividend.
17: Ja, dividend wordt wel verhoogd.
16: Dat wordt wel verhoogd, ja, ja. Maar dat weegt dus kennelijk niet op, Wim, tegen dat aandelen inkoopprogramma.
15: Het is niet zo dat er niks van overblijft, want het gaat van 3,5 miljard naar 3 miljard. Mm-hmm. Dus dan zou je toch kunnen zeggen, belegger, niet al te snel gaan kniezen. Er blijft nog 3 miljard over, maar dat is toch niet heel erg goed ontvangen.
16: Het lijkt niet, want in de laatste 5 dagen is de koers van het Shell-aandeel iets van bijna 5% gedaald. gedaald, terwijl toch ook weer die olieprijs is gestegen.
17: Ja, die wisselt per dag. Inderdaad, wat je zei op de dag van de aankondiging was de hoop dat toch weer die straat van Hormuz open zou gaan, dat een deal tussen de VS en Iran dichtbij zou zijn. En natuurlijk later in de week gaat Trump natuurlijk ook bij Xi om steun vragen.
18: Ja, daar diplomatieke druk uit te oefenen.
17: Ja, zo heeft
18: hele
17: alles inderdaad.
18: In één antwoord.
17: Ieder thema heeft met elkaar te maken. De verstrengeling is wel heel, heel groot. Ik denk persoonlijk dat het inkoopprogramma wel meeweegt, maar dat het vooral de olieprijs is die zeg maar richting bepalend is. En de koers van die olieaandelen, die was fors opgelopen. Maar bij de rapportage van de kwartaalresultaten, dat bleek ook bij ExxonMobil, dan wordt er ook wel even opgemerkt dat er ook schade wordt geleden. Want bijvoorbeeld ExxonMobil, die gaf zelfs nog een maand geleden een winstwaarschuwing uit, omdat er gewoon ook LNG-faciliteiten, raffinagecapaciteit geraakt was door raketten.
15: Ik geloof dat Shell ook wel enige last heeft in Qatar, dacht
17: ook,
15: ik.
17: Ook Shell heeft daar wat last. Maar desondanks hebben ze wel een mega-winst geboekt. Een miljarden winst die de verwachtingen overtrof.
16: Ja, en Wim, wat denk jij? Dus de Tweede Kamer heeft hier een motie aangenomen die het kabinet vraagt om te onderzoeken of het mogelijk is om de overwinsten extra te laten. Denk je dat dat nog een factor is? Ik vind die.
17: Nee, ik denk eerlijk gezegd, want de prijs van koninklijke olie van Shell eigenlijk. Hè? Dus het wordt in Londen en de VS bepaald. En de Tweede Kamer, ik denk dat dat voor het sentiment en voor de Nederlandse
15: maar het is
17: consumptie.
15: Ik denk dat alleen maar een Nederlands agendapunt is, want het is ook wel opgebracht door meerdere ministers van Financiën in Europa. Dus dit hangt misschien enigszins boven de markt.
17: Nou, natuurlijk, het is een inputprijs en het zet potentieel andere consumptieve bestedingen onder druk. Overigens viel mij op, ik heb ook statistieken gezien dat we in het afgelopen kwartaal toch nog weer meer zijn gaan autorijden, ondanks de hogere benzineprijzen. Dus en dat is echt niet volledig opgevangen door elektrisch rijden, wat ik zelf overigens wel steeds meer doe.
15: We gaan, ik denk dat jullie daarvoor ook zijn gekomen, naar jullie laatste transactie.
19: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
15: De leden van het beleggerspanel zijn hier, Mary Pietersbloem en Wim Zwanenburg. Hij is al aangekondigd en we komen er ook echt naartoe. Jullie laatste transactie, Wim, jij kwam stralend binnen. Waarom?
17: Nou ja, kijk, dit is een van onze laatste transacties is een verschuiving binnen de thema-portefeuille, ETF-portefeuilles, naar een water fund, een water ETF. En er zijn er trouwens vele van, dus ik noem het niet met name. Maar ga maar eens even kijken. En er staat een heel mooi artikel op Investopedia waarom je in water zou moeten beleggen. Het is eigenlijk the next commodity. En het is natuurlijk niet met spectaculaire koersprongen zoals van olie. Maar wereldwijd wordt zoet water en goed water eigenlijk steeds een schaarse goed. En we zien dat ook in Nederland, hè, waar de drinkwatervoorziening al onder druk komt bij nieuwbouwwijken. Koelwater voor datacenters.
15: Gemiddeld mensen staat volgens mij voor 50-60% uit water. Maar in jouw geval denk ik 80%. Want jij loopt wat harder voor water, sowieso als mens.
17: Ik ben zeer enthousiast voor dat thema, want ik was 17 jaar lid van een waterschapsbestuur. Dus ik weet er ook iets van.
15: En nu beleggen jullie plotseling in water.
17: Ja, nou ja, collega's hebben het ook ontdekt. En ik kon volmondig instemmen. Maar het is een tamelijk stabiele, wat minder volatiele thema. En ook met een redelijke dividenduitkering van veel van die bedrijven. Het zijn niet echt zeg maar de household names waar je dan in belegt. Companies als American Waterworks enzovoort. Dat is een zuiveraar en drinkwaterleverancier, de grootste in de VS. Maar ook nog tal van andere bedrijven. Ecolab, Pentair is bijvoorbeeld wel een wat bekendere naam. Maar daarom kan je eigenlijk ook beter gespreid in zo'n ETF of in een waterbeleggingsfonds beleggen.
15: We gaan naar jullie laatste transactie, Mary.
16: Ja, dus bij Rabobank in de beheerportefeuille hebben we in het 1895 macrofonds meer gaan beleggen in Amerikaanse technologie-index, de Nasdaq. Dus dat past heel goed aan bij het sluit heel goed aan bij het gesprek hier. Want er zit natuurlijk heel veel AI-tech bedrijven in die index. En daarnaast hebben we in de obligatieportefeuille extra bescherming ingebouwd voor het geval dat inflatie oploopt, toch, onverwacht. En dat doen we door middels van inflatie-gerelateerde obligaties.
15: Eventuele opgelopen inflatie niet een heel waarschijnlijk scenario juist? Want jij zegt onverwacht, maar dat zit er toch wel aan te komen? dat ja, de inflatie wat opgelopen.
16: Ja, maar eigenlijk als je kijkt naar de prijzen van inflatieobligaties... dan zie je eigenlijk dat gestegen risico nauwelijks terug. Tenminste, niet op het moment dat wij het aankochten. Je kunt ongeveer tegen dezelfde inflatieverwachtingen instappen... als kort voor het uitbreken van de oorlog. En dat vonden wij wel heel opmerkelijk. Dus in het is niet ons basisscenario dat inflatie gierend uit de hand gaat lopen. Maar het maakt het opnemen van dit soort obligaties tegen dat scenario wel heel aantrekkelijk voor je portefeuille. Dus
15: Kevin Warsh komt eraan, hè? De nieuwe Fed-president.
16: Ja, wie weet wat die gaat doen.
15: Het gaat deze week ook echt gebeuren, overigens. Een ontmoeting tussen Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping. Vanaf morgen, dat bezoek duurt tot vrijdag, er zal gepraat worden over belangrijke thema's. Iran, Taiwan, AI en aardmetalen. En het vorige bezoek van een Amerikaanse president aan China, officieel, ook Trump overigens, is alweer bijna 10 jaar geleden. En er is voorafgaand aan dat bezoek al het nodige geschreven over wat er dan ter tafel komt. Een Board of Trade kom je in steeds meer analyses tegen waarover nagedacht zou worden. Een raamwerk dat enige duidelijkheid moet scheppen over de handel tussen China en de VS. Wat kan er wel, wat kan er niet, tegen welk tarief?
17: Ja.
15: Mag er iets van verwacht worden?
17: Nou, ze hebben elkaar in een soort wurggreep. En eigenlijk, je noemde dat Trump inderdaad zo'n bijna 10 jaar geleden laatst China bezocht. Maar ze hebben elkaar natuurlijk vaker ontmoet. Nog laatst in oktober tijdens de economische top in Korea. En toen bleef het eigenlijk heel erg stil. Toen verwachtte men ook een groot akkoord. Maar er kwam eigenlijk alleen maar een aankondiging dat de wapenstilstand die er zo ongeveer was. Die was al in juli ingegaan. Een soort economisch niet-aanvalsverdrag. En geen verdere escalatie. Dat nu ook weer wordt voortgezet.
15: Want nu heb je die factor Iran. Maar, Jochem Visser, onze beursnerd van vandaag, die zei al, er wordt vaak gedacht dat die olie vooral naar het westen gaat. Maar hij gaat ook zeker naar het oosten. Dus er moet daar ook een oplossing voor gevonden worden.
17: Ja, maar de olie uit die Iran wordt voor 30% inderdaad naar China geëxporteerd. Maar voor China is het minder dan 10%. Wat hun olieimport betreft. Er vloeit natuurlijk ook rijkelijk olie door de pijpleidingen vanuit Rusland en andere bronnen.
15: We kunnen het hele bezoek gewoon overslaan. Er gaat gewoon helemaal niks uitkomen.
17: Nou, Trump wil een deal maken. Daar wil hij natuurlijk mee op de borst kloppen. Dat is wel zijn stijl.
15: Maar wat heeft hij dan te bieden? En wat heeft Xi Jinping aan Trump te bieden?
17: Nou, een deal voor Amerikaanse boeren. Bijvoorbeeld graanexporten, varkensvoer en dat soort dingen. Ook wellicht olie-exporten naar de VS. Hè. En die komen dan misschien niet via Californië, maar wel door het Panama-kanaal zelfs naar China toe. Zo zijn er tal van deals te sluiten.
15: Mary, maar het grote akkoord blijft denk ik uit. Wat zou jij dan graag daar willen bespreken? Wat zou jij vast willen leggen tussen deze twee heren?
16: Oh god, nou, ik zou natuurlijk heel graag willen dat de handels, zeg maar, beperkingen die ze elkaar opleggen via al deze maatregelen die ze hebben genomen, dat wordt toch gedeescaleerd. Want dat is gewoon voor deze beide economieën en ook voor de wereldhandel een heel stuk beter. Als je nou bijvoorbeeld ziet dat China besloten heeft om de export van een breed scala aan zeldzame aardmetalen en gerelateerde magneten op te schorten. Ja. En een gebod op halfverleiders van Nexperia China. Ja, dat raakt wel heel hard de toeleveringsketens voor autofabrikanten bijvoorbeeld. Nou, dan wordt Europa ook door geraakt. Dat soort maatregelen, dat werkt stagnerend voor de wereldeconomie. Dus ik hoop heel erg dat het daarover gaat. Ik vrees dat het daar niet over gaat. Het zal gaan over een uitwisseling, denk ik, tussen meer soepelheid vanuit Amerika voor Taiwan. Dus de autonomie die China vanuit Taiwan wil opleggen, versus een deal over China's soort van hulp of gedogen van het openen van die straat van Hormuz. Dat is
15: en
16: denk
15: daar gaan
16: ik
15: financiële markten stevig op reageren? Of is dit een rimpelingetje?
16: Ik denk dat het niet in de verwachting ligt dat die straat van Hormuz sneller of beter open gaat deze ontmoeting. Als het wel gebeurt, dan zou het heel, heel goed zijn voor financiële markten.
17: Er zijn veel andere landen in het Verre Oosten die een veel grotere afhankelijkheid hebben van de olie-export van Iran, maar ook van Irak en vanuit de straat van Hormuz dan China. Maar misschien wil China toch nog een rol spelen, maar China kijkt toe en denkt, it's your war and it's your problem. En Eerlijk gezegd, ik denk dat het redelijk stil zal blijven. Deze week is het ook al opvallend stil op True Social, zeg maar, met de tweets, uitspraken van Trump.
15: Zou je en
17: misschien
15: ook
17: is het wel
15: een
17: de-escalatie. Oh. Want we hebben al in deze wereld spanningen genoeg. Dus ja.
15: Taiwan komen we ook tegen in de opleving van Intel. Want Apple zou een deal gesloten hebben met de chipmaker. Ook om de afhankelijkheid van TSMC uit Taiwan af te bouwen. Hoe opmerkelijk is het dat deze partijen elkaar nu toch weer weten te vinden, Mary?
16: Ja, ik denk voor Intel natuurlijk heel erg positief. Je ziet ook de enorme positieve reactie van het aandeel. Ik denk volgens mij gisteren een koersstijging van iets van 14%. In zijn totaliteit staat Intel iets van 200% hoger. Over het afgelopen jaar. En er is wel een kentering gekomen. Want Intel was eigenlijk niet het hele scherpste jongetje, beste jongetje van de klas in zijn peergroep. Toen Amerika een aandeel nam, Amerikaanse overheid een aandeel nam.
15: En plotseling zijn er allemaal Amerikaanse klanten. Wie had dat gedacht?
16: Ja, precies. Ja, hoe toevallig.
17: Nou, dat heeft er allemaal mee te maken dat de VS zelf, Amerikaanse Staten, federale overheid, een 10% belang in Intel heeft genomen. Ja. En bovendien dringt Trump toch wel aan of made in America. Dus ja, en Taiwan, de afhankelijkheid ervan. Hij schat natuurlijk ook in dat ooit China misschien toch zijn hand zal uitstrekken naar Taiwan. Dus hij wil fabrieken van TSMC naar Amerika halen. En er staan er al twee, een derde in aanbouw in Arizona.
15: Ja, want die werden allemaal groot aangekondigd. Maar voor een deel waren het ook plannen die al reeds aangekondigd waren, waar nu mooie sier mee wordt gemaakt.
17: Zeker. Eigenlijk zit wat de buitenlandpolitiek ten aanzien van China betreft, zit er niet zo heel groot verschil tussen Trump en Biden, eerlijk gezegd. Maar ja, Trump wil dat natuurlijk nooit toegeven, dus die trommelt alleen maar op zijn eigen borst. Maar van belang is of Intel daadwerkelijk die foundry, de nieuwe fabriek voor chips, zou kunnen gaan bouwen. Nou, er worden al allerlei vergunningen verleend. De Wall Street Journal kwam dus afgelopen week met een preliminary bericht dat er een overeenkomst ook al was van tussen Apple en Intel. Ja,
15: het is overigens nog niet officieel bekrachtigd, hè, want ik heb er allerlei kranten op nageslagen.
17: Gisteravond een tweede artikel op Wall Street Journal
15: dan is het zover
17: verschijnen. Dus het zit wel in een. Het zit wel. Ligt in de lijn van de verwachtingen. Maar ook
15: We begonnen natuurlijk te zeggen dat Amerikaanse bedrijven plotseling Intel weer weten te vinden. En dat misschien ook wel iets te maken heeft met dat belang van de overheid in Intel. Maar dan moet je alsnog wel kwaliteit kunnen bieden. Dan moet je gelijke tred kunnen houden met je peers. Dus blijkbaar is er technologisch ook wel iets dat Intel toch weer mee laat tellen op dit moment.
16: Ja, dat klopt. Maar kijk, wat Intel eigenlijk doet, die neemt de design aan van hoe een bepaald bedrijf een chip gemaakt wil hebben. Die neemt dat over en die gaat dat bouwen op grote schaal. Dus dat is dat hele foundry-idee eigenlijk. En dat is wat Apple ook. Dus die reikt al grotendeels een design van zo'n chip aan en gaat maar gewoon op grote schaal maken. En daarmee. Als ze zulke deals weten aan te trekken, dan doen ze het natuurlijk wel goed.
15: Dus Intel is bezig aan een opmars waarvan het einde nog niet meteen in zicht is, Wim?
17: Ik denk, het is tot nu toe heel succesvol. Ze hebben ook natuurlijk sinds vorig jaar een nieuwe topman. Ja. Lin Bhutan, die heeft Pat Gelsinger opgevolgd.
15: Een enorm Amerikaanse man.
17: De periode daarvoor hebben ze echt. Ja, en dit is iemand die inderdaad Amerikaan is, maar van de Chinese herkomst.
15: Nee, dat was allemaal erg ingewikkeld.
17: Niet populair bij Trump. Maar Tan, die heeft een charme offensief, heeft een bezoek geopend, heeft een bezoek aan het Witte Huis gebracht. Heeft Trump toen inderdaad overgehaald tot die investering. En dat is wel belangrijk en daarmee is wel het sentiment gekeerd. Maar financieel analisten en ook ik, het is altijd heel moeilijk om het succes van een herstructurering in te schatten en ook daar bovendien de financiële revenue ook goed van in te schatten. En wat ik al zei, de koers van Intel is nu echt heel ver, ruim meer dan 30% boven de koersdoelen van analisten gestegen. En ik heb ook gezien dat de taxaties voor dit jaar en voor volgend jaar, er zit eigenlijk nog nauwelijks beweging in bij Intel. Dus de koers loopt wel echt heel veel vooruit.
15: Jij hebt een beetje hoogtevrees.
17: De bouw van een nieuwe foundry moet echt een grootschalig fabriek worden neergezet in de Midwest. Nou, dat gaat ook nog een periode nemen. Dus over Intel ben ik op dit moment wat minder enthousiast. Maar als je kijkt naar de koersresultaten over de afgelopen 5 jaar, vanaf heel diep, heeft het zelfs koersexplosie van Nvidia.
15: Je bent bijna net zo enthousiast over Intel als over water. Wim Zwanenburg was hier van Stroeve Lemberger. Dank voor je komst. Zeg ik natuurlijk ook tegen het andere lid van het beleggerspanel, Miri Pietersbloem, Head of Investment Office bij Rabobank, hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Tot snel weer.
16: Ja, tot snel weer.
15: Dit panel is te beluisteren als podcast. Kun je onder andere vinden via de app van BNR.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen. Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
21: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
24: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
25: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
26: Ook auto-import met Financial Lease. Eenvoudig en snel, dasimport.nl.
27: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
28: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
29: Weg met sollicitatiebrieven. Wil je hier werken? Kom gewoon gelijk op gesprek. Dat is hoe Jumbo nieuwe medewerkers werft. Wat het oplevert hoor je morgen om 3:30 in BNR at Work.
30: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
31: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
32: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Nederland heeft nog maar eens geprobeerd om de veroordeelde drugshandelaar Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Die zit in Sierra Leone en justitieminister Van Wil heeft erover gesproken met iemand van de regering daar. Bolle Jos zou gesteund worden door de president van Sierra Leone, omdat hij een relatie heeft met zijn dochter. We stijgen maar niet op de lijst van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. Nederland blijft 13e, Spanje gaat aan kop. Belangenclubs zeggen dat het kabinet bijvoorbeeld niet stevig ingrijpt tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. Scheepsartsen zijn er wel voor dat patiënten sneller een mondkapje dragen als ze aan boord een luchtweginfectie krijgen. De Belangenclub van Scheepsartsen reageert op de uitbraak van het Hantavirus aan boord van cruiseschip Hondius. 3 mensen overleden daardoor. Ook dokters zouden eerder een mondkapje op moeten doen. 2 Duitse militairen die zijn gelegerd op het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum in Limburg zijn aangevallen door gemaskerde mannen. 1 raakte licht gewond. De aanval gebeurde op straat, buiten de basis. De daders riepen anti-NAVO-leuzen en zouden nog niet zijn gepakt. Er is iemand opgepakt voor een bijzondere aanslag, meldt Omroep Brabant. Een maand geleden ontplofte een bom vol met poep bij een bruidswinkel in Boksmeer. De gevel zat er vol mee. Het personeel ruimde het zelf op. Vanochtend werd een man uit Vierlingsbeek opgepakt. Over het waarom van de poepbom is nog niks bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
15: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Ondanks dat de Nederlandse defensiesector de afgelopen tijd honderden miljoenen aan uitgaven is voorgehouden door het nieuwe kabinet, leek een faillissement voor defensiebedrijf Defenture vorig jaar, zo lang geleden is dat nog niet, nauwelijks af te wenden. Hoe gaat het nu met het bedrijf dat ook nog eens wordt geconfronteerd met het uitblijven van serieuze nieuwe orders uit Den Haag? René de Wit is interim CEO van Defenture. Welkom.
1: Dankjewel, Thomas.
15: Wat maakt Defenture eigenlijk precies?
1: Ja, Defenture is een Nederlandse OEM, eigenlijk de enige in Nederland die militaire voertuigen maakt. En wij maken uitsluitend militaire voertuigen. Dus dat wordt dan single use genoemd. In tegenstelling tot dual use, wat je bij Rob en Radar hebt. Bijvoorbeeld.
15: Ja, heel modern tegenwoordig om te zeggen, het heeft ook een maatschappelijk nut. Het is niet alleen militaire toepassingen.
1: Ja, precies. Alleen deze voertuigen, de origine is... Het is een co-creatie geweest, het voertuig. Op de site zie je GRF staan. In Nederland wordt die de Vector genoemd. Dat is een afkorting van iets wat ik vergeten ben, moet ik in alle eerlijkheid bijzeggen. Maar dat is een lichttactisch voertuig. Ingezet door de KCT, Korps Commandotroepen. Ook, die hebben ook mee ontworpen aan het voertuig. En ook aan de luchtmobiele brigade.
15: En als je het zou moeten omschrijven, wat zie je dan? Hoe werkt het?
1: Van de voertuigen? Nou, wat we van de operators terugkrijgen. En vorige week ben ik bij de Special Forces in Polen geweest. Ja, die zijn zeer enthousiast over het voertuig. Gewoon de inzet en dat het ontworpen is naar militaire maatstaven. Dus het is niet gebaseerd op een Mercedes-chassis, om eens wat te noemen. En wat ze zeggen, het is makkelijk repareerbaar. Dus deze mannen zitten natuurlijk op allerlei missies op plaatsen die wij niet kennen en niet mogen weten. Maar ze moeten ook weer terug naar huis komen. Dus dan is wel een voordeel als je snel reparatie kunt maken en zorgt dat je mobiel bent en weer terug naar je basis komt.
15: En dat wordt allemaal hier in Nederland, in Tiel in het bijzonder gemaakt?
1: Absoluut, ja. Dus we zijn gevestigd in Tiel. Daar werken 150 zeer toegewijde mensen. Heel enthousiast. Ik kan me dat helemaal voorstellen, want waar kun je in Nederland nog voor een volle automotive bedrijf werken? En we hebben 80% van onze supply chain, van onze logistieke keten, komt uit Nederland.
15: Dus wordt altijd keurig bijgezegd dat het ook allemaal gebeurt vanuit een voormalig partycentrum. Is
1: ja,
15: dat correct?
1: Dat klopt. Dat is correct.
15: Nee, maar dat we het even weten. Ja, een militair voertuig gemaakt in een voormalig partycentrum.
1: We hebben nog een pand.
15: Uitstekende omstandigheden.
1: Ja. En we hebben nog een pand erbij, waar dan een stuk assemblage vindt. Want uiteindelijk is het begonnen in het partycentrum.
15: Zo ja, is het vindt nog steeds een mooi gegeven. Hoe ben jij bij dit bedrijf betrokken geraakt? Want er staat ook nog interim CEO in jouw titel. Wat is er gebeurd?
1: Ik ben vorig jaar, ongeveer een jaar geleden, in april aangetreden als interim CEO. Dus ik ben benaderd door een van de commissarissen. En namens de aandeelhouders ben ik benoemd. En er moest een turnaround plaatsvinden bij het bedrijf. Om in ieder geval zaken op orde te stellen en naar de volgende fase te brengen.
15: Wat was er niet op orde dan?
1: Natuurlijk een vrij snel gegroeid bedrijf. Het is begonnen met een man of 8. En nou, dan zit je op 150. Dan kun je voorstellen dat je organisatie groeit, maar ook je processen. En de relaties met klanten, op tijd afleveren van voertuigen en al dat soort zaken.
15: En, de prestatie was dan ondermaats?
1: Nee, niet ondermaats, maar we waren...
15: Je zegt tijdje spullen afleveren aan je klanten. Dat is toch denk ik een eerste vereiste... als je een goede relatie met die klant wil onderhouden.
1: Enerzijds wel. Anderzijds zit er altijd een stuk marge in met de afleverdata. Maar wij willen naar streven dat we eerder afleveren dan wat we afgesproken hebben. Ja.
15: Je noemt in je antwoord niet de ruzie die er ook aan vooraf gegaan is tussen twee aandeelhouders, die zelfs tot een gang naar de ondernemingskamer heeft geleid en die volgens mij net, voordat dat dan tot een uitspraak zou komen, wel is bijgelegd. Er is een oplossing gevonden.
1: Klopt.
15: Het is een oude koe, hoewel nog niet heel erg diep in de put, maar wat is daar gebeurd?
1: Dat weet ik niet. De aanleiding van, want dat was voor mijn tijd. Maar bij mijn aantreden...
15: Ja, ik ben er getraind op dit soort antwoorden. Het was voor jouw tijd, maar je weet het wel.
1: Nee, niet in detail.
15: Dus zonder details.
1: Ik ben aangetreden in ieder geval om... nadat de heren elkaar gevonden hadden.
15: Ja.
1: Laat ik het zo zeggen. Dus... De ene aandeelhouder die het aangespannen had, die OK-procedure... Is ook overtuigd geraakt dat dat voor het bedrijf geen goede zaak zou zijn.
15: Ja. Maar het ging toch om financiën, want je geeft aan... het is een snel groeiend bedrijf. Ja. Daar horen andere verantwoordelijkheden bij, daar horen andere budgetten bij... daar horen andere ontwikkelgelden bij. En dan is de vraag, gaan we daar in welke verhouding... dat is zeker niet iets wat ik weet, want ik ben slechts een buitenstaander... aan bijdragen.
1: Ja, dat klopt. En daar kun je alleen maar naar je aandeelhouders kijken. En die hebben daar ook in bijgedragen. Dus vrij veel geld in het bedrijf gestoken. Dus privaat geld. Daar zit geen externe bankleningen bij of iets dergelijks. En tot voor kort was dat ook niet eens mogelijk. Dus je ziet afgelopen jaar dat banken meer taboe lichten op defensieindustrie. En nu hebben wij niet dat wij munitie of wapens produceren. Maar het feit dat het al een single-use militair voertuig is, dat was al reden genoeg. Maar desondanks zie je dus dat banken, die blijven banken in die zin. Dus wordt
15: maar er is wel iets gebeurd, denk ik aan, want jij kwam om die turnaround te bewerkstelligen. Dat was in een tijd dat er serieus werd gespeculeerd, in ieder geval ook in de media, over een faillissement van de venture. Overigens kwam jij, ik begreep ook dat de Raad van Commissarissen heeft moeten aftreden op last van het ministerie, omdat ze bij Defensie onvoldoende vertrouwen hadden in hoe het er bij Defensie aan toe ging. Klopt dat zo ongeveer?
1: Nee, want de Raad van Commissarissen is later benoemd. En dus dat is niet voor die tijd gebeurd. Het is zelfs zo geweest, als ik me even aan terugdenk, dat er is voorgesteld aan Defensie dat er een raad van commissarissen ingericht wordt. Want die was het daarvoor niet.
15: Dus het ministerie van Defensie heeft op dat moment weinig te zeggen gehad over het reilen en zeilen binnen de venture. Want ik ben toch in verschillende berichtgeving tegengekomen dat er een raad van commissarissen het vertrek is aangezegd vanwege het ministerie van Defensie. Maar dat klopt niet.
1: Nee, dat klopt niet. Nee.
15: Maar op last van het ministerie van Defensie is dan een raad van commissarissen gekomen?
1: Nou, dat is een voorstel geweest. Dus dan zegt een ministerie, geeft dan, want die dwingt dat niet af. Maar die geven dan wel aan dat ze dat wel een goede ontwikkeling vinden. En we hebben ook aan het ministerie gevraagd, is er ook iemand die namens het ministerie voorzitter wil benoemen? Maar daar hebben we nog geen duidelijk antwoord op gekregen.
15: En is dat omdat het ministerie van Defensie nu eenmaal een belangrijke klant is?
1: Zeker.
15: Een belangrijke klant wil je
1: absoluut
15: goed bedienen?
1: Zonder meer. En het feit dat het een Nederlands bedrijf is, en we dus Nederlands produceren, ga je toch naar je home team toe, om maar zo te zeggen, met dit verzoek en vraag je ook eigenlijk om de steun in de rug.
15: Ja. Toch nog even, en dan sluiten we dit af, want er is meer dan de Raad van Commissarissen, maar hij is er inmiddels, of niet?
1: We hebben een Raad van Commissarissen en we hebben één commissaris benoemd.
15: En de voorzitter van die Raad van Commissarissen, die dus nog niet volledig is, die zou wat jou betreft door het ministerie uitgekozen kunnen worden? Of moet er dan iemand van het ministerie in de Raad van Commissarissen gaan zitten?
1: Nou, dat zullen ze niet zo gauw doen, is hij ons in ieder geval verteld. In ieder geval mij verteld. Dus als ik het verkeerd heb, dan stop met permissie. Maar wij hebben tegen hun gezegd, iemand waar jullie vertrouwen in hebben, benoem die en laat die eerst. En dan heb je toezicht op het bedrijf.
15: Want anders gaat hier in Nederland het allemaal zelf bepalen. En dat moeten we niet hebben.
1: Nee.
15: Maar voelt dat ook een beetje zo, of niet?
1: Nee, helemaal niet. Maak daar een geintje over. De governance, die hebben we goed vastgelegd. Dus er zijn twee bestuurders, waarvan ik er één ben. En dan hebben we drie commissarissen, waarvan nu één benoemd is. En daarnaast heb je natuurlijk je aandeelhouders. Maar wij vragen aan het ministerie, omdat we het belangrijk vinden, van benoem een commissaris die toezicht houdt.
15: Hoe ver ben jij ondertussen, want die raad van commissarissen die komt eraan, jij bent er al een tijdje.
1: Ja.
15: Hoe ver ben jij ondertussen met jouw turnaround? Hoe staat het er op dit moment voor met de venture?
1: Het staat er goed voor. We hebben een orderboek. Een orderboek kan mijn zin nooit goed genoeg gevuld zijn. En wij hebben 2 voertuigen, misschien op de website. Dus 1 is het Nederlandse voertuig. Er is een ander voertuig, die is wat groter. Die is in opdracht van de Duitse commando's, de KSK, ontwikkeld. En daar hebben we eind van het jaar, vorig jaar, de afrooporder voor gekregen, voor de eerste 49 voertuigen.
15: Daarvan begreep ik zelf dat dat politiek gezien nog moest worden afgekaart in Duitsland, dat daar goedkeuring voor nodig is. Ja. Want wat vinden ze er dan in Duitsland van? Zijn ze daar een beetje in hun kuif gepikt dat er dan wordt gekozen voor een Nederlands bedrijf?
1: Enkele mensen wel. Dat was ook wel tijdens de behandeling. Want aan het einde van het jaar wordt dan in één keer goedkeuring gevraagd voor alle uitgaven die ze gaan doen. En natuurlijk de Duitse Rheinmetall, die zegt van ja, waarom is er geen Duitse auto?
15: En waarom is dat dan? Waarom winnen jullie het van die Duitse bedrijven die, neem ik aan, ook in die aanbesteding laten zien dat ze wel min of meer hetzelfde kunnen?
1: Ten eerste is het weer een militair van de grond afgebouwd.
15: Neem ik aan, ook in die aanbesteding laten zien dat ze wel min of meer hetzelfde kunnen?
1: Ten eerste.

0: optische voertuigen. Aan beide luchtverplaatsbaar. Dus die kunnen onder een helikopter. En de Vector die kan zelfs in de helikopter.
1: Maar hoe nationaal of internationaal is deze wereld? Ben je als Duitse overheid min of meer, al is het maar moreel verplicht, om allereerst te kijken naar wat er in je eigen land te kust en te keur is? Ben je als Nederlandse overheid toch eigenlijk verplicht om eerst te kijken wat er binnen je eigen grenzen wordt geproduceerd? Ik kan me voorstellen dat dat, zeker als je het over militaire toepassing hebt, net wat gevoeliger ligt. Wat vind jij?
0: Wat ik vind is, als je een Nederlands product hebt, moet je Nederlands kopen. Want als we kijken naar Duitsland, Duitsland koopt Duits.
1: Dat is helemaal niet waar. We hebben het net gehad over dat die Duitsers ook voor jullie hebben gekozen. Terwijl Rijnmetaal zich aandiende.
0: Ja, maar jij vraagt van, vind ik dat belangrijk?
1: Ja, maar jij vindt het in Nederland belangrijk. Ja. Maar als jij in Duitsland een goede order kunt afsluiten, dan vind je dat ook belangrijk.
0: Uiteraard.
1: Ja.
0: Daar ben ik commercieel genoeg voor. Maar als we kijken naar wat de landen zeggen. Dus Frankrijk koopt Frans. Dat zien we ook in Scandinavië. En uiteraard in Duitsland. Er wordt wel gekeken naar wat is de toepassing. Hebben wij daar een product voor? Of is dat in een aanvullend land? Want er wordt Europees gekeken. Dus, ja. En dan komen we uit op Europese concurrenten. Ja,
1: want we hebben natuurlijk in Nederland, en dat is breed uitgemeten, de kwestie gehad rondom die onderzeeërs.
0: Ja.
1: Er moest er niet een Nederlandse component bij zitten? Of moesten we toch voor iets anders kiezen? Is het kwaliteit? Is het nationaliteit? Als jij dat zo tegen elkaar zou afwegen, wat is dan het primaire belang?
0: Vanuit de defensie gezien?
1: Waar moet je voor kiezen? Voor iets wat nationaal verankerd is? Of wat jij voor een acceptabele prijs, kwalitatief hoogwaardig, wellicht ook uit het buitenland kunt halen?
0: Ja, als ik aan de defensiekant zit, wil ik natuurlijk wel kijken naar wat is voor een acceptabele prijs. Maar dat is inherent aan de tenderprocedure. Het is de lowest bidder die je altijd hebt. Maar je moet ook kijken naar localisatie. Dus in veel van de tenders, bijna allemaal, staat in localisatie. Dus men verwacht dat er dus ook de lokale economie er wijs van wordt.
1: Denk je ook dat prijs er minder toe gaat doen, omdat er in tegenstelling tot de afgelopen jaren best wel veel budget is?
0: Ja, ik denk dat denk ik wel. En dan gaat het ook om beschikbaarheid. Dus hoe snel is het materieel beschikbaar? En als daar een wachtrij is voor van jaren, dan kun je wel tegen lagere prijs iets ingekocht hebben, maar je hebt er geen profijt van. En moet wel ingezet kunnen worden.
1: René de Wit is hier van Defenture. Als er nu, en ik neem aan dat je daarop hoopt, in één keer een grote order komt vanuit Den Haag, de Nederlandse overheid, de Nederlandse Defensie, zijn jullie dan goed genoeg geëquipeerd om dat binnen een mum van tijd voor elkaar te krijgen?
0: Absoluut.
1: En komt die grote order er ook, denk jij?
0: Ik denk dat er wel behoefte is bij het ministerie. Dus ik heb er goede hoop op dat die order komt.
1: Maar van hoop kun je geen bedrijf
0: hebben. Nee, dat klopt. En ondertussen hebben wij natuurlijk ook onze focus Europees.
1: Dus, omdat het vanuit Den Haag zo stil blijft?
0: Als we alleen naar de Nederlandse markt kijken, is eigenlijk te klein voor een OEM. Dus dat is één aspect. Het andere aspect is dat de eenheden ook met elkaar oefenen met de landen. Dus die bekijken elkaars materieel. En daar komt dan ook een vraag uit. Dus wij hebben de voertuigen aan Zwitserland geleverd, aan Oostenrijk, aan Polen. En wij gaan nu leveren aan Litouwen.
1: Ja.
0: En dan Duitsland natuurlijk voor dat grotere voertuig.
1: Mm-hmm. Maar wat er kan in de landen die jij nu noemt, dat zou toch ook in Nederland moeten kunnen? Of gebeurt dat in Nederland al, maar niet in de mate die jij wenselijk acht?
0: Wij hebben in Nederland 116 voertuigen geleverd. Dus dat is niet weinig. Maar wij weten dat, zoals de vorige staatssecretaris ook gezegd heeft,
1: dat is meneer Tuinman.
0: Met Tuinman, er gaan 100 tot 200.000 man extra komen. Nou, die moeten ook vervoer hebben. En er zijn ook wat late leveringen van andere voertuigen uit Duitsland. Dus daar kunnen wij nog in voorzien.
1: Jij verwijst nu naar de vorige staatssecretaris, meneer Tuinman. Inmiddels hebben we ook al een poosje te maken met minister Jezilgus. En in haar kiel zag ook nog de staatssecretaris Dirk Boswijk van het CDA. Hoe is het contact met deze bewindslieden?
0: Wij hebben in maart staatssecretaris Boswijk gefeliciteerd met zijn benoeming en hem uitgenodigd. Maar die is nog niet bij ons langs geweest. Dus ik heb hem nog niet kunnen spreken, helaas. We hebben elkaar wel kort gezien bij de opening van het Drone Shield kantoor hier in Amsterdam. Maar de uitnodiging staat. En ik hoop echt binnenkort te kunnen spreken.
1: Ja, ik probeer het met elkaar te laten rijmen. Namelijk het feit dat de politiek in woord, maar toch ook in geld inmiddels laat zien dat Defensie ertoe doet.
0: Ja.

0: Er is een Nederlands bedrijf dat internationaal furoren maakt. Ik maak het even wat groter. En in ieder geval tevreden klanten tot een kring mag rekenen.
1: Zeker.
0: Overheden ook. En het contact met het Nederlandse kabinet is er sporadisch. En dat grote order komt er niet. Waar zit de ruis op de lijn?
1: Dat zou ik ook willen weten. Er is natuurlijk een wisseling geweest daarin. En ik ben niet bekend natuurlijk met de prioriteiten die ze hebben. Dus dat zal er ook mee te maken hebben. Maar dat is ook een van de vragen die ik aan de staatssecretaris zal stellen.
0: Maar laten we eerlijk wezen. Ook onder de vorige staatssecretaris, meneer Tuinman, hadden jullie misschien beter contact en is er van alles toegezegd. Maar dat heeft ook nog niet geleid tot een enorme versnelling, toch?
1: Nee. Anders hadden we de orde wel gehad, maar die hebben we niet.
0: Ja, want er is wel een nieuwe strategie gepresenteerd. Dat was nog het vorige kabinet en ik las daarin. Alle relevante Nederlandse kennisinstellingen worden gemobiliseerd. De inkoop verloopt sneller en efficiënter. En we gaan ervoor zorgen dat financiële instellingen meer kunnen en willen investeren in de defensieindustrie. Dat is de ambitie.
1: Ja.
0: Wat is er van die ambitie vooralsnog uitgekomen?
1: Ja, ik kan natuurlijk niet voor het ministerie spreken. Ik weet wel
0: wat. Jij zit aan de andere kant van de tafel. Dus jij zou moeten kunnen profiteren van kennis die beschikbaar komt, geld dat beschikbaar komt, een inkoop die sneller verloopt.
1: Dat is helemaal juist. Wat wij te horen krijgen vanuit de defensieindustrie is dat het toch wat meer tijd kost om alle processen opgeleid te krijgen intern. Dus daar hebben we het om te maken.
0: Dan ben jij een tevreden man.
1: Nee, daar ben ik helemaal geen tevreden man bij.
0: Die verlopen allemaal wat minder snel dan we dachten.
1: Dus vandaar dat ik heel graag met de staatssecretaris in gesprek ga. En ik heb ook daarvoor met de vorige staatssecretaris Tuinman ook over gesproken. Je zult moeten versnellen. Als je de dreiging serieus neemt, want dat is wat we continu horen. En je verwacht dat de defensieindustrie gereed is. En dat zeggen we ook. Ja, dan moet je ook de daad bij het woord voegen.
0: Is geld nog een probleem? Want als je teruggaat naar jullie financiële penibele situatie, dan heeft dat ook iets te maken met hoe de financiering geregeld is en of je vooraf moet financieren en of überhaupt geld jullie kant op komt vanuit banken, beleggers, pensioenfondsen. Ze hebben zich ook allemaal uitgelaten over deze kwestie. Hoe is dat op dit moment?
1: Wij hebben daar geen probleem mee met de financiering van het werkkapitaal. Wij zijn een natuurlijk private MKB-bedrijf. Dus we hebben geen toegang tot de kapitaalmarkt, zoals de grote beursgenoteerde bedrijven die hebben. En ook de institutionele beleggers, die hebben ook geen belang in de onderneming.
0: Hm.
1: Of dat de toekomst anders wordt, dat is even vers 2. Maar wij moeten het hebben van onze aandeelhouders en financiële instellingen.
0: Maar je kunt ook aankloppen inmiddels bij banken, of niet? Die dan, als je wat nodig hebt, zeggen, hier heb je een lening. Of is dat nog steeds godsonmogelijk?
1: Nee, dat is niet godsonmogelijk. Maar dan gaat het ook om tegen welke voorwaarden en welke ratio's bekijkt men van de balans.
0: Wij stuiten in de voorbereiding op dit gesprek op een interview van een van de oprichters van het bedrijf met Quote. Die uitgebreid verhaalde over hoe ingewikkeld zijn zoektocht was naar geld en dat er niet eens naar hem geluisterd werd, want Defensie dus afgeschreven.
1: Ja.
0: Hoe heb jij dat gelezen?
1: Ja, ik heb dat ook gelezen. Dat is Gerard Rond. Gerard Rond, de oprichter. Een passionate man. Maar dus niet formeel namens het bedrijf.
0: Want jij spreekt wel formeel namens het bedrijf. En jij zou iets anders zeggen?
1: Ik zou iets anders zeggen, want ik zit met die instelling aan tafel. Dus ik weet wat.
0: Jij vond het niet zo behulpzaam.
1: Dat heeft ons. We hebben er geen nadeel van gehad, laat ik het zo zeggen. En ik begrijp wel wat Gerard Rond teweeg wil brengen. Ik snap zijn zorg wel en zijn oproep.
0: Is het nog nodig om iets teweeg te brengen? Want die banken die zijn ook een beetje opgeschoven, toch? Die zijn bereid om met jou in gesprek te gaan.
1: Dat klopt. Maar dat heeft ook te maken met je balansverhouding, zoals ik al zei. En wat is de behoefte daarin? En als de financiers die we hebben, inmiddels de aandeelhouders, als dat voldoende dekking geeft, dan hoeven wij niet extern te financieren. Dat is eigenlijk het verhaal daarin.
0: Jij bent interim CEO.
1: Ja.
0: Daar zit dus een keer een einde aan te komen. Of komt het ook wel eens voor dat een interim CEO het zo goed doet en het dermate naar zijn zin heeft dat hij denkt, de venture, ik blijf nog wat langer plakken.
1: Dat komt voor, ja. Maar op dit moment, ik ben initieel voor 6 maanden gekomen, dus ik zit er nu...
0: Dan ben ik goed aan het tellen, dan zit je al in je derde termijn.
1: Ja, dat klopt. Dus het is een fantastisch bedrijf om voor te werken. Dus als je een automotive hart hebt, dan is dit wel wat je wilt
0: in Nederland. Maar wanneer is je klus dan geklaard? Want ik merk dus dat jij wel aankoerst op hier niet voor de eeuwigheid blijven.
1: Nee, er moet op een gegeven moment wel iemand vastkomen.
0: En wanneer is dat moment dan aangebroken dat je zegt, dit is een mijlpaal, het bedrijf zit bewezen in een rustige vaarwater?
1: Ik denk meer tegen het eind van het jaar.
0: Ja. En wat is er dan bewerkstelligd?
1: Wij hebben dan onze doelstelling van een aantal voertuigen die we willen bouwen dit jaar. En dan kunnen we ook beginnen met de productie van het Duitse voertuig. En dat is wel een grote mijlpaal op zich.
0: René de Wit, ik benadruk dus toch interim CEO van The Venture. Dank voor je komst.
1: Dankjewel, Thomas.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven? Luister dan gerust naar onze podcast. De Top van Nederland, die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Van liftbatterijen naar een compleet nieuw Europees energiesysteem. Zonder ook maar enige technische kennis.
4: Jan-Willem de Jong gooide meerdere keren het roer compleet om met zijn bedrijf iWell. En nu haalt hij 27 miljoen op en wil hij heel Europa van batterijen voorzien.
3: Maar hoe realistisch is dat? Je hoort het in Op de Zaak.
4: Nu in je podcast-app.
5: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Het MKB schrijft ook elke dag aan bij Thomas van Zijl om mee te praten over het dagelijkse nieuws. Wil je ook weten wat de motor van de economie bezighoudt? Luister dan elke dag om 10:50 naar BNR Zaken doen.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
12: Politiek.
14: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
12: En ik ben er ook.
13: Dat is toch heerlijk.
12: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van 9 uur.
17: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Op zeker 3 plekken in ons land zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen een gepland AZC. In Den Haag werd het volgens Omroep West grimmig toen voor- en tegenstanders van de opvang elkaar wilden opzoeken. In Apeldoorn is voor de 5e avond op rij een protest en een anti-AZC-demonstratie in Hillegom verliep rustig. Nederland wil best meer doen om de straat van Hormuz te beschermen, maar we kijken eerst wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jessel Gus na overleg met haar Europese collega's. Ze noemde onder meer het sturen van duikers en een fregat, maar zei ook dat er geen lijstje klaar ligt met wat ons land wil doen. 4 maanden na de grote brand in een bar in Zwitserland liggen nog bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Ze waren op oudejaarsavond in de bar waar vuurwerk dicht bij het plafond werd gehouden. 41 mensen kwamen om. Na de brand werd bekend dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. Saoedi-Arabië heeft in het geheim luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, meldt persbureau Reuters. Dat gebeurde eind maart, toen de oorlog tussen Amerika en Iran al een aantal weken aan de gang was. Iraanse drones en raketten kwamen toen ook neer in Saoedi-Arabië. De geheime aanvallen zouden zijn bedoeld als vergelding. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen barst nu het Eurovisie Songfestival los. Het is de eerste halve finale. Zoals we weten is Nederland er dit jaar niet bij vanwege de deelname van Israël. Dat land is vanavond als 10e aan de beurt. In Wenen worden protesten tegen Israël verwacht, maar tot nu toe zou het nog rustig zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
18: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
20: Wat gebleken is uit het onderzoek wat wij hebben laten doen als Hoge Raad, de opdracht die wij gegeven hebben, is dat dit een persoon is die een behoefte heeft aan aandacht. En dat vanuit die behoefte aan aandacht opvallende dingen doet en zegt. En de deskundigen die daarover gerapporteerd hebben, die noemen daarbij ook confabuleren. Dat is dingen verzinnen, niet de waarheid vertellen. En in zodanige mate dat je ook kunt zeggen, de vraag of die bekentenissen destijds niet eerder een schreeuw om aandacht waren, dat die vraag heel, heel prominent in beeld kwam.
21: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
22: Dankjewel, Wouter.
21: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over herziening.
22: Ja.
21: Ik heb eigenlijk dan gelijk de behoefte om even op dat belletje te drukken. Want wat is eigenlijk herziening, Chris?
22: Herziening is op het moment dat een strafzaak, we gaan het over strafzaken hebben in deze podcast, onherroepelijk is. Ja. Dus definitief is afgedaan. Maar er achteraf blijkt dat er nieuwe feiten zijn of nieuwe inzichten zijn van deskundigen die, als die bekend waren geweest bij de rechters die eerder die onherroepelijke veroordeling hebben uitgesproken, zouden kunnen leiden of redelijkerwijs kunnen leiden tot een andere uitkomst dan de uitkomst in die zaak. Ja, dan kan de zaak herzien worden.
21: Ja, want we gaan het vandaag hebben over een zaak die meer dan 30 jaar oud was toen die helemaal opnieuw herzien ging worden. Zit er een tijdslimiet aan zo'n herziening? Kan het dus zo zijn dat je zegt van we hadden hem eigenlijk moeten herzien, maar that ship has sailed.
22: Ja, je stelt je mij een vraag, ik kijk met een schuin oog naar onze gast, maar volgens mij zit er geen tijdslimiet aan. Daarnaast is het wel goed om even te realiseren voor de luisteraar. Kijk, je hebt herziening ten voordele van een verdachte. Van de veroordeelde eigenlijk. Dat is zeg maar wat de herziening die er altijd al was.
21: Dat zijn van die herzieningen waar ze films over maken.
22: Misschien dan een parkmoord, de Puntse moordzaak.
21: Ja. Mensen die onterecht in de dodencel zitten. Dus heeft Hollywood eindeloos
22: precies,
21: veel films.
22: Precies, of Lucia de B, kun je ook aan denken. Maar je hebt tegenwoordig ook al een flink aantal jaren heb je ook de herziening ten nadele. Waarbij dus een zaak kan worden heropend, waarbij iemand achteraf blijkt waarschijnlijk ten onrechte is vrijgesproken van een misdrijf. Alleen dat komt heel weinig voor. Volgens mij is het toch maar, ik heb het van tevoren gevraagd aan onze gast, is het nog maar één keer voortgekomen. Ja. Maar ik doe net alsof mijn eigen kennis is.
21: Heel goed.
22: Ja.
21: Zo doe je dat als journalist. Het is een beetje andere tijden vandaag, want we gaan het hebben over een zaak die echt heel oud is. In zijn eigen villa in Hilversum wordt op 10 november 1981 het lichaam van de flamboyante en ook wel beruchte platenbaas Bart van der Laar gevonden. Hij is door zijn hoofd geschoten. Meer dan 100 politieagenten gaan op zoek naar de dader. Het wordt zelfs het grootste politieonderzoek ooit in het Gooi, maar een oplossing blijft uit. Totdat een paar maanden later twee tips binnenkomen na een aflevering van het dan gloednieuwe tv-programma Opsporing Verzocht. Die leidde naar de dan 23-jarige Martien Hunnik, die als prostituee werkte en ooit seksueel contact had met Van der Laar. Na meerdere stevige verhoren bekent hij de moord. Maar hij trekt die bekentenis later ook weer in. Ondanks het feit dat er geen enkel technisch bewijs is dat in de richting van Martien Hunnik wijst als dader, wordt hij veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en tbs. Hij zit tot 1990 vast. Maar daarmee is de zaak allerminst klaar. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is de voorzitter van de strafkamer van de Hoge Raad in Den Haag, Vincent van der Brink. Vincent, van harte welkom.
23: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
21: Ja, hoe lang werk jij al bij de Hoge Raad?
23: 13, 14 jaar inmiddels. En dat is toch ook wel een hele tijd.
21: Hoe kom je nou bij de Hoge Raad terecht? Hoe ging dat bij jou?
23: Nou, in de Hoge Raad zitten natuurlijk juristen. En in de strafkamer zitten ook mensen die dus veel verstand van strafrecht hebben. Die hebben hun hele werkleven daarin doorgebracht en hebben verschillende achtergronden. Dus sommigen zijn rechter geweest, sommigen komen uit de wetenschap. Maar we hebben ook mensen die uit de advocatuur komen of uit het Openbaar Ministerie. Want we proberen met elkaar zoveel mogelijk ervan af te weten. En dan is het goed als je een ploeg bent waarin van alles wat zit. En ik ben een generalist. Mijn achtergrond is in het strafrecht, ook wel in het civiele recht. Ik ben advocaat geweest. Ik heb wetenschappelijke dingen gedaan. En toen ben ik uiteindelijk rechter geworden. Heb ik ook op verschillende plekken gedaan. En toen vroeg ze een keer, zou je niet erover willen denken om bij die Hoge Raad te komen? Want zo werkt het. De Hoge Raad mag zelf een lijst opstellen met mensen die daar geschikt voor zouden kunnen zijn.
21: Daar word je voor gevraagd.
23: Daar kun je voor gevraagd worden. Tegenwoordig zetten we ook advertenties. Dus je kunt je ook zelf aanmelden. Je kunt ook aangemeld worden door iemand anders. Maar je moet wel jurist zijn.
21: Ja,
22: ik zag je al met een schuin oog naar mij kijken bij de vacature, Wouter.
21: Ja, eigenlijk wel. Zou jij het willen, Chris?
22: Nee, absoluut niet. Nee. Kijk, ik ben niet geschikt voor
21: juridische haarkloverij.
22: Ja, dat wel, maar niet voor binnen zitten. Ik moet op pad, weet je. Ik heb te veel onrust in mijn lichaam.
21: De voetjes in het pluswater.
22: En ik moet de weg op. Maar dat neemt niet weg dat ik het prachtig werk vind. Dat is in zekere zin ook wetenschappelijk werk, toch? Binnen de Hoge Raad.
23: Ja, het aardige daarvan is dat je zaken ziet en beoordeelt. Maar dat je wel ook op de grens van wat het recht nog kan vertellen en wat het recht nieuw moet doen. Op die grens, daar moet je toch je bevinden. En dan moet je er ook diep over nadenken. Zowel veel weten van wat er in de echte wereld gebeurt, maar ook die wetenschappelijke kant van hoe het recht eruit ziet en hoe het recht zich vormt. En daar dragen wij een klein beetje aan bij.
22: En het is ook een beetje politiek, toch? Ergens.
23: Het is wel zo dat de wetgever die regels maakt, ook dat doet op basis van politieke voorkeuren. Wij passen de regels toe.
22: Ja.
23: Maar hoe je dat precies doet, daar hoort ook een mens bij die nadenkt. Ja, en dan kun je zeggen dat zijn politieke keuzes. Het zijn gewoon keuzes van wat goede oplossingen zijn.
22: Ja, ik doe ook meer. We hebben één keer eerder iemand van de Hoge Raad te gast gehad. Matthias Borgers. En die vertelde toen over hoe eigenlijk de jurisprudentie over de levenslange gevangenisstraf is gevormd binnen de Hoge Raad. Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof. En daar werd heel mooi duidelijk dat eigenlijk de Hoge Raad daar een soort van aanwijzing gaf aan de politiek. Van jullie moeten dit gaan regelen. Want anders, heel simpel gezegd, gaan wij misschien wel op een manier beslissen die niet gaat uitkomen.
23: Maar wat wij doen heeft politieke consequenties.
22: Ja, precies. Ja,
21: voel je dat ook?
23: Nou, je voelt wel een verantwoordelijkheid in dit werk. Ja, ja. Maar dat geldt ook voor de collega's die in de feitenrechtspraak meer zitten, zoals dat heet bij ons. De consequenties bij ons zijn soms wat groter, want wij moeten niet alleen denken, hoe landt deze zaak nou goed? Maar wij moeten ons ook afvragen, is dit nou duidelijk geregeld?
21: Ja, ja.
23: En begrijpen de collega's die dan die uitspraken van ons lezen en proberen het goed te doen, begrijpen die in de volgende zaak ook hoe het dan zou moeten en hoe doen we het dan goed? Dus wij zitten niet alleen te kijken van hoe geven de zaken goede landing, maar ook hoe is dit onderwerp geregeld en is dat duidelijk? En als dat zo is, dan hebben we er niet veel over te zeggen. En als dat niet zo is, dan moeten we wel wat zeggen. En dan kom je ook in de sfeer dat je soms iets moet doen waar de politiek zich afvraagt, zijn we het daar wel mee eens?
21: Ja. Ik zei het net al, het is een beetje toch ook een beetje andere tijden. We gaan vandaag terug naar het jaar 1981.
22: Mijn geboortejaar.
21: Ja, Vincent, kan jij je gewoon de showbizmoord nog herinneren?
23: Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat want ik heb me daar dat ook afgevraagd. En dan moet ik meteen verraden dat niet mijn geboortejaar was.
21: Het was ook niet mijn geboortejaar.
23: En dan vraagt iedereen zich af, wanneer is die dan geboren? In 1966.
21: Ja.
23: Dus ik had de leeftijd als onderscheids. En in ieder geval de muziek die langskomt in het dossier. Want het gaat om een platenbaas die een stal had met vele bekende populaire muziek, muzikanten. Die muziek die ken ik wel. En toen het gebeurde, denk ik ook dat ik het geval wel meegekregen heb. Maar ik had toen eerder een bijzondere belangstelling voor popmuziek dan voor het recht en de rechtszaken.
21: Ja, ik zat er ook over na te denken. Ik ben uit 74. Dus ik was ten tijde van deze moord was ik 7. Dus het kan zijn dat ik met natte haartjes naast mijn ouders dat op het 8-uur-journaal heb zitten kijken of zo. Ja. Maar ik kan me die zaak ook niet herinneren. Ik heb me er later wel zo'n beetje in ingelezen. Ik weet wel van het bestaan van de showbizmoord. Maar ik denk dat met name een aantal oudere luisteraars die zaak zich nog wel kunnen herinneren. Want Nederland stond wel een beetje op zijn kop volgens mij toen.
23: Ja.
21: Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
23: Ik zit dus al een jaar of 13, 14 in de Hoge Raad.
21: Ja.
23: Maar op het moment dat de Hoge Raad de zaak voor zich kreeg, was dat in het kader van dat herzieningsverzoek, waar we zo net zo mooi uitgelegd gekregen hebben wat dat betekent.
21: En welk jaar was dat?
23: Dat was in 2015.
21: Ja, ja.
23: Ja.
21: Dus toen was die zaak al echt wel, dat was een stokoude zaak.
23: De zaak was stokoud. En ik was toen nog jong en zat net anderhalf jaar, denk ik, of 2 jaar in de Hoge Raad. En een herzieningszaak is iets bijzonders. Alleen al omdat wij gewoonlijk cassaties doen. Dat zijn de reguliere zaken die naar een normale doorloop bij ons komen. En waarin we kijken of de rechter het allemaal goed gedaan heeft. Maar dit zijn andere zaken en die komen bij ons omdat er iets nieuws op tafel ligt. En in zoverre, wij doen aan herzieningen. We doen 3000 strafzaken per jaar, even om een beeld te krijgen.
21: Ja.
23: Wij krijgen herzieningen, krijgen we er een stuk of 15 per jaar.
21: Dat is wel bijzonder dus.
23: Dus het is sowieso iets bijzonders. En als er dan zoiets bijzonders als hier aan de hand is, waarin een vordering wordt ingesteld, waaruit zou blijken dat het echt fout zat, die veroordeling.
21: Ja, dus ja, dan is het heeft vastgezet.
23: Dan is het echt wel een bijzonder geval.
21: Ja, want dus die zaak, dat herzieningsverzoek komt, neem ik aan, bij jou op je bureau. Dan ga je lezen. En wat was nou de aanleiding van dat herzieningsverzoek?
23: Een zaak in herziening die komt bij ons als er een verzoek gedaan wordt. En dat kan zijn dat een advocaat zich in gaat spannen. Ja. Al dan niet naar aanleiding van informatie die op tafel komt. Dat was hier het geval. Er kwam een verzoek van de advocaat van de veroordeelde. Maar er kwam ook een verzoek van de advocaat-generaal. En ik zit te wachten of het belletje afgaat. De advocaat-generaal, dat is degene die voordat de Hoge Raad uitspraak doet, een advies geeft. En dat is niet zomaar een hulpje, maar dat is een magistraat op zichzelf. Die een lange verhandeling maakt ter inleiding voor ons wat er aan de hand is. En die in herzieningszaken ook een verzoek kan doen en ook zelf een onderzoek kan doen.
21: Maar voor mijn beeld, wordt het dan zwaarder gewogen als twee partijen zo'n verzoek doen? Of maakt dat niet uit?
23: In dit geval wel, omdat naar aanleiding van informatie die al bekend geworden was, die al bij de advocaat-generaal terechtgekomen was, ook een onderzoek is gedaan. En dat hoort bij de herzieningsregeling dat mogelijk is, dat die advocaat-generaal nieuw onderzoek gaat doen naar nieuwe informatie.
21: Ja.
23: En dan is het wel heel bijzonder, want die zet, en dat is hier ook gebeurd, de politie aan het werk. En die zegt van, ga nog eens een paar dingen uitzoeken, want volgens mij is hier iets geks aan de hand.
21: Ja, en dat is dus echt niet zo heel lang geleden. We hebben het over vorig decennium. En die agenten moesten dus zich bezig gaan houden met de zaak uit moord uit 1981.
23: Ja.
21: Dan ploft dat dossier uiteindelijk op jouw bureau.
23: Ja.
21: Kan jij in jouw woorden uitleggen, je eigen woorden, wat er daar in 1981 precies is gebeurd met deze platenbaas?
23: Nou, wat we erover weten, dat is eigenlijk ook al wat je zo net voorgedragen hebt. Op een doordeweekse ochtend lag hij opeens in zijn keuken met een koffiekopje op het aanrecht. En heel veel meer weet men eigenlijk niet wat er was. Zei dat het een milieu was wat erg tot de verbeelding sprak, omdat het showbiz was, omdat er veel geld in omging, omdat er wel eens drugs in omgingen. Omdat er ook sprake was van jongens die wel eens bij hem waren. En die daar misschien ook geld voor kregen.
21: Seks, drugs en rock'n'roll.
23: Ja, ik denk dat een hele goede uitdrukking is daarvoor. Daardoor was de belangstelling ervoor heel groot destijds. Wat is hier gebeurd? En was het onderzoek ook heel groot. Maar heeft dat onderzoek niets opgeleverd eigenlijk?
21: Ja, voor de jongere luisteraars, het is dus nog allemaal Chris in de tijd.
22: Ja, voor mij ook.
21: Voor jou. Kijk ook weer naar jou.
22: Ik was net 2 maanden oud.
21: Voor DNA, voor allemaal moderne opsporingstechnieken. Die waren er toen natuurlijk nog niet. Hè.
22: Nee.
21: Dus dat zie je bij die oude strafzaken. Ja, dan moet je het doen met wat er destijds was natuurlijk. Ja. Dat lijkt me ook wel fascinerend.
22: Ja, kijk, het grappige is dat je het ook kunt omdraaien. Kijk, juist omdat in de jaren 80, jaren 90, misschien ook in de jaren 70, er minder mogelijkheden waren tot bewijsvergaring, was er natuurlijk ook een grotere kans dat mensen ten onrechte werden veroordeeld. Ik bedoel, de grote gerechtelijke dwalingen, die wij allemaal kennen, dus nogmaals Luce de B, Schiedamse Parkmoord, Puntsemoordzaak. Dat zijn allemaal zaken die spelen in de jaren 80, jaren 90. Die ook vooral draaien om valse bekentenissen. Maar waarbij bijvoorbeeld het technisch bewijs, of het nou DNA-bewijs is of telefoongegevens, dat soort dingen. Ja, die waren allemaal niet beschikbaar.
21: Het lijkt me wel leuk, Vincent, om zo'n oud strafdossier dan door te nemen.
23: Dat is ook heel bijzonder. Dat is ook heel bijzonder. En dan is het wel zo dat wij maar een heel beperkt deel daarvan zien, omdat wij eigenlijk op het spoor gezet worden door de vordering die er is. En in die vordering, dat hebben we ook net gehoord, wordt er vertelt wat er nu nieuw is. Want dat is het allerbelangrijkste bij zo'n herziening. Wat is er nieuw? En wat was hier nieuw?
21: Ja.
23: Dat waren eigenlijk twee dingen die erin een rol speelden. En de ene, daar was ook de vordering van de advocaat-generaal heel specifiek in. Het zou wel eens kunnen dat iemand anders het gedaan heeft. Daar was nieuw getuigenmateriaal. Geen vingerafdrukken of DNA, maar er waren wel verklaringen waaruit je zou kunnen afleiden dat iemand anders het geweest zou kunnen zijn.
21: Ja, destijds is er natuurlijk ook politieonderzoek gedaan.
23: Zeker.
21: Er is die 23-jarige Martin Hunnik toen. Die is uiteindelijk, heeft hij er ook voor gezeten. Kun je iets vertellen over wie deze man was?
23: De tweede lead die er eigenlijk in zat van misschien is hier iets verkeerds gegaan. Dat heeft niet te maken met zou het iemand anders geweest zijn. Maar dat was de vraag, wat is dit voor iemand? En hoe kan het nou dat hij op zo'n rare manier ook eerst zichzelf in beeld gebracht heeft. Een tijdje een soort getuige was. Op een gegeven moment is gaan bekennen. En op een gegeven moment die bekentenissen weer heeft ingetrokken.
21: Ja, want wat voor man was dit?
23: Hij kwam in het dossier terecht omdat het een... hij noemde zichzelf schandknaap. Dus hij zat in een milieu waarin ook wel eens betaald werd
21: voor
23: seks met mannen.
21: Ja,
23: ja, jongensprostitutie, klopt. En daaruit kende hij ook het slachtoffer. En toen later gekeken werd, wat een rare manier van doen hier. Toen kwam die zaak ook bij ons en vroegen wij ons niet alleen af van ja, zou het die ander geweest zijn, maar heeft de raad zelf, mijn collega's en ik, hebben ervoor gekozen om deze man nog eens tegen het licht te laten houden.
22: Ja. Hoe was hij in beeld gekomen dan precies?
23: Hij is in beeld gekomen omdat eerst is hij een keer als getuige gehoord, destijds al in het gewone onderzoek.
21: Want hij was als prostituee bij het slachtoffer geweest. Ja.
23: Hij had toen eigenlijk zichzelf als getuige naar voren gebracht ook en zei ik ken die man. Daarna is hij gewoon een keer gehoord en toen later, bij die opsporing verzocht uitzending, toen heeft hij opgebeld. Twee keer is later gebleken, met een valse naam. En heeft hij eigenlijk gezegd, je moet eens met die Martin Hunnik praten. En dat was hij zelf dus. Dus hij heeft onder een valse naam twee keer gezegd, praat eens met die... En dat was hij zelf. En toen is hij dus aangehouden.
21: Maar waarom heeft hij dat gedaan? Wilde hij een beloning opstrijken?
23: Nou, dat is het bijzondere dat een lang... wat onbeantwoorde vraag is gebleven. En dat was ook een aanleiding om dat psychologische onderzoek te laten doen. Dus op het moment dat die zaak bij ons voorlag, toen is hij tegen het licht gehouden. En toen hebben psychologen gezegd dat dit een man was die op een bepaalde manier in elkaar zat. Waardoor hij zichzelf graag in het middelpunt plaatste.
22: Hij zocht
23: waardoor
22: hij
23: aandacht vroeg. Daar zijn ook redenen voor uit zijn verleden op te sporen waarom hij zo'n behoefte had aan aandacht. En die ook confabuleerde, zei de psycholoog, die dingen verzon.
21: Heel even, want we springen nu de hele tijd heen en weer.
23: Ja.
21: Nu zitten we weer in 2015.
22: Laat het even chronologisch aanpakken.
21: Even in de teletijdmachine weer terug naar de jaren 80. Hij heeft zichzelf dus aangemeld. Hij gaat wordt verhoord. En dan bekent hij. Wat is daar toen gebeurd? Had je daar enig zicht op?
23: Nee. Op zich in het dossier. Later heeft hij ook verklaringen afgelegd waarin gezegd is dat hij daar zwaar onder druk gezet is.
21: Ja.
23: Daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat komt niet terug in de vordering van de advocaat-generaal.
21: Ja. Nee. Maar hij is wel veroordeeld?
23: Maar hij is wel veroordeeld op basis van bekentenissen die hij zelf heeft afgelegd. En op een zeker moment is hij nog tijdens die procedure gaan zeggen, nee, ik heb het toch niet gedaan.
21: Maar jij hebt die bekentenissen natuurlijk ook gelezen.
23: Ja.
21: En heel even met de blik, en dan springen we weer naar 2015. Dan kijk jij daar met de Vincent van der Brink blik naar. Waren dat consistente verklaringen? Waren dat verklaringen waarvan je zegt, ja, nou, daar kun je wat bij als rechter?
23: Hij is erop veroordeeld en een van de redenen daarvoor was dat er ook, dat heeft de rechter destijds ook gezegd,
21: ja,
23: dat er daderwetenschap in zit. En het onderzoek wat toen, en nu spring ik
21: eigenlijk ga daderwetenschap even bellen.
23: Dat is een mooi woord. Ja. Ja. Dat is wetenschap die niet door de politie is prijsgegeven, die niet in de krant heeft gestaan. Als iemand dat wel weet te vertellen, dat kan haast niet anders dan dat hij er dan bij geweest moest. En als er niemand anders bij geweest is, dan moet hij wel daarom de dader zijn. Dus dat hij dat weet. En een daderwetenschap is altijd een van de controlemiddelen of iemand het verzint of niet. En de verklaringen die hij heeft afgelegd, daar zaten wel details in over bijvoorbeeld hoe het huis eruit zag en over de omstandigheden. Dus als je dat leest, dan kan ik me voorstellen dat de collega's destijds zeiden, ja, dat is toch wel bijzonder dat hij dat weet, dan moet hij daar toch geweest zijn. Het onderzoek wat later gedaan is, en dan spring ik weer, ja, voor onze arme luisteraars weer naar voren, naar 2015, dat onderzoek wat toen heeft plaatsgevonden. Daaruit bleek dat al die wetenschap eigenlijk gewoon uit de media te vinden was. Na dat onderzoek wat zo lang geduurd heeft en de grote hoeveelheid publicaties daarover.
21: Deze Martien Hunnik, die heeft zo'n 8 jaar vastgezeten. Die is veroordeeld tot 2 jaar in TBS. Dus die heeft eerst gedetineerd gezeten. Daarna is hij een tijd lang behandeld voor zijn stoornissen. Is dat de bedoeling dat je als iemand van de Hoge Raad dan ook nog even met de verdachte praat? Zou ik namelijk wel willen. Dat zou ik wel zeggen. Ja. Van jongens, is het een afgedane zaak? Het maakt in principe in die zin toch ook allemaal niet zo heel veel meer uit. Want hij heeft zijn straf er al en zijn behandeling er al op zitten. We zijn verder. Ik snap dat het belangrijk is dat er recht gedaan moet worden. Hoe moet ik dat zien?
23: Nou, er zijn heel veel vragen tegelijk. Ja. Ik heb hem nooit gezien.
21: Nee.
23: De rol die wij hebben is ook niet dat wij zelf dan gaan vaststellen of die het nou wel of niet gedaan heeft. De herziening die leidt ertoe dat wij, als de herziening wordt toegewezen, zeggen, er gaat nu een andere rechter gaat opnieuw naar die zaak kijken. Ja. En in die zaak is dat gebeurd. En tevoren is hij natuurlijk ook tegen het licht gehouden door de psychologen en ook gehoord. Ja. Dus hij is wel gehoord. En ik heb eraan moeten wennen dat als je in de Hoge Raad zit, dat je eigenlijk de dingen van wat meer afstand tot je neemt. En de behoefte om dingen van dichtbij te zien, ja, die herken ik goed, ook in mezelf. Ik wil weten hoe het zit.
21: Ja.
23: Maar het hoort erbij dat als je in de Hoge Raad zit, dat je alleen maar uitgaat van wat ons aangeleverd wordt.
21: Straks in Napleiten hoor je meer over de Hilversumse showbizmoord. Meer dan 30 jaar na de moord op platenbaas Bart van der Laar besluit de Hoge Raad dat de zaak moet worden herzien. De verdachte is op basis van een valse bekentenis onterecht veroordeeld.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
4: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
8: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Op zeker 3 plekken in ons land zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen een gepland AZC. In Den Haag werd het volgens Omroep West grimmig toen voor- en tegenstanders van de opvang elkaar wilden opzoeken. In Apeldoorn is voor de 5e avond op rij een protest en een anti-AZC-demonstratie in Hillegom verliep rustig. Nederland wil best meer doen om de Straat van Hormuz te beschermen, maar we kijken eerst wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jessel-Gus na overleg met haar Europese collega's. Ze noemde onder meer het sturen van duikers en een fregat, maar zei ook dat er geen lijstje klaar ligt met wat ons land wil doen. 4 maanden na de grote brand in een bar in Zwitserland liggen nog bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Ze waren op oudejaarsavond in de bar waar vuurwerk dicht bij het plafond werd gehouden. 41 mensen kwamen om. Na de brand werd bekend dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. Saoedi-Arabië heeft in het geheim luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, meldt persbureau Reuters. Dat gebeurde eind maart, toen de oorlog tussen Amerika en Iran al een aantal weken aan de gang was. Iraanse drones en raketten kwamen toen ook neer in Saoedi-Arabië. De geheime aanvallen zouden zijn bedoeld als vergelding. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen barst nu het Eurovisie Songfestival los. Het is de eerste halve finale. Zoals we weten is Nederland er dit jaar niet bij vanwege de deelname van Israël. Dat land is vanavond als 10e aan de beurt. In Wenen worden protesten tegen Israël verwacht, maar tot nu toe zou het nog rustig zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
12: Je bent weer terug bij Napleiten met raadsheer Vincent van der Brink.
13: Maar even recapitulerend, Vincent, ook voor onze luisteraar. Dus deze man, die heeft bekentenissen afgelegd, heeft hij later ingetrokken, is veroordeeld, uiteindelijk definitief veroordeeld, 2 jaar. En TBS is niet in de cassatie gegaan, toentertijd, begreep ik.
12: Ingetrokken.
13: En op enig moment, die advocaat van hem,
12: Corvinus
13: toentertijd, die heeft een herzieningsverzoek ingediend bij de AG van de Hoge Raad, toch?
14: Nee, het is anders gegaan. Vanuit het OM kwam een rafelend dossier met onderzoeksresultaten die daar een tijd gelegen hadden en die op een gegeven moment vanuit dat Openbaar Ministerie zowel naar de advocaat als naar de advocaat-generaal of de procureur-generaal gestuurd is.
13: Oh, jaren na dato. Basis,
14: ja, dat was in de aanleiding naar dat nadere onderzoek in 2015. Er was een dossier wat tevoorschijn kwam bij het OM in Amsterdam.
13: Ja.
14: Ik ken dat dossier niet.
13: Nee.
14: Maar daar zaten leads in dat er iets mis was met deze veroordeling.
13: Dus binnen het OM Amsterdam wordt er opeens in een kast wordt er een dossier aangetroffen.
14: Er werd informatie aangetroffen waarvan men dacht, hey, dat moet naar buiten, want dat werpt toch wel een raar licht op deze veroordeling. En toen is de advocaat en ook de procureur-generaal en daarna die advocaat-generaal bij ons in kennis gesteld.
13: Oh, is wel boeiend. Kijk, je moet het zo zien. Die zaak is eigenlijk gewoon klaar. En deze Martien Hunnik, die heeft gewoon 2 jaar gekregen, heeft TBS gekregen, die gaat eigenlijk gewoon verder met zijn leven. Dan krijg je op een gegeven moment dus een medewerker van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Die vindt ergens, eventjes gewoon simpel gezegd, ergens een dossier met aantekeningen of met stukken waaruit blijkt dat er twijfels zijn bij deze veroordeling, of althans dat er mogelijk andere daders in beeld zijn. En het Openbaar Ministerie besluit dan zelfstandig, begrijp ik, om dat te sturen naar de advocaat van deze Martien Hunnik en naar de procureur-generaal van de Hoge Raad. Misschien moet u hier eens naar kijken. Ja. Toch?
14: En toen is het balletje gaan rollen.
13: En dan gaat het balletje rollen. En dan gaan dan de advocaat en die PG, de procureur-generaal van de Hoge Raad.
14: Ja, dat weet ik ook niet hoe dat gegaan is. Dat heeft zich ook buiten onze waarneming afgespeeld. De advocaat-generaal is toen dat onderzoek gaan doen. En heeft politie ingeschakeld.
13: En wat is dat specifiek onderzoek? Ja.
14: Dat heeft zich gericht op, met name op de vraag, kan het inderdaad kloppen dat iemand anders dat gedaan heeft?
13: Een alternatief scenario. Ja.
14: En er kwam een door de advocaat-generaal als plausibel aangeduid alternatief scenario naar voren.
13: En wie zouden die anderen dan zijn geweest?
14: Dat wijst richting een zakenpartner die 2 anderen met de opdracht dit te doen zou hebben belast.
15: Dus een zakelijk conflict.
14: Een zakelijk conflict. En in de tijd dat het onderzoek gedaan was, toen leefde die zakelijke partner niet meer. En de personen die daarbij betrokken zouden kunnen zijn, en daar weet ik ook verder niets over. Maar die zijn daar ook niet voor vervolgd, omdat het inmiddels was verjaard.
13: Ja. Wat dan boeiend is, vind ik, kijk, er is in de loop der jaren, dat kun jij veel beter vertellen dan ik, Vincent, best wel veel discussie geweest. Kijk, voor een herziening heb je nodig een novum, zoals ze dat noemen. Een nieuw feit. Hij werd het heel simpel gezegd.
14: Heel goed.
13: Alleen, dat weet ik van mijn eigen studie, veel discussie geweest over wanneer is er nou sprake van een nieuw feit. Kun jij in heldere Jip en Janneke hoge raadtaal uitleggen, wanneer is er sprake van een nieuw feit? In de zin van herziening.
14: Nou, het belangrijke van het nieuwe feit is dat het ten eerste echt iets nieuws is. Dus niet een discussie die toen gevoerd is en waarover je nog steeds kunt twijfelen en waarover je de discussie nog wel eens opnieuw zou willen voeren. Maar echt een nieuw gegeven in termen van een verklaring of inderdaad alsnog DNA-bewijs, omdat er nog bewijsstukken ergens onderzocht konden worden met nieuwe technieken. En wat ook mogelijk is, een deskundige die naar bewijs heeft gekeken wat er was en daarover rapporteert. Het zit heel anders dan naar de huidige wetenschap, kunnen we hier veel meer over zeggen. En het zit anders.
13: Ja.
14: En de nieuwheid, het is niet alleen dat het echt nieuw moet zijn, maar het moet ook zodanig bijzonder zijn, iets zodanigs toevoegen aan wat we al weten over die zaak, dat je de gedachteoefening moet doen, als de rechter dit toen geweten had, dan zou die echt tot een ander oordeel gekomen zijn.
13: En Vincent, kun jij uitleggen waarom die lat voor herziening, voor een novum, zo hoog wordt gelegd in de wetgeving en in de jurisprudentie van de Hoge Raad?
14: Ja, ik denk dat het belangrijk is om te bedenken dat er een rechter is die ernaar kijkt, dat er een hoger beroep mogelijk is om nog eens te kijken of het misschien anders zit, nieuwe informatie erin te brengen. Dat er daarna gewoonlijk ook nog een cassatie mogelijk is. Dat wij dus toetsen bij de Hoge Raad of het juridisch allemaal goed gegaan is. Maar dat dan ook een einde aan een zaak moet komen. Dat je niet altijd discussies weer kunt heropenen daarover. En de onherroepelijkheid die brengt ook mee dat dan een straf ten uitvoer kan worden gelegd. Als je dat systeem gaat doorkruisen met, blijft toch een beetje een ongemakkelijk gevoel. Ja. En we hebben destijds gediscussieerd hierover. En is dat wel helemaal uitgediscussieerd? Ja, dan blijven alle zaken kunnen open eindes blijven hebben. Dus de wetgever heeft echt bedoeld, na 3 keer is het echt afgelopen met een zaak. En daarom kun je alleen als er echt iets nieuws is, en dat nieuwe moet niet zijn een discussie die gevoerd is en daar heb ik weer een nieuw argumentje voor bedacht, maar echt een nieuwe omstandigheid, een nieuw gegeven, een nieuw feit, een nieuw onderzoeksresultaat, wat zo nieuw is en ook niet raakt aan iets wat die rechter al lang in beeld had, maar echt nieuw is, zodat die rechter, als die dat geweten had, echt tot iets anders zou zijn gekomen. Dat is de toets. En die lat die ligt heel hoog. En dat vinden mensen soms ook teleurstellend. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is. Want anders dan krijgen we nooit een eind aan een zaak. En dat is ook belangrijk.
12: En wat was dan precies het novum in deze zaak?
14: Volgens de advocaat-generaal was dat met name ook het alternatieve scenario wat we net eventjes kort hebben aangeduid. Het tweede wat er nog duidelijker bij kwam toen de Hoge Raad het onderzoek heeft laten doen, dat psychologisch onderzoek, dat de verdachte een confabulerende persoonlijkheid heeft. Als je dat in aanmerking neemt, dan kun je ook opeens denken, ja, de wonderlijkheid van die bekentenissen die daar opeens opduiken, dat is iets, als de rechter dat geweten had, dan had hij daar anders naar gekeken.
13: Maar dat is wel boeiend wat je zegt. Dus de advocaat-generaal die doet een vordering bij jullie, hè, bij de Hoge Raad, ja, hè, tot herziening. Mm-hmm. Omdat de advocaat-generaal meent dat dat alternatief scenario, wat hij heeft laten onderzoeken door de politie,
14: ja,
13: met mogelijke andere daders, een nieuw feit oplevert, een novum oplevert. Dan komt die zaak op jullie bord als Hoge Raad. En zeg je, ja, dat is interessant, advocaat-generaal, dat je deze vordering doet op deze grond. Maar wij zien zelf mogelijk nog een andere grond. Ja. Namelijk in die bekentenissen zelf.
14: Ja.
13: En dan kunnen jullie dus als Hoge Raad ook zelf nog nader onderzoek laten doen.
14: Ja.
13: Ja. En jullie hebben gedragskundig onderzoek laten doen naar deze Martien Hunnik.
14: Ja.
13: Maar dan moet hij daar ook maar aan meewerken.
14: Ja.
13: Maar dat wilde hij graag.
14: Ja.
13: Ja. Ja. Boeiend.
14: Ja. Ja. En daarmee kwam dus ook die tweede grond. Dus de nieuwe gegeven was aan de ene kant de plausibele andere, een alternatief scenario. Andere verdachten die het gedaan heeft, weten we niet.
13: Of daar zou kunnen hebben.
14: Maar dat zeer aannemelijk is. Dat kon je op basis daarvan wel vaststellen. En het andere nieuwe was dus een nieuw deskundige inzicht wat over deze verdachte ging.
12: Ja. Vincent, jij akkert dan dat hele dossier door. Is jou nou duidelijk geworden waarom deze man destijds die moord heeft bekend?
14: Nou, wat gebleken is uit het onderzoek wat wij hebben laten doen als Hoge Raad, de opdracht die wij gegeven hebben, is dat dit een persoon is die een behoefte heeft aan aandacht. En dat vanuit die behoefte aan aandacht opvallende dingen doet en zegt. En de deskundigen die daarover gerapporteerd hebben, die noemen daarbij ook confabuleren.
12: Namelijk, bellen.
14: Ja, dat lijkt me goed om even daar te bellen en te zeggen, dat is dingen verzinnen. Niet de waarheid vertellen. En in zodanige mate dat je ook kunt zeggen, de vraag of die bekentenissen destijds niet eerder een schreeuw om aandacht waren, dat die vraag heel, heel prominent in beeld kwam.
12: En dat is niet uit het psychologische onderzoek gekomen wat destijds al in de jaren 80 is gedaan.
14: Nee, dat is het opvallende, dat destijds die vraag niet zo duidelijk op tafel is geweest en niet vanuit die manier benaderd is.
12: Vincent, ik heb een gewetensvraag voor je.
13: Dan gaat hij al zuchten. Nee. Juristen en gewetensvragen. Nee.
12: Als je nou met zo'n zaak bezig bent, hè, ga jij dan 's avonds, als het allemaal klaar is en iedereen heeft gegeten en je bent thuis, kruip jij dan in je werkkamer, achter je computer, en ga je dan alles googlen over die showbizmoord? Gewoon uit pure nieuwsgierigheid?
14: Nee.
12: Dat doe je niet?
14: Nee.
12: En waarom niet?
14: Nee, dat om dezelfde reden waarom ik zojuist ook zei dat ik deze gewaardeerde podcast heel zelden luister.
13: Ja, dat vinden we teleurstellend.
12: Waarom niet?
14: Nee, dat om dezelfde reden waarom ik zojuist ook zei dat ik

0: andere verhalen waarvan je ook later afvraagt, ja, hoe kwam ik er eigenlijk bij? Dan weet ik niet of je die zuiverheid van denken nog steeds hebt. Dus ja, dat klinkt heel
1: juridisch ascetisch,
0: dat is mooi gezegd.
2: Ja. Lekker water. Ja,
0: ik zou bijna het belletje moeten indrukken. Ja. Ik vind het heel mooi gezegd. En ja, dat is het ook wel voor een deel. Dat hoort bij ons werk. Als ik als zittingsrechter zit, dan kan ik in elk geval op de zitting kan ik zeggen, ik wil het nu precies weten, vertel het me. Ja. En bij de Hoge Raad is het meer dat je het echt moet doen met wat de rechter destijds had. En dat je daar ook een zekere afstand dus ja, moet houden. Ja, en het is natuurlijk niet zo dat je wereldvreemd moet zijn. Maar om nou heel diep te duiken, googelend en spittend in alles wat je nog ergens over kunt weten. Ja, dat ik denk dat het dan voor je zuiverheid van oordeelsvorming misschien wat moeilijker wordt.
1: Dat zou jij niet kunnen, hè, Chris?
3: Nee, ik zou niet.
2: Ik zou gelijk naar het Nationaal Archief in Den Haag gaan. Al die oude krantenartikelen en dat Delver en weet ik veel. Ja. Alles erover willen lezen om te kijken van... Goh, wat is hier nou gebeurd?
0: Nou ja, wij kunnen dus wel iemand vragen om onderzoek te doen, te rapporteren. Ja. En dan is duidelijk op basis van wat wij die beslissing gaan nemen. En dan kunnen we het allemaal weten.
4: Op het moment dat zo'n vordering wordt gedaan door de AG op de grond, een alternatief scenario. Wat maakt dan bij jullie dat jullie dan als Hoge Raad zeggen, nee, wij willen ook nog een mogelijke andere grond die eigenlijk niet eens is aangevoerd?
0: Nou, het is goed om,
4: namelijk het is goed om, bekentenis.
0: Het is goed om dat een beetje te nuanceren. Want dat tweede verhaal zat er ook in.
4: Zat er wel in.
0: Ja.
2: En hij is natuurlijk onderzocht toen destijds.
0: Hij is destijds onderzocht en het spatte ook een beetje misschien zelfs af van de wonderlijkheid van hoe die bekentenissen tot stand kwamen. Ja. En ook dat element dat werd wel degelijk in de vordering aangeroerd. En op dat punt was het alleen dat er misschien nog meer mogelijk was. En daarom is dat onderzoek nog door ons gelast.
4: Mag ik daarbij vragen? Hè? Op het moment dat, kijk, jullie hebben uiteindelijk het herzieningsverzoek op die beide gronden gegrond verklaard. Daarmee zeg je als Hoge Raad eigenlijk ook, wij vinden dat alternatief scenario aannemelijk. Waar zeg maar andere personen de dader zijn. In hoeverre speelt dat nog een rol? Want kijk, dat is wel gewoon wat als de Hoge Raad zegt, hey, wij vinden aannemelijk een alternatief scenario, hè, vinden wij een herzieningsgrond, dan vinden wij eigenlijk een nieuw feit waarin andere personen als mogelijke dader worden aangewezen. Ja, hoe ga je daarmee om als Hoge Raad?
0: Nou, dat is iets om denk ik heel behoedzaam mee te zijn. En daarom is het denk ik ook vanuit dat oogpunt is ook wel te begrijpen dat zelfs als je plausibel kunt zeggen, misschien was die of die het.
4: Ja, misschien was het
0: dat dan
4: was.
0: Nog steeds die. Ja, dat zou kunnen.
2: Zeven.
0: Ja, gekste dingen doen.
4: Ja, dat gebeurt precies.
0: Zelfs als je best aanwijzing hebt dat het iemand anders geweest zou kunnen zijn, dan nog steeds doet dat niet af aan de bewijsvoering die er ligt tegen de oorspronkelijk veroordeelde.
4: Nee.
0: En daarom was dat tweede element, ja, voor ons ook belangrijk om dat in beeld te brengen.
2: Als jullie zo'n verzoek grond verklaren, wat gebeurt er vervolgens? Is dat dan gelijk, kijk eens, de Hoge Raad heeft het gegrond verklaard. Halleluja, het is allemaal een gerechtelijke dwaling. Wat gebeurt er dan?
0: Dan gaat de zaak terug naar een andere rechter en die gaat erover oordelen. En in deze zaak heeft dat geleid tot een vrijspraak. En dan kun je inderdaad zeggen dat het de eerste keer dus niet goed gegaan is. Een herziening betekent niet altijd dat sprake is van een gerechtelijke dwaling. Er zijn ook voorbeelden waarin na een herziening, een toegewezen herzieningsverzoek, toch weer voor een veroordeling gevolgd is.
4: Ja.
0: Ook dan kun je zeggen dat het misschien de eerste keer toch niet voldoende onderzocht was. Je kunt ook zeggen, want nieuwheid kan ook betekenen, wat we net al even aanroerden, gewoon dat de wetenschap is voortgeschreden en dat we op basis van meer kunnen beslissen. En dat je dan ook de opening maakt om op basis daarvan te kijken, was het nou goed? En dat kan dan ook goed zijn.
4: Een prachtig voorbeeld is natuurlijk Dave de Moordzaak.
2: Ja.
4: Kijk, de
2: dwaling.
4: Ernst Lauwers, die werd veroordeeld bij het Hof. Uiteindelijk werd de zaak herzien bij de Hoge Raad. En toen kwam die zaak weer terug bij het Hof. En toen werd die werd herzien op een ander punt. Namelijk dat het bewijs wat er gebruikt werd, namelijk het mes wat hij gebruikt zou hebben, dat was geen moordwapen. Dat was niet het wapen wat gebruikt kon zijn. Daar is het op herzien. En toen gingen ze een nieuw DNA-onderzoek doen.
2: Dat werd eerst nog.
4: Op het shirt van de weduwe Witteberg. De slachtoffer in die zaken. Toen zat er opeens zijn DNA. Door middel van de nieuwe technieken bleek dat zijn DNA al.

0: over zat. En toen werd hij alsnog, maar wel op grond van andere bewijsmiddelen, werd hij bij het Hof veroordeeld.
1: Vincent, even terug naar de showbizmoord. Als zo'n zaak dan teruggaat naar het Hof, volg jij dat dan met buitengewone instelling? Of heb je dan nog steeds die juridisch-ascetische houding?
0: Ja, wij hebben onze taak verbracht.
1: Ja,
0: en nu wij gaan weer verder naar de volgende
1: aan
0: zaak.
1: De anderen.
2: Nee, in zo'n geval ben ik natuurlijk ook heel benieuwd hoe het afloopt.
1: Ga je naar die zitting?
2: Nee. Alleen al om de collega's niet van de wijs te brengen. Het is natuurlijk, als je zo'n zaak op de manier beoordeeld en gezien hebt zoals wij die bekeken hebben. En dan zegt, nou, er moet nog een keer naar gekeken worden. Dan is het wel interessant wat er uitkomt. En of daar nog nieuwe dingen uitgekomen zijn. En dat is in dit geval, geloof ik, niet heel eigenlijk op wat er toen was, is eigenlijk toen die vrijspraak ook gevolgd.
1: Ben jij dan tevreden? Of heb je daar enig gevoel bij? Heb je zoiets van, nou, hij is vrijgesproken. Ik heb het goed gezien, ik heb mijn werk goed gedaan.
2: Nou, daar kun je op heel verschillende manieren naar kijken. In de eerste plaats is natuurlijk wel dat er een veroordeling geweest is. Dat er zelfs een straf en een maatregel TBS uitgezeten is. En dat je achteraf tot een vrijspraak komt, dan kun je zeggen dat heeft niet gedeugd. Ik ben er heel laat ingestapt. En dan kun je zeggen, ja, we kunnen ons troosten wel met de gedachte dat het systeem uiteindelijk gewerkt heeft en dat we nu die veroordeling niet meer hebben. Dus in zoverre kan ik er met, ja, ook genoegen naar kijken van het recht heeft zijn beloop gekregen. Maar dat was hier wel een hele lange omweg die in andere situaties misschien al veel eerder tot iets geleid had.
1: Als ik hier dan zo naar kijk, dan denk ik, mijn god, er heeft dus iemand een tijd vastgezeten, 2 jaar. Dat is en ook een hele TBS-behandeling ondergaan. Als je aan de persoonlijke drama's van zoiets denkt, dan dat is heel ingrijpend natuurlijk in de mensenleven.
2: Dat is zo.
0: Maar speelt het ook echt een rol? Hè? Want kijk, we hebben het over juridisch ascetisch gehad. Hè? Maar kijk, ik kan me voorstellen, want je bent ook feitenrechter geweest, toch?
2: Ja.
0: Als feitenrechter heb je die verdachte voor je zitten. Hè? En op het moment dat jij je vonnis of je arrest uitspreekt, jij zit niet altijd voor je, maar
2: vaak wel.
0: Hè? Maar je weet, het heeft impact. En dat voel je denk volgens mij als rechter ook wel. Wat ik hier doe, heeft impact op die meneer of die mevrouw die hier voor me zit. En dat lijkt me ook zo bijzonder van het werk als je in de Hoge Raad zit, omdat je zo ver eigenlijk van mensen afstaat. Het is allemaal papier in feite. In hoeverre speelt dat toch nog ergens binnen bij jou? Ja, misschien dat ik een vraag stel van je denkt, Chris, hou op. Hè, maar,
2: nee, ik vind het is een relevant punt.
0: Ja.
2: Denk ik voor iedereen die in de Hoge Raad werkt. Bijna iedereen heeft daar ook wel echte praktijkervaring. En iedereen die krijgt dus ook een gevoel bij een zaak. Alleen, wij zeggen ook wel eens tegen elkaar, ja, wij zijn niet de feitenrechter. Dus ook als je een veroordeling voor je ziet waarbij je denkt, nou ja, ik vind die straf wel pittig die nu is opgelegd. Ja, ik zou dat zelf misschien wat meer gedimd hebben. Ja, dan zeggen wij wel tegen elkaar, ja, wij zijn niet de feitenrechter. Ja. Wij hebben de verdachte niet in de ogen gekeken.
0: Maar bij een herziening ben je bijna wel, ja, een soort van feitenrechter.
2: Dus dan zit je dichter op die feiten.
0: Ja.
2: En dan zit je ook een beetje in de modus van, wat is er nou echt gebeurd? En de onderzoeken.
0: Gaat dan het feitenrechters hartje harder kloppen, laat ik het zo zeggen.
2: Nou ja, dat hart dat is sowieso, klopt dat.
1: De waarheidsvinding.
2: Nee, maar. Ja, dus in zaken als dit, dan zit je inderdaad wat dichter op de stoel van ook de feitenrechter. Zit je op die manier mee te denken. En ja, ik denk dat elke rechter wil weten hoe het zit.
0: Ja.
2: Alleen heb ik gewoonlijk de cassatiepet op.
1: Ja, maar we kunnen dus vaststellen dat in deze zaak van de showbizmoord is eigenlijk de waarheidsvinding is totaal mislukt. Want iemand is veroordeeld.
0: Ja.
1: En
0: bijna bij toeval eigenlijk. Want kijk, wat bij mij een beetje blijft hangen. Als die medewerker van het Openbaar Ministerie Amsterdam die stukken niet had gevonden.
1: Ja.
0: Of die had gelezen en denkt, nou kan door de schredder, want die zaak is toch klaar.
1: Oude prak.
0: Dan wordt zo'n zaak nooit herzien. Hè. Dat is eigenlijk ook wel, als je dan zegt,
1: toeval.
0: Nou ja, als je dan zegt, het systeem heeft gewerkt. Denk je, ja, het systeem heeft uiteindelijk wel gewerkt. Maar het is wel aan toevalligheden aan elkaar geknoopt ergens.
2: Ja. Nee, maar het is,
0: dat is
2: denk ik ook niet, ja, per se een zaak om nou heel trots op te zijn van zo moet het gaan. Het is wel een zaak waarbij we kunnen zeggen, uiteindelijk is het toch op een manier afgelopen die beter is dan het er eerst voor stond.
1: Ja. Vincent van der Brink, bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mij zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren op bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio met zo'n

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Bellingcat is het OSINT-collectief die via open source op het internet onderzoek doen waar onderzoeksjournalisten dat lastig vinden tegenwoordig. Hoe lastig is dat in tijden van algoritmische tijdlijnen en AI? Dat vragen we aan de oprichter van Bellingcat, Elliot Higgins, in De Grote Techshow. Morgen om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
6: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een protest tegen de asielopvang in Loosdrecht is uit de hand gelopen. Bij de opvang in het gemeentehuis is brand uitgebroken. Demonstranten gooiden met fakkels en vuurwerk. Eén fakkel kwam op het dak terecht en naast het gebouw vlogen struiken in brand. Juist vandaag kwamen de eerste asielzoekers aan in Loosdrecht. Militairen van de NAVO-basis in het Limburgse Brunsum zijn door de leiding extra gewaarschuwd om waakzaam te zijn. Gisteravond werden op straat in Brunsum 2 Duitse militairen belaagd door onbekende mannen. Of door de aanval de beveiliging bij de NAVO-basis nu is aangescherpt, is volgens de kranten Limburger niet bekend. President Trump is onderweg naar China voor zijn ontmoeting met de Chinese president Xi. Voor zijn vertrek zei Trump dat hij het wel over Iran gaat hebben, maar China niet nodig heeft bij de oorlog. Het bezoek draait ook om business, want er zijn ondernemers mee, zoals Apple-baas Tim Cook en Elon Musk van Tesla. 4 maanden na de grote brand in een bar in Zwitserland liggen nog bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Ze waren op oudejaarsavond in de bar waar vuurwerk dicht bij het plafond werd gehouden. 41 mensen kwamen om. Na de brand werd bekend dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En in Hengelo is vanavond een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat komt door een fout van de scheidsrechter vorige maand, toen een speler er na 2 keer geel niet uit werd gestuurd. Het restant van de amateurwedstrijd is nu met het juiste aantal spelers uitgespeeld. De stand was 3-3 en er werd in die 42 seconden niet meer gescoord. Dan het weer van Weer Online. Nu trekken er nog buien over, maar vannacht is het iets droger. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: De wereldorde verandert en dus de macht ook. Voor Europa vraagt dat om meer strategische autonomie. Dat betekent minder afhankelijkheid van landen als China, Rusland en de Verenigde Staten. De vraag is, hoe krijgen we dit echt goed van de grond? En zijn we intussen wakker genoeg? Ik bespreek het deze week met 4 kopstukken. We hebben vanwege Hemelvaart namelijk 1 uitzending minder in BNR's Big Five van de strategische autonomie. En vandaag hebben we ervoor gekozen om echt een hele duidelijke case eruit te halen, waar je eigenlijk ziet wat de problemen zijn met strategische autonomie. En dat doe ik met Pieter van Oort, tot voor kort de hoogste privacyambtenaar. Hij was Central Privacy Officer bij Logius. Dat is het agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat de digitale infrastructuur voor de Nederlandse overheid ontwikkelt, beheert en beveiligt. En dan hebben we het ook over DigiD en Mijn Overheid. We gaan straks helemaal uitleggen waarom dat tot voor kort is, want dat heeft te maken dat je op non-actief staat.
10: Klopt.
9: Maar eerst van harte welkom.
10: Dankjewel.
9: Ontzettend moedig ook dat je er bent. Wat ik ook nog even erbij wil zeggen, voor jouw rol bij Logius ben je jarenlang werkzaam geweest als topambtenaar bij verschillende ministeries en als advocaat op het gebied van privacy. Heb ik hem zo helemaal rond?
10: Ja, je hebt hem volgens mij helemaal goed. Misschien kleine details, iets anders. Ik hoop dat de landsadvocaat daar niet te veel van zal vinden.
9: Oké, want we zitten dan meteen eigenlijk bij het punt waar het over gaat. We gaan zo meteen uitgebreid over jouw rol hebben rond de zaak Solfinity. Dat is die online dienstverlener die weer de leverancier is van de zaken waar DigiD en zo op draait. En mijn overheid. Maar eigenlijk zeg jij al, de landsadvocaat heeft een bepaalde druk uitgeoefend?
10: Ja, dat klopt. Het gaat natuurlijk niet over mij. En daar ben ik ook niet mee begonnen. Ik ben hier mee begonnen omdat ik de digitale autonomie van de Rijksoverheid belangrijk vind. En dat is ook belangrijk voor onze veiligheid, voor onze gezondheid. En ook gewoon voor het gevoel van privacy, voor dat grondrecht. Dat wordt me moeilijk gemaakt. Eerst is me dat in het ministerie onmogelijk gemaakt. Dat was een aantal weken geleden. Toen ben ik uiteindelijk naar buiten getreden met waarin Huib Modderkolk van de Volkskrant een belangrijke rol heeft gespeeld. En nu eigenlijk staat het ministerie van Binnenlandse Zaken op het punt om mij opnieuw monddood te maken. En daarvoor heeft ze de landsadvocaat ingeschakeld.
9: En die landsadvocaat die is natuurlijk ook betrokken bij de rechtszaak die daar heeft gespeeld rondom Solfinity. Uiteindelijk, daar gaan we straks nog wel op die rechtszaak in. Maar uiteindelijk heeft de rechter gezegd, het kabinet mag toch het contract verlengen. Wat ook is gebeurd intussen. Hoe oefent die landsadvocaat druk op jou ddan op dit moment?
10: Ja, eigenlijk met berichten. In eerste instantie naar mijn advocaat. Afgelopen vrijdag heeft ook de landsadvocaat gevraagd om die e-mail direct aan mij door te sturen. En daarin staat zoveel dat ik eigenlijk met het mes op de keel een gesprek moet voeren met de mediator. Ja, en iedereen begrijpt dat je met de mediator pas gaat praten op het moment dat het vrijelijk is. En het bijzondere aan dit geval is dat ik degene ben die de mediation heeft voorgesteld.
9: En mag jij hier bijvoorbeeld ook spreken? Of zit, hè, want het is natuurlijk best pittig als de hoogste privacyambtenaar naar buiten gaat met een verhaal. Je gaat straks ook meer toelichten waarom je dat hebt gedaan. Hè? Maar je hebt er uiteindelijk de media gezocht om ons te waarschuwen voor deze hele zaak. Is het spannend voor jou om hier te spreken? Vindt de landsadvocaat daar ook iets van?
10: Ja, het is echt spannend voor mij om hier te spreken. Ik ben er ook echt een paar dagen van ontdaan geweest dat ik zo'n e-mail net bij de start van mijn weekend met mijn kinderen kreeg. Ze hebben eigenlijk al, 6 maanden nu druk op mij uitgeoefend. De reden dat ik hier zit is omdat ik gewoon weet, het is in het landsbelang. Het is aan de Tweede Kamer nu om het binnen te halen. Iedereen weet wat de casus is. We weten nu dat er gewoon oplossingen zijn. En die oplossingen die kunnen we nu bereiken. En eigenlijk is vandaag een hele belangrijke dag.
9: Want?
10: Ja, want de Kamer die komt terug van reces. Eigenlijk heeft het kabinet en eigenlijk specifiek de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
9: Erik van den Burg,
10: die heeft op 24 april, de dag dat met reces werd gegaan, heeft verkondigd dat er een besluit is van 27 maart. Dat was 4 weken daarvoor. Waarin al het beslissing is genomen om te gaan tekenen. En dat is problematisch, want daardoor is de Kamer buitenspel gezet en nu zijn ze terug.
9: En dat geeft ook al aan wat voor druk erop zit, dat het eigenlijk op die manier georganiseerd is. Toch nog even, hoe wordt er nou precies, hè, want je zegt er wordt druk uitgeoefend, maar op welke manier dan om hier te zijn en je uit te spreken? Wat staat er voor jou op het spel?
10: Ja, begrijp ik. Wat er tot nu toe is gebeurd, ik ben geschorst. Omdat ik met de media heb gepraat en omdat ik daarmee niet volgens een ambtenaar zou hebben gehandeld. Wat ze hebben gedaan is, ze hebben gezegd, en dat staat allemaal op schrift. Het zijn 5 punten, ik zal ze niet allemaal benoemen. Maar 1 daarvan is dat ik met geen 1 rijksambtenaar meer mag praten. Als ze mij benaderen, dan wordt me dat ook verweten. En er zijn redelijk veel mensen die inmiddels ook achter me zijn gaan staan. Tweede is, ik mag niet meer in mijn computer. Ik mag niet meer in de Rijksgebouwen, terwijl alleen Logius, ja, kan ik me voorstellen. Daar heb ik nu plaats gemaakt voor de algemeen directeur, waarmee het geschil is. En zo zijn er nog meer maatregelen. Terwijl ik denk, hoe kan het zijn dat in Nederland degene die het goede advies heeft gegeven, wat niet wordt opgevolgd, wat nu erkend wordt, dat die buiten de toko wordt gezet, terwijl de algemeen directeur die dit heeft geleid om dit op deze manier te doen, gewoon nog zit. Waarom wisselen we niet een beetje van plaatsen? Allebei een dagje.
9: Ja, dat jullie allebei mogen blijven. Dat zou je een goed idee vinden. Want is het voor jou het moeilijkste dat je eigenlijk waar je ons voor gewaarschuwd hebt, dat je daar nu niet meer op kan sturen?
10: Ja, het is echt moeilijk dat er niet op gestuurd kan worden. Wat er eigenlijk is gebeurd, is ik adviseer de staatssecretaris en de minister. Dat is mijn taak. Dat lukte niet omdat er topambtenaren voor waren gaan liggen. Dus daarom ben ik naar de Tweede Kamer en de media gegaan. Kunnen jullie die staatssecretaris vertellen wat er gebeurt? Toen is het eigenlijk het onverwachte gebeurd wat ik niet had zien aankomen. Toen heeft de staatssecretaris samen met het kabinet tegen mij gezegd: Pieter, jij hebt mogelijk de geheimhoudingsplicht overtreden. En vervolgens is een hele is bij de Trouw gepubliceerd vanuit Logius of BZK dat ik een oud-ambtenaar was. Is in Kamervragen van JA21 uitgebreide antwoorden gegeven waarom ik niet de juiste dingen deed. Dat is eigenlijk wat de situatie is. En dus ja, we zien gewoon wat we zien gebeuren is hetzelfde als in het toeslagenschandaal.
11: De Big Five. Diana Matroos.
9: Mijn gast vandaag is Pieter van Oort. Hij is dus tot voor kort de hoogste ambtenaar geweest als het gaat om privacy. Officieel heet die titel Central Privacy Officer bij Logius. Nu dus op non-actief, vanwege die zaak die jij uiteindelijk ook naar buiten hebt gebracht. En heel veel mensen hebben de Sovinity-zaak wel meegekregen. Maar misschien toch goed om nog even uit te leggen. Waar zat jouw grootste zorg als het gaat om de Sovinity-zaak?
10: Ja, dat ligt bij de digitale autonomie. Dat je als overheid zelf de beslissingen kan nemen en dat er geen andere partijen van buitenaf binnen die digitale overheid kunnen komen. Er zitten eigenlijk twee onderdelen. Mag ik een voorbeeld geven?
9: Ja, ja.
10: Nou, het ene voorbeeld is dat je dat DigiD, dat je dat aan en uit kan zetten. Dus Amerika kan vanaf het moment dat Kindrill de eigenaar wordt.
9: Ja, want dat speelt, hè, voor de mensen die het toch niet helemaal goed hebben meegekregen. Kindrill, een Amerikaans bedrijf, zou Sovinity overnemen. Hè, dus de online dienstverlener, leverancier van die zaken waar DigiD en mijn overheid uiteindelijk op draaien. Er zitten misschien nog wel wat zaken in waardoor dat misschien toch nog niet doorgaat. Maar dat is eigenlijk voor jou punt geweest dat je denkt, ja, maar dit moeten we niet willen.
10: Ja, dit moeten we niet willen. En dat heb ik ook heel veel gehoord. We moeten het niet willen, maar er was telkens geen oplossing. En wat ik heb gedaan is, ik heb gekeken, wat zijn de twee oplossingen? En die zijn er gewoon. En de ene was het niet verlengen van het contract. Dat is nu gepasseerd station. En de andere is, er is een Nederlandse koper.
9: En die heeft zich bij jou gemeld?
10: Die heeft zich onder andere bij mij gemeld. Maar die heeft zich ook bij Vitruvian Partners gemeld.
9: Ja, en waarom zou dan, als er een goed Nederlands alternatief is, toch voor gekozen zijn om door te gaan met deze andere route?
10: Ja, ik ben natuurlijk ambtenaar, dus ik weet niet precies wat daar zich heeft afgespeeld. Maar wat ik ervan heb begrepen, is dat er geen ruimte was om te praten.
9: Hoe bedoel je geen ruimte om te praten?
10: Ja, geen ruimte, omdat het ik kan daar dus niet zoveel over zeggen, omdat ik daar gewoon niet zoveel van weet. Maar wat uiteindelijk het belangrijkste is, wij als overheid hebben de keuze om er mee akkoord te gaan of niet. En dat is wat de minister gaat doen, maar we hebben ook nog een eerdere keuze. En die keuze is, gaan we financiën investeren om te zorgen dat het binnen Nederland blijft? En die vraag, die zou ik met ja beantwoorden. En niet alleen zou, het is in strijd met de regels om de weg te gaan die we nu gaan.
9: Ja, en dat heb je ook aangegeven toen je nog wel op die plek zat.
10: Ja.
9: En hoe werd het dan gereageerd?
10: Ja, dat werd gewoon genegeerd. Ik werd uit de overleggen gehaald. Ik heb het aangegeven in verschillende overleggen. En wat ik heb gedaan is, ik heb gevraagd om de impactanalyse. En dat is een fundamenteel onderdeel binnen de risicoanalyse. En wat dus mist in de hele analyse en ook in de Kamerbrief.
9: Dus die analyse, het is eigenlijk een veiligheidsanalyse van wat staat er nou op het spel. Hè? We praten deze weken ook over strategische autonomie, waar iedereen de mond vol van heeft. Dat is ontzettend belangrijk. Ja. En eigenlijk zeg jij, we kiezen hier niet voor die strategische autonomie. En daar staat onze veiligheid op het spel. Dan moet je even goed uitleggen wat er dan op het spel staat. Wat zou er mis kunnen gaan? Ik wil niet zeggen dat het gebeurt, maar wat zou er mis kunnen gaan?
10: Ja, wat er mis zou kunnen gaan, is dat de staatsveiligheid op het spel komt te staan. Dus als het voor jou of voor mij is het vervelend als je gegevens bij mijn overheid worden ingezien. Want dan kan er worden gezien, waar woon je, wat voor een auto heb je, met wie woon je daar, heb je kinderen, hoe oud zijn je kinderen, heb je nog belastingsschulden, heb je wellicht een keertje ergens verkeerd iets ingevuld. En als dat zo is, dan is dat vervelend. Maar als dat bij een topmilitair zo is, dan kan het zijn dat hij dus moet kiezen tussen staatsveiligheid en tussen zijn gezin.
9: Oké, dit is een hele stap, hè? Dus leg even uit, die topmilitair die wordt bijvoorbeeld uitgezonden, zoiets.
10: Ja, precies.
9: En wat zou er dan kunnen gebeuren? Hij gaat naar Amerika.
10: Ja, hij gaat bijvoorbeeld naar Amerika. En dan wordt er tegen hem gezegd, jij hebt foutief aangifte gedaan van de belasting. En dat heb je nu al 3 jaar achter elkaar gedaan. Dat kunnen we hiermee aantonen. En dat betekent dat je baan eigenlijk niet meer bestaat.
9: En dat zou de Amerikaanse overheid dan mogelijk kunnen doen. Hè? Want het zijn allemaal voorstellingen die je maakt. Hè? Van het zou kunnen dat. Dat wil niet zeggen dat het ook gebeurt. Want de rechter heeft eigenlijk gezegd in die kort gedingzaak dat hij niet dat directe gevaar ziet. Dus in die zin ben je daar niet in gelijkgesteld. Maar jij zegt, het zou dus echt wel kunnen zijn dat dit gebeurt met een onberekenbare Trump die we ook zien.
10: Ja, het zijn eigenlijk twee onderdelen. Misschien eerst even terugkijken naar die rechtszaak. Dat was pas de eerste rechtszaak. Dat was van 3 burgers die gestart zijn. En er komt nog een tweede rechtszaak, dat is mijn rechtszaak. En dat is die vanuit dus de CPO van Logius binnen Binnenlandse Zaken tegen de staat der Nederlanden. En dat gaat om dat ik als werknemer buiten de deur word gehouden. En om daar te komen moet je toetsen aan de vraag, is er een misstand in dit dossier? Nou, dat is één. En die andere kant is, wat heeft die rechter nou geoordeeld? En eigenlijk zegt de rechter, ik ga op dit moment nog niet inhoudelijk daarover oordelen. Dat komt op een later moment. Maar ik zie nu geen aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen.
9: Omdat de rechter niet het directe gevaar ziet wat jij wel ziet?
10: Nee, dat is niet vanwege dat directe gevaar. Ik denk dat heel Nederland het directe gevaar ziet. En ook binnen Binnenlandse Zaken wordt dat directe gevaar erkend. De hoogste security officer van Logius, die ook op verzoek van dus de Binnenlandse Zaken een veiligheidsadvies heeft opgesteld, die zegt het is onmogelijk. Het is onmogelijk om te zorgen dat Amerika niet de veiligheidsschakelaar voor het hele systeem kan uitschakelen. Het is onmogelijk om ervoor te zorgen dat Amerika niet bij ieders gegevens kan komen.
9: Maar ik heb begrepen dat er ook dat Solvinity, wat als mogelijk overgaat in dat Amerikaanse bedrijf.
10: Ja.
9: Die zijn leverancier, maar dat er ook allemaal versleutelingstechnieken zijn. En dat de fysieke infrastructuur in Nederland ligt.
10: Ja.
9: Waardoor je daar niet bij zou moeten kunnen komen.
10: Ja, en daarvan staat dus vast dat het onmogelijk is om dat volledig tegen te gaan. En dat is mij onder andere, of dat is mij eigenlijk verweten dat ik dat heb verteld. Maar het grappige is, dat is op 20 november al in het NOS-journaal om 6 uur 's avonds verkondigd.
9: Want? Wat werd daar gezegd dan?
10: Ja, er werd precies dit gezegd. Er werd zoals een hele mooie grafische weergave. Zeg maar een tafel met allemaal kleurtjes en lichtjes. En dat je dat kan uitzetten.
9: En dan zijn er 2 dingen die je zegt. Ze kunnen het uitzetten. Dus dat zou betekenen dat niemand meer bij zijn DigiD zou kunnen.
10: Klopt.
9: He, als de Amerikaanse overheid dat of bepaalde sancties misschien oplegt, omdat wij niet doen wat zij zouden willen. He. Ja. Vanuit dat scenario moet je dan denken. Dan zouden we dus niet meer kunnen inloggen bij onze zorgverzekeraar. Wat kunnen we dan allemaal niet meer?
10: Ja, dat klopt. Nou ja, zorgverzekeraar. Je hebt geen toegang meer tot het maken van een afspraak met je ziekenhuis. Dus je moet kijken wat dat voor de volksgezondheid doet. De financiën van de overheid gaan op plat, maar niet alleen van de overheid, ook van gezinnen. Ze kunnen geen toeslagen aanvragen. Krijg je een kind, dan kan je daar niet voor zorgen dat hij de financiën heeft. En zeker voor minima en voor gezinnen is dat echt een probleem. Uiteindelijk gaat de hele samenleving dan op slot.
9: Dat is het ene. En het andere is dat dus de Amerikaanse overheid dan bij tal van privacygegevens zou kunnen komen.
10: Ja.
9: Zoals dat voorbeeld van die militair, die topmilitair wat je nu net gaf. Maar zou je het nog iets breder kunnen trekken wat er dan nog meer op het spel staat?
10: Nou ja, als ik het iets breder trek, dan privacy is eigenlijk is een grondrecht. Het staat in het EVRM, het staat in de grondwet, het staat in het Europees Handvest. En het is ook een basisbehoefte. En dat is precies waarom ik voor privacy heb gekozen. Het is iets wat je nodig hebt. Het bepaalt je vrijheid. En als dus die gegevens niet alleen bij jou zijn, maar ook op een andere plek en die misbruikt kunnen worden, Dan geeft dat geen gevoel van veiligheid. En ik denk dat dat de basis is en dat we dat ook met z'n allen nodig hebben.
9: En dan heb je dat voorbeeld heel concreet gegeven van die topmilitair.
10: Ja.
9: Maar zou je wat voorbeelden, want natuurlijk is het niet fijn als onze privacy, hè, maar jij plaatst het wel in het geopolitieke perspectief ook, met wat er speelt, ja, met een wispelturige Trump, als ik het goed begrijp.
10: Ja, dat klopt.
9: Ja, dus wat zou er dan met onze privacygegevens kunnen gebeuren, waarvan je zegt, daar kan de Amerikaanse overheid misbruik van maken?
10: Nou ja, zoals je vroeger een bombardement op een stad had, kan je gewoon tegenwoordig dan al die gegevens van gezinnen verspreiden. Je kan over, dit is zeg maar de warfare, je kunt degene die problemen hebben met de belastingen, je kan dat allemaal bekendmaken, je kan ermee dreigen. Wij vinden Odido een probleem en dat is ook een groot probleem. Ja, dan gaat het over een veelvoud van dat probleem.
9: Wat gaat er nu met jou door jou heen met name? Als je dus dit even allemaal, je hebt zoveel over je heen gekregen. Ja. Wat gaat er nou echt door jou heen?
10: Ja, ik ben eigenlijk sta ik gewoon in een soort van stilte. En binnen die stilte heb ik de keuze om te handelen. Dus ik probeer telkens te kijken twee stappen vooruit. Hoe kan ik zorgen dat de boodschap op de goede plek terechtkomt? Dus ik realiseer me niet heel goed wat er allemaal om me heen gebeurt. Maar kijk gewoon, hoe kan ik strategisch handelen? En dat is wat ik doe.
9: En ik hoor ook dat je strijdlustig bent.
10: Ja, ik ben sowieso strijdlustig. Ik heb hier niet voor niet 6 maanden voor ingeleverd. En deze keuze gemaakt.
9: Wat bedoel je met 6 maanden voor ingeleverd?
10: Ja, ik heb eigenlijk gewoon dag en nacht gewerkt. En als de kinderen waren, probeer tijd voor de kinderen te maken. Maar ik heb ze ook geleerd, ja, je doet dit voor de samenleving. En dat is wat ik heb gedaan.
9: En is dat ook uiteindelijk de reden waarom je hebt gezegd, ik ga uiteindelijk de pers zoeken om dit verhaal te vertellen, zodat het publiek ook op de hoogte is?
10: Ja, de reden is eigenlijk gewoon dat ik dichtgezet was bij het ministerie en dat dat niet mogen gebeuren. En dat de mogelijkheden er niet meer waren. En toen heb ik eigenlijk de tweede moeilijke beslissing genomen. De eerste was om toch buiten de organisatie te gaan staan, omdat mensen niet meer met je willen samenwerken. En de tweede was om toch met je gezicht dan in de wind te komen staan.
9: Maar het was een lastige keuze voor jou?
10: Ja, het is een lastige keuze.
9: Want wat was het moeilijkste aan die keuze voor jou?
10: Ja, het is ook ik geef een stuk van mijn privacy weg.
9: Door dit te doen en ook de gevolgen die dit heeft voor jou persoonlijk.
10: Ja, precies. Er wordt nu de laatste brief wordt gedreigd met nog verdere maatregelen. Nou ja, wat voor verdere maatregelen kan je na schorsing en dat je met niemand meer contact mag hebben, kan je dan nog bedenken?
9: Nou, zeg het maar.
10: Ja, ik ga het niet uitspreken, maar wat ik vind het schandalig dat dit zo gebeurt.
9: Ja, en als ik het wel uitspreek, dat ze misschien ook persoonlijke rechtszaak tegen jou gaan voeren, middelsland, zou dat kunnen?
10: Nou, ik denk dat ze daar niet op zitten te wachten, want die gaan ze gewoon verliezen. Ik heb gewoon alles gedaan volgens het boekje. Ik heb iedere topambtenaar 2 tot 3 keer de kans gegeven om mee te gaan. Ik heb de staatssecretaris ook nog persoonlijk via LinkedIn proberen te benaderen. Ik heb alles gedaan om het intern op te lossen en vervolgens aan de buitenkant. Dus alle rechters die zullen het met me eens zijn en ook inhoudelijk met me eens zijn. Dus,
9: wat normaal een ambtenaar, en zeker als je de hoogste ambtenaar, maar voor elke ambtenaar, je bent loyaal aan de overheid en je brengt in principe geen zaken naar buiten. Maar jij zegt, ik had geen andere keus meer eigenlijk.
10: Ja, dat klopt. Dat is waarom we bepaalde beschermingsmaatregelen hebben en waarom we de toeslagenaffaire hebben gehad, waarom we de Groningse affaire hebben gehad. Er zijn een aantal affaires geweest en die heb ik ook aan Binnenlandse Zaken voorgehouden. Vertellen jullie me nou dat jullie net zo handelen als in de toeslagenaffaire?
9: Mm-hmm.
10: Ja, en toen viel het stil. Ik kan me nog dat moment herinneren. Ik zat met 1 topambtenaar en 2 hoge functionarissen. Dat is gewoon een heel ingrijpend moment geweest. Toen ben ik ook een soort van door een 10-tonner overreden. Ik had zelf een vervangende baan geregeld binnen de Rijksoverheid. Die wilden ze me niet gunnen. Wat ze wel deden was mijn integriteit in twijfel trekken in dat gesprek. En wat ze ook
9: wat
10: deden.
9: Wat zeiden ze dan?
10: Ik zei van, is het niet jullie als goed werkgever? Ik heb een plek gevonden waar ik wil werken. Dat is binnen een bepaald onderdeel waar ook heel veel dus digitale overheid is, maar dan meer strategisch voor de hele Rijksoverheid. Ik zit in de laatste ronde. Er zijn meerdere plekken daar. En anders kun je daar eentje creëren. Kan ik daar een plek krijgen? En toen vonden ze dat niet integer.
9: Want? Hebben ze dat toegelicht? Waarom ze het niet integer vonden?
10: Nee.
9: Nee, dat is maar het heeft jou wel enorm geraakt dat ze dat tegen jou hebben gezegd.
10: Nou ja, dat ze eigenlijk in dat hele gesprek alleen maar dus echt over je heen rijden. En eigenlijk het gesprek waarvoor het was bedoeld, namelijk om erachter te komen wat er eigenlijk allemaal gebeurt, dat dat eigenlijk werd gevoerd door iemand die mede verantwoordelijk was. En dat realiseerde ik pas daarna.
9: Iemand die mede verantwoordelijk is dat dit wordt doorgedrukt om dat contract te verlengen met Sovinity?
10: Ja, het contract te verlengen, maar vooral dus om die overname doorgang te laten vinden.
9: Met het Amerikaanse bedrijf?
10: Ja, want dat kan gewoon verhinderd worden. Dat kan nu ook nog steeds verhinderd worden. Geef mij 10 dagen. Dat heb ik toen ook gezegd. Dat heb ik op papier gezet. Dat is nu ook zo. Zet het dossier van BZK naar EZK over. Daar gaat ook het beleid heen met de NDS.
9: Mm-hmm.
10: Daar heb ik ook een team klaarstaan. Daar heb ik ook weer commentaar op gekregen dat ik dat heb gezegd. Want ik mag met niemand contact hebben.
9: Mm-hmm.
10: En dan is het in 10 dagen opgelost voor iedereen goed.
9: Ja, maar wat is het belang? Want als jij dit dus zo aanhangig maakt, die zorgen uit, waar je uiteindelijk geen uitweg meer zag door het maar publiekelijk te delen via de pers. Wat is het belang van die mensen om daar niet in mee te gaan? Ik heb niet de andere kant gesproken, dus ik kan daar niet over oordelen.
10: Nee, ja, wat je eigenlijk hoort is bijvoorbeeld, we willen de bilaterale betrekkingen met de Verenigde Staten goed houden. We weten het gewoon niet zo goed. En wat eigenlijk de waarheid is, in mijn optiek, is dat het ambtelijk is doorgevoerd door en niet door de politiek bestuurders. En dan kan je afvragen, is dat nou in strijd met de democratische rechtsstaat of niet?
9: Laten we er zo meteen uitgebreid over verder praten. Mijn gast vandaag is Pieter van Oort, de voormalig Central Privacy Officer bij Loggius en dus op non-actief gesteld. Blijf luisteren.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
2: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
3: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
5: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een protest tegen de asielopvang in Loosdrecht is uit de hand gelopen. Bij de opvang in het gemeentehuis is brand uitgebroken. Demonstranten gooiden met fakkels en vuurwerk. Eén fakkel kwam op het dak terecht en naast het gebouw vlogen struiken in brand. Juist vandaag kwamen de eerste asielzoekers aan in Loosdrecht. Militairen van de NAVO-basis in het Limburgse Brunsum zijn door de leiding extra gewaarschuwd om waakzaam te zijn. Gisteravond werden op straat in Brunsum twee Duitse militairen belaagd door onbekende mannen. Of door de aanval de beveiliging bij de NAVO-basis nu is aangescherpt, is volgens de krant De Limburger niet bekend. President Trump is onderweg naar China voor zijn ontmoeting met de Chinese president Xi. Voor zijn vertrek zei Trump dat hij het wel over Iran gaat hebben, maar China niet nodig heeft bij de oorlog. Het bezoek draait ook om business, want er zijn ondernemers mee, zoals Apple-baas Tim Cook en Elon Musk van Tesla. 4 maanden na de grote brand in een bar in Zwitserland liggen nog bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Ze waren op oudejaarsavond in de bar waar vuurwerk dicht bij het plafond werd gehouden. 41 mensen kwamen om. Na de brand werd bekend dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En in Hengelo is vanavond een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat komt door een fout van de scheidsrechter vorige maand, toen een speler er na 2 keer geel niet uit werd gestuurd. Het restant van de amateurwedstrijd is nu met het juiste aantal spelers uitgespeeld. De stand was 3-3 en er werd in die 42 seconden niet meer gescoord. Dan het weer van Weer Online. Nu trekken er nog buien over, maar vannacht is het iets droger. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij Tweede Halfuur. Ik praat deze week met tal van invloedrijke gasten als het over de strategische autonomie gaat, die noodzakelijk is in een wereld die er geopolitiek heel anders uitziet. We hebben onze mond er vol van. Maar ja, hoe werkt het in de praktijk? Eerder deze week sprak ik erover met Caroline de Gruyter. Zij is Europa-correspondent en columnist voor onder meer NRC. Loopt al jaren mee in de Europese en nationale politiek. En ik sprak met haar waar zij denkt waar we nu staan op dat punt van strategische autonomie. En ook hoe moeilijk we het vinden om vanuit het defensief te denken. Vandaag spreken we met Pieter van Oort, tot voor kort de Central Privacy Officer bij Loggius. Loggius is het agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de digitale infrastructuur voor de Nederlandse overheid ontwikkelt, beheert en beveiligt. Dan hebben we het dus over DigiD en Mijn Overheid, wat ontzettend veel impact heeft als daar iets mee gebeurt. En precies daar gaan de zorgen van mijn gast over. Als topambtenaar heeft hij de noodklok geluid. Je wordt dan een klokkenluider genoemd, maar jij hebt daar ontzettende hekel aan dat woord, heb ik begrepen.
7: Ja, dat klopt, ja. Ja, ik zie het gewoon zo. Ik ben ik heb gewoon mijn eigen keuzes. Ik ben mijn eigen leider. En ik heb overwogen wat zal ik doen. En ik heb deze keuze gemaakt. En dat is het.
6: Ja, En er zit misschien een negatieve gevoel bij, ook bij het woord klokluider.
7: Ja, het voelt een beetje alsof je aan een klok gaat hangen en dan weer wegloopt. Maar dat is de praktijk bij mij in ieder geval niet.
6: Nee, want je vertelde ook aan het begin van de uitzending dat je ook wel door een rollercoaster heen gaat. En dat je ook wel in shock was toen de landsadvocaat jou nog meer onder druk ging zetten. Ook als het gaat om praten met de pers, zoals hier. Dus je gaat ook een beetje op en neer in je eigen gevoel, toch?
7: Ja, dat klopt. Ja, in principe is het gewoon steady en heb ik het overzicht en kan ik goed mijn keuzes maken. Maar er zijn inderdaad 2 of 3 momenten geweest waar ik wel even 2 of 3 dagen moest weer bijkomen van wat er was gebeurd.
6: En of je nog durft om dingen te zeggen ook?
7: Ja, ook dat was vooral voor vandaag inderdaad. Afgelopen vrijdag kreeg ik een brief. En er zijn eigenlijk al alle maatregelen die opgelegd zijn, kunnen zijn, die zijn al opgelegd. En dan werd er nog meer druk op me gezet. Met het mes op de keel om met iemand te spreken. En ik denk dat dat gewoon überhaupt niet is toegestaan.
6: We gaan even de kettingvraag aan jou laten horen. Want ja, je hebt een hele weg afgelegd om te komen tot het besluit om die noodklok te luiden. En bij mensen die dat doen gebeurt er altijd ontzettend veel onderweg. En dan is het ook mooi om te vragen naar het eerste moment. Carolien de Gruyter, Europa-correspondent en columnist dus voor onder meer NRC, wilde dit van jou weten.
8: Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het moment waarop hij dit begon in te zien. Wat was voor hem het omslagpunt? Wanneer was dat? Of wat was dat?
7: Ja, het omslagpunt was eigenlijk vrij gauw. Op 5 november werd die overname duidelijk. Op 10 november vroeg ik de impactanalyse op. Op 11 november kreeg ik een mail en dat kreeg de hele organisatie, of in ieder geval een belangrijk deel van de organisatie, van de algemeen directeur, dat aangekondigd werd dat Kyndryl, een Amerikaanse partij, degene waar we nu eigenlijk naar kijken van moeten we dit wel willen, aan zou sluiten bij de security en privacy overwegingen en analyses. Ja, en dat was echt voor mij een punt waarop ik dacht, dit kan toch niet waar zijn? En toen heb ik dat ook meteen op 13 november gemeld, van gaan we de goede kant op?
6: Wat even voor mijn begrip, het Amerikaanse bedrijf Kyndryl heeft Solvinity nog niet overgenomen. Overigens, Solvinity is weer in handen van Britse investeerders.
7: Klopt.
6: dus ook nu is het niet in Nederlandse handen, dat Solvinity. Maakt nee, dat nog uit eigenlijk?
7: Ja, dat is een kans, want het zit nu in Engelse handen, maar die hebben gelukkig niet al die de Cloud Act, die hebben niet die gebruik maken geen gebruik van sancties en die hebben ook niet zo'n sterke macht als Amerika. Dus daar hoeven we in principe niet bang voor te zijn. Maar het is natuurlijk een kans dat we nu Solvinity weer echt in Nederlandse handen kunnen krijgen.
6: Ja, we weten intussen dat het kabinet het contract gewoon met Solvinity verlengt en dat die overname gewoon doorgaat achter de schermen. Er zijn nog wel wat dingetjes om daar onderuit te komen. Maar het feit dus dat die Amerikanen al van dat Kyndryl bij die veiligheidsanalyse zouden zijn.
7: Ja.
6: Terwijl ze nog niet het bedrijf in handen hebben.
7: Ja, dat inderdaad. Ze hadden nog niet het bedrijf in handen. Wel hadden ze een overeenkomst gesloten, maar ze hadden het niet in handen. En dat ze dan toch bij ons aansluiten, dat is al heel bijzonder. Maar wat eigenlijk nog duidelijker maakt, als aandeelhouder, als investeerder, als bedrijf, heb je helemaal niet het recht om inbreuk te maken op het contract tussen Solvinity en de staat der Nederlanden. Want dat is exclusief. En je kunt nooit als aandeelhouder zeggen, of je nou Engelse aandeelhouder bent of een bedrijf uit Amerika, laat mij eens even meekijken op de veiligheidsanalyse.
6: Maar waren dit dan de Britse investeerders die nu Solvinity in handen hebben, die dit mogelijk hebben gemaakt?
7: Nee, dat is gewoon logisch geweest.
6: En, maar waarom?
7: Ja, waarom vind ik dat een lastige vraag?
6: Maar jij hebt het besproken intern, toch? Je hebt het aangekaart van dit kan niet.
7: Ja, het klopt. En dan krijg je eigenlijk dezelfde tactiek die ook in de Kamer is gebruikt. Eerst zeggen ze dan zorgvuldigheid, naar voren stellen, naar voren en naar uitschuiven. En dan op een gegeven moment zeggen ze, ja, het kan nu niet anders. En dan is het toch gebeurd.
6: Maar dat zegt nog niks waarom die Amerikanen bij deze bespreking moesten zijn, als het over de veiligheidsanalyse. Wat is dan de zorgvuldigheid daarin?
7: Ja, ik kan daar ook gewoon niet achterkomen. Maar wat wel zeker is, dat Kyndryl daar in principe niets te zoeken had. Want zij moeten het financieren, dus ze moeten weten wat gaat het kosten. Maar ze hebben geen recht om iets van onze veiligheid van Nederland te weten. En dit gaat over DigiD en over mijn overheid.
6: Maar wat zegt het jou dan? Want je krijgt geen antwoord waarom dat dan gebeurt. Maar wat zegt het jou?
7: Ja, mij zegt het dat dan dus niet het goede proces wordt gehanteerd en dat je niet bij een maximaal resultaat kan komen.
6: Mm-hmm.
7: Wat mij verbaasd heeft, is dat de Kamer geïnformeerd is op 10 februari over deze praktijk. Niet over alle details, want als je kijkt naar de mails, dan gaat het nog dieper. Maar ik vind het ongelooflijk dat eigenlijk niemand dit heeft gezien. Je kan ook nog zeggen tegen mij hebben ze gezegd, jij hebt misschien je geheimhoudingsplicht te overtreden. Dat was niet zo. Gelukkig heeft NRC dat ook meteen opgeschreven in twee media dat naar mij gemaild.
6: Want jij zou die veiligheidsanalyse waar je over spreekt, die zou jij gelekt hebben en dat is niet het geval.
7: Ja, precies. Dat is niet het geval. En dat hebben ze ook. Ze hebben juist aangegeven, we hebben het gevraagd, maar niet gekregen.
6: Maar je hebt wel gewaarschuwd.
7: Ik heb de algemene waarschuwing van het NOS-journaal, die heb ik ook herhaald, zeg maar. Maar wat tegelijkertijd is gebeurd, is dat er dus aangifte is gedaan over de geheimhoudingsplicht, maar niet tot een persoon gericht. En die steun ik. Want daarmee kan ook worden onderzocht door het Openbaar Ministerie, hoe kan het zijn dat Kindriel al deze informatie heeft gekregen?
6: Ja, uiteindelijk zeg jij een beetje tussen de regels door. Want de Tweede Kamer heeft hier, er was ook veel maatschappelijke onrust, ook in de Kamer. Eind april nam bijna de gehele Tweede Kamer motie aan van GroenLinks Partij van de Arbeid, waarin het kabinet wordt opgeroepen om haast te maken met de beëindiging van het contract van Solfinity. Dat heeft dus ook geen zoden aan de dijk gezet. Maar je zegt ook eigenlijk in het eerste half uur, zijn een beetje tussen de regels door, net ook weer, ze zijn ook helemaal niet goed geïnformeerd zelfs nog.
7: Klopt, want als ze goed geïnformeerd waren, dan hadden ze geweten, 1, het is onmogelijk op de huidige route de veiligheid, de toegang tot ziekenhuizen te garanderen. En 2, er is een veel betere mogelijkheid, waarbij alle rode vinkjes groene vinkjes worden. En dat dat niet is gebeurd, ja, dat is alleen te wijten aan in principe de staatssecretaris politiek gezien van Binnenlandse Zaken.
6: Terwijl je eerder zei, ik heb veel met topambtenaren en ik ben eigenlijk door die topambtenaren tegengewerkt. Ik heb geprobeerd de staatssecretaris via LinkedIn te benaderen, Erik van den Burg.
7: Ja.
6: Maar heb je hem uiteindelijk wel gesproken dan? Begrijp ik dat nu?
7: Nee, dat niet, nee.
6: Maar hij heeft gewoon de politieke verantwoordelijkheid, dat is wat je zegt.
7: Ja, hij heeft helaas de politieke verantwoordelijkheid, want ik vind het echt een goede politicus. Maar dat draagt hij. En ik ben dus heel erg ervoor dat in dit geval er verder wordt gekeken en dat er een onderzoek gaat plaatsvinden binnen Binnenlandse Zaken.
6: Ja, en hij heeft dus ook niet, dat kan waarschijnlijk ook niet, contact met jou gezocht, want je bent op non-actief gesteld, dus ja, hij mag dat ook niet.
7: Hij heeft wel contact gezocht.
6: Met jou?
7: Ja, dat heeft hij met een brief namens het kabinet gedaan en daarin heeft hij mij min of meer aan de schandpaal genageld. Ja.
6: Ja. Dus je neemt hem ook iets kwalijk dan?
7: Ja, kwalijk, maar dat is een negatieve emotie. Dat kost alleen maar energie, dus dat heb ik achter me gelaten.
6: Mm-hmm.
7: Maar hij heeft natuurlijk wel wat uit te leggen aan de Kamer hoe dit heeft kunnen plaatsvinden.
6: Ja, want de Kamer is dus uiteindelijk niet goed geïnformeerd, zeg je. Want wat is er uit die veiligheidsanalyse niet benoemd, waarvan je zegt dat had de Kamer wel moeten weten?
7: Ja, eigenlijk gaat dat door het hele dossier heen. Het advies van de landsadvocaat is eigenlijk de vertolking nu wat er wordt gezegd binnen het ministerie. Daar wordt gezegd, we kunnen gewoon met beperkende maatregelen, mitigerende maatregelen noemen ze dat, kunnen we dit risico verkleinen en voldoende verkleinen. Terwijl feit is dat dat niet kan. Want het blijft bestaan dat de hele samenleving platgelegd kan worden. En wat is er makkelijker als je...
6: Waar is jouw bewijs daarvoor dat je dat kan? Hè? Want mm-hmm. De rechter heeft het ook bekrachtigd. Hè? Van ik zie niet het... die heeft ook de twee verhalen gehoord. Hè? Er is inderdaad een groep van burgers waar onder andere Erik Smit bij zit, toch? Zeg dat
7: nee,
6: goed?
7: Erik Smit die zit er niet bij. Ik ken die burgers inderdaad wel. De rechter heeft ook niet gezegd, het kan niet, maar die heeft gezegd, en dat staat nog niet helemaal zwart op wit, dat moet hij nog op papier zetten, maar die heeft gezegd, ik zie op dit moment geen aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen, want omdat de landsadvocaat die heeft gezegd, er komt nog een nieuwe mogelijkheid, de overname kan niet doorgaan.
6: Mm-hmm.
7: En dat klopt, en dat moet dus eigenlijk de politiek nu gaan regelen.
6: Ja, en je zegt die politiek is dus niet goed geïnformeerd. Hebben ze überhaupt de kennis om in huis om goed naar dit soort dingen te kijken?
7: Ja, nee, die hebben ze niet en dat is niet te verwijten. Kijk, wij als digitale overheid hebben ook een CPO nodig die navigeert en de staatssecretaris die bestuurt, dat is de kapitein.
6: Mm-hmm.
7: Als je de CPO weghaalt binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de digitale overheid, dan weet je niet meer hoe je moet sturen. Een Tweede Kamer heeft niet dat stuurmiddel. En daarom ben ik ook naar de Tweede Kamer gegaan en gezegd, hier is het stuur. Hier, je hebt het stuur. Volg eventjes de navigator. En dat betekent dat je die overname via de Nederlandse koper nu gaat regelen.
6: Ja, en je zegt dat vandaag ook een belangrijke bespreking is. Verwacht je dat de Kamer dan nu nog iets kan? Als de rechter heeft gezegd, ga maar gewoon door. Het contract intussen is verlengd met Solfinity. Kan de Kamer nu nog iets doen?
7: Ja, het klopt. De Kamer kan nu gewoon nog handelen. Ik heb zelf gisteren of eergisteren bericht gekregen van BTI. Dat is het toetsend orgaan. En die heeft gezegd dat ik nog 2 weken de tijd heb. Om in gisteren of eergisteren bericht gekregen van BTI. Dat is het

0: even scherp te hebben.
1: Ja, dat klopt. BTI is gewoon onderdeel van het ministerie. Die ambtenaren die zijn onderdeel, die lopen daar in de gangen van het ministerie. Die komen daar op bezoek. Die zijn gewoon ambtenaar daarvan in plaats. Terwijl een ACM, dat is een zelfstandig bestuursorgaan. Dus die kunnen zelfstandig beslissen.
0: Maar je gaat die informatie wel aanleveren?
1: Ik ga sowieso die informatie aanleveren. Maar ik hoop dat de Kamer het daarvoor al heeft opgelost. En kan ik er nog één ding over zeggen?
0: Ja, zeker.
1: Als de oplossing wordt gekozen waar ik dan voor sta, dan wordt de gemeente Amsterdam gered voor 20 miljoen euro. Dan wordt de nationale politie gered, die allemaal problemen heeft met Solvinity nu. Het Openbaar Ministerie wordt gered, het ministerie van JNV. Dus de investering die je doet door een stukje schadevergoeding te betalen aan Kindril en aan Vitruvian Partners, omdat zij minder omzet genereren. Wordt ruimschoots vergoed met alles wat je terugkrijgt.
0: Dus je zegt, er zit nog een stap bij, hè, want we praten deze week over strategische autonomie. Dan hebben we het ook over de afhankelijkheid van Amerika. Dat is jouw eerste waarschuwing geweest, hè, van als dit echt aan dat Kindril wordt verkocht, Solvinity, dan kan het in Amerikaanse handen vallen. En dat bespraken in het eerste half uur, wat dan alle risico's daarvan zijn. Maar daarnaast zeg je, er zijn nog een heleboel andere zaken die niet goed functioneren op dit moment. Als het bijvoorbeeld om de politie gaat. Wat doet de politie allemaal met Solvinity en wat gaat er niet goed?
1: Ja, ik weet niet wat ze exact allemaal doen. Maar wat ik wel weet is dat ze ook een advies van de landsadvocaat hebben gekregen. Hetzelfde advies als Binnenlandse Zaken. Maar dan met een andere bijlage. En ik weet uit de wandelgangen dat ze ook dus veiligheidsproblemen krijgen. Maar als er dus een Tweede Kamerlid nu luistert, neem dan mee voor zometeen het vragenuurtje. Er is een oplossing, die is eenvoudig. Je moet met Vitruvian Partners en met Kindril om tafel gaan. Dat moet de staatssecretaris van de Economische Zaken doen. En als ze dat dan doet, dan moet er geld betaald worden, natuurlijk voor de schade. Ja. En daarna haal je het naar Nederland. Er is gewoon een Nederlandse overnamepartner.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Nog een heel kort slotstukje dan van de Big Five. Ik praat met Pieter van Oort, een voormalig Central Privacy Officer bij Logius. Als we iets moeten leren over strategische autonomie, wat is dan jouw belangrijkste les die je ons tussen de oren zou willen krijgen?
1: Ja, dat is eigenlijk drie woorden. Vooruitzien is regeren. Het is niet andersom. Je regeert niet en dan ga je vooruitzien. Je gaat juist vooruitzien. Dan weet je wat er gaat komen en dan kan je regeren.
0: Ja. En dat is dus niet wat er gebeurt?
1: Dat is niet wat er gebeurt, ook is gebeurd. En dat is ook niet erg. Het is een leerproces. En dat leerproces, daar zitten we met z'n allen in. Mm-hmm. We hoeven niet te zeggen, 6 jaar geleden hadden we dat contract met Solvinity anders moeten sluiten. Wat we moeten zeggen is, wat hebben we geleerd ervan dat het nu zo gesloten is? En hoe kunnen we dat verder brengen?
0: En leert het jou ook dat eigenlijk de praktijk dan ook uitwijst dat die belangen met Amerika aan de banden toch zo belangrijk zijn dat we dit eigenlijk, hè, want als ik een beetje kijk naar jouw verhaal, dan is het dat ondanks alle waarschuwingen wordt iedereen eigenlijk geduwd om het toch te doen.
1: Ja, dat lijkt zo voor eigenlijk voor iedereen die er buiten staat. Maar voor mij is het duidelijk dat dat niet het geval is. En dat het eigenlijk topambtenaren zijn geweest die buiten de politieke werkelijkheid staan, eigenlijk autocratisch hebben gehandeld, uit zichzelf hebben gehandeld en dit zo hebben doorgeduwd.
0: Want je zegt eigenlijk heb ik heel veel steun van andere mensen binnen het bedrijf?
1: Ja, sowieso. Niet binnen Logius, dat is heel moeilijk geweest, omdat er toch een soort uitsluitingscultuur ontstaat op het moment dat zo'n systeem zegt, we gaan rechtdoor. De eerste 2 weken heb je dan nog mensen om je heen die zeggen, ik ga met je mee. Inderdaad, wat is het gek wat hier gebeurt? En dan 2 weken later zitten die mensen gewoon in op belangrijke posities in dit proces.
0: Uiteindelijk zijn er ook heel veel woorden weggelaten. Misschien is dat ook nog goed dat je dat even benoemt, om ook te begrijpen ook hoe die informatie gefilterd is, ook naar de Tweede Kamer.
1: Ja, als je als Tweede Kamerlid, dan verwacht je dat je volledig geïnformeerd wordt en ook helemaal juist geïnformeerd wordt. Overigens is dat ook zo als kabinet, dan moet je ook volledig en juist geïnformeerd worden, maar dat zien we vaak niet. Als je kijkt naar de Kamerbrief, waarmee de hele Kamer is geïnformeerd, eigenlijk het basisdocument, dan staat daar 0 keer in, en dat is gewoon ongelooflijk, het woord DigiD. Hoe kan dat? Er staat 0 keer in het woord mijn overheid. Hoe kan dat? Er staat een 3-sporen-beleid in, waarvan iedereen die in het ondernemingsrecht heeft gezeten en het kopen van ondernemingen, het kan toch niet waar zijn dat spoor 3 dat niet spoor 1 is. De impactanalyse, het zwaartepunt van de digitale, de

0: bescherming van de digitale overheid. Je hebt eigenlijk een soort bunker en die is beschermd. En die bescherming die is weggelaten uit dat hele document. Ja, het is ongelooflijk. En als Tweede Kamerlid, je hebt natuurlijk geen idee. Want niet iedereen is zo gespecialiseerd als mijn collega's en ik.
1: Ja, en je zegt eigenlijk die Kamer is niet goed geïnformeerd. Is onze staatssecretaris Erik van den Burg, die politiek verantwoordelijk is, dan wel goed geïnformeerd?
0: Nee, die is ook niet goed geïnformeerd. Je moet het zien als een fuik. Eigenlijk is Van Marum, de vorige staatssecretaris, ook al niet goed geïnformeerd. Die dacht in de Kamer, daar zijn vragen over gesteld, dat het de wet is die bepaalt dat de regering de mogelijkheid heeft na die drie stappen om nog te beslissen, wat gaan we doen? Gaan we linksaf of rechtsaf? Terwijl de wet
1: en linksaf
0: helemaal
1: of rechtsaf, dat wil zeggen, zetten we de boel uit als het om DigiD gaat. Bedoel je dat?
0: Ja, precies. Eigenlijk zegt de regering dan, gaan we die overname door laten gaan of niet? Maar na twee van die drie stappen is het al te laat. Dan wordt er gewoon een handtekening gezet.
1: En dat weet de staatssecretaris dus niet?
0: Dat wist de staatssecretaris niet, dus die zegt dat verkeerd, onjuist tegen de Kamer. En kennelijk is dat ook zo gecommuniceerd naar het kabinet. En denkt dus iedereen boven die topambtenaren die dit wel weten, en wat ik ook dus heb benoemd, weten ze dat gewoon niet.
1: Ongelooflijk.
0: Ja.
1: Ja, het is jammer dat het uur al bijna op zit. Je moet nog even een kettingvraag ook stellen aan mijn gast morgen. Dat is Boudewijn Simons. Hij is de algemeen directeur van het havenbedrijf Rotterdam. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, het gaat natuurlijk om autonomie en om een van de mooiste bedrijven van Nederland. En wat ik me afvraag is, hoe kun je de autonomie binnen de haven garanderen? Dat je zelf mag beslissen welke schepen er binnenkomen, welke containerschepen. En hoe kun je als Nederland ervoor zorgen dat je de regie in handen houdt?
1: Je hebt veel gedeeld. Er is vast nog veel meer te delen, maar het uurtje zit erop. Misschien een laatste vraag met al die druk die op jou ligt. Hoe laat je dat een beetje van je afglijden? Want het is natuurlijk mentaal ook super zwaar, lijkt me.
0: Ja, dat klopt. Het is inderdaad zwaar. Maar eigenlijk door verbinding te zoeken met familie en vrienden. En er zijn gewoon heel veel mensen die mij berichten. Ik heb geloof ik wel meer dan 2000 uitnodigingen op LinkedIn gekregen van mensen die me een hart onder de riem steken.
1: Ja, en daarom ga je dus ook door. En ik begrijp dat ook muziek voor jou een redding is.
0: Klopt, ja. Muziek is echt mijn passie. Ik heb vroeger conservatorium gedaan en veel met Amsterdam Dance Event, met ook een team gewerkt. En dat is gewoon mijn passie. En dat hoop ik ook gewoon door te zetten. Dus nu doe ik veel muziek. En in de toekomst komen er ook weer andere mooie dingen.
1: En uiteindelijk zeg jij, op geen enkele manier ben ik mondo te maken.
0: Nee, dat is lastig.
1: Dat is lastig.
0: Ja, uiteindelijk kan je natuurlijk ziek uitvallen. Dat gebeurt natuurlijk veel mensen die zich zo uiten als ik.
1: Ja, en merk je daar dan al dat je daar tegenaan zit? Of is dat nog niet het geval?
0: Nee, niet tegen ziekte, maar wel gewoon wel de klachten die erbij komen van toch wel uitputting. Dat je de hele tijd klap na klap krijgt te verwerken.
1: Ik wens je heel veel sterkte en ontzettend moedig dat je ook hier dan een uur lang met alle gevolgen van dien dat het voor je kan hebben, dit hebt willen delen vanuit het publieke belang.
0: Ja.
1: Dankjewel, Pieter van Oort.
0: Ja, bedankt.
1: Voormalig Central Privacy Officer bij Logius. De andere afleveringen zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren via onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen de CryptoCast.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
7: Creon Kozijnen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Burgemeester Mark Verheijen van Weidemeren is met een noodbevel gekomen omdat anti-AZC-protesten bij het gemeentehuis in Loosdrecht uit de hand lopen. In een deel van het gemeentehuis moet een noodopvang komen. Vanavond was er even brand nadat betogers fakkels en vuurwerk op het terrein hadden gegooid. Er zou 1 relschopper zijn aangehouden. De ChristenUnie is gedraaid ten opzichte van de jongste asielplannen van het kabinet. De partij heeft gezegd die te zullen steunen, terwijl ze nog tegen de weggestemde asielnoodmaatregelenwet was, waar dezelfde punten in stonden. We waren niet tegen alle maatregelen in die wet, zegt de partij nu. Flexwerkers krijgen meer zekerheid. De Tweede Kamer heeft voor een wet gestemd waarin bijvoorbeeld staat dat alleen scholieren en studenten een nulurencontract mogen krijgen. Door de wet moeten er ook meer mensen in vaste dienst komen. Zo wordt het moeilijker om dezelfde medewerkers steeds maar weer een tijdelijk contract te geven. President Trump is onderweg naar China voor zijn ontmoeting met de Chinese president Xi. Voor zijn vertrek zei Trump dat hij het wel over Iran gaat hebben, maar China het niet nodig heeft bij de oorlog. Het bezoek is meteen ook een zakenreis, want er zijn ondernemers mee, zoals Applebaas Tim Cook en Elon Musk van Tesla. En de kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken speelden daar een grote rol in. Ze erkennen het leed, maar zien geen reden voor een sorry. Het kabinet maakt binnenkort wel officieel excuses. En dan het weer van Weer Online. De buien doven langzaam uit en vannacht is het meest droog. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt zo'n 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
12: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de opvallende koerswijziging van Bitcoin-opkoper Strategy. En we praten over de ontwikkelingen van de Bitcoin-prijs, want tromgeroffel, is de bear market dan eindelijk voorbij? Dit is CryptoCast 429 en ik heb de luxe van 2 co-hosts, ongekend. Bert Slachter aan mijn rechterhand, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, aan mijn linkerhand. Wat een luxe, jongens.
13: Goeiedag. Goeiedag.
12: Wij gaan eens even samen het nieuws doornemen. Te beginnen met jou, Peter. Want topman Michael Saylor van treasurybedrijf Strategy dreigt te breken met zijn belofte om nooit en te nimmer Bitcoin te verkopen. Dat maakte hij bekend tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers. Want voorheen riep hij altijd: never ever sell your Bitcoin. Peter, eerst maar even. Die cijfers van Strategy, hoe zagen die eruit? Want dat is wel interessant om mee te beginnen.
13: Ja, ik vind het wel grappig. Als je dan naar de website van Strategy surft om te gaan kijken hoe ze dat presenteren, dan zie je een hele tijd niets van de traditionele kwartaalcijfers. Het begint gewoon met cijfers die aan Bitcoin gerelateerd zijn. Natuurlijk ook niet zo gek, want dat is nou eenmaal hun business. Maar het is wel anders dan anders. Ze bezitten nu in totaal 818.334 BTC.
12: Ja.
13: Nou, mag je even snel hoofd? Dat heb ik al gedaan. $66 miljard ongeveer, ongerekend. Hun Bitcoin stack groeide met 22% year to date. En ze hebben een BTC yield van 9,4% bereikt. En dat betekent de hoeveelheid bitcoin per uitgegeven aandeel is gegroeid met bijna 10%. En ze hebben, om het allemaal te bewerkstelligen, bijna $12 miljard aan nieuw kapitaal weten op te halen.
12: Ja.
13: In een bear market, hè?
12: Best wel knap. Ja,
13: dus, wat dat betreft, als je puur kijkt naar wat ze willen doen, dan hebben ze best wat bereikt. Je kunt best zeggen, dat is een succes geweest. Dat geldt ook voor Stretch. STRC. Dat is op dit moment het paradepaardje van Strategy.
12: Een van de instrumenten waar Michael Saylor dat geld dan mee ophaalt.
13: Klopt, ze hebben een hele waaier aan financiële producten die ze uitgeven, waar ze de kapitaalmarkt mee bespelen. En Stretch, STRC, is de belangrijkste. Daar hebben ze $5,5 miljard mee opgehaald. Dat is een groei van richting de 200%. En ze hebben nu voor bijna $700 miljoen aan dividenden uitgekeerd aan de mensen en de partijen die STRC bezitten. Nou, en dan scroll je wat naar beneden en dan komen de traditionele financiële cijfers. Nou, dan zie je bedrijfsresultaat, verlies van 14,5 miljard in het eerste kwartaal.
12: Kan gebeuren.
13: Netto verlies, dat is nadat alle belastingtrucjes zijn uitgehaald, $12,5 miljard.
12: Ja.
13: Ze hebben $2,2 miljard aan cash op voorraad. En de omzet was $124 miljoen.
12: Ja.
13: Dat heeft dan een betrekking natuurlijk op Strategy, het softwarebedrijf.
12: Ja, business intelligence. Ja. Maar er gaan ook nog mensen naar hun werk iedere dag voor Strategy. Dat is bijna ongekend. Nou ja.
13: Je kunt het best zeggen, het was op alle fronten een succes. Behalve op het punt dat buiten een sfeer van invloed ligt. En dat is de bitcoinprijs. Dat proberen ze wel te beïnvloeden. Maar
12: want hoe moeten we dat nou bekijken? Eigenlijk heeft het niemand heeft het over deze cijfers. Behalve over die uitspraken van Saylor, die wij zo ook nog gaan bespreken. Maar staat het verdienmodel van Strategy nu onder druk? Of is dat gewoon de bear market,
3: ik denk dat je dan moet kijken naar wat Saylor zelf in de afgelopen jaren elke keer als de kern van zijn verdienmodel, van zijn bedrijfsmodel heeft neergelegd als belofte aan de beleggers, namelijk: ik ga ervoor zorgen dat de hoeveelheid bitcoin die in de kluis ligt per aandeel, dat die groeit. En dus even, ik heb het even uitgerekend, als je 460 aandelen had, dan lag er voor jou, voor die 460 aandelen, op 1 januari 1 bitcoin in de kluis. Na kwartaal 1 was dat 1,1 bitcoin. Want hij heeft een BTC-yield gehad van 9,4%. Ja. Dus hij heeft zelfs in een bearmarkt is hij in staat gebleken om de hoeveelheid bitcoin niet alleen maar, kijk, de totale hoeveelheid bitcoin is met 22% gegroeid, maar de hoeveelheid bitcoin per aandeel met 9,4%.
12: Want hij heeft ook aandelen uitgegeven.
3: Maar hij heeft minder aandelen uitgegeven dan die bitcoin heeft bijgekocht. En dat is elke keer zijn belofte aan de aandeelhouders. Waarom zou je nou in vredesnaam mijn aandeel bezitten ten opzichte van gewoon bitcoin kopen? Het antwoord daarop is omdat ik ervoor zorg dat als jij dat aandeel eenmaal hebt, dat ik de hoeveelheid bitcoin per aandeel ga laten groeien. En toen zeiden de criticasters altijd van, nou, dat is lekker makkelijk in een bullmarkt. Wacht maar tot de bearmarkt, dan kan dat niet meer. En blijkbaar lukt hem dat dus nog steeds.
12: Ja.
3: Dus ja, dat moet je hem toch wel nageven, dat zelfs in een bearmarkt, dat de bitcoinkoers, ja, toch wel, we hebben stevige capitulaties gezien, dat hij toch in staat is gebleken om zijn belofte en de kern van zijn bedrijfsmodel toch uit te voeren.
12: Ja, oké. Dus
13: je kunt best zeggen, de motor draait nog op volle toeren, maar in een bearmarkt staat zijn verdienmodel onder druk. Dat geldt eigenlijk voor bijna alle spelers die actief zijn in de cryptomarkt, in de bitcoinmarkt. Alle activiteiten zijn best wel gekoppeld uiteindelijk aan de prestaties op de markt.
12: Helemaal,
13: de financiële markt. En dat geldt in extreme zin voor het model dat Michael Saylor heeft gekozen.
12: Ja, want hij is zo afhankelijk van die aandelenprijs. Als er veel mensen enthousiast zijn over bitcoin, kan hij lekker dure aandelen uitgeven.
13: Uiteindelijk is het gewoon gekoppeld aan de prestatie van bitcoin.
12: Ja.
13: Helemaal onderaan de streep.
12: Ja.
13: Dus zijn uitgangspunt is, de bitcoinprijs blijft over een langere termijn appreciëren. Als dat niet gebeurt, dan valt Strategy om.
12: Precies.
13: Zou je kunnen zeggen, dan mislukt bitcoin ook.
12: Ja. Duidelijk. Het grote nieuws eigenlijk, los van deze cijfers, die toch best wel goed zijn als je even verder kijkt dan je neus lang is. Het grote nieuws was dat Saylor toch ineens het woord bitcoin verkopen, de woorden bitcoin verkopen in de mond nam.
13: Schrikken.
12: We schrokken ons allemaal een hoedje. Met welk doel wil hij dat doen? Waarom zei hij dat überhaupt?
13: Nou, zoals ik al zei, Stretch is dus het paradepaardje.
12: Ja.
13: En Saylor die gaat eigenlijk overal nergens naartoe om dat product te verkopen. Want met de opbrengsten kan hij weer nieuwe bitcointjes kopen. En de aandeelhouders van het product, die krijgen dividend uitgekeerd. Ja. Nu 11,5%. Dat gaat nu om, ja, er is al voor $700 miljoen uitgekeerd. Dat gaat jaarlijks gewoon om honderden miljoenen. Volgens mij is het nu iets boven de miljard wat er...
12: Ja, 1,5 miljard wat er alles bij elkaar volgens mij.
13: Uitgekeerd moet worden. Dat geld moet ergens vandaan komen. Nou ja, de softwaretak van Strategy, het bedrijf, de operating business... Ja, daar kan een stukje vandaan komen. De winst is ontoereikend. Het gaat om 80 miljoen.
12: Ja.
13: Ja, dan misschien de instroom uit andere financiële producten. Je kan bijvoorbeeld aandelen MSTR uitgeven. Maar ja, daarmee verwater je natuurlijk ook weer bestaande aandeelhouders. Dus dat kan je ook maar tot op een zekere hoogte doen. Links of rechtsom ontkom je er in sommige perioden niet aan om een stukje van je bitcoinvoorraad te liquideren. Dat is wel eenmaal gewoon de grootste pot met liquide middelen waar die op zit.
12: Ja, en dan geeft hij zichzelf eigenlijk een extra optie door dit te zeggen.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, als die aandelen MicroStrategy met een premium verhandeld worden, dan gaat hij die gewoon uitgeven. Precies. Maar in de omstandigheid dat het een keertje niet zo is, daar is nu nog geen sprake van, maar stel dat, dan heeft hij ook nu de optie opengezet eigenlijk om een beetje bitcoin te liquideren.
12: Ik las ook op Coindesk en trouwens ook in het Financieel Dagblad dat het ook iets met belasting te maken heeft. Even verlies nemen, tactisch.
3: Klopt, dus hij pakt dan de bitcoin die ooit tegen een hogere koers gekocht zijn. Ja. En door die nu te verkopen, kan die dat noemen ze tax loss harvesting, kan die dat verlies kan die gaan verrekenen. Ook als hij direct daarna weer nieuwe bitcoin koopt met de opbrengsten van de verkoop van zijn aandelen. Dus dat is ook een soort optie die hij hiermee openzet.
13: Kijk, maar in principe zijn dat allemaal soort van verzachtende omstandigheden om de realiteit heen dat hij soms gewoon bitcoin moet verkopen.
12: Ja, ja. Hij had het ook over een beetje het vaccineren van de markt of zo. Hè? Dus een beetje het voorbereiden.
13: Het inenten van de markt.
12: Ja, ja, exact. Ja. Ja.
13: Om short sellers een bericht te geven en dergelijke. Ja. Maar ja, onderaan de streep, hij heeft gewoon cash nodig. Hij heeft liquide middelen nodig om die dividend.
12: En soms is het handiger om dan bitcoin te verkopen.
3: Ja. Nou, als je heel goed had geluisterd naar afgelopen jaar in persconferenties en podcasts, dan heeft hij hier al op gehint. Dus hij had ook al de analisten wat voorbereid. Hè? Dus voor de mensen die het goed volgen, was het ook geen echt groot schokkend nieuws.
12: Toch staat hij bekend om zijn stevige taal. Het is een soort boegbeeld in de bitcoinwereld, of we dat nou leuk vinden of niet. Als ik diep in jullie hart kijk, doet dit nou af aan de boodschap die hij heeft? Brokkelt dit een beetje de cult of personality af?
13: Nou, kijk, voor ons niet. Kijk, wij volgen dit natuurlijk best wel op de voet.
12: Jij bent hoe dan ook fan, wil je zeggen.
13: Afgelopen jaar. Ja, ik ben niet zo fanboyerig aangelegd. Nee. Maar kijk, wij wisten natuurlijk wat al veel langer, wat Strategy feitelijk aan het doen is. En dan weet je ook, never sell your bitcoin. Ja, dat is een marketingleus die op enig moment gewoon door de realiteit wordt ingehaald. En op dat punt in de tijd zijn we niet aangekomen. Dan neemt logischerwijs de kracht van zo'n leus ook af. De andere kant is, ja, uit alles wat Saylor doet, zie je, het is erop gericht om zo min mogelijk van het kapitaal dat heeft opgebouwd te moeten liquideren. Dat denk dat het voor veel mensen genoeg is om zo'n leus alsnog te aanvaarden. Denk ik.
12: Ja, zit ook nog steeds een kern van waarheid in. En tot slot, mannen, gisteren gewoon 535 nieuwe bitcoin aangeschaft. Misschien dat de criticasters dat dan niet verwacht hadden, maar eigenlijk niks nieuws onder de zon, toch? Hij gaat gewoon in principe door waar hij mee bezig was.
13: Ja, zolang bitcoin bestaat en zijn thesis voldoende uitkomt, is Michael Saylor erbij. Dan zorgt hij ervoor dat die bitcoin yield, ik denk dat is waar hij het lekkerst op gaat, als dat in de plus zit, om die zo hoog mogelijk te krijgen.
12: Ja.
13: Dat doet hij tot nu toe heel succesvol.
12: Ja. En misschien wel het ultieme bewijs, als hij deze bear market de zaak is overleeft, dat ultieme bewijs dat zijn businessmodel met Strategy toch wel werkt. Op
13: dat dat op een bepaalde manier robuust is. Ja. Dat soort dingen. Hij heeft niet een stijging van 30% per jaar nodig om zijn model te laten werken. Als je puur kijkt naar de dividenden die hij moet uitkeren, dan heeft hij jaar op jaar een stijging van de bitcoinprijs nodig van enkele procenten. En dan is het voor hem prima te bekostigen.
12: Ja.
13: En dat vergeten mensen wel eens. Hè. Het heeft wat fragiels in zich, maar het is niet dusdanig dat het elk moment urgent is, dat het op omvallen staat of zo.
12: Ja, precies. Ja. En het blijft een van de interessantste experimenten op de financiële markt.
13: Zeker.
12: Dit moment. Goed, wij gaan eens even kijken naar de prijzen. Nou, dat doen we dit keer gewoon in de studio met Bert Slachter. Dat is grote luxe, zoals ik al zei. Bert, de afgelopen week steeg bitcoin boven de $80,000 uit. Daar zijn we de hele week ook boven gebleven. Dus dat is ook heel fijn. Wat is nou de oorzaak van die prijsstijging? Waarom gaat het zo goed op de cryptomarkt ineens?
3: Ja, een week geleden lag de koers een beetje schommelde rond de $78.000. En dan deze week rond de $81.000. Op mijn rekenmachine is dat iets minder dan 4% hoger. En ja, als we dan eerlijk zijn, dan valt die 3,8% of zo ruimschoots binnen de grenzen van wat je binnen een week aan fluctuatie toch al verwacht.
4: Okay.
3: Dus voor Bitcoin zou je dit grofweg gelijk kunnen noemen. Het is eigenlijk ruis waar we naar zitten te kijken. En zeker als je kijkt naar de rest van de financiële markten. Hè, ik heb even gekeken wat heeft nou de rest gedaan. S&P 500 plus 3%, de Magnificent 7 plus 4%.
4: Ja.
3: Technologieindex Nasdaq plus 6%. En nou, de chips ETF SMH plus 12%. Ik had ook nog Micron erbij. Dat was 37% in de plus. Nee, maar als je daarmee vergelijkt, is Bitcoin eigenlijk redelijk een beetje gewoon meegedobberd met de financiële markten omhoog. Kijk, als de koers nou een keertje weer 15% of 20% stijgt of daalt, dan moeten we weer op zoek gaan echt naar een oorzaak. Nu zou ik zeggen, hoeven ook niet per se.
4: We golven een beetje mee op het sentiment op financiële markten. Dat is allemaal niet heel bijzonder. In de Bitcoin Alpha van deze week was je ook net zo nuchter als je eigenlijk hier bent. Jij zei, hang niet de vlag uit. We zitten nog niet in de bullmarkt. De pijn is misschien nog niet over. Terwijl veel mensen dat wel denken, Bert.
3: Ja, als we het in de cryptomarkt over de bullmarkt en de bearmarkt hebben, dan bedoelen we daarmee de stijgende en de dalende trend op de weekgrafiek. Er zijn heel veel definities van bull en bear markten, maar bij crypto is dat waar we naar kijken. En dan kom je, als je dat bekijkt, zie je meestal een periode van ongeveer 3 jaar aan stijging en dan ongeveer 1 jaar aan daling. Dat is het ritme van de markt nu. Het stijgen, dat kenmerkt ervan is hogere toppen, hogere bodems. Je kunt ze gewoon met een krijtje op de grafiek aanwijzen.
4: Ja.
3: En bij een daling lagere toppen, lagere bodems. En sinds de top van 6 oktober zien we lagere toppen, lagere bodems. De koers ligt ook onder het dominante gemiddelde. En dat gemiddelde is ook omlaag gericht, is omlaag gekruld. Dat zijn allemaal karakteristieken van een dalende trend op de weekgrafiek. En dat noemen wij dan de bearmarkt.
4: Ja.
3: En dat is dus nu het heersende regime, bearmarkt. En kun je niet anders van maken. Tot het punt dat we weer hogere toppen en hogere bodems zien.
4: Ja.
3: En de koers weer boven het gemiddelde stijgt. En het gemiddelde weer omhoog gerult. En dan zeggen we, hey, dit is de bullmarkt. En het punt is alleen dat op het moment dat je die vinkjes allemaal kunt zetten, dan is de bodem al een stukje achter ons. En net zoals dat je de vinkjes van, je wist pas zeker, dit is echt een bearmarkt, toen 6 oktober de top al een tijdje achter ons lag.
4: Precies.
3: En dus zijn analisten altijd op zoek, en beleggers ook, naar aanwijzingen. Dus heb ik al een soort van signaaltje die een goede voorspeller is dat we de bodem gehad hebben?
4: Ja.
3: En er zijn er wel degelijk een boel van. En het punt is alleen, daar zie ik er nog niet zo heel veel van.
4: Ja.
3: Een paar dingen waarvan ik zie van, dat zijn wat aanwijzingen dat we inderdaad die wijzen op het vormen van een bodem. Maar ze zijn mondjesmaat, echt heel beperkt. En dus zou ik zeggen, het meest logische om nu te doen is aan te nemen dat de dalende trend zich voortzet. En dat we dus in een bear market regime zitten.
4: Inderdaad, jouw scenario was altijd een milde bear market. Daar zitten we in. Het valt allemaal wel mee als we de daling vanaf de toppen bekijken. Maar we zitten dus nog wel in die bear market. Dit is dan een rally in die milde bear market.
3: Ja, zoals je in een bullmarkt correcties hebt, heb je in een bear market ook correcties. Nee, die zijn allemaal omhoog. Natuurlijk.
4: Ja. Wat heb jij nodig voor signaal, Bert, heel concreet, om die bear market wel definitief voor wel te zeggen?
3: Nou, laten we het heel concreet maken. Dus ik wil graag een hogere top zien. Nou, dat moet dan een top zijn boven de top van 14 januari, boven de $98.000.
4: Okay.
3: Ik wil een hogere bodem zien. Nou, de bodem vorige was $60.000, dus daarboven. Ik wil een weekslot zien boven het 50-weekse gemiddelde, dominante gemiddelde. Dat is nu op $95.000. Daar zitten we allemaal nog onder. Hè? En dat gemiddelde moet van richting gaan veranderen. Nou, dat is echt een late bevestiging. We zien nu op dit moment 0 van de 4 vinkjes die we kunnen zetten. Er zijn beperkt andere aanwijzingen. We zien ze wel, hoor. Bijvoorbeeld spelers die beleggen voor de lange termijn, die zijn nu hun posities aan het uitbreiden. Dat zien we in on-chain data. Dus de blockchain data waar alle transacties in staan. Dat is een wezenlijke verandering ten opzichte van een half jaar geleden. of een jaar geleden. Toen waren die spelers nog aan het verkopen. Een positie aan het verkleinen, winsten aan het nemen. Die zijn nu eigenlijk een positie weer aan het vergroten. Dat horen we overigens ook van cryptobedrijven. Bijvoorbeeld van Amdax. Die wat meer vermogende, serieuze beleggers als klant heeft. En die ziet nu veel instroom van ondernemers bijvoorbeeld. Die zeggen, joh, ik ben pensioen aan het opbouwen. Ik wil ook wat bitcoin.
4: Die durven weer een beetje.
3: Ja, en daar zien ze nu flinke instroom van. Dus dat zijn interessante signalen. Dat zijn namelijk de spelers die rond de bodem ineens weer... Oh, ik ben er weer, ik wil wel weer een beetje bitcoin kopen.
4: Ja. Nou, ik zie die fonkeling in je ogen, Bert. Hier gaan we zo meteen in de podcast nog een uur over doorpraten. Zeker. Dat kan ik alvast beloven. Zeker.
3: Maar goed, dit past dus bij de laatste fase van de bearmarkt. En dus wat dat betreft ben ik wel optimistisch. Van het zal niet vreselijk lang meer duren. Maar ik heb gewoon niet voldoende bewijs om te zeggen, hij is voorbij.
4: We zijn er nog niet. Nee. Dat is goed. Oké, nou dan laten we het hierbij. En nogmaals, in de podcast gaan we zo verder. Maar eerst nog even wat nieuws. Want ja, die koers van Bitcoin, er is reden tot optimisme. Dat staat ook in het nieuwste kwartaalrapport van ARK Invest. Dat zijn niet de minsten. Die heet After the Fall. Nou, dat verklapt misschien ook wat. De bodem van de bear market is volgens ARK Invest bereikt. En heeft de economische wind weer in de rug. Dat concluderen dus de analisten van de vermogensbeheerder, Peter. Jij hebt het rapport gelezen.
13: Zeker.
4: Om wat voor rapport gaat het hier, ARK Invest? Wat
13: is ARK Invest is dus een Amerikaanse vermogensbeheerder. De naam Cathie Wood. Ja. Zeg je misschien wel iets, de oprichter 2014. Profileert zich als specialist in sterk disruptieve innovaties.
4: Dat kan je wel zeggen, ja.
13: Moet je denken technologieën als AI, robotica, DNA sequencing. Maar ook Bitcoin. En natuurlijk aanverwante ontwikkelingen, technologieën. Nou, en om die reden presenteren ze eigenlijk ieder kwartaal een rapport met de titel The Bitcoin Quarterly. En die heeft al een ondertitel. En dat was dit keer After the Fall. Zit minder in dan je misschien zou denken, hoor. Dus dat zou echt zeggen van, nou, het ergste is achter de rug. Dat niet. Ze refereren eigenlijk gewoon puur aan de fall die plaatsvond eind januari, begin februari. Toen gingen we van $80,000 ongeveer vrij rap naar $60,000 toe. Dat is de fall. En daar zitten we nu. Feitelijk. Ja, after the fall. Okay,
4: nou, ze zijn heel rationeel, blijkt bij ARK Invest. Maar wat schrijven ze? Is het roze geur en maneschijn? Of valt het wel mee? Wat schrijven ze precies over Bitcoin?
13: Ah, ze hebben wel wat van Bert geleerd, denk ik. Dus ze zijn redelijk...
4: Ze bellen ook vaak, Cathie Wood.
13: Dat denk ik. Ja. Ik denk het wel. Dus ze zien bearish signalen. Ze zien neutrale signalen. En ze zien bullish signalen. En als je... nu alles zou overslaan, puur zou zeggen van wat blijft onder een streep over, dan zijn ze voorzichtig boeders. En dus bearish zijn ze omdat ze after the fall observeren dat ze door voor hen belangrijke niveaus zijn gezakt. Kun je denken aan 200-daags gemiddelde, de kostprijs van partijen die Bitcoin nog maar kort bezitten. Ja. Maar ze hebben ook eigen cijfers. Ze hebben bijvoorbeeld een eigen gemiddelde on-chain aankoopprijs. Zijn ze ook ondergezakt. En dat geeft in hun taal, in technische termen, een zwak beeld. Ze kijken ook naar activiteiten op het Bitcoin-netwerk. Bijvoorbeeld het aantal actieve entiteiten. De winst of het inkomen van miners. En dat geeft allemaal, dat is niet rooskleurig. Ja. Dus dat zien zij als bearish signalen. Hebben ze het ook nog over kwantumrisico's? Daar hebben we het een tijdje terug over gehad. Is eigenlijk alweer oud nieuws. Toch zijn ze, ja, wat ik zei, eerder voorzichtig bullish. En dan waar zij nu vooral naar kijken is, zien we signalen die horen bij bodemvorming. Dat is net even een andere manier om te kijken dan waar we het net over hadden. Hè. De vraag, is het nu al een nieuwe bullmarkt? Het zit eigenlijk na, wordt er een bodem gevormd? Dat is eigenlijk waar veel analisten in de tussentijd naar kijken. Want dat is misschien een signaal dat je denkt van, oké, dan kan ik, voordat ik weet dat we in een nieuwe bullmarkt zitten, feitelijk misschien al mijn positie gaan opbouwen. Waardoor je wat meer van dat opwaartse regime mee kunt pakken aan winst. Dus dat beschrijft ARK. Nou, dan zien ze wat neutrale dingen. Bijvoorbeeld, de markt is afgekoeld. Premies op derivatenmarkten zijn teruggevallen. Dat wijst erop dat het speculatieve karakter van de markt, wat je in een bullmarkt of in een bearmarkt in beide fases ook wel ziet,
4: is weg.
13: Weggevallen is. En dan gaan ze eigenlijk over naar positieve signalen en dan kijken ze vooral naar de partijen die nu Bitcoin inslaan. En wat ze dan zien is, dat noemen zij conviction buyers, het aandeel dat zij hebben, dat is flink gestegen. Van 2,13 miljoen BTC naar 3,6 miljoen BTC. Een toename van bijna 70% in één kwartaal. En dat interpreteren zij als belangrijke accumulatie door langetermijnbeleggers die deze daling aangrijpen als kans. En die conviction buyers, zij definiëren dat als partijen die in principe alleen maar inslaan. En niet een hele lage neiging hebben om hun bezit ook weer te koop aan te bieden. Nou, dat is één aspect. Het andere is, ik kijk ook naar de institutionele zijde van de markt. ETF's bijvoorbeeld, dat zijn institutionele producten. Daarachter zit natuurlijk een hele waaier aan klanten. Wat zij zien, die blijven opvallend sterk. Die markt blijft rustig. Samen goed voor bijna 1,3 miljoen bitcoin.
4: Ja.
13: Om wat ze bezitten. En ook met die scherpe koersdaling, ook met die vol in het achterhoofd, zagen ze geen massale capitulatie. En zij zien het als signaal. Dat zijn kennelijk beleggers die ook tijdens stevige correcties blijven zitten. En dat zegt iets over hun tijdshorizon. En deze twee factoren samen maakt hen dus nu eigenlijk, ze zien, okay,
4: voorzichtig, positief.
13: We zien bodemvorming. We zien partijen A met diepe zakken en B met sterke handen. Dat maakt ons voorzichtig bullish.
4: Ja. Bert Slachter, heel kort nog, uw reactie?
3: Ja, dit past bij ARK Invest. En zij zijn een contraire speler. Zij willen kopen als de rest het niet wil. Ze hebben een lange tijdshorizon. Ze investeren in dingen die over 10, 20, 30 jaar tot wasdom komen. En vanuit die positie is dit ook een geweldig moment om je positie op te bouwen of uit te breiden. Ja. Voor lange termijn beleggers is dit de snoepwinkel. Ben jij meer een korte termijn belegger, weken, ja, maanden, dan misschien een half jaar, dan is dit spannend. Want het kan best nog een tijdje duren. Een paar maanden, een paar kwartalen. En dus het hangt heel erg af van hoe je in de wedstrijd zit, hoe je ook naar die markt kijkt. En dit past perfect bij ARK om er zo naar te kijken.
4: Ja. Precies, nou goed. Wellicht dat we hier nog ook over gaan doorpraten in de podcast. Zeker. In ieder geval over hoe we ervoor staan met de cryptomarkt. Het is een interessante periode. Is die bear market een keer voorbij? Zitten we er nog in? We gaan het allemaal bespreken zometeen in de podcast. Tot zover in ieder geval hier de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn twee co-hosts Bert en Peter Slachter. Allebei analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
14: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: echt krachten de groei verder aanjagen. En het zou nu dus kunnen dat het een vijandige overnamepoging wordt. Die topman van GameStop, ook al had hij zijn financiën niet helemaal op orde, zei al dat hij ook bereid was rechtstreeks naar de eBay-aandeelhouders te stappen. Al denk ik dan ook, misschien toch eerst even naar je financiële plaatje kijken en dat rondkrijgen. Wat denk jij, Stan? Hoe gaat dit eindigen?
1: Nee, dit gaat natuurlijk nooit werken. Dat je hier überhaupt als voorwaardig CEO van eBay nog op moet reageren. Jouw marktwaarde is letterlijk 5 keer groter dan dat van GameStop. Wat echt een meme-stok is natuurlijk. Dit gaat echt niet gebeuren.
2: Ja, nou dan een ander plan waarover ik twijfel of het doorgaat. Namelijk een ideetje van de adviseur van de Zuid-Koreaanse president. Die krijgt dollartekens, of nou ja, eigenlijk wondtekens in zijn ogen van de winsten van Samsung en SK Hynix. En die dacht, ja, moeten we dat niet eens lekker gaan herverdelen? Dus die opperde in een Facebook-post een soort techbelasting. En met dat geld wil hij dan een nationaal dividend uitdelen, waar bijvoorbeeld basisinkomens of sociale voorzieningen mee worden betaald. Nou ja, beleggers die moeten daar niks van hebben. De Kospi-index die de afgelopen tijd recordhoogtes bereikte, die kelderde meteen 6%. Stan, welke gedachte zit hier achter? Kan dat werken?
1: Nou ja, kijk, ik begrijp het wel. Als je begroting wil rondkrijgen en je kijkt natuurlijk likkerbaardend naar de winsten die gemaakt worden op aandelen in eigen land, en je noemt ze al SK Hynix en Samsung, ja, dan is het natuurlijk vrij logisch om te denken, laten we daar eens even als een soort van hedge fund een performance fee over gaan incasseren. Dat is eigenlijk een beetje wat onze overheid natuurlijk met box 3 van plan is. Gewoon meer winst op aandelen incasseren. En daarmee proberen je begrotingen te stutten. Ja, en daar schrikken natuurlijk beleggers van. Zeker als je net een paar 100% rendement hebt gemaakt op dit soort aandelen.
2: Nou, het voelt een beetje impulsief, hè? We zien die hoge winsten en oh, nou, daar willen we ook een slaatje uitslaan. En vorige week hadden we al die werknemers van Samsung, hè, die zich onderbedeeld voelen eigenlijk. Ja, het lijkt een beetje alsof de goudkoers daar is uitgebroken.
1: Ja, nou nogmaals, je ziet het wel vaker natuurlijk, met name een beetje uit de links-sociale hoek, zeg maar, dat op het moment dat ergens veel geld wordt verdiend, die discussie hadden we ook over de eerste kwartaalcijfers van Shell, omdat er dan een oorlog uitbreekt en de olieprijs gaat omhoog, dat we dat maar meteen extra moeten gaan belasten. Maar goed, daar schrikken beleggers altijd van dat soort retoriek. En zeker als de koersen al hard zijn opgelopen, dan is dat een extra reden om weer even voorzichtig te zijn en dus wellicht wat winst van tafel af te halen.
0: Ik heb nog een mooi stuk uit de Financial Times dan. Die zijn onderzoek uitgegaan bij Amazon, waar medewerkers gevraagd worden om gebruik te maken van MeshClaw. Dat is een AI-assistent die binnen het bedrijf is uitgerold, met de bedoeling dat die medewerkers productiever worden. De belofte van Amazon was dat de mate waarin je gebruik maakt echt niet mee wordt genomen in je functioneringsgesprek. Maar toch denken die medewerkers dat ze wel degelijk in de gaten worden gehouden. Want er zijn zelfs publieke scoreborden waarop gevierd wordt als iemand heel veel AI gebruikt.
2: Nou, dan weet ik het wel zeker.
0: Dus, dat lijkt wel redelijk duidelijk. Ja. Dus, oplossing van het personeel. Gewoon bullshit prompts en taken aan die assistent geven. Daar kwam de krant achter. Dan gaat die score omhoog. Is dat weer leuk. En dat heeft trouwens een mooie naam. Dit gedrag. Token maxing heet dat kennelijk. Omdat je dus AI tokens gebruikt. Dus de volgende keer als je van Amazon hoort hoeveel hun medewerkers kunstmatige intelligentie gebruiken, zou ik dan toch eventjes afvragen. Wordt er niet gewoon heel veel getoken maxed binnen deze toko?
2: Ja, het lijkt me wel dat het averechts werkt. Als je mensen gaan zitten bullshit prompten in plaats van werken.
0: Ja.
2: En over averechts gesproken.
3: PostNL krijgt een boete van 7 miljoen euro vanwege het niet op tijd bezorgen van de post. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt bepaald.
2: Ja, maar volgens PostNL-topman Pim Berendsen werkt deze boete dus averechts. Want dan wordt het bezorgen van consumentenpost nog moeilijker en komt de toekomst van postbezorging zelfs in gevaar, zegt hij. Ja, doet me ergens toch ook een heel klein beetje denken aan wat gaslighting, hè, de ander aanwijzen als schuldige van jouw ellende.
0: Smijten we hier allemaal mee.
2: Ja, we zijn hartstikke op de hoogte.
0: Gaslighting, token maxing.
2: Looks maxing komt misschien later nog aan boord als jij aan je kaak gaat zitten knutselen. Maar PostNL die tekent dus in ieder geval bezwaar aan tegen deze boete. Het gaat om het jaar 2023 dat dit plaatsvond. Toen is het te vaak niet gelukt de post binnen de wettelijke 24 uur te bezorgen. En dat kwam dus door een tekort aan mensen, zegt PostNL. Maar de ACM die zegt, dan hadden jullie maar beter moeten inspelen op die problemen. Uiteindelijk moeten mensen er gewoon op kunnen rekenen dat ze krijgen waarvoor ze betalen. En ja, zo is het ook.
0: Zometeen hebben we het over Intel. De chipmaker heeft de tijd van zijn leven. Het aandeel staat bijna op recordhoogte. Maar toch vinden ook bijzonder veel mensen dat de boel uit de hand loopt.
2: En je hoort wie het nieuwe doelwit is van een oude vijand van Unilever en Disney.
0: Maar eerst naar de aandeelhouders van Prozis. Die kregen onverwachts een brief op de mat van topman Fabrizio Bloisi, die vrolijk concludeert dat alle doelstellingen voor het afgelopen boekjaar behouden.

0: gehaald zijn. $7,3 miljard omzet was dat, waarvan dik 1 miljard winst. En nog meer vreugde, want alle bedrijfsonderdelen die zijn winstgevend. Maar tot zover de blijdschap.
1: Prozis kwam vanochtend met cijfers. Die waren over het afgelopen jaar prima eigenlijk. Niks aan de hand, best goed, doelen gehaald. Maar voor het komende jaar wordt het anders. Want de winst zal gaan afnemen, voorspelt Prozis zelf. Omdat ze fors moeten gaan investeren in hun maaltijdbezorgers.
0: Ja, vooral iFood, hun Braziliaanse bezorger, die heeft het moeilijk. Heeft last van concurrentie uit China en heeft dus geld nodig. Beleggers zijn teleurgesteld. Milou zei het al, het aandeel eindigt de dag 6% lager. Daarmee staat Prozis dit jaar al 28% in de min. Standi, die maaltijdbezorgers, die hebben dus investeringen nodig. Dan zou je dus ook kunnen zeggen, ze krijgen die investeringen. Zorg dat er weer meer groei in zit. En dat is dan positief, maar zo wordt het niet opgevat. Waarom?
2: Nee, je hoort het Dirk ook al zeggen. Dat is niet wat beleggers horen op dit moment. Hè. Beleggers willen graag horen, oké, we hebben een goed kwartaal of goed jaar achter de rug. Hè. Je zei het al, doelstelling gehaald, meer dan $7 miljard omzet. Meer dan $1 miljard aan adjusted EBITDA in de e-commerce. Dat is hartstikke goed, maar beleggers horen niet, oké, nu gaan we oogsten. Ze horen, oké, eerst gaan we opnieuw investeren om groei en marktaandeel te verdedigen. En dat betekent dus dat inderdaad die winstgevendheid gaat zakken. En met name iFood, hè, een van de belangrijkste onderdelen van Prozis na Tencent natuurlijk. Ja. Waar juist veel van die winstgevendheid vandaan moet gaan komen. Ja, die gaat dan wegzakken. En daar houden beleggers gewoon niet van. Dus ik vind het heel begrijpelijk dat het aandeel bijna 7% lager staat vandaag.
0: Ja, dit jaar, aan de andere kant zegt die Bloisi, dit wordt het jaar van de uitvoering. De uitvoering van wat?
2: Ja, ik denk dan dat hij bedoelt de transformatie van Prozis. Het wil natuurlijk meer of minder gezien worden als een holding met een Tencent belang en een grote discount. En ja, toch meer echt als een operationeel technologiebedrijf. En dat betekent eigenlijk concreet dus bijvoorbeeld iFood verder uitbouwen. Natuurlijk Just Eat Takeaway, wat ze net gekocht hebben. Nog een paar andere bedrijven waar ze een investering hebben gedaan. AI is natuurlijk een bekende die je dan in gaat zetten. Om ervoor te zorgen dat alles intelligenter en winstgevender met name gaat worden. En dus dat Tencent, dat verhaal, dat een beetje weggaat uit de beleggingscasus van Prozis.
0: Maar dat lijkt me ook juist wel prettig. Want je wil ook een beetje je eigen bedrijf zijn en ook gewoon goed gespreid investeren. En dat lijken ze dus wel te doen. Ze willen meer in die maaltijdtak, maar dat valt dus toch nog niet helemaal goed dan?
2: Nou, dat moet gaan komen als die uitvoering zichtbaar wordt in die cijfers. Hè. Dus dat Prozis echt zelf waarde kan creëren in die onderliggende bedrijven. En niet afhankelijk is van het operationele wel en wee van Tencent. En de afgelopen jaren heeft Prozis vooral die waarde gecreëerd door aandelen inkoop of verkoop van belangen en het opschonen zeg maar, van de portefeuille.
0: Ja.
2: En dat was wel goed, omdat er natuurlijk wel echt een grote discount in zat ten opzichte van het Tencent-belang. Maar dat is meer een stukje creatieve financial engineering. Dat heeft niet zoveel te maken met het operationeel verbeteren van de investeringen die je hebt. Dus zorgen dat je hogere groei hebt, betere marges, betere cashflow. En dat is eigenlijk wat je als belegger natuurlijk wil zien. Dat het een bedrijf is dat op eigen benen kan staan en losstaat van die ene grote holding. Die bedrijven die ze dan in portefeuille hebben ook echt daadwerkelijk operationeel beter kunnen maken.
0: Ja, ze zijn er wel mee bezig. Ze hebben eerder al gezegd, we gaan voorlopig ook even stoppen met allerlei nieuwe belangen kopen. Blijft dat nog steeds de juiste strategie?
2: Ja, ik denk het wel. Hè. Dus wat ze moeten doen is, ze hebben al die eigen aandelen ingekocht. Ze hebben de belangen verkocht en ze hebben veel ook weer inderdaad aan investeringen gekocht. En waar het nu met name om gaat, is waar we net al op focussen, is dat ze ervoor zorgen dat die, met name die e-commerce bedrijven en die online voeding, dat ze die winstgevender gaan maken. En dat ze daar laten zien dat ze echt de groei kunnen aanjagen. En Just Eat Takeaway is denk ik een uitstekend voorbeeld. Want daar zag je natuurlijk dat de laatste jaren de omzet aan het dalen was en ook de marges krapper werden. Nou, als ze daar kunnen laten zien dat zij waarde kunnen toevoegen door die overname, dat ze juist die groei weer aanjagen en die operationele hefboom erin krijgen, dan heb je iets waar beleggers wel warm voor lopen. En dan zal je ook zien dat de aandelenkoersen daarop gaan reageren.
0: Ja, dat kan wel nog even gaan duren. Zij zeggen over een jaar gaan we daar echt weer naar groei kijken bij Just Eat. Aan het einde van het komende boekjaar. Is dat geduld, is dat er?
2: Ja, je bedoelt vanuit de aandeelhouders als Prozis of het management, beleggers. Ja, kijk, je hebt weinig keuze. Laten we eerlijk zijn, Just Eat, toen het nog beursgenoteerd was, stond nou niet de laatste jaren bekend om zijn operational excellence, om het zo maar even te zeggen. Er zijn heel veel dingen gebeurd die beleggers daar niet goed zijn gevallen.
0: Ja.
2: En je hebt gewoon tijd nodig om die turnaround te bewerkstelligen. Maar dat het zeg maar als niet beursgenoteerd bedrijf In de handen van Prozis wat beter zou moeten gaan en dat daar wat meer focus wordt aangebracht en investeringsbereidheid is vanuit de moedermaatschappij, dat zal hopelijk Just Eat geen slecht doen en inderdaad ervoor zorgen dat ze die groei terughalen. Ze geven nu al aan dat in sommige steden juist die groei inderdaad alweer is teruggekeerd, maar dat zal echt niet betekenen dat het dat de tanker meteen gekeerd is, maar dat we dat wel richting meer het einde van het jaar en volgend jaar moeten gaan zien dat die groei daarin terug gaat komen.
0: Ja, en die topman van Prozis die kwam anderhalf jaar terug, geloof ik al, met het doel om Prozis in waarde te laten verdubbelen naar $200 miljard dollar. Sindsdien is het zelfs 20% in waarde gedaald. Hoe lang gaat dat dan duren, zo'n verdubbeling?
2: Ja, dit is altijd levensgevaarlijk om als CEO zo'n stip op de horizon te zetten voor aandeelhouders. Want als je het niet haalt, dan heb je meteen een probleem met je geloofwaardigheid. En het verhaal is natuurlijk heel groot. Hè? Prozis als de mondiale techkampioen, even los van dat Tencent-belang dus. Maar dat zijn allemaal leuke woorden. Beleggers willen dan ook gewoon het bewijs zien. Dus gewoon zien, wat we net al continu zeggen, omzetgroei, stijgende marges, structuur wordt eenvoudiger, de holding discount moet eruit. Nou, dat zijn allemaal zaken die dan moeten gaan vallen. Als hij dat voor elkaar krijgt, dan is zo'n waardering zou best heel goed mogelijk kunnen zijn. Maar vooralsnog is dat narratief zoals we dat van hem gezien hebben, is nog niet bewezen. En dat moet echt wel gaan gebeuren.
3: BNR Beurs.
0: Door naar een aandeel waar de grafiek er vandaag beter uitziet de afgelopen tijd. Die van Intel.
4: Investors are bidding that up by better than 15%. You back that thing up over a couple of months or even a month and you're going to see just a tremendous gain. This is one of the best performers out of the chip space. 113%.
0: Ja, het is het best presterende aandeel van de S&P 500 de afgelopen anderhalve maand met een stijging van bijna 190%. Vooral de mogelijke deal om chips voor iPhones te gaan produceren gaf Intel nog een enorme laatste zet. Maar toch is niet iedereen overtuigd. Volgens Bloomberg staat het percentage shortsellers bij Intel bijna op het hoogste niveau in het afgelopen jaar. En het aandeel vandaag, het lijkt alsof we het voorspeld hadden toen we het hierover wilden gaan hebben, kelderde en staat op dit moment 11% in de min. Even standen, wat gebeurt er vandaag? Wat is hier aan de hand, die 11%?
2: Nou, ik denk dat er wat realiteitszin bij beleggers ook in aan het komen is. En laat ik heel duidelijk zijn, ik zit ook echt aan de sceptische kant voor wat betreft Intel. Het is enorm gestegen op een goed verhaal. Hè. Amerikaanse chipsoevereiniteit, die AI, foundry, subsidies en dan inderdaad een mogelijke grote klant zoals Apple. Maar de fundamentele bewijslast is nog echt heel erg mager. Hè. De foundry-divisie die verliest nog steeds miljarden. De externe foundry-omzet, dus van externe klanten, is nog steeds heel klein. En de koers heeft al heel veel van dat potentiële succes ingeprijsd. Je zegt het al, de grootste stijger binnen de S&P 500 afgelopen jaar met meer dan 200% rendement. En ik denk dat er nu wat meer realiteitszin in komt. Dat geldt overigens voor meer chipnamen, hoor, die je vandaag zien. En Intel was natuurlijk wel de leader of the pack, om het zo maar te zeggen. En krijgt dus nu ook even een flinke draai om zijn oren.
0: Ja, er zitten dus heel veel shortsellers op. Is dat een groot risico voor zo'n aandeel?
2: Ja, zeker. Die gaan niet voor niks zitten. Die hebben ook het huiswerk gedaan. Hè. In het kader en in het verlengde van een aantal dingen die ik net al noem. En die zien ook van, joh, die waardering is een beetje losgezongen van de realiteit op dit moment. Het is heel veel op hoop gebaseerd. Maar hoop is nooit een goede strategie bij beleggen. Het moet ook wel daadwerkelijk bewaarheid worden. En er zullen ook genoeg partijen zijn die hun winst willen nemen op deze positie. En dus op de verkoopknop drukken.
5: Ja, je hebt het al over hoop. Hoeveel hangt er af van die mogelijke deal met Apple?
2: Ja, heel veel. Kijk, het is met name gewoon. Kijk, Apple is natuurlijk eigenlijk de mooiste klant die je zou binnen kunnen halen met een bedrijf als Intel. En dat betekent heel veel voor het sentiment. Dat zou natuurlijk een enorme kwaliteitsstempel zijn. Maar goed, als Apple echt Intel Foundry wil gaan selecteren, ja, dan moet er wel echt vertrouwen ook vanuit Apple komen. De markt lijkt nu al te zeggen alsof die deal bewezen is. Maar er is echt een heel groot verschil tussen testen, evalueren, praten, meerjarige volume commitments aangaan. En dat is voor Apple niet zomaar een simpele, sympathieke keuze om dan voor de Amerikaanse industriepolitiek te kiezen. Maar Apple kiest uiteindelijk ook gewoon voor yield en performance en kosten. En met name ook leveringszekerheid en risico. Ze zijn in het verleden al een keer weggegaan bij Intel. Ze zullen echt niet zomaar over één nacht ijs gaan om weer een heel groot deel van hun chips daar zomaar vandaan te halen. Daar zullen echt veel, wat ik net zei, van de zaken voor op tafel moeten worden gelegd. En de vraag is even of we dat ook daadwerkelijk gaan zien over een tijdje.
3: BNR Beurs.
0: Goed, we gaan eens kijken wat er te gebeuren staat op de handelsvloer in New York. Daar staat alles in het rood. De Dow Jones 0,3% eraf, de S&P 500 1% eraf en de Nasdaq zelfs 2% eraf. Bijna beleggers reageren daar op het nieuwste inflatiecijfer dat vlak voor de opening naar buiten kwam.
6: No surprises here. For the year we have CPI up 3.8% and the core up 2.8%. That's the highest CPI for year over year since 2022, I believe. And it is also more than anticipated. It's a jump of half a percentage point.
0: Ja, kleine correctie. Het was trouwens het hoogste inflatiegetal sinds mei 2023. 3,8% stegen de prijzen in de VS. Dus in vergelijking met een jaar geleden. En Stan, wat ik opvallend vond, is dat die kerninflatie, dus zonder energie en benzinekosten dergelijke, ook op 2,8% uitkwam. Nog steeds best wel aan de hoge kant. Is dat dan ook te danken aan die oorlog in het Midden-Oosten al?
2: Die kans is wel aanwezig, ja. Maar wat natuurlijk met name het belangrijkste is, ook in combinatie met het Amerikaanse arbeidsmarktcijfer, is dat de Fed hier natuurlijk bovenop zit. En dat dit geen cijfer is waarvan je zegt, nu kunnen we eens even de rente weer lekker gaan verlagen. Dus als de markt hoopt op een snelle renteverlaging, die gaat er waarschijnlijk niet komen. Als je ook naar de FedWatch kijkt voor de eerstkomende vergadering, dan is de verwachting eigenlijk van de markt dat de rente gelijk wordt gehouden. En misschien zelfs wel verder in het jaar een renteverhoging zou kunnen gaan plaatsvinden. Ja, en dat is natuurlijk niet goed voor allerlei hooggewaardeerde technologieaandelen. Nou, kijk Intel vandaag. Dus het valt ook samen met dat inflatiecijfer. Dus nogmaals, het verbaast me ook niet dat dit soort namen dan ineens 11% op een dag verliezen en dat ook de Nasdaq vandaag 2% lager staat.
0: Ja, en het is ook niet leuk voor de grote glimlach op het gezicht van de heer Trump, die heel graag die rente wil verlagen en daarvoor juist iemand heeft aangesteld bij de Fed die rente voor hem zou gaan verlagen.
5: Ja, en dus ook niet leuk voor de nieuwe Fed-baas die hem dat nieuws moet gaan geven. Ja.
2: Ja, maar het mandaat van de Fed is natuurlijk heel duidelijk. Hè? We willen economische groei, met name in de vorm van arbeidsmarktsterkte. En we willen tegelijk prijsstabiliteit. Ja, dat moet wel aan beide kanten goed gaan. En het mandaat is niet, we doen alles om Donald Trump gelukkig te stemmen. Oh, nee. Ondanks dat hij door Trump is benoemd. Ik denk wel dat Trump ook slim genoeg is geweest om daar geen puppet van hem neer te zetten. Want dan hadden de markt natuurlijk de geloofwaardigheid van de centrale bank meteen in negatief beoordeeld, om het zo maar te zeggen. En dan had je qua aandelenkoersen misschien wel veel verder van huis geweest. Hè. We zitten nu nog steeds om en nabij recordniveaus. Dus het is niet zo dat het slecht gaat op de financiële markten. Maar een renteverlaging is voorlopig denk ik wel even van de baan met deze cijfers.
0: Ja, en de Senaat heeft zojuist Kevin Warsh goedgekeurd als Fed governor. Dus waarschijnlijk ziet dat er goed uit voor zijn stemming als voorzitter ook.
5: Wij wensen hem alvast succes. En dan nog even een onverwacht verlies bij Hims en Hers. Een flink ook, 92 miljoen. Een verdubbeling bijna ten opzichte van een jaar eerder. En de online zorgleverancier moest overschakelen van goedkope kopieën van dieetpillen op de real deal, dus namelijk de merkmedicatie als Ozempic en Wegovy. Ja, en dat zet de marges en binnenlandse verkopen onder druk. Het is een overgang, kost tijd, zegt Hims en Hers. Ze verwachten in 2027 weer winstgevend te zijn. Maar ja, het is de vraag of beleggers zin hebben om daarop te wachten, want die zetten het aandeel vandaag 15% in de min.
0: En dan wilde je ook nog iets vertellen over Wendy's, waar het juist de andere kant op gaat?
5: Klopt, ja. De Amerikaanse fastfoodketen die zou zomaar eens van de beurs gehaald kunnen worden. De Amerikaanse activistische belegger Nelson Peltz heeft namelijk zijn zinnen daarop gezet. Wendy's, dat is nu ruim 5,1 miljard waard. En het had de afgelopen tijd niet makkelijk op de beurs. In een jaar tijd daalde de koers met meer dan 40%. Dus ja, Peltz zoekt nu naar investeerders die mee willen doen. En de man krijgt wel eens zijn zin, hè? Zo heeft hij ook Heinz Schumacher als CEO van Unilever eruit gewerkt. Was er de drijvende kracht achter het besluit ook van Unilever om de voedingstak af te stoten. Dus nou ja, wie weet. En inderdaad, Maxime, beleggers hebben er daar wel zin in. Die zetten het aandeel vandaag 15% in de plus.
0: Goed, tot zover de beurswap van vandaag dan, denk ik.
5: Ja, laten we nog even kijken naar wat er morgen op de agenda staat. Beleggers kunnen weer wat kwartaalcijfers verwachten. Bijvoorbeeld die van een van onze grootbanken, ABN AMRO. Ook krijgen we die van Impost, het Poolse pakketkluizenbedrijf met een overnamebod boven het hoofd. En misschien wel een onderzoek naar eventuele handel met voorkennis rond die overname. Siemens dan, dat heeft halfjaarcijfers voor ons. En die legde na een sterk eerste kwartaal de lat een stukje hoger voor zichzelf. Meer winst verwachten ze vooral. De vraag is of ze het al kunnen waarmaken. Krijgen we nog cijfers van Cisco, dat zit in de AI-infrastructuur. En je verwacht het niet, maar dat aandeel zit de afgelopen anderhalf jaar dus stevig in de lift. In China staat dan nog Alibaba op de planning. En er zijn een aantal aandeelhoudersvergaderingen. Waaronder die van UMG, Universal Music Group. En daar hebben ze natuurlijk een hoop te bespreken. Waaronder de uitbreiding van het aandeleninkoopprogramma. Genoeg om te volgen dus.
0: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 12 mei. Beloftes werden in twijfel getrokken van Prosus, van Intel. Maar Stan die maakte de belofte toch echt waar. Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Dank je wel weer.
2: Graag gedaan.
5: En jij bedankt voor het luisteren. Beloof dat morgen nou weer te doen. En in de tussentijd laat weten wat je vindt. Reageer kan op Spotify en YouTube. En dan zien we je morgen weer.
0: Tot morgen.
7: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
1: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
0: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een grimmig protest vanavond tegen de komst van een asielnoodopvang in het gemeentehuis van Loosdrecht. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand en op het terrein brak even brand uit. De brandweer werd bekogeld. Vanwege de ongeregeldheden kwam de burgemeester met een noodbevel. Hij vindt dat met het geweld een grens is overschreden. Ook in Apeldoorn was opnieuw een protest tegen een geplande noodopvang voor ruim 200 asielzoekers. Op een rotonde waar al eerder werd gedemonstreerd werden zeker 5 mensen aangehouden omdat ze vuurwerk afstaken. Bij de betogingen van de afgelopen dagen werden ook al ruim 40 mensen aangehouden. Israël is zoals verwacht doorgedrongen tot de finale van het 70ste Eurovisie Songfestival in Wenen. Zoan Bertan kreeg in de halve eindstrijd genoeg punten van jury en publiek. Ook favoriete Griekenland en Finland zijn door, net als België. 5 landen, waaronder Portugal en Estland, vielen af. Donderdag is de tweede halve finale. En in Hengelo hebben 2 amateurclubs een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat moest omdat bij de reguliere wedstrijd vorige maand de scheidsrechter een fout maakte. Hij stuurde een speler met 2 keer geel niet weg. Het stond toen 3-3. Het ultrakorte staartje van het duel zorgde vanavond niet voor een andere eindstand. En dan het weer van Weer Online. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel op onweer. Het wordt, als de zon nog even doorkomt, hooguit 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
5: Als jij 1% harder kan groeien, krijg je van mij de allerdikste BMW M die je ooit hebt gezien.
6: Als je van buiten komt, is het een management buy-in. Kom je van binnen, zit je al in het bedrijf, dan is het een management buy-out.
5: En dat had puur een financiële reden. Maar dat is natuurlijk de allerslechtste reden om door te gaan in het bedrijf.
7: Je bent de directeur van een levensmiddelenconcern. Hebt een plukje van de aandelen en sprint telkens naar een nieuwe exit toe. Niet 1, niet 2 of 3, nee, zelfs 4 keer achter elkaar maar liefst. En net als je hebt besloten, nu neem ik die sabbatical, komt er alweer een nieuwe trein voorbij. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is Thomas van Hemert van New Forest Fingerfoods. Bekend van Kwekkeboom onder meer. Een bedrijf waar hij instapte toen dat razend verlieslatend was.
5: Ja, misschien is het leuk om eerst te vertellen over mijn periode bij Signature Foods. Ik zit nu al ruim 30 jaar in de voedingsmiddelenindustrie. En ik denk dat het 13 jaar geleden was dat ik instapte bij Signature Foods. Toen was het eigenlijk alleen nog Joma van de lekkere salades. Gilde Equity Management was toen net ingestapt. En uiteindelijk heb ik in 10 jaar tijd ben ik van Gilde Equity Management naar AC Capital Partners, naar IK Invest, naar Pamplona, terug naar het managementteam gegaan. Dus ik heb in die periode heel veel IM's gezien, heel veel M&A gehad, heel veel deals meegemaakt. Maar eerlijkheid gebied te zeggen, ik zat daar wel een klein beetje op de achterbank. in een klein zitje met een spenen in de mond. Dus ik deed mee, maar ik zat niet achter het stuur.
7: Signature Foods, 13 jaar heb jij daar maar liefst gezeten. Een aantal keren ook private equity aan boord gehad. Steeds van eigenaar gewisseld. Je weet, als je eenmaal private equity aan boord hebt, ja, dan werk je toe naar een exit. Hoe is dat voor jou dan al als directeur?
5: Ja, dan werk je toe naar een exit. Alleen, je kan als ondernemer een exit zien als een eindpunt. Je verkoopt je bedrijf en je stopt ermee. Wij hebben eigenlijk de exit altijd gezien als einde van ons strategisch plan, waarbij wij een nieuwe partner zochten die ons kon helpen bij de volgende fase. Dus de eerste keer ben ik gewoon volledig doorgerold. Heb ik ook zelf helemaal geen exit gehad. De tweede keer ging het veel meer over van herstructurering naar expansie binnen de landsgrenzen. Dus bedrijven bijkopen. Vervolgens ging het veel meer over internationale expansie. En zo zoek je de hele tijd een partner die bij dat moment past.
7: Je leert wel omgaan met verschillende type investeerders.
5: Ja, ja.
7: Zag jij daar grote verschillen?
5: Ja, daar zie je heel, heel grote verschillen. Een kleiner fonds is vaak veel meer in detail, is veel meer ondersteunen. Tenminste, zo heb ik het meegemaakt. Van Gilde Equity Management daar een heel goed voorbeeld van. En op het moment dat jij een veel groter internationaal fonds aan je gebonden hebt, dan gaat het veel meer over de buy-and-build-strategie. Dan is dat veel belangrijker dan je autonome groei. Dus daar zie je heel erg veel verschillen in. Maar ook in het type persoon. Even als voorbeeld, toen we het verkochten aan Pamplona. Dat was ergens in 2020. Dat was toen corona was, geloof ik. Hè?
7: Ja, zeker.
5: Alles was dicht. Wij hadden een IM geschreven met Goldman Sachs. Groot bedrijf. Veel tijd en energie aan gespendeerd. En om in zo'n proces de verschillende partijen te leren kennen. Want uiteindelijk is een klik met een partij veel belangrijker dan het bedrag wat ze betalen. En om die klik scherp te krijgen, wilden wij altijd afspreken en de mensen ook leren kennen. Dus gelukkig was er net een soort gap van een paar weken waarin wij alle gesprekken hadden en de hotels weer open waren. Pamplona was een van de mensen, een van de partijen die daar aanwezig was.
7: Het klinkt Spaans, maar het was een Russische partij.
5: Ja, het klinkt Spaans. Het werd geleid door een Zweed, Martin Schwab. Het zat wel in Madrid, maar uiteindelijk bleek er inderdaad een Russische oligarch achter te zitten. Dat wisten wij op dat moment niet. Dus uiteindelijk hebben we daar ook op geschakeld. En waren we in de gelukkige omstandigheid dat we het bedrijf uiteindelijk weer terug konden kopen.
7: Ja.
5: Maar goed, wij hadden dat gesprek. En ik zal nooit vergeten. Martin die kwam beneden. Wij stonden te wachten. We hadden de hele dag hadden we al met hem en zijn hele team gesproken. En hij zegt, Man, ik weet niet hoe het met jullie is. Ik ben zo blij dat de hotels weer open zijn. Ik ga de hele nacht porno kijken.
7: Oh, jezus.
5: Dat was mega provocerend.
7: De introductie was dat?
5: Dit was de introductie.
7: En toen moesten jullie nog de deal gaan rondbreien?
5: Ja, want hij was een van de partijen die interesse hadden. Achteraf,
7: ik zou me licht ongemakkelijk voelen.
6: Ja, het zou een reden kunnen zijn om meteen toch wel te neigen naar van tafel lopen misschien zelf.
5: Nou, kijk, het was heel duidelijk provocerend bedoeld.
6: Ja.
5: En ik moet zeggen, ik vond dat zelf wel interessant. Dus de avond vorderde, de drankjes vlogen over tafel. En op een gegeven moment ging hij roken. Dus ik dacht, nou, ik rook nu.
6: Ja.
5: Dus ik ging erbij staan. En wij raakten in gesprek. En hij zegt op een gegeven moment tegen mij, Thomas, kan jij, in het Engels uiteraard, kan jij 1% harder groeien dan je nu in het plan hebt staan? Weet je wat, nog sterker, als jij 1% harder kan groeien, krijg je van mij de allerdikste BMW M die je ooit hebt gezien. Dus
7: en wat
5: als je hebt over
7: toen
5: provoceren.
7: Nou,
5: ik keek hem recht in zijn ogen. Ik zeg, Martin, als jij gewoon betaalt wat wij voor ogen hebben, dan koop ik een veel dikkere auto dan die BMW die jij mij nu aanbiedt.
6: En toen waren jullie vrienden.
5: Hij kijkt mij aan. En hij was echt 2,20 meter, tenminste in mijn hoofd in ieder geval. Hij pakt mijn hoofd in een nekklem. Hij kust me op een voorhoofd en hij zegt, I fucking love you.
7: En het ijs was gebroken.
5: Laat ik het zo zeggen, 3 dagen later kochten zij het bedrijf.
7: Even aan jou, David, want ik hoor Thomas een aantal dingen roepen. Eerste plaats, die klik. Daar gaat het heel vaak over in dit programma. Heel belangrijk, maar aan de andere kant, het is ook een beetje ondefinieerbaar. Hoe stel je zoiets nou vast?
6: Ja, dat is toch een gevoel wat je zelf ervaart. En het is inderdaad het belangrijkste, want in mijn ervaring zijn ondernemers vaak geneigd toch te kiezen voor de partij met de beste klik. Zelfs als ze een mindere bieding hebben, dan ga je gewoon de onderhandeling aan om die bieding wat te verhogen, maar ga je wel proberen met die partij eruit te komen. Ja, ik vind het wel belangrijk dat je elkaar ook eens opzoekt, en misschien ook wel eens zonder adviseurs, maar dat je een beetje elkaar wat beter leert kennen. Of ook in gesprek gaat met ondernemers die eerder aan deze club bijvoorbeeld een bedrijf hebben verkocht. Dat je een beetje gevoel krijgt. Leuk, hè, al die charme-offensieven die je ziet, en de drankjes en de dinertjes en de alle veren die je krijgt voor je bedrijf. Maar hoe gaat het dan in de praktijk?
7: Jij zegt in feite dus ook, die klik is vaak belangrijker dan de hoogste prijs.
6: Ja, wat ik zelf letterlijk al meerdere keren heb meegemaakt, nogmaals, is dat we hebben geprobeerd de deal te maken niet met de partij die net iets meer bouwt. Maar je gebruikt natuurlijk een hogere bieding wel om bij de partij met wie je de beste klik hebt te zeggen, luister, mooie bieding, je bent dichtbij, maar
7: er is er nog eentje.
6: Er moet wat bij.
5: Ja. Ik denk ook, David, het hangt ook af of je door wil gaan met een bedrijf of dat je er uiteindelijk uit wil stappen. Ik denk
6: dat 100%.
5: Als jij door wil gaan, dan is de eerste vraag die je jezelf moet stellen, en dat hebben we dus in totaal 5 keer gedaan, is dit de partij waar we iedere dag mee willen samenwerken? En is dit ook de partij die uiteindelijk echt gelooft in onze strategie?
7: Maar Thomas, stel als zelfs nog als jij eruit zou stappen, je laat ook je bedrijf achter voor je mensen. En ik heb ook geleerd in al die andere gesprekken dat ondernemers, die willen ook iets goeds achterlaten voor hun mensen. Ja. En die willen hun niet met een of andere eikel opzadelen.
5: 100%.
7: Ja,
6: maar dit maakt het wel extra belangrijk. Als je samen door moet, is die klik alleen maar belangrijker. Het is natuurlijk ook wel eens zo als een ondernemer zegt, ja, ik wil verkopen en als het even kan binnen een jaar wel weg. Ja, dan wordt de prijs natuurlijk wel wat belangrijker.
7: Dan nog iets. Jij zegt, terugkijkend op die periode, jij leerde dat een deal pas een deal is als de handtekening ook daadwerkelijk op papier staat. Dat klinkt alsof je dat een aantal keren hebt meegemaakt, dat het echt op het allerlaatste moment fout ging.
5: Nou, niet zozeer fout ging. Kijk, we hebben in die periode heel veel bedrijven gekocht. En de meeste zijn daar ook van gelukt. Maar er kan altijd een kink in de kabel komen, waardoor het even niet gaat. Een fonds die toch besluit om iets anders te kopen. Een andere deal die valt. Een oorlog die ergens start. Er zijn zoveel redenen waardoor iets fout kan gaan.
7: Nog iets wat jij zei, bij al die deals die jij gesloten hebt, jij was directeur, hè, jij leidde de processen, jij zat op de achterbank.
5: Ja.
7: Maar je hebt daar wel het nodige van meegekregen, toch?
5: Ja, ik was verantwoordelijk voor het commerciële beleid in Nederland. De laatste 10 jaar verantwoordelijk voor de Nederlandse operatie.
7: Ja, en jullie waren ook echt de cash cow van de hele onderneming.
5: Ja.
7: Dus niet een onbelangrijk figuur?
5: Nee, dus in alle IM's, in alle DD's ben ik daar constant bij geweest. En ik heb ook vanaf dag 1 geïnvesteerd en ook mee kunnen profiteren. Waarbij ik wel in de eerste fase echt constant ben doorgerold.
7: Misschien nog wel leuk om te vertellen dat bij elke keer als er weer een nieuwe deal gesloten was, dan deed jij jezelf ook een cadeautje.
5: Ja,
7: te goed, hè?
5: Ja, waarbij ook mijn motto, net zoals dat van BNR, is blijf scherp. Ik had als motto, en dat heb ik nog steeds, ik koop 1 cadeautje. En het is dan leuk om daar alvast 10 jaar over na te denken wat dat cadeautje gaat worden. Zodat het je ook scherp houdt. En verder heb ik het gewoon allemaal netjes gegeven.
7: Ja, je zegt cadeautje, maar geef me even wat stond er voor het eerste keer op de oprijlaan.
5: Nou, de eerste keer ben ik doorgerold, dus heb ik mezelf niks gegeven. De tweede keer heb ik een Porsche 911 gekocht.
7: Tuurlijk, ja.
5: De tweede keer had ik een combinatie van een goede Envy en een goede Ratchet. Heb ik een huis laten bouwen. En daarna heb ik een hele mooie Porsche Panamera voor mezelf gekocht.
7: Wauw. Ja. Ik doe even een verlaten belletje, want ik hoor 2 termen, David, die ik niet kende.
6: Ja, Ja, je bedoelt de envy en de ratchet.
7: Ja.
6: Ja, de envy-factor is vaak dat je de aandelen op een veel interessantere prijs kunt kopen dan de private equity-investeerder. En dat is een manier om management, wat heel belangrijk is voor het bedrijf, in de gelegenheid te stellen om wel echt mee te doen als aandeelhouder-ondernemer. Maar dat betekent dus ook dat als je een mooie exit maakt, dat je daar een heel mooi rendement op kunt maken. En de ratchet is meer aan het eind, dat je op basis van behaalde resultaten een bepaalde afspraak hebt. Nou, als je dit haalt, dan krijg je nog eens een keer zoveel erbij. Dus als je allebei hebt, dan loopt die aan twee kanten. En dan, dan kun je jezelf dit kort cadeautje geven.

0: Vier keer verwisselt Signature Foods van eigenaar dus. En voor Thomas is dat een kwestie van vier keer doorrollen. Dit betekent dat je als verkoper de opbrengst opnieuw investeert in het bedrijf en zo dus mede aandeelhouder blijft. Maar dan komt er uiteindelijk toch dat moment waarop Thomas besluit: ik vind het hier eigenlijk wel mooi geweest.
1: Op een gegeven moment wordt een bedrijf te groot. Gaat het heel erg, in mijn geval, over de puntjes op de i zetten. En ik ben niet iemand die puntjes op de i zet. Ik wil een hele i zetten of het hele woord zetten. Maar niet dat laatste twisten en tweaken. Ik ben iemand die, ik hou van 30, 40, 50% groei per jaar. Daar word ik gelukkig van. En niet van 4, 5, 6% groei. Dus ik kwam eigenlijk er voor mezelf achter dat ik op de verkeerde gronden de laatste keer was doorgestapt. En dat had puur een financiële reden. Dat is heel lullig om daar achter te komen op het moment dat je bent ingestapt. Maar dat is natuurlijk de allerslechtste reden om door te gaan in het bedrijf. Dus ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik operationeel kon uitstappen. Dat heb ik gedaan. En ik had ook met mijn vrouw afgesproken, wij gaan een half jaar sabbatical nemen. Het waren natuurlijk echt mega tropenjaren. Mijn vrouw die had twee restaurants in het Gooi. Die had zij verkocht. Dus wij zaten met z'n tweeën in de tuin. En we zouden lekker huiswerk maken met de kinderen. Sporten, slapen en eten. En op dag twee gaat mijn telefoon en word ik gebeld door de voorzitter van de RVA van Nouveau's Fingerfood. Dus ik zeg nog tegen Laurien, mijn vrouw, ik laat de telefoon zien. Ik zeg, kijk eens wie er belt. Ik ga niet opnemen, nee. Maar ik weet zeker dat hij iets leuks heeft. Ja. En een dag later krijg ik een appje. Thomas, bellen nu. Ik heb iets leuks voor je. En ja, toen dacht ik toch van, ja, dat bedrijf, dat past bij mij. Dus ik ga me er eens in verdiepen. En toen kwam ik erachter dat het bedrijf en natuurlijk twee hele gave merken heeft, zoals Kwekkeboom. Maar ook een bedrijf was in nood. En dan ben ik wel zo'n merkenman dat ik denk van ja, fuck. Dit is gewoon zonde als zo'n mooi merk. Het bestaat dit jaar 126 jaar. Als zo'n merk naar de knoppen gaat.
2: Maar jij zat in een sabbatical, je wilde even niets. Je wordt in contact gebracht met een bedrijf met rode cijfers.
1: Ja, ik heb begrepen, op dag 8 stapte ik in.
2: Ja, je hebt niet een heel uitgebreid DD gedaan. What happened? Hoe is het
1: zo
2: gegaan?
1: Wil je het eerlijke antwoord?
2: Ja.
1: Ik was daar op dag 8. En toen ben ik ingestapt en ik dacht, dit gaat of binnen 3 maanden... helemaal fout.
2: Ja.
1: En dan ben ik hooguit kwijt wat ik erin stop. Of ik krijg het goed. Dat was eigenlijk de reden.
0: Dus je zegt kwijt wat ik erin stop. Ja. Dus jij ging daar zelf ook met geld in dat bedrijf zitten. Je hebt je daar ingekocht.
1: Ja.
0: Mag ik dat dan een soort management buy-in noemen, David?
2: Of een management buy-out. Weet jij het verschil eigenlijk, John?
0: Ik weet het echt niet.
1: Wat heb ik gedaan, David?
2: Ja, ik denk een management buy-out. Dat is een management buy-in. Shit.
0: Ja, toch? Nou, vertel.
2: Als je van buiten komt, is het een management buy-in. Kom je van binnen en zit je al in het bedrijf, dan is het een management buy-out. En volgens mij kwam je van buiten, dus dan is het een management buy-in.
1: Ja, ik kwam van buiten.
0: Wat voor bedrijf trof je daaraan? Want je zei, David zegt het inderdaad, het bedrijf schreef rode cijfers.
1: Ja.
0: En jij zei, het zou binnen afzienbare tijd helemaal de verkeerde kant op gaan. Of we zouden het toch weer op de rit krijgen.
1: Nou, ik denk in essentie was het een heel mooi bedrijf. Het vorige managementteam die er ook in zat. Die heeft ook echt wel pogingen gedaan om het bedrijf recht te krijgen. Het is er niet gelukt. Maar het bedrijf had voldoende schaal. We hadden toen 131 mensen in dienst. We hadden 50 miljoen euro omzet. We hadden 2 locaties. Dus al met al heb je dan voldoende schaal.
0: Ja, je zegt 2 locaties. Een tweede locatie waar verlies werd geleden. En een grote klant die zojuist was weggevallen.
1: Ja, en achteraf zou je een tweede locatie starten op het moment dat je grootste klant een aflopend contract heeft. Nou, denk ook dat daar is ergens een weeffoutje ontstaan. Dat had misschien iets beter gekund. Maar ik denk dat het managementteam dat zelf ook wel weet. Maar dat hebben we allemaal kunnen herstellen. En ik geloof heel erg...
0: Wat heb je gedaan dan?
2: Een 1 april grapje ook, toch, vorig jaar, of niet? Daar herinner ik me iets van. Ik dacht, ik
1: met de bitterbalpizza.
2: Ja, maar dat was echt, dat was geen grapje, toch?
1: Nee, en het was uiteindelijk de pepperoni, de nummer 2 pizza bij New York Pizza, die daar in de winkel lag.
0: De bitterbalpizza. Ja, hij is mij even ontschoten.
1: Hij is toevallig nu 13 april weer in assortiment gekomen. Oh, dus right. kan hem weer halen, ja. Tijdelijk. Nee, wat heb ik gedaan? Ik heb het managementteam vervangen. Ik heb de tweede locatie heb ik verkocht. Ik heb heel lang geprobeerd de oude klant die weg was gegaan, om die terug te krijgen. Dat lukte niet. En ja, dat normaal gesproken, als een klant met zo'n omzet wegloopt, dan denk je, nou, dat is wel heel veel pech, heel veel ongeluk in je leven. Maar uiteindelijk was dat ons grootste geluk. Want toen die klant uiteindelijk weg was en ook duidelijk was dat hij niet terug zou komen, zijn we de keten ingedoken. En toen bleek dat we een mega kans hadden in de markt. Wij produceren fingerfood, kaasappetizers. Alleen die verkochten we aan Nederlandse en buitenlandse retailers. Maar die verkochten wij niet aan quick service restaurants. Terwijl quick service restaurants zoals een McDonald's, een Burger King, een KFC, daar zitten natuurlijk wel de volumes. En wij kwamen erachter dat wij de enige, nou, zo ongeveer wereldwijd waren, die niet gebonden waren aan een contract met een tussenpartij. Ja, als je 8 maanden lang op de stoep ligt bij zo'n groot keten, dan komt er een moment dat ze de deur open doen. En dat is gelukt. Dus wij leveren nu.
0: Dus jij hebt daar gewoon heel hard op de deur geklopt?
1: Ja, dag en nacht.
2: En wat is de impact daarvan op de cijfers voor jullie?
1: Ja, inmiddels leveren wij meerdere landen. Twee jaar geleden zijn we begonnen met 1 product. Vandaag de dag hebben we 5 producten turnkey ready die besteld kunnen worden door het systeem.
2: Ja.
1: En wordt er gewerkt aan nog 4 artikelen.
2: Heb je dan ook een hele mooie lock-in? Werkt dat zo? Dat ze ook nooit zomaar weer weggaan? Want het zit nou eenmaal in het assortiment.
1: Nou, in die end gaan ze. Kijk hier.
0: Even lock-in, David.
2: Ja, dat heeft niet zoveel met de M&A te maken. Maar meer dat als je eenmaal binnen bent, dat je niet zo makkelijk meer naar buiten gaat. Ik kan me voorstellen als een McDonald's het opneemt, hè, in de menukaart van het restaurant in meerdere landen, dat ze niet zo makkelijk zeggen, we nokken er weer mee. Maar of
1: nou, kijk, er wordt altijd gezegd, don't take it for granted. Nee. Dus je moet er heel hard voor werken. Het is echt Champions League niveau wat er van je wordt gevraagd. En terecht. 0 fouten is de benchmark. 1 fout, ook al verkoop je 60 miljoen hapjes, 1 fout is out.
2: Ja.
1: Dus je moet er heel hard voor werken. Maar dat vind ik juist ook wel weer de sport. Dat je binnen zo'n groeielement, dat je ook echt Champions League moet spelen.
2: Anders zou iedereen binnen liggen.
1: Ja, dus we doen iets wat een ander niet zomaar kan.
2: Ja.
1: Omdat de tussenhandel er tussenuit is, hebben we ook nog een keer een concurrentieel voordeel op prijs. En op kwaliteit, want we zijn de enige die alleen deze type producten maakt. Dus we hebben nu een wereld voor onszelf gecreëerd die wereldwijd is. In plaats van met onze merken alleen een Nederlandse schaal. En ja, dat is een opportunity die we
0: dus
1: heel fijn vinden om te
0: pakken. Als we dit mogen samenvatten, dan kunnen we stellen, het bedrijf staat er inmiddels weer goed voor. Jullie spelen het spel ook in meerdere landen. Er wordt winst gemaakt.
1: Ja.
0: Zit er ooit weer een exit aan te komen? Of ga je zelf bijvoorbeeld eerst nog op overnamepad?
1: Ja, een exit is in ieder geval het laatste waar we mee bezig zijn. We zitten echt aan het begin van deze fase.
0: Maar bellen er wel eens partijen?
1: Ja, joh, maar
0: die zeggen, interessant wat jullie aan het doen zijn.
1: Dagelijks.
0: Oh, dagelijks zelfs.
1: Maar ik denk dat het niet bij mij iets is wat bij mij het bedrijf uniek maakt. Ik denk dat ze dat bij iedereen doen.
0: Ga je
1: doen.
0: Koffie drinken of zeg je nee, totaal geen boodschap aan
1: nu? Ik drink altijd koffie en ik vind koffie ook gewoon echt heel lekker.
0: Ja, want je kwam hier vanmorgen binnen, toen had je er al 4 op, hè, zei je.
1: Ja, en ik heb ook een aantal investeerders al gezien. Nee, ik vind
0: vanmorgen.
1: Dat wel. Ja, er zat er hier beneden eentje.
0: Oh, je hebt er even afgesproken in Dauphine?
1: Nee, die zat er gewoon.
0: Oh, die zat er gewoon. Oké, dus daar heb je even mee zitten kletsen.
1: Ja, dat gebeurt vaker.
2: Ja.
1: Nee, ik vind dat je moet altijd openstaan. Je hebt dit soort. Kijk, het is ook een soort gesloten ecosysteem. Met investeerders, met banken, met adviseurs. Die moet je tijd en energie en aandacht geven op ieder moment. Moet natuurlijk niet afleiden van je bedrijf. Maar ik vind dat daar werkt de relatie ook. Je moet ook daar je tijd en energie in stoppen.
0: Tot slot, Thomas, nu terugkijkend op al die deals waar jij of op de achterbank zat of er nog dichter op de bal speelde. Wat adviseer jij ondernemers die vandaag voor eenzelfde traject staan en die misschien nog niet zo vaak dit spelletje gespeeld hebben?
1: Ik denk de allerbelangrijkste wat je als ondernemer scherp moet hebben is: wat is eigenlijk de reden waarom ik mijn bedrijf wil verkopen? En dat klinkt misschien heel gek. Maar dat is voor mij wel de belangrijkste les die ik nog steeds wel hanteer. Wil ik mijn bedrijf verkopen omdat ik naar de volgende fase met het bedrijf wil en ik wil er zelf in blijven, dan heb je een ander type partner nodig. Of wil ik uitstappen en wat dan? Wat ga ik dan in godesnaam met mijn leven doen? Die vraag die moet je jezelf super scherp hebben. Wat eigenlijk de reden is. Waar verlang je naar? Wat wil je?
2: Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat in combinatie met wat je eerder zei over de regie nemen. Laat het dus niet aan de markt en aan de kopers, de investeerders, om te bepalen hoe jouw agenda eruit ziet en wat je plan wordt. Je maakt zelf een plan. Je stelt je eigen team van adviseurs samen. En je gaat met elkaar dat plan uitrollen waarbij je zelf de regie hebt.
1: Maar het is mij niet gelukt om zelf een levensmiddelenconcern neer te zetten. En ik merk ook, dan vind ik het leuker om cultuur te draaien naar iets.
2: Ja.
1: Naar wat we nu aan
2: en heb je gewoon omvang voor nodig.
1: En nu, kijk, als ik nu naar het bedrijf kijk, toen ik begon hadden wij een ziekteverzuim van bijna 20%.
0: Zo.
1: Ik heb vandaag 2% ziekteverzuim.
0: Kijk.
1: Wat zegt dat over het bedrijf?
0: Een wezenlijk verschil, hè? Waanzinnig.
1: Het hele bedrijf die langs mijn kamer komt. Ja. Of het nou Salvatore is die aan de productielijn staat. Of de CFO. Hey Thomas, hoe gaat het? Je voelt een vibe in het bedrijf. Daarom weet ik zeker dat het gaat lukken.
0: En dat zei Thomas van Hemert over de verschillende deals die hij in al die jaren deed. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een grimmig protest vanavond tegen de komst van een asielnoodopvang in het gemeentehuis van Loosdrecht. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand en op het terrein brak even brand uit. De brandweer werd bekogeld. Vanwege de ongeregeldheden kwam de burgemeester met een noodbevel. Hij vindt dat met het geweld een grens is overschreden. Ook in Apeldoorn was opnieuw een protest tegen een geplande noodopvang voor ruim 200 asielzoekers. Op een rotonde waar al eerder werd gedemonstreerd werden zeker 5 mensen aangehouden omdat ze vuurwerk afstaken. Bij de betogingen van de afgelopen dagen werden ook al ruim 40 mensen aangehouden. Israël is zoals verwacht doorgedrongen tot de finale van het 70ste Eurovisie Songfestival in Wenen. Zoan Bethan kreeg in de halve eindstrijd genoeg punten van jury en publiek. Ook favorieten Griekenland en Finland zijn door, net als België. 5 landen, waaronder Portugal en Estland, vielen af. Donderdag is de tweede halve finale. En in Hengelo hebben 2 amateurclubs een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat moest omdat bij de reguliere wedstrijd vorige maand de scheidsrechter een fout maakte. Hij stuurde een speler met 2 keer geel niet weg. Het stond toen 3-3. Het ultrakorte staartje van het duel zorgde vanavond niet voor een andere eindstand. En dan het weer van Weer Online. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel of onweer. Het wordt, als de zon nog even doorkomt, hooguit 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
0: Han, heb jij ooit in jouw tijd als hoofdeconoom van ABN AMRO een stuk geschreven over sekswerk?
6: Nou, ik kan het mij niet herinneren. Absoluut niet.
7: Ik denk, dit is ouder dan de economie zelf.
8: Alle overheden moeten ondertussen wel degelijk de toegevoegde waarde van prostitutie schatten voor hun nationale rekeningen. En Frankrijk weigert dat, want prostitutie is immoreel.
6: Ik was heel bang voor deze uitzending. Dat je ging vragen over onze persoonlijke betrokkenheid.
7: We kunnen altijd als antwoord geen commentaar geven.
0: In de film The Big Short over de financiële crisis van 2008 zit een iconische scène. Investeerder Mark Baum, gespeeld door Steven Carell, krijgt een lapdance van een stripper. Alhoewel, ze praten vooral over haar eigen financiën. En ze blijkt niet 1, niet 2, maar wel 5 hypotheken te hebben.
9: We're talking about 2 loans on 1 house, right?
10: I have 5 houses. And a condo.
9: There's a bubble.
0: En ja hoor, die bubbel die klapte niet veel later. Over de kredietcrisis van 2008 zijn tienduizenden onderzoeken gedaan en even zoveel papers geschreven en, zoals je hoorde, zelfs een film over gemaakt. We weten ondertussen dus zo'n beetje alles over de economische kant van de subprime-crisis. Maar over die stripper weten we eigenlijk maar heel weinig. En zeker niet over de economische kant. Van de ruim 18.000 papers die deze eeuw over sekswerk geschreven zijn, gaat minder dan 5% over de economische kant. En dat is doodzonde, want wie snapt hoe de economie achter sekswerk werkt, begrijpt de rest van de economie ook beter. Zoals die investeerder in The Big Short, Mark Baum. Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
6: Dag Rens.
0: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mojagic. Dag Edin.
7: Dag Rens.
0: En mijn naam is Rens de Jong. Heren, een pikanter onderwerp dan normaal, toch?
6: Absoluut, ja.
0: Ja. Ja, de economie achter sekswerk. Kijken we naar de cijfers, dan is het absoluut niet het favoriete onderwerp waar economen graag over schrijven. Han, heb jij ooit in jouw tijd als hoofdeconoom van ABN AMRO een stuk geschreven over sekswerk?
6: Nou, ik kan het mij niet herinneren.
0: Economoom van ABN AMRO een stuk geschreven over sekswerk?

0: In Amsterdam-Oost.
1: Okay.
0: En dit speelt zich dus af in de jaren 60. En wat ik mij nog altijd goed kan herinneren, was dat ze hadden altijd een grapje. Dat ging dan over de Rosse buurt in Amsterdam. En dan werd er gezegd dat er was een pastoor daar. En die wilde die prostitutie moest minder worden. En die had dan een plakkaat, had hij overal opgehangen. En daar had hij opgeschreven: wees een dame en zit niet achter de ramen. En toen hadden de prostituees daarop gereageerd. Overigens, het personeel in de bakkenzaak van mijn vader gebruikte dat woord niet, prostituees. Ze hadden het gewoon over hoeren. Maar in ieder geval, die dames die hadden ook een plakkaat opgeplakt voor de meneer pastoor. En die luidde: wees een heer en kom ook een keer.
1: Goed, en zo geschieden. Misschien wel. Ik weet het niet. Interessant. Dus dat is de connectie. Eding, jij ooit iets geschreven over sekswerk?
2: Ik heb ooit als redacteur macro-economie bij het weekblad Fem Business gepoogd om de omvang van die sector voor een land als Italië in kaart te brengen. Dat was 2010, dus er rommelde nogal wat. En het idee was om te proberen na te gaan met hoeveel de Italiaanse staatsschuld zou dalen als percentage van de economie als je deze sector erbij zou optellen. Dat was een heel interessant idee. Niet uitgevoerd, omdat het probleem waar jij het net over had, er zijn gewoon geen gegevens, geen onderzoeken.
1: Dus je wilde het wel weten, maar je kon het gewoon niet vinden. Misschien wel. Nog even één ding. Ik zat in de research te kijken. Kenden jullie de stripper-index, Han?
0: Ik kende hem niet, maar ik heb hem wel even opgezocht. En wat ik wel weet als econoom, economen willen graag eenvoudige indicatoren hebben. En dan is zo'n stripper-index, dat spreekt mij dan ook wel aan.
1: Wat zegt een stripper-index? Amerikaanse onderzoek, Amerikaanse overheid. Want de stripper-index heeft. De Amerikaanse overheid heeft voor de kredietcrisis al eens een keertje economisch onderzoek gefinancierd bij Berkeley. Ontdekte dat de omvang van de seksindustrie tussen 2003 en 2007, dus vlak voor de financiële crisis, al aan het krimpen was. En dat was een indicator van de kredietcrisis, zeggen zij. Ja.
0: Ja, early warning indicator.
1: Ja,
0: daar zitten economen natuurlijk op te wachten.
1: Ja. Ken jij hem, stripper-index?
2: Ik heb hem opgezocht. Ik ben nog steeds niet onder de indruk. Want één keer iets vaags voorspellen. Ja,
1: wat zegt dat nou eigenlijk? Ja.
2: Maar wat ik aan dit onderwerp ontzettend leuk vind, Rens, is, want we hebben niet de luxe om daar elke week over te hebben. Dit wordt niet voor niets het oudste beroep ter wereld genoemd. Dus ik denk, dit is ouder dan de economie zelf. Ja, dat alleen al vind ik prachtig om over dit onderwerp te gaan praten.
1: Eigenlijk startte de economie met prostitutie, begrijp ik. Ja. En zijn er nog dingen die we willen weten?
0: Nou ja, wat mij betreft eigenlijk vooral, hoe werkt deze markt? Is dat nou vergelijkbaar met andere markten? Of zijn er echt fundamentele verschillen? En dan toch misschien wel ook een beetje die stripper-index. Wat zeggen ontwikkelingen in deze bedrijfstak over de rest van de economie of misschien wel de samenleving als geheel?
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd.
2: En de schatting voor, als je in alle landen deze sector erbij zou halen. Want heel vaak is het het zwarte deel van de economie. Ja. Wat voegt dat dan toe aan de omvang van de economie?
1: Mijn
2: vraag over Italië, 20 jaar later...
1: Die wil je toch echt een keertje beantwoord krijgen. Goed. Onze gast voor deze aflevering heeft een boek geschreven. Sex Work by Numbers. Economisch socioloog Stef Adriaanses aan de Katholieke Universiteit Leuven. Dag Stef.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanwaar deze fascinatie voor het onderwerp?
3: Wel, ik ben eigenlijk een onderzoeker die als socioloog op een economiedepartement zich vooral bezighoudt met moeilijk meetbare dingen. Daar kan ik iets bijdragen, komende uit een wel enigszins andere discipline. En dus ik ben al een hele lange tijd een onderzoeker die zich vooral met de informele en ondergrondse economie bezighoudt. Vandaar was het een kleine stap naar sekswerk en prostitutie, omdat dat natuurlijk, zoals daarnet aangestipt, een typische sector is waar heel veel ondergronds, of op zijn minst niet geweten door de overheid, gebeurt.
1: En by origin, om het even in slecht Nederlands te zeggen, van origine een socioloog, begrijp ik. Hè? Helpt dat in dit onderzoek?
3: Enigszins, zeker in de fase van dataverzameling, denk ik dat sociologen relatief goed opgeleid worden om heel aandachtig te zijn voor vormen van bias, voor vormen van dingen die je niet opmerkt of die niet goed geregistreerd zijn. Dus dat helpt. Achteraf ga ik vooral te raden bij mijn econometrische collega's.
1: Ja. Maar het ophalen van de data, als die er nog niet is, dan is het handiger om een socioloog te zijn in sekswerk, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja. handiger. Dat geeft één competitief voordeel. Dat is data zoek.

0: En verzamelen, dat is iets typisch dat sociologen veel tijd en energie aan spenderen, ook wel wat expertise in hebben, denk ik. Ik merk dat mijn collega's in het departement nooit komen vragen om een of ander econometrisch of mathematisch probleem uit te leggen, maar wel hoe ze een vragenlijst moeten opstellen of een goede steekproefstrategie moeten ontwikkelen. Ja.
1: Wat Edin net al aangaf, 20 jaar geleden kon hij de rekensommen ook al niet maken over de omvang van de seksindustrie in Italië. Waarom weten we eigenlijk zo weinig over seks? Werk.
0: Wel, er zijn waarschijnlijk twee redenen en die zijn allebei heel aards. De ene is dat een groot deel van de sector ondergronds is. Er zijn wel andere sectoren waar dat ook voor geldt en waar we trouwens ook veel niet weten of waar heel veel guesstimates bestaan die ver uiteenlopen, waar weinig consensus bestaat. Denk aan illegale drugs of denk aan smokkel. Ik geef twee voorbeelden, niet toevallige voorbeelden, maar daar kom ik dadelijk op. Dus ten eerste, het is een ondergrondse sector. Dat maakt het moeilijk. We hebben geen officiële gegevens in. Import-export wordt niet goed geregistreerd of maar heel partieel. Ten tweede, en daar verschilt het enigszins van andere informele sectoren, de schaamte en de stigmata. De stigma, zoals de meeste sociologen dat zouden noemen, rond sekswerk, ook de lacherigheid, wel, die maakt het natuurlijk ook moeilijker. Hè? Mensen die je bevraagt bijvoorbeeld over hun activiteiten in de prostitutiesector, wel, die zijn minder geneigd om hierover te vertellen dan over wat ze vanochtend gegeten hebben.
1: Word je wel eens beschuldigd van dat jij seks saai maakt?
0: Wel, ik ben er het boek mee begonnen. Ik heb, de gimmick gestolen van een evolutiebioloog die zei dat hij seks saai maakte. Ik dacht, ja, jij wel, maar ik nog meer, want ik prop het in allerlei econometrische modellen. Ik merk het aan studenten, hè, die zijn wel eens opgewonden, is pun intended. Wanneer ze horen dat ik dit soort onderzoek doe en dan vragen ze dingen en dan krijgen ze heel saaie econometrische discussies, want dat is waar wij het meeste tijd aan spelen.
1: Nee, enorme teleurstelling, die colleges.
2: Ja. Ja, nu weten ze het allemaal.
3: Die willen wel het veldonderzoek dan doen misschien.
1: Ja, precies, ja.
0: Ja, die hebben we gehad, studenten die dat deden. Maar ook dat is relatief rigide. Maar inderdaad, die zijn er wel.
1: Even die economie van sekswerk. Dan moet je het ook altijd over definities hebben. In je boek gebruik je het begrip commercial sex. Wat is de definitie?
0: Mijn definitie is een recurrente, dus terugkerende transactie waarbij je fysieke seksualiteit uitruilt voor geld of iets dat daar dichtbij komt. Er zijn allerlei randgevallen, dus dan wordt het wat we gemeenzaam prostitutie noemen. Er zijn allerlei randgevallen, zeker als we naar de term sekswerk gaan, ja, dan heb je een veel bredere verzameling van fenomenen. Denk aan OnlyFans, denk aan de strippers waarover gesproken. Denk aan porno. De porno-industrie is ook typisch een industrie waar die mensen die een inkomen daaruit halen, wel, die noemen sekswerkers. Dus dat is een veel breder verhaal. En er zijn een aantal randgevallen. Denk aan sugar daddies. Ik denk niet dat er een Nederlandstalige equivalent voor bestaat. Langdurige relaties, maar wel tegen zogenaamde geschenken. Tussen een meestal oudere man en een jongere dame, maar er bestaan allerlei varianten. Dat is natuurlijk een randgeval. Maar de meeste mensen zullen bij het woord prostitutie vooral denken aan rosse buurten, aan online afspraakjes maken en daar heel duidelijk geld uitruilen tegen fysieke seksuele diensten.
1: Is er nog een debat of dit echt werk is, Han?
3: Nou, dat denk ik niet. Kijk, wat is dan de definitie van echt werk? Er geschiet een dienstverlening, ja. Er is vraag naar, er is aanbod, er is een prijs, er komt een transactie tot stand, er komt levering tot stand.
1: Kortom, dit is werk.
2: Voor mij het werk als er een vrijwillige uitwisseling van in dit geval dienst en geld plaatsvindt.
1: Stef, is dit altijd werk of wordt hier toch al over gedebatteerd?
0: Ja, er wordt over gedebatteerd. Sommige mensen willen het niet werk noemen, omdat zij ervan overtuigd zijn dat iedereen of bijna iedereen gedwongen aan prostitutiediensten verkoopt. In dat geval zou je inderdaad, een standaard economische definitie, als er dwang is, noem het geen werk meer. Hoewel zelfs dat bediscussieerbaar is. Er is zeker op zijn minst een kleine minderheid waarvoor dat het geval is. Maar dat geldt ook voor andere sectoren. We weten dat veel gedwongen arbeid plaatsvindt, bijvoorbeeld in internationale zeevisserij. Niemand zegt dat zeevissers niet werken. Ja. Voor de rest.
1: Ja. Wordt het dan wel als een volwaardig beroep gezien, Stef?
0: Dat is een andere kwestie. Die discussie is natuurlijk direct gerelateerd aan stigma. En de hele sekswerkersbeweging, dat is een militante beweging, dat zijn geen analisten of onderzoekers, daar gaat het voor hen heel vaak om inderdaad de rest van de samenleving te vertellen, ook dit is werk en zelfs eerzaam werk. Je verdient geld met dingen die je min of meer vrijwillig doet, voor het geld weliswaar, waar klanten bereid zijn om voor te betalen.
3: Stef, wat je nu vertelt, hè. Ik neem aan dat als je de hele sector bekijkt, die valt natuurlijk uiteen in allerlei verschillende onderdelen. En dat wat je nu net zegt, hè, of het werk is en of er gedwongen is, et cetera, dat verschilt denk ik enorm van de subsectoren. Het lijkt mij een enorm verschil, ik weet het niet, maar het lijkt mij een enorm verschil of je een dame bent, of een man, maar goed, die alleen maar achter een webcam zit. Of je hebt fysiek met klanten te maken. Dat lijkt me een enorm groot verschil. Dus dat lijken me eigenlijk bijna gescheiden markten, of is dat niet zo?
0: Afhankelijk van je definitie van gescheiden markten, ik denk het wel. Hè. Dus zowel de vraag als het aanbod verschilt nogal wat. Hoewel er wel wat mensen bestaan die switchen tussen die markten. Een typisch voorbeeld, maar dat was dan min of meer gedwongen door de omstandigheden, waren de lockdowns tijdens COVID, waar massaal veel mensen die aan sekswerk deden, maar dan in prostitutie, zijn beginnen proberen webcams te verkopen of diensten via webcams te verkopen, maar die markt stortte natuurlijk meteen helemaal in. Wij denken ook, maar we weten daar niet zoveel van, dat ook in termen van de vraag, dat er toch nog wel wat specialisatie is. Er zijn ongetwijfeld veel meer mensen die voor webcams of porno betalen, dan dat er mensen zijn die voor fysieke seksuele diensten in prostitutie betalen.
2: Kijk, wij nemen dit op in een land waar sekswerk zo normaal is dat je op de website van de Belastingdienst gewoon kunt opzoeken waar je aan moet voldoen, zodat je inschrijft bij de Kamer van Koophandel, et cetera. Mm-hmm. Maar zelfs in zo'n land, ik neem je even mee terug naar het jaar 2020... voor de luisteraars die het niet weten, hier staat een enorm grote fan van FC Emmen. En FC Emmen kreeg toen een nieuwe shirtsponsor. Dat was Easy Toys.
4: Ja, Easy Toys, ja.
2: En het was heel spannend of het door mocht gaan, want de KNVB zei, ja, dat vinden we eigenlijk veel te controversieel.
3: Dan moet je wel even vertellen wat Easy Toys voor een bedrijf is.
2: Easy Toys is het bedrijf dat allerlei seksspeeltjes verkoopt.
3: Okay.
2: Dus KNVB zei, nou, dat vinden we eigenlijk veel te controversieel. Hoe controversieel? Op dat moment was het toegestaan voor gokbedrijven om wel op de shirts te gaan staan. Nou, dat heeft een heleboel lawaai opgeleverd. Uiteindelijk zei KNVB, nou ja, we staan het toe voor 1 jaar. Is uiteindelijk 4 jaar doorgaan. Maar gewoon om aan te geven dat in een land als Nederland, hoeveel stigma er nog steeds over is als de voetbalbond zegt, ja, dat vinden we eigenlijk veel te ver gaan.
4: Ja, ja. Zie je dat vaker, Stef, of niet?
0: Ja, er is een heel hete discussie, hè. Opnieuw pun intended. Het boek begint ook met het schetsen van de zogenaamde prostitution wars, hè, de cultuuroorlog rond prostitutie. En dan zie je dat inderdaad, en dat is vooral binnen de feministische beweging, hè, dus twee groepen binnen de feministische beweging, die niet helemaal duidelijk afgeleid zijn, maar toch, die strijd voeren over wat prostitutie nu eigenlijk is. Het gaat dan meestal over vrouwen, soms ook over trans mensen en mannen die seks verkopen. Zijn dat nu mensen die die keuze maken, of zijn dat mensen die per definitie altijd uitgebuit zijn? Dus ja, dat is een heet debat. En ook in Nederland overigens. Het is niet omdat er maatschappelijk dominant relatief grote tolerantie voor bestaat, dat het debat niet woedt.
4: Nee. Laten we eens even kijken, want dat was de reden waarom we je wilden interviewen, is van, als we kijken naar het sekswerk, en we weten dat het groot is, hè, qua omzet begrijp ik zelfs dat het groter is dan AI wereldwijd, dus daar gaat veel geld in om, hè, zo'n $100 miljard omzet per jaar, 2 keer zo groot als AI. Is het dan ook, gedraagt het zich ook daadwerkelijk volgens normale economische wetten, of is er toch soms iets geks aan de hand? Dan is eigenlijk de eerste vraag, wat is de markt eigenlijk? Kun je daar iets over zeggen, Stef?
0: Wel ja, zoals
4: gezegd, misschien zijn er verschillende seksmarkten. Dus hebben we de prostitutiemarkt, hebben we de OnlyFansmarkt. Wat is er allemaal?
0: Ja, Dus aan de ene kant heb je een aantal niet-fysieke vormen van seksuele diensten. OnlyFans, strippers zijn een beetje een randgeval. De hele webcam-industrie, die veel groter is, wel, die overlapt met OnlyFans. En dan krijg je natuurlijk de porno-industrie. Dat zijn allemaal typische sectoren die we meestal beschouwen als staande buiten die prostitutiemarkt. Prostitutiemarkten zelf zijn ook heel sterk gesegmenteerd. Er zijn al een paar voorbeelden gevallen. We zien dat bijvoorbeeld typisch Duitsland, Nederland, België, maar voor de rest van de wereld niet, rosse buurten met raamprostitutie, vrij uniek fenomeen. Geen toeval dat toeristen in zeker Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen echt daar naar gaan kijken. Maar je krijgt natuurlijk die typische rosse buurten met soms ook straatprostitutie en bordelen. Je hebt dan allerlei vormen van niet plaatselijk gebonden vormen van prostitutie. Denk aan escort. En de absolute new kid on the block is nieuw. Relatief, de laatste 20 jaar ongeveer, is via internet gecoördineerde prostitutie. En heel vaak vindt die plaats in zogenaamde privéappartementen. Oh ja. Dus mensen gewoon ergens een plek. En van daaruit, vrij anoniem, vrij onzichtbaar, komen klanten aanrijden en vertrekken. Alle afspraken worden via internet en via telefoon gemaakt.
4: Eden had het net over stigma. Wat ik me afvraag, hè, als je kijkt naar commerciële seks, wat doet het stigma met de vraag, aanbod en prijsvorming?
0: Het hele korte antwoord is, dat gaat omhoog.
4: Ja, eerlijk, ja.
0: In principe, ja, is dat de verwachting van alle economen? Is dat ook alles wat we zien? Hè? Dat gemiddeld gesproken lonen, ik zal daarmee beginnen, of inkomsten in sekswerk hoger zijn dan de lonen of inkomsten die dezelfde persoon kan vergaren op een mainstream arbeidsmarkt. Dat blijkt ook. Hè? Daar zijn wel wat schattingen voor. En we zien dat daar bijna overal een premie bestaat. En de meesten gaan ervan uit, dat is moeilijker om te bewijzen, dat je die grotendeels kan toewijzen aan de stigma, maar natuurlijk ook voor een deel aan de extra risico's die samengaan met dat werk. Hè. Dus hier
4: geldt gewoon Adam Smith, die zegt, de lonen van arbeid variëren met het ongemak of de zwaarte, de netheid of de vuilheid, de eerbaarheid of de oneerbaarheid van het werk. Zien we dat dan allemaal terug in sekswerk? Ja.
0: Dat is heel mooi geciteerd. En inderdaad, we zien dat terug. Bijna 200 jaar na Smith heeft Sherwin Rosen dat heel mooi uitgewerkt. Zoals economen dat vandaag willen. Mathematisch uitgewerkt in de zogenaamde compenserende loonverschillen. Dat is ergens, ik denk in de jaren 70 van de vorige eeuw. En we zien dat het decennia geduurd heeft om dat empirisch ook aan te tonen dat dat bestaat. Omdat typisch gekeken werd naar mainstream sectoren. Wel, in prostitutie zijn er, maar dan binnen het werk zelf, denk een 10-15 goede artikels met goede identificatiestrategieën die aantonen dat extra risico nemen in prostitutie inderdaad extra inkomsten oplevert.
4: Nou, we zijn nog lang niet tot een conclusie gekomen, maar helaas is onze tijd op de radio wel op. Voor de rest van dit grote plaatje verwijs ik je graag naar de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu dank aan economisch socioloog Stef Adriaanssens van de Katholieke Universiteit Leuven, ook namens Han de Jong en Edi Mujagic. Tot volgende week. Dag.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter.

0: Blokstra.
1: Wat gebleken is uit het onderzoek wat wij hebben laten doen als Hoge Raad, de opdracht die wij gegeven hebben, is dat dit een persoon is die een behoefte heeft aan aandacht. En dat vanuit die behoefte aan aandacht opvallende dingen doet en zegt. En de deskundigen die daarover gerapporteerd hebben, die noemen daarbij ook confabuleren. Dat is dingen verzinnen, niet de waarheid vertellen. En in zodanige mate dat je ook kunt zeggen, de vraag of die bekentenissen destijds niet eerder een schreeuw om aandacht waren, dat die vraag heel, heel prominent in beeld kwam.
2: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
3: Dankjewel, Wouter.
2: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over herziening.
3: Ja.
2: Ik heb eigenlijk dan gelijk de behoefte om even op dat belletje te drukken. Want wat is eigenlijk herziening, Chris?
3: Herziening is op het moment dat een strafzaak, we gaan het over strafzaken hebben in deze podcast, onherroepelijk is. Ja. Dus definitief is afgedaan. Maar er achteraf blijkt dat er nieuwe feiten zijn of nieuwe inzichten zijn van deskundigen die, als die bekend waren geweest bij de rechters die eerder die onherroepelijke veroordeling hebben uitgesproken, zouden kunnen leiden of redelijkerwijs kunnen leiden tot een andere uitkomst dan de uitkomst in die zaak. Ja, dan kan de zaak herzien worden.
2: Ja, want we gaan het vandaag hebben over een zaak die meer dan 30 jaar oud was toen die helemaal opnieuw herzien ging worden. Zit er een tijdslimiet aan zo'n herziening? Kan het dus zo zijn dat je zegt van we hadden hem eigenlijk moeten herzien, maar that ship has sailed.
3: Ja, je stelt je mij een vraag, ik kijk met een schuin oog naar onze gast, maar volgens mij zit er geen tijdslimiet aan. Daarnaast is het wel goed om even te realiseren voor de luisteraar. Kijk, je hebt herziening ten voordele van een verdachte. Van de veroordeelde eigenlijk. Dat is zeg maar wat de herziening die er altijd al was.
2: Dat zijn van die herzieningen waar ze films over maken.
3: De Schiedammerparkmoord, de Puntse moordzaak.
2: Ja. Mensen die onterecht in de dodencel zitten. Dus heeft Hollywood eindeloos
3: precies,
2: veel films.
3: Of Lucia de B, kun je ook aan denken. Maar je hebt tegenwoordig ook al een flink aantal jaren heb je ook de herziening ten nadele. Waarbij dus een zaak kan worden heropend, waarbij iemand achteraf blijkt waarschijnlijk ten onrechte is vrijgesproken van een misdrijf. Alleen dat komt heel weinig voor. Volgens mij is het toch maar, ik heb het van tevoren gevraagd aan onze gast, is het nog maar één keer voortgekomen. Ja. Maar doe net alsof mijn eigen kennis is.
2: Heel goed.
3: Ja.
2: Zo doe je dat als journalist. Het is een beetje andere tijden vandaag, want we gaan het hebben over een zaak die echt heel oud is. In zijn eigen villa in Hilversum wordt op 10 november 1981 het lichaam van de flamboyante en ook wel beruchte platenbaas Bart van der Laar gevonden. Hij is door zijn hoofd geschoten. Meer dan 100 politieagenten gaan op zoek naar de dader. Het wordt zelfs het grootste politieonderzoek ooit in het Gooi, maar een oplossing blijft uit. Totdat een paar maanden later 2 tips binnenkomen na een aflevering van het dan gloednieuwe tv-programma Opsporing Verzocht. Die leidde naar de dan 23-jarige Martien Hunnik, die als prostituee werkte en ooit seksueel contact had met Van der Laar. Na meerdere stevige verhoren bekent hij de moord. Maar hij trekt die bekentenis later ook weer in. Ondanks het feit dat er geen enkel technisch bewijs is dat in de richting van Martien Hunnik wijst als dader, wordt hij veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en tbs. Hij zit tot 1990 vast. Maar daarmee is de zaak allerminst klaar. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is de voorzitter van de strafkamer van de Hoge Raad in Den Haag, Vincent van der Brink. Vincent, van harte welkom.
4: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
2: Ja, hoe lang werk jij al bij de Hoge Raad?
4: 13, 14 jaar inmiddels. En dat is toch ook wel een hele tijd.
2: Hoe kom je nou bij de Hoge Raad terecht? Hoe ging dat bij jou?
4: Nou, in de Hoge Raad zitten natuurlijk juristen. En in de strafkamer zitten ook mensen die dus veel verstand van strafrecht hebben. Die hebben hun hele werkleven daarin doorgebracht en hebben verschillende achtergronden. Dus sommigen zijn rechter geweest, sommigen komen uit de wetenschap. Maar we hebben ook mensen die uit de advocatuur komen of uit het Openbaar Ministerie. Want we proberen met elkaar zoveel mogelijk ervan af te weten. En dan is het goed als je een ploeg bent waarin van alles wat zit. En ik ben een generalist. Mijn achtergrond is in het strafrecht, ook wel in het civiele recht. Ik ben advocaat geweest. Ik heb wetenschappelijke dingen gedaan. En toen ben ik uiteindelijk rechter geworden. Heb ik ook op verschillende

0: plekken gedaan. En toen vroeg ze een keer, zou je niet erover willen denken om bij die Hoge Raad te komen? Want zo werkt het. De Hoge Raad mag zelf een lijst opstellen met mensen die daar geschikt voor zouden kunnen zijn.
1: Daar word je voor gevraagd.
0: Kun je voor gevraagd worden. Tegenwoordig zetten we ook advertenties. Dus je kunt je ook zelf aanmelden. Je kunt ook aangemeld worden door iemand anders. Maar je moet wel jurist zijn.
1: Ja, ja.
2: Ik zag jou met een schuin oog naar mij kijken bij de vacature, Wouter.
1: Ja, eigenlijk wel. Zou jij het willen, Chris?
2: Nee, absoluut niet. Nee, kijk, ik ben niet geschikt voor
1: juridische haarkloverij.
2: Ja, dat wel, maar niet voor binnen zitten. Ik moet op pad. Weet je, ik heb te veel onrust in mijn lichaam.
1: De voetjes in het pluswater.
2: En ik moet de weg op. Maar dat neemt niet weg dat ik het prachtig werk vind. Dat is in zekere zin ook wetenschappelijk werk, toch? Binnen de Hoge Raad.
0: Ja, het aardige daarvan is dat je zaken ziet en beoordeelt. Maar dat je wel ook op de grens van wat het recht nog kan vertellen en wat het recht nieuw moet doen. Op die grens, daar moet je toch je bevinden. En dan moet je er ook diep over nadenken. Zowel veel weten van wat er in de echte wereld gebeurt, maar ook die wetenschappelijke kant van hoe het recht eruit ziet en hoe het recht zich vormt. En daar dragen wij een klein beetje aan bij.
2: En het is ook een beetje politiek, toch? Ergens.
0: Het is wel zo dat de wetgever die regels maakt, ook dat doet op basis van politieke voorkeuren. Wij passen de regels toe.
2: Ja.
0: Maar hoe je dat precies doet, daar hoort ook een mens bij die nadenkt. Ja, en dan kun je zeggen dat zijn politieke keuzes. Het zijn gewoon keuzes van wat goede oplossingen zijn.
2: Ja, ik doe wel meer. Hè. We hebben één keer eerder iemand van de Hoge Raad te gast gehad. Matthias Borgers. En die vertelde toen over hoe eigenlijk de jurisprudentie over de levenslange gevangenisstraf is gevormd binnen de Hoge Raad. Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof. En daar werd heel mooi duidelijk dat eigenlijk de Hoge Raad daar een soort van aanwijzing gaf aan de politiek. Van jullie moeten dit gaan regelen. Want anders, heel simpel gezegd, gaan wij misschien wel op een manier beslissen die niet gaat uitkomen.
0: Maar wat wij doen heeft politieke consequenties.
2: Ja, precies. Ja.
1: En voel je dat ook?
0: Nou, je voelt wel een verantwoordelijkheid in dit werk. Ja, ja. Maar dat geldt ook voor de collega's die in de feitenrechtspraak meer zitten, zoals dat heet bij ons. De consequenties bij ons zijn soms wat groter, want wij moeten niet alleen denken, hoe landt deze zaak nou goed? Maar wij moeten ons ook afvragen, is dit nou duidelijk geregeld?
1: Ja, ja.
0: En begrijpen de collega's die dan die uitspraken van ons lezen en proberen het goed te doen, begrijpen die in de volgende zaak ook hoe het dan zou moeten en hoe doen we het dan goed? Dus wij zitten niet alleen te kijken van hoe geven we de zaak een goede landing, maar ook hoe is dit onderwerp geregeld en is dat duidelijk? En als dat zo is, dan hebben we er niet veel over te zeggen. En als dat niet zo is, dan moeten we wel wat zeggen. En dan kom je ook in de sfeer dat je soms iets moet doen waar de politiek zich afvraagt, zijn we het daar wel mee eens?
1: Ja. Ik zei het al, het is een beetje toch ook een beetje andere tijden. We gaan vandaag terug naar het jaar 1981.
2: Mijn geboortejaar.
1: Vincent, kan jij je gewoon de showbizmoord nog herinneren?
0: Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat want ik heb me daar dat ook afgevraagd. En dan moet ik meteen verraden dat niet mijn geboortejaar was.
1: Het was ook niet mijn geboortejaar.
0: En dan vraagt iedereen zich af, wanneer is die dan geboren? In 1966.
1: Ja.
0: Dus ik had de leeftijd als onderscheids. En in ieder geval de muziek die langskomt in het dossier. Want het gaat om een platenbaas die een stal had met vele bekende populaire muziek, muzikanten. Die muziek die ken ik wel. En toen het gebeurde, denk ik ook dat ik het geval wel meegekregen heb. Maar ik had toen eerder een bijzondere belangstelling voor popmuziek dan voor het recht en de rechtszaken.
1: Ja, ik zat er ook over na te denken. Ik ben uit 74. Dus ik was ten tijde van deze moord was ik 7. Dus het kan zijn dat ik met natte haartjes naast mijn ouders dat op het 8-uur-journaal heb zitten kijken of zo. Ja. Maar ik kan me die zaak ook niet herinneren. Ik heb me er later wel eens een beetje in ingelezen. Ik weet wel van het bestaan van de showbizmoord. Maar ik denk dat met name een aantal oudere luisteraars die zaak zich nog wel kunnen herinneren. Want Nederland stond wel een beetje op zijn kop volgens mij toen.
0: Ja.
1: Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
0: Ik zit dus al een jaar of 13, 14 in de Hoge Raad.
1: Ja.
0: Maar op het moment dat de Hoge Raad de zaak voor zich kreeg, was dat in het kader van dat herzieningsverzoek, waar we zo net zo mooi uitgelegd gekregen hebben wat dat betekent.
1: En welk jaar was dat?
0: Dat was in 2015.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Dus toen was die zaak al echt wel, dat was een stokoude zaak.
0: De zaak was stokoud. En ik was toen nog jong en zat net anderhalf jaar, denk ik, of 2 jaar in de Hoge Raad. En Een herzieningszaak is iets bijzonders. Alleen al omdat wij gewoonlijk cassaties doen. Dat zijn de reguliere zaken die naar een normale doorloop bij ons komen. En waarin we kijken of de rechter het allemaal goed gedaan heeft. Maar dit zijn andere zaken en die komen bij ons omdat er iets nieuws op tafel ligt. En in zoverre, wij doen aan herzieningen. We doen 3000 strafzaken per jaar, even om een beeld te krijgen.
1: Ja.
0: Wij krijgen herzieningen, krijgen we er een stuk of 15 per jaar.
1: Dat is wel bijzonder dus.
0: Dus het is sowieso iets bijzonders. En als er dan zoiets bijzonders als hier aan de hand is, waarin een vordering wordt ingesteld, waaruit zou blijken dat het echt fout zat, die veroordeling.
1: Ja, dus je moet onschuldig heeft vastgezeten.
0: Dan is het echt wel een bijzonder geval.
1: Ja, want dus die zaak, dat herzieningsverzoek komt, neem ik aan, bij jou op je bureau. Dan ga je lezen. En wat was nou de aanleiding van dat herzieningsverzoek?
0: Een zaak in herziening die komt bij ons als er een verzoek gedaan wordt. En dat kan zijn dat een advocaat zich in gaat spannen. Ja. Al dan niet naar aanleiding van informatie die op tafel komt. Dat was hier het geval. Er kwam een verzoek van de advocaat van de veroordeelde. Maar er kwam ook een verzoek van de advocaat-generaal. En ik zit te wachten of het belletje afgaat. De advocaat-generaal, dat is degene die voordat de Hoge Raad uitspraak doet, een advies geeft. En dat is niet zomaar een hulpje, maar dat is een magistraat op zichzelf. Die een lange verhandeling maakt ter inleiding voor ons wat er aan de hand is. En die in herzieningszaken ook een verzoek kan doen en ook zelf een onderzoek kan doen.
1: Maar even voor mijn beeld, wordt het dan zwaarder gewogen als twee partijen zo'n verzoek doen? Of maakt dat niet uit?
0: In dit geval wel, omdat naar aanleiding van informatie die al bekend geworden was, die al bij de advocaat-generaal terechtgekomen was, ook een onderzoek is gedaan. En dat hoort bij de herzieningsregeling dat mogelijk is, dat die advocaat-generaal nieuw onderzoek gaat doen naar nieuwe informatie.
1: Ja.
0: En dan is het wel heel bijzonder, want die zet, en dat is hier ook gebeurd, de politie aan het werk. En die zegt van, ga nog eens een paar dingen uitzoeken, want volgens mij is hier iets geks aan de hand.
1: Ja, en dat is dus echt niet zo heel lang geleden. We hebben het over vorig decennium. En die agenten moesten dus zich bezig gaan houden met de zaak uit moord uit 1981.
0: Ja.
1: Dan ploft dat dossier uiteindelijk op jouw bureau.
0: Ja.
1: Kan jij in jouw woorden uitleggen, je eigen woorden, wat er daar in 1981 precies is gebeurd met deze platenbaas?
0: Nou, wat we erover weten, dat is eigenlijk ook al wat je zo net voorgedragen hebt. Op een doordeweekse ochtend lag hij opeens in zijn keuken met een koffiekopje op het aanrecht. En heel veel meer weet men eigenlijk niet wat er was. Zei dat het een milieu was wat erg tot de verbeelding sprak, omdat het showbiz was, omdat er veel geld in omging, omdat er wel eens drugs in omgingen. Omdat er ook sprake was van jongens die wel eens bij hem waren. En die daar misschien ook geld voor kregen.
1: Seks, drugs en rock'n'roll.
0: Ja, ik denk dat een hele goede uitdrukking is daarvoor. Daardoor was de belangstelling ervoor heel groot destijds. Wat is hier gebeurd? En was het onderzoek ook heel groot. Maar heeft dat onderzoek niets opgeleverd eigenlijk?
1: Ja, voor de jongere luisteraars, het is dus nog allemaal Chris in de tijd.
2: Ja, voor mij ja, ook.
1: Voor jou, kijk ook weer naar jou.
2: Ik was net twee maanden oud.
1: Voor DNA, voor allemaal moderne opsporingstechnieken. Die waren er toen natuurlijk nog niet. Hè.
2: Nee.
1: Dus dat zie je bij die oude strafzaken. Ja, dan moet je het doen met wat er destijds was natuurlijk. Ja. Dat lijkt me ook wel fascinerend.
2: Nou ja, kijk, het grappige is dat je het ook kunt omdraaien. Kijk, juist omdat in de jaren 80, jaren 90, misschien ook in de jaren 70, er minder mogelijkheden waren tot bewijsvergaring, was er natuurlijk ook een grotere kans dat mensen ten onrechte werden veroordeeld. Ik bedoel, de grote gerechtelijke dwalingen, die wij allemaal kennen, dus nogmaals, Luce de B, Schiedamse Parkmoord, Puntsemoordzaak, dat zijn allemaal zaken die spelen in de jaren 80, jaren 90, die ook vooral draaien om valse bekentenis, maar waarbij bijvoorbeeld het technisch bewijs, of het nou DNA-bewijs is of telefoongegevens, dat soort dingen. Ja, die waren allemaal niet beschikbaar.
1: Het lijkt me wel leuk, Vincent, om zo'n oud strafdossier dan door te nemen.
0: Dat is ook heel bijzonder. Dat is ook heel bijzonder. En dan is het wel zo dat wij maar een heel beperkt deel daarvan zien, omdat wij eigenlijk op het spoor gezet worden door de vordering die er is. En in die vordering, dat hebben we ook net gehoord, wordt er vertelt wat er nu nieuw is. Want dat is het allerbelangrijkste bij zo'n herziening. Wat is er nieuw? En wat was hier nieuw?
1: Ja.
0: dat waren eigenlijk twee dingen die erin een rol speelden. En de ene, daar was ook de vordering van de advocaat-generaal heel specifiek in. Het zou wel eens kunnen dat iemand anders het gedaan heeft. Daar was nieuw getuigenmateriaal. Geen vingerafdrukken of DNA, maar er waren wel verklaringen waaruit je zou kunnen afleiden dat iemand anders het geweest zou kunnen zijn.
1: Ja, destijds is er natuurlijk ook politieonderzoek gedaan.
0: Zeker.
1: Er is die 23-jarige Martin Hunnik toen. Die is uiteindelijk, heeft hij er ook voor gezeten. Kun je iets vertellen over wie deze man was?
0: De tweede lead die er eigenlijk in zat van misschien is hier iets verkeerds gegaan. Dat heeft niet te maken met zou het iemand anders geweest zijn. Maar dat was de vraag, wat is dit voor iemand? En hoe kan het nou dat hij op zo'n rare manier ook eerst zichzelf in beeld gebracht heeft. Een tijdje een soort getuige was. Op een gegeven moment is gaan bekennen. En op een gegeven moment die bekentenissen weer heeft ingetrokken.
1: Ja, want wie, wat voor man was dit?
0: Hij kwam in het dossier terecht omdat het een... hij noemde zichzelf schandknaap. Dus hij zat in een milieu waarin ook wel eens betaald werd
1: voor
0: seks met mannen.
1: Ja,
0: ja, jongensprostitutie, klopt. En daaruit kende hij ook het slachtoffer. En toen later gekeken werd, wat een rare manier van doen hier. Toen kwam die zaak ook bij ons en vroegen wij ons niet alleen af van ja, zou het die ander geweest zijn, maar heeft de raad zelf, mijn collega's en ik, hebben ervoor gekozen om deze man nog eens tegen het licht te laten houden.
2: Ja, hoe was hij in beeld gekomen dan precies?
0: Hij is in beeld gekomen omdat eerst is hij een keer als getuige gehoord. Destijds al in het gewone onderzoek.
1: Want hij was als prostituee bij het slachtoffer geweest. Ja.
0: Hij had toen eigenlijk zichzelf als getuige naar voren gebracht ook. En zei, ik ken die man. Daarna is hij gewoon een keer gehoord. En toen later, bij die opsporing verzocht uitzending, toen heeft hij opgebeld. Twee keer is later gebleken, met een valse naam. En heeft hij eigenlijk gezegd, je moet eens met die Martin Hunnik praten. En dat was hij zelf dus. Dus hij heeft onder een valse naam twee keer gezegd, praat eens met die... en dat was hij zelf. En toen is hij dus aangehouden.
1: Maar waarom heeft hij dat gedaan? Wilde hij een beloning opstrijken?
0: Nou, dat is het bijzondere dat een lang... wat onbeantwoorde vraag is gebleven. En dat was ook een aanleiding om dat psychologische onderzoek te laten doen. Dus op het moment dat die zaak bij ons voorlag, toen is hij tegen het licht gehouden. En toen hebben psychologen gezegd dat dit een man was die op een bepaalde manier in elkaar zat. Waardoor hij zichzelf graag in het middelpunt plaatste.
2: Hij zocht
0: waardoor
2: hij
0: aandacht vroeg. Daar zijn ook redenen voor uit zijn verleden op te sporen waarom hij zo'n behoefte had aan aandacht. En die ook confabuleerde, zei de psycholoog, die dingen verzon.
1: Heel even, want we springen nu de hele tijd heen en weer.
0: Ja.
1: Nu zitten we weer in 2015.
2: Laat het even chronologisch aanpakken.
1: Even in de teletijdmachine weer terug naar de jaren 80. Hij heeft zichzelf dus aangemeld. Hij gaat wordt verhoord. En dan bekent hij. Wat is daar toen gebeurd? Had je daar enig zicht op?
0: Nee. Op zich in het dossier. Later heeft hij ook verklaringen afgelegd waarin gezegd is dat hij daar zwaar onder druk gezet is.
1: Ja.
0: Daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat komt niet terug in de vordering van de advocaat-generaal.
1: Ja. Nee. Maar hij is wel veroordeeld?
0: Maar hij is wel veroordeeld op basis van bekentenissen die hij zelf heeft afgelegd. En op een zeker moment is hij nog tijdens die procedure gaan zeggen, nee, ik heb het toch niet gedaan.
1: Maar jij hebt die bekentenissen natuurlijk ook gelezen.
0: Ja.
1: En heel even met een blik, en dan springen we weer naar 2015. Dan kijk jij daar met de Vincent van der Brink blik naar. Waren dat consistente verklaringen? Waren dat verklaringen waarvan je zegt, ja, nou, daar kun je wat bij als rechter?
0: Hij is erop veroordeeld en een van de redenen daarvoor was dat er ook, dat heeft de rechter destijds ook gezegd,
1: ja,
0: dat er daderwetenschap in zit. En het onderzoek wat toen... En nu spring ik
1: Ik ga daderwetenschap even bellen.
0: Dat is een mooi woord. Ja. Ja. Dat is wetenschap die niet door de politie is prijsgegeven. Die niet in de krant heeft gestaan. Als iemand dat wel weet te vertellen. Dat kan haast niet anders dan dat hij er dan bij geweest moest. En als er niemand anders bij geweest is, dan moet hij wel daarom de dader zijn. Dus dat hij dat weet. En een daderwetenschap is altijd een van de controlemiddelen of iemand het verzint of niet. En de verklaringen die hij heeft afgelegd, daar zaten wel details in over bijvoorbeeld hoe het huis eruit zag en over de omstandigheden. Dus als je dat leest, dan kan ik me voorstellen dat de collega's destijds zeiden, ja, dat is toch wel bijzonder dat hij dat weet, dan moet hij daar toch geweest zijn. Het onderzoek wat later gedaan is, en dan spring ik weer, ja, voor onze arme luisteraars weer naar voren, naar 2015, dat onderzoek wat toen heeft plaatsgevonden. Daaruit bleek dat al die wetenschap eigenlijk gewoon uit de media te vinden was. Na dat onderzoek wat zo lang geduurd heeft en de grote hoeveelheid publicaties daarover.
1: Deze Martien Hunnik, die heeft zo'n 8 jaar vastgezeten. Die is veroordeeld tot 2 jaar in TBS. Dus die heeft eerst gedetineerd gezeten. Daarna is hij een tijd lang behandeld voor zijn stoornissen. Is dat de bedoeling dat je als iemand van de Hoge Raad dan ook nog even met de verdachte praat? Zou ik namelijk wel willen. Dat zou ik wel zeggen. Ja. Van jongens, is het een afgedane zaak? Het maakt in principe in die zin toch ook allemaal niet zo heel veel meer uit. Want hij heeft zijn straf er al en zijn behandeling er al op zitten. We zijn verder. Ik snap dat het belangrijk is dat er recht gedaan moet worden. Hoe moet ik dat zien?
0: Nou, er zijn heel veel vragen tegelijk. Ja. Ik heb hem nooit gezien.
1: Nee.
0: De rol die wij hebben is ook niet dat wij zelf dan gaan vaststellen of die het nou wel of niet gedaan heeft. De herziening die leidt ertoe dat wij, als de herziening wordt toegewezen, zeggen, er gaat nu een andere rechter, gaat opnieuw naar die zaak kijken. Ja. En in die zaak is dat gebeurd. En tevoren is hij natuurlijk ook tegen het licht gehouden door de psychologen en ook gehoord. Ja. Dus hij is wel gehoord. En ik heb eraan moeten wennen dat als je in de Hoge Raad zit, dat je eigenlijk de dingen van wat meer afstand tot je neemt. En de behoefte om dingen van dichtbij te zien, ja, die herken ik goed, ook in mezelf. Ik wil weten hoe het zit.
1: Ja.
0: Maar het hoort erbij dat als je in de Hoge Raad zit, dat je alleen maar uitgaat van wat ons aangeleverd wordt.
1: Straks in Napleiten hoor je meer over de Hilversumse showbizmoord. Meer dan 30 jaar na de moord op platenbaas Bart van der Laar besluit de Hoge Raad dat de zaak moet worden herzien. De verdachte is op basis van een valse bekentenis onterecht veroordeeld.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, dan had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. De ministers Van der Brink van Asiel en Van Weel van Justitie veroordelen de rellen afgelopen avond bij de asielopvang in Loosdrecht. Dit heeft niks te maken met demonstreren, zegt Van der Brink op X. Van Weel noemt het gooien met fakkels en vuurwerk gevaarlijk en onaanvaardbaar. Bij de locatie brak even brand uit. 6 milieuactivisten die een havenspoorlijn in Rotterdam blokkeren zijn opgepakt door de politie. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails. Het was de 4e actiedag, steeds op andere plaatsen aan de lijn. De demonstranten eisen onder meer een wapenembargo met Israël en willen een eind aan fossiele brandstoffen. Na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen dag in de Oekraïnse regio Dnipropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En 4 mensen zijn bij de eerste halve finale van het Songfestival de zaal uitgezet omdat ze het optreden van Israël verstoorden. Van eentje waren leuzen in de uitzending te horen. Israël is door naar de finale, net als favoriete Griekenland en Finland. Nederland doet niet mee vanwege de Israëlische deelname. En dan het weer van Weer Online. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel of onweer. Het wordt als de zon nog even doorkomt hooguit 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
8: Je bent weer terug bij Napleiten met raadsheer Vincent van der Brink.
9: Maar even recapitulerend, Vincent, ook voor onze luisteraar. Dus deze man, die heeft bekentenissen afgelegd, heeft hij later ingetrokken, is veroordeeld, uiteindelijk definitief veroordeeld, 2 jaar. En TBS is niet in de cassatie gegaan, toentertijd, begreep ik.
10: Ingetrokken.
9: En op enig moment, die advocaat van hem,
11: Corvinus
9: toentertijd, die heeft een herzieningsverzoek ingediend bij de AG van de Hoge Raad, toch?
10: Nee, het is anders gegaan. Vanuit het OM kwam een rafelend dossier met onderzoeksresultaten die daar een tijd gelegen hadden en die op een gegeven moment vanuit dat Openbaar Ministerie zowel naar de advocaat als naar de advocaat-generaal of de procureur-generaal gestuurd is.
9: Oh, jaren na dato. Basis,
10: ja. Dat was in de aanleiding naar dat nadere onderzoek in 2015. Er was een dossier wat tevoorschijn kwam bij het OM in Amsterdam.
9: Ja.
10: Ik ken dat dossier niet.
9: Nee.
10: Maar daar zaten leads in dat er iets mis was met deze veroordeling.
9: Dus binnen het OM Amsterdam wordt er opeens in een kast wordt er een dossier aangetroffen.
10: Er werd informatie aangetroffen waarvan men dacht, hey, dat moet naar buiten, want dat werpt toch wel een raar licht op deze veroordeling. En toen is de advocaat en ook de procureur-generaal en daarna die advocaat-generaal bij ons in kennis gesteld.
9: Oh, zo boeiend. Kijk, je moet het zo zien. Die zaak is eigenlijk gewoon klaar. En deze Martien Hunnik, die heeft gewoon 2 jaar gekregen, heeft TBS gekregen, die gaat eigenlijk gewoon verder met zijn leven. Dan krijg je op een gegeven moment dus een medewerker van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Die vindt ergens, eventjes gewoon simpel gezegd, ergens een dossier met aantekeningen of met stukken waaruit blijkt dat er twijfels zijn bij deze veroordeling, of althans dat er mogelijk andere daders in beeld zijn. En het Openbaar Ministerie besluit dan zelfstandig, begrijp ik, om dat te sturen naar de advocaat van deze Martien Hunnik en naar de procureur-generaal van de Hoge Raad. Misschien moeten we hier eens naar kijken, toch?
10: En toen is het balletje gaan rollen.
9: En dan gaat het balletje rollen en dan gaan dan de advocaat en die PG, de procureur-generaal van
10: de Hoge Raad. Ja, dat weet ik ook niet hoe dat gegaan is. Dat heeft zich ook buiten onze waarneming afgespeeld. De advocaat-generaal is toen dat onderzoek gaan doen en heeft politie ingeschakeld.
9: En wat is dat specifiek onderzoek?
10: Ja. Dat heeft gericht op, met name op de vraag, kan het inderdaad kloppen dat iemand anders dat gedaan heeft?
9: Een alternatief scenario.
10: Een alternatief scenario. Ja. En er kwam een door de advocaat-generaal als plausibel aangeduid alternatief scenario naar voren.
9: En wie zouden die anderen dan zijn geweest?
10: Dat wijst richting een zakenpartner die twee anderen met de opdracht dit te doen zou hebben belast.
12: Dus een zakelijk conflict.
10: Een zakelijk conflict. En in de tijd dat het onderzoek gedaan was, toen leefde die zakelijke partner niet meer. En de personen die daarbij betrokken zouden kunnen zijn, en daar weet ik ook verder niets over. Maar die zijn daar ook niet voor vervolgd, omdat het inmiddels was verjaard.
9: Ja. Wat dan boeiend is, vind ik, kijk, er is in de loop der jaren, dat kun jij veel beter vertellen dan ik, Vincent, best wel veel discussie geweest. Kijk, voor een herziening heb je nodig een novum, zoals ze dat noemen. Een nieuw feit. Hij werd het heel simpel gezegd.
10: Heel goed.
9: Alleen, dat weet ik van mijn eigen studie, veel discussie geweest over wanneer is er nou sprake van een nieuw feit. Kun jij in heldere Jip en Janneke hoograadtaal uitleggen, wanneer is er sprake van een nieuw feit? In de zin van herziening.
10: Nou, het belangrijke van het nieuwe feit is dat het ten eerste echt iets nieuws is. Dus niet een discussie die toen gevoerd is en waarover je nog steeds kunt twijfelen en waarover je de discussie nog wel eens opnieuw zou willen voeren. Maar echt een nieuw gegeven in termen van een verklaring of inderdaad alsnog DNA-bewijs, omdat er nog bewijsstukken ergens onderzocht konden worden met nieuwe technieken. En wat ook mogelijk is, een deskundige die naar bewijs heeft gekeken wat er was en daarover rapporteert. Het zit heel anders dan naar de huidige wetenschap, kunnen we hier veel meer over zeggen. En het zit anders.
9: Ja.
10: En de nieuwheid, het is niet alleen dat het echt nieuw moet zijn, maar het moet ook zodanig bijzonder zijn, iets zodanigs toevoegen aan wat we al weten over die zaak, dat je de gedachteoefening moet doen. Als de rechter dit toen geweten had, dan zou die echt tot een ander oordeel gekomen zijn.
9: En Vincent, kun jij uitleggen waarom die lat voor herziening, voor een novum, zo hoog wordt gelegd in de wetgeving en in de jurisprudentie van de Hoge Raad?
10: Ja, ik denk dat het belangrijk is om te bedenken dat er een rechter is die ernaar kijkt, dat er een hoger beroep mogelijk is om nog eens te kijken of het misschien anders zit, nieuwe informatie erin te brengen. Dat er daarna gewoonlijk ook nog een cassatie mogelijk is. Dat wij dus toetsen bij de Hoge Raad of het juridisch allemaal goed gegaan is. Maar dat dan ook een einde aan een zaak moet komen. Dat je niet altijd discussies weer kunt heropenen daarover. En de onherroepelijkheid die brengt ook mee dat dan een straf ten uitvoer kan worden gelegd. Als je dat systeem gaat doorkruisen met blijft toch een beetje een ongemakkelijk gevoel. Ja. En we hebben destijds gediscussieerd hierover. En is dat wel helemaal uitgediscussieerd? Ja, dan blijven alle zaken kunnen open eindes blijven hebben. Dus de wetgever heeft echt bedoeld. Na drie keer is het echt afgelopen met een zaak. En daarom kun je alleen als er echt iets nieuws is. En dat nieuwe moet niet zijn een discussie die gevoerd is en daar heb ik weer een nieuw argumentje voor bedacht. Maar echt een nieuwe omstandigheid, een nieuw gegeven, een nieuw feit, een nieuw onderzoeksresultaat, wat zo nieuw is en ook niet raakt aan iets wat die rechter allang in beeld had. Maar echt nieuw is, zodat die rechter, als die dat geweten had, echt tot iets anders zou zijn gekomen. Dat is de toets. En die lat die ligt heel hoog. En dat vinden mensen soms ook teleurstellend. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is. Want anders dan krijgen we nooit een eind aan een zaak. En dat is ook belangrijk.
12: En wat was dan precies het novum in deze zaak?
10: Volgens de advocaat-generaal was dat met name ook het alternatieve scenario wat we net eventjes kort hebben aangeduid. Het tweede wat er nog duidelijker bij kwam toen de Hoge Raad het onderzoek heeft laten doen, dat psychologisch onderzoek, dat de verdachte een confabulerende persoonlijkheid heeft. Als je dat in aanmerking neemt, dan kun je ook opeens denken, de wonderlijkheid van die bekentenissen die daar opeens opduiken, dat is iets, als de rechter dat geweten had, dan had hij daar anders naar gekeken.
9: Maar dat is wel boeiend wat je zegt. Dus de advocaat-generaal die doet een vordering bij jullie, bij de Hoge Raad, tot herziening.
10: Mm-hmm.
9: Omdat de advocaat-generaal meent dat het alternatief scenario, wat hij heeft laten onderzoeken door de politie, met mogelijke andere daders een nieuw feit oplevert, een dovum oplevert. Dan komt die zaak op jullie bord als Hoge Raad. En zeg je, ja, dat is interessant, advocaat-generaal, dat je deze vordering doet op deze grond. Maar wij zien zelf mogelijk nog een andere grond. Ja. Namelijk in die bekentenissen zelf. Ja. En dan kunnen jullie dus als Hoge Raad ook zelf nog nader onderzoek laten doen.
10: Ja.
9: Ja. En jullie hebben gedragskundig onderzoek laten doen naar deze Martin Hunnik.
10: Ja.
9: Maar dan moet hij daar ook maar aan meewerken.
10: Ja.
9: Maar dat wilde hij graag.
10: Ja. Ja.
9: Ja. Boeiend.
10: Ja. Ja. En daarmee kwam dus ook die tweede grond. Dus de nieuwe gegeven was aan de ene kant de plausibele andere. Een alternatief scenario. Andere verdachten die het gedaan heeft, weten we niet.
9: Of maar zou kunnen hebben.
10: Maar dat zeer aannemelijk is, dat kon je op basis daarvan wel vaststellen. En het andere nieuwe was dus een nieuw deskundige inzicht wat over deze verdachte ging.
12: Ja. Vincent, jij akkert dan dat hele dossier door. Is jou nou duidelijk geworden waarom deze man destijds die moord heeft bekend?
10: Nou, wat gebleken is uit het onderzoek wat wij hebben laten doen als Hoge Raad, de opdracht die wij gegeven hebben, is dat dit een persoon is die een behoefte heeft aan aandacht. En dat vanuit die behoefte aan aandacht opvallende dingen doet en zegt. En de deskundigen die daarover gerapporteerd hebben, die noemen daarbij ook confabuleren.
12: Namelijk, bellen.
10: Ja, dat lijkt me goed om even daar te bellen en te zeggen, dat is dingen verzinnen. Niet de waarheid vertellen. En in zodanige mate dat je ook kunt zeggen, de vraag of die bekentenissen destijds niet eerder een schreeuw om aandacht waren, dat die vraag heel, heel prominent in beeld kwam.
12: En dat is niet uit het psychologische onderzoek gekomen wat destijds al in de jaren 80 is gedaan.
10: Nee, dat is het opvallende, dat destijds die vraag niet zo duidelijk op tafel is geweest en niet vanuit die manier benaderd is.
12: Vincent, ik heb een gewetensvraag voor je.
9: Dan gaat hij al zuchten. Nee. Juristen en gewetensvragen. Nee.
12: Als je nou met zo'n zaak bezig bent, hè, ga jij dan 's avonds, als het allemaal klaar is en iedereen heeft gegeten en je bent thuis, kruip jij dan in je werkkamer, achter je computer, en ga je dan alles googlen over die showbizmoord? Gewoon uit pure nieuwsgierigheid?
10: Nee.
12: Dat doe je niet?
10: Nee.
12: En waarom niet?
10: Nee, dat om dezelfde reden waarom ik zojuist ook zei dat ik deze gewaardeerde podcast heel zelden luister.
9: Ja, dat vinden we teleurstellend.
10: Daar heb ik me niet populair mee gemaakt.
12: Jawel, zeker wel.
10: Maar ik kan het nu uitleggen.
12: Een van de weinigen.
10: Ja, precies. En ik raad het ook iedereen aan om het wel te doen.
9: Heel goed.
10: Maar als je ook cassaties moet beoordelen, dan is het ook heel goed om dat te doen met wat ons dossier is. En daar zitten beperkingen in. En dat is namelijk dat wij gaan kijken, wat heeft de rechter destijds gedaan op basis van wat? En als je je hoofd helemaal vol hebt met andere verhalen waarvan je ook later afvraagt, hoe kwam ik er eigenlijk bij? Dan weet ik niet of je die zuiverheid van denken nog steeds hebt. Dus dat klinkt heel
12: juridisch ascetisch.
10: Juridisch ascetisch, dat is mooi gezegd.
9: Ja. Lekker, Wouter.
10: Ja. Ik zou bijna het belletje moeten indrukken. Ja. Ik vind het heel mooi gezegd. En dat is het ook wel voor een deel. Dat hoort bij ons werk. Als ik als zittingsrechter zit, dan kan ik in elk geval op de zitting kan ik zeggen, ik wil het nu precies weten, vertel het me.
12: Ja.
10: En bij de Hoge Raad is het meer dat je het echt moet doen met wat de rechter destijds had. En dat je daar ook een zekere afstand dus moet houden. Ja, en het is natuurlijk niet zo dat je wereldvreemd moet zijn. Maar om nou heel diep te duiken, googelend en spittend in alles wat je nog ergens over kunt weten. Ja, dat ik denk dat het dan voor je zuiverheid van oordeelsvorming misschien wat moeilijker wordt.
12: Zou jij niet kunnen, hè, Chris?
9: Nee,
12: jij
9: ook niet.
12: Ik zou gelijk naar het Nationaal Archief in Den Haag gaan. Al die oude krantenartikelen en dat Delver en weet ik veel. Ja. Alles erover willen lezen om te kijken van, god, wat is hier nou gebeurd?
10: Nou ja, wij kunnen dus wel iemand vragen om onderzoek te doen, te rapporteren. Ja. En dan is duidelijk op basis van wat wij die beslissing gaan nemen. En dan kunnen we het allemaal weten.
9: Op het moment dat zo'n vordering wordt gedaan door de AG op de grond, een alternatief scenario. Wat maakt dan bij jullie dat jullie dan als Hoge Raad zeggen, nee, wij willen ook nog een mogelijke andere grond die eigenlijk niet eens is aangevoerd.
10: Nou, het is goed om,
9: namelijk
10: het is goed om, bekentenis. Het is goed om dat een beetje te nuanceren. Want ja. Dat tweede verhaal zat er ook in.
9: Zat er wel in.
10: Ja.
12: En, hij is natuurlijk onderzocht toen destijds.
10: Hij
12: al.
10: Is destijds onderzocht. En het spatte ook een beetje misschien zelfs af van de wonderlijkheid van hoe die bekentenissen tot stand kwamen. Ja. En ook dat element dat werd wel degelijk in de vordering aangeroerd. En op dat punt was het alleen dat er misschien nog meer mogelijk was. En daarom is dat onderzoek nog door ons gelast.
9: Mag ik daarbij vragen? Op het moment dat, kijk, jullie hebben uiteindelijk het herzieningsverzoek op die beide gronden gegrond verklaard. Daarmee zeg je als Hoge Raad eigenlijk ook, wij vinden dat alternatief scenario aannemelijk. Waar zeg maar andere personen de dader zijn. In hoeverre speelt dat nog een rol? Want kijk, dat is wel gewoon wat als de Hoge Raad zegt, hey, wij vinden aanneming een alternatief scenario, hè, vinden wij een herzieningsgrond, dan vinden wij eigenlijk een nieuw feit waarin andere personen als mogelijke dader worden aangewezen. Ja, hoe ga je daarmee om als Hoge Raad?
10: Nou, dat is iets om denk ik heel behoedzaam mee te zijn. En daarom is het denk ik ook vanuit dat oogpunt is ook wel te begrijpen dat zelfs als je plausibel kunt zeggen, misschien was die of die het.
9: Ja, misschien was het
10: dat dan
9: was.
10: Nog steeds die. Ja, dat zou ook kunnen.
12: Zeven, hè? Ja, zeven. Nou,
10: je gekste dingen doen.
9: Ja, dat gebeurt er precies.
10: Zelfs als je best aanwijzing hebt dat het iemand anders geweest zou kunnen zijn, dan nog steeds doet dat niet af aan de bewijsvoering die er ligt tegen de oorspronkelijk veroordeelde.
9: Nee.
10: En daarom was dat tweede element, voor ons ook belangrijk om dat in beeld te brengen.
12: Als jullie zo'n verzoek gegrond verklaren, wat gebeurt er vervolgens? Is dat dan gelijk, kijk eens, de Hoge Raad heeft het gegrond verklaard. Halleluja, het is allemaal een gerechtelijke dwaling. Wat gebeurt er dan?
10: Dan gaat de zaak terug naar een andere rechter. En die gaat erover oordelen. En in deze zaak heeft dat geleid tot een vrijspraak. En dan kun je inderdaad zeggen dat het de eerste keer dus niet goed gegaan is. Een herziening betekent niet altijd dat sprake is van een gerechtelijke dwaling. Er zijn ook voorbeelden waarin na een herziening, een toegewezen herzieningsverzoek, toch weer voor een veroordeling gevolgd is.
9: Ja.
10: Ook dan kun je zeggen dat het misschien de eerste keer toch niet voldoende onderzocht was. Je kunt ook zeggen, want nieuwheid kan ook betekenen, wat we net al even aanroerden, gewoon dat de wetenschap is voortgeschreden. En dat we op basis van meer kunnen beslissen. En dat je dan ook de opening maakt om op basis daarvan te kijken, was het nou goed? En dat kan dan ook goed zijn.
9: Een prachtig voorbeeld is natuurlijk de Dave de Moordzaak.
12: Ja.
9: Kijk, de
12: dwaling.
9: Ernst Lauwers die werd veroordeeld bij het Hof. Uiteindelijk werd de zaak herzien bij de Hoge Raad. En toen kwam die zaak weer terug bij het Hof. En toen werd die werd herzien op een ander punt. Namelijk dat het bewijs wat er gebruikt werd, namelijk het mes wat hij gebruikt zou hebben, dat was geen moordwapen. Het was niet het wapen wat gebruikt kon zijn. Daar is het op herzien. En toen gingen ze een nieuw DNA-onderzoek doen.
12: Dat werd eerst nog.
9: Op het shirt van de weduwe Witteberg. De slachtoffer in die zaak. Toen zat er opeens zijn DNA. Door middel van de nieuwe technieken bleek dat zijn DNA al over zat. En toen werd hij alsnog, maar wel op grond van andere bewijsmiddelen, werd hij bij het Hof veroordeeld.
12: Vincent, even terug naar de showbizmoord. Als zo'n zaak dan teruggaat naar het Hof, volg jij dat dan met buitengewone instelling? Of heb je dan nog steeds die juridisch-ascetische houding?
9: Ja, wij hebben onze taak verbracht.
12: Ja, en nu
9: wij gaan weer verder naar de volgende
12: aan
9: zaak.
12: De anderen.
10: Nee, in zo'n geval ben ik natuurlijk ook heel benieuwd hoe het afloopt.
12: Ga je naar die zitting?
10: Nee. Alleen al om de collega's niet van de wijs te brengen. Het is natuurlijk, als je zo'n zaak op de manier beoordeeld en gezien hebt zoals wij die bekeken hebben, en dan zegt, nou, er moet nog een keer naar gekeken worden, dan is het wel interessant wat er uitkomt. En of daar nog nieuwe dingen uitgekomen zijn. En dat is in dit geval, geloof ik, niet heel eigenlijk op wat er toen was, is eigenlijk toen die vrijspraak ook gevolgd.
12: Ben jij dan tevreden? Of heb je daar enig gevoel bij? Heb je zoiets van, hij is vrijgesproken, ik heb het goed gezien, ik heb mijn werk goed gedaan?
10: Nou, daar kun je op heel verschillende manieren naar kijken. In de eerste plaats is natuurlijk wel dat er een veroordeling geweest is, dat er zelfs een straf en een maatregel TBS uitgezeten is, en dat je achteraf tot een vrijspraak komt, dan kun je zeggen dat heeft niet gedeugd. Ik ben er heel laat ingestapt, en dan kun je zeggen, ja, we kunnen ons troosten wel met de gedachte dat het systeem uiteindelijk gewerkt heeft en dat we nu die veroordeling niet meer hebben. Dus in zoverre kan ik er met ook genoegen naar kijken van het recht heeft zijn beloop gekregen. Maar dat was hier wel een hele lange omweg die in andere situaties misschien al veel eerder tot iets geleid had.
12: Als ik hier dan zo naar kijk, dan denk ik, mijn god, er heeft dus iemand een tijd vastgezeten, 2 jaar. Dat is en ook een hele TBS-behandeling ondergaan. Als je aan de persoonlijke drama's van zoiets denkt, dan dat is heel ingrijpend natuurlijk in de mensenleven.
10: Dat is zo. Dat is zo.
9: Maar speelt het ook echt een rol, hè? Want kijk, we hebben het over juridisch ascetisch gehad, hè? Maar kijk, ik kan me voorstellen, want je bent ook feitenrechter geweest, toch?
10: Ja.
9: Als feitenrechter heb je die verdachten voor je zitten. Hè? En op het moment dat jij je vonnis of je arrest uitspreekt, jij zit niet altijd voor je, maar
12: vaak wel.
9: Hè? Maar je weet, het heeft impact. En dat voel je denk volgens mij als rechter ook wel. Wat ik hier doe, heeft impact op die meneer of die mevrouw die hier voor me zit. En dat lijkt me ook zo bijzonder van het werk als je in de Hoge Raad zit, omdat je zo ver eigenlijk van mensen afstaat. Het is allemaal papier in feite. In hoeverre speelt dat toch nog ergens binnen bij jou? Ja, misschien dat ik een vraag stel van je denkt, Chris, hou op. Hè, maar,
10: nee, ik vind het is een relevant punt.
9: Ja.
10: Denk ik voor iedereen die in de Hoge Raad werkt. Bijna iedereen heeft daar ook wel echte praktijkervaring. En iedereen die krijgt dus ook een gevoel bij een zaak. Alleen, wij zeggen ook wel eens tegen elkaar, ja, wij zijn niet de feitenrechter. Dus ook als je een veroordeling voor je ziet waarbij je denkt, nou ja, ik vind die straf wel pittig die nu is opgelegd. Ja, ik zou dat zelf misschien wat meer gedimd hebben. Ja, dan zeggen wij wel tegen elkaar, ja, wij zijn niet de feitenrechter. Ja. Wij hebben de verdachte niet in de ogen gekeken.
9: Maar bij een herziening ben je bijna wel een soort
10: dus
9: van
10: dus dan zit je dichter op die feiten.
9: Ja.
10: En dan zit je ook een beetje in de modus van wat is er nou echt gebeurd? En de onderzoeken.
9: Gaat dan het feitenrechters hartje harder kloppen, laat ik het zo zeggen.
10: Nou ja, dat hart dat is sowieso, klopt dat.
12: De waarheidsvinding.
10: Nee, maar. Ja, dus in zaken als dit, dan zit je inderdaad wat dichter op de stoel van ook de feitenrechter. Zit je op die manier mee te denken. En ja, ik denk dat elke rechter wil weten hoe het zit.
9: Ja.
10: Alleen heb ik gewoonlijk de cassatiepet op.
12: Ja, maar we kunnen dus vaststellen dat in deze zaak van de showbizmoord is eigenlijk de waarheidsvinding is totaal mislukt. Want iemand is veroordeeld.
9: Ja.
12: En
9: bijna bij toeval eigenlijk. Want kijk, wat bij mij een beetje blijft hangen. Als die medewerker van het Openbaar Ministerie Amsterdam die stukken niet had gevonden.
12: Ja.
9: Of die had gelezen en denkt, nou kan door de schredder, want die zaak is toch klaar.
12: Oude prak.
9: Dan wordt zo'n zaak nooit herzien. Hè. Dat is eigenlijk ook wel, als je dan zegt,
12: toeval.
9: Nou ja, als je dan zegt, het systeem heeft gewerkt. Denk je, ja, het systeem heeft uiteindelijk wel gewerkt. Maar het is wel aan toevalligheden aan elkaar geknoopt ergens.
10: Ja. Nee, maar het is,
9: dat is
10: denk ik ook niet per se een zaak om nou heel trots op te zijn van zo moet het gaan. Het is wel een zaak waarbij we kunnen zeggen, uiteindelijk is het toch op een manier afgelopen die beter is dan het er eerst voor stond.
12: Ja. Vincent van der Brink, bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mij zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren op bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: sportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
1: En wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette wil dat wordt onderzocht wie de AZC-protesten van de laatste tijd organiseren. Dat zei hij in een reactie op het geweld in Loosdrecht afgelopen avond. Jette noemde de rellen onacceptabel. Wat hen betreft worden de daders snel opgepakt en krijgen ze hoge straffen, ook om anderen af te schrikken. Het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. De kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken erkennen het leed, maar zien geen reden om met officiële excuses te komen. Het kabinet doet dat binnenkort wel. En Nederland zit nog steeds buiten de top 10 van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. We blijven 13e. Spanje gaat aan kop. Volgens belangenclubs grijpt het kabinet niet stevig in tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
7: In de BNR-app.
6: Luister je ook live naar onze programma's? Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio.